0: gesproken en hij zegt te verwachten dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek op Israël. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. Het weer nog koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst wat wolken, later breekt de zon door. 18 tot 22 graden wordt het. Dit was het NOS Journaal.
1: De nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, goeienacht luisteraar. Ik heb me gisteren toch wat meegemaakt. Ik was in Leiden voor een opname voor dit radioprogramma. Zeg Siep van gisteren, dit is live Siep, hoe ziet het daaruit?
3: Ja, nou, ik zit in een soort werkkamer van iemand van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik heb uitzicht op het Universitair Medisch Centrum, denk ik.
2: Ja.
3: En verder ben ik in mijn eentje.
2: Oké, helder. En wat ben je dan precies aan het doen?
3: Nou, live Siep, ja, ik zit hier dus al 10 minuten te wachten tot het interview kan beginnen. Maar mijn gasten zijn niet komen opdagen.
2: Wat? Niet komen opdagen? Dat is vreemd. En ja, wat voor interview was het dan?
3: Over goochelen.
2: Wat? Over goochelen? We zijn toch een wetenschapsprogramma?
3: Ja, nou, live Siep, dat zou ik als Siep van gisteren ook denken. Maar voor het eerst in Nederland hebben wetenschappers onderzoek gedaan naar goochelen.
2: Nee,
3: dat
2: joh.
3: Dat is toch briljant?
2: Dat is inderdaad briljant. Wat cool. En kan het ook kloppen dat jij daar zelf affiniteit mee hebt, of niet?
3: Jeetje, ja, wat heb je dat goed geresearched. En wat leuk dat je daarover begint ook. Dat klopt. Dat is echt waar. Zoek maar op bij de Kidsweek. Ik ben op mijn 11e Nederlands kampioen kaartgoochelen voor senioren geweest.
2: Nou, wat goed van je. Maar dat is verder niet echt heel relevant voor dit onderzoek, toch? Want je gaat dan hopelijk niet de uitzending hier morgen mee beginnen, of wel?
3: Nou ja, nee, dat moet ik nog even bedenken. Maar ik dacht, dat is misschien wel leuk. Het wordt ook mijn laatste uitzending, dus misschien dat ik wel even wat leuks bedenk.
2: Laatste uitzending? Is dit mijn laatste uitzending?
3: Oh, dat weet je nog niet. Ja, ik moet je helaas laten gaan.
2: Jeetje. Maar er wordt nou ook helemaal nooit wat verteld, hè?
3: Nou, live Siep, sorry, maar ik moet het daarbij houden. Want mijn gasten zijn opeens verschenen in de studio.
2: Succes.
3: Illusionist Victor Mits en psycholoog Anne Versluijs. Wat geweldig dat jullie er zijn.
4: Hallo, ja, nou, thanks for having us. Superleuk.
3: Natuurlijk, ik vind het een briljant onderwerp. Magie en wetenschap. Ik had nooit gedacht dat het ooit gecombineerd kon worden. Anne, jij bent promovenda aan de Universiteit Leiden bij de sectie gezondheid, medische en neuropsychologie.
5: Ja,
3: is goed uit mijn hoofd geleerd. En Victor, jij bent illusionist en arts. En bekend van het programma Mindfuck. En jullie hebben samen het project It's a Kind of Magic opgericht om te onderzoeken welke toepassingen magie en illusie kunnen hebben voor pediatrische gezondheidszorg. Dus gezondheidszorg die gericht is op kinderen.
5: Mm-hmm.
3: Ja, het is. Ik vind het een beetje gek om te beginnen zonder dit niet te benoemen eigenlijk. Want Victor, we hebben allebei een grote liefde voor goochelen.
4: Mm-hmm.
3: Die heeft zich bij jou op een succesvollere mate ontplooid dan bij mij. Maar we hebben, en ik was het bijna vergeten, maar we hebben elkaar al eens eerder ontmoet na een optreden. Toen ben ik even gaan zoeken op de Facebook van mijn moeder.
4: Ja.
3: En daar vond ik een filmpje. Ze heeft het dus gewoon gefilmd, die ontmoeting. Weet je wat het eerste was wat jij toen zei? Het lijkt me heel sterk dat je dit
4: ik ben wel heel erg benieuwd nu je het zo introduceert.
3: Je zei, volgens mij heb jij een hele grote poster van mij boven je bed hangen. En het is waar ook.
4: Het is waar ook. Nog steeds?
3: Nee, nu niet meer. Oh. Nu niet meer. Nee. Tijden veranderen ook. Maar ik kan even laten horen wat er toen. Wat, ja, dit is gewoon. Ik vind het gewoon heel grappig dat we nu. Dit is een soort full circle moment.
4: Dat was een echte beroemdheid. Nou, nee, joh. Ik vind dat wel grappig, maar. Ja, je moet natuurlijk ook niet overdrijven. Ik zie mezelf ook gewoon als een normale jongen. Waarvan ik het wel heel erg leuk vind. Dat ik, hoe oud ben jij nu?
6: 12,
4: hè? Ja. Dat ik mensen van jouw generatie ook inspireer met het boek.
3: En of dat je me hebt geïnspireerd. Intussen 10 jaar later, dus 22 ben ik nu. Dus, ik dacht gewoon, daar moeten we het even over hebben.
4: Ja, leuk toch?
3: Ja. Maar goed, door naar de inhoud. Er zitten een illusionist en een wetenschapper aan een tafel. Die gaan samen onderzoeken. Dat klinkt een beetje als het begin van een mop. Maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Trap jij af?
5: Ik denk dat jij het best kan vertellen. Ik was er toen eigenlijk nog helemaal niet in picture.
4: In eerste instantie werd ik door het Willem-Alexander Kinderziekenhuis hier in Leiden

0: gevraagd om voor de heropening eigenlijk een show te geven. En ik was toen al, ze vroeg me omdat ze Mindfuck kende als illusionist. En natuurlijk ook met mijn medische achtergrond. Want ik heb hier ooit inderdaad geneeskunde gestudeerd. En eigenlijk is het in het verlengde van die eerste ontmoeting en die show die er is gekomen, zijn er gesprekken ontstaan over, goh, nu we contact hebben, is het niet leuk om te kijken naar wat eventuele effecten van trucs en illusies en magie in bredere zin zouden kunnen zijn in medische context. En dat was iets wat ik ben natuurlijk, in feite is Mindful komt voort uit die medische achtergrond. Dus dat was wel iets, dat soort gedachten spookte al wat langer door mijn hoofd. En toen zij hier vanuit het WRKZ wat actiever kwamen met die vraag, ja, ging ik daar heel erg gretig op in. Zijn we een beetje gaan brainstormen in eerste instantie. En dat meer en meer vorm gaan geven. En op een gegeven moment is Anne erbij gekomen. We hebben, dat stukje mag jij vertellen.
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon gesolliciteerd op een vacature die open stond. Ja, de meest bizarre vacature, denk ik, die je ooit gaat vinden.
2: Want wat stond daar?
1: In samenwerking met Victor Mits willen wij illusies gaan inzetten in de gezondheidszorg. Ja, ik was direct heel enthousiast.
0: Als je een poster van mij boven je bed hebt hangen. Dat was wel een voorwaarde natuurlijk.
1: Helaas had ik die ook niet boven mijn bed en ben ik het toch geworden, gelukkig. Dus
3: het is je gegund.
1: Nee, maar daar eigenlijk heel enthousiast op gesolliciteerd. Ik was net klaar met, of ik was bijna klaar met mijn masterstudie in de neuropsychologie. En toen dacht ik, ja, dit lijkt me de uitgelezen kans om dit te gaan doen. Gesolliciteerd en het gelukkig geworden.
0: Ja, iedereen was meteen mega enthousiast over Anne en de enthousiasme en inhoudelijke input. En ja, toen zij me al het team versterkt had, toen zijn we echt direct begonnen. En ik moet zeggen, het is, hoe groot is het team? Het is zeker niet wij allebei.
2: Nee.
0: Het is wel voornamelijk heel erg Anne, ben ik ook meteen heel erg eerlijk in. Maar we doen het wel echt met een team waarin we vaak besprekingen hebben over welke richtingen gaat het op. Wat zijn de resultaten? Hoe kunnen we bijsturen?
2: Ja.
0: Maar dat is eventjes in een nutshell hoe het is begonnen.
2: Ja, en hoe jullie dan hier zo samen terecht komen. Maar helemaal aan het begin van het idee vraag ik me af, hoe kom je erbij om wetenschap en gezondheid en magie met elkaar te koppelen? Dat is iets onverklaarbaars koppelen aan iets heel erg verklaarbaars.
0: Ja.
2: Zit daar een soort raakvlak tussen?
0: Ja, nee, 100%. Kijk, eigenlijk een stapje terug, dus los van het WRKZ, die op een gegeven moment zelf een beetje met die vraag richting mij kwam. Is het eigenlijk bijna het ontstaan van Mindfuck. En dus die combinatie van mijn studieachtergrond, waarin ik leerde over het brein en je zintuigen en perceptie en waarneming. En op hobbymatig niveau de kennis die ik had als illusionist over goochelen, omdat ik dat al vanaf mijn vierde doe. Dus het soort van het eerste sleutelmoment waarin die twee dingen elkaar aanraakten was al tijdens mijn tweede jaar van de opleiding. Waarin ik, weet nog heel goed, een professor tijdens neurologie een plaatje op het scherm liet zien tijdens zijn college van zo'n oude vrouw en een jong meisje. Weet je, zo'n ambigu plaatje als dat heet, waar je beide dingen in kan zien. Hij deed het als demonstratie over hoe perceptie werkt. En occipitaal achter in je brein, daar wordt je zicht verwerkt. En er zit nog een filter overheen van aannames. Maar even dat in de kern ging het me er vooral om dat ik in de collegebanken dat plaatje zag. En dacht, hey, zo'n plaatje, dat ken ik. Daar heb ik thuis boeken vol van. Ja, dat ken ik uit de goochelen. En dat was een soort van eerste moment dat ik bij mezelf dacht, grappig. Want ik ben hier nu iets waar ik ook geïnteresseerd in ben. Menselijk lichaam en geest. Daar ben ik over aan het leren. En precies binnen die context krijg ik een plaatje zien van iets wat ik ook heel mooi vind. En dat ben ik verder gaan onderzoeken.
2: Ja. Maar is het dan zo dat magie en het onverklaarbare eigenlijk vooraf gaat altijd aan het verklaarbare? Of zit er dus in de wetenschap nog iets wat je sowieso nooit, wat onverklaarbaar moet blijven? Want dit
0: nee,
2: is iets...
0: nee, maar ik vind liever niet, toch? Ik zie zelf in bredere zin, wetenschap heeft als doel om juist het onverklaarbare verklaarbaar te maken. En de spark is juist de verwondering van hoe kan het en hoe zit het? En magie en alles wat met illusie te maken heeft, roept dat bij uitstek op. Ik vind het daarom ook heel erg dicht bij elkaar liggen. En het is, ik vind het alleen maar heel erg mooi om dan nu ja, een soort van die twee dingen, die kruisbestuiving, om daar dit onderzoek mee aan te jagen.
2: Ja, laten we straks het hebben over wat er concreet dan is gebeurd in dit onderzoek. Dit is eigenlijk een heel hartverwarmend onderzoek. Maar ik vind dan toch interessant dat jij zegt, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar ja, ik denk in de publieke opinie, in de blik op wetenschap en magie, denk je, ja, dat zijn twee totaal tegenovergestelde dingen. Hoe zijn die, behalve dan in Mindfuck, daarvan weet iedereen. Dat is arts en
0: nou, kijk, waar het gevoelsmatig tegenstrijdig is dat je als illusionist de waarheid bespeelt. Als ik jou iets onmogelijks wil laten ervaren, zal ik je ergens een verkeerde aanname moeten laten maken. Als je het wat minder chic zegt, moet ik ergens liegen. Mm-hmm. En een foutieve waarheid voorschotelen. Dus daar, gevoelsmatig in eerste instantie, voelde alsof een goochelaar die benevelt juist de waarheid. En een wetenschapper die probeert juist te ontrafelen. Alleen waarom ik het dus heel erg juist hetzelfde vind, of elkaar vind versterken, is als je dus vanaf de andere kant bekijkt, de manier waarop je als goochelaar of illusionist iets moet snappen om het vervolgens aan iemand anders voor te kunnen schotelen op een manier dat hij het niet snapt. En de kennis die daarbij gepaard gaat over hoe werkt iemands perceptie en theory of mind in leven in iemand. En gewoon überhaupt alle technieken die je gebruikt, gedragspsychologisch, om iemand te beïnvloeden, af te leiden, et cetera. Die gaan juist weer heel erg over, oké, ik moet het helemaal snappen, want ik moet het vervolgens kunnen toepassen op iemand. En dat in die zin vind ik, ja, want ik ervaar het zo, weet je. Ik vind geneeskunde interessant om dingen uit te pluizen en te snappen hoe het werkt. En ik vind magie interessant om het puzzelaspect en snappen hoe het werkt en hoe je het goed kan overbrengen.
2: Dus je probeert soort te verklaren hoe je mensen voor de gek houdt.
0: Ja, bij mij, ja.
2: Wat er dan gebeurt in iemand.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk gewoon ook in de kern mindfuck. Wat kunnen we leren van illusies?
2: Ja.
0: En dat gaat dus niet dat. Er zit nog steeds wel het leuke. Kijk, ik kan ermee spelen. Er zit nog steeds wel het aspect bij dat ik, wanneer ik wil, je met precies diezelfde kennis om de tuin kan leiden en je kan verwonderen. Maar het kan tegelijkertijd ook, als ik het een beetje uitleg, ga analyseren en dat overbreng op je, heel erg wetenschappelijk gaan over, kijk, zo zit het. Dat, precies om de reden eigenlijk waarom die professor dat plaatje tijdens het college liet zien. Ja. Om iets over perceptie uit te leggen. Dus en er is heel veel onderzoek naar illusies. En dat hoort heel erg gewoon bij wie jij bent als mens.
2: Je zegt, er is onderzoek naar illusies?
0: Ja, heel erg. Ja, ja, heel veel.
2: Waar kan ik dat vinden? Want het is klinkt geweldig.
0: Het boek Slides of Mind. Gustav Kuhn heeft een boek. Ik weet even niet hoe dat heet. Maar.
1: En heel veel artikelen, wetenschappelijk.
0: Ja, nee, zeker. Ja, er is gewoon wereldwijd is er heel veel verschillende soorten onderzoek naar
2: gedaan.
0: Afleiding. Hoe werkt het geheugen? Hoe werkt beïnvloeding? Dus,
2: maar in Nederland eigenlijk niet, toch?
1: En minder op de toepassing ervan, denk ik. Dus meer op. Dat is eigenlijk meer fundamenteel, dat onderzoek wat Victor nu aanhaalt, denk ik. Dus hoe werkt het? Dat stukje is er wel iets meer. Maar zo'n toepassing, zoals wij dat nu bijvoorbeeld echt in een vaccinatiesetting inzetten, dat is heel nieuw. Dat is nog niet in Nederland eerder gedaan.
2: Nee. En dat hele fundamentele, dat kun je dus naar boven halen, het allerbeste met magie. Ik vraag me dan af, wat zit er nou dus in het goochelen,
0: ja,
2: waardoor je de wetenschap kan versterken?
0: Nou, in de toepassingsvorm, zoals waar onze onderzoeken dus over gaan, gaat het wat mij betreft vooral over de intrinsieke eigenschappen die een truc anders maken dan andere vormen van bijvoorbeeld afleiding. En dat is eigenlijk, als je dat weer plat slaat, voornamelijk het feit dat er een geheim om de hoek komt kijken. Dus als ik jou een truc laat zien versus een liedje of noem eens wat, cabaret of wat dan ook.
2: Mm-hmm.
0: Dan het is natuurlijk een heel maf vak. Het is een hele gekke afspraak tussen jou als goochelaar en je publiek. We weten allebei dat ik jou een foutieve waarheid aan het voorschotelen ben. En je ziet iets wat niet kan. Dus dat je kan het bijna niet sommige mensen vinden het dan niet interessant. Die kunnen het iets makkelijker loslaten. Maar over het algemeen heeft het heel makkelijk, heel laagdrempelig iets van... hey, wat gebeurt hier nou? En hoe zit dat? En als je eens kijkt naar de toepassingsvorm waar dit onderzoek over gaat... dan zie je dat vonden we voornamelijk toen we een beetje dit gingen analyseren met het team... wat we heel graag wilden onderzoeken. Is het daarom zo dat het inderdaad om die reden bij kinderen... in dit geval bij vaccinaties, beter werkt aangaande angst en pijn en stressverlichting? Dat bleek gelukkig ook zo te zijn, die hypothese. Die konden we afvinken. Dat is denk ik waarom een truc ten opzichte van allemaal andere vormen zo goed werkt.
2: Ja, en waar ligt nou de grens van wat magie kan in de wetenschap? Op een gegeven moment moet je het toch ook soort... Het onverklaarbare is gewoon klaar, toch? Op een gegeven moment moet je een drempel over tot iets verklaarbaar wordt.
0: Ik snap de vraag niet helemaal. Of wat ik snap de suggestie niet helemaal.
2: In hoeverre moet je mensen dus willen bedriegen om uiteindelijk tot een tot helderheid te komen of zo? Dat is misschien meer een ethische vraag. Ik ben een beetje aan het zoeken naar waar het is. Ik probeer daar een soort feeling voor te krijgen. Ja. Van magie en wetenschap. Het blijft gewoon moeilijk klinken.
0: Ik heb dat net geprobeerd uit te leggen.
2: Dat is helder. Alleen.
0: Je voelt het nog niet.
2: Nee, ik voel het niet.
0: Maar ja, goed. Je hoeft ook niet in geest te geloven om er wel bang voor te zijn. En dat is natuurlijk bij magie net zo. Maar ik denk dat het in die zin. Je kan het gewoon helemaal gebruiken als iets wat mooi is om een mysterie te houden. Je kan het ook gebruiken om wat meer over uit te leggen en te kijken. Hoe kan het dat we zo makkelijk zijn af te leiden, te beïnvloeden, te manipuleren? En wat kunnen we daarvan leren?
2: Vind je dat te weinig goochelaars dat benutten die potentie?
0: Nee, het is ook niet per se dat ik vind dat je het op die manier moet benaderen. Het is gewoon een interessante manier om naar illusies te bekijken. Dus het is ook voor mij niet het een of het ander. En het is ook mooi om het als vak, als kunstvorm gewoon te zien... en ons lekker te laten benevelen in de wonderen. Maar het is ook heel erg interessant om het vanuit wat wij hier vooral doen... om het vanuit met die wetenschappelijke bril op te bekijken... en daar de voordelen potentieel van te benutten. Dus dat kan gewoon parallel aan elkaar bestaan. En dat hoef jij wat mij betreft niet in je hoofd te laten botsen.
2: Laat ik mijn verwarde gevoel voor lekker voor wat. Over wat jullie hier dan doen. Er liggen hier op tafel een paar doosjes met een vrolijke foto van jou erop, Victor.
0: Mm-hmm.
2: De Wax Wonderdoos. Wax.
1: W-A-K-Z. Ja,
2: precies. Ik dacht al, dat staat vast voor Willem-Alexander Kinderziekenhuis.
1: Heel goed.
2: Victor, kun je laten zien wat hiermee... gebeurt.
0: Ja, dus dit is inderdaad zo'n wonderdoos die we dan met het team hebben ontwikkeld. En we dachten, we hebben een opbergdoosje nodig. Wat leuk is om de spulletjes in op te bergen die de kinderen dan krijgen.
2: Er zit helemaal niks in.
0: Dat zou je denken, want als je het dicht doet, een beetje stroef.
1: Hij is al gebruikt.
2: Hij knipt in zijn vingers.
0: Oh, wacht even.
2: En hij is nog steeds leeg.
0: Ja, dat is een goede truc. Maar dan zie je in één keer dat hij helemaal vol zit.
2: Oh ja. Een blokje met een touw erdoorheen.
0: Ja, hier zitten dus een stuk of 6-7 illusies in die we speciaal hebben samengesteld. Dus zijn bestaande illusies. Speelkaarten, een touw doorknippen en weer heel maken. Iets laten verdwijnen. Eigenlijk verschillende niveaus van moeilijkheid. Nou, jij als aspirant goochelaar kent er ongetwijfeld een aantal van. Maar vanaf heel erg plug and play, laagdrempelig tot aan... ja, waar iets meer dexterity, vingervlugheid en presentatieskills voor nodig zijn.
2: Ja.
0: En dit hebben we dus samengesteld met z'n allen. Daar hebben we ook instructievideo's bij gemaakt waarin ik het demonstreer en ook apart uitleg. Mm-hmm.
2: Legt uit hoe de truc werkt?
0: Ja, niet direct, dus dat hebben we wel gesplitst.
2: Precies.
0: Maar in die zin is het een soort van... goocheldoosje, maar dan extra goed over nagedacht. Waarin je ook een truc koopt en dan leert. We hebben het, omdat we dat nodig hadden voor ons onderzoek, wel gesplitst. Dus je krijgt er ook video's bij waarin ik het alleen demonstreer. Zonder het geheim uitgelegd te krijgen. En dan, ja, als je wilt, bestaat er ook de video waarin we het geheim uitleggen. En kan je dus met de materialen zelf aan de slag.
2: Mm-hmm.
0: En dit werken zet wonderdoosjes eigenlijk het fundament voor de onderzoeken die we hier aan doen zijn.
2: En kun je dan een truc laten zien, wat je dan op het filmpje laat zien?
0: Ik dacht dat je me het nooit zou vragen. Nou is dat natuurlijk op de radio altijd wel een beetje lastig.
2: Ik zal het proberen te beschrijven.
0: Het, ja, het is visueel en niet auditief, maar
2: ja.
0: Dit is bijvoorbeeld een stukje touw. Wat in een doosje zit. En dat touw is echt heel. Dat kunnen jullie hier gewoon allemaal zien.
1: Ja.
0: Maar de grap is, en dat kan je wel horen, als ik dit doe met dat doosje.
2: Oh, en dan knipt hij touw door midden.
0: Ja, dan knip je touw door midden. Dat komt omdat hier twee hele scherpe mesjes zitten die het doorknippen. Maar het echt gekke is, dit is geen illusie. Maar nu wel. Als ik het doosje weer dichtknip, zie je dat het touwtje weer helemaal heel is.
2: Ongelooflijk.
0: hoe dan?
2: Hoe werkt dit? Okay.
0: Ja, en dat is dus, dit is dan een voorbeeld van toevallig ook de illusie die we voor het eerste onderzoek hebben gebruikt. Waarbij je heel erg laagdrempelig iets heel gaafs kan zien. Dat touwtje, nou, dat kan je zelf thuis ook wel voor de geest halen. Dat is kapot, zijn twee delen. En in één keer is het weer heel. En dat heeft dus dat, zonder dat je er verder iets voor hoeft te doen of ook heel veel skills voor hoeft te hebben, iets zodra je het laat zien wat de aandacht pakt en vasthoudt. Ja. Want je ziet het, dat pakt je aandacht, maar het houdt vast omdat je het niet meteen begrijpt als het goed is. En dat was dus een van onze ideeën erbij. Juist dat heeft geen enkele andere kunstvorm of visuele prikkel. Heeft dat extra dingetje van het geheim wat erbij is, iets wat je niet snapt.
2: Ja, er ontstaat een kleine anomalie in je hoofd en je moet dat even oplossen.
0: Je kan het niet zo makkelijk loslaten, omdat je vaak wil je iets wat je ziet kunnen verklaren.
2: Ja, tuurlijk.
0: Onze gedachte bij was, als je dat dus ziet, dan kan dat potentieel hele positieve effecten hebben op hoe diep de vorm van afleiding is.
2: Laten we zo meteen het over hebben. Of dat is gelukt. Jullie, eigenlijk heb je het al een beetje verklapt voor net. Maar dat is...
0: Maar misschien ook niet.
2: Misschien ook niet. Heel goed. Pak die aandacht vast. Laten we even naar muziek luisteren. En dan kunnen we hier zo meteen over doorpraten. En dan ben ik ook benieuwd hoe dit dan er precies uitzag in de setting waar... in welke setting dit werd gebruikt. Ja, we kunnen natuurlijk ook makkelijk een muziekgenre hierbij... of niet een genre, een soort liedjes hier aan koppelen. En dat zijn allemaal liedjes over goochelen. En dan is It's a Kind of Magic van Queen natuurlijk het enige liedje, of het eerste liedje waarmee we moeten beginnen. Dus hier is It's a Kind of Magic van Queen. It's a

0: Beste luisteraar, welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Ik zit hier met illusionist en arts Victor Mits en met promovenda Anne Versluis. Ze hebben samengewerkt met het project It's a Kind of Magic, waarin kinderen goocheltrucs te zien kregen om te kijken of dat hen kan helpen om de pijn te verlichten tijdens een bepaalde prik, een HPV-prik geloof ik, een vaccinatie.
1: Klopt, inderdaad, ja.
0: En die truc, we hebben hem net gezien, maar ik heb alleen nog geen verklaring. Hoe kan dit nou, Victor?
2: Ja, dat is het geheim van de smid. Nee, ja, het is inderdaad een illusie waarbij het lijkt alsof een touw in tweeën wordt gesplitst. En dan in één seconde wordt het weer één heel touw. En ja, in principe is het bij het vak goochelen zo dat je een geheim nooit verklapt. En het is ook niet per se relevant om het nu op de radio uit de doeken te doen hoe dit
0: zou werken. Als je überhaupt al voor je ziet hoe het eruit ziet, ja.
2: Dat ja, het is eigenlijk in dit geval een mechanisch geheim, dat kan ik er wel over vertellen. Wat ook een voordeel heeft, dat je als je dit aan iemand leert, en dat leer je dus ook bij zo'n video-instructie, dan is het binnen een minuut aan te leren. En kan je dus een kind die in een van de testgroepen kregen kinderen en de video en de uitleg te zien, maar ook het fysieke doosje zelf, het fysieke truc, om mee aan de slag te gaan achteraf. En ja, dan is dit qua niveaus van moeilijkheid echt beginner. Gewoon super, super easy. Omdat je binnen een minuut, als ik het je uitleg, kan je het ook als je dat doosje hebt.
0: Ja, Anne, kun jij het eens doen?
1: Kan ik het eens doen? Dat is leuk. Het is natuurlijk zijn expertise in principe.
0: Tenzij jij ook echt een gigantisch verleden als goochelaar hebt. Maar
1: minder dan jij, denk ik. Okay. ik heb het zo geleerd van Victor. Hè? Dus dit is natuurlijk wel een soort remake.
0: Ja.
1: Maar als je zo goed kijkt, zie je dat het touw in principe helemaal heel is. Ik kan er zelfs een beetje aan trekken. Dan zie je dat er niks geks met het touw aan de hand is, volgens mij. Maar wat het dus het gekke is, als ik één keer
0: knip
1: in mijn vingers knip. Nog een keertje. Komt-ie?
0: Och,
1: dan zie je
0: is hij weer kapot.
1: Dat het touw toch echt kapot is.
0: Ja.
1: Ja, en dat is de illusie.
2: Nee, de illusie dan zoals je hem heel maakt.
1: Dat is waar.
0: Oh, ja.
2: Iedereen precies kan het touw kapot maken.
0: Hij is nog niet kapot, ingelost nu.
1: Maar dat is flauw inderdaad. Ik zal hem inderdaad weer helemaal heel maken. En wat ik dan doe is nog een keer mijn vingers knippen. Ja, het is eigenlijk goed opletten, hè? Want het gaat nu gebeuren.
0: Oh my god.
1: En het touwtje is weer helemaal
0: je staat erbij en je kijkt ernaar. Ongelooflijk.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Ja, ja, maar het is... Ja. Dit is natuurlijk echt een truc die je bij de action misschien wel kan krijgen. Maar wel heel effectief, omdat iedereen hem dus in principe ook kan. Het is een mechanisme.
2: Ja, je kan echt als je het geheim leert, kan je het echt binnen een minuutje zelf. Nog even los van het feit dat er wel die video, dat vind ik ook zelf leuk aan het vak. Kijk, iedereen kan dat doosje openschuiven en weer dichtmaken natuurlijk. Dat hoef je feitelijk niet eens het geheim voor te weten. Alleen, er komt wel, om het goed te kunnen presenteren, wat andere tips en subtiliteiten bij kijken die de illusie versterken. En dat vind ik ook wel leuk om aan de kinderen of iedereen die ik het leer extra mee te geven. Omdat het ook een stukje gaat over hoe neemt een ander mij waar? Hoe kan ik het magisch moment versterken? En je op die manier de rijkheid van mijn vak laten zien, dat verstevigt nog meer hoe heet dat, captivating het is. Hoe erg het mensen vasthoudt in dat ik ze het aan het leren ben.
0: Ja, nou kan ik denk ik nog uren doorpraten over de goochelkunst. Maar jij moet helaas ook vertrekken zometeen. Vanwege andere magische bedoelingen in de wereld.
1: Klinkt spannend.
2: Ja, klinkt spannend. Ja, toch? Midden in de nacht.
0: Victor, heel erg bedankt dat jij er was. Ik ga hier met Anne over doorpraten. Maar wat mij betreft heb je toestemming om te verdwijnen.
2: Oké, nou daar gaan we dan.
1: En
2: voordat ik verdwijn, ontzettend bedankt dat ik hier te gast mocht zijn.
0: Natuurlijk, geweldig dat je er was.
2: Let op, 1, 2.
0: Ongelooflijk. Hoe doet hij dat nou, Anne? En weg is hij.
3: De nacht van NTR Wetenschap. Siep Vaas.
0: Deze doosjes die krijgen kinderen dus als ze ergens worden gevaccineerd.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Hoe moet ik dat voor me zien? Zo'n plek met allemaal goochelende kinderen.
1: Ja, het is een heel bijzondere locatie ook eigenlijk. Wat we gedaan hebben is, we hebben samengewerkt met GGD Hollands Midden. En zij hebben eigenlijk, je moet je voorstellen dat je gewoon in zo'n sporthal staat, waar je misschien vroeger ooit ook zelf gevaccineerd bent. Met ontzettend veel kinderen tegelijkertijd die na elkaar eigenlijk gevaccineerd worden. Verschillende rijen. Ja, daar hebben we de trucjes uitgedeeld.
0: Wat grappig, joh. En ik hoorde al een paar keer dat er verschillende manieren zijn waarop kinderen hier met deze truc in aanraking kwamen. Wat zijn de categorieën waarin kinderen konden worden onderzocht?
1: Ja, wat we gedaan hebben voor het onderzoek is eigenlijk, we wilden naast dat we wilden onderzoeken of het überhaupt effect heeft, wilden we onderzoeken wat er dan effect heeft. Want magie heeft eigenlijk verschillende, vanuit de literatuur verschillende stadia. Dus de eerste stadium is eigenlijk, je ziet de truc, maar je weet eigenlijk niet zo goed wat nou precies er gebeurt. Mm-hmm. Dus je snapt zelf niet zo goed wat het is, maar je ziet, je krijgt wel dat die verwondering van, maar wat gebeurt er nou eigenlijk?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de eerste conditie die we hebben gebruikt. Dus een deel van de kinderen is daaraan toegewezen. We hebben ook een conditie waarbij kinderen de truc zien, maar ook echt leren van Victor wat het geheim erachter is. Dus wel snappen van, dat touwtje, daar zit iets mechanisch in.
0: Ja.
1: De laatste conditie die we hadden, die heeft ook echt zelf geleerd om hem uit te voeren. Dus die hebben zelf het materiaal op dat moment gekregen, zodat ze ook echt konden oefenen. Dat zij hem zelf ook konden uitvoeren. En de vierde groep is natuurlijk een controlegroep. Je doet geen onderzoek als je niet kunt vergelijken. Dus we moeten natuurlijk wel een soort nulmeting hebben om te weten of het echt effect heeft. Want daarmee ga je het natuurlijk vergelijken.
0: En wat vonden jullie toen in die verschillende groepen?
1: Nou, in principe is het, hebben we dus, toen de kinderen binnenkwamen bij de vaccinatie in eerste instantie, hebben we een vragenlijstje afgenomen. Daarbij was de angst over het algemeen bij alle groepen ongeveer hetzelfde. Wat natuurlijk eigenlijk heel fijn is, want dat betekent dat er is nog niks gebeurd. Dus het zou raar zijn als het ene kind al heel anders reageert dan het andere kind. Dus daar was eigenlijk nog niet zo heel veel te zien. Wat er daarna dus gebeurd is, is verschillend. Dus sommige kinderen zijn gevaccineerd met een filmpje. Andere kinderen zijn dus gevaccineerd zonder filmpje. En daarna hebben ze weer een vragenlijstje ingevuld. En daarbij zagen we dus wel duidelijk dat de kinderen in de magiegroepen, dus één van die drie groepen, dat die minder angst, minder stress en minder pijn rapporteerden van hun vaccinatie. En wat we daar nog meer in zagen is eigenlijk dat de meest uitgebreide groep, dus die groep drie, die ook echt zelf leerde oefenen met het trucje, dat die eigenlijk de meest positieve effecten lieten zien. Dus het minste pijn, maar ook de minste stress en de minste angst.
0: Wauw. Dat is toch geweldig als je dit vindt?
1: Het is fantastisch, ja. Het is ongelooflijk hoe dit zo tot stand is gekomen. Ja, absoluut.
0: En het is dus echt deze goocheltruc die daarvoor zorgt. Het had niet een film. Het werd uitgelegd op een filmpje, maar het had niet een soort muziek kunnen zijn. Of wat Victor al zei, cabaret.
1: Ja. Nou, had op zich ook heel grappig geweest,
0: ook
1: denk
0: leuk,
1: ik, om een keer
0: verder
1: uit te zoeken. Nee, het leuke is, dat wilden we eigenlijk ook heel graag in dit onderzoek nog verwerken. Dus we wilden eigenlijk ook heel graag een ander filmpje ernaast zetten om te kijken, maakt dat nou echt uit? Alleen het is zo'n ingewikkelde, ingrijpende situatie waar je zoveel tegelijk gebeurt, dat het heel moeilijk is om nog meer kinderen te vragen, nog meer te doen. Dus zo hebben we dat opgelost. We hebben wel een ander onderzoek gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij hebben we gekeken, maakt het uit of we magie gebruiken? Of kunnen we ook een ander Disney-filmpje of een ander soort filmpje gebruiken? En geeft die dan dezelfde effecten? Die resultaten zijn nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, helaas.
0: Maar
1: ik kan natuurlijk wel een klein tipje
0: delen. Dat zou ik heel leuk vinden,
1: delen.
0: Ja.
1: Wat we daar eigenlijk heel duidelijk zien, is dat we hadden vier verschillende filmpjes die alle kinderen hebben gezien. Dus dat is net iets anders dan het vorige onderzoek, waarbij kinderen in een echt één van de condities geplaatst zijn. Hierbij hebben ze alle vier gezien. Het ene filmpje was het een muur schilderen. Dat is eigenlijk een heel neutrale video. Dus we verwachten daar niet zoveel van. We hadden één filmpje waarbij kinderen, waarvan we verwachten dat het een stukje verwondering op zou wekken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is een stukje van een Disney film die we daarvoor gebruikt hebben. Dat is allemaal eerder in onderzoek getest en gevalideerd. Dan hebben we nog één filmpje die een beetje blijdschap opwekt. Dus meer de blijheid, maar dat is een heel andere emotie. En we hadden een goocheltruc van Victor. En die hebben we met elkaar vergeleken. Dus wat vinden kinderen leuk om te kijken in een vaccinatiesetting? Maar ook welke emoties wekt het op? En wat we daar heel duidelijk zagen was dat die magie eigenlijk voor de meeste verwondering zorgde. Meer nog dan de verwondering video. Die we eigenlijk hadden verwacht dat die dus best wel hoog zou komen. En wat kinderen rapporteren is dat ze het eigenlijk heel erg leuk zouden vinden om deze filmpjes te kijken tijdens de vaccinatie.
0: Ja.
1: Waarbij magie echt wel bijzonder was. Omdat magie ervoor zorgt dat je echt gaat nadenken. Hoe kan het nou? Wat speelt hier? Hoe gebeurt dit? En dat is heel anders dan het blijdschapsfilmpje, waarbij ze gewoon een leuk muziekje horen en een beetje blij zijn. Dat mm-hmm. voelt heel anders. En zeker in een setting waarin je een vaccinatie krijgt. Je zo min mogelijk moet richten op die naald. Dus min mogelijk aandacht daarop op moet richten. Kun je je voorstellen dat als je echt cognitief uitgedaagd wordt. Hoe werkt die truc? Hoe zit dit? Hoe kunnen we hier nou iets mee
0: dat
1: doen?
0: Leidt dat leidt meer af.
1: Exact. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ik kan, ja, dat kan me heel goed voorstellen ook. Want je bent dus aan het puzzelen. Je bent met raadsel aan het oplossen in
1: exact.
0: Je hoofd.
1: Ja, eigenlijk ja. wel. Ja.
0: Maar ik kan me dan ook voorstellen dat je, als je het, wat me dan wel opvalt, is dat als je het uitgelegd krijgt, dat werkt er dus het beste.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk als het dus puur gaat over het puzzelen op zich, mm-hmm. dan zou je verwachten dat je het beste afgeleid wordt als je het niet uitgelegd krijgt.
1: Ja, wat eigenlijk het beste werkt, was dat het ook zelf konden doen. Dus daar zit nog wel een belangrijk verschil.
0: Dus fysiek daarmee bezig kunnen
1: ook,
0: zijn.
1: Ja, precies. Ja. Exact. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk verschil. En dat zien we ook terug in de literatuur. Als jij iets kunt wat iemand anders niet kan, geeft dat misschien ook weer een stukje zelfvertrouwen. Zeker in zo'n setting. Een stukje controle. Dus dat zijn weer andere dingen die waarschijnlijk daarbij een rol spelen. Ja.
0: Ja. Kregen de kinderen dan die trucs ook mee naar huis?
1: Uiteindelijk wel. Ja, gelukkig wel. Ja, ja.
0: Allemaal heel blij met die doosjes aan het schrijven de hele tijd, kan
1: exact.
0: Ik me voorstellen.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja.
0: Wat geweldig. Oké, en die prik van een vaccinatienaald is niet super. Ja, zeg maar, ik wil niet dat ik die kinderen flauw noem, maar het is natuurlijk niet super zwaar. Het is niet heel heftig. Hebben jullie enig idee hoe zwaar je zo'n prikkel kan maken voordat eigenlijk niks meer werkt?
1: Oeh, dat vind ik een hele leuke vraag. Ja, in principe is het denk ik heel erg kindafhankelijk. Want wat je eigenlijk al zegt is, een prik hoeft niet heel zwaar te zijn. Maar het lastige is natuurlijk dat er soms kinderen zijn die al op jonge leeftijd een negatieve ervaring hebben gehad. Ouders die angst overdragen op kinderen. Dus voor sommige kinderen voelt het wel echt als een ontzettend heftige situatie waar ze in zitten. Wat we met de GGD ook wel merkten was dat sommige kinderen eigenlijk te veel angst hadden om nog echt hun aandacht te kunnen richten op de video in dit geval.
0: Ja.
1: Dus als je kunt je voorstellen als je echt heel angstig bent en je echt is, ja, in je angstbrein eigenlijk zit, dan reageer je veel primitiever en veel minder met aandacht en dat kost best nog wel veel capaciteit. Dus ik kan me voorstellen dat daar nog een verschil in zit.
0: Exact. En wat is het belang van het iets minder pijnlijk maken van een prik voor kinderen? Ik kan me ook voorstellen dat het iets is waar je dan even waar je moet bijten en dan weer doorgaat.
1: Ja.
0: Maar goed, misschien is dat heel egocentrisch gedacht, omdat ik daar vroeger dan niet heel veel last van heb gehad. Ik weet niet dat jij daar misschien wel last van hebt gehad.
1: Gelukkig maar.
0: Ja.
1: Nee.
0: Er zijn misschien kinderen die er wel heel veel last van hebben.
1: Absoluut. Ja, wat we weten is in ieder geval dat de meerderheid van de kinderen niet enthousiast wordt van een prik. Dus ook echt wel opziet tegen een prik. En wat we ook wel zien is dat het een beetje toeneemt. Dus dat we merken dat jongere kinderen over het algemeen nu meer prikangstig zijn dan volwassenen rond deze leeftijd.
0: De volwassenen die zo oud waren als hun kind?
1: Exact, ja. Ja.
0: Oh.
1: Dus er lijkt een soort toename te zijn in de prikangst bij kinderen op dit moment. Is natuurlijk moeilijk, hè, want het is altijd op basis van schattingen. De ene schatting zegt dit, de andere schatting zegt dat. Maar in de basis kan het natuurlijk ook niet zo heel snel kwaad. Dus stel, jij bent inderdaad degene die niet heel prikangstig is. Had je het waarschijnlijk alsnog hartstikke leuk gevonden om zijn goocheltruc te kijken. En had je waarschijnlijk alsnog een veel positievere ervaring bij je vaccinatie gehad.
0: Ja.
1: Dus in hoeverre is het dan erg? Niet eigenlijk, denk ik. En dat is natuurlijk fantastisch. Sommige kinderen help je er ontzettend mee, want het is een groot probleem, prikangst. En andere kinderen vinden het ook hartstikke leuk. En zeker op jonge leeftijd positieve ervaringen. Weten we vanuit de literatuur, maar ook vanuit ervaringen, dat gewoon zorgt voor positievere ervaringen, ook in volwassen leeftijd. Dus vaak ontstaat prikangst op jonge leeftijd. Als je dat kunt voorkomen door positieve ervaringen, zorgt dat eigenlijk voor hopelijk een langer leven zonder die negatieve ervaringen. Zoals jij eigenlijk.
0: Ja, gelukkig. Maar wat zo'n klein mechanisme dus eigenlijk dan kan betekenen, is dat is eigenlijk levenslang dus die betekenis.
1: Dat zou fantastisch zijn. Kijk, en daar is nog veel meer onderzoek natuurlijk voor nodig, maar de eerste aanwijzingen zijn daar zeker voor. Dat er hele positieve ervaringen zijn bij deze vaccinatie en dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ik ben zo meteen heel benieuwd hoe jullie dit verder misschien willen uitbouwen of dat er interesse even is bij de GGD misschien wel om dit breed uit te implementeren. Maar laten we eerst nog naar een magie gerelateerd liedje luisteren. Dat is Magic van Polo en Pan.

0: Anne, we hebben nog ongeveer 9 minuten in ons gesprek om over goochelen te praten. Ik zou willen dat dat nog 3 uur doorgaat.
1: Anders ik wel.
0: Ja, toch? Ik kan me ook voorstellen dat jij elke dag omringd door goocheltrucs heel blij bent om naar werk te gaan, of niet?
1: Nou, het is fantastisch. Ik ben ontzettend blij met mijn werk. Het is gewoon een bijzondere baan, denk ik. Iedereen die ik het ook vertel, die gaat aan hierop. En dat is echt ontzettend leuk. Dat geeft mij ook weer energie. En zo'n radio-uitzending natuurlijk ook. Dus,
0: dat je denkt, wat de fuck gaat hier nou gebeuren? Dat is een beetje het idee dat je
1: exact, daar
0: krijgt.
1: Ja.
0: We hebben net besproken wat voor trucs kinderen geleerd krijgen. Wat dat met kinderen doet als kinderen een goocheltruc te zien krijgen, uitgelegd krijgen, hoe die werkt en hem zelf kunnen doen.
1: Ja.
0: Dan ervaren zij de minste negatieve effecten van een prik bij de GGD.
1: Ja. Ja.
0: Dat is een geweldige uitkomst. Maar wat wil je daar nu verder? Wat wil je daar nu verder mee?
1: Ja, hele goede vraag. Wat we heel graag zouden willen is natuurlijk dat we dit breed kunnen uitzetten. En daar hebben we natuurlijk in de basis heel erg over nagedacht. Dus in eerste instantie hebben we al nagedacht, hoe gaan we er nu voor zorgen dat Victor niet bij elk kind bij de vaccinatie aanwezig moet zijn. Had superleuk geweest. Had Victor ook vast heel leuk gevonden. Maar dat is natuurlijk niet realistisch om dat te gaan verwachten. Dus we werken al met video's. We hebben naast dat we onderzocht hebben wat de effecten zijn bij kinderen, zijn wij als wetenschappers ook natuurlijk heel erg benieuwd hoe het is voor de mensen die ermee moeten werken. In dit geval dus de GGD'ers. Die dus eigenlijk een werkwijze moeten aanpassen voor een onderzoek. Dat kan best ingewikkeld zijn.
0: Ja.
1: Dus we hebben ook onderzocht wat zij ervan vonden om hiermee te werken. Om te zorgen dat het hopelijk ook echt implementeerbaar is. Of we wijzigingen moeten doen aan de vorm zoals we hem nu hebben toegepast.
0: Wat vonden zij van dat idee?
1: Ja, zij waren eigenlijk gelukkig ook heel erg positief.
0: Oh, wat goed.
1: Dus zij vonden het eigenlijk heel fijn werken. Zagen ook echt angstvermindering bij kinderen. Wat soms gaven ze aan, het kost ons iets meer tijd. Maar door de positieve effecten levert dat bijvoorbeeld ook weer tijdswinst op. Dus over het algemeen was dat eigenlijk heel, heel positief. Zij gaven nog wel een suggestie om toch nog te kijken of we de tijd misschien nog iets konden inkorten om het nog iets makkelijker te maken. Zeker bij kinderen die gewoon heel makkelijk te vaccineren zijn. Kost het natuurlijk ietsjes meer tijd om die video af te kijken bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar over het algemeen waren die resultaten heel positief en heel helpend eigenlijk. Dus ja, wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk in gesprek met GGD om te kijken of we dit breder kunnen uitzetten bij GGD Hollands Midden in dit geval. Maar het is natuurlijk een interventie die over het algemeen natuurlijk breed in Nederland implementeerbaar zou moeten zijn in deze vorm. Dus wij zaten zelf al na te denken dat je bijvoorbeeld een QR-code kan scannen aan het begin. Waarbij je het filmpjes gewoon op je telefoon kunt krijgen als ouder bijvoorbeeld. Zodat je op die manier eigenlijk heel gemakkelijk deze interventie kunt toepassen. Maar zover zijn we helaas nog niet. De resultaten zijn gelukkig pas net bekend. Dus nog niet concreet dat we daar iets mee gaan doen. Maar de wens ligt er absoluut.
0: Ja, en jullie zijn dus wel in gesprek om te kijken hoe realistisch dat is om dat breed uit te zetten.
1: Ja, exact. Ja. Ja.
0: En ik benoemde net al eventjes dus dat het dat ik benieuwd was waar die pijnprikkel niet meer te verzachten is met verwondering van een goocheltruc.
1: Ja.
0: Is dat nog interessant voor jullie om te kijken of dat kinderen bij het, weet ik veel, als je een gebroken hand hebt, dan moet je ook zo je hand op een röntgenplaat leggen. Dat doet ook knetterveel pijn.
1: Ja.
0: Is dat nog interessant?
1: Ja.
0: Om te kijken of dat goochelen daar iets voor kan betekenen.
1: Ja, zeker. Er zijn nog zoveel implementatievormen die we kunnen bedenken. Hier in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Dat is absoluut interessant. En we zouden ook heel graag willen onderzoeken voor welk kind het dan bijvoorbeeld werkt. Dus welke kenmerken heeft een kind waarbij dat beter werkt dan bij een ander kind? Dus zeker hier op de prikpoli in het ziekenhuis lijkt interessant. Inderdaad, dit soort dingen lijkt hartstikke interessant. De spoedeisende hulp kan leuk zijn. Dus het is zo goed implementeerbaar. Alleen er moet gewoon nog veel meer onderzoek naar gedaan worden om te kijken of dat ook echt zo is en hoe uniek die effecten dan zijn ten opzichte van andere vormen.
0: En ga jij dat onderzoek doen? Of?
1: Helaas niet. Nee.
0: Ach, jammer.
1: Nee, die plannen zijn er nog niet. Ik hoop in september in ieder geval mijn proefschrift af te ronden. Dat betekent dat mijn werk er recht op zit. Maar ze zijn wel nog aan het kijken of dat er misschien nog mogelijkheden zijn. Want Victor is nog enthousiast, de universiteit is nog enthousiast en het kinderziekenhuis is nog enthousiast. Dus daar moet echt nog even goed over nagedacht worden of we daar nog iets mee kunnen en waar we dan mee willen beginnen.
0: En is er ook een motief nog om naar andere universiteiten toe te stappen en te inspireren om ook onderzoek te doen naar goochelen? Er is dus wel fundamenteel onderzoek gedaan al naar wat er gebeurt als iemand een goocheltruc te zien krijgt. Daar hebben we het er straks over gehad. Maar dus in de praktijk, zoals wat jullie echt doen, dat is dus nog niet zoveel gebeurd. Maar het klinkt ook alsof daar nog wel wat gaten aan kennis te vullen zijn.
1: Ja, absoluut. Er zijn nog ontzettend veel gaten te vullen. Het leuke is ook, je kunt de vragen blijven komen eigenlijk. Er zijn zoveel onderzoeksvragen te bedenken die je nog zou kunnen stellen. Het zou fantastisch zijn als er andere universiteiten zijn of andere betrokkenen zijn die het ook leuk vinden om hier onderzoek naar te doen. Ja, ik hoop eigenlijk dat er heel veel mensen zijn die dat nog willen. Voor nu weet ik geen andere groepen die daarmee werken. En ook internationaal is het nog niet een heel groot gebied. Helaas. Maar misschien wordt het dat in de toekomst wel.
0: Ja, laten we hopen dat we hier een begin van iets heel moois hebben kunnen vastleggen.
1: Ja.
0: Ik weet dat er in de nacht vaak mensen in een ziekenhuis aan het werk zijn. Mm-hmm. Mocht er nou iemand luisteren die denkt, oh, ik vind het toch altijd zo droevig om kinderen pijn te zien lijden als ik ze moet prikken of als ik ze moet behandelen, of kunnen zij dan jou benaderen, of ja, Victor als hij te benaderen is, weet ik niet, om te kijken of dat er een samenwerking ontstaat?
1: Absoluut, ja. Heel leuk als dat zo gefaciliteerd kan worden. Ja, zeker. Het mag altijd gemaild worden. magie@lumc.nl is ook best een toegankelijke
0: e-mail. Jullie hebben een apart e-mailadres.
1: Exact. Nee, joh. Ja, ja, ja.
0: Wat goed.
1: Dus ja, ik denk te onthouden voor de meeste luisteraars. En ik word heel graag benaderd. Vragen voor Victor kan ik altijd doorsturen. Dus ja, we zijn heel enthousiast en we willen heel graag. Dus graag.
0: Heel erg leuk. Moet ik toch nog even als laatste vraag aan jou vragen wat jouw favoriete truc van Victor is?
1: Oeh. Ja, ik denk dat dat toch het elastiek trucje is.
0: Het elastiek trucje?
1: Het verspringende elastiekje.
0: Kun jij hem?
1: Oeh, daar vraag je me wel wat. Ik kan mijn best doen. Maar ik kan het nooit zo goed als Victor. Laat dat ook duidelijk zijn.
0: Niet zo bescheiden, kom op.
1: Ik ga even het elastiekje pakken, want die zit helemaal... Oh. Dat is makkelijk. Die zitten eigenlijk helemaal niet onderin het doosje.
0: Oh ja, in het doosje. Een gele en een rode?
1: Ik heb twee elastiekjes, inderdaad. Een gele en een rode. En wat ik doe, is eigenlijk deze. Om mijn twee vingers.
0: Ja, ja. Om mijn wijsvinger en middelvinger.
1: Exact. En wat er gebeurt, is eigenlijk... Ik ga deze laten verspringen naar deze twee vingers. Dat is het idee. Maar voor ik dat doe, is het natuurlijk wel belangrijk dat ik hem even goed afsluit. Dat hij niet zomaar op een manier bij deze vingers terecht kan komen. Dus wat ik doe, is ik zet deze eigenlijk zo om en om om mijn vingers.
0: Ja.
1: Ja, als je zo kijkt, is het toch best wel goed afgesloten.
0: Er lijkt echt geen mogelijkheid dat dat gele elastiekje nu naar je ringvinger en je pink schiet. Nee.
1: Nou, ik hoop toch echt jou te kunnen laten zien dat dat toch wel zo is. Wat ik ga doen, is ik ga even goed laten zien. Kijk, hij zit heel erg strak. Dat is ook belangrijk, hè, bij dit trucje, dat hij goed strak vast zit.
0: Ja.
1: Wat ik nu ga doen, is mijn vingers sluiten. En als ik nu één keer in mijn vingers knip...
0: Die is echt belangrijk, hè? Die knip in de vingers. Oh! En dan schiet
1: springt,
0: hij om.
1: Als het goed is, kijk eens even, het elastiekje naar de andere twee vingers. Terwijl dat is gek, want hij zat toch echt heel erg goed afgesloten. Dat is de magie van het verspringende elastiekje.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, snap je dat het mijn favoriet is?
0: Ja, tuurlijk snap ik dat. Ja, dit is inderdaad heel bizar. Nou, ik laat het lekker een wonder wezen. En fantaseer je helemaal los thuis, want dit is ongelooflijk. Anne, dank je wel dat je over je onderzoek hebt willen vertellen en dat jullie dit überhaupt zijn geïnitieerd. Ik denk, als ik dit als mijn 12-jarige zelf had gehoord, dan was ik, had ik een gat in de lucht gesprongen. Dus dank je wel. En ik hoop heel erg dat jullie nog heel veel goochelonderzoek gaan doen.
1: Misschien wel een samenwerking met jou.
0: Wow.
1: Nee.
0: Nou, dat lijkt me heel
1: dank
0: cool.
1: Dank je wel. Heel erg bedankt.
0: Tot slot, een Nederlands liedje over goochelen dat natuurlijk niet mag ontbreken. Toveren van Herman van Veen.

0: Goedenacht. Het afgelopen uur sprak ik illusionist Victor Mits en promovenda Anne Versluis over de potentie die magie in de gezondheidszorg voor kinderen heeft. Dus wat goochelen kan betekenen in de zorg. Het is eigenlijk nog nauwelijks onderzocht in Nederland en dat maakt mij als oud-goochelaar heel erg blij dat zij daar nu wel onderzoek naar doen. Het hele gesprek terugluisteren zoek dan op De Nacht van in jouw favoriete podcast-app. Zometeen ga ik verder op het onderwerp magie met wetenschapshistoricus Daan Wegener van de Universiteit Utrecht. Hij onderzocht de lange geschiedenis die magie en wetenschap samen hebben en hoe sommige disciplines, zoals scheikunde, zelfs uit de magie zijn voortgekomen. Ja, is echt, ik geloofde mijn oren niet toen ik het hoorde. Nu eerst het NOS Journaal. Tot zo!
1: NPO Radio 1.
2: 3 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil die juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al een tijd op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet je dat binnen 6 maanden te horen krijgen, maar dat zou nu wel eens tot 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer dan nog. Het koelt af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
0: Het is donderdag 21 mei. Welkom terug bij De Nacht van NTR Wetenschap.

0: nacht van NTR Wetenschap.
1: Na een betoverend gesprek met de illusionist Victor Mits en promovenda Anne Versluis over de potentie van goocheltrucs om prikangst te verlagen, duik ik zo meteen dieper in de geschiedenis van de magie. Want magie en wetenschap hebben meer met elkaar gemeen dan je in eerste instantie denkt. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. En niet zomaar muziek. Ik zei het al even aan het begin van het vorige uur, maar dit is mijn laatste uitzending bij de Nacht van NTR Wetenschap. Na anderhalf jaar hier wekelijks 's nachts radio te hebben gemaakt, ga ik op andere plekken door met media maken en daarnaast ook studeren. Want dat heb ik nog niet gedaan. En als er iets is wat honderden gesprekken met wetenschappers met je doen, ja, dan is het toch wel de zin aanwakkeren om je leven aan het vergaren van kennis te wijden. Wat je misschien intussen wel begreep door slordige interviews of rare technische fouten, is dat de Nacht op Radio 1 een talentontwikkelingsplek is. En nu heb ik deze plek mogen gebruiken om mezelf te ontwikkelen. En ik zou deze ene keer nog graag willen gebruiken om ook anderen een podium te geven. Ik heb namelijk een aantal ongelooflijk getalenteerde muzikale vrienden. En ik vind dat iedereen moet horen wat voor geweldige dingen zij kunnen. Dus een beetje vriendje politiek. Maar ja, wat ga je eraan doen? Ik heb mijn ontslag namelijk al ingediend. Om af te trappen, mijn goede vriendin Sarah Eva Hughes. Ze studeerde af aan het Conservatorium van Utrecht met een prachtig concert. En arrangeerde Almost There van Randy Newman uit de Disney-film The Princess and the Frog. Sarah dirigeert het orkest en nou ja, dat zie je natuurlijk niet. Maar stel je maar Jermaine uit Maestro voor, maar dan met nog veel meer stijl.
2: Mama.

0: Nou, en een applaus, dat vind ik het zeker wel waard. Dit was dus gearrangeerd door mijn goede vriendin Sarah Eva Hughes. Terug naar de magie. Magie en wetenschap lijken twee tegenpolen van elkaar. Het een draait om het verklaren van de wereld en het ander juist om het onverklaarbare. Maar magie en wetenschap delen een rijke geschiedenis met elkaar en hebben dus misschien wel meer gemeen dan wat je denkt. Sterker nog, scheikunde, geneeskunde en antropologie zijn voortvloeisels uit de magie. Daan Wegener is universitair docent geschiedenis en filosofie van de wetenschap aan de Universiteit Utrecht en is deze tegenstrijdige geschiedenis ingedoken. Daan, een hele goede nacht.
1: Hi, goedenacht.
0: Wat fijn dat je aan de lijn hangt. Ik denk bij magie aan goocheltrucs. Waar denk jij aan?
1: Aan wetenschapsgeschiedenis. Mijn specialisme, dus automatisch natuurlijk dat ik daar aan denk. En ook allemaal aan goocheltrucs. Maar aan een hele lange geschiedenis, zou ik wel kunnen zeggen. Dus ik vind het altijd moeilijk bij magie om precies te zeggen, dit ene ding is het. Maar magie is een soort van veelheid aan dingen die kunnen veranderen door de geschiedenis. Dus het is misschien het makkelijkst ook te illustreren aan de hand van historische voorbeelden.
0: Ja, als we helemaal beginnen bij het begin, waar de magie het eerst opduikt in archieven misschien wel. Wat zou je dan tegenkomen?
1: Ja, als je helemaal naar het begin wil gaan, dan is het echt moeilijk te zeggen. Dan kun je naar de klassieke oudheid gaan. Er komt eigenlijk uit het Grieks komt de term magie. En dat duiden dan de wijzen uit het oosten aan. Dus Persische rituele geleerden. Mm-hmm. Dus eigenlijk ook van oudsher heeft magie al iets van, dat is van andere mensen van een soort cult misschien, hè, die we niet helemaal begrijpen. Dus het zit al in de oudheid, zitten de wortels van magie en de term zoals we die kennen.
0: Ja, en wat was het dan precies dat ze niet begrepen?
1: Het was wel van een verre cultuur, waarmee ze de Grieken deels in conflict ook stonden. En meteen eigenlijk vanaf het begin zijn er ook allerlei stereotypen van magiërs of tovenaars als het ware, die weinig een basis hebben in realiteit. Dus dat is ook meteen een lastige bij onderzoek naar de geschiedenis van magie, dat het vaak gaat over magie, maar zelden door mensen die zichzelf identificeren als magiër. Dus dan moet je uiterst voorzichtig zijn met wat je kunt aannemen van welke daadwerkelijke praktijken daarachter schuilen. Maar een rode draad in de geschiedenis van magie is wel het contrast aangeven tussen twee culturen. En ook dat magie een niet volstrekt eenduidige betekenis heeft.
0: Ja.
1: Omdat in feite alles wat dan die Persisch geleerden deden, als het ware per definitie magie was.
0: Maar omdat het dus onbekende mensen waren, en dan was magie of magier een manier om te zeggen, we begrijpen die mensen niet helemaal.
1: Inderdaad. Okay. En ook al in de oudheid zie je ambivalentie ten opzichte van het begrip magie. Je hebt bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament heb je de wijzen uit het oosten, die worden ook aangeduid als magiërs. Dat is niet helemaal negatief. En dat kennen we natuurlijk uit voorstellingen in de schilderkunst. Naar baby Jezus komen kijken en daar een soort eerbetoon aan leveren en zich laten leiden door de ster. En een nieuwe ster die zichtbaar is om de baby te vinden. Maar tegelijkertijd heb je ook een soort magic contest in apocryfe verhalen van het Nieuwe Testament, waarbij een slechte magier superkrachten bezit, maar niet zulke grote superkrachten als dat Jezus en zijn volgelingen bezitten. Dus die hebben dan een soort superieure magie, zou je kunnen zeggen, omdat God achter ze staat.
0: Exact, dus niet alles wat met magie werd aangeduid was meteen negatief.
1: Inderdaad.
0: En wanneer begon magie met wetenschap verbonden te raken?
1: Ja, dat heeft te maken met de periode aan het einde van de middeleeuwen, waarin allerlei teksten worden vertaald vanuit het Arabisch naar het Latijn. Dat heeft weer te maken met de verovering van Spanje, waarbij allerlei bibliotheken met Arabische geschriften beschikbaar komen. En die worden systematisch vertaald. Er is heel groot enthousiasme in de geleerde Europese wereld om dat naar het naar Latijn te vertalen en te gaan bestuderen. En er zitten allerlei teksten tussen. Heel veel werken van Aristoteles, de grote Griekse filosoof, commentaren daarop, maar ook allerlei sterrenkundige werken, wiskundige werken, medische werken, alchemistische teksten.
0: Maar dat heeft dus jarenlang, honderden jaren lang in die bibliotheken liggen verstoffen?
1: Niet echt verstoffen hoor, in die bibliotheken, want dat is een levende cultuur, zou je kunnen zeggen, in de Arabische wereld.
0: Maar ik bedoel die geschriften specifiek?
1: Die Aristotelische geschriften bijvoorbeeld. Dus die van Aristoteles, moesten natuurlijk gekopieerd worden en werden door opeenvolgende generaties steeds weer bestudeerd, becommentarieerd en gekopieerd. Dus dat is ook wel interessant, ook vind ik, wanneer je kijkt naar de middeleeuwen en de renaissance, dat je een soort stereotype beeld hebt van teksten die liggen te verstoffen en misschien deels verwaarloosd zijn, hè, en die dan door de humanisten later worden gered van dat ze vergaan. Maar in feite is dat het beeld dat de humanisten graag van zichzelf neerzetten als redders van klassieke erfgoed. Maar teksten die nog in kloosters bijvoorbeeld bewaard waren, die werden deels gewoon verzorgd en opgezette tijden, zogezegd, gekopieerd.
0: En dus met de vertaling van die teksten naar het Latijn kwam dus misschien ook de magie en de wetenschap, of dichter bij de wetenschap te staan.
1: Zeker, ja, want die alchemistische teksten bevatten heel veel instructies voor experimenten die je kunt doen. Er waren ook boeken in een soort van sterrenkundige magie met instructies aan hoe je een talisman kan maken. Dan heb je bijvoorbeeld een stuk van een bepaald metaal. Mm-hmm. Alle metalen hebben zo een eigen koppeling in het denken met de zeven planeten. En dan moet je op dat metaal een soort inscriptie maken die past bij de aard van die planeet. En dan kan je de kracht van die planeet kan dan geabsorbeerd worden door het metaal. En dat kan je dan bij je dragen om je te beschermen tegen schorpioenen of om promotie te krijgen.
0: Is natuurlijk nogal een brug om te maken. Ik zeg nu, dit is hartstikke irrationeel, maar zij hebben dit toen dus ondervonden dat dit op de een of andere manier werkt.
1: Hoe werkt zoiets? Ja, dat is ook altijd lastig te zeggen. Maar op zich is het niet irrationeel om te denken dat de sterren invloed hebben op het leven hier. Dus de aarde staat in de beleving van toen. En ook in de alledaagse beleving, in het middelpunt van de wereld. Daaromheen een heel soort grote bol met daarin de sterren. En wij staan daar als het ware van in het brandpunt. Die zenden allemaal stralen onze kant uit. En bij de maan en de zon is vrij direct merkbaar dat het effecten heeft op aarde. Ook van de polster kan je zeggen, via kompasnaald bijvoorbeeld, hè, dat het een duidelijk effect heeft op aarde. Dus die sterren hebben een effect. Het is niet altijd direct zichtbaar wat dat effect is. We zien dus de stralen, we zien het licht wel, maar verder zien we die invloeden niet lopen. Maar dat dingen onzichtbaar zijn wil niet betekenen dat die krachten er niet zijn. Zoals met magnetisme. De ene magneet kan een andere aantrekken. Maar we zien, je kan dat niet zien aan het object dat het die kracht heeft. Je kan het zien aan de effecten.
0: Ja, maar dat, nou, er zijn misschien dan wel toen dingen bedacht of ondervonden die nu inmiddels ontkracht zijn wetenschappelijk gezien, maar de waardering voor het onzichtbare, daar hadden ze dus al wel, of dus het verklaren van het onzichtbare misschien, daar hadden ze al wel een feeling voor de wetenschap.
1: Zeker, ja. En dat zie je eigenlijk in de, zeg maar, doorgroeien in de, in, zeg maar, de 16e, 17e eeuw. Dan gaan mensen, dan wordt soort, in de late middeleeuwen eigenlijk komt er al een soort onderscheid op tussen wat ze natuurlijke magie noemen en meer demonische magie. Dat is een bijproduct eigenlijk van de late middeleeuwen. En die demonische magie die werkt meer met het opwekken van geesten, via een soort van exorcisme, een ritueel. En natuurlijke magie werkt met onzichtbare krachten. En als je die weet te manipuleren, dan kan je mooie, spectaculaire effecten creëren. En daarmee staat die natuurlijke magie aan de basis, mede aan de basis zou je kunnen zeggen, van de moderne experimentele wetenschap. Die later in de 17e eeuw opkomt. En die ja, heel direct in een soort van continuum staat met de natuurlijke magie. Dus figuren als Galileo en Francis Bacon hadden allemaal belangstelling voor natuurlijke magie. Maakten ook spectaculaire effecten. En Galileo bijvoorbeeld met zijn telescoop. Nou ja, het is een spectaculair optisch effect dat je ineens de maan van heel dichtbij kan zien. Maar dat je optische instrumenten en lenzen kunt gebruiken om dingen van die ver weg staan dichterbij te brengen. Dat is al gemeen plaats in de natuurlijke magie. Alleen die experimentele wetenschappers gaan vervolgens, of experimental philosophers, zoals ze zich noemden, die gaan zich tegelijkertijd distancieren van die natuurlijke magie. Dus die zeggen ja, bij ons gaat het meer, wij zijn minder geheimzinnig. Wij laten zien precies wat we doen. En we zijn minder voor effectbejag, maar meer voor serieuze wetenschap. Dus een soort contrastwerking wordt aangezet aan het eind van de 17e eeuw door geleerden van de Royal Society. En daardoor lijkt het alsof die invloed er niet is geweest. Mm-hmm. Dus deels wederom zo'n soort verhaal van retoriek, zoals ik eerder ook vertelde, met de humanisten die doen alsof zij de redders zijn van klassieke teksten die liggen weg te rotten in kloosters.
0: En waar kwam dan, want ik vind het echt eigenlijk geweldig dat dus de wetenschap is ontstaan in een soort zucht naar theater, naar show, naar spektakel. Ja. Maar vervolgens dan krijg je dus een nieuwe beweging van experimentele wetenschappers die zeggen wij doen het niet voor het spektakel, maar voor andere doelen. Waar kwam dat idee dan vandaan? Toch een bepaalde verhevenheid?
1: Het kwam deels uit een soort verhevenheid van wij zijn een soort gentleman's club. Hè, als we kijken naar de Royal Society. Deels kwam het voort uit een andere cultuur. Dus die in zo'n gentleman's club, dan doen ze het een beetje proefjes voor elkaar. En als je kijk naar eerder in de 17e eeuw en in de 16e eeuw, dan was de doelgroep soms ook eentje van hofcultuur, waarin ja, misschien de prins vermaakt moest worden. Dus dan wil je misschien ook iets spectaculairders hebben.
0: Precies.
1: En een andere factor was dat heel veel controverse was geweest in Europa, veel oorlogen in de 17e eeuw. En er is wel gezegd van dat er hang was naar, nou ja, niet controversiële kennis. En als je dan gewoon naar saaie feitenkennis kijkt, dan heb je ook gewoon een basis van waar je met elkaar kunt praten over de natuur zonder dat je direct in verhitte strijd terechtkomt.
0: Ja, en dit is dus nog steeds een zit de magie en de wetenschap. Eigenlijk zit er nog meer magie dan wetenschap in die bezigheden, klinkt het? En wanneer zijn ze dan wetenschap echt gaan gebruiken als een doelmatige bezigheid? Dus iets om vaccins mee te ontwikkelen, om levens mee te redden? Of is dat eigenlijk altijd al wel het doel geweest?
1: Dat is ook lastig te zeggen. Je zou al zelfs bij die natuurlijke magie kunnen zeggen dat doelmatig is. Dus die natuurlijke magiërs die verwijzen soms ook naar klassieke mythologie. Van ja, je hebt een soort magiër / ingenieur die een soort toverwapens weet te maken. Als een soort Archimedes, dat je met lenzen hele floten in brand kunt zetten. Als je die die boten in het brandpunt zet van een lens bijvoorbeeld. Dus het idee was dat als je nou die onzichtbare krachten goed weet te manipuleren, dan krijg je ook superkracht. Francis Bacon, die ik eerder al noemde, die had ook het idee van ja, kennis is macht. Galileo was wel betrokken bij discussies over ideaal ontwerp van bijvoorbeeld roeispanen in constructies van schepen voor de Venetiaanse Republiek of met het traject van kanonskogels. Dus het is een beetje een constante factor, ook zou je kunnen zeggen, van die magische teksten uit de middeleeuwen al, als het gaat over promotie maken en of om schorpioenen weg te jagen uit je huis. Ook dat is in het kader van praktische toepassingen. Vaak wordt wel gezegd, ja, het is meer een 18e en 19e eeuwse ontwikkeling van wetenschap in dienst van een soort vooruitgangsideaal. En dat het dan ook echt gaat uitbetalen met allerlei nieuwe technologieën en verbeterde medische wetenschap. Terwijl het daarvoor misschien meer iets was van een belofte dan van een realiteit. Dus dat is dan misschien meer, misschien zou ik zeggen meer 18e en 19e eeuw.
0: Exact, oké. En je benoemde straks al even dat het dat er best wel vroeg al een idee ontstond dat wie de kennis heeft, of dat er een bepaalde verhevenheid in kan zitten. Hè? Dus in het vertalen van die teksten. En ik kan me ook voorstellen dat als je zegt, nou, kennis is macht, dan zeg je dus eigenlijk ook, degene die geen kennis heeft, daar heb ik dus macht over. Dat lijkt me ook een heel dunne grens waar de wetenschap dan in terechtkomt.
1: Dat is inderdaad wel zo. Van ja, wie wetenschappelijke kennis heeft, is verlicht. En wie dat niet heeft, is zeg maar niet verlicht. En in de 18e eeuw zie je al dat er in grote steden er heel grote publieke belangstelling ontstaat voor wetenschap. En dus dat je naast die gentlemen's clubs, maar die ik eerder noemde, dat er ook veel wetenschap is op de straat, met een soort van entertainment component, waarbij mensen elkaar elektrische schokjes geven. Daar kun je allerlei grappige proefjes mee doen. Mm-hmm. En dat was wel op kermissen te zien, naast attracties van goochelaars of van mensen die automaten hadden gemaakt, een soort machines die op mensen leken, op mensen poppen, maar en die menselijk handelen konden nadoen. En dat was tegelijkertijd heel erg vermakelijk, maar gaf het publiek ook het idee van ja, wij doen mee aan de verlichting. En in de 19e eeuw werkt dit door en dan komt ook de entertainment magic heel erg op. Maar ik kan zeggen, het heeft wortels ook in de 18e eeuw. En daarvoor ook natuurlijke magie had een entertainment component met spectaculaire effecten.
0: Effecten, ja.
1: Ja, en Robert Houdin was hierin een centraal figuur, maar hij was een van vele entertainment magicians, goochelaars, zou je kunnen zeggen. En die presenteerde zich als heel nadrukkelijk als vriend van de wetenschap. Als vriend van de verlichting. Ze kleden zich gewoon burgerlijk, traden op in vaste theaters over het algemeen. En het publiek kreeg steeds een soort truc voorgeschoteld. En bij die truc werd vaak nieuwste wetenschappelijke technologieën ingezet. Hè. Elektromagnetisme is een ontwikkeling uit de 19e eeuw. Daarmee kan je interessante trucjes doen die een soort werking op afstand suggereren. Of ja, goed, spiegels. Ja.
0: Een soort Victor Mitsa van La Lettre. Iemand die zich als heel gewone man voordoet, maar vervolgens allemaal gekkigheid aan het uithalen is.
1: Precies, ja.
0: Maar dan komt er dus nog een verschil tussen de experimentele wetenschap die in de 18e eeuw een beetje is ontstaan en de magische shows die zich wel voordoen als wetenschapper om de wetenschap te populariseren. Maar ik neem aan dat er in laboratoria intussen ook iets anders aan de hand was.
1: Ja, Ja en nee. Ja, het is een uiterst complex verhaal. Dus, ja. Maar dat maakt het ook zo'n leuk onderwerp.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen, jij krijgt in de 19e eeuw een beetje een onderscheid tussen misschien een meer professionele wetenschap en de publieke popularisering daarvan. En in die popularisering speelt dat theatrale heel erg mee. Niet alleen maar door die entertainment magicians, de goochelaars, maar de popularisatoren van wetenschap zelf ook, die spelen die rol vaak. Hij zegt, ja, maar is het dan wel allemaal serieus in het laboratorium? Interessant is dat aan het eind van de 19e eeuw wetenschappers ook uiterst geïnteresseerd raakten in mediums. De mediums waren vaak ook publieke sensaties. En wetenschappers gingen onderzoeken of daar niet toch iets in zat. En een groot deel van de wetenschappers dacht, ja, oké, dit is niet te verklaren als een truc. En het gaat om echte effecten. En wij kunnen de nieuwste experimentele wetenschappelijke technieken inzetten om dit te meten. De experimentele wetenschap in de 19e eeuw ging steeds aan hogere standaarden voldoen. En meer precisiemetingen. En de wetenschappers hadden het vertrouwen dat ze dus ook met diezelfde precisiemetingen konden aantonen dat er misschien wel een nieuwe krachten waren in mensen. Mm-hmm. Die onzichtbaar waren. En net zoals misschien het elektromagnetische veld of de elektromagnetische ether niet iets tastbaars is, maar wel heel grote effecten heeft, dacht ik, misschien is er ook iets in de menselijke geest dat zo doorwerkt. Vooraanstaande wetenschappers deden hier onderzoek naar. Soms in laboratoria gekoppeld aan de universiteit, maar ook tot ver in de 19e eeuw hadden mensen thuis hun eigen privélaboratorium. En veel van die spiritistische seances met mediums en zo vonden ook vaak plaats in een huiselijke context. En als je ook laboratoria hebt in huiselijke context, nou ja, dan is die brug misschien ook sneller gemaakt.
0: Exact.
1: Ja.
0: En nu, nu zijn we dus nog steeds. Ik denk een beetje vanuit het hedendaagse perspectief op magie en wetenschap. Ik denk, ja, dat zijn echt twee tegenovergestelde dingen. Maar ik hoor in deze geschiedenis nog steeds dat ze heel erg in dezelfde baan aan het ontwikkelen zijn. Wanneer is die splitsing nou echt gekomen? Wanneer zijn we magie als misschien wel minder waardig gaan zien als de harde feiten van de wetenschap?
1: Dan moeten we ook weer kijken naar de 19e eeuw. Deels is het denk ik die splitsing tussen meer professionele en populaire wetenschap. En dat je vanuit die professionele club een beetje kunt neerkijken op wetenschapspopularisering. Tegelijkertijd is het ook dat figuren als Robert Houdin, die goochelaars, zelf een contrast benadrukken tussen hun eigen magie en de magie van wat zij dan primitieve volkeren noemen. Robert Houdin die gaf niet alleen maar in Parijs en in Europa shows, maar is ook een beroemd verhaal, een beetje een mythe bijna, van de geschiedenis van entertainment magic, dat hij naar Algerije is gegaan voor de Franse koloniale macht daar, om shows te geven, magische shows. En dat het publiek daar zeer van onder de indruk was. En dat de shows die hij kon geven spectaculairder waren dan dat van de lokale magiërs. En dat het publiek dacht dat hij een soort bovennatuurlijke kracht had. Dus in de berichtgeving over de shows van Robert Houdin in Algerije was het zo dat de Arabieren, de kinderen van de woestijn hier geen enkel begrip van hadden. In contrast met het verlichte westerse publiek dat weet dat er een trucje gebeurt. En dit wordt opgepikt ook door antropologen die in de tweede helft van de 19e eeuw geïnteresseerd raken in primitieve magie. En die doen dat steeds vanuit hun eigen kader eigenlijk. Die zijn bekend met die entertainment magic en contrasteren moderne houdingen ten opzichte van entertainment magic met rituele magie van primitieve culturen. En dat contrast wordt dan steeds benadrukker bij ze zeggen, ja, de moderne westerse volwassen mens die weet dat magie niet echt is. De magier is een acteur die de rol van de magier speelt. Maar primitieve volkeren zijn zoals mensen uit het verleden en als kinderen. En die zijn nog niet zo ver. Ja, wat natuurlijk ook een beetje ironisch is, omdat die Arabische geleerde cultuur ook deels zelf weer aan de basis heeft gestaan van de wetenschap, zoals we hebben besproken aan het begin van dit gesprek.
0: Ja, dan heb je een discipline dat draait om feiten, maar ook bepaalde feiten heel kunstig buiten beschouwing laat.
1: Ja, ook dat. En ook interessant is dat die antropologen tegelijkertijd zorgen maakte over de opkomst van spiritisme in hun eigen tijd, de seances die ik eerder noemde. Mm-hmm. En daar dan weer een verklaring voor proberen te vinden van hoe is het dat magie kan overleven, een soort van rudimentaire orgaan, van hoe kan het nog in de moderne wereld doorbestaan. Dat mag eigenlijk niet. Dus dat is iets wat niet goed past binnen hun theorie van een overgang vaak van, zeg maar, van magie naar religie naar wetenschap. Maar hoe kan het dan nog zijn dat in moderne tijd spiritisme zo populair is? Daar hadden ze niet echt een goede verklaring voor. Dus uiteindelijk een onbevredigend verhaal dat van die antropologen. Ja. Maar heel erg invloedrijk voor hoe mensen ook nu nog naar magie kijken. Als ze zeggen, ja, kinderen die hebben eigenlijk een magisch wereldbeeld. Ja, dat is een soort echo van dat evolutionair progressieve denken van 19e-eeuwse antropologen.
0: Ja, tot slot, wat lopen we daar dan mee mis?
1: Ja, wat lopen we daarmee mis? We lopen daarmee mis een, je zou kunnen zeggen, een soort wederzijds een soort cultureel, intercultureel begrip. Dus door dat contrast zo sterk aan te zetten, zal je die andere culturen niet goed begrijpen, of begrijp misschien niet goed wat je ermee mee deelt. Dus ik denk dat een probleem is. Misschien lopen we er ook mee mis dat we neerkijken op popularisering van wetenschap en misschien te elitair blik hebben. Mm. Sowieso ook voor entertainment magic, ja. Mensen zullen misschien eerder zeggen van dat ze naar een Wagner-opera zijn gegaan. Dan dat ze zeggen, nou oké, ik ben naar Hans Klok gegaan. Dus daarmee doen we denk ik misschien de entertainment magic en een rol daarvan in moderne cultuur tekort. En wetenschappers hebben er ook baat bij, denk ik, dat wetenschap gepopulariseerd wordt. En als er vaak geklaagd wordt over misschien een kloof tussen de universiteit of de wetenschap en de samenleving, ja, we zouden misschien meer energie moeten steken als wetenschappers in het communiceren met het publiek, in het vertellen van verhalen die een beetje, ja, leuk ook misschien zijn. Academische papers zijn vaak heel erg saai, heel erg volgens een
0: moeilijk geschreven,
1: standaard format. Ik denk, ja, het is misschien goed om een paar van die waardes van de entertainment magic, van oké, het mag ook wel een beetje leuk zijn, zelfs binnen de wetenschap. Ja. Zouden we wat meer mogen cultiveren.
0: Heel mooi. Ik vind het een prachtige oproep om mee te eindigen. Dankjewel, Daan.
1: Graag gedaan.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Siep Vaas.
0: Was Daan Wegener, universitair docent aan de Universiteit Utrecht, die zich heeft verdiept in de geschiedenis van de magie en wetenschap. Dan gaan we nog luisteren naar muziek, wederom van een goede vriendin van me, Reyes Ximoen. We zitten samen bij een theatervereniging en op een introductiekamp, waar natuurlijk ook gitaarliedjes gespeeld worden, werd me duidelijk dat Reyes ten eerste prachtig kan spelen en zingen, en ten tweede dat ze haar talent wil inzetten om een maatschappelijk punt te maken. Haar nieuwe nummer, Consent is Hot, kwam vorige week vrijdag uit. En nu kan ik proberen haar boodschap uit te leggen. Maar ja, dat kan Reyes natuurlijk veel beter zelf.
3: Hoi, ik ben Reyes Ximoen, singer-songwriter. En het nummer Consent is Hot gaat over consent, dat hot is. Heel simpel eigenlijk. Het is een protestliedje in een groovy jasje om de boodschap te benadrukken dat consent een mood booster is en geen mood killer. Ik schreef het 3 jaar geleden, achter op de scooter, op reis. En ik hoop dat jullie het leuk vinden.
4: Can't kiss you right away. Have some things to say. You
3: first, I need to feel safe. Please don't push me this way.

0: Sex and prevents bad things from happening. Said his heart concerned his sexy. Sex and prevents bad things from happening. Said his heart concerned his sexy. Sex and prevents bad things from happening. Said his heart concerned his sexy. Sex and prevents bad things from happening. Said his heart concerned his sexy. Sex and prevents bad things from happening. Said his heart concerned his sexy. Sex and prevents bad things from happening. Said his heart concerned his sexy. Sex and prevents bad things from happening.
1: Dat was Consensus Hot van mijn goede vriendin Reyes. Geweldig gedaan, Reyes. Heel mooi nummer. Alsof er stof van een oud boek werd geblazen, dacht ik de afgelopen weken opeens vaak terug aan het coronavirus. In lockdown, out lockdown, avondklok, dan weer geen avondklok. En natuurlijk gebarentolk Irma tijdens de persconferenties. En dat is denk ik ook niet zo gek om hier aan terug te denken, omdat er de afgelopen tijd opeens veel te doen was over een aantal andere virussen. Het Hantavirus bijvoorbeeld, dat werd aangetroffen op een cruise ship. En het Ebola-virus, dat weer is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. En met een pandemie fris in het geheugen roept het de vraag op: hoe goed zijn we voorbereid op een volgende virusuitbraak? Niemand kan natuurlijk met een glazen bol in de toekomst kijken. Maar Mirjam Portsberg en Thomas Bolletje proberen zo goed mogelijk voorbereidend onderzoek te doen. Ze zijn allebei onderzoekers binnen het Institute for Molecules and Materials van de Radboud Universiteit. In het SHIELD-project proberen ze te begrijpen hoe virussen werken, om ook zo effectief mogelijke antivirale therapieën te ontwikkelen. En daarvoor werken ze samen met onderzoekers uit 9 verschillende Europese landen. Mirjam en Thomas, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat goed dat jullie hangen. Ik zei het al, er zijn veel nieuwsberichten voorbijgekomen over allerlei virussen de afgelopen tijd. Hoe hebben jullie dit gevolgd?
3: Ja, we werken veel samen met verschillende laboratoria in Europa. En die mogen ook experimenten doen aan dit soort dodelijke virussen. En ja, enkele van deze laboratoria doen nu ook onderzoek naar deze virusvarianten. Dus ja, naast het nieuws volgen we dit ook wel via ons werk. Ja, het zijn toch best dodelijke virussen, dus deze voorbeelden geven wel aan hoe ernstig dit kan zijn.
1: Is er over het algemeen dan genoeg aandacht voor? Dus nu piekt de aandacht even omdat er natuurlijk paniek ontstaat. Maar ja, misschien eigenlijk is het nu alweer weer weggeëpt, dat van het Hantavirus. Zouden we een constante aandacht moeten hebben voor virussen, Mirjam?
2: Ja, dat denk ik zeker. Er zijn ook heel wat virussen waar nog helemaal geen medicijn voor is. Dat is nog meer onderzoek naar moet worden gedaan. Maar gelukkig is er dus wel dat geld vanuit de EU om dus projecten zoals ons SHIELD consortium mogelijk te maken. En wat er dus voor zorgt dat wij onderzoek naar nieuwe therapieën kunnen gaan doen.
1: Wat zou uiteindelijk dan voor dat project het doel zijn, gezien in het kader van virussen? Thomas?
2: Ja. Uiteindelijk willen we, denk ik, zijn we heel blij als we een paar stoffen die we in het lab hebben gemaakt in Nijmegen, als we die daadwerkelijk in dierstudies kunnen gaan testen. En dus kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk doen wat we willen wat ze doen. Ik denk dat dat al een hele mooie stap zou zijn, want het traject naar een nieuw geneesmiddel duurt natuurlijk wel heel erg lang.
1: Ja, tuurlijk. Dat is een heel zorgvuldig proces, kan ik me voorstellen. Als we het hebben over hoe virussen werken, dat moet je natuurlijk begrijpen om te weten wat je daartegen kan doen. Mirjam, hoe werkt een virus precies?
2: Ja, het is dus eigenlijk een heel klein infectieuze deeltje wat een gastheer nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat virussen afhankelijk zijn van levende cellen, bijvoorbeeld van de mens. Want door ons dan te infecteren kunnen zij in principe in ons eigen lichaam dus hun eigen viruskopietjes aanmaken. En daarmee vervolgens weer nieuwe mensen infecteren en daar dan weer nieuwe viruskopietjes aanmaken.
1: Dus virussen zonder levende cellen zijn eigenlijk niks?
2: Ja, juist.
1: Oké, en werken alle virussen dan hetzelfde?
3: Nee, virussen hebben allemaal het doel om de gastheer te infecteren en zich te vermenigvuldigen. Maar het is wel zo dat de structuur van virussen en de manier waarop virussen de gastheer herkennen en infecteren, die kunnen heel verschillend zijn. Dus door onderzoek te doen kunnen we die verschillen veel beter begrijpen. En dat kan ook weer leiden naar het ontwikkelen van medicijnen die op nieuwe manieren werken.
1: Exact. Welke virussen onderzoeken jullie dan nu specifiek, Thomas?
2: Nou ja, als ik even mag antwoorden, wij werken aan het Zika en het dengue-virus.
1: Ja.
2: Dat dengue-virus veroorzaakt knokkelkoorts. deze virussen worden door muggen overdragen. En dus ik denk dat iedereen die wel eens in Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika is geweest, die heeft er vast een keer van gehoord. Maar wij doen dus ook onderzoek aan het Lassa-virus en die is een stuk minder bekend. En het Lassa-virus is dus op dit moment al endemisch in West-Afrika, in Nigeria. Dus dat is heel urgent dat we dat virus beter begrijpen.
1: Maar daar hoor je nooit wat over.
2: Nee, daar hoor je nooit wat over. Maar er zijn toch meer dan 100.000 infecties ieder jaar en 10.000 mensen overlijden eraan. Misschien horen we er niks aan omdat dat nog niet in Europa speelt. Maar het is zeker een heel gevaarlijk virus.
1: En is er een bepaalde voorwaarde waaraan een virus moet voldoen voordat jullie er onderzoek naar gaan doen?
2: Nou, ik denk virussen die wij of die de EU en de WHO beschouwen als gevaarlijke virussen. Dat zijn vooral virussen waar dus of geen therapieën voor zijn. Of virussen die dus heel dodelijk en heel besmettelijk zijn. Waar we dus, waar experts dus van vermoeden van ja, mogelijk loopt het uit de hand. En dan staan we er niet goed voor zonder medicijn.
1: Ja, maar goed, ik hoor ook dat die lijst die staat nog los van dus de publieke aandacht die voor een virus kan ontstaan. Jullie onderzoeken ook antivirale therapieën. Daar begonnen we ook al een beetje mee. Jullie proberen natuurlijk iets aan die virussen te doen. Heel simpel. Wat zijn antivirale therapieën? Gewoon dat we het even goed hebben.
3: Ja, dit zijn medicijnen waarmee je virusinfecties kan behandelen. Eigenlijk simpel gezegd. En deze medicijnen die verstoren bijvoorbeeld de manier waarop het virus zich kan vermenigvuldigen in onze cellen. En dat is bijvoorbeeld een strategie om een virusinfectie sterk te kunnen remmen.
1: En zijn er nu al succesvolle antivirale therapieën op de markt die dat doen, die dat kunnen?
2: Ja, die zijn er zeker al. Er bestaan al heel wat antivirale middelen, bijvoorbeeld tegen HIV en tegen hepatitis. Maar er zijn ook zeker virussen waar nog helemaal geen medicijn of vaccin voor zijn. Zoals dus dat Lassa en het Zika-virus wat ik noemde. Mm-hmm. En er zijn dan dus ook antivirale middelen die je alleen maar in het ziekenhuis kan krijgen via een infuus. Dus dat kan je niet zomaar in de apotheek gaan ophalen.
1: Wat ik ook nog weet van corona is dat het uiteindelijk meerdere varianten gaat aannemen. En dan loop je als onderzoeker misschien een beetje achter de ontwikkeling van een virus aan. Kan de kennis die je opdoet over het ene virus ook toepasbaar zijn op het andere virus? Dus bijvoorbeeld Lassa-virus op Ebola-virus of corona. Ik weet het niet zo goed hoor, al die virussen. Maar.
3: Ja, soms is dat mogelijk, maar zeker niet altijd. Remdesivir is bijvoorbeeld een medicijn dat is ontwikkeld voor hepatitis C. Maar gedurende het ontwikkelingstraject bleek het ook effectief tegen ebola. En uiteindelijk is het pas klinisch goedgekeurd in 2020 als medicijn tegen COVID-19.
1: Wow.
3: Dus als virussen op vergelijkbare manieren werken, dan kan het wel mogelijk zijn om een medicijn te ontwikkelen dat effectief is voor meerdere virussen. Maar dat is zeker niet altijd mogelijk, omdat virussen ook sterk verschillend zijn.
1: Maar dat is ergens ook wel een geruststellende gedachte, dat je dus weet dat onderzoek dat nu misschien niet zijn vruchten afwerpt, later voor een of ander nieuw virus wel heel nuttig kan zijn.
3: Zeer zeker, ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe kijken jullie dan bijvoorbeeld naar corona? Want dat klinkt eigenlijk alsof het vanuit vanuit jullie perspectief best succesvol is opgelost, omdat er al wat op de plank lag.
2: Ja, ik heb dus zelf in de coronatijd onderzoek gedaan aan het coronavirus. Ik heb daar enorm veel energie uit gehaald. Het is heel motiverend werk. En ik denk ook dat de pandemie een van de redenen is dat ik nu mijn onderzoeksgroep richt op het ontwikkelen van nieuwe antivirale middelen. En ik denk dat wij onderzoekers allemaal heel veel hebben geleerd door corona. En dat kunnen we nu toepassen op hele andere virussen.
1: Dan moet ik toch even vragen, waar kwam die energie dan vandaan? Ik denk dat heel veel andere mensen daar een ander gevoel over hebben gehouden.
2: Ja, als wetenschapper ben je toch nieuwsgierig, denk ik.
1: Ja, je wil weten hoe dat zit.
2: Ja.
1: Heeft corona en de bestrijding daarvan dan uiteindelijk ook nog meer opgeleverd buiten dus alleen het bestrijden van corona? Heeft dat weer onderzoek opgeleverd wat later weer nuttig kan zijn?
3: Ja, dat denk ik wel. De mRNA-technologie die is nu dus klinisch goedgekeurd. En in 2023 is daar ook de Geneeskunde Nobelprijs voor toegekend. Maar er wordt nu ook veel onderzoek gedaan om te kijken of je met die mRNA-technologie hele andere therapieën kan ontwikkelen tegen bijvoorbeeld kanker.
1: Wauw.
3: En ja, er is ook meer aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, omdat niet iedereen een vaccin kan krijgen. Bijvoorbeeld mensen die chronisch ziek zijn of een verzwakt immuunsysteem hebben. Dus er zijn zeker interessante uitkomsten buiten deze vaccins alleen.
1: En de Europese Commissie die heeft dus 9 miljoen euro subsidie toegekend om onder andere virussen te onderzoeken. Misschien is dat ook nog een gevolg van corona. Of heb ik dan de Europese Commissie te opportunistisch in mijn bol zitten?
3: Nou, er werd natuurlijk ook voor de coronapandemie best veel onderzoek gedaan naar virussen. Maar wat je wel merkt is dat er specifiek meer aandacht is voor het beter voorbereid zijn op toekomstige pandemieën. Ja, en dit moet haast wel een gevolg zijn van zo'n coronapandemie. En dat heeft natuurlijk ontzettend ontwrichtende gevolgen gehad voor de samenleving.
1: Ja. Ja. En gebeurt er dan nu, gezien ook die ontwrichtende gevolgen, gebeurt er nu genoeg om in ieder geval enigszins met een gerust gevoel voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie?
2: Ja, dat is heel lastig. Maar we merken wel dat de aandacht toch wel wat afneemt voor dit onderwerp. Dus er zijn gelukkig wel onderzoeksprogramma's die het dus mogelijk maken om ons beter voor te bereiden op de toekomstige uitbraken. Dus ook vanuit de EU. Maar of dat uiteindelijk genoeg zal zijn, dat is natuurlijk nu heel moeilijk te zeggen.
1: Kun je wel wat zeggen over de kans dat er nog een keer zoiets gebeurt?
2: Daar durf ik echt helemaal geen uitspraak over te maken eigenlijk. Maar historisch gezien zijn pandemieën niet heel onwaarschijnlijk dat we dat één keer in ons leven meemaken. Dus je hebt bijvoorbeeld de Spaanse griep en de Hongkong-griep in de jaren 60. Dat waren echt hele serieuze gevolgen voor de hele mensheid. Hele ernstige pandemieën. Dus statistisch gezien was het waarschijnlijk niet heel gek dat er een coronapandemie aankwam.
1: En als we dat zetten tegenover de kans dat iets wat nu wordt ontwikkeld mogelijk in ieder geval dus zijn vruchten gaat afwerpen in de toekomst, is dat dan wel een kans waar je wat over kan zeggen?
2: Ja, dat heeft dus wel tijdens de corona-uitbraak wel heel erg geholpen. Want het is natuurlijk SARS-CoV-2. Eigenlijk hadden we een SARS-CoV-uitbraak, dus SARS-CoV-1 eigenlijk, in 2002. En een MERS-uitbraak in 2012. En toen is er dus eigenlijk al onderzoek gedaan aan die coronavirussen. En dat onderzoek bleek dus bijna 20 jaar later echt zeer relevant. En op die manier is dus eigenlijk dat geneesmiddel van farmaceut Pfizer ontstaan. Want die virussen leken heel erg op elkaar. Dus eigenlijk werkten ze daar al 20 jaar aan. En op die manier kon dat medicijn dus heel snel worden goedgekeurd.
1: Ja. En is er nu, want ja, ik hoor dus eigenlijk, je weet niet altijd voor welk nut je of voor welk doel je aan het onderzoeken bent. Hoeveel zou je moeten willen investeren dan in dat onderzoek? Je kan natuurlijk, realistisch gezien is er geen oneindige zak geld om al het onderzoek te doen om alle mogelijkheden uit te sluiten. Wat is wel realistisch?
3: Ja, dat is een goede vraag. De kans op een pandemie is natuurlijk klein, maar de gevolgen kunnen heel groot zijn. Dus ik denk dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat we meerdere opties hebben en in ieder geval niet met lege handen staan op het moment dat de pandemie dan ook echt uitbreekt.
1: En dat betekent misschien ook dat er vanuit de politiek aandacht moet zijn voor in ieder geval misschien financiering voor dat soort onderzoek.
3: Ja, zonder meer. Er wordt nog steeds heel veel goed onderzoek gedaan, ook binnen Nederland. Maar het is absoluut belangrijk om dat zo te houden en te blijven investeren in fundamenteel en toegepast onderzoek op dit onderwerp.
1: Helder. Mirjam Portsberg en Thomas Boeltje, dank jullie wel en een hele fijne ochtend verder.
2: Dankjewel.
4: De nacht van NTR Wetenschap. Siep Vaas.
1: We gaan luisteren naar Chocola van Emma Weideveld. Mocht je denken, goh, wie zit er nou zo lekker te drummen? Dat is de dochter van onze eindredacteur, Hassan. Aanstaande zaterdag komt een nieuwe nummer uit, genaamd Voor Jezelf. Ik zou zeggen, ga dat alle luisteren.

Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Het afgelopen uur sprak ik over de geschiedenis van magie en wetenschap met wetenschapshistoricus Daan Wegener. En hielpen Mirjam Portsberg en Thomas Boeltje om te begrijpen hoe virussen werken en hoe we ons goed voorbereiden op een volgende pandemie. Wil je het terugluisteren? Dat kan via de NPO Luister-app. Zo meteen bespreek ik nieuw onderzoek naar koppen van het Amsterdam UMC met bewegingswetenschapper Marloes Hoppe. Ze vonden vlak na een voetbalwedstrijd stoffen in het bloed van amateurvoetballers die wijzen op acute hersenschade. Dat is zometeen, maar nu eerst het NOS-journaal van 4 uur. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal die zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie dat het weer zover is gekomen. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer overgaan tot bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender die ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog. Het koelt af tot een graad of 11 deze nacht. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden. Vrijdag volop zon en dan al meer dan 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nacht van NTR Wetenschap.
3: Koppen met voetballen. Vroeger, toen ik nog jong was en op voetbal zat, was het misschien wel een van de coolste acties die je kon uitvoeren. Maar inmiddels wordt steeds duidelijker welke gevolgen koppen kan hebben op de hersenen. Zo werd vorig jaar al bekend dat profvoetballers die veel koppen tijdens het voetballen een hoger risico lopen op dementie dan collega's die dat niet doen. En nu is er een nieuw puzzelstukje in dit koppijndossier. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met de KNVB blijkt dat amateurvoetballers stoffen in hun hersenen hebben na het koppen die wijzen op acute hersenschade. Bewegingswetenschapper Marloes Hoppe die coördineerde het onderzoek en ze hangt aan de lijn. Goedenacht, Marloes.
4: Goedenacht, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het klinkt behoorlijk zorgwekkend. Moet nu de kop al meteen...

0: moet nu de kophal meteen verboden worden?
1: Ja, een goede vraag. En een vraag die veel mensen inderdaad al langer stellen. Denk ik een vraag die we nog steeds niet direct zo goed kunnen beantwoorden.
0: Oh, je valt even weg. Even kijken of dat je weer terug op de lijn kan komen. Ik durf niet te zeggen of dat je mij nog hoort. Anders stel ik voor dat we even dit gesprek parkeren voor zometeen nog een poging wagen. En intussen luisteren naar muziek. Muziek wederom van een goede vriendin van mij, Saskia Kroes. Ik heb haar ontmoet afgelopen bevrijdingsdag op een rommelmarkt. En toen ging ik luisteren naar de muziek die ze maakt. En dat vond ik gewoon geweldig. Ze is enorm aan de weg aan het timmeren als artiest. En ik denk dat die weg nog heel erg ver zal gaan. Dus wie weet zeg je op een dag, Saskia Kroes, ja, voordat ze in de Ziggo Dome stond, heb ik haar nog op de radio in de nacht gehoord. Dus hier is It's Easier Said Than Done van Saskia Kroes. En hopelijk krijgen we zo meteen weer contact met Marloes.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Daarnet werd een gesprek door technische problemen afgekapt dat ik had met Marloes Hoppe. Marloes, ben je er?
1: Ik ben er.
0: Je bent er, gelukkig. Gaan we nog een poging wagen en laten we hopen dat het dit keer in ieder geval verder lukt. Ik vroeg, moet koppen verboden worden? En toen zei jij, nou, dat is nog een stukje te vroeg. Maar nu blijkt dus wel dat het schadelijk is om te koppen.
1: Ja, inderdaad. Dus de zorgen die we hebben over dementie bij profvoetballers lijken door onze studie ook echt wel noodzakelijk voor amateurvoetballers. Al weten we nog niet precies hoe de acute effecten die we hebben gevoeld

0: hondden misschien bijdragen aan het ontwikkelen van dementie en voor wie dat dan precies geldt. Maar dat er reden is voor zorg, dat vinden we wel.
1: Oké, en wat hebben jullie dan precies gevonden?
0: We hebben dus gekeken naar acute effecten van koppen. Dus de studies die eerder zijn gedaan hebben vooral over het leven gekeken of proefvoetballers meer risico hebben op dementie dan andere mensen. Maar daardoor kun je moeilijk de relatie leggen met de kopballen zelf. Of misschien hersenschuddingen die proefvoetballers hebben opgelopen. Dus we hebben nu heel gericht gekeken naar de kopballen die amateurvoetballers hebben gedaan. We hebben een grote groep voetballers uitgenodigd, 300 in totaal, om wedstrijden te komen spelen. En we hebben bloed afgenomen voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Mm-hmm. En in het bloed kunnen we stoffen bekijken die iets zeggen over wat er in de hersenen gebeurt. En dit zijn stoffen waarvan we weten dat die na een hersenschudding of een beroerte verhoogd zijn in het bloed. En dus iets zeggen over schade aan de hersenen. En we vonden dus dat deze stoffen bij spelers die hadden gekopt meer waren toegenomen na een wedstrijd dan bij spelers die niet hadden gekopt.
1: Oké. Dat is dus waarom jullie denken, maar jullie weten dat dus nog niet zeker, dat er hersenschade kan ontstaan tijdens het koppen.
0: Ja, dus dit wijst wel echt op het ontstaan van acute hersenschade. We hebben op twee momenten gemeten na de wedstrijd, direct na de wedstrijd en na 48 uur ongeveer. We zagen wel dat die stoffen weer afnemen in het bloed en weer teruggaan naar de waarde van voor de wedstrijd na 48 uur. Mm-hmm. Maar dat wil niet per se zeggen dat schade die misschien is ontstaan door de kopballen ook weer is hersteld. Je kan ook zeggen dat we kijken naar een soort stofwolken die neerdalen. Maar helaas kunnen we niet precies in de hersenen meekijken tijdens een kopbal, zodat we precies kunnen zien wat er gebeurt.
1: Nee, het lichaam ruimt die stoffen misschien ook op.
0: Ja.
1: Exact.
0: Ja.
1: En verschilt het gevolg in ieder geval nog per type kopbal? Nou ja, ik weet uit eigen ervaring niet dat niet iedereen even hard kan koppen.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat hebben we inderdaad ook onderzocht. Dus behalve een verschil tussen mensen die hadden gekopt en mensen die niet hadden gekopt, hebben we ook gekeken of het aantal kopballen nog uitmaakt. En daar vinden we inderdaad een relatie tussen het aantal kopballen en de mate van toename in het bloed. Dus hoe meer er werd gekopt door een speler, hoe groter de toename in het bloed. En daarnaast hebben we gekeken naar wat we noemen high impact ballen of intense kopballen. Die hebben we gedefinieerd als kopballen die meer dan 20 meter door de lucht hebben gevlogen voordat ze werden gekopt. Dus dat zijn uittrappen van de keeper of een corner bijvoorbeeld. En we zagen inderdaad ook dat die ballen het grootste effect hadden. Dus dat zelfs al door het koppen van één zo'n high impact bal er een grotere toename in het bloed te zien was in vergelijking met spelers die niet hadden gekopt.
1: En wat is, dus je zegt, je ziet bepaalde stoffen in het bloed, die kun je meten. Die komen uit de hersenen. Kun je daar meer over vertellen? Wat is dat? Wat gebeurt daar dan?
0: Ja, dus dat noemen we dan biomarkers. Biomarkers is een heel breed begrip. Dat is eigenlijk alles wat je aan het lichaam kunt meten om bepaalde processen in kaart te brengen. En in dit geval kijken we naar specifieke eiwitten die belangrijk zijn voor de structuur van de zenuwcellen en voor het ondersteunende systeem. We gaan ervan uit dat als deze eiwitten vanuit de zenuwcel ineens in grotere mate te zien zijn in het bloed, dat betekent dat er enige schade is aan de zenuwcel. Waardoor die eiwitten dus vrijkomen en in het bloed terechtkomen.
1: En zou er nog een verschil kunnen zitten tussen een volwassen brein en een jongere brein in hoe dat hersenweefsel losraakt bij een kopbal?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Daar weten we nog niet zoveel over, maar er zijn twee gedachten. Een jong brein is misschien ook flexibeler om dit weer op te lossen en weer te herstellen. Maar aan de andere kant is een jong brein ook in ontwikkelingen misschien nog wel kwetsbaarder. En moeten we die nog beter beschermen. Jeugdvoetbal is een belangrijke zorg. Nu is het wel zo dat in jeugdvoetbal de velden kleiner zijn, de bal veel minder vaak omhoog gaat en daar dus ook veel minder wordt gekopt. Dus dat maakt het ook weer anders.
1: Ja, maar het zegt natuurlijk nog steeds wat dat de KNVB hiernaar financiert.
0: Ja.
1: Wat zegt dat dan volgens jou?
0: Nou, de KNVB maakt zich ook zorgen. Vindt het ook belangrijk om hier meer te weten over te komen. Dus inderdaad, het feit dat ze onze studie hebben gefinancierd, ondersteunt dat denk ik ontzettend. Ze zijn continu bezig met de ontwikkelingen rondom koppen en het updaten van de richtlijnen daaromheen. En gebruiken onze resultaten daar ook voor.
1: Ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, we hebben dit nu gevonden, maar we weten eigenlijk ook nog ontzettend weinig hierover. Wat is er nog nodig qua onderzoek om het gat aan kennis te vullen?
0: Ja, nou, ik denk wel dat het puzzelstukje wat we nu hebben gevonden in die acute fase veel ondersteunt van die zorg die we hadden voor die profvoetballers op het gebied van dementie. Twee dingen. We vinden dit ook bij amateurvoetbal. En dat is natuurlijk een ontzettend grote populatie. En twee, vinden we in onze studie een directe relatie met die kopballen. Wat in andere studies moeilijk was om aan te tonen. Dus in de optelsom is dit wel een duidelijke reden tot zorg. Mm-hmm. Het liefst wil je dat grijze gebied tussen die acute fase, zoals we nu hebben gekeken, die eerste 48 uur... verder ophelderen hoe die processen dan komen tot mogelijk de ontwikkeling van dementie. Dat gebeurt natuurlijk niet bij iedereen. Anders hadden we al heel lang een heel groot probleem gehad. Dus het is ook heel erg de vraag, is er een soort individuele kwetsbaarheid? Of is er een bepaald aantal kopballen waar een soort omslagpunt is? Dus misschien zouden we spelers kunnen volgen over een seizoen en ook daar het aantal kopballen kunnen relateren aan deze biomarkers bijvoorbeeld en de ontwikkeling daarvan. En anderzijds is denk ik onderzoek naar beleid een belangrijke volgende stap. Dus wat zijn de effecten van spelregelwijzigingen op hoeveel kopballen er nog voorkomen bijvoorbeeld.
1: En zou het wel 100% mogelijk zijn dat je dat hele gat aan kennis vult? Dus dat je op elke termijn de gevaren in kaart kan brengen? Of zijn we daar nog niet in de wetenschap?
0: Nou, dat is ontzettend ingewikkeld. Dus we hebben het over iets wat helemaal aan het einde van het leven ontstaat, als je het hebt over dementie. Mm-hmm. Wat is ook pas, vaak komen klachten pas jaren na een voetbalcarrière. Dus om dit helemaal goed waterdicht in kaart te brengen, moet je misschien kinderen die nu beginnen met voetballen over hun hele leven volgen, om te kunnen kijken wie er dan dementie ontwikkelt en hoeveel ballen zij dan in hun leven hebben gekopt.
1: Ja, dat is een knap kusje.
0: Ja, precies, ja. En dat is zo'n langjarenplan dat praktisch voor elkaar krijgen heel ingewikkeld is. Ja,
1: ga door.
0: Ja, dus we moeten het toch doen met die losse puzzelstukjes. Ja.
1: Ja, maar je kan natuurlijk inderdaad op beleidsgebied, ondanks de losse puzzelstukjes, al wel bepaalde maatregelen treffen, op voorhand, om het zekere voor het onzekere te nemen. Dit is niet natuurlijk jouw taak om daarover na te denken, maar ik ben toch benieuwd, waar denk je aan? Wat zou er in de praktijk kunnen gebeuren om die mogelijke schade te beperken qua spelregels?
0: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk voor beleidsmakers niet de bedoeling om te wachten tot we alles helemaal zeker weten. Onze studie laat dus zien dat die high impact ballen eigenlijk het grootste effect hebben. Dus je zou kunnen denken aan spelregelwijzigingen waar dat soort ballen niet meer worden gekopt. Dus dat zijn ballen van de keeper of een corner of een lange voorzet. Ja, die zou bijvoorbeeld een regel kunnen maken dat uittrap van de keeper eerst moet stuiten op de grond voordat deze gekopt mag worden.
1: Oh, ja.
0: Maar het blijft, dit zijn allemaal leuke ideeën. Maar misschien hebben regelwijzigingen ook nog wel weer andere gevolgen. Dus dat is ook het moeilijke van beleid maken. Er zijn ook wel aanwijzingen dat het helemaal verbieden van koppen bijvoorbeeld zorgt voor meer omhalen in het spel. Dus dat is de bal hoog in de lucht met je voet proberen te raken. En op lager niveau zorgt dat misschien juist weer voor meer hersenschuddingen. Omdat dat zorgt voor die voet-hoofdcontacten.
1: Oh ja. Maar zo kun je eigenlijk elk spelelement nog wel gaan onderzoeken.
0: Ja, dus het is heel makkelijk om te zeggen we moeten alles verbieden. Maar we weten ook niet goed welke consequenties dat heeft. Dus los van het risico voor het hoofd, zijn er natuurlijk ook belangrijke gezondheidseffecten van het spel voetbal. Die de beleidsmakers ook meenemen.
1: Het is ook gezond.
0: Het is ook gezond en bewegen is belangrijk voor cardiovasculaire ziekten, maar ook voor vele andere chronische aandoeningen. Dus ook die afweging is natuurlijk belangrijk.
1: En wat verwacht je nu dat er in de praktijk gaat gebeuren met jullie onderzoek?
0: De KNVB is op de hoogte van onze resultaten en nemen dit als het goed is mee. Maar zij stemmen dit ook af met internationale voetbalorganisaties. Als je mee wil blijven doen aan het WK, is het natuurlijk belangrijk dat we met dezelfde regels spelen. Welke keuzes ze daarin maken, dat is echt aan hun om te bepalen.
1: Helder. Bewegingswetenschapper Marloes Hoppe, dank je wel en een hele fijne ochtend.
0: Dank je wel. Fijne uitzending.
1: Dank je wel.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Siep Vaas.
1: Zometeen praat ik met promovenda Eline Heek van het Leids Universitair Medisch Centrum over hoe de uitstroom van kinder- en jeugdpsychiatrie beter geregeld kan worden. Eerst gaan we naar een toepasselijke korte podcast luisteren over diagnoses. En dan niet alleen officiële diagnoses van een psychiater, ook diagnoses die mensen zichzelf opleggen. Bijvoorbeeld omdat ze in filmpjes op TikTok herkenbare symptomen tegenkomen. En dan denken, ADHD, ja, dat heb ik ook.
3: Dit is Focus, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO 2.
1: Focus, voor houvast als alles in beweging is.
3: Mijn naam is Lara Billy Rensen. In deze serie onderzoeken we in 4 afleveringen hoe labels ons zelfbeeld en onze kijk op anderen beïnvloeden.
4: Ladies and gentlemen, the label villains are here.
3: De afgelopen jaren is het aantal diagnoses zoals ADHD enorm toegenomen. Zo'n diagnose kan opluchting geven. Eindelijk een verklaring voor waar je al een tijd mee zat.
5: May the force be with you.
3: Maar wat als die opluchting vervliegt en je te maken krijgt met de schaduwkanten van een label?
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Dit is aflevering 3. Iedereen een diagnose. Als je deze 5 dingen doet, dan heb je misschien een angststoornis.
7: Blijk ik ineens ADHD te hebben?
8: Heel snel afgeleid. Extreem snel.
3: 3 tekenen dat je richting een burn-out gaat.
9: Je wordt nu gelabeld als je hebt ADHD.
3: Grote kans dat je dit soort video's wel eens op Instagram of op TikTok voorbij hebt zien komen. Als je verder kijkt, volgt er een lijstje met klachten die, ja, inderdaad herkenbaar voor je zijn. Maar heeft niet iedereen wel eens last van slapeloosheid, van onrust, verminderde concentratie of wat angst? Is een diagnose altijd nodig? Hoe vaak komen jongeren dit soort filmpjes tegen op sociale media? En wat doen die zelfdiagnoses met ze? Verslaggever Siep Vaas ging de straat op.
10: Ik sta hier op het pittoreske Janskerkhof in het hartje van Utrecht. Er zijn heel veel jongeren hier, want de universiteitsgebouwen zijn vlakbij. En ik ga ze vragen, in hoeverre herken jij jezelf in video's over diagnoses als autisme of ADHD?
11: Ik weet niet of ik er heel erg een mening over heb.
12: Nee, doe jij maar. Als je veel honger hebt, heb je misschien ADHD.
13: Ik vind dat vaak een beetje onzin.
12: Nee, doe jij maar. Ik heb er niet heel veel over te zeggen.
10: Hoe vaak kom jij video's tegen op sociale media over autisme of ADHD bijvoorbeeld?
11: Best wel vaak eigenlijk. En dan is dat vooral op TikTok, denk ik.
13: 2 keer per dag.
11: 2 keer het afgelopen half jaar.
13: Ja, wel vaak, denk ik. Ja.
14: Niet zo vaak eigenlijk.
11: Nou, wel eens op TikTok.
15: Over ADHD krijg ik best wel vaak weer filmpjes. Maar ik denk dat het ook gewoon voor mijzelf heel herkenbaar is, omdat ik zelf ook ADHD heb.
16: Eens in een paar dagen zie je wel zo'n filmpje voorbij komen. Maar ik denk dat het ook heel erg van afhangt in wat voor algoritme je zit. Want als je er 1 filmpje voor kijkt en je liked hem, dan krijg je er best 20 filmpjes over.
10: En wat staat er dan in die filmpjes?
14: Alles van social anxiety tot ADHD tot depressie.
17: Wel meestal dingen of symptomen die de meeste mensen, lijkt mij dat ze die ook hebben.
18: Nou, die zeggen ja, en ik kan me moeilijker concentreren.
19: Concentratieproblemen, maar dan zit ik altijd bij mezelf. Ja, iedereen heeft soms wel concentratieproblemen.
18: Ik neem wel even een pilletje en dan zie je gelijk dat ze super moe zijn en zo.
19: Maar soms zijn dat ook echt hele rare voorbeelden. Van ja, als je veel honger hebt, heb je misschien ADHD.
13: Ja, gewoon dat als je bepaalde kenmerken hebt, dat dan betekent dat je autisme of ADHD hebt.
15: Voor mij is dat dan heel erg dat ik me daar heel erg mee kan vergelijken en me er ook heel erg in kan vinden, zeg maar.
10: Dus voor jou doet het ook echt wel iets goeds eigenlijk, die filmpjes?
15: Ja, eigenlijk wel. Het is wel echt, soms kan ik er zelf ook al een beetje moeite mee hebben. Dat ik dan denk van, oh ja, mensen die begrijpen echt totaal wat in mijn hoofd omspeelt. En dan zie ik films en dan denk ik, oh ja, soort van, ik ben niet de enige die hiermee kampt, zeg maar.
3: Een label in de vorm van een diagnose kan dus fijn zijn. Het geeft herkenning. Je hebt een verklaring voor iets waar je je zorgen over maakt. Je krijgt handvatten om ermee te functioneren. Maar het kan ook gaan bijdragen dat mensen te veel waarde hechten aan zo'n label, met alle gevolgen van dien. Uit nieuw onderzoek blijkt dat populaire ADHD-video's op TikTok vaak niet kloppen met de diagnostiek van psychiaters. Het bleek dat minder dan de helft van de genoemde symptomen klopte met de officiële richtlijnen. Door dat gebrek aan nuance kunnen kijkers symptomen verkeerd begrijpen of zichzelf onterecht diagnosticeren. Naast me zit Floortje Schepers. Zij is hoofdpsychiatrie van het UMC in Utrecht. Welkom. Fijn dat je er bent. Zie jij dat terug in de praktijk, dat mensen zichzelf diagnosticeren door filmpjes op sociale media?
5: Ja, niet alleen zelfdiagnostiek, maar veel informatie wordt van sociale media gehaald en veel van die informatie klopt niet. En daar hebben wij dan mee te maken als we met mensen in gesprek gaan over wat er met ze aan de hand is of wat er nodig is om weer een beetje in balans te komen. Dus
3: heeft dat het werk complexer gemaakt?
5: Ja, omdat mensen eigenlijk al een soort beeld hebben van wat er met hen aan de hand is. Mm-hmm. En dan kost het soms best wat moeite om uit te leggen dat de psyche een vrij complex fenomeen is en niet zomaar te vangen in simpele lijstjes van symptomen. En dat je veel zorgvuldiger eigenlijk met elkaar dat gesprek moet voeren over waarom iemand uit balans is geraakt of waarom iemand in de problemen is geraakt en wat iemand ook weer nodig heeft om in balans te komen.
3: Je hebt het boek geschreven Mensen zijn ingewikkeld. En dat gaat over klassificaties. Dus over het krijgen van een label, een officiële diagnose van een deskundige. Mm-hmm. Daar gaat in de praktijk ook iets mis. Vertel.
5: Nou, ik denk, kijk, dat labelen van mensen, zo wordt het dan een beetje in de volksmond genoemd. Het gaat eigenlijk over het klassificeren van mensen. Dus het mensen indelen in best strak omlijnde hokjes. Mm-hmm. Met bepaalde criteria. Dat is een methode die de afgelopen decennia ook in de zorg zelf heel dominant geworden is. Maar eigenlijk geen recht doet aan de complexiteit van mensen. Dat klassificeren, dat is gebaseerd op een handboek, de DSM, de Diagnostic Statistical Manual, dat komt uit Amerika. Dat is een aantal decennia terug is dat geïntroduceerd. En eigenlijk werd er toen gewaarschuwd, dit klassificatiesysteem is misschien handig voor wetenschappelijk onderzoek om groepen mensen in te delen, maar het is vooral niet bedoeld voor de klinische praktijk. En toch is het daar terechtgekomen. In onze richtlijnen, in onze protocollen, in de organisatie van zorg, zelfs in hoe de zorg gefinancierd wordt.
3: Want hoe werkt dat dan als het niet in de DSM staat? Of niet het goede label?
5: Als iemand geen label krijgt, is het lastig om financiering te krijgen. Ja, van zorgverzekeraars of van de gemeente als het gaat over jongeren tot 18 jaar. Maar het ingewikkelde is dat het dus in de klinische praktijk terechtgekomen is, terwijl het daar niet voor bedoeld was, maar zelfs in de samenleving terecht is gekomen. Die taal van die labels, van die klassificaties, ja, die hoor je op het schoolplein, die hoor je in de winkelstraat. En dat is echt niet de bedoeling.
3: Geef eens een voorbeeld.
5: Nou, ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid, allerlei termen die geen recht doen aan hoe ongelooflijk genuanceerd en complex dat soort fenomenen in elkaar steken.
3: En hoe complex en ingewikkeld en interessant en genuanceerd mensen zijn.
5: Absoluut, daar gaat het over. Ja. Je krijgt er een soort indeling van die heel dichotoom is, zwart-wit. Je hebt iets of je hebt iets niet. Nou ja, hetzelfde bij een bloeddruk. Dat is ook niet iets wat je hebt of niet hebt. Iedereen heeft een bloeddruk, alleen de mate waarin je bloeddruk verhoogd of verlaagd is, dat kan nogal verschillen per individu.
3: Ja, mensen worden met zo'n label eigenlijk gereduceerd tot een aandoening en dat heeft gevolgen.
20: Je hebt in één woord samenvatting van wat er mis is en misgaat, en dat ligt in het kind, namelijk ADHD. En die manier van framing is problematisch. Want eigenlijk moeten we dus het gebruik van deze klassificatie zien als een soort van interventies. Het doet iets met kinderen en de rest van hun leven.
3: Dit is Sander Werkhoven. Sander is filosoof en werkt aan de Universiteit van Utrecht.
20: Ik denk graag na over de vraag wat mentale gezondheid nu eigenlijk is, wat we met z'n allen nastreven. En heb me ook een aantal jaren gebogen over de vraag wat de status is van labels en welke rol die kunnen spelen in het leven van mensen. En of dat een positieve rol is of juist niet.
3: Ja, Floortje, Sander Werkhoven heeft het hier specifiek over kinderen. Ja. Maar komen dezelfde problemen ook voor bij volwassenen? Dus dat labels te beperkt zijn?
5: Zeker. Een label is eigenlijk per definitie te beperkt om menselijk gedrag in te delen. Bij volwassenen, bij jongeren, maar ook bij kinderen. Het ingewikkelde bij kinderen is dat zij eigenlijk aan het begin van hun ontwikkeling staan. En juist het ontwikkelen van ook bijvoorbeeld een identiteit nog volledig moet gaan plaatsvinden. Mm. Als je kinderen op jonge leeftijd dan zo'n veel te reductionistisch label meegeeft, dan gaat dat een rol spelen in die identiteitsontwikkeling. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want je moet kinderen in alle vrijheid zich laten ontwikkelen. En die identiteit moet zich als het ware gaan vormen. En daar moet je niet dit soort hele impactvolle interventies in doen.
3: Floortje, ik hoor heel duidelijk bij Sander dat hij steeds het woord klassificaties gebruikt. En dat deed jij ook al. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
5: Nou, een klassificatie is eigenlijk een cluster van klachten en symptomen. En als je dan boven een bepaalde cut-off score zit, hè, je hebt 7 van die klachten of meer, en het duurt 2 weken of langer, dan voldoe je aan die criteria van die klassificatie. En dan krijg je dat label, zoals dat dan in de volksmond genoemd wordt. Maar in de medische wereld heet dat een klassificatie.
3: Oké. En het woord label, ja, wat moeten we daarmee?
20: Het woord labels is een enigszins negatieve, licht sceptische, zo niet denigrerende manier om te verwijzen naar deze klassificaties. Alsof er eigenlijk niks anders is dan deze kinderen, anders dan het feit dat wij het label erop hebben geplakt.
3: Ja, dit wordt heel meta, Floortje, want we gaan nu van we geven het label een ander label, omdat het label niet helemaal meer de lading dekt. We moeten dus klassificatie zeggen. Is dat ook iets waar jij...
5: Ja, weet je, ik denk dat we eigenlijk helemaal van die discussie af moeten stappen en dat we gewoon veel genuanceerder gaan kijken naar menselijk gedrag. En dat we eigenlijk normale mensentaal daarvoor gaan gebruiken. En dat dus de dominante vraag niet moet zijn, wat heb ik of wat heb jij, maar moet zijn, wat heb ik nodig of wat heb jij nodig om in balans te komen. En dat is een heel ander narratief wat we nodig hebben in de GGZ. Dus we kunnen eindeloos blijven discussiëren of debatteren of het woord label goed is of klassificatie goed is, maar waar het steeds op neerkomt is dat het een veel te reductionistische manier is om te kijken naar gedrag.
3: Ja.
5: En daar moeten we vanaf, want dat doet mensen geen goed.
3: Laten we wat concreter worden. Wat zijn de mogelijke nadelen? Sander?
20: ADHD is eigenlijk een beschrijving van een aantal persoonseigenschappen die we veel zien voorkomen bij kinderen in samenhang. Maar het biedt daarvoor geen verklaring. Dus daarmee verkoop je eigenlijk een soort wassen neus. Een tweede nadeel is dat ADHD, de klassificatie, stelt dat er een stoornis is aanwezig in het kind zelf. En daarmee wordt al snel de context of omgeving waarin zo'n kind functioneert veronachtzaamd. De zorg is dan dat we door te zeggen dit kind heeft deze problemen omdat hij of zij ADHD heeft, eigenlijk niet meer kijken naar nou, wat is de gezinssituatie, hoe gaat het met de broertjes en zusjes, wat voor soort schoolcontext moet zo'n kind in functioneren, hoe zit het met bredere maatschappelijke ontwikkelingen waar zo'n kind zich toe moet verhouden. Dat soort invloeden kunnen daadwerkelijk een verschil maken in hoe erg de concentratieproblemen of de hyperactiviteit van zo'n kind zullen zijn. Dat schuift wat naar de achtergrond.
3: Er is nog een probleem, zegt Sander, namelijk de overdiagnostisering. Doordat de symptomen niet duidelijk af te bakenen zijn, worden ook mensen geclassificeerd die de klassificatie eigenlijk niet nodig hebben.
20: We weten bijvoorbeeld dat er veel vaker met ADHD geclassificeerd wordt als een kind de jongste is in de klas. En dat zien we in jaren, maar zelfs in semesters. In het Duitse systeem treden kinderen per, geloof ik, semester in. En elke keer zie je een piekje bij de jongste kinderen. En dat gaat over 2 tot 3 keer zoveel. En dan wordt dus jong gedrag ten opzichte van klasgenootjes geïnterpreteerd als zijnde een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dan hebben we dus echt over eigenlijk verkeerde diagnostiek. Deze kinderen zouden geen ADHD moeten krijgen.
3: Hoe kan het dat we daarin verzeild zijn geraakt? Dat we niet meer vragen en kijken naar de context van iemand?
5: Ja, omdat er zijn heel veel factoren voor te bedenken. Maar één daarvan is dat dat natuurlijk alles efficiënt en snel moet. En dat de tijd die je hebt per persoon steeds minder geworden is. Dat de druk om snel over te gaan tot geprotocoleerd handelen heel groot is. ja, ook in de samenleving verliezen we eigenlijk de ruimte en de rust en de tijd om gewoon eens te reflecteren op waarom de dingen gaan zoals ze gaan.
3: We hadden het al even over die opluchtingen. En daar heeft Sander ook nog wel ideeën over.
20: En een hele belangrijke, waar wat mij betreft te weinig aandacht voor is, is de communicatieve rol die deze klassificaties kunnen spelen voor kinderen en hun ouders. Het gebruik van één woord kan aanduiden. Hé, hier is een kind die anders functioneert. Hier gaan andere verwachtingspatronen op. En zoek uit welke omgang hier gepast is. Dus als een kind zich heel bijzonder gedraagt op een verjaardagsfeestje, of op straat, of misschien zelfs in crimineel gedrag, dan hoef je naar een politieagent maar één keer te zeggen autisme, en meteen gaat een politieagent anders kijken naar het gedrag van deze persoon. Als we, zoals velen bepleiten, deze klassificatie zomaar in de ban zouden doen, dan zouden deze mensen ernstig onthand zijn. Gewoon op communicatief niveau, om aan te duiden dat er ook wel degelijk iets anders is, dat er andere verwachtingen opgaan en dat daar aandacht voor moet zijn.
3: Ben je het hiermee eens, Floortje, dat we niet zomaar al die klassificaties overboord moeten gooien?
5: Ik gebruik de metafoor heel vaak van de paardenbloemen en de orchidee. De meeste mensen zijn paardenbloemen, die kunnen wel tegen een stootje. Die doen het eigenlijk overal wel. Maar je hebt ook mensen die heel gevoelig zijn voor de context. Dat zijn eigenlijk orchideeën. En je moet niet tegen die orchideeën gaan zeggen, jij bent een zieke paardenbloem en we gaan jou fixen zodat je mee kan in die paardenbloemenwereld. We moeten eigenlijk de context inclusiever maken, zodat ook orchideeën en tulpen en hyacinten iedereen mee kan doen. Maar daar zijn we nog niet. Dus in de huidige inrichting van onze samenleving hebben we misschien nu die labels nodig of die klassificaties nodig om mensen de ruimte en de rust te gunnen, hè, om in hun eigen tempo toch hun weg te kunnen vinden. Maar de ideale wereld is natuurlijk een wereld waarin zo'n klassificatie daarvoor niet nodig is en we juist variatie zien als een enorme kracht in de samenleving. Juist diversiteit zorgt ervoor dat wij als groep beter gaan functioneren en tegen een stootje kunnen. Ons adaptief vermogen als groep wordt groter als er meer variatie is.
3: Laten we nog even teruggaan, Floortje, naar de zelfdiagnostiek waar we mee begonnen in deze aflevering. Want mensen zijn natuurlijk zelf ook expert geworden. Jij had daar al je bedenkingen bij.
20: Het is nu eenmaal zo dat eigenlijk alleen een psycholoog of een psychiater deze klassificaties kan vaststellen. Dus ik vind het ergens interessant, die beweging naar zelfdiagnostiek, omdat het een expliciete poging is de bijzondere machtspositie van de klinicus te ondermijnen en te omzeilen.
3: Floortje, Sander zegt de macht wordt bevraagd van psychologen en psychiaters. Wat vind je daarvan?
5: Op zich heel interessant. Als mensen zich zo willen definiëren aan de hand van dit soort taal, dan staat het ze vrij. En misschien eigenlijk ook wel een mooie manier om ook de GGZ van die klassificaties af te helpen. Want als het van iedereen is, dan vinden psychiaters en psychologen het al een stuk minder interessant om in die taal te praten. Dus dan gaan ze zich weer concentreren op de complexiteit en de taal die passend is bij de psyche. Dus misschien een hele mooie ontwikkeling.
3: Nou, in de volgende en tevens laatste aflevering duiken we in de labels man, vrouw en X. We gaan terug in de tijd en kijken naar het wetenschappelijk onderzoek naar gender. Dankjewel voor je komst. Fijn dat je luisterde naar de Focus Podcast. Dit was de derde aflevering van de serie over labels. Heb je een opmerking over deze podcast, een vraag of gewoon een leuk compliment, mail dan naar wetenschap@ntr.nl. Volg ons ook via TikTok en Instagram op NTR Wetenschap, waar we je op de hoogte houden van het laatste wetenschapsnieuws. Graag tot de volgende!
1: Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. We gaan luisteren naar muziek. En dan wederom van een goede vriendin van mij en tevens medepresentator van dit programma, Renette Kwakkenbos. Ze regisseert mij op dit moment en zij heeft viool gespeeld in het nummer waar we naar gaan luisteren. Ze zit bij het Ricciotti Ensemble, dat het hele land doortoert en zelfs heel Europa doortoert om fantastische gratis concerten te spelen in winkelcentra, in gevangenissen, in, ja, je kan het niet zo gek niet verzinnen of ze hebben daar gespeeld. Maar ze nemen dus ook liedjes op. En Renette is de tweede viool. Als je daar, ik weet niet, verstand van hebt, dan kun je daar misschien met een zoekend oor naar zoeken. En ik dacht, dit moeten we natuurlijk ook laten horen. Want Renette is naast een collega ook een goede vriendin.

0: Dat was Mens durft te leven, gearrangeerd door Konrad Kosselek bij het Ricciotti Ensemble, waar mijn lieve collega Renette Kwakkebos de tweede viool bij speelde. Voor jongeren die langdurig psychische problemen hebben, bijvoorbeeld een eetstoornis, depressie of een combinatie van diagnoses, kan de geestelijke gezondheidszorg worden opgeschaald, steeds intensiever worden en soms ook jarenlang aanhouden dus. Maar terwijl de wachtlijsten voor specialistische GGZ enorm lang zijn en iedereen zich zorgen maakt over de instroom van jonge patiënten, wordt er heel weinig onderzoek gedaan naar de afschaling van psychiatrische zorg. Klinkt als minder toezicht, meer verantwoordelijkheid bij ouders en kind en dus als risico's. Maar wat als goed ingerichte afschaling juist kortere wachtlijsten en beter herstel kan opleveren? Eline Heek doet promotieonderzoek naar afschaling van kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Eline, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Voordat we het hebben over afschalen, over wat voor psychiatrische problematiek hebben we het over het algemeen? Ik noemde even een paar voorbeelden, maar ja, misschien is dat nog te gebrekkig.
1: Dat is denk ik al wel een heel mooi voorbeeld wat je noemt. En een casus die ik zelf vaak ook gebruik als ik het ook over dit onderwerp ook introduceer, dan noem ik eigenlijk ook vaak wel een meisje. We noemen haar Sanne van 15 jaar, die dus inderdaad een eetstoornis heeft en depressieve klachten. Na een ernstige crisis langere tijd intensieve zorg nodig heeft gehad. En dan dus in de kinder- en jeugdpsychiatrie terechtkomt. En die ernstige crisis is denk ik ook wel iets wat we vaak zien. Dus dat zijn dus ook wel jongeren die vaak in zo'n ernstige crisis ook vaak hoog risicogedrag laten zien. Hè? Dus dan kun je denken aan zelfbeschadiging of suicidaliteit. Wat dus het ook erg complex maakt.
0: En dan neem ik aan dat zo'n problematiek ontstaat en dan ga je dus opschalen. Wat moet ik voor me zien bij de opschaling?
1: Misschien goed om daarna goed te duiden inderdaad wat we ook met afschalen bedoelen. Maar wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat je, omdat de problematiek vaak ernstig is en we hebben in Nederland gewoon heel veel specialistische kennis. Dus dat je dan geneigd bent om eigenlijk, ik sla het een beetje plat, om een expert erbij te gaan halen. Hè? Dus de problematiek is ernstig. Hier weten wij minder van, maar daar weet X wel weer meer van. Dus we gaan je doorverwijzen naar bijvoorbeeld de kinder- en jeugdpsychiatrie. Want daar zijn ze gespecialiseerd in. Dus dan zie je dat je eigenlijk steeds hoger in de specialistische zorgketen terechtkomt. Terwijl we bij afschalen juist kijken naar, als je vanuit het hoogspecialistische zit, de overgang weer maken naar passende vervolgzorg. En juist eigenlijk dus meer weer in, dat noemen we dan de eerste en tweede lijn zorg, maar dan moet je dus eigenlijk denken aan bijvoorbeeld vrijgevestigde praktijken of de wijkteams en de jeugd- en gezinsteams. Dat heet in elke gemeente heet dat weer een beetje anders. Maar eigenlijk dus de stap naar minder specialistische zorg.
0: En dus je hebt opschaling, dat wordt steeds intensiever. Afschaling is juist misschien ook een soort verbreding van de zorg. Ik hoor dat er een soort netwerk ontstaat in de buurt, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou je denk ik in het ideaalste geval wel willen. En ik denk dat daarom de term op- en afschalen ook niet ideaal is. Omdat dat een soort, ik zie het eigenlijk altijd een beetje voor me als een soort trapsgewijs systeem. Hè? Dus dat je omhoog klimt op de trap en dan vervolgens weer naar beneden gaat. Maar dat dan elke trede ergens bewijzen van is. Terwijl als ik nadenk zelf over de zorg, juist ook voor deze doelgroep, dan zou je willen dat het een soort continuum van zorg is. Hè? Dus eigenlijk een soort cirkel zie ik voor me, waarbij je dus inderdaad veel meer in netwerkzorg wil denken. Inderdaad wil kijken naar hoe, hoe organiseren we de zorg om zo'n jongere en om zo'n gezin heen, waarbij de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie een belangrijke rol heeft vaak, hè, in behandeling en in diagnostiek van deze problematiek. Maar oneindig in kinder- en jeugdpsychiatrie zitten is ook niet wat je wil. En hoe zorgen we er dan voor dat als er nog wel ondersteuning nodig is, dat dat passend is bij ook de wensen, behoeften en de hulpvragen van een gezin?
0: Heb je een beeld van voor hoeveel jongeren dat nu aan de hand is? Dat ze te lang in dus de hoogspecialistische zorg blijven hangen?
1: Nee, vind ik lastig te zeggen. Ook omdat ik daarmee zou zeggen dat, zeg maar, wanneer dat is. Wanneer is het te lang? En eigenlijk is dat een vraag waar we geen antwoord op hebben nog. Wanneer is nou het moment dat je wil gaan afschalen? Dus ik denk dat, er zijn soms jongeren meer dan 8 jaar lang in behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En nou, op zo'n jonge leeftijd kun je denk ik wel afvragen, is dat niet te lang? Ook omdat we weten uit onderzoek dat langer in zorg niet per se leidt tot betere behandeluitkomsten. Alleen ik denk dat we met een doelgroep te maken hebben waarbij het nooit misschien af is. De klachten zijn vaak gewoon langdurig. En ik denk dat je als behandelaar altijd het beste voor hebt met een jongere en het altijd het beste wil doen. En dus ook eigenlijk altijd wel met het gezin samen tot nieuwe doelen zou kunnen komen. Alleen de vraag is of dat allemaal in de kinder- en jeugdpsychiatrie opgepakt moet worden. Maar daar hebben we dus er is gewoon zo weinig aandacht voor die overgang. En eigenlijk een soort verdiepend kijken naar, maar wanneer is dat dan? En wanneer is het ook ingewikkeld? En is het misschien ook wel een antwoord dat het voor sommige jongeren wel beter zou zijn als ze langdurig in zorg zitten? Voor wie is dat dan? Nou ja, dat zijn eigenlijk vragen waarvan we dat nog niet zo goed weten. En ook omdat er dus heel weinig, jij noemde het ook al in je inleiding, maar dat klopt, gewoon heel weinig onderzoek naar is gedaan.
0: Dat is toch eigenlijk best gek? Want je wil mensen toch beter maken?
1: Ja. Ik was ook verbaasd. Want het grappige is dat ik, eigenlijk is het natuurlijk niet grappig, maar ik wilde dit onderzoek eigenlijk gaan starten. En ik zeg nu natuurlijk ik, maar doe dit natuurlijk niet alleen, maar doe dit samen met mijn promotieteam inderdaad. Maar dat ik dacht, weet je wat ik ga doen als ik dit. Want ik merkte, ik deed al eerder onderzoek eigenlijk in en met die klinische praktijk. En ik merkte en ik zag, dat afschade is ingewikkeld. En ik wilde gewoon weten waarom dan en wat weten we er al over. En toen kwam ik er dus achter, we weten er gewoon. Er is wetenschappelijk gezien eigenlijk heel weinig over opgeschreven. Dus ik denk dat er wel veel kennis en ervaring in de klinische praktijk zit, maar niet zozeer in het onderzoek. En het is inderdaad heel gek waarom dat dan zo is. Wel wat meer onderzoek bijvoorbeeld naar de overgang van 18 min naar 18 plus. Hè. Dus dat is ook een soort transitieovergang in zorg voor jongeren, wat vaak heel ingewikkeld is, maar heel specifiek. Als je nog in het jeugddomein zit, is daar heel weinig over te vinden. Ja.
0: Je zegt dus de kennis en de kennis is er vanuit de klinische praktijk. Maar dat wordt niet in het. Dat zie je niet terug in het onderzoek. Maar dat zie je dus wel terug in het onderzoek naar opschaling van psychiatrische zorg, hoe dat goed moet. Of niet?
1: Nou, daar is in ieder geval meer onderzoek naar inderdaad, hoe je dat goed zou kunnen doen. En ja. Daar heb je allemaal termen voor als een soort stepped care model. Hè? Dus dat je laag intensief begint en dat je eigenlijk soort omhoog klimt. En hoe je dat dan zou moeten doen. Dus daar is inderdaad veel meer. Maar eigenlijk dus, dat afschalen dus weer niet. Nee.
0: Nee, precies. En die vraag van wanneer wil je gaan afschalen, daar is dus helemaal geen antwoord op. Maar als we erover nadenken, aan wie zou je dat het liefst willen stellen en wie zou dat ook realistisch gezien het beste kunnen beantwoorden?
1: Nou, in de eerste plaats denk ik de jongeren en de ouders natuurlijk zelf, maar ook de behandelaren. En dan niet alleen de behandelaren in de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar juist ook die behandelaren en de hulpverleners in de vervolgzorg. Hè? Dus bijvoorbeeld die vrijgevestigde psychologen of psychotherapeuten of de medewerkers in de wijkdienst, in de jeugd- en gezinsdienst.
0: Ja, oké, exact. Ja. Want dat zijn dus eigenlijk manieren of middelen om het afschalen goed te laten verlopen, hoor ik je zeggen.
1: Hoe bedoel je? Om de.
0: Die wijkdiensten bijvoorbeeld en die buurthulpverlening.
1: Nou ja, dat zijn denk ik de logische plekken. Hè, als we kijken naar hoe ons zorgsysteem nu is ingericht, dan zijn dat plekken waarbij je terecht kan komen voor juist minder specialistische zorg en veel meer in je eigen gemeente, hè, dus in je eigen soort community weer kan meegaan doen. Dus het is veel dichter bij jou en veel minder uit. Ik denk dat een klinische setting is natuurlijk ook heeft het risico om je uit het normale. Ik doe nu zo tussen aanhalingstekens met mijn vingers, maar dat kan je natuurlijk niet zien. Maar
0: het
1: normale, want wat is het normale? Maar in ieder geval meer. Dat je dus in het dagelijks leven weer, dat je daar weer meer mee te maken hebt. En een klinische setting heeft gewoon het risico dat je daaruit wordt gehaald. En daarmee is het ook een belangrijk aandachtspunt. Als je kijkt vanuit een herstelgericht perspectief voor jongeren en gezin, dat je dus ook niet wil dat ze te lang in die specialistische GGZ zitten. En we zien in de psychiatrie eigenlijk steeds meer de beweging naar dat herstelgericht werken. En dat gaat uiteindelijk in de kern ook vaak over juist meer een persoonlijk en een sociaal proces voor jongeren. Waarbij we niet alleen maar meer kijken naar symptoomvermindering, maar veel meer kijken naar hoe kun jij weer de autonomie over jouw leven terugwinnen. En hoe kun jij de sociale relaties die je had eigenlijk weer herstellen of juist op gaan bouwen. En hoe zorgen we er nou voor dat jij inderdaad weer opnieuw kunt deelnemen aan het dagelijks leven. Dus weer naar school kunt gaan en naar sport, dat soort dingen.
0: Dat klinkt natuurlijk fantastisch en wenselijk voor iedereen die met die problemen kampt. Alleen, ik kan me dan ook wel voorstellen dat daar een bepaalde angst bij komt kijken. Van kan iemand die verantwoordelijkheid dan aan? Of hoe hou je een vinger aan de pols?
1: Ja, dat is inderdaad een hele een goede vraag en een mooie vraag. Ik denk dat dat het afschalen daarmee ook een nare term is. Omdat als het een neiging in zich heet, en dat is eigenlijk ook wat jij zegt, hè, dat je inderdaad voor ouders en jongeren het ook gewoon wel vaak voelt als we laten je nu los. En je kan het nu zelf. En ik denk dat het de kracht gaat zitten in als we hier meer onderzoek naar kunnen gaan doen en dit ook echt samen met de praktijk kunnen gaan doen, naar hoe kunnen we dit zorgvuldig met elkaar doen en hoe kunnen we er ook over nadenken met elkaar dat niet voelt als iets van we laten je los, maar dat bijvoorbeeld een kinder- en jeugdpsychiatrie ook nog mee kan lopen in zo'n natraject. Hè. Dus om als voorbeeld te noemen, we hebben bij Curium, ik werk bij LUMC Curium. En Curium is dus de kinder- en jeugdpsychiatrieafdeling van het LUMC. En daar hebben we een consultatiefunctie nu eigenlijk. Dus waarbij wat betekent dat juist dus bijvoorbeeld die vrijgevestigde praktijken of de jeugd- en gezinsdienst kunnen Curium consulteren. Dus eigenlijk advies krijgen van hoe moeten we hiermee omgaan? En dat helpt soms om te voorkomen dat een jongere weer terug moet. Maar het geeft ook vaak ook vertrouwen. Ja. Dus als jij ouders en jongeren kan zeggen, wij gaan kijken, we gaan samen dat pad bewandelen naar die vervolghulp. Dat is ook niet iets wat je abrupt zou moeten doen. Hè. Dus dat moet je echt dat kwam eigenlijk in het onderzoek wat wij deden ook wel terug. Dat het zo belangrijk is dat je dat samen met ouders en jongeren bespreekt en ook eigenlijk aan het begin van je behandeling al bespreekbaar maakt. Hè? Dus dat jouw rol als kind- en jeugdpsychiatrie niet is om eeuwig mee te lopen, maar dat je juist samen heel intensief wil werken aan de problematiek die speelt, om vervolgens ook te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat je het kan dragen en dat je met ondersteuning vanuit vervolghulp gewoon verder kan.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat hoe een probleem kan ontstaan als een visuele cirkel, dat een oplossing ook kan ontstaan in een positieve cirkel. Dat je regie krijgt en voelt, dit kan ik aan en nu wil ik meer. En zodoende uiteindelijk ook jezelf helpt herstellen.
1: Zeker, ik denk inderdaad dat dat zo is. En dat ook dat het daarom ook zo belangrijk is dat je ouders en jongeren helpt om dat vertrouwen weer te krijgen. Want je moet je voorstellen, juist bij deze doelgroep, dat zijn jongeren en dus ook hun gezin om hen heen, hebben al heel veel hulp gehad vaak, omdat het gewoon ingewikkeld is. En dan word je van naar die gestuurd. Nee, dan weet die het weer beter, dan weet die het weer beter. Dus die hebben ook echt wel een beetje het vertrouwen verloren in de hulp zelf, maar ook in zichzelf. Want als je ergens komt en je krijgt elke keer te horen, je bent eigenlijk te complex voor ons. Ja, dat doet natuurlijk ook wat met je zelfvertrouwen en de vraag, hoe kan ik het dan ooit zelf gaan doen? Dus het is ook echt wel een noodzaak om om ook dat afschalen ook zien als een soort herstelmoment. Niet als een soort dan ben je hersteld, maar een herstelmoment in een breder ontwikkelproces voor jongeren. Ja. Waarbij je dus ook echt moet gaan helpen met wat heb je nodig om dat vertrouwen weer te hebben? En dat je dat dus echt samen doet.
0: En dat je misschien dus ook niet leert leven zonder een aandoening, maar leert leven met een aandoening en daar een leefbare situatie uiteindelijk van maakt.
1: Ja, en dat is denk ik, maar dat is breder hoor, maar dat je dus inderdaad ook jongeren leert dat het leven is niet altijd leuk. Ja. Dat het ook veel meer, dat het die kwetsbaarheid er ook gewoon mag zijn. En dat je ze daar wel in helpt. En dat is natuurlijk ook een maatschappelijk vraagstuk overigens vervolgens. Hè. Want kom je dan vervolgens in een maatschappij waar dat wordt geaccepteerd? Dat is een andere vraag. Maar het is denk ik wel belangrijk inderdaad.
0: Ja. Nu, als het gaat over kinder- en jeugdpsychiatrie, dan gaat het vaak over de lange wachtlijsten. Kan een betere afschaling, als we, ja, we hebben het al gehad over waarom dat woord eigenlijk een beetje, waarom we het beter niet kunnen gebruiken, maar het is ook heel concreet. Zou dat een oplossing kunnen zijn, dus om ook die wachtlijsten in te korten als je het bekijkt van een wat maatschappelijke perspectief?
1: Ja, in theorie denk ik wel. En daar moet ik dan natuurlijk wel bij zeggen dat de wachtlijstproblematiek echt wel iets heel complex is. Maar als je het heel plat slaat, dan is het natuurlijk een heel logisch dat als de instroom hoog is, maar de uitstroom laag,
0: ja,
1: dat het systeem volloopt. Dus dat er inderdaad enorme wachtlijsten zijn. En jij noemde het geloof ik ook al in je inleiding, hè, maar we kijken nu veel naar de voorkant. Dus veel oplossingen worden nu gezocht in die instroomkant. En eigenlijk ook het beperken van de instroom. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er minder jongeren naar die specialistische jeugd-GGZ gaan? Maar er wordt dus heel weinig gekeken naar die uitstroom. Terwijl ja, als je inderdaad zegt, die wachtlijsten die hebben daar natuurlijk mee te maken. Dus we moeten ook echt kijken naar die uitstroom. En ik denk daarom is het ook wel een maatschappelijke opdracht die we met elkaar hebben. Want er staan heel veel jongeren op de wachtlijst die specialistische jeugd-GGZ nu wel nodig hebben. Waarvan we ook weten dat de problematiek vaak verergert doordat ze zo lang moeten wachten. Dus dat zit er ook natuurlijk wel in.
0: En bij wie ligt dan nu de verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen, denk je?
1: Nou, ik denk bij ons allemaal.
0: Mooi.
1: Maar ik denk dat er dus ook vanuit landelijk beleid daar echt goed naar moet worden gekeken. Dat we in het beleid dus echt aandacht moeten hebben voor het afschalen. En dat we daarmee de complexiteit van het vraagstuk van het afschalen dus echt goed voor ogen moeten hebben. Het zal geen quick fix zijn met, weet je wat, we zorgen dat iedereen met elkaar samenwerkt en dan is het wel opgelost. Ja, zo werkt het niet, omdat het zo inherent is aan de problematiek van de jongeren zelf. Maar het zit natuurlijk ook in de behandelaar die het ingewikkeld vinden om af te schalen. Dus er moet echt ruimte zijn voor alles wat een rol speelt in dat afschalen. En ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is dat je dat het basis is dat het gewoon echt belangrijk is dat ze daar oog voor gaan hebben. En met elkaar met de praktijk samen gaan kijken naar hoe kunnen we dat goed en zorgvuldig gaan doen.
0: En jouw onderzoek, dat is daar een best concreet handvat voor?
1: Nou, ik denk wel dat we inderdaad een hele mooie eerste stap hebben gemaakt met zichtbaar maken wat er allemaal een rol speelt in dat afschalen. Mm-hmm. En waar je dus ook aandacht voor moet hebben. En dat gaat enerzijds inderdaad over randvoorwaardelijke dingen en financiën en de organisatie van zorg. En ik denk dat dat bij uitstek wel ook elementen zijn of dingen zijn waar landelijk beleid iets mee kan en mee moet.
0: Helder verhaal. Eline Heek, dank je wel voor dit sterke pleidooi. En een hele fijne ochtend verder.
1: Dank je wel.
0: En dan zijn we ook al aan het einde gekomen van deze nacht van NTR Wetenschap. Ik sprak illusionist Victor Mits en promovenda Anne Versluis over de toepassingen die magie kan hebben in de gezondheidszorg voor kinderen. Ze leerden kinderen goocheltrucs terwijl ze gevaccineerd werden. En ze vonden dat het prikangst verhelpt. Dat is natuurlijk een geweldige uitkomst. En dat vind ik als oud-goochelaar al helemaal leuk. Wil je het gesprek nou terugluisteren? Zoek daarvoor op De Nacht van in je favoriete podcast-app. Ik dook ook in de geschiedenis van de magie met Daan Wegener. Je zou het misschien niet zeggen, maar magie en wetenschap hebben een lange en rijke geschiedenis met elkaar. Dat gesprek kun je terugluisteren via NPO Luister. Ik sprak met Thomas Bolletje en Mirjam Portsberg over virussen. En met bewegingswetenschapper Marloes Hoppe over de gevaren van koppen in het amateurvoetbal. Dat was hem voor deze week. Heel graag tot de volgende. Dag!
2: NPO Radio 1.
3: 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. En inmiddels zijn bijna 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. Die zeggen het vaak zwaar te hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het is een graad of 11. Overdag begint bewolkt, redelijk wat bewolking. Zon breekt steeds vaker door in de loop van de dag. Het wordt 18 tot 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Ja, zullen we eens even gaan luisteren naar een aantal geluiden van een ecosysteem dat wel werkt.

0: Ja, dieren die communiceren natuurlijk niet op deze volgorde, maar het klinkt toch altijd heerlijk.
1: Vroeg. Merel Wilaert.
0: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 21 mei. Vandaag verschijnt het nieuwe statusrapport van de Nederlandse biodiversiteit van Naturalis. En dat rapport gaat over veel meer dan alleen maar de bedreigde diersoorten. Biodiversiteit gaat ook over schoon water, over voeding, over bestuiving, over koraalriffen, over klimaat. En over ecosystemen waar wij als mensen natuurlijk volledig afhankelijk van zijn. Eens even kijken. Mijn computer die had ineens verzonnen dat die ging opstarten. Dus ik ben nu mijn tekst kwijt, maar ik ben er weer. Hoe gezond is de natuur in Nederland nog? Waarom halen we natuurdoelen steeds niet? En wat gebeurt er als ecosystemen langzaam uit balans raken? Onder andere die vragen die ga ik deze ochtend stellen aan de professor Dr. Koos Piesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center. Ja, en ook nog hoogleraar natuurlijk kapitaal aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, dat was een hele mond vol.
2: Ja, dat hoort er nou eenmaal bij met hoe wij ons

0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat was een hele mond vol.
0: Ja, dat hoort er nou eenmaal bij met hoe wij ons organiseren als mensen. Maar eigenlijk ben ik gewoon
1: Koos
0: die opgegroeid is op de Veluwe, gek is van biodiversiteit en nog steeds benieuwd is van hoe het werkt en wat we ermee kunnen doen.
1: Ja, dat snap ik heel goed. En op de een of andere manier verbaast het me niet dat je dan, als je op de Veluwe opgroeit, dat dat een automatische inspiratiebron is. Klopt dat?
0: Ja, zeker. Ja, nee, dat klopt eigenlijk wel. Want toen ik jong was, ging ik met mijn vader kijken naar de edelherten of naar de wilde zwijnen en zo in de vroege ochtend.
1: Oh,
0: dat
1: deed
0: me net wel aan denken, want kwart voor vijf is het gewoon al weer licht in Nederland.
1: Ja.
0: En dan en ik hoorde net de fute, een van die geluiden die je net niet hoorde hier achter in de rivier in mijn tuin. Dus,
1: Wat heerlijk.
0: Ja, dat soort dingen, dat vergeet je niet zomaar.
1: Nee, nou kan ik me wel voorstellen, Koos, juist als je opgroeit in de Veluwe, en nu natuurlijk ook door alle kennis die je hebt vergaard, dat als je daar een rondje gaat lopen, dat het niet meer hetzelfde voelt als 30 jaar geleden. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt zeker, ja. En dat gaat met sommige dingen gaat het een stuk slechter en andere gaan het een stuk beter overigens.
1: Okay.
0: Ik weet ook nog namelijk dat toen ik opgroeide, toen stond er schuim op de sloten en zo. Dus toen was de waterkwaliteit nog slechter dan nu. De waterkwaliteit is nu niet goed. Maar toen was het eigenlijk nog slechter.
1: Okay,
0: dus een aantal dingen gaan toch wel beter.
1: Ja, precies. Want bij dit soort onderwerpen zijn we natuurlijk vooral geneigd om te letten op de dingen die niet goed gaan. Overigens terecht, want daar moet natuurlijk de aandacht naartoe.
0: Ja.
1: Maar jij zegt, de aandacht moet ook liggen op dingen die juist goed gaan. Misschien wel, vul ik zomaar in, omdat je daar juist iets van kan leren.
0: Nou ja, anders als je het alleen maar hebt over dingen die slecht gaan, alsof je er niks aan kan doen, dat helpt ook niet.
1: Ja, alsof het je overkomt.
0: Het kan nog steeds slecht gaan met dingen, maar we weten best wel dat als je samenwerkt en als je bijvoorbeeld een zure regen neemt, nou, dat hebben we de industrie veranderd, waardoor we geen zure regenprobleem meer hebben.
1: Mm.
0: En dat kan met andere dingen ook. Dus het is wel, wij veroorzaken het, maar we kunnen het ook oplossen. Dat moeten we niet vergeten.
1: Okay, nou ben jij ook groepsleider van onderzoeksgroep Bugs.
0: Ja.
1: Ik vermoed dat jullie iets doen met insecten.
0: Ja, grappig toch? Ja, Bugs, ja. Dat staat voor Biodiversity Under Global Stress.
1: Ja.
0: Dus het gaat over hoe wereldwijd de biodiversiteit werkt. En dat doen we vaak aan de hand van onderzoek aan insecten.
1: Mm.
0: Want dat is zo'n hele grote groep, ongeveer de helft van de soorten. En daar weten we natuurlijk wel wat van sommige bijen of van andere soorten. Maar van andere clubs helemaal niks. Dus dan moet je ook echt onderzoek doen van welke soorten zijn het nu.
1: Hmm.
0: Hoe gaat het ermee? Wat voor rol hebben die in zo'n systeem?
1: Ja, precies,
0: en wat gebeurt er dan als ze verdwijnen?
1: Ja, ja. Nou, de bijen, daar wordt heel alarmerend over gedaan. Daar komen we misschien ook nog wel op terug. Vandaag verschijnt dus dat nieuwe statusrapport Nederlandse biodiversiteit. Zijn er dingen die je specifiek opvielen of waarvan je zegt, daar gaat voor mij wel de aandacht naartoe?
0: Nou, op de voorkant van het rapport, zal iedereen wel zien, staat een hele mooie inktvis. En die staat ook eigenlijk voor wat we extra hebben benadrukt nu.
1: Mm.
0: Dat gaat over het zeeleven en over de Caribische eilanden van het Nederlandse Koninkrijk. Want we vergeten wel eens dat we koraalriffen en regenwouden in Nederland hebben.
1: Ja, ja. Nou ja, we vergeten überhaupt de eilanden wel eens.
0: Nou, dat klopt.
1: Toch, in brede zin.
0: Ik ben daar wel eens geweest. Ja, nee, ik ben er wel eens geweest op Stasia, Sint-Eustatius.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik schrok eigenlijk wel van hoe wij die randen van ons koninkrijk achterlaten, moet ik eerlijk zeggen.
1: Okay, en wat voor zin bedoel je dat dan?
0: Nou, niet alleen de biodiversiteit, maar ook de mensen. Met wat voor faciliteiten mensen daar moeten overleven eigenlijk en zo. En als je daar bent, dan is het hartstikke leuk. Maar je herkent niet de Nederlandse kwaliteit en organisatie van leven.
1: Mm.
0: En dat is wel, en dat levert natuurlijk ook problemen op. Want het is heel makkelijk gezegd, je moet de natuur beschermen. Maar als er andere problemen zijn, sociale uitdagingen, noem maar op.
1: Ja, precies.
0: Ja, dan kan je niet van mensen verwachten dat ze dat zomaar doen.
1: Ja, ja, dus er is ook gewoon een bepaald soort investering natuurlijk nodig op menselijk niveau. Voordat je überhaupt de rust en de ruimte hebt om je over afval druk te kunnen gaan maken, bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja zeker.
1: Ja. Okay, Koos, we gaan zo meteen uitgebreid hierover in gesprek. Ik ga even naar muziek. Ja, voor de echte oplettende luisteraar zit er een heel klein linkje in. Dus laat vooral in de NPO Luister-app achter of je erachter bent. Tot zo.

0: Ja, voordat we naar de plaat gingen, zei ik... snap je het linkje met de uitzending? Laat het vooral weten in de NPO Luister-app. Maar heel flauw misschien. Je hoort natuurlijk The House of the Rising Sun van, jawel, The Animals. En dat komt omdat we vandaag bij Vroeg stilstaan bij het nieuwe statusrapport Nederlandse biodiversiteit. Van natuurlijk ook dit jaar, 2026. En dat bespreek ik met professor Dr. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar natuurlijk kapitaal aan de Universiteit Leiden. Vroeg. Merel Wilaert. Hoorde je dat, Koos? Het ging heel veel soepeler al meteen de tweede keer om al die titels achter elkaar op te noemen.
1: Ja,
0: het went.
1: Die nou gewoon weglaten de volgende keer, okay. Dan gaat het nog beter.
0: Ja, maar voor de mensen die net inschakelen is het altijd prettig om even te weten met wie we dit gesprek voeren. We hadden natuurlijk al aan het begin een aantal dierengeluiden laten horen. Van hele grote zoogdieren tot wat kleine insecten. Juist die insecten zijn heel erg belangrijk, hè, voor dat ecosysteem. Ook de insecten die misschien niet zo mediageniek zijn als de bij. Als we even gewoon naar Nederland kijken. Hoe staat het ervoor met ons ecosysteem? Waar bestaat het in ons geval uit? Ja, dieren natuurlijk, maar wat nog meer?
1: Nou ja, dieren en planten en natuurlijk ook bacteriën en virussen, noem maar op allemaal. Dus het zijn allerlei schimmels, noem maar op. Mm. Eigenlijk als je kijkt naar, we hebben iets van 48.000 soorten in Nederland. Dus bij biodiversiteit begin je vaak met de soorten. He, als je naar Naturalis gaat, in het museum, dan staat er ook overal, die staan mooi op een rijtje en er staan namen bij. Dat zijn dan, wij zijn een mens, andere een hond of een kat, noem maar op. Nou, als je nou naar die soorten kijkt, dan is ongeveer de helft van die soorten is een insect. Of iets, of een spin of iets verwants daaraan. Dus dat is ongeveer de helft.
0: Ja.
1: Dan hebben we daarna nog een groep van schimmels. Dat zijn er ook nog eens 10.000.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je ook nog groepen planten bijvoorbeeld. Nou, er zijn best wel veel planten, maar niet de groep waarvan je verwacht. Misschien heeft de meeste soorten. Dat zijn de algen. Dus de wieren.
0: Ja.
1: En vooral die kleine algjes. Ja, de grote zie je wel eens op het strand. Maar die kleine, ja, dat zijn er waarschijnlijk 4000 soorten.
0: Mm.
1: En die kennen we allemaal niet.
0: Mm.
1: Dus je kan je indenken dat in dat soort groepen, schimmels, insecten, algen, plankton, daar weten we, ja, daar heb je heel veel soorten van.
0: Ja.
1: En die zijn natuurlijk heel moeilijk te bestuderen. Want ja, hoe vind je ze nou eigenlijk?
0: Nou, je zei van, je zou misschien niet als eerste denken, maar we liggen natuurlijk van Caribisch Nederland tot en met gewoon Nederland, Europees Nederland, zeg maar, allemaal verschrikkelijk aan zee.
1: Ja, zeker.
0: Dus
1: ja.
0: We hebben ons daar
1: aan zee,
0: nog.
1: Maar we liggen niet in zee. Hè?
0: Nee,
1: dus,
0: natuurlijk
1: dus
0: niet.
1: Als we in het water zouden leven, dan zouden we vast dat zeeleven veel beter kennen. Maar nu leven we op land en dan weten we meer van het land.
0: Ja, oké, maar toch, je zou dus eigenlijk zeggen, juist omdat wij ons zo moeten verhouden tot dat water, levert dat superveel interessante kennis op als je je er een keer wel in verdiept.
1: Zeker, en het levert ook afhankelijkheid op natuurlijk, maar inderdaad, dat klopt. Weet je wat nou grappig, bij Naturalis hebben we heel veel onderzoekers en die doen natuurlijk allerlei verschillende dingen. En we hebben één onderzoeker, Jan Magge, die kijkt gewoon naar wat leeft er nou op het strand en in het strand en net in het water. En die vinden gewoon allemaal hele nieuwe soorten waar je, ja, als je op het strand ligt binnenkort als het mooi weer is, dit weekend misschien wel, dan lig je op allerlei biodiversiteit en allerlei kleine dingen die je helemaal niet kent.
0: Ik krijg er helemaal de kriebels van en tegelijkertijd.
1: Ja, dat wordt wel anders vanaf nu. Ja.
0: Terwijl ik ligt er al 39 jaar, dus ik moet me ook niet aanstellen dat het nu ineens alles zou veranderen.
1: Nee, en het zorgt ook namelijk voor hoe mooi het is, wat je ziet, hoe goed het werkt en zo. En,
0: ja.
1: Kijk, er leven ook allemaal soorten op en in jou.
0: Mm.
1: Jij bent een homo sapiens, de mens, daar ben ik ook. En maar een kilo of zo van je lichaam zijn heel andere soorten.
0: Ja, we werken gewoon
1: allerlei dingen. Ja, we werken toch samen ook met andere dingen. Ja.
0: Dat is juist heel belangrijk, hè, voor een gezond ecosysteem. Dat de zaken in balans zijn. Zelfs elkaar opeten zou je een vorm van samenwerking kunnen noemen. Om gewoon de cyclus in stand te houden. Waarom
1: nou,
0: is het
1: dat is heel belangrijk overigens. Hè, want als dat niet gebeurt, als er geen schimmels zouden zijn en andere soorten, dan zouden wij omkomen in meters en meters dode bladeren en zo.
0: Ja, precies. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Of het is ook wel lekker dat je die mug in je slaapkamer niet hoeft dood te slaan, maar dat een spinnetje dat voor je opruimt.
1: Ja.
0: Hey, waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we dat dus wel in het vizier houden, dat het ook gezond blijft?
1: Ja, nou, Dat is een hele goede vraag ook, want natuur is er gewoon. En we staan vaak niet zo stil bij wat de natuur nou ons oplevert.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je kijkt naar waterkwaliteit of bestuiving of voedsel voor andere dingen, dat levert natuur allemaal op. En dat kan alleen maar als dat netwerk goed werkt. Het is eigenlijk net als in je eigen netwerk.
0: Ja.
1: Als er in je eigen netwerk allerlei stukken wegvallen,
0: mm-hmm.
1: ja, dan weet je, krijg je niet meer de informatie die nodig is, maar dan werkt het ook niet meer. Dan kan je niet meer dingen doen.
0: Mm.
1: En een natuur is een soort netwerk. Denk je, stel je nou een trampoline voor, maar dan met verschillende lagen. En dan heb je allemaal soorten en die doen dingen met elkaar. Die eten elkaar op en die ondersteunen elkaar, die hebben elkaar nodig. En als er nou veel soorten zijn en veel verbindingen, dan is het heel moeilijk om door die trampoline heen te vallen.
0: Mm.
1: Maar als er nou een soort verdwijnt, dan verdwijnt niet alleen een soort, maar ook wat die soort doet met andere soorten.
0: Ja, dus die tussenlaag. In één keer kan precies, er zomaar een vel wegvallen, ja.
1: Precies, ja. Dus die, ja, of stukje in zo'n spinnenweb vallen dan weg. Ja, dan kan die spin geen insecten meer vangen.
0: Mm.
1: En dat geldt over, neem nou bestuiving. Daar werk ik zelf veel aan. Dan zie je dat heel duidelijk. Als je meerdere soorten bijen en zweefvliegen hebt, krijg je betere bestuiving van je appels en peren en aardbeien, noem maar op.
0: Ja.
1: Want soms is het mooi weer, soms is het slecht weer. Dan doet de ene soort het goed, dan doet de andere het goed. En diversiteit is dus heel belangrijk. Het is eigenlijk de basis van die natuur.
0: Ja, eigenlijk had de natuur het best goed geregeld. En toen kwamen wij als mens en toen hadden we ook besloten dat we de natuur misschien naar ons hand moeten kunnen zetten. Dus we gingen bijvoorbeeld landbouw doen. Dat gingen we op een gegeven moment niet meer als nomaat doen, maar gewoon letterlijk op vaste plekken eigenlijk. Toen besloten we ook welke soorten goed voor ons waren, welke minder goed voor ons waren. Tot op een zekere hoogte werkt dat. Maar nou las ik bijvoorbeeld laatst dat bepaalde plantensoorten in Nederland het slecht hebben, omdat wij dan vinden dat andere plantensoorten de voorrang verkiezen. We hebben ooit rivierkreeftjes proberen op te krikken. Inmiddels hebben we juist een overschot aan rivierkreeftjes. Het is zo makkelijk nog niet, Koos, om de natuur naar je hand te zetten.
1: Nee, daar moeten we eigenlijk ook gewoon mee ophouden.
0: Dank je.
1: Want kijk, want je zei net van, het gaat om in zo'n netwerk al die soorten, maar die soorten werken eigenlijk niet samen.
0: Mm-hmm.
1: Het is wel zo als je kansen creëert voor allemaal soorten, door bijvoorbeeld een goed systeem, goed natuur te bouwen, een goede waterkwaliteit te hebben, dan komen er allerlei soorten en die werken niet samen, die doen allemaal hun eigen ding, maar mm-hmm. toch werkt het wel.
0: Ja.
1: Omdat je heel veel plekken hebt eigenlijk in zo'n systeem, niches heet dat, heel veel plekken en iedereen kan wat anders doen. Dan kan je dat wel proberen te veranderen, maar ja, dat is gewoon niet zo. Ja, soms werkt het goed, hè? Dus je kan in je tuin of wat dan ook, kan je best veel meer biodiversiteit aanleggen en creëren dan dat je in een natuurstuk hebt. Maar vaak doen we het helemaal fout. Dan gaan we kijken naar één soort, de koe of tarwe of wat dan ook. Die hebben we natuurlijk nodig om te eten, daar eet ik ook van. Maar dan verdwijnen er allerlei andere. Dus als je één zo'n soort dominant maakt, het meest dominant is natuurlijk de mens. Maar als je één soort dominant maakt, dan is het heel moeilijk voor anderen ook om zo'n plek te hebben.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En in die rapporten, hè, of dat rapport wat vandaag uitkomt, daar gaat het dus, wat je zelf ook al zei, gaat het best wel gewoon over water. Dus in dit geval een groot stuk is gewijd aan de Noordzee. Wat zijn we daar nou allemaal tegengekomen of juist niet meer tegengekomen, wat er wel toe doet?
1: Ja, nou, ten eerste, als je goed kijkt, kom je elke keer nieuwe dingen tegen. Dus heel veel weten we nog niet van die zee. En van bijvoorbeeld het Caribisch gedeelte van de Caribische Zee. Hè?
0: Ja.
1: Daar weten we denk ik van een derde of misschien wel twee derde van de soorten kennen we daar helemaal niet. Ja, en dan kunnen we natuurlijk, natuurlijk zie je wel de zeehonden en de bruinvissen en noem maar op. Maar die kleine dingen niet. Dus wat ze eten is al moeilijker te zien. Als je dan kijkt naar de soorten waar we wel wat van weten, dan zien we bijvoorbeeld op de Noordzee dat eigenlijk alle manieren waarop we daarnaar kijken geven aan dat het best wel slecht gaat.
0: Hmm.
1: Maar het is bij biodiversiteit altijd zo dat het twee kanten opgaat. Want je hebt zo heel veel soorten. Het gaat bijvoorbeeld in de Noordzee goed met de zeehonden, maar niet goed met de bruinvissen. En dan zou je zeggen, ja hallo, die zijn toch vergelijkbare grootte, doen misschien vergelijkbare dingen.
0: Ja, maar allebei zoogdieren, et cetera. Ja, precies.
1: Nou ja, dat soort dingen, maar het blijkt dus dat die balans, de balans is het eigenlijk niet in de natuur, maar dat systeem, dat zorgt ervoor dat het goed gaat met sommigen en anderen en slecht met anderen.
0: Mm.
1: Omdat het voedsel van die zeehonden misschien er wel is en het voedsel van de bruinvissen niet. Overigens, die grote zeehonden die eten dan ook weer kleine bruinvissen. Zeehonden gingen vroeger dood aan ziektes en die hebben ze nu een beetje overwonnen. Dus er zijn allemaal van die factoren die samenwerken. En dat, dan vind je dus dan eigenlijk dat in de Noordzee best wel slecht gaat met allerlei dingen.
0: Oké, ja, want ik wilde al zeggen, het klinkt een beetje wat je zelf eigenlijk al aangaf. De natuur is niet per se altijd eerlijk. Dus met sommige soorten gaat het soms beter dan met andere. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar het wordt natuurlijk wel een probleem als wij dat, door hoe we leven, te veel beïnvloeden. Dus dan moet ik bijvoorbeeld in het geval van de zee denken aan scheepvaart, intensieve visserij, grote windparken die aangelegd worden. Die energieinfrastructuur. Ja, je zou denken.
1: Ja, en ook alle stikstof en dingen die we vanuit de rivieren de zee inspoelen. Dat is bijvoorbeeld in Caribisch Nederland een enorm probleem.
0: Okay.
1: Koraal heeft gewoon schoon water nodig.
0: Ja.
1: En als daar nu een grote regenbui is, dan spoelt alles, inclusief het rioolwater en alles, spoelt gewoon zo de zee in. Ja, dat kan zo'n koraalrif wel 1 of 2 keer hebben als het een beetje gezond is.
0: Hmm.
1: Maar als dat achter elkaar gebeurt, is dat echt heel lastig voor het koraal. Dan gaan er allerlei soorten gewoon, die verdwijnen.
0: Was dat niet ook onderdeel van het bezoek van onze premier naar Caribisch Nederland, om het dus ook hierover te hebben?
1: Ja, zeker. Dus we hebben het er ook wel vaak over. Hè?
0: Ja,
1: maar daar zijn we best wel goed in.
0: Ja, precies. Het erover hebben is nog steeds iets anders dan beleid erop gaan maken of voeren.
1: Ja. En wat we vaak ook doen, hè, is een klein dingetje aanpakken. Terwijl als je er goed over nadenkt, weet je best wel dat het ook in het systeem zit. Kijk, riool aanpassen op de Caribische eilanden klinkt makkelijk, maar is natuurlijk best wel heel ingewikkeld.
0: Mm-hmm.
1: Kost veel geld, duurt wat langer. En het is dus vaak veel leuker om te zeggen, oh, maar we hebben hier een natuurreservaat opgesteld en we gaan nu hier koraal planten of zo.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk een soort noodmaatregel.
0: Ja, en het
1: moet
0: voelt
1: je
0: ook, hoe noem je dat,
1: de oorzaken.
0: Een beetje zoals een cosmetische ingreep. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, greenwashing is het eigenlijk. Ja.
0: Dus je zet iets moois neer en dan kan je allemaal met z'n allen zeggen, oh, wat een prachtstukje koraalrif, en je draait je 3 keer om en het is eigenlijk niet waar, zeg maar.
1: Nou, nee, en het is ook onhandig, hè, want je moet er steeds meer geld in stoppen.
0: Ja, maar zijn er eigenlijk ook bijvoorbeeld in zo'n rapport dat er echt concrete adviezen in staan? Hoe doe je dit nou? Wat kost het? En op welke termijn is zoiets te realiseren?
1: Nou, weet je, dit rapport geeft aan, wij zijn als Naturalis een wetenschappelijk instituut.
0: Mm-hmm.
1: En wij brengen de kennis bijeen over de biodiversiteit, zoveel mogelijk. En we geven geen advies aan de overheid om wat te doen. Natuurlijk, hè, praten we wel met allerlei partijen om daar naar te kijken, met natuurorganisaties, met de overheid. En we hebben best wel ideeën ervoor. Maar dit rapport gaat echt over hoe gaat het ermee?
0: Ja, gewoon de observatie. Mm-hmm.
1: Ja, en de observatie, en er zijn natuurlijk wel veel studies gedaan, ook naar de link tussen vervuiling en biodiversiteit, of klimaatverandering en biodiversiteit. Dus dat staat er allemaal in.
0: Ja.
1: Maar het advies van wat je dan moet doen, ja, dat is ook eigenlijk niet aan ons, dat is aan ons allemaal. En de overheid is daar heel belangrijk in.
0: Mm.
1: Maar ook allerlei bedrijven die snappen dit tegenwoordig en die nemen ook maatregelen. En daar werken we mee samen om te kijken, ja, hoe gaan we dat nou doen?
0: Ja.
1: In de landbouw, de visserij, in de woningbouw, noem maar op.
0: Ja, want het is natuurlijk biodiversiteit en bijvoorbeeld iets als klimaat. Hè, dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik weet niet of jij dat merkt, bijvoorbeeld vanuit je rol in Naturalis, maar ik heb het idee dat mensen toch sneller te porren zijn, omdat de natuur, daar leef je in, daar kijk je naar, dat ervaar je, om zich daar verbonden mee te voelen en dus druk over te maken. Klimaat kan soms zo abstract zijn, terwijl als je zegt, hey, we lopen nu door de Veluwe en is je opgevallen dat we dat of dat plantje bijna niet meer zien, dat werkt wel of zo, toch? Dat mensen misschien zich eerder gemotiveerd worden van, shit, daar moeten we eigenlijk echt iets mee.
1: Nou, absoluut. En dat vergeten we misschien soms wel. Hè. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die houdt van CO2.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nee, omarmen.
1: Maar bij iedereen, iedereen houdt van de natuur eigenlijk. Mm. En dat vind ik wel mooi van het rapport. En dat vind ik ook wel leuk hoe, bij Naturalis zijn we natuurlijk ook, we zijn een wetenschappelijk instituut, maar ook een museum waarin we laten zien hoe mooi de natuur is.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat rapport kijkt van ons, en het staat gewoon online, je kan het gewoon bekijken, dan is het aan de ene kant een soort David Attenborough rapport met supermooie plaatjes van dingen die je nog nooit gezien hebt. Wauw!
0: Mm-hmm.
1: En aan de andere kant geeft het ook alle cijfers en alle inhoud en alle gegevens die je nodig hebt.
0: Okay.
1: En dat zijn ook de twee dingen die we altijd aan moeten spreken, denk ik.
0: Ja.
1: Want je kan het wel alleen maar optellen en zeggen van, nou, dit is om die reden moeten we deze natuur behouden. Maar het wauw-effect en het mooie is ook heel belangrijk.
0: Zeker. Nee, ik bedoel, dat is een grote reden waarom mensen die het kunnen graag op vakantie gaan. Hè? Dat je nog eens een keer een andere palmboom ziet dan de bomen die je hier kent, om maar iets te noemen.
1: Ja, als ik vraag aan mensen waarom, wat betekent natuur voor jou, komt er nooit zeg maar de naam van een mos of een vis of een insect op. Het komt altijd over vrijheid en vakantie en inspiratie, noem maar op.
0: Wandelen, beweging door de natuur.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Ja. Terwijl al die kleine onderdelen die je misschien, waar je niet je focus op legt tijdens zo'n wandeling, zijn wel aanwezig. Wat je al zei, hè, over op het strand liggen.
1: Zeker.
0: We gaan zo meteen nog heel even terug naar die biodiversiteit die eigenlijk vooral, denk ik, in Nederland omhoog getrokken wordt, juist door dat Caribische deel. Hè.
1: Zeker.
0: Een heel groot onderdeel van waarom we eigenlijk veel diverser zijn dan je misschien zou zeggen. Maar ik wilde nog even terug naar het bestuivingsonderdeel. Want nou hoorde ik laatst ergens dat het slecht gaat met de bij. En dat betekent natuurlijk veel voor de bij aan zich, maar ook voor de bestuiving, waar jij je dus een expertise in hebt. En toen hoorde ik dat ze inmiddels een soort kleine mini-droontjes aan het ontwikkelen zijn, waar je die bestuiving mee kan laten doen door computertjes eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: A, klopt dat? En B, ik word daar toch een beetje verdrietig van als ik dat hoor. Snap je dat?
1: Ja, nee, dat snap ik ook. En het klopt wel, want als mens kunnen wij natuurlijk ontzettend veel.
0: Mm.
1: En het is ook heel leuk om technische dingen op te lossen.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk kijken we gewoon te vaak alleen maar naar die technische oplossingen. Hè, dan gaan we dijken aanleggen en we gaan zelfs met koralen, als je die wil vervangen, zou je gewoon van beton koralen kunnen maken, zodat er allerlei soorten op kunnen leven.
0: Mm-hmm.
1: En dat geldt voor die robots bij die bijen ook. En die robots, als je heel erg je best doet, dan kunnen die ook nog wel bestuiven, de planten en zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat noemen we technofixers. Dus je kan eigenlijk op twee manieren naar die toekomst kijken. Je kan zeggen van, nou, technisch gaan we het wel oplossen. We zijn slim genoeg. En dat kost heel veel geld.
0: Ja.
1: Op de korte termijn om het te ontwikkelen. Op de lange termijn om het te onderhouden.
0: Ja.
1: Terwijl je kan ook zeggen van, laten we nou eens met die natuur meewerken.
0: Ja, en je kan trouwens ook zeggen,
1: snappen,
0: het bestaat al. We hoeven niet koraalblokken te maken. De natuur heeft dat al voor ons bedacht.
1: Precies. Ja, de natuur is gewoon een enorm sterk innovatief systeem. En een schatkist van oplossingen voor problemen die we nog geen eens bedacht hebben.
0: Mm.
1: Een heel goed voorbeeld is overigens drinkwater in Nederland. De Amsterdamse waterleidingduinen, of Meijendel, hè, dat zijn twee grote natuurgebieden. Nou ja, het zijn eigenlijk industriegebieden. Amsterdamse waterleidingduinen kan je zien als het grootste industriegebied van Nederland.
0: Okay.
1: Dat levert nou, dat is in 1860 ongeveer door de gemeente Amsterdam aangekocht.
0: Mm-hmm.
1: Om te zorgen om drinkwater te winnen. Want toen zagen mensen al, ja, we hebben drinkwater nodig. Dat hebben we niet in de stad, daar is al het water vies. En die duinen die filteren dat. En dat is nog steeds zo. Dus nu wordt er water naar de duinen gebracht.
0: Mm-hmm.
1: In 60 dagen of zo gaat dat door de duinen heen. En aan het eind kan je drinken.
0: Ja.
1: Dus die natuur die filtert dat. Als we dat technisch zouden oplossen, dat kan natuurlijk. Je kan gewoon grote fabrieken neerzetten om het te filteren. En dat doen we in sommige gevallen. Maar dan is dat veel duurder. Mm-hmm. Kost enorm veel onderhoud. Dus ook als je economisch kijkt, dan is natuur inschakelen vaak een veel betere oplossing.
0: Ja, precies. Ja. En het gaat toch al gauw over de portemonnee. Maar ik vind alleen al gewoon het voorbeeld dat je kan verhouden tot de natuur en elkaar daarin kan helpen, is natuurlijk een prachtig verhaal eigenlijk. Hè? Dat is hoe je het liefste ziet.
1: Zeker.
0: Okay,
1: we
0: gaan zo meteen nogmaals bij de koraalriffen, noemde je net al. Maar er is natuurlijk veel meer te vertellen over het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dus blijf vooral bij ons, Koos.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, vergeet inderdaad niet dat we ook te vinden zijn als podcast. Het is tijd voor weer een klein stukje muziek. En dit keer van Miles Cameron en het is Caged Bird.

0: Ja, goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van donderdag 21 mei. En we hebben het over de biodiversiteit van Nederland. En dan bedoel ik ook nog eens ons hele Koninkrijk natuurlijk. Ik ben erover in gesprek met professor Dr. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit te Leiden.
1: Vroeg. Merel Wilaert.
0: Yes, Koos, we hadden het al even over het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar gingen we eigenlijk vooral snel naar het koraalrif toe. Hè? De stand van het koraalrif, ook om bijvoorbeeld ja, als rivierwater of rioolwater daar belandt, dan is dat super schadelijk. En super schadelijk. Dat betekent dat we daar uiteindelijk allemaal last van hebben. Maar even naar land. Ik begreep dat geiten ook nogal een probleem zijn.
2: Ja. Zeker, ja. We hadden het net over die netwerken en zo. En we hebben natuurlijk als mens allerlei dingen naar die eilanden gebracht. Ratten, katten, honden, geiten. En geiten die zijn enorm goed in een aantal dingen. Namelijk in voedsel zoeken waar anderen geen voedsel vinden. Die kunnen in bomen klimmen. Die kunnen overal alle blaadjes van afeten. En als je dus veel geiten hebt, ja, dan hou je dus heel weinig planten meer over. En dat zorgt ervoor dat elke plant heeft eigenlijk allerlei insectensoorten waar dan weer bijvoorbeeld hagedissen en vogels en zo van eten. Dus dat heeft een enorm effect op zo'n systeem.
0: Ja, je zou het ze niet geven, maar het zijn ontzettend creatieve knagers natuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, en dan zit je dus op een eiland. En eilanden hebben ook iets heel speciaals eigenlijk. Want als je er goed over nadenkt, dan is dat eigenlijk heel logisch. Mm. Als je nou zo'n klein eiland hebt, hè, zoals die ABC-eilanden Curaçao en Bonaire en zo en Saba, die zijn klein. Mm. Dus als je klein bent, dan heb je. En je bent een eiland. Nou, als je klein bent, dan is het ook als soort heel moeilijk om daar terecht te komen. Hè, als je een vogel bent, kan je er nog heen vliegen. Maar, en het is als er iets gebeurt, heel makkelijk om helemaal te verdwijnen van zo'n eiland. Want je hebt natuurlijk geen uitvlucht meer.
0: Ja. Ja.
2: He, dus als er eilanden een keer of als er geiten over dat hele eiland gaan en er zijn een aantal plantensoorten die dan nog wel voorkwamen, maar verdwijnen, ja, dan komen ze niet zomaar meer terug.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is echt heel typisch voor eilanden. Dat ze heel kwetsbaar zijn eigenlijk.
0: Ja, en als je ook nog eens een heel klein eiland bent, dan kan ik me ook voorstellen dat alleen als het geweld van de zee. Ik bedoel, je kan niet zomaar weg. Dus als die bodem bijvoorbeeld door dat gegraas van die geiten eenmaal is aangetast, dan wordt het nogal een glibberig geheel, zeg maar.
2: Ja, en als je dus. Dat is met populaties, dus groepen soorten. Dus als je nou van een soort, als je nou van een soort maar 100 exemplaren hebt op zo'n eiland. En door toeval of door een storm of door geiten en een combinatie verdwijnen er 80. Mm. Ja, dan ben je gelijk een groot deel van je soort kwijt. En de kans dat je naar nul gaat is ook best wel groot.
0: Ja.
2: En dat terwijl op die eilanden heb je vaak ook heel unieke soorten. Mm. Dat is omdat ze geïsoleerd zijn. Dus een kleine populatie van een soort komt daar en. Op zo'n eiland zijn vaak niet zoveel andere soorten. En die dan ontwikkel je gewoon tot iets wat heel, heel anders is dan op het vasteland.
0: Ja, precies.
2: Een heel beroemd voorbeeld is natuurlijk wat Darwin gevonden heeft op de Galapagos-eilanden.
0: De evolutietheorie voor je ogen natuurlijk. Hè? Dat je
2: precies,
0: ziet dat, dat één diersoort, ik noem maar, weet ik het, een vogel, er heel specifiek uitziet op Aruba, om maar iets te noemen.
2: Ja, bij die Darwin, bij vinken was dat bij Darwin. Dus die vinken, gewoon een normaal vinkachtige vogel, is daar gekomen. En op al die, dan waren daar geen spechten. Dus één vink is een soort spechtachtige dingen gaan ontwikkelen. En die andere is heel andere dingen gaan doen.
0: Ja.
2: En dat is niet omdat ze denken van, oh, ik word een specht. Maar omdat er gewoon mogelijkheden op zo'n eiland zijn die nog niet benut zijn. Dus er is voedsel en als ze over tijd in de evolutie kunnen soorten best wel snel veranderen. Dus die unieke dingen verlies je als je op eilanden dingen verandert.
0: Ja, en ik bedoel, kijk, Nederland, nogmaals, Europees Nederland, dat is niet een heel groot land. En toch verschilt de natuur in Noord-Holland al van die in Gelderland. Maar laat staan, als je alle eilanden van ons koninkrijk meerekent, daar zitten nog kilometers tussen. Dat levert denk ik ook weer een hele andere biodiversiteit op, überhaupt op het Caribisch deel.
2: Ja, nee, zeker. Ja, die schaal is zo anders. Hè? Ik bedoel, als je de bovenwindse en benedenwindse eilanden hebt, die liggen zo ver uit elkaar. Plus,
0: ja, maar breng dat dus allemaal maar eens in kaart en breng dan maar eens een advies uit. Ja, jullie geven geen advies, maar bouw er maar eens iets omheen.
2: Ja, en dat doen we dus ook niet alleen. Hè? Dus dit rapport is eigenlijk een samenvatting van wat we allemaal weten. Mm-hmm. En hoe weten we dat nou? Doordat er ontzettend veel mensen aan werken ook. Dus ook op de Caribische eilanden heb je allerlei organisaties die de natuur in kaart brengen. Mm-hmm. En die het koraal monitoren en de zee monitoren. En op land de papegaaien en de leguanen en zo bijhouden. Mm-hmm. Dus daarom weten we dat ook. In Nederland heb je duizenden mensen die vogels tellen, vlinders tellen, planten tellen, noem maar op.
0: Ja.
2: En daardoor weten we van Nederland eigenlijk enorm veel in vergelijking met veel andere stukken van de wereld.
0: Mm. Dus we houden er toch wel heel erg van. Nou moet ik wel denken, hè, dat rapport dat verschijnt natuurlijk één keer in de zoveel tijd. Dat is nooit, ja, laat ik het zeggen... Het voelt altijd wel alarmerend. We weten het ook. Hè? De biodiversiteitsverlies. Ja. Dat is een urgent probleem. De bij noemden we net al. Dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. En ook direct waar we last van hebben. Ik had al de aanname gedaan dat ik het idee heb dat biodiversiteit wel... Ja, hoe zeg je dat, meer bij mensen leeft... omdat het zichtbaarder en tastbaarder is... dan bijvoorbeeld het grote klimaatprobleem. Maar om nou te zeggen, we leggen allemaal de pennen neer... en alle focus om dat weer recht te trekken... dat is nou ook weer niet zo. Hoe komt dat nou?
2: Ja, als we dat nou eens precies wisten... dan zou het een stuk beter gaan, denk ik. Hè?
0: Ja.
2: Als je nou,
0: ja, maar je noemde net allemaal mensen op... die dat natuurlijk wel heel erg bijhouden... en het heel belangrijk vinden... Ja. En die elke dag vroeg opstaan om dingen te meten. Natuurlijk, maar je hebt
2: zeker.
0: Ook ja, een soort politieke druk bijvoorbeeld nodig... of wet en regelgeving.
2: Ja, nou en dat is eigenlijk... hebben we die wet en regelgeving ook?
0: Mm.
2: Die is er al. Het is niet zo dat we nieuwe regels moeten verzinnen. We hebben allerlei doelen afgesproken... dat we op zee en op land soorten beschermen, habitats beschermen, natuur creëren.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar voldoen we gewoon niet aan.
0: Mm.
2: Dus het is zelfs zo dat we beseffen dat het moet, dat er afspraken gemaakt zijn. Maar ja, dan het echt doen, dat gebeurt gewoon niet. En
0: ja.
2: Dat komt door allerlei verschillende belangen natuurlijk. En ook doordat de politiek vaak toch op kortere termijn kijkt.
0: Mm.
2: En op kortere termijn, dan ja, het is... Kijk, als nu mensen op de Veluwe opgroeien... dan zien ze andere dingen dan toen ik daar opgroeide.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat ecologisch geheugenverlies, noemde een collega dat.
0: Ze zien ineens een heel groot afgebrand defensieterrein.
2: Ja, ja. Nou precies.
0: Ja,
2: ja en dat gebeurt ook. En als je nou veel natuur hebt, dan is het helemaal niet erg als er een stuk afbrandt. Want dat levert weer op kansen voor nieuwe soorten. Maar we hebben al kleine stukken. En als er dan iets gebeurt, net als op zo'n eiland, ja, dan heeft dat best wel veel effect.
0: Ja, ja, en je kan ook iets zeggen over de prioriteiten. Dus waar besteden we de aandacht aan? En we koppelen blijkbaar defensie heel erg aan veiligheid. Maar een gezond ecosysteem gaat ook over veiligheid. Namelijk dat je, letterlijk veiligheid. Omdat het elkaar in balans houdt.
2: Ja, nou, dat is inderdaad grappig dat je dat noemt. Want gisteravond hadden we een diner met allerlei van onze partners bij Naturalis. En er was ook de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk.
0: Mm-hmm.
2: En die noemde dat ook. Die noemde zowel het stuk dat de terreinen van natuur, de natuurterreinen van Defensie, waar veel bijzondere soorten voorkomen. Dat klopt ook echt.
0: Ja.
2: En aan de andere kant noemde hij ook wel van ja, kijk, eigenlijk is goed klimaat en goede leefomgeving en goede kustbescherming. Ja, dat is minstens zo defensie als de korte termijn investeringen in tanks en wapens en zo. Dat moet natuurlijk ook.
0: Maar hoe hoor jij dat dan? Voor iemand die zich natuurlijk vooral in de biodiversiteit interesseert en niet in nieuwe tanks.
2: Nou,
0: zie je het bijvoorbeeld terug? Het, hè? Want iemand kan het wel zeggen. Maar ik bedoel, ja, ik wil niet lullig doen. Maar ik heb nou niet het idee dat bijvoorbeeld de VVD-lijst overloopt van mensen die klimaat boven defensie zetten.
2: Nee, maar weet je, ten eerste, je hoort het wel.
0: Mm.
2: En 10, 15 jaar geleden hoorde je dit niet. En wij werken bij Naturalis ook samen met allerlei grote bedrijven. Met BNP Paribas, dus de grootste bank van Europa.
0: Ja.
2: Met herverzekeraars, met verzekeraars, met allerlei bedrijven, bouwbedrijven, noem maar op.
0: Mm-hmm.
2: En dat is niet omdat wij zeuren van kunnen als je die samenwerken. Dat is vaak omdat zij naar ons toe komen en zeggen van hey, wij weten dat op de lange termijn moeten wij dit doen. Banken bijvoorbeeld, kijk naar het risico.
0: Mm-hmm.
2: Dus die investeren. Als je nu investeert in een bepaalde landbouw en je ziet dat het eigenlijk de kans dat die er is over 20 jaar is heel klein, dan ga je niet meer investeren.
0: Mm-hmm.
2: Dus die financiële sector die kijkt op de lange termijn naar risico's. En dan zien ze heel vaak dat verlies van biodiversiteit, verslechtering van het klimaat is een te groot risico om te investeren.
0: Maar dat is dan nog steeds wel blijkbaar de economische prikkel, hè? En niet zozeer de intrinsieke prikkel van het is gewoon ook belangrijk om een biodiverse omgeving te hebben, los van onze portemonnee.
2: Ja, maar ik zou willen dat de intrinsieke motivatie genoeg was, maar dat is er gewoon niet zo ook.
0: Nee, dus je moet ook gewoon realistisch zijn voor nu.
2: Nou, je moet allebei. Ja. Daarom vertelde ik net, dat rapport is ook allebei. Het gaat, aan de ene kant hebben wij een soort rentmeesterschap, verplichting als mensen dat we goed voor die planeet zorgen. Dat vinden ook heel veel mensen. Mm-hmm. Niet alleen de religieuze mensen, maar allerlei mensen vinden dat. Hartstikke goed. Aan de andere kant moet je ook, het is ook gewoon geld waard en het kost veel geld als we het niet goed doen.
0: Ja.
2: Nou, dat is nou eenmaal de manier waarop we onze maatschappij organiseren. Nou, dat is ook een heel sterk argument dan. Ik ben heel blij dat ik met partijen samenwerk die dat vanwege risico's in het centrum, in het hart van hun bedrijf hebben zitten.
0: Ja, juist dat rentmeesterschap is zo interessant, hè? Want je zei al, dat is niet alleen maar een religieus begrip. We kennen het wel vanuit het christendom, hè, geloof ik, waarin dat nog wel een grote rol speelt.
2: Ja.
0: Ook daar kan je natuurlijk verschillend over denken. En we begonnen dat gesprek ook eigenlijk met in hoeverre moet je je verhouden tot de natuur en in hoeverre kan je het naar je hand zetten. En dat laatste, ja, daar hebben we natuurlijk ook nog wel, als het bijvoorbeeld gaat over middelen die we gebruiken, hè, om die natuur naar onze hand te zetten. Dat is precies wat ook voor die diversiteit soms zo schadelijk is. Dingen als pesticides, et cetera. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Want ik heb wel, er zijn allerlei verboden op dingen die niet mogen. Maar goed, die mogen dan een continent verderop wel weer gebruikt worden. Hoe zit het?
2: Nou, Dat is ook best wel complex. Er zijn heel veel regels voor. En bijvoorbeeld agrariërs in Nederland houden zich ook over het algemeen best wel goed aan die regel.
0: Mm.
2: Dit heeft te maken met waar we het net over hadden. Dus als je in een systeem, in een landbouwsysteem, eigenlijk alles verwijdert. Hè, dat gebeurt vaak. Alles omploegen, alles verwijderen. En dan zetten we er tarwe neer of iets anders of zo. En dan heb je niet een systeem. Dus dan heb je niet dat netwerk opgebouwd. Dus dan moet je alles er zelf toevoegen. Je moet kunstmest toevoegen. Je moet zorgen dat er zijn geen insecten om je plagen op te eten. Dus dan moet je gif gebruiken. En dat komt eigenlijk met de manier waarop we die landbouw doen.
0: Mm.
2: Dat is natuurlijk niet handig.
0: Nee.
2: Dus je kan wel zeggen, je moet geen gif meer gebruiken. Maar ja, dat kan op deze manier nu niet. Want dan is het echt een probleem.
0: Ja.
2: Als je nou een regeneratieve landbouw of biologische landbouw doet. In biologische landbouw en ook de biologische producten die je in de winkel koopt, ja, dan koop je eigenlijk een heel ander landschap. Dat levert 30-50% meer biodiversiteit op, biologische landbouw, ten opzichte van de gangbare landbouw.
0: Mm.
2: Dus als je biologische melk koopt, dan koop je kruidrijk grasland en gezondere koeien en dat soort dingen, dan als je gewone melk koopt.
0: Ja, ja.
2: En dat kost wel geld.
0: Precies.
2: Natuurlijk.
0: Ja, niet alleen om het te produceren, maar ook als consument. Ik bedoel, je kan nog zo welwillend zijn, maar als jij er al van weinig moet rondkomen, is het niet een keuze die je makkelijk maakt.
2: Klopt. Ja, en dat is heel vervelend, want als je er objectief naar kijkt, zouden dat soort producten juist goedkoper moeten zijn.
0: Mm. Dus eigenlijk is dat ook een vorm van beleid, hè? Dus naar kosten
2: Absoluut.
0: Kijken. Ja.
2: Ja, dus we hebben ook allerlei projecten waarin we kijken van nou, hoe kunnen we nou natuurpositieve landbouw of natuurinclusieve landbouw creëren.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat moet ook beginnen met hoe je het waardeert. Dus in de prijs, in de winkel, zitten niet de milieukosten en de schade van landbouwgif en de schade van stikstof en zo, zit niet in de prijs van de melk.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn dingen die we als maatschappij betalen. Daarom wordt er zo lang over gezeurd natuurlijk, van hoe gaan we het oplossen.
0: Mm-hmm.
2: Als de vervuiler betaald zou gebruikt worden, dat is natuurlijk een soort motto en wat we echt in onze regels zit. Als je doet de vervuiler betaald, ja, dan moet de landbouw betalen voor de schade die ze doen. En de visserij ook, en de industrie ook.
0: Ja, dan komt de klap daar te liggen.
2: En dat is een heel andere manier naar kijken. Ja, natuurlijk, nu is dat een klap, als je dat doet. En dat is ook niet zomaar te doen. Maar dat heet true pricing. Dus eigenlijk als je kijkt, wat is nou de echte prijs van producten? En wat zijn nou de echte kosten? Ja, dan zouden de biologische producten goedkoper zijn dan de andere.
0: Ja, nou helemaal als we ze dus niet doorrekenen aan de consumentenkant, maar aan de vervuilende kant. We gaan nog even naar wat vragen uit het publiek.
1: Vroege vragen.
0: Yes, en een vraag die komt van Michael. Die zegt, hoe zit het eigenlijk bij de Caribische Nederland? Hebben zij niet helemaal hun eigen wet en regelgeving als het hier over gaat? In hoeverre bepalen ze dat zelf?
2: Nou, er zijn drie van de eilanden zijn een soort speciale gemeente van Nederland. Mm-hmm. Dus daar gaat eigenlijk Den Haag ook over en de regels. En de andere drie zijn een eigen land in het Koninkrijk. Dus dat is een beetje verschillend voor die verschillende eilanden. Het is ook zo dat we als Koninkrijk van Nederland hebben we ook aan internationale regels hebben we ons verbonden en internationale doelen. Mm-hmm. Dus die gelden dan voor al ook voor de eilanden en voor het continentale stuk van Nederland. Dus het wisselt een beetje.
0: Ja.
2: En het gaat niet over waar je aan moet voldoen, maar meer dat je meer vrijheid hebt over wat je dan doet.
0: Precies.
2: En dat is dus voor Sint Maarten en Curaçao en Aruba iets anders dan voor de andere twee.
0: Ja, en ook waar de kennis zit. Hè? Ik bedoel, je hebt gewoon totale specifieke kennis, heeft ook specifiek beleid nodig.
2: Ja, zeker. Hmm. Ja, en dat is natuurlijk wel zo dat in ons deel van Nederland niet automatisch alle kennis hebben om de koraalriffen of de zeeschildpadden en zo goed te redden.
0: Mm-hmm.
2: He, dus dat is wel. Gelukkig zijn er op al die eilanden ook organisaties die heel hard werken aan natuur en aan het beschermen daarvan, maar ook aan het snappen van wat je daar moet doen.
0: Ja, exact. Maar ja, het is ook, weet je wel, nemen we ook lokale stemmen serieus genoeg? Hè? Dat is natuurlijk sowieso iets wat niet alleen voor Nederland geldt, maar wat je vaker hoort, ook bijvoorbeeld inheemse volkeren in de Verenigde Staten. Ja, die hebben vaak veel kennis tot de grond waarop ze zich verhouden. Maar op het moment als de industrie zegt, daar komt gewoon een pijpleiding, dan moet je hard vechten.
2: Ja. Ja, en allebei die dingen zijn aanwezig en gebeuren, ook op de eilanden. Hè?
0: Mm.
2: Want er zijn natuurlijk, als je daar praat met, er zijn best wel nog mensen die heel veel van die natuur snappen.
0: Precies.
2: Maar ja, dan heb je ook een grote raffinaderij of een groot ander bedrijf op zo'n eiland, wat dan allerlei vervuiling veroorzaakt. Maar ja, dat levert ook werk. Dus je zit in een soort catch 22, hè? Je zit in een soort, je zit gevangen in een soort cirkeltje als je niet oppast.
0: Mm-hmm. Ja, maar goed, daar hebben we dus, als het goed is, een overheid ooit voor opgetuigd om dat in balans te houden. Om de regelgeving aan de kant van de burger eigenlijk positief uit te laten pakken, zou je denken.
2: Ja, en precies. En nu kiezen we dan vaak voor de korte termijn en kiezen we of voor mensen en sociale dingen of voor natuur.
0: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk is dat natuurlijk één systeem.
0: Ja.
2: Want op de lange termijn overleven op die eilanden als mens en als natuur, dat hoort eigenlijk samen.
0: Mm.
2: En dan heb je gewoon drinkwater nodig. Dan heb je hulpbronnen nodig om daar te overleven. Want nu is alles eten heel duur, omdat ze het zelf niet kunnen produceren.
0: Ja.
2: Je moet alles invoeren. Dus al die dingen. En je moet heel veel geld besteden aan kustbescherming, noem maar op.
0: Ja.
2: Nou, als je daar koraalriffen voor inschakelt, hè, dan heb je veel minder kans dat een orkaan schade oplevert en zo. Dus als je op de langere termijn kijkt en natuur meeneemt als een partner, als een asset, hè, heet dat, als je dan toch economisch praat, ja, dan kan je oplossingen vinden die goedkoper zijn en langduriger.
0: Ja, en ook
2: maar het vergt wel een soort lef.
0: Hmm. Nou ja, en bewustzijn, hè? Dat je dat ook gewoon elke dag weer opnieuw voorneemt.
2: Het is ook makkelijk zeggen van nee jongens, we gaan vandaag even niet armoedebestrijding doen, we gaan nu de natuur beschermen. Want over 10 jaar is het dan beter.
0: Hmm.
2: Dat is natuurlijk ook heel moeilijk.
0: Ja, of om goed uit te leggen dat al die dingen zich uiteindelijk tot elkaar verhouden, weet je wel. Dat het een intersectioneel verhaal is in die zin, dat is natuurlijk ingewikkeld.
2: Ja. Hey, daarom zeggen we ook, het gaat om integrale oplossingen. En dat klinkt ook makkelijk, maar eigenlijk gaat de natuurbescherming gaat niet over het ministerie wat over natuur gaat, maar dat gaat over woningbouw, het gaat over industrie, het gaat over energie, het gaat over klimaat.
0: Hmm. En het gaat gewoon over mensen, hè? Menswaardig leven tot verhouding tot elkaar. Even kijken, ik krijg nog een vraag. Ik koop veel bij onze biologisch dynamische boer en ik eet graag onbespoten, maar ik hoor vaak, vooral in diverse media, dat de biologische landbouw de mensheid niet kan voeden. Hoe zit dat nou? Vraagt Rudy zich af. Is dat zo?
2: Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. En weet je, dat wordt vaak gezegd, vooral door partijen die een ander type landbouw hebben.
0: Meer prefereren.
2: Het is wel zo. Nou ja, je hebt wel zo dat je op 1 hectare kan je iets minder productie leveren van biologische landbouw dan van gewone landbouw.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat levert er een aantal vragen op. Moeten we eigenlijk wel de huidige producten leveren die we nu doen? Want 3/4 van het landbouwgebied in Nederland gaat niet over mensenvoedsel, gaat over dierenvoedsel.
0: Mm-hmm.
2: Ten tweede is het zo dat op de wereld meer dan de helft van het landbouwgebied in de wereld wordt niet voor landbouw gebruikt. Want dat is gewoon uitgeput en gedegenereerd.
0: Jeetje, ja.
2: Dus dat is door de huidige landbouw. Het is ook nog zo dat 30% van het voedsel verspild wordt.
0: Precies. Dus we hebben eigenlijk heel veel overproductie, toch juist? Ja.
2: Ja, dus als je weer naar het systeem kijkt, dan is dat echt onzin. Dat is echt helemaal niet waar. Hmm. Ook als je dan kijkt naar hoeveel dierlijk eiwit we produceren, dus van melk en zuivel en vlees, noem maar op. En hoe efficiënter het zou zijn om plantaardig eiwit te produceren. Dus in die transitie kan je ook nog veel doen. Dat opgeteld maakt dat argument van hé, maar we moeten de wereld voeden en er is niet genoeg land, is echt onzin.
0: Ja, dat kan je gewoon met alleen al deze feiten onderuit schoffelen.
2: Ja, dat is niet onzin omdat ik het vind, maar het is onzin omdat de feiten gewoon iets heel anders laten
0: zien.
2: Ja,
0: en ik bedoel, we weten het gewoon. Er wordt zo ontzettend veel weggegooid. Daar hoef je maar één rondje rond de supermarkt voor te doen om dat zelf ook tot te kunnen concluderen natuurlijk.
2: Ja, maar nu kom je wel weer op de mens natuurlijk. We zijn gewend om vlees te eten. We zijn gewend om dit te doen. Gewend om dat te doen.
0: Ja.
2: En het veranderen is natuurlijk best wel ingewikkeld.
0: Ja, tegelijkertijd gaat gewenning ook heel snel, merk je. Hè? Want zo ontzettend lang eten we nog niet 5 dagen per week vlees. Het was nog geen 30 jaar geleden dat helemaal de norm niet was. Dus je zou ook denken, er moet een way back zijn om het weer te normaliseren, om dat minder te doen. Maar goed,
2: en één manier is dus om zijn niet de heilig, prijs hoor.
0: Ik ook
2: maken.
0: Niet. Nee, probeer mij maar eens weg te houden bij een blok kaas. Vlees, ja, dat is.
2: Nee, maar kaas vind ik moeilijker. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat ben ik ook aan het. Ja, precies.
0: Ja, terwijl maar we wel weten hoe slecht dat is. Hè? Ik bedoel, het is niet alsof melkkoeien een beter leven hebben of zo.
2: Nee,
0: of,
2: dus ik weet er best wel veel van. Maar ik eet niet 100% biologisch. En ik maak niet altijd de goede keuzes. Dus het gaat heel erg over mensen en keuzes.
0: Mm-hmm.
2: En die prijzen waar we het net over hadden. Kijk, als vlees de echte maatschappelijke, de echte prijs zou hebben die het kost aan onze maatschappij, ja, dan zou veel minder vlees gegeten worden, want dan zou het hartstikke duur zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar we hebben ontzettend veel subsidies en we zorgen ervoor dat de prijs laag is.
0: Ja, we hebben een hele keten opgezet. Hè? Ik bedoel, denk aan de fastfood restaurants, waar je voor heel weinig zo snel mogelijk veel naar binnen kan werken. Ja.
2: En als je dus naar de hele landbouw kijkt, heeft Deloitte, dat is een van de grote accountantbureaus, heb ik niet gedaan dus, maar Deloitte heeft uitgerekend wat dan netto het effect van de landbouw is. En die is netto iets van 5 miljard per jaar negatief, als je naar echt alle kosten kijkt.
0: Ja, en alles wat we dan vervolgens aan schade weer moeten compenseren op andere stukken. Weet je robbelt eigenlijk de hele tijd achter de feiten aan. En ja, wat je net toch zei, hè, dat blijft echt hangen. Dat er gewoon heel veel grond is wat ooit landbouwgrond was. Maar wat zo uitgeput is dat het nu eigenlijk niks staat te doen. Behalve het uitgedroogd te zijn of juist volgelopen met water. En verpeste grond eigenlijk.
2: En in alle sectoren in de landbouw heb je ook hele goede voorbeelden.
0: Ja, gelukkig, want we gaan afsluiten, Koos. Dus som er nog even 2 of 3 op, zou ik zeggen. Positieve afsluiter.
2: Nou, als je kijkt naar inderdaad in de landbouw, heb je nu regeneratieve landbouw. De akkerbouw kan je ook op een andere manier met strokenteelt doen en andere manieren om te zorgen dat je met het systeem meewerkt.
0: Mm.
2: Eigenlijk zijn in onze kassen doen we veel dingen goed. De tomaten worden bestoven door hommels. Daardoor kan je geen gif spuiten en daardoor heb je allerlei andere insecten nodig die de plagen tegengaan. Dus eigenlijk in het kassysteem, als je dat goed doet, kan je een fantastisch ecosysteem bouwen. Dus we weten het ook allemaal. En als we die kennis nou eens gebruiken en naar de lange termijn kijken, dan wordt de wereld heel anders, inclusief Nederland.
0: Maar betekent dus ook investeren, hè? Oké, het rapport, kunnen we het eigenlijk al lezen als je nu al wakker bent?
2: Ja hoor, het staat gewoon online bij Naturalis. Het heet Statusrapport Nederlandse Biodiversiteit. Je kan dat vinden online. En als je er iets over wil weten verder of vragen hebt, contact ons. Want dit is een work in progress en we moeten er allemaal aan werken.
0: Oké, en als je het gelezen hebt, stap naar buiten en kijk nog eens om je heen, toch? Misschien dat je...
2: Vergeet dat vooral niet.
0: Ja, dat helpt vaak het best dat je hier weer even denkt, oh ja, dit is de natuur, lekker. Daar houden we van. Het wordt mooi weer het komende weekend. Dat is voor heel veel soorten geweldig, maar ook niet voor alles. Hè? Zo werkt het dan ook. 30 graden.
2: Ja, maar voor de mens als soort is het wel heel lekker, vind ik persoonlijk, als het mooi weer is. Dus laten we daar vooral van genieten.
0: Ja, ik zag net nog een berichtje binnenkomen van iemand, en dat herkennen we allemaal, die zegt, oh ja, het wordt weer warm, dan komt die mug ook weer terug. Is het nou heel erg als ik die allemaal doodsla?
2: Ja, nou, je moet gewoon zelf doen. Dat is natuurlijk niet zo handig als je er doodslaat. Die mug is ook gewoon een soort die leeft. En je hebt minder muggen als je tuin en je omgeving beter inricht.
0: Mm, als je de spinnen ook gewoon hun ding laat doen, denk ik altijd maar.
2: Ja, de spinnen en de wespen, noem maar op. Zeker. Okay. En vooral niks in je tuin doodspuiten, want dat is echt absoluut onzin.
0: Okay. Ja, of niet helemaal betegelen, toch? Oh, dat doen ook zoveel mensen, helemaal betegelen. Nou, ik snap het wel.
2: Geef natuur de ruimte en dan geeft het ons allerlei dingen die we niet zelf kunnen in elkaar knutselen.
0: Okay, ik wil je hartstikke bedanken. Professor Dr. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis Biodiversity Center en hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit te Leiden. Geniet van de dag.
2: Ja.
0: En voor jou als luisteraar natuurlijk hetzelfde. Het gaat hier gewoon verder. Het is bijna 6 uur, betekent NOS Journaal ook het eerste van deze dag. Morgen is vroeg er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Ik ben er even niet, maar mijn prachtige collega natuurlijk wel. Ja.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1 journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 21 mei. Het aantal mantelzorgers groeit. En inmiddels zijn er ook heel wat mannen onder. En tientallen asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden, slapen toch niet op straat. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat het aanmeldcentrum zo vol is dat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een familielid, zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt, van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren van hun boten gehaald en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jetten noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Hij heeft de Israëlische president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens een algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Een van de grote uitstoters van broeikasgassen, India, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies dat het internationaal gerechtshof vorig jaar gaf over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won Villa de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Voor trainer Emery was het al zijn 5e Europa League zege. 3 keer won hij de prijs met Sevilla, 1 keer met Villarreal en nu dus met Aston Villa. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het zelfs zomers warm worden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal.
2: Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar de groep mannen neemt toe. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat om hulp aan familie, maar ook aan buren of vrienden. Alice de Boer, onderzoeker bij het SCP. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe komt het dat het aantal mannelijke mantelzorgers inmiddels groeit?
4: Ja, dat is een mooie uitkomst van dit onderzoek. Het gaat vooral om de lichte helpers, zoals wij dat wel noemen. Mensen die niet intensief helpen, mannen.

0: denken, we hebben dat niet heel erg uitgewerkt, maar wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving, bijvoorbeeld hun eigen ouders, ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook door het lange thuiswonen ook van hun ouders of ouderen in hun omgeving, mensen met een beperking, dat ze zich ook actief daar hulp gaan geven.
1: Ja. Iets anders uit het rapport is dat vooral mantelzorgers tussen de 18 en de 34 het mantelzorgen zwaarder vinden. Wat is daar de verklaring voor?
0: Ja, het gaat hier om een stijging van 6-12% van het aantal 18 tot 34-jarigen. Dus aantal overbelaste mensen onder in die leeftijdsgroep, de relatief jonge mensen. En wij denken zelf dat het samenhangt met een meer algemene druk op jonge mensen die in de maatschappelijk gezien plaatsvindt. Maar het onderstreept ook wel het belang van ondersteuning ook voor deze groep.
1: Ja.
0: He, die jonge mensen die hebben ook te maken met mantelzorgen, dus ook overbelasting.
1: Hoeveel mensen überhaupt doen dit mantelzorg verlenen naast hun baan vaak?
0: Naast hun baan. Ja, 2,7 miljoen mensen geven mantelzorg naast een betaalde baan. En die groep is ook gestegen. En dat is echt wel interessant. Het gaat niet alleen om intensieve helpers, maar ook om niet-intensieve helpers. Dus lichte helpers en ook zwaardere helpers. Die mensen geven gemiddeld 6 uur per week hulp en hebben een baan van ongeveer 32 uur per week ook daarbij.
1: In het coalitieakkoord staat dat de samenleving niet zonder dit soort inzet kan. Hè? Onbetaalde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers. Een deel is dus wel echt overbelast. Hoe zou je dat kunnen voorkomen?
0: Ja, voorkomen. Je kan het niet helemaal voorkomen, maar je kan wel proberen dat te compenseren en te verlichten, zeg maar. Ik denk wel dat ondersteuning daarbij een cruciale rol speelt. He, gegeven dat er een stijging is van het aantal overbelaste helpers, is die goede ondersteuning belangrijker dan ooit eigenlijk. En dan kan je denken aan ondersteuning vanuit de zorg, bijvoorbeeld respijtzorg. He, dat mensen geholpen worden en dat degene die hulp nodig heeft ergens anders is gedurende de dag. Of bijvoorbeeld thuiszorg kan ook, he, dat bepaalde hulp wordt overgenomen. Maar je kan ook denken aan mensen in het netwerk die hulp geven om de zorg te verlichten van de mantelzorg. Maar je kan ook denken, als het gaat om werkende mantelzorg specifiek, op het werk het een en ander in te regelen. En dan begrip bij de werkgever, et cetera. En misschien ook meekijken naar welke hulp er nodig is in die privé-situatie.
1: Ja, want het is dus echt een grote groep Nederlanders die hiermee te maken heeft.
0: Ja, het gaat om 400.000 mensen in 2014. En dat is nu in 2024-2025, dat is onze meting geweest, 600.000 mensen. Dus het gaat om een forse stijging, absoluut gezien. En daarbij kan je denken aan dat mensen zeggen van, oh ja, de hulp komt te veel op mijn schouders terecht. Of dat mensen door het geven van mantelzorg een gezondheidsprobleem krijgen. Dus het heeft echt allemaal te maken met die mantelzorg.
1: Esther Hendricks is bestuurder bij Mantelzorg NL. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Deze cijfers, verbazen die u of had u dit verwacht?
2: Nou, wij zagen het al langere tijd aankomen. Want we hebben ervoor gekozen, ook in dit land, om, wat Alice ook zegt, zorg langer thuis te houden. En mensen langer thuis te laten wonen. Maar dat het 40% van de volwassen bevolking is die inmiddels mantelzorger is, dat cijfer, daar was ook ik wel even van onder de indruk.
1: En dat er dan zoveel tussen zit ook die dat toch wel heel zwaar vinden.
2: Ja, dat ook. Maar wat ik vooral dus indrukwekkend vind, is dat we eigenlijk dus een gigantisch schaduwzorgsysteem in dit land hebben. En dat systeem eigenlijk de zorg betaalbaar houdt. Maar dat we dat systeem, gezien al die overbelaste mantelzorgers, ja, dat we dat eigenlijk niet zo goed aan het onderhouden zijn. En dat vind ik wel heel zorgwekkend.
1: En hoe zou dat voorkomen kunnen worden in uw optiek?
2: Nou kijk, als een mantelzorg uitvalt, dan neemt de vraag naar de formele zorg toe. Hè? Dus je ziet dat die druk eigenlijk op beide systemen ligt. En ik denk dat we eigenlijk er naartoe moeten dat we ook dat schaduwzorgsysteem, dat we dat een wettelijke basis in dit land gaan geven. Hè? En wat

0: Lee zegt, ja, ik zou eigenlijk een stap verder willen gaan. Ik wil graag een wettelijk recht op tijdelijk vervangende zorg. Hè, zodat je eigenlijk even een adempauze kan krijgen. Maar ik zou ook graag een verplichte draagkrachttoets willen. Zodat er gemeten wordt wat de grenzen van mensen zijn. En je dus op tijd kan ingrijpen.
1: Een verplichte draagkrachttoets. Dus ik ga mijn moeder helpen. Maar dan zou ik daarvoor eerst een toets moeten doen?
0: Nou ja, wat wij dus nu in de praktijk zien. Laatst pak ik weer een medewerker op een bedrijf waarvan de werkgever echt ongelooflijk probeert om mondzorgvriendelijk te zijn. Maar hij zorgt wel voor zijn vrouw intensief, want die heeft een aantal chronische ziektes. 3 kinderen. En zijn gemeente zegt tegen hem van ja, weet je, wij zien een gezond iemand die aan het werk is. Ja, wij gaan pas hulp en ondersteuning bieden als ook jij bent uitgevallen. En ik denk met een draagkrachttoets gaan we voorkomen dat we in die situatie komen. En dus dat je en iemand hebt die thuis uitvalt wat weer extra professionele zorg vraagt. Maar dat je dus ook iemand hebt die lange tijd niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
1: Maar u had het over een verplichte draagkrachttoets. Dus daar sloeg ik even op aan. Waar zit de verplichting aan? Wie moet er worden verplicht?
0: Nou, iedereen die op dit moment zeg maar gebruik maakt van mantelzorgers. Hè? Dus dat is iets wat we collectief moeten gaan organiseren. Gemeentes, zorgorganisaties. Het maakt mij niet zoveel uit wie de verantwoordelijkheid krijgt. Maar wel dat we tegen elkaar zeggen, joh, er is 1 toets die we met z'n allen gebruiken. En daarmee gaan we kijken of mensen in staat zijn om werk en mantelzorg of vrijwilligerswerk en mantelzorg, leeftijd en mantelzorg te combineren. En op het moment dat die mensen zeggen, ik kan het wel aan of ik kan het niet meer aan, maar op deze manier kan ik het wel aan, dat we het dan georganiseerd krijgen met z'n allen.
1: Ik denk dat best veel mensen daar door geholpen zouden zijn. Maar schiet je dan ook niet een beetje door dat mensen, er zullen ook mensen zijn die denken, ja, ik doe dit gewoon, laat me.
0: Zeker weten. Ik bedoel, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Mantelzorg ontstaat uit verbondenheid en niet uit beleid. Maar daarom is het precies waarom we dit moeten willen organiseren. Kinderopvang hebben we ook niet uitgevonden om de liefde tussen ouder en kind te vervangen. Volgens mij hebben we het georganiseerd zodat die liefde niet hoeft te concurreren met werk, inkomen en pensioen. Want als je het niet organiseert, dan valt het om. En dat blijkt wel uit deze cijfers. Op dit moment moet die mantelzorg concurreren met werk, met inkomen en pensioen. En mensen zitten echt letterlijk in de knel, omdat ze 24 uur bezig zijn met, gaat het thuis wel goed? Krijg ik het wel georganiseerd? En aan de andere kant ook werk hebben en een leven hebben. Ja, dus nogmaals, als deze mensen omvallen, dan hebben we aan 2 kanten een vraagstuk. Want je hebt en weer professionele zorg nodig, omdat ze eigenlijk een groot deel van de zorg opvangen. En we hebben weer iemand minder voor de arbeidsmarkt.
1: Dank u wel. Esther Hendricks, bestuurder bij Mantelzorg NL. En Alice de Boer, onderzoeker bij het SCP.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:12. Het is te druk in de asielopvanglocatie in Ter Apel. Zo druk dat er gisteren alleen nog kwetsbare mensen werden toegelaten. Voor tientallen anderen was er daardoor geen plek. Zij zijn vannacht opgevangen in het Stadskanaal. Bestuursvoorzitter van het COA, Joeri Kaptein, zei in Nieuwsuur dat hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven en dat de noodopvang dan niet meer nodig is.
3: Dat is dus de ellende van die noodopvang. Die noodopvang is allemaal kortdurend. Dat betekent dat we onze bewoners voortdurend moeten verhuizen. Mannen, vrouwen die werk doen, vrijwilligerswerk doen, kinderen die op school zitten, die daar weer van af moeten. Dus we moeten echt af van die noodopvang. En daarom is het zo belangrijk dat dit kabinet die spreidingswet echt gaat uitvoeren en handhaven. Want we moeten toe naar rust in die asielopvang.
1: In Pauw en de Wit pleit de commissaris van de Koning van Groningen, René Paas, voor het uitroepen van een crisissituatie. Hij is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en hij schaamt zich dood.
4: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was in de voortuin van het AZC in Ter Apel. Noem het een crisis.
5: Maar wacht even.
4: En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis.
1: Gisteren was de geboortedag van Annie M. G. Schmid. Vandaag is haar sterfdag. Daarom ging het in De Rode Draad over haar nalatenschap. En dan specifiek over de rol die dieren spelen in haar werk. Wendela de Raad is gespecialiseerd in jeugdliteratuur en deed onderzoek naar Pluk van de Pettenflat. Dieren zijn vanaf het begin van de jeugdliteratuur in de 18e eeuw al aanwezig en hebben een meestal een voorbeeldfunctie, zegt de raad.
5: Bijvoorbeeld een hond die zich heel goed gedraagt en heel goed opgevoed is, kan als voorbeeld dienen voor een goed opgevoed kind. En je kan je voorstellen dat in een verhaal waarin kinderen zich niet gedragen zoals het hoort en zich niet meer laten onderdrukken of domesticeren eigenlijk, dat een hond in zulke verhalen ook niet meer echt een plek heeft, dat je dan dus als schrijver met andere dieren moet komen om je verhaal te kunnen vertellen.
1: In Pluk van de Pettenflat gebruikt Schmid veel van die andere soort dieren.
5: De kakkerlak, Zaza, de Karel de Meeuw en Dolly de Duif. Dat zijn de bondgenoten van Pluk. Dus daar gebruikt Annie M. G. Schmid eigenlijk nog een heel traditioneel idee van kinderen en dieren. Maar ze, in plaats van dat die kinderen en dieren machteloos zijn, hebben ze nu wel macht en kunnen ze zich verzetten, kunnen ze dingen bewerkstelligen in het verhaal. Kunnen ze bijvoorbeeld de Torteltuin redden in Pluk van de Pettenflat.
1: De Musical Awards werden gisteravond uitgereikt. Hedestown, 4045 de musical en Hairspray waren de genomineerden in de categorie Beste Musical. En die publieksprijs is uiteindelijk gewonnen door...
6: Met 44% van de stemmen is de winnaar 4045 de musical!
1: Cultuurjournalist Ruben van Haften was bij de uitreiking van alle awards in de AFAS in Leusden. In Langs de Lijn en Omstreken reageerde van Haften op de winst. Het is de tweede keer dat 4045 de musical de prijs won.
7: 4045 wordt gewoon enorm gewaardeerd door het publiek. En dat heeft denk ik ook gewoon mee te maken dat het zoiets unieks is. Je hebt daar hele unieke toneelbeelden, het publiek beweegt. Nou, er komt van alles dat podium op. Het is eigenlijk bijna meer een beleving dan een musical te noemen. En dat waarderen mensen blijkbaar.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Jason Mraz, Make It Mine. Steeds meer huiseigenaren hebben moeite om hun woonlasten te betalen, schrijft het AD vanmorgen.
1: Volgens de Nationale Hypotheekgarantie stijgt het aantal huishoudens dat financieel in de knel komt. Bijna 9% heeft moeite om de rekeningen te betalen. Vooral middeninkomens en jonge woningbezitters ervaren meer druk door hoge vaste lasten en energiekosten. Ook het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek neemt toe. Straks na 6:30 praten we met NHG hierover. Nederlandse speciale eenheden hebben deze maand 2 keer op het punt gestaan om drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, op te pakken in Sierra Leone. Volgens de Telegraaf was het plan om Leidekkers te overmeesteren tijdens een boottocht van Sierra Leone naar Liberia. Hij zou worden gepakt op volle zee in internationale wateren, maar die actie werd op het laatste moment afgeblazen door wat Nederland omschrijft als externe factoren. Politie, defensie en justitie werkten volgens de krant maandenlang in het geheim samen en speciale teams trainden dag en nacht voor de actie. Bolle Jos wordt gezien als een van de grootste cocaïnehandelaren van West-Europa en staat internationaal gezocht.
0: Nou, is nu gewaarschuwd.
1: Ja, dat is dan inderdaad wel weer het nadeel hiervan. Duitsland wil Oekraïne sneller betrekken bij de Europese Unie met een soort semi-lidmaatschap. Bondskanselier Friedrich Merz stelt voor dat president Zelensky en Oekraïnse ministers alvast mogen aanschuiven bij EU-toppen, maar nog zonder stemrecht. Ook moet Oekraïne eerder toegang krijgen tot voordelen van het EU-lidmaatschap, zoals de Europese markt en veiligheidsafspraken, schrijft de Volkskrant. Volgens Merz is dat nodig omdat Oekraïne natuurlijk nog altijd in oorlog is met Rusland en daarmee ook de veiligheid van Europa verdedigt. Nederlandse bedrijven schakelen flink op met de verduurzaming door hoge energieprijzen en geopolitieke spanningen. Uit onderzoek van ING blijkt dat ruim 3/4 van de ondernemers het komende jaar extra investeert in duurzame maatregelen. Volgens het FD zien bedrijven verduurzaming steeds vaker als een manier om innovatie, concurrentiekracht en het aantrekken van personeel te versterken. Wel maken ondernemers zich zorgen over hogere financieringskosten en problemen op het overvolle stroomnet.
2: Elke werkdag van 6 tot 10:30. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Grote onrust bij de elektronica-gigant Samsung. Na maanden van gesprekken tussen het management en de vakbonden zou vandaag de grootste staking in de Samsung-geschiedenis van start gaan. Zo'n 48.000 werknemers zouden het werk neerleggen. Op het laatste moment werd die monsterstaking afgewend. Correspondent Gaby Verberg, jij bent in Zuid-Korea. Waarom gaat de staking niet door?
3: Ja, omdat Samsung en de vakbond gisteravond later echt iets voor middernacht eens zijn geworden over een nieuwe loonovereenkomst. Maar dat is absoluut geen makkelijke opgave geweest. Er zijn gesprekken die zijn al maanden bezig. En omdat er maar geen schot in de zaak zat, hadden de vakbonden een staking van maar liefst 18 dagen aangekondigd. Nou, die is nu voorlopig afgewend, maar daar moest wel dagenlange bemiddeling van onder andere de minister van Arbeid bij aan te pas komen.
0: Waar gaat dit allemaal over?
3: In het kort, Samsung-medewerkers die willen meer geld zien. Samsung maakt heel veel technologische goederen, waaronder geheugenchips die nodig zijn voor AI, kunstmatige intelligentie. En AI is nu natuurlijk ontzettend booming. Daar wordt heel veel geld verdiend. En medewerkers van Samsung die zien die gigantische winsten en die willen daarvan mee profiteren. Sterker nog, ze willen dat 15% van de winst naar bonussen gaat. En dat is flink, maar niet onmogelijk, zeggen ze, want de grote concurrent van Samsung die doet dat ook. Nou, Samsung is daarin wat conservatiever en dat is op zich ook wel te begrijpen. Samsung is namelijk een veel groter bedrijf, het heeft veel meer bedrijfstakken, dus dan kom je bij de vraag, ja, wie hebben er dan rechte bonussen en wie niet? En daarnaast is de chipindustrie ongelooflijk competitief. En Samsung die zegt, ja, we investeren liever die winsten terug in onderzoek en ontwikkeling om zo op de lange termijn ook competitief te kunnen blijven. Maar ja, daar hebben de werknemers gesteund door de vakbond dus een ander idee over.
0: Je zei dat het dus is bemiddeld door de minister van Arbeid. Dat is best opmerkelijk. Betekent dat dat de rol van Samsung in de Koreaanse economie echt heel groot is?
3: Ja, het is echt heel groot. Het is moeilijk te overschatten hoe belangrijk Samsung voor Zuid-Korea is. De chipsector is een van de belangrijkste industrieën van het land. En chips zijn dan ook het belangrijkste exportproduct. En Samsung is de grootste chipmaker. En, ja, en om er dan een getal aan te hangen, er werd geschat dat de staking het land zo'n 700 miljoen euro per dag zou kunnen kosten. En dan hebben we het nog niet eens over de invloed die het zou hebben op de beurs, de mogelijke daling van de won, de munt en schade voor bedrijven die bij de chipproductie in het buitenland betrokken zijn. Dus kortom, ja, de staking zou een hele hoop ontregelen en op de lange termijn de reputatie van de Zuid-Koreaanse industrie natuurlijk ook zijn goed doen. Ja, en dat is vooral wat de overheid wilde voorkomen.
0: Maar hoe dacht de Zuid-Koreaan dan over die mogelijke staking? Steunden ze die arbeiders of maken ze zich vooral ook zorgen over wat het zou doen met de economie?
3: Nee, zij maken zich zorgen en er is bijzonder weinig steun vanuit de Zuid-Koreaanse bevolking. Kijk, als je bij Samsung werkt, zeggen ze, dat betekent dat al dat je een topbaan hebt en dat je dus veel meer verdient dan de gemiddelde Koreaan. Dus het wordt ze best wel kwalijk genomen dat die Samsung-medewerkers bereid zijn om de nationale economie zo onder druk te zetten met de financiële gevolgen voor alle Koreanen, omdat zij, die het al zo goed hebben, nog meer geld willen zien. Ja, dat kan natuurlijk op weinig sympathie rekenen. We spraken net ook met de Koreaanse mevrouw en die zei, Zuid-Korea is over zo'n beetje alles verdeeld, maar dat de eisen van de werknemers van Samsung alle perken te buiten gaan, ja, daar zijn we het met z'n allen zeldzaam over eens.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg vanuit Zuid-Korea. Het is 6:55. Marvin Gaye's I Heard It Through the Grapevine is een echt Motown-nummer. En de werkwijze bij Motown was, we hebben een lied. Wie laten we het zingen? Eens even kijken. Nou, de eerste versie mochten Gladys Knight en de Pips doen. Beetje up-tempo. Deed het aardig, maar ook Marvin Gaye kreeg een kans. En voor hem kozen ze een wat rustiger tempo. En dat werkt wat mij betreft beter, want zo krijgt dat schurende toch meer betekenis. De bedrogen man, die van anderen moest horen dat ze een ander heeft.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. In de gemeente Stadskanaal slapen 50 tot 80 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Aston Villa de Europa Cup 1, wat tegenwoordig de Champions League is. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: En er is verkeersinformatie. Rijn Baartmans, goedemorgen.
3: Goedemorgen Astrid. We zien de eerste files van de ochtendspits ontstaan. Er staat nu zo'n 70 kilometer in totaal. Waaronder op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Hoogt. Reken hier op 10 minuten oponthoud. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade, een kwartier vertraging. En de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er 10 minuten langer over.
1: Te hoge lasten en te weinig inkomen. De financiële situatie van huiseigenaren verslechtert, zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Zo de directeur.
4: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. NHG is de Nationale Hypotheekgarantie. En dat betekent dat de geldverstrekker de hypotheekverschuld betaalt als de huiseigenaar het niet meer kan. Roald van der Linden van NHG, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: En veel mensen maken zich dus zorgen over hun woonlasten. Is dat aantal toegenomen?
0: Ja, ja. Kijk, van oudsher, wij kijken elk half jaar naar een grote groep mensen. Vragen dan, hoe maak je je zorgen? Dat is best altijd wel een grote groep. Maar we zien nu echt een keerpunt. We zien dat behalve mensen met een laag inkomen, ook mensen met een middeninkomen steeds vaker zich zorgen maken. En die cijfers zijn in korte tijd echt enorm toegenomen.
1: En waardoor komt het?
0: Dat heeft zeer te maken met hogere rente. En die rente wordt natuurlijk weer veroorzaakt door allerlei internationale problemen. Daarbovenop komen natuurlijk nu hoge energieprijzen. Maar wat ons het meest zorgen baart is dat dit onderzoek eigenlijk grotendeels is uitgevoerd voor de recente oorlog in Iran. Dus die komt er nog bovenop.
1: En wat ook opvallend is dat er steeds meer jonge huiseigenaren die stress ervaren. Waar zitten bij hun de grootste zorgen?
0: Nou ja, als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. En tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug. Nou, mensen zien dat, mensen maken zich daar zorgen over. En wij zien ook echt het aantal, de achterstand in betalingen zien we ook echt oplopen.
1: Dus er zijn echt mensen meer mensen met achterstanden?
0: Ja, en dat zijn natuurlijk op het geheel op dit moment nog geen dramatische cijfers. Alleen we zien wel echt een keerpunt en we zien het plotseling snel toenemen.
1: En zegt dat veel? Want zijn mensen op zich altijd wel bereid om hun hypotheek te betalen?
0: Ja, je ziet heel typisch dat als mensen moeten bezuinigen, dat ze eerst bezuinigen op abonnementen, op de boodschappen, op vakanties. Maar de telefoonrekening en de hypotheeklasten, die worden echt zo lang mogelijk gewoon doorbetaald.
1: Ja, dus mensen nemen wel maatregelen om te bezuinigen als het ware.
0: Ja. Ja, en we zien ook dat mensen die het zich kunnen permitteren meer spaargeld aanhouden. Dus je ziet echt dat mensen vooruitkijken van, goh, het zou wel eens fout kunnen gaan.
1: En investeren ze ook, als ze dat geld dan hebben, dat is dan natuurlijk wel nodig. Maar bijvoorbeeld in verduurzaming om de woonlasten ook omlaag te krijgen, bijvoorbeeld die energierekening?
0: Ja, alleen dat blijft wel achter bij wat je zou verwachten. En dat heeft er weer mee te maken dat mensen niet goed begrijpen van, goh, waar kan ik dat geld lenen als ik het nodig heb? Dat is het eerste. En de tweede is, mensen willen begrijpen hoe ze terugverdienen. En die terugverdientijd is natuurlijk enorm onder druk komen te staan, omdat elke keer de spelregels veranderd worden. Denk aan de zonnepanelen. Terwijl, ja, wij weten dat verduurzaming de beste manier is om snel je lasten te verlagen.
1: Dank u wel. Ronald van der Linden, directeur bij Nationale Hypotheekgarantie.
7: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
7: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Cubaanse regering moet niets weten van de aanklachten op oud-president Raúl Castro. De Verenigde Staten beschuldigt de voormalig Cubaanse president van betrokkenheid bij het neerschieten van 2 vliegtuigjes in 1996. Daarbij kwamen 4 Amerikanen om het leven. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt wat voor reacties zij hoort vanuit Havana.
16: Nou, de Cubaanse president Díaz-Canel die heeft boos gereageerd, fel gereageerd, en hij beschuldigt de Verenigde Staten van liegen en het manipuleren van de gebeurtenissen van 1996, dat zei hij. En ook andere leden van de Cubaanse regering die melden via de staatszender dat zij zeggen dat Raúl Castro vals beschuldigd wordt door Amerika. En ik heb zelf ook nog met wat mensen gebeld in Cuba. En die zeiden van, ja, wij willen wel verandering hier, maar we willen geen oorlog. We willen ook geen deel worden van de Verenigde Staten. En daar zijn zij eigenlijk wel bang voor na deze aanklacht. Ik sprak ook iemand die zei van, we gaan ons verdedigen, maar die geloofde ook dat Poetin zou komen redden. Kijk, Rusland is natuurlijk lange tijd een bondgenoot van Cuba geweest. Maar ja, die is zelf nu verwikkeld in een eigen oorlog. Maar daar geloofde die persoon dus wel in.
1: Cuba zegt dus eigenlijk, dit is helemaal niet wat er is gebeurd in 96. Wat is dan volgens Cuba wel gebeurd?
16: Nou ja, volgens de versie van de Cubaanse regering is die aanval in 1996 op die Amerikaanse vliegtuigjes, was dat een legitieme actie, omdat zij binnendrongen in het Cubaanse luchtruim. En ze waren ook al gewaarschuwd. De groep waar het om ging destijds, dat waren Cubaanse ballingen uit Miami. En die noemden zich Brothers to the Rescue. Het waren veelal piloten, vrijwilligers, die in die tijd Cubanen die probeerden het land uit te vluchten. En dat deden ze vaak met zelfgemaakte vlotten, gingen ze de zee op, heel gevaarlijk. Die probeerden zij te redden. Nou, er waren dus al waarschuwingen gegeven. En toch vlogen ze door. Ze gingen daarnaast ook pamfletten droppen vanuit de lucht, waarin ze dus de bevolking van Cuba opriepen om in opstand te komen tegen het regime. En toen kwam er nog een aanval, of een waarschuwing, sorry. Toch vlogen ze door en ja, toen kwam dus die aanval.
15: Amerika zegt dus dat het anders is. Klaagt de oud-president Raúl Castro aan. Wat wil Amerika met die aanklacht?
16: Ja, want zij willen juist specifiek Raúl Castro aanklagen, want die was toen minister van Defensie in die tijd. Ja, wat zij willen, wat op de achtergrond speelt, is dat zij heel duidelijk een regime change in Cuba willen. Ze willen af van deze leiders, ze willen verandering en ze willen ook invloed. En dit komt ook allemaal op een moment dat Cuba eigenlijk al lange tijd afgeknepen wordt, hè, door Amerika. Er is natuurlijk al heel lang een embargo, maar dit jaar kwam daar ook de olieboycott bij. Al maanden komt er geen olie binnen, de sancties zijn verscherpt, Cuba is verzwakt. En op de achtergrond zien we ook dat er toch nog wel onderhandeld wordt tussen beide landen. Daarbij speelt ook de kleinzoon van deze Raúl Castro een belangrijke rol. Maar die onderhandelingen die gaan heel stroef. En het idee leeft nu eigenlijk dat Amerika op deze manier probeert druk uit te oefenen. Daarnaast speelt er ook iets voor Marco Rubio persoonlijk, voor de minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft Cubaanse roots. Zijn politieke carrière die dankt hij aan de hele machtige groep, de Cubaanse diaspora in Amerika. Die hebben allemaal een enorme hekel aan de Castro's en aan dit regime. Dus als het Rubio lukt samen met Trump om deze leiders nu weg te krijgen, ja, dan is zijn politieke toekomst verzekerd. En Trump die wil het ook maar al te graag op zijn konto schrijven.
15: Ja, dus de druk wordt echt opgevoerd. Dat doet wel een beetje denken aan Venezuela. Daar is natuurlijk de president Maduro toen in de nacht ontvoerd. Zijn ze daar in Cuba bang voor dat ze misschien ook wel de Amerikanen de 94-jarige Castro van zijn bed gaan lichten?
16: Nou ja, ik sluit het niet uit. En dat is ook wel wat je inderdaad uit Cuba hoort, hè? De angst dat er een oorlog komt, een invasie. Want die invasie in Venezuela en die ontvoering van Maduro, dat begon natuurlijk ook met een aanklacht tegen Maduro. Alleen Cuba is geen Venezuela. Het land heeft echt een andere geschiedenis en heeft ook eigenlijk al sinds 1959, sinds de revolutie, stand kunnen houden tegen Amerikaanse dreigingen. En de president die zei dat dus ook in zijn verklaring. Die zei van ja, wij zullen ons verdedigen, dat recht hebben we ook. En als er een invasie komt, kan dit een bloedbad worden, zei hij letterlijk. Hij zei ook, Cuba is geen dreiging voor de VS, wij willen ook geen oorlog. Maar goed, tegelijkertijd zien we natuurlijk wel dat Trump wel overal oorlog aan het voeren is in de wereld. Dus we moeten ook niet verbaasd zijn als er inderdaad daadwerkelijk wel een militaire aanval op Cuba gaat komen.
15: De correspondent Nina Jurna. Hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man. Dat bestaat nog steeds in Nederland. Want volgens cijfers van het CBS uit 2024 verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur nog altijd 6,1% minder. Om dat te doorbreken komt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een wetsvoorstel dat vrouwen meer macht moet geven om het onrecht aan te kaarten. Zo zegt hij tegen politiek verslaggever Roel Bolsjes.
17: Dus wat je doet is dat je vraagt aan bedrijven om helder te maken hoe de cijfers er eigenlijk uitzien. De grotere bedrijven moeten daar ook over gaan rapporteren. En dan kun je dus zien, je kunt opvragen, hoe verhoudt mijn salaris zich eigenlijk tot dat van anderen.
18: Dus dan kan je vergelijken, verdien ik hetzelfde als een man? En dan, wat als dat niet hetzelfde is, wat dan?
17: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie, en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
18: Veel mensen zijn het daarover eens. Ja. Tegelijkertijd is het dan wel aan de werknemer, in dit geval de vrouw zelf, om dat aanhangig te maken. dat kan ook represailles met zich meebrengen.
17: Ja, dat is waar. Ik heb een uitgebreid debat met de Kamer gehad over de loonkloof. Daar werd het punt ook gemaakt, maar ik denk toch dat dit de eerste belangrijke stap is. Namelijk, laten we maar eens beginnen met transparant maken.
18: Er is niet iets extra's in deze wet wat het kan afdwingen, dat u het kunt afdwingen,
17: nee,
18: bijvoorbeeld.
17: Nee, dat kan niet. Of je natuurlijk niet mag discrimineren. Maar dat is allemaal heel moeilijk controleerbaar. En dit maakt natuurlijk dat er gewoon in bedrijven zelf een discussie op gang komt als iemand onderbetaald gaat.
18: Je hoort ook al wel kritiek. Is dit dan niet een tandeloze tijger?
17: Nee, dat vind ik dus niet. Want we hebben de eerdere ervaring met als je dingen transparant gaat maken, dat het toch de discussie helpt en de machtspositie versterkt. En we willen ook weer niet bedrijven al te veel administratieve en andere lasten aandoen. Dus proberen de evenwicht te houden daar.
18: Hoe weet u dat dit eerlijk gaat gebeuren? Bedrijven kunnen ook zeggen, we betalen precies hetzelfde.
17: Nou, dat denk ik toch uiteindelijk niet. Want er is ook nog zoiets als de werkvloer. Dus als je opschrijft dat je hetzelfde betaalt, en de volgende dag sta je aan de koffieautomaat, en er staat een man naast je die zegt, nou, ik krijg toch echt 10% meer, dan heeft dat bedrijf natuurlijk een groot probleem.
18: U gaat dus wel uit van de goedwillendheid van de bedrijven?
17: Nou, goedwillendheid ja. Ik ga ervan uit dat mensen zich aan de wet houden en dat gelijk werk gewoon eerlijk betaald wordt.
18: Dit gaat gelden voor bedrijven vanaf in eerste instantie 150 werknemers. Later ook voor bedrijven vanaf 100 werknemers. Ja. Die zeggen, ja, we krijgen wel weer nog meer administratie erbij.
17: Ja, dat is waar. Dat ga ik niet ontkennen. We maken het zo simpel mogelijk door aan te sluiten bij andere rapportages. Maar er moet wel eerlijk betaald worden.
18: Tegelijkertijd zeggen die bedrijven ook, ja, maar het is ook niet afdwingbaar. Het is veel werk voor misschien wel weinig resultaat.
17: Als we het afdwingbaar hadden gemaakt, hadden het bedrijf waarschijnlijk gezegd, we hadden liever gehad dat het niet afdwingbaar was. Dus dat vind ik niet zo'n goed argument.
18: Dit wetsvoorstel houdt meer in, er zit meer in. Wat verdiende u eigenlijk bij uw vorige werkgever?
17: De Tweede Kamer. Ja, kunt u zo opzoeken wat een Tweede Kamerlid verdient? Ik weet het niet uit mijn hoofd.
18: En daarvoor?
17: Daarvoor als staatssecretaris verdien je ietsje minder dan minister.
18: En daarvoor?
17: Nog een keer staatssecretaris?
18: En daarvoor
17: werkte ik in Brussel, dat ga ik u niet vertellen.
18: Want ik stel u deze vraag, want in het wetsvoorstel staat ook dat deze vraag eigenlijk helemaal niet meer gesteld mag worden door een werkgever.
17: Dat klopt. En dat is ook logisch. Want als je natuurlijk de vraag mag stellen, wat verdien je in je vorige baan, dan ga je daar op je loonaanbod baseren. En als mannen al meer verdienen, dan hou je dus in stand dat mannen ook meer blijven verdienen. Dus dan is het heel logisch dat je dat verbiedt.
18: Als de verschillen groter zijn dan 5%, dan moet het bedrijf er een goed verhaal bij hebben. Ja. Wat is het goed verhaal?
17: Nou, het goede verhaal is, er kunnen natuurlijk redenen zijn waarom verschillen zijn. Namelijk dat het lijkt alsof een functie hetzelfde is, maar die niet precies hetzelfde is. De belastingswaarde is, of weet ik veel wat. En zo'n systeem is natuurlijk ook niet feilloos. Dus dat je een soort comply or explain hier hebt, begrijp ik. Maar de hoofdlijn van deze wet is, voor hetzelfde werk per uur hetzelfde betalen.
18: Die cijfers zijn wel moeilijk interpreteerbaar. Bedrijven vrezen ook onterechte reputatieschade als de cijfers verkeerd begrepen worden.
17: Nou ja, dat vind ik. Ik bedoel, ze zijn er zelf bij en ze mogen zelf rapporteren. Laten we nou niet allemaal bang zijn voor dingen. Nou, proberen met elkaar om die loonkloof te dicht.
18: Wanneer is die gedicht?
17: Ja, ik hoop dat ik het nog meemaak.
15: Zei minister Veilbrief. Als het parlement instemt met de wet, moeten bedrijven vanaf 150 mensen vanaf 2027, volgend jaar dus, hun loongegevens beschikbaar stellen. De inspectie Gezondheidszorg maakt zich zorgen over problemen met hartimplantaten, meldt Investico.
19: Eerder deze week schreven zij over de draden van ICD-apparaten. Die kastjes worden bij hartpatiënten in de borstkas geplaatst en geven een elektrische schok bij een dreigende hartstilstand. Bij een deel zijn draden gebruikt van een Duits bedrijf, Biotronic. Die gaan volgens Investico opvallend snel stuk, waardoor dragers van die kastjes onnodige shocks krijgen. De fabrikant zou meldingen jarenlang hebben genegeerd. De inspectie gaat de problemen bespreken met de Duitse toezichthouder. En ook zal de inspectie vragen stellen aan Biotronic zelf. Europarlementariërs willen dat grote techbedrijven open zijn over het energieverbruik van hun datacenters, schrijft Follow the Money. Bedrijven als Microsoft, Google en Amazon hebben volgens de site de Europese regels weten af te zwakken, waardoor gegevens over stroom- en waterverbruik geheim blijven. Europese politici vinden dat zorgelijk, omdat datacenters door de komst van AI steeds meer energie gebruiken en daarmee ook bijdragen aan hogere stroomprijzen. In Nederland verbruiken datacenters inmiddels evenveel stroom als bijna 2 miljoen huishoudens. Studenten in Utrecht willen af van het imago van overlastgevers en organiseerden daarom een gratis diner voor stadsbewoners. In het centrum schoven zo'n 500 mensen aan om samen te eten en elkaar beter te leren kennen, zien we bij Hart van Nederland.
20: In deze tijden waar mensen veel op social media zitten, bijvoorbeeld, is maar eenzaamheid is. Ja. En heel belangrijk is dat je gewoon met elkaar in gesprek blijft. En ook de andere mensen in je stad, dat je ze leert kennen.
2: Ja, ongelooflijk leuk. Ja, echt heel leuk. En wat moet je kijken wat een mooie plek onder de bomen.
21: En is het ook nog een beetje te eten?
2: Echt heel lekker.
19: Het geld voor het diner werd onder meer opgehaald met collectes en het inleveren, hoe kan het ook anders, van lege bierkratten. En LinkedIn is klaar met alle posts van mensen die incredible journeys hebben gemaakt op hun werk, die dankbaar zijn voor geweldige samenwerkingen en klaar zijn om in een nieuw avontuur te duiken. Posts die waarschijnlijk zijn geschreven door AI krijgen op LinkedIn minder bereik, schrijft TechSite Bright. Ze verdwijnen uit aanbevelingen op de netwerksite en zijn ook niet meer te zien in tijdlijnen buiten je directe netwerk. LinkedIn werkt aan systemen die zogenoemde AI-slop moeten herkennen. Die slaan aan op formuleringen die al 1000 keer eerder zijn gebruikt. Ik noem het er net een paar. Gerecyclede zinnen en posts zonder inhoud.
15: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
3: Ja, het wordt drukker op de weg en vooral rond Utrecht verwachten we weer grote drukte. Dat komt door de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar zitten namelijk bij knooppunt Everdingen gaten in de weg. Er is eerder een spoedreparatie, heeft daar plaatsgevonden. Er wordt nu gewerkt aan een permanente oplossing. Reken op een kwartier vertraging.

0: Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Het is 7:08. Het is een van de redenen waarom het niet lukt om snel veel extra woningen te bouwen. De inspraakprocedures van omwonenden. Die worden vooral gebruikt door omwonenden die bezwaren hebben tegen bouwprojecten. De Woonbond wil dat ook woningzoekenden, die willen dat er wordt gebouwd, hun stem laten horen en traint ze om in te spreken bij de gemeente. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging kijken bij zo'n training.
1: Als er op de agenda een nieuwbouwproject staat en de gemeenteraad gaat daarover met elkaar vergaderen, dan kun je bij de site van je gemeente zoeken op Griffie en dan laten weten dat je graag wilt inspreken.
2: Ze worden getraind door Walter Freeman, gemeenteraadslid in Amsterdam.
1: Dan krijg je te horen hoe lang je mag spreken. Dat zijn meestal 2 of 5 minuten.
2: Die een voorbeeld laat zien van wat goed werkt.
3: Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs en ik ben sinds mijn scheiding in 2022 op zoek naar een betaalbare en passende woning.
2: Geef de woningzoekende een gezicht. Maak het persoonlijk.
3: Daarom is het belangrijk dat de flexwoningen op het golfterrein aan de Mariniersweg er komen.
4: Ja, dankjewel. Als u even uw knopje weer wilt uitzoeken.
2: Daarna gaan ze in groepjes oefenen.
5: Wij hebben al ons spaargeld gebruikt voor een chalet, zodat we daar een half jaar konden wonen. Maar na een half jaar moet je eruit.
2: Charlotte Buitelaar is van de Woonbond die dit organiseert. Wat ziet u gebeuren op die inspraakavonden?
6: Op de inspraakavonden komen omwonenden met ook begrijpelijke zorgen van geen parkeermogelijkheden. Maar woningzoekenden vinden die inspraakavonden niet. Raadsleden moeten wat afwegen. En als ze alleen maar nee horen, is 1 ja echt een goudmijn. En kan het betekenen dat zo'n project wel doorgaat.
2: Wat wordt er nou minder gebouwd omdat er zoveel bezwaar wordt gemaakt?
6: Ja, dat merken wij wel. Gemeenten geven ook aan dat bezwaarmakers ook echt wel impact hebben in dat een project dus dan niet doorgaat. En dan kan 1 verhaal echt het verschil maken om te laten zien dat het wel echt belangrijk is.
7: Ik heb wel eens met een clubje een brief geschreven aan de wethouder.
2: Marwan en Juri hebben zich ingeschreven voor deze cursus. Waarom wilt u gaan inspreken?
8: Nou, allereerst om te laten horen waar mijn generatie, ik ben bijna 28, waar mijn generatie nu voornamelijk tegenaan loopt.
9: Ja, om een stem te geven aan al de medemensen die in dezelfde soort situatie zitten als ik.
2: Gaat het dan om een mogelijke eigen woning voor uzelf? Als er een keertje een project komt waar dan een inspraakronde komt, of is het voor het algemeen belang?
8: Ik ben gewoon heel erg zoekende naar een geschikte grotere woning dicht bij de Randstad, want ik reis soms 6 uur op een dag om naar mijn werk te komen.
2: Dat doet het wel goed, denk ik, 6 uur per dag, als u dat dan zegt tegen de gemeenteraad.
8: Nou, precies, dat maakt misschien wel indruk, ja. Ja. Nee, dus inderdaad, deels persoonlijk, maar ook deels echt voor mijn generatie ook.
2: En ze mogen het oefenen tegenover een speciale gast, minister van Wonen, Eleanor Bucholt-O'Sullivan.
10: Ik vraag ook niet om luxe. Ik vraag om een eerlijke kans om mijn leven verder op te bouwen. Voor mijn generatie blijft de toekomst nu vaak iets om over te fantaseren. Maar we willen er gewoon naartoe kunnen werken.
11: Dit is precies de reden waarom ik ja tegen deze baan heb gezegd.
2: Is het doorgeslagen, de mogelijkheid in Nederland om in te spreken, bezwaar te maken?
11: Ja, ik ben voor dat mensen moeten meeparticiperen en niet verrast moeten worden met opeens een woontoren in hun achtertuin. En tegelijkertijd vind ik ook dat te veel bezwaren is ook niet helpend voor het vraagstuk waar we voor staan. Dus minder momenten om te klagen. En als er geklaagd wordt en het is terecht of onterecht, dat daar heel snel een besluit over wordt genomen.
2: Hoe kan dit helpen bij het oplossen van de woningcrisis?
11: Nou, wat ik echt hoop is dat we eigenlijk elkaar wat meer leren te begrijpen wat is er eigenlijk aan de hand. En als het dan een bezwaar is wat gaat over een parkeerplek of over de hoeveelheid zon in de tuin, dat daar tegenover staat dat een gezin geen woonruimte heeft, dat er mensen in een dakloze opvang zitten die daar eigenlijk helemaal niet horen, dat studenten niet naar een starterswoning kunnen, dat gezinnen niet gesticht worden, dan hoop ik dat de bezwaren ook van tafel gaan, omdat een ieder ziet dat het belangrijk is dat deze mensen woonruimte vinden.
2: En dan kan er sneller gebouwd worden.
11: En dan kan er zeker sneller gebouwd worden.
0: Zijn minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Bucholt-O'Sullivan, op de inspraaktraining voor woningzoekers tegen verslaggever Matthijs van der Wiel.
12: NPO Radio 1. Human.
13: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
14: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
12: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
15: jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
22: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
14: NPO Radio 1. 7 uur.
12: Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het RIVM gaat geen rekensom maken over hoeveel coronadoden voorkomen hadden kunnen worden, meldt Nieuwsuur. En Ter Apel heeft hulp gekregen van de burgemeente. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
23: 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. Als het aan het kabinet ligt, komt er volgend jaar een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht wordt. Bedrijven worden verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand in een vorige functie verdiende. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen bij een werkgever of de vakbond inschakelen. De invoering maakt deel uit van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Aldi en Albert Heijn roepen bakjes met nootjes terug omdat er mogelijk metaaldeeltjes in kunnen zitten. Bij Albert Heijn gaat het om zoute pinda's, bij Aldi om ongezouten cashewnoten. Klanten kunnen de bakjes terugbrengen naar de supermarkt en hun geld terugkrijgen. En in het zuiden van Portugal zijn 2 jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader met een blinddoek in een bos waren achtergelaten. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt samen met de stiefvader gezocht door de politie. De vader van de kinderen heeft zich bij de politie gemeld. De Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs een tegenstander bespioneerd op trainingen, en dat mag niet. De club gaf de fout toe, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer. Eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door bij 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
1: Het wordt wat drukker op de weg. Er zijn al aardig wat bijzonderheden. Zo staat er file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar zitten namelijk gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is er dicht. Vertraging bedraagt 20 minuten. De A16 dan, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Ook dit komt door een ongeluk, een kwartier vertraging. En de N9, Den Helder richting Amstelveen, tussen Heilo en Akersloot rijdt het langzaam. Een klein half uur vertraging door een kapotte auto en de rechte rijstrook is er dicht.
0: Hoeveel coronadoden had het gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan? Het RIVM wil dat niet onderzoeken, zo de verslaggever van Nieuwsuur die dat uitzocht.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazaar, accountants en adviseurs.
5: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan

0: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. Ondanks een aangenomen Kamermotie en een toezegging van toenmalig zorgminister Ernst Kuipers. Kuipers laat zich daar kritisch over uit in Nieuwsuur en zegt dat het nog steeds relevant is om die berekening te maken. Milena Holder, journalist van Nieuwsuur, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Wat is er aan de hand?
8: Ja, nou ja, het is de vooravond van de parlementaire enquête. En dan is natuurlijk de vraag, wat had Nederland beter kunnen doen tijdens de corona-aanpak? En in Groot-Brittannië zijn ze al twee enquêtes verder. En een van de uitkomsten was daar dat als Engeland een week eerder in lockdown was gegaan, er zo'n 20.000 levens hadden kunnen worden gespaard. En de meerderheid van de Tweede Kamer nam in 2023 een motie aan om dit ook te onderzoeken voor Nederland. En toenmalig minister Kuipers vroeg het RIVM om dat te doen. Maar dat blijkt het instituut niet te hebben gedaan, omdat ze het te hypothetisch vinden. Het RIVM heeft wel berekend dat een paar dagen later ingrijpen tot meer sterfte had geleid. Zelfs ruim het dubbele. Maar hoeveel minder doden er waren geweest als Nederland een paar dagen eerder had ingegrepen, dat vindt men dus te onzeker.
7: Maar waarom zegt de toenmalig minister Kuipers dus dat het wel belangrijk is om die berekening alsnog te maken?
8: Nou, hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken, zodat je ook weet wat de kosten zijn van één dag of een paar dagen afwachten. Want in de beginfase van een pandemie is een dag een eeuw, zeggen zij. En iedereen begrijpt ook dat het niet heel nauwkeurig kan, maar geeft dan een bandbreedte, vinden zij. En nou, Kuipers die heeft nu zelf zich gewaagd aan een ruwe schatting. Bij gebrek aan nou ja, dat het RIVM dit doet. En hij zegt heel ruw dat het zo'n 4000 doden hadden kunnen worden voorkomen als Nederland 4 dagen eerder had ingegrepen.
7: Ja, want ja, het wordt een week van terugkijken inderdaad. Want waarom kwam die lockdown ook weer niet eerder?
8: Ja, dat is een goede vraag. Want Denemarken bijvoorbeeld kondigde 4 dagen eerder dan Nederland aan dat onder andere de scholen dicht gingen en cafés dicht moesten. En ook andere landen die waren een paar dagen vroeger. Bijvoorbeeld buurland België sloot ook al eerder de scholen. Maar Rutte die zei destijds, ja, elk land kiest zijn eigen maatregelen. En hij sprak ook van een intelligente lockdown. En uit interne stukken die mijn collega René van Hest en ik hebben bestudeerd, blijkt ook dat in België destijds op hoog politiek niveau grote zorgen bestonden over het Nederlandse beleid.
7: En als we wel eerder in lockdown waren gegaan, zouden we dan ook weer eerder uit de lockdown zijn geweest?
8: Nou, dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag, maar de deskundigen die wij hebben gesproken, die zeggen inderdaad dat had gekund. Ook Ernst Kuipers zegt dat. Want ze zeggen, ja, als je relatief weinig virusverspreiding hebt in een land, je neemt dan maatregelen, dan kost het ook minder moeite om die verspreiding weer naar beneden te krijgen en kunnen maatregelen ook

0: versneller worden teruggeschroefd.
1: Milena, dankjewel. Milena Holdert van Nieuwsuur. Eind deze maand beginnen dus de verhoren in de parlementaire enquête naar corona. Vanmiddag dan is er een persconferentie waarin bekend wordt wie er allemaal verhoord gaan worden. Het is 7:10. De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zitten bij elkaar in de Zweedse havenstad Helsingborg. Een bijeenkomst die volgens NAVO-secretaris-generaal Rutte in het teken staat van de transitie waar de NAVO in zit. Waarbij Europese landen steeds meer taken op zich nemen en de VS zich steeds duidelijker terugtrekt uit Europa.
2: We will continue to see this transformation to a stronger Europe in a stronger NATO. NATO 3.0. A stronger NATO with a healthier, more sustainable division of responsibilities to deliver the security we all need.
1: We zullen de transformatie blijven zien naar een sterkere en evenwichtigere NAVO 3.0, zegt hij. Een sterkere NAVO met een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheden om de veiligheid te bieden die we allemaal nodig hebben. Aldus Rutte. NAVO-correspondent Chris Ostendorf in Helsingborg. Chris, ja, NATO 3.0, dat klinkt een beetje als het heruitvinden van de NAVO. Is dat de bedoeling?
3: Ja, klinkt goed, hè? Klinkt heel modern, 3.0. Maar het is zeker de bedoeling dat sinds Trump begonnen is om te dreigen de NAVO te verlaten. En ook sinds de Verenigde Staten zijn begonnen met soms bedreigen of pesten van NAVO-bondgenoten, is men op het NAVO-hoofdkwartier hals over kop begonnen met het optuigen van een sterke Europese poot binnen de NAVO. Rutte, je hoorde hem net al eventjes, die noemt het hele project het liefst een sterker Europa in een sterkere NAVO. Om maar te benadrukken dat Europa heus geen eigen NAVO gaat oprichten, maar slechts een sterkere pijler binnen de NAVO gaat bouwen. Het gaat dan om de bekende afspraken. 3,5% van de economie aan defensie uit gaan geven. Dat leidt tot enorme grote legers in Europa en een enorme investering in de defensieindustrie in Europa. Waardoor de Amerikanen zich langzaam maar zeker kunnen gaan terugtrekken uit Europa en Europeanen in die verbouw van de NAVO steeds meer verantwoordelijkheid over zullen gaan nemen.
1: Dus meer Europees geld, minder Amerikanen, dat is dat 3.0.
3: Ja, maar er komt ook meer bij, zoals de macht. De verdeling van de macht binnen de NAVO, dat heeft een hele commandostructuur. En ik was deze week bij de Duitse delegatie van de NAVO en daar vertellen ze mij heel trots dat zij in die hele commandostructuur inmiddels meer sterren hebben dan de Amerikanen. Dat zie je ook in de gangen. Als je rondloopt in dat NAVO-hoofdkwartier, dan zie je van die militairen rondlopen met van die sterren op hun mouwen. Dat waren vroeger altijd Amerikanen, nu steeds meer dus Europeanen. En de meeste zijn dus Duitsers. En dat is ook belangrijk, want het gaat niet alleen over wat je betaalt en wat je koopt, maar ook over wie er bepaalt wat er gebeurt met die grote legers in Europa. Wie stuurt straks die troepen aan? En je ziet dat Europa ervoor zorgt dat ze steeds meer zonder de Amerikanen ook voor de eigen veiligheid in Europa willen kunnen gaan zorgen.
1: En voel je dan dat ze er toch ook wel rekening mee houden dat Trump ooit zijn dreigement waarmaakt en uit de NAVO stapt?
3: Ja, daar mag je niet over praten. De officiële
1: doe
3: lijn
1: toch,
3: is de NAVO. Ja, nee, heel fijn, Astrid. De officiële lijn is de NAVO kan niet zonder de Amerikanen. Maar wij spraken ook deze week bijvoorbeeld oud-secretaris-generaal van die NAVO, Rasmussen. En hij zegt dat er wel degelijk een soort eigen Europese NAVO gebouwd moet worden, los van de VS. En volgens het blad The Economist zou Rutte intern verboden hebben om in te gaan op dit soort dagdromerij. En de Duitsers die noemen het ook tijdverspilling om hierover na te gaan denken. Maar ondertussen wordt er op datzelfde hoofdkantoor van de NAVO wel degelijk gewerkt aan nieuwe structuren waarbij Europese NAVO-landen onderling overleg kunnen hebben zonder de Amerikanen. Zodat als Trump inderdaad zijn dreigement waarmaakt om uit die club te stappen, dat er dan wel degelijk een plan B op tafel ligt.
1: Nou is deze bijeenkomst in Helsingborg. Jij bent daar ook, hè? Waarom daar?
3: Ja. Ja, dat vraag ik me ook af als je door dit slaperige havenstadje loopt. Maar hoe pittoresk het ook is, hier ligt wel degelijk nu een groot schip van de kustwacht in de haven. Het Öresund, zoals dat hier heet, het is een hele belangrijke zeestraat, want hier is de verbinding van de Baltische landen, de Oostzee, naar de Noordzee. En sinds Zweden en Finland lid zijn geworden van het bondgenootschap, is dit een soort NAVO-binnenzee geworden. Strategisch van groot belang, tot ergernis natuurlijk van Rusland. Dus om nou hier die vergadering te houden, heeft in ieder geval een soort symbolische betekenis.
1: Oké, het is een slaperig stadje, maar krijgen de ministers er wel wat van te zien?
3: Ja, een beetje, zeker wel. Vanavond wordt hier de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio verwacht. En ook Mark Rutte. En dus die 32 ministers van Buitenlandse Zaken. Ze hebben dan eerst een informeel diner bij de koning. Daarna, morgen op vrijdag, is de bedoeling dat ze de inhoud gaan bespreken. Dat moet ook informeel worden. Een soort kringgesprek met stoelen met bijzettafeltjes. Niet zo'n formele tafel, maar bijzettafeltjes, glaasje water erop. Om in dat kringgesprek een serieus gesprek te gaan hebben. En hopelijk, zeggen diplomaten dan hier, kunnen ze dan langzaam die hele lastige periode voor de NAVO achter zich gaan laten. Dat is een periode met een hoop geruzie en dreigementen. En zich te gaan focussen op die grote verbouwing die plaats moet gaan vinden in de toekomst.
1: Chris, dankjewel. NAVO-correspondent Chris Ossendorp vanuit Zweden dus. In Australië is een man opgepakt omdat hij de camera van een slachtoffer van de aanslag op Bondi Beach zou hebben gestolen.
0: Volgens Nine News gaat het om de camera van een fotograaf en oud-agent die vorig jaar omkwam bij de schietpartij op het strand, waarbij 15 mensen werden gedood. Volgens de politie verpandde de verdachte de camera 3 dagen later voor omgerekend net geen €500. De man moet volgende maand voor de rechter verschijnen. In een woning in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 4 bewusteloze mensen gevonden, schrijft Fox News. 3 van hen werden ter plekke doodverklaard. Onderzoekers denken dat drugs mogelijk een rol spelen, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. En ook 18 hulpverleners werden ziek nadat zij het huis binnengingen. Ze kregen klachten als misselijkheid en duizeligheid en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daar liggen ze voor de zekerheid in quarantaine. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De vakantie van een bakker uit België is nogal zuur geëindigd. Na terugkomst op Brussels Airport kreeg hij zijn auto zwaar beschadigd terug, terwijl de wagen officieel gewoon geparkeerd stond. Volgens de eigenaar is er zo'n 1000 kilometer met de auto gereden en is ook de motor kapot. Wie er gereden heeft, blijft een raadsel, al heeft de eigenaar wel een idee van wat er gebeurd is, vertelt hij bij de VRT.
4: Zeer hoge snelheden rijden, optrekken, remmen, terug optrekken. Dat is uiteindelijk een beetje de dood geweest van de wagen. Dus wat er precies mee is gebeurd, is de politie nu aan het onderzoeken aan de hand van camerabeelden.
0: Er is dus heel wild mee gereden volgens hem. Daarnaast ontdekte hij ook krassen, modder in de wagen en kreeg hij een snelheidsboete, terwijl hij zelf in het vliegtuig zat. En een Brits radiostation heeft sorry gezegd nadat tijdens een uitzending per ongeluk koning Charles was doodverklaard. Door een computerfout werd een melding ingestart. Dat klonk zo.
5: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs. We will now be playing suitable continuous music until further notice.
0: Nou, geen toen en blans dus meer. De baas van Radio Caroline biedt volgens The Guardian excuses aan. Natuurlijk aan de koning zelf en ook aan alle luisteraars die van de melding zijn geschrokken.
1: Verkeersinformatie Rijn Paarpans.
6: Er staat nu zo'n 160 kilometer file in Nederland. De file met de meeste vertragingstijd is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoogvliet is een ongeluk gebeurd en dit kost je een klein half uur. De linkerrijstrook is er dicht.
7: NPO
8: Radio 1. Dit is tot 9:30.
7: Het NOS Radio 1 journaal.
1: Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van het Duitse Freiburg. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. En vooral 3 prachtige goals.
9: Nou, inderdaad. We zaten er lekker in, hè? Eigenlijk stuk voor stuk. Een mooie pegel van afstand. Een volley was het eigenlijk. Dan nog een teamgoal in de tweede helft. Dus daarmee snel 3-0. Wedstrijd daarmee wel ook al vroeg beslist. Dus spannend was het niet. En je merkt toch ook aan zo'n wedstrijd wel, het is een Europese finale. En voor die clubs telt het echt wel. Freiburg stond voor het eerst in een Europese finale. Voor Villa was het alweer dik 40 jaar geleden. Maar het is geen Champions League. En dat merk je toch al aan de manier hoe er daaromheen wordt meegeleefd. Bijvoorbeeld dus in Nederland. Het was vermakelijk. Maar het is geen. Het is leuker natuurlijk als er een Nederlandse club in staat.
1: Ja, dan vinden we hem belangrijk.
9: Dan vinden we hem heel belangrijk. Lopen de pleinen vol, maken we extra uitzendingen. Gaan we er met weet ik hoeveel vliegtuigen naartoe. We hebben een avondje vermaak gezien. En we hebben een trainer gezien, Unai Emery. En dat is toch wel iets voor in de geschiedenisboeken, die voor de 5e keer de Europa League heeft gewonnen. De Basque, die won hem al 3 keer met Sevilla. Die won hem al een keer met Villarreal. En nu dus met Aston Villa. Het zit hem in die letters Villa, blijkbaar. Sevilla, Villarreal, Aston Villa. Dat zijn zijn clubs, maar toch heel knap dat hij het dan toch weer voor elkaar krijgt. Het is toch een hele goede trainer eigenlijk. Hij begon een paar jaar geleden bij Villa toen die ploeg ergens onder in Engeland bungelde. En nu heeft hij in de competitie heeft die Champions League kwalificatie voor elkaar gekregen. Nou, dus ook op deze manier. Maar dat ticket hadden ze al binnen. Maar terecht dat met name alle lof naar hem toe gaat.
1: Kijken we even in eigen land. De eerste wedstrijd in de play-offs om een plek in de Eredivisie won Volendam met 2-1 van Willem II. In Tilburg. Is het daarmee al bekeken, denk je?
9: Nou, bekeken niet, maar het is wel een hele lekkere uitgangssituatie natuurlijk voor Volendam. Zaterdag met een voorsprong aan de thuiswedstrijd beginnen. En een gelopen koers is het echt nog niet. En dat had wel zo kunnen zijn, want Volendam overklaste Willem II gisteren in de eerste helft. En ja, je ziet vaak bij dit soort wedstrijden dat de druk bij de Eredivisionist ligt. En, want dat is de club die wat kwijt te raken heeft. Maar gisteren leek het wel alsof Willem II juist wel last had van knikkende knieën. Ze gaven de doelpunten heel makkelijk weg. Maar ze kwamen toch wel weer terug in de wedstrijd. Het is maar één doelpuntje verschil. En misschien dat ze het voor elkaar krijgen de druk toch bij Volendam te leggen zaterdag. En dan misschien wordt het dan nog wel spectaculair. Want dat spektakel hebben we verdomme nog niet gehad in deze play-offs degradatie en promotie. En dat had ik toch wel een beetje beloofd. En daar had ik zelf was ik wel een beetje van uitgegaan. Maar het is nog niet gekomen, zo'n spectaculaire wedstrijd. Of emotie, bloed aan de paal, dat soort dingen. Maar misschien komt het ook wel door de opzet van de play-offs dit jaar. Want de Eredivisionist die stroomt dus pas heel laat in. Willem II heeft al een hele route afgelegd. Ik weet niet of ik daar nou heel gelukkig mee ben. Maar wie weet komt het zaterdag nog, dat spektakel.
1: Wie weet. In ieder geval vanavond ook weer play-offs. Maar dan om de voorronde van de Conference League. Wat verwacht je ervan?
9: Ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Het is voorronde voor het is kwalificatie van de voorronde van de Conference League.
1: Voorronde voor de voorronde, ja.
9: Ja, eigenlijk wel. En dan gaat de winnaar uiteindelijk straks wel juichend van het veld. We gaan Europa in. En dan spelen ze volgend jaar in Europa tegen tegenstanders die we niet kennen. En dan wordt er een B-team opgesteld. Dus het is altijd maar weer afwachten wat je nou. Ik zou zeggen tegen de winnaar van deze play-offs, ga dan ook gewoon lekker voor die finale. Want dan kunnen we volgend jaar weer groots uitpakken met een Conference League finale. Ja, toch?
1: Ja, want die vinden we dan ook belangrijk. Ja.
9: Zo is het maar net. Hoewel als Ajax deze play-offs dan wint, dan is het Ajax in de Conference League. Nou, misschien is dat, nou weet ik eigenlijk wel zeker, het maatje waar Ajax op dit moment in thuis hoort. En als ze het niet redden, het wordt al heel lastig vandaag tegen Groningen in Volendam, hè, daar hebben we het over gehad. Maar als ze het niet redden, dan is het voor het eerst in decennia dat Ajax geen Europees voetbal speelt. En nou, dat is natuurlijk ook wel een mijlpaal die past op dit moment bij de staat van Ajax. En daar tegenover staan dus Groningen, Utrecht en Heerenveen. Clubs die redelijk goed seizoen hebben gedraaid. Als je vergeet dat Utrecht slecht begonnen is. En misschien juist dat kunnen bekronen met een mooie plaats dan toch wel in Europa. Want dat is het dan toch wel.
1: Ja, even cadeautje nog hè, voor Ron Jans.
9: Dat zou toch wel een leuk afscheid zijn. Ja.
1: Jan Kees, dankjewel.

0: Dear Sophiettes, sowing the seeds of love.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Lef Arbo. De arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
9: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
10: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
11: NPO Radio 1.
12: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
13: Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Nederlandse huiseigenaren zitten krapper bij kas, zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Het ging een tijd juist beter, maar meer huizenbezitters hebben nu grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en er zijn zorgen over stijgende energiekosten. In de gemeente Stadskanaal hebben zo'n 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel, hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen.
12: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik zie hier al de zon.
14: Ja, die zien we op veel plaatsen in ons land. Er zijn wel wat wolken en dat houden we vandaag ook. Een mix van zon en wolken, maar het blijft droog. En de temperaturen lopen ook flink op. Het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 22 graden, het warmste in het zuidoosten. En daar bestaat er ook nog eens niet zo heel veel wind. Dus eigenlijk is het vandaag al een prima dag om je dingen buiten te doen, mocht je daar tijd voor hebben.
12: En de temperatuur gaat nog verder oplopen?
14: Ja, zeker. Het wordt in het Pinksterweekend alleen maar warmer. Morgen al 23 tot 26 graden. En dat betekent, als de temperatuur boven de 25 uitkomt, dat we al spreken van een zomerse dag. En dat gaat dus op veel plaatsen in het binnenland morgen wel lukken. En dat is zaterdag, zondag en ook maandag op steeds meer plaatsen het geval. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag met 23 tot 28 graden. Dan zijn de wolken soms even wat dikker, maar in het algemeen is het nog vrij zonnig. Het blijft vrijwel overal droog. En dat geldt ook voor de zondag en de maandag. Weinig wind. Dus ja, echt topweer om meer dingen buiten te doen tijdens dat Pinksterweekend.
12: Marco, dankjewel. En Rijn, hoe gaat het op de weg?
15: Ja, het is druk op de weg. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Gaten in de weg bij knooppunt Everdingen zorgen voor vertraging op de A2 richting Utrecht. Je doet er een half uur langer over en de rechterrijstrook is dicht. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A7 dan, Duitse grens richting Groningen. Tussen Sappemeer en Afrit Westerbroek. 20 minuten door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier afgesloten. En dan tot slot nog de N9, Den Helder richting Amstelveen. Tussen Heilo en Akersloot is je vertraging ruim 3 kwartier.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Het asielbeleid houdt de politiek al tijdenlang in zijn greep. Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer gaat het er voortdurend over. Vandaag staan er zelfs 3 asieldebatten op de agenda van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Hoe is de politiek daarin beland?
25: Ja, de belangrijkste aanleiding voor die debatten van vandaag is de uitspraak van het Kamerlid Marcus Sauer dat Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld moeten worden tegengehouden. Maar meer in het algemeen kun je zeggen dat de Kamer er heel druk mee is doordat de politiek al 25 jaar worstelt met het migratievraagstuk. Sinds de opkomst van Fortuyn in 2002 is duidelijk dat een deel van de bevolking moeite heeft met migratie, daar grote bezwaren tegen heeft. Merendeel van de migranten is trouwens arbeidsmigrant, inclusief expats of student. Maar de focus ligt op asielmigratie, doordat de overheid verantwoordelijk is voor de opvang en voor het beslissen over asiel. En doordat een aantal politieke partijen daar voortdurend de schijnwerpers opzet. Ja, en de politiek slaagt er al een reeks van jaren in geen sluitend antwoord te vinden. Dat lukt maar niet. Anders gezegd, de politieke onmacht dus.
12: En waar komt die politieke onmacht dan zo door?
25: Ja, in elk geval door verdeeldheid tussen de verschillende partijen en ook door toenemende versplintering in de politiek. Daardoor is het steeds moeilijker om het ergens over eens te worden. Zelfs het meest rechtse kabinet ooit, met de PVV, lukte dit niet, viel erover. Net als daarvoor het laatste kabinet Rutte. Europese regelgeving zat soms ook in de weg. Verder heeft toenmalig VVD-staatssecretaris Dijkhoff fors bezuinigd op de asielopvang die er was in de tijd van de Syrië-crisis. Ja, en volgens zijn latere opvolger Erik van den Burg was dat buitengewoon onverstandig, doordat die bezuinigingen er mede de oorzaak waren van het latere tekort aan opvangplaatsen, waardoor er vaak dure noodopvang moest worden gefixt. Ja, en in plaatsen als Loosdrecht en IJsselstein leidt die noodopvang dan weer tot de bewonersprotesten die we de afgelopen tijd hebben gezien. Soms aangewakkerd door extreemrechtse groepen, waarbij sommigen zich dan te buiten gaan aan gewelddadigheden.
12: Nou wilde het kabinet Jette eigenlijk heel voortvarend aan de slag gaan, maar ja, het is een minderheidskabinet, ligt het daaraan?
25: Nou, dat helpt in elk geval niet. Hè. Van de voorgenomen vliegende start komt niks terecht. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA had gegokt dat de PVV de asielwetten van Faber wel zou steunen, zodat die aangenomen zouden worden en snel in werking konden treden. Maar ja, dat was buiten de waard gerekend. De PVV stemde wel tegen, omdat ze de wetten afgezwakt zouden zijn. En daardoor zijn ze dus verworpen en ontstaat opnieuw het beeld, en beeldvorming is heel belangrijk als het gaat om het asielbeleid, dat de politiek onmachtig is om dat op te lossen.
12: Dat debat van vanavond gaat dus over die uitspraken van Marcus Hoer. Waar moet zo'n debat toe leiden?
25: Dit debat over het normaliseren van geweld en politiek in de samenleving, zoals het officieel op de agenda staat, dat is aangevraagd door fractieleider Klaver van GroenLinks-PvdA, de grootste oppositiepartij. En hij hoopt op een brede veroordeling van die uitspraken, omdat oproepen tot geweld volgens hem onacceptabel zijn en indruisen tegen de democratische rechtsstaat. En Klaver hoopt ook premier Jette zover te krijgen dat hij Marcus Sauer en zijn 6 fractiegenoten, een afsplitsing van de PVV, dat hij die voortaan uitsluit van samenwerking met het minderheidskabinet. Maar tot nu toe wil Jette niet zover gaan.
0: Nou kijk, op de eerste plaats zoekt dit kabinet altijd naar zo breed mogelijke politieke steun. Dat helpt ook bijvoorbeeld het asieldossier waar we het vandaag over hebben. Maar zonder een duidelijke afstand van de uitspraken die we vorige week hebben gezien, is samenwerking gewoon echt ingewikkelder.
1: Heeft hij die afstand nu genomen?
0: Ik zag vanmiddag een uitgebreide tweet voorbij komen. En dat was wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg.
2: Ik vind de premier die zegt, ja, je mag geen geweld gebruiken. Je mag er ook niet toe oproepen, maar ik blijf in gesprek met Marcus Sauer. Dat in die maars geldt wel een het mag niet, maar. Nee, dit kan niet. Leiderschap betekent niet alleen maar zeggen foei en nu weer door. Nee, dan zitten er ook consequenties aan gedrag.
25: Ja, en die wens van Klaver om dus Marcus Sauer uit te sluiten, dat is wel een politieke adder onder het gras. Want zodra Jette dat doet en inderdaad niet meer met Marcus Sauer wil samenwerken, ja, wordt het moeilijker voor de premier om akkoorden te sluiten met de rechtse oppositie. En dat zou dan de oppositie op links, met GroenLinks, PvdA voorop natuurlijk, versterken. Dus ik denk dat Jette de deur vanavond toch op een kier zal willen blijven houden.
12: Al met al, als je het gewoon helemaal bekijkt, gaat de politiek er ooit in slagen om dit asielvraagstuk op te lossen?
25: Daar moeten we maar geen hooggespannen verwachtingen van hebben. Gelet op het verleden en bovendien nu. Er zitten 80.000 mensen in de opvang. Voor degene die mogen blijven moet een woning worden gezocht. Over heel veel asielverzoeken moet nog een beslissing worden genomen. En sommigen zullen ook echt terug moeten. Nou, dan worstelt het kabinet nog met de spreidingswet om de opvang eerlijk over Nederland te verdelen, waarbij de VVD twijfel zaait of gemeenten wel verplicht zijn mee te doen. En dan nog iets anders. Ik heb een generaal uit de top van de Nederlandse krijgsmacht wel eens horen zeggen dat klimaatverandering een veel grotere bedreiging is dan China of Rusland, omdat die tot vele miljoenen klimaatvluchtelingen richting Europa zou kunnen gaan leiden. Dus ja, dit probleem is voorlopig niet weg. Misschien dat het Europese migratiepact dat binnenkort in werking treedt zoden aan de dijk gaat zetten en echt iets gaat helpen. Maar dat dit vraagstuk binnenkort is opgelost, dat hoeven we echt niet te verwachten.
12: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
4: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
1: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
5: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
6: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
12: Welcome to Israel. Dat zette de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir boven de video die hij postte, waarop te zien is hoe de activisten van de flotilla, van de vloot, van hun boten zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw hardhandig tegen de grond wordt gewerkt, hoe tientallen activisten worden gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond, met hun armen vastgebonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, ontboden de Israëlische ambassadeurs vanwege deze actie. Marieke de Hoon is universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
12: Mag Israël dit doen?
7: Nee. Dat is eigenlijk een heel kort antwoord. Nee, er zit van alles, er zitten natuurlijk allerlei lagen aan. En dat begint met het feit dat de blokkade illegaal is. En dat betekent ook dat je een blokkade dus ook niet mag handhaven. Nog los van het feit dat dit op volle zee gebeurde, waar Israël überhaupt niet mag handhaven. Tenzij er echt een heel klein hoeveelheid uitzonderingen zijn van hele ernstige aard. Bijvoorbeeld als er echt een redelijk vermoeden is dat er slavernij worden vervoerd op boten, of dat er echt piraterij is. Nou, er was natuurlijk echt geen sprake van dat dat met deze flotille was. Maar ook überhaupt de blokkade, die is illegaal. Je kunt er nog een klein beetje over bakkeleien of die ooit illegaal is ingezet. Nou, daar gaat het dan om het geschilpunt. Is de blokkade is ingezet in de strijd tegen Hamas. Is dat een internationaal gewapend conflict? Want zo'n maritieme blokkade mag alleen maar onder bepaalde omstandigheden in een internationaal gewapend conflict. Nou, de meeste juristen die zeggen nee, hij is überhaupt niet eens legaal ingezet. Maar hoe je daar ook in staat, is die blokkade illegaal geworden. Omdat je een blokkade, dus het is illegaal, het mag alleen maar onder strikte uitzonderingen. En een van die uitzonderingen is dat je altijd humanitaire hulp moet doorlaten. En dat gebeurt natuurlijk heel duidelijk niet. Dit is ook een blokkade, en dat heeft het internationaal gerechtshof ook keer op keer gezegd, die humanitaire hulp blokkeert. En alleen daarom al mag het niet. En dan mag je het ook niet handhaven.
12: Dus en dat het in internationale wateren gebeurt, speelt dat dan nog wel of niet een rol?
7: Nou, dat maakt het. Het zijn alleen maar nog meer redenen waarom het illegaal is. Dus al was de blokkade wel legaal, wat dus het echt niet is, dan nog had Israël niet op volle zee, dus internationale wateren, mogen handhaven. Omdat je daar niet zomaar het schip wat onder een andere vlag vaart mag enteren. En dat mag dus, wat ik net zei, van een paar uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld slavernij of piraterij. En ja, het was natuurlijk echt voor iedereen heel duidelijk, voor Israël ook, dat die flotilla heel onschuldig was. Dus ook daar voldoet het niet aan.
12: Nou heeft het internationaal gerechtshof hier al eerder uitspraken over gedaan, over de blokkade. Wat was die uitspraak?
7: Nou, dat is dus, want ik vertelde dus net, eigenlijk in de kern zit je al van het feit dat ze geen humanitaire hulp doorlaten, dat maakt het al illegaal. Punt. Alleen er zijn ontzettend veel andere redenen waarom dit ook nog is bevestigd en heel duidelijk maakt waarom het illegaal is. En dat is inderdaad dat het internationaal gerechtshof in 2024 een advisory opinion, een uitspraak heeft gedaan, waarin het heel duidelijk heeft gemaakt dat de bezetting van Israël, van de Palestijnse gebieden, illegaal is. Nou, daar hoort deze blokkade ook bij. En ook heeft het daar, dus ja, daarmee ook weer een reden waarom het ook weer illegaal is. En ook kun je deze blokkade ook zien in het kader van apartheid. Omdat het daarmee verschil maakt, dus beleidsmaatregelen die verschil maken tussen Palestijnen en de Israëliërs. Ja. En in diezelfde adviesuitspraak van 2024 heeft het internationaal gerechtshof geoordeeld dat Israël, het beleid van Israël, voldoet aan de criteria voor racial segregation, rassenscheiding, en of apartheid.
12: Ja.
7: Dus er zijn nog meer lagen waarin je ziet van ja, het internationaal gerechtshof heeft het op zoveel manieren al uitgelegd dat dit niet mag. En toch doet het het.
12: Ja, en dus dit is inderdaad al lang duidelijk. Nu pas komen de Europese landen met echt scherpe veroordelingen. Nu er beelden komen van hoe die mensen worden vastgehouden.
7: Ja, ik moet zeggen, ik vind dat ook wel een klein beetje cru en ingewikkeld. Omdat die Europese politici die nu reageren toch al wel echt langer op de hoogte moeten zijn. Het kan niet anders. Dat dit wat we nu zien op televisie, wat gebeurt bij onze Europeanen enzovoort, Nederlanders, dat is natuurlijk gewoon het beleid, de tactieken, de technieken die Israël continu toepast op Palestijnen. En daar gaat het nog veel erger. Al die mensen die heel veel mensen worden daar steeds zonder echt gedegen verdenking opgepakt, gearresteerd, aangehouden en ja, behandeld als een terrorist, behandeld als een zware crimineel. En dus ja, ergens heel goed dat we dit nu zien en dat het ook dus dat we het blijkbaar wat meer voelen en daardoor dus ook zeggen van ja, dit kan toch echt niet. Maar ik hoop ook dat het niet wordt gezien als een soort incident dat dit alleen tegen Europeanen gebeurt, want tegen Palestijnen gebeurt dit heel vaak, continu en echt nog veel ernstiger ook.
12: Dank, Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht. De eerste PVV-wethouder van Nederland is gisteren beëdigd in Rukven, schrijft Omroep Brabant.
3: Wesley Tak heet hij en de regionale omroep heeft uitgezocht of inwoners hem al een beetje kennen. Wesley wie? Nog nooit van gehoord, hoort de verslaggever vaak terug. Wel zijn veel inwoners blij met de wethouder van de PVV. Daarbij noemen ze vooral zorgen over asielopvang en het tekort aan betaalbare woningen. Omroep Brabant ziet daar een probleem aankomen. De wethouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de spreidingswet, terwijl in het lokale partijprogramma staat dat hij in de prullenbak moet. Tak zegt dat hij niet op de zaken vooruit wil lopen. Eerst wil hij het bespreken met de gemeenteraad. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is eerder deze maand bedreigd rond demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Velema waren de bedreigingen gericht op zijn functie als burgemeester en niet persoonlijk. Hij noemt de sfeer richting bestuurders in Nederland giftig en zegt dat het ongemakkelijk voelt, schrijft RTV Noord. Bij een demonstratie tegen de opvang zijn demonstranten uiteindelijk met een noodbevel weggehaald vanwege signalen over mogelijke geweldpleging. In het Noord-Hollandse Velzerbroek is een zwaan vader geworden van 3 kuikens nadat zijn partner vorige week dood werd gevonden. Het mannetje werd samen met 2 eieren naar het Haarlemse Vogelhospitaal gebracht, waar de eieren in een warmtekast lagen. Dat horen we bij NH Nieuws.
8: En toen we donderdag hier kwamen, hadden opeens 2 luidpiepende eieren in het warmtekastje liggen. Met ook al de eerste scheurtjes. Dus dat was zeer verbazend voor ons. Ja, dat hadden we niet zien aankomen. Hij heeft ook nog een 3e kuiken geadopteerd. Nou, dat is helemaal bijzonder, want eigenlijk doen zwanen dat nooit.
3: En volgens het Vogelhospitaal gaat het goed met de vader, al mist hij soms wel nog wat moederlijke ervaring. Wat ze daarmee bedoelen, dat weten we niet helemaal, maar dat moet u dan zelf maar bedenken.
12: Ja, die luiers, dat lukt nog even.
3: Precies, dat is ook ingewikkeld, met 2 vleugels. Marco vertelde het net al, het wordt de komende dagen volop zomers weer. En dat merken ze ook op terrassen, op stranden en bij bootverhuurders. Ook bij deze strandtent zetten ze alle zeilen bij om op tijd klaar te zijn.
9: We moeten straks het terras gewoon weer echt even strak trekken. Kussens zijn verwaaid, parasols zijn nog omgevallen. Dus alles nog even netjes maken en dan zijn we er klaar voor.
10: En ik denk alle personeel opgetrommeld.
9: Ja, zoveel mogelijk. Alles wat we hebben, dat zetten we erop. Want het beloven drukke dagen. Dus dat is waar het voor doen. En dan team is er klaar voor.
3: Volgens Omroep West stromen de reserveringen binnen en maken ondernemers zich op voor topdrukte tijdens het Pinksterweekend.
12: Verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
11: De meeste files staan vanochtend op de gebruikelijke plekken. Een file die wel opvalt, dat is de A28, Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging omdat daar spullen op de weg liggen. De rechterrijstrook is er dicht.

0: Jacob Banks, Sugarcoat. In Frankrijk is veel te doen rondom een film die net uit is, L'Abandon, over Samuel Paty. De leraar werd in oktober 2020 onthoofd door een islamitische terrorist, nadat hij tijdens de les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. De film volgt de laatste 11 dagen van zijn leven.
1: Bonjour, monsieur Paty.
2: Aujourd'hui, on va faire une étude de cas. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose?
3: C'est Charlie Hebdo?
2: Exactement.
4: Jamais j'aurais imaginé que mon nom entrerait dans les livres d'histoire.
0: Correspondent Saskia Houtan, jij zag de film gisteren. Hoe is hij?
5: Ja. Ja, heftig, heel heftig, duister, beklemmend. Vooral omdat je weet wat er gaat gebeuren. De film die gaat, zoals je net zei, over de laatste 11 dagen van Samuel Paty tot en met het moment dat hij wordt vermoord. Dus dat weet je aan het begin van de film. En daar leef je als kijker als het ware naartoe. Ik ben nu sinds januari correspondent. Ik heb de moord op Samuel Paty in 2020 wel meegekregen natuurlijk. Maar ik kende niet het hele verhaal. Dus ik vond het echt wel heel indrukwekkend om dat te zien gisteren.
0: Want wat gebeurt er in die laatste 11 dagen?
5: Ja, kijk, Samuel Paty die was leraar geschiedenis en aardrijkskunde op een middelbare school net ten zuiden van Parijs. En wat hij heeft gedaan tijdens zijn les, heeft hij spotprenten van de profeet Mohammed laten zien aan zijn leerlingen. Dat was als onderdeel van een les over de vrijheid van meningsuiting. En hij zei toen aan leerlingen die de print niet wilden zien dat ze hun gezicht mochten afwenden of het lokaal even mochten verlaten. En wat er is gebeurd is dat er een scholier is geweest. Die heeft daar toen een leugen omheen verzonnen. Ze was zelf niet bij die les aanwezig geweest. Maar ze heeft tegen haar ouders gezegd dat alle moslims in de klas van Paty het lokaal hadden moeten verlaten. Wat dus helemaal niet klopte. En dat verhaal, dat is een eigen leven gaan leiden. De vader die heeft vervolgens op social media filmpjes geplaatst en gedeeld, waardoor Paty en de school een golf van ernstige bedreigingen over zich heen hebben gekregen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat iemand overging tot de gruwelijke terreurdaad door Paty midden op straat te vermoorden en vervolgens ook te onthoofden.
0: Jij vond het dus een indrukwekkende film. Hoe wordt die in Frankrijk ontvangen?
5: Ja, de film is vorige week tijdens het filmfestival in Cannes in première gegaan. Hij draait nu een week in de bioscoop. Er zijn best wel veel bezoekers ook al naartoe gegaan. En eigenlijk al in aanloop naar de eerste vertoningen werd er ook al heel veel over gepraat. Onder meer omdat het tot voor kort niet eens bekend was dat er een film over Paty was gemaakt. De makers die hebben bewust dat stilgehouden vanwege het gevoelige thema van de film. En ook omdat er veel kindacteurs in spelen. Het speelt zich allemaal af op een middelbare school. Maar ook omdat het hoge beroep tegen mensen die mede verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Paty nog moest plaatsvinden. Dat is dit jaar gebeurd. Waar nu veel in Frankrijk over wordt gepraat is, ja, moet de film worden vertoond ook op middelbare scholen? Dat is wat de makers van de film graag willen. Ze zijn ook een lesprogramma rondom de film aan het optuigen samen met het ministerie van Onderwijs. Maar vanuit de politiek gaan er ook stemmen op die zeggen, ja, deze film zouden op alle middelbare scholen moeten worden vertoond. En in het parlement heeft minister Sabina Roubache van het ministerie van Onderwijs op die verzoeken gereageerd. Luister maar even mee.
6: La liberté pédagogique, et vous me l'accorderez, est un trésor. C'est cette liberté que défendait Samuel Paty, et c'est celle de chaque enseignant. C'est au nom de cette liberté pédagogique qui s'impose à nous qu'il convient d'encourager à aller voir ce film, mais non de l'obliger. Je vous remercie.
5: Ze zegt, pedagogische vrijheid is een nationaal goed. Dat is wat Samuel Paty ook verdedigde. En vanuit die vrijheid willen we aanmoedigen om de film op scholen te gaan vertonen. Maar we gaan het niet verplichten.
0: Maar niet iedereen is blijkbaar dus over die film te spreken.
5: Ja, er is ook kritiek. Dat lees je terug in sommige kranten en ook op social media. Gaat er bijvoorbeeld een filmpje rond dat gemaakt is op het filmfestival in Cannes. Waar sommige bezoekers zeggen dat ze vinden dat de film te veel moslims en radicaal islamisme op één hoop gooit. Dat het koren op de molen zou zijn voor extreem rechts, radicaal rechts. En ja, de timing is daarin ook belangrijk. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen hier in Frankrijk. Het radicaal rechtse Rassemblement National maakt goede kansen. Dus daarom zit er in Frankrijk ook wel extra veel spanning op momenteel. En is het dus niet zo heel verrassend dat er nu zoveel reuring is over deze film, over wat Samuel Paty is overkomen.
0: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtan.
7: NPO Radio 1.
8: De publieke tribune. Koen Verbraak.
9: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
8: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00
7: op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
4: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek hoe op rma.nl.
5: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
6: Het hoeft niet in.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. Ter Apel heeft hulp gekregen van buurgemeente Stadskanaal. Daar sliepen vannacht 50 tot 80 asielzoekers. En tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het oneens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. In de gemeente Stadskanaal hebben zo'n 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te betalen. Vooral jongeren hebben er last van. Dat blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Ze hebben los van de hypotheek ook moeite om de oplopende energierekening en kosten voor het onderhoud te betalen. Ook hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Dan zijn de cijfers nog van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal mensen dat wel eens een betalingsachterstand heeft is gestegen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. Als het aan het kabinet ligt, komt er volgend jaar een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht wordt. Bedrijven worden verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand in een vorige functie verdiende. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen bij hun werkgever of de vakbond inschakelen. De invoering maakt deel uit van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Aldi en Albert Heijn roepen bakjes met nootjes terug omdat er mogelijk metaaldeeltjes in kunnen zitten. Bij Albert Heijn gaat het om zouten pinda's, bij Aldi om ongezouten cashewnoten. Klanten kunnen de bakjes terugbrengen naar de supermarkt en hun geld terugkrijgen. En in het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader met een blinddoek in een bos waren achtergelaten. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt samen met de stiefvader gezocht door de politie. De vader van de kinderen heeft zich bij de politie gemeld. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden.
9: Verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
11: De ochtendspits verloopt redelijk druk. De meeste files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Ook een file in Overijssel, de A1, Duitse grens richting Hengelo. Tussen Hengelo-Noord en knooppunt Buren, 10 minuten door een ongeluk. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Een half uur vertraging, de rechte rijstrook is er dicht. De A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuwleuzen en knooppunt Hattemerbroek. 20 minuten en dat komt door voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is er afgesloten. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zaardeur-Heiken en afrit Panningen rijdt het langzaam. 10 minuten door een kapotte vrachtauto en ook hier is de rechterrijstrook dicht.
9: De gemeente Stadskanaal heeft 50 tot 80 asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was in Ter Apel. Onze verslaggever is in Ter Apel.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen

0: Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in aanmeldcentrum Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Door de drukte geeft het centrum sinds gisteren voorrang aan kwetsbare asielzoekers. In Ter Apel is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, hoe is de situatie nu?
6: Dat die mensen die vannacht in Stadskanaal hebben geslapen, een kilometer of 20 hier verderop, die zijn rond de klok van 7 weer teruggebracht hier naartoe. Dat zijn er inderdaad enkele tientallen. Rond de 30, 40 schat ik zo. Een paar die nadat de bus gisteravond rond 11 uur richting Stadskanaal is gereden, die dus gearriveerd zijn hier daarna, die hebben hier op het veldje voor het COA geslapen, voor Ter Apel. Die zie ik daar ook nog liggen. Dat zijn er in ieder geval 3, 4 die hier op dat grasveld hebben geslapen. En de rest is dus vanochtend vroeg hier weer afgezet om 7 uur. Onder wie Anas uit Jemen. Where did you sleep last night in Stadskanaal? What kind of building was that?
7: It looks like a warehouse.
6: A warehouse, een soort opslagplaats, een fabriekshal. Waren er douches? Was there a shower? Were there toilets?
7: Nah, not at all. We just slept there and we went back here.
6: No toilets even?
7: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
6: You couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
7: Nah, yeah.
6: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
7: Yesterday, afternoon, maybe, at 4, 5.
6: Oké, dus gistermiddag voor het laatste eten gehad. Je ziet hier ook verder op dit veld verder geen voorzieningen. Behalve dan iets verderop staan er wc's waar mensen hun behoefte kunnen doen. En wat is nou je, wat is jullie gezegd? What have you been told? What's going to happen?
7: That they're still looking for a solution. From yesterday we was waiting for a solution. And yesterday the solution was to go to a warehouse. But today I hope there was another solution.
6: You can get inside here.
7: Yeah, so a warm place. A place so we can put our stuff or lay down, have a rest.
6: Were there beds last night? Could you sleep?
7: Yeah, it's similar to the bed. It's not really bad, but...
6: But you have been sleeping?
7: Yeah.
6: Yeah. Okay, er stonden wel een soort van veldbedden in die opslagplaats of die fabriekshal waar ze dan ook precies geslapen hebben. En hij hoopt dat hij vandaag in ieder geval in de procedure kan komen hier in Ter Apel. Dat hij de slagboom door kan gaan. En dat, dat er enig perspectief gaat komen op een verblijf in Nederland.
5: Jeroen de Jager vanuit Ter Apel. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Tientallen die dus de nacht hebben doorgebracht in het Stadskanaal. Wat verwacht u voor vandaag?
8: Ja, ik ben bang. Het Rode Kruis is bang dat er eigenlijk eenzelfde situatie zich voordoet als gisteren. Maar nu dus al eerder, want de mensen staan nu al op het voorterrein. En er is nog geen oplossing voor vanavond. Dus we weten niet waar deze mensen vanavond moeten slapen. En de situatie wordt natuurlijk ook steeds groter. Want er komen ook vandaag mensen aan. En daar zal een deel van hen ook niet naar binnen kunnen op het aanmeldcentrum. Dus die komen erbij. En dan wordt de groep dus steeds groter. En moet voor deze groep weer een plek gevonden worden.
5: Ja, ja, het stuwmeer wordt alleen maar voller, zal ik maar zeggen.
8: Juist.
5: Ja, vannacht hebben dus toch nog mensen ook voor de deur van het aanmeldcentrum geslapen. Zijn asielzoeker net tegen onze verslaggever. Waren er toen ook nog mensen van het Rode Kruis bij?
8: Nee, wij zijn afgeschaald, zoals we dat noemen, toen de bus kwam. Dat was gisteren om 10:30. Toen

0: was er een aantal mensen, dus die enkele tientallen mensen die daar, die waren inmiddels in een dekentje, die zaten daar te wachten. Ik was daarbij, die wisten niet hoe snel ze hun spullen moesten pakken en de bus in te gaan, want iedereen was natuurlijk wel aardig klaar mee na zoveel uren. En er is toen nog een aantal mensen kennelijk aangekomen later, en daar waren wij niet meer bij. Wij zijn toen meegegaan naar Stadskanaal en we hebben daar de nachtopvang begeleid.
1: Want wat kunt u als Rode Kruis doen?
0: Nou ja, dit hè. Dus wij zijn nu op het voorterrein ook weer vandaag aanwezig met een maaltijd, een snack, een drankje, een luisterend oor. Ook de collega's van Vluchtelingenwerk zijn er vaak bij. Dus dat, nou ja, we zijn daar met z'n allen om mensen in ieder geval welkom te heten en naar hen te luisteren. En dat is denk ik heel belangrijk. En vervolgens kunnen wij gevraagd worden, zoals gisteren het geval was, om ook op de nachtopvang dan te helpen, de bedden neer te zetten en te zorgen dat dat in goede banen wordt geleid. En dat is onze rol.
1: U zegt, ik denk dat er alleen nog maar meer mensen buiten het aanmeldcentrum terechtkomen. Wat is er volgens u nodig?
0: Nou ja, voor nu moet er in ieder geval een noodoplossing komen die niet een nacht duurt, maar die een aantal, het liefst een week of langer duurt, waardoor mensen ook elke dag zekerheid hebben dat ze ergens naartoe kunnen. Dat is denk ik voor iedereen, voor de mensen allereerst zelf het beste, ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt. Wij hebben de oplossing. Het is uiteindelijk een tekort aan opvangplekken. Dat is het grote probleem. En daar moet een structurele oplossing voor komen. En dat roepen we al sinds 2022, want zo lang zijn we hier al mee bezig inmiddels. En die oplossing is er nog steeds niet. Als er een structurele, langdurige oplossing komt met verschillende locaties waar mensen terecht kunnen die ook open blijven, die niet steeds open gaan en weer dicht gaan, dan kun je echt gaan bouwen en dan kun je ook werken aan maatschappelijke betrokkenheid en steun ook van de buurt, want we zien dat dat heel goed werkt als iets er lange tijd zit, dat er ook veel meer betrokkenheid is vanuit de buurt. Daar zijn we allemaal nog niet. En dat is echt hard nodig om om die opvangplekken structureel op te vullen en dit te bezweren.
1: Dank u wel. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. De verkoop van elektrische auto's stevend wereldwijd af op een nieuw record, schrijft het FD.
2: Vooral in Europa groeit de markt hard, met bijna 30% meer verkochte elektrische auto's dan een jaar geleden. Volgens het Internationaal Energieagentschap komt dat door hoge brandstofprijzen en steeds goedkopere batterijen. Ook in Nederland stijgt het aandeel elektrische auto's en groeit de verkoop van tweedehands elektrische modellen. Nederlandse speciale eenheden hebben deze maand twee keer geprobeerd om drugscrimineel Bolle Jos op te pakken in Sierra Leone. Volgens de Telegraaf zou Jos Leidekkers, zo heet hij echt, tijdens een boottocht naar Liberia worden aangehouden op internationale wateren. Die actie werd op het laatste moment afgeblazen. Waarom, is niet duidelijk. Bolle Jos geldt als een van de grootste cocaïnehandelaren van West-Europa. Oekraïne zou een soort EU-light-lidmaatschap moeten krijgen, vindt Duitsland. Bondskanselier Friedrich Merz stelt voor dat president Zelensky en Oekraïnse ministers alvast mogen aanschuiven bij EU-toppen, maar nog zonder stemrecht. Ook moet Oekraïne eerder toegang krijgen tot de Europese markt en betrokken worden bij veiligheidsafspraken, schrijft de Volkskrant. Studenten in Utrecht hebben een gratis diner georganiseerd om af te rekenen met hun imago van overlastgevers. In het centrum schoven zo'n 500 stadsbewoners aan om samen te eten en elkaar beter te leren kennen. Dat zien we bij Hart van Nederland.
3: In deze tijden waar mensen veel op social media zitten, bijvoorbeeld steeds maar eenzaamheid is. Yeah. En heel belangrijk is dat je gewoon met elkaar in gesprek blijft. En ook de andere mensen in je stad, dat je ze leert kennen.
4: Ja, ongelooflijk leuk. Ja, echt heel leuk. En wat moet je kijken op de mooie plek onder de bomen.
5: En is het ook nog een beetje te eten?
4: Echt heel lekker.
2: Ik ben wel benieuwd wat ze voorgeschoteld kregen. Of dat gewoon een pastaatje rood was of pasta met alleen maar. Ja, precies. Deze tijd van de maand zou natuurlijk ook gewoon pasta met ketchup kunnen zijn. En het geld voor het diner kwam onder meer uit collectes en het inleveren van lege bierkratten. En dan nog een beetje lullig nieuws. Een Brits radiostation heeft excuses gemaakt omdat koning Charles per ongeluk dood werd verklaard. Door een foutje werd een verkeerde melding ingestart. Die klonk zo.
6: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs. We will now be playing suitable continuous music until further notice.
2: De baas van Radio Caroline, zo heet het station, zegt volgens The Guardian nu sorry. Allereerst tegen de koning natuurlijk en tegen luisteraars die van het bericht zijn geschrokken.
1: Verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
5: De ochtendspits verloopt redelijk druk. De meeste files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Maar de langste file die staat in Utrecht op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen zitten gaten in de weg. Er is meer dan een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is.
1: Chipbouwer Nvidia heeft afgelopen jaar een recordomzet behaald. Afgelopen jaar verdiende het bedrijf bijna 82 miljard dollar. Economieverslaggever Aida Brands. Nvidia, dus qua beurswaarde inmiddels het grootste bedrijf ter wereld. Hè. Is deze omzet dan wel of niet verrassend?
7: Nou, ja, wat zal ik daar eens over zeggen? Het is echt bizar veel geld. Ik denk als we 5 jaar geleden dit gesprek hadden gevoerd, hadden we gezegd, nou echt ondenkbaar dat een bedrijf zoveel geld kan verdienen. Maar ja, inmiddels is het allemaal wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Nvidia overtreft deze verwachtingen toch elke keer weer. Maar je merkt dus inmiddels ook wel dat de belegger een beetje verwend is geraakt. Ze zijn eigenlijk wel gewend dat Nvidia altijd weer die verwachtingen overtreft. Dus ja, het bedrijf doet het goed.
1: Ja, er is al heel lang dat er wordt gespeculeerd, hè, over een bubbel, een AI-bubbel. Van ja, dit soort waardes, dat kan niet door blijven gaan. Maar misschien is het geen bubbel?
7: Ja, dat is altijd heel erg lastig te zeggen. Hè, want we weten pas of we in zo'n bubbel zitten als die gebarsten is. Maar ja, vooralsnog zijn de beleggers in ieder geval echt overtuigd in de toekomst van AI. En Nvidia die vaart heel erg goed op deze AI-golf.
1: En wat is dan de impact op de rest van de economie?
7: Nou ja, omdat het zo'n gigantisch groot bedrijf is en er enorm veel geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld datacenters, maar ook de bouw van nog meer van die chips, zie je dat heel veel bedrijven die leveren aan Nvidia ook mee profiteren natuurlijk van dit succes. Nou, neem bijvoorbeeld ons Nederlands succes, ASML. Die levert ook chipmachines aan Nvidia. Dus die zullen ongetwijfeld ook heel erg blij zijn met het succes van dit bedrijf.
1: En als je dat dan ziet, kan Nvidia ooit nog worden ingehaald?
7: Ja, dat is ook weer een beetje koffiedik kijken, maar ik ga mijn best doen. Vorige week werd het AI-chipbedrijf Cerebras Systems op de beurs gelanceerd. En dat was echt een hele succesvolle beursgang. De grootste tot dusver van dit jaar op Wall Street. Het bedrijf zelf zegt nog snellere en nog betere AI-chips te maken dan Nvidia. Ik heb er te weinig verstand van om die inschatting te kunnen maken. Maar goed, het gigantische succes van Nvidia was een paar jaar terug ook nog niet te voorspellen. Dus wie weet hoe het er allemaal uitziet over 5 jaar.
1: Ja, ze zullen in ieder geval op hun tellen moeten passen.
7: Ja.
1: Aida, dankjewel. Economieverslaggever Aida Brands. Het Malinese leger en hun Russische partners van het Afrika Korps hebben voor het eerst clusterbommen ingezet. Het gebruik van clustermunitie is sinds 2010 verboden door een internationaal verdrag dat ook Mali zelf heeft ondertekend. West-Afrika-correspondent Maurice Leede. Maurice, wanneer gebruikte Mali dit soort clusterbommen?
8: In de afgelopen 5 dagen minstens 2 keer is er clustermunitie ingezet in het noorden van het land. Dat melden verschillende bronnen.
1: En die clustermunitie is dus verboden, dat is niet voor niks. Want wat is er zo gevaarlijk aan?
8: Het veroorzaakt heel veel slachtoffers, waaronder ook burgers. Het gaat namelijk om een bom die ontploft, waardoor er allemaal kleine explosieven over een groot gebied worden verspreid. En die ontploffen niet allemaal meteen. En die blijven eigenlijk daardoor als landmijnen achter, waardoor er achteraf alsnog allerlei burgerslachtoffers vallen. En volgens een rapport van een belangenorganisatie is 90% van de slachtoffers burger, waaronder veel kinderen. En dit type Russische clustermunitie werd ook ingezet in bijvoorbeeld Oekraïne en Syrië.
1: En waarom gebruiken ze nou dan in Mali dit soort bommen?
8: Nou, dit soort kleine bommetjes veroorzaken heel veel verwoesting. Het is effectief tegen troepen, vijandige troepen die verspreid zijn over een bepaald gebied. En die kun je dus met zoveel mogelijk kans raken. En Mali slaat op dit moment hard terug tegen 2 terreurgroepen die eind april de krachten bundelden om de regering omver te werpen. Ze plegen toen meerdere aanslagen waarbij ook de minister van Defensie is omgekomen. En sindsdien proberen ze ook alle toegangswegen naar de hoofdstad Bamako te blokkeren.
1: Is dat eigenlijk gelukt?
8: Deels. Er waren problemen met de bevoorradingen. Dat merkte je ook echt op alle lokale markten, dat er veel producten niet waren. En nu boekt de Malinese regering met steun van de Russen weer enige successen en komen de transporten langzaam op gang. Maar dat gaat dus wel gepaard met veel geweld en dus grof geschut. Want de verboden klusmunitie, ja, dat is echt een nieuwe escalatie.
1: Ja, het is dus echt veel geweld op dit moment in Mali. Nog meer dan anders, zou ik bijna zeggen. Maar de komende week is ook de nationale feestdag Tabaski. Kunnen die vieringen dan wel op een veilige manier doorgaan?
8: Dat moet echt nog blijken. Normaal gesproken wordt dit feest, het is het offerfeest, een groot islamitisch feest voor de hele regio. Ook hier in Senegal wordt dat groots gevierd. En dat doe je met de hele familie. Maar op dit moment leven in Mali heel veel mensen in angst voor het geweld. En het is dus ook echt onzeker of mensen zich door het land gaan verplaatsen. Gaan ze terug naar hun geboorteplaats om daar dat feest te vieren? Dat is de grote vraag. En nu met het gebruik van clustermunitie nemen de zorgen alleen maar toe. Want als dit zo doorgaat, dan kunnen burgers daar nog jarenlang de gevolgen van ondervinden.
1: Maurice, dankjewel. Correspondent Maurice Leden.

0: Alanna Miles, Black Velvet. Over ruim een uur stand.nl, Roos Aalman. Roos, goedemorgen.
1: Astrid, een hele goede morgen. U kon het ook al hier horen vanmorgen. Het kabinet stuurt vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat loonverschillen tussen mannen en vrouwen inzichtelijk moet maken. Er is in Nederland nog altijd een verschil van zo'n 6%. En zometeen kunnen werknemers op een website zien of mannen meer verdienen dan vrouwen in het bedrijf waar ze werken. Nou, de minister van Sociale Zaken, Velbrief, die hoopt dat werknemers met die informatie dan een open gesprek aangaan met hun werkgever. Maar ja, dat vraagt natuurlijk wel wat van die werknemers. Want het is dus aan hen om die werkgever op de schouders te tikken. Zo van, hallo, volgens mij verdien ik minder. En nu? Vraag is, ziet u dat zitten? De stelling is vandaag, ik wil weten of er een loonkloof is in het bedrijf waar ik werk. Want dit gaat natuurlijk alleen maar werken als mensen ook echt
0: weet.
1: Precies, en ook echt willen en vervolgens actie daarop durven te ondernemen. Dus gaat u dat doen? Gaat u gebruik maken van zo'n website? Wil u kortom weten of uw mannelijke collega meer verdient dan u? En bent u dan ook bereid om uw werkgever daarop aan te spreken? Voelt u zich dan ook voldoende beschermd bijvoorbeeld om dat te doen? Denkt u dat het gaat helpen deze loonkloof te verkleinen? Of is daar meer voor nodig dan dit? Is het slechts een klein stapje in de goede richting? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO-luisterapp.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
9: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
13: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
14: Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. In de gemeente Stadskanaal hebben zo'n 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Dat is inmiddels gebeurd. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. Nederlandse huiseigenaren zitten krapper bij kas, zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Het ging juist een tijd beter, maar meer huizenbezitters hebben nu grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en er zijn zorgen over stijgende energiekosten. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, de regen was nodig, maar die zon vind ik ook wel lekker, hoor.
15: Ja, ik denk dat veel mensen het daar wel mee eens zijn. Overigens, van regen hoeven we de komende dagen weinig te verwachten. En van de zon wel. Dus wat dat betreft komt het altijd wel weer een keer goed. En dat is dus nu ook zo. Vandaag een beetje een mix van zon, maar ook af en toe wat bewolking wat overtrekt. Maar als gezegd geen neerslag. In de middag misschien iets meer stapelwolken dan in de ochtend. En de temperatuur die uitkomt zo tussen de 18 en 22 graden. Dat is al iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. En met weinig wind is het vandaag dus al prima toeven.
0: Ja, je spraakt al het woordje al.
15: Ja, inderdaad al, want al suggereert dus dat er nog wat meer aankomt. En dat is ook zo, want de zon krijgt de komende dagen gewoon veel ruimte. Misschien dat er op zaterdag tijdelijk wat meer bewolking overtrekt. Kans op neerslag blijft gewoon klein. En het is ook echt warmer nog dan vandaag. Morgen 23 tot 26 graden en zaterdag 23 tot 28. Het warmste in het zuidoosten van het land. En dan kan het wel een klein beetje broeierig voelen, omdat de lucht ook wat vochtiger wordt. Nou, met de Pinksterdagen is het zo'n 26 graden. En ook dan schijnt de zon volop, er is weinig wind. Dus er staat weinig in de weg om lekker naar buiten te gaan.
0: Marco, dankjewel. En Rijn, hoe gaat het op de weg?
16: Ja, de spits is nog in volle gang. De meeste files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. En ook in de provincie Groningen staan redelijk wat files. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar zit een gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A7, Duitse grens richting Groningen. Tussen Sappemeer en afrit Westerbroek. Komt door een ongeluk, een half uur vertraging en ook hier is de rechte rijstrook dicht. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Bodegraven, half uur vertraging door een kapotte auto. Ook hier is de rechte rijstrook dicht. En de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Terheide en knooppunt Hooipolder, doe je er 10 minuten langer over.
0: Zometeen. 4,5 jaar cel is er geëist tegen voormalig topadvocaat Ines Wesky. Vandaag hoort ze bij de rechtbank in Rotterdam de uitspraak.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
19: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
9: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne beurt begint met luisteren.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
23: Hé,
1: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: De rechtbank Rotterdam doet uitspraak in de zaak van tegen voormalig topadvocaat Ines Wesky. Het OM eist een gevangenisstraf van 4,5 jaar... voor deelname aan de criminele organisatie van haar oud-cliënt Ridouan Taghi. Ze zou berichten van en naar hem hebben overgebracht in de extra beveiligde inrichting in Vught. De strafzaak maakte veel los.
23: Ik ontken en bestreed ten stelligste hetgeen door het Openbaar Ministerie mij wordt verweten. U zult hopelijk begrijpen dat ik helaas niet op vragen van uw rechtbank of van het Openbaar Ministerie zal kunnen antwoorden.
24: Wesky, op de eerste zittingsdag, gaat niet in op wat er tussen Taghi en haar zou zijn gebeurd.
23: Het Openbaar Ministerie en ook deze zaaksofficieren van justitie moeten al jaren beseffen dat ik te veel geheimen en voor te veel levens, ja, je zou kunnen zeggen verantwoordelijk ben, maar dat ik die meedraag.
24: Maar vertelt wel, in omvloerste woorden, hoe het voor haar was.
23: Je zou het kunnen zeggen, een soort ring van vuur dat alleen maar verder opgestookt wordt, van alle kanten. En jij staat daar, zoals altijd. En dat kan je ook. En het vuur wordt steeds groter. En dat isolement, dat ben je gewend.
24: Het bewijs in deze zaak dat zijn berichten afkomstig van beveiligde telefoons, voorgelezen door de rechtbankvoorzitter. Berichten van onder meer Faisal, de zoon van Taghi.
25: En op 7 januari zegt bijvoorbeeld Faisal, ik denk het beste dat de advocaat even aan puntje, puntje, puntje vraagt.
24: Ze zou instructies hebben doorgegeven over drugshandel.
25: Denk hem toe dat u ook even bij de advocaat vraagt om morgen of overmorgen even langs te gaan bij papa, aangezien er veel te bespreken is.
24: Maar advocaat Geert-Jan Knoops leest heel iets anders in de berichten.
26: Ik heb haar meerdere malen ge-sms'd, kwam aan, maar reageerde niet. Ook dat is een heel duidelijk voorbeeld dat die beeldvorming rondom van Wesky, dat zij gewoon één op één een doorgeefluik was en een onmisbare schakel, dat dat eigenlijk volledig uit zijn verband is gehaald.
24: De officier van justitie zegt dat Wesky het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad.
27: Het is een voorbeeld van hoe de georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld.
24: En eist 4,5 jaar cel.
27: Het bijdragen aan het voortzetten van een criminele organisatie waarvan Wesky wist, dan wel moest vermoeden, waar deze organisatie toe in staat was, is Wesky in zeer ernstige mate aan te rekenen.
24: Maar Wesky kan niet naar de gevangenis vanwege haar gezondheid, zegt advocaat Carrie Knoops.
28: Ze heeft dan ook de rechtvaardige vrees dat haar gezondheid bij oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor haar fataal zullen zijn.
24: Wesky zelf zegt dat haar vervolging laat zien dat de rechtsstaat in ontbinding is.
23: Het was niet verbazingwekkend dat het Openbaar Ministerie tot dit moment toe blijft bij ontkenningen, verhullingen en wanrecht, zou ik durven zeggen. Ik wil het woord schaamteloos noemen. Dat mag ik nu als allerlaatste woord.
0: Zei Ines Wesky eerder dus. Verslaggever Matthijs van Wiel, je bent straks ook bij de uitspraak. Wat kunnen we daarvan verwachten? Waar moeten de rechters allemaal over oordelen?
24: Ja, het is veel meer en het is veel complexer dan alleen de vragen schuldig of niet en zo ja, hoeveel jaar cel. Want de verdediging heeft allerlei soorten verweren gevoerd en over al die punten zal de rechter moeten beslissen. Je kunt het zien als een soort beslisboom. Het gaat dan eerst over de vraag of dit proces wel had mogen worden gevoerd, want de verdediging zegt dat dat niet zo is, omdat er fouten zouden zijn gemaakt, zoals het gevangen zetten van Wesky na haar arrestatie op een niet erkende locatie en het schenden van haar geheimhoudingsplicht als advocaat. Mocht het proces wel, dan moeten de rechters beslissen of het bewijs kon worden gebruikt, omdat de advocaten zeggen dat die telefoonberichten op een onrechtmatige manier verkregen zijn. Mag dat bewijs toch wel gebruikt worden, dan is de volgende vraag: wat zegt dit? De advocaten noemen de beschuldigingen aannames, drijfzand. De berichten zouden niet te controleren zijn. Zij zeggen, dat er geen bewijs is. En als al die hordes genomen zijn, als de rechters wel wettig en overtuigend bewijs zien voor haar schuld, dan is de vraag welke straf zou daar dan bij passen. En 4,5 jaar cel, zoals geëist, dat is veel te hoog, zeggen de advocaten, omdat daarbij geen rekening wordt gehouden, zeggen zij, met wie Wesky is en met toch de druk die mogelijk op haar is uitgeoefend. En dan als allerlaatste, daar hoorde je net advocaat Carrie Knoops over, als al die stappen genomen zijn, dan moet ook worden bepaald, zeggen zij, dat ze te ongezond is, te kwetsbaar, hartproblemen, diabetes, met oogproblemen als gevolg, om celstraf uit te kunnen zitten.
0: Dus is de vraag ook, als alles, alle stappen die jij nu beschrijft, allemaal ja op is en er rolt dus een straf is, moet ze dan ook echt de cel in?
24: Nu niet, in ieder geval waarschijnlijk. En dat kan ook nog wel heel lang duren als dat moment er echt gaat komen. Als het ooit zover komt, want Wesky kan dan in hoger beroep en dat kan ze dan vrijwel zeker in vrijheid afwachten. Na de arrestatie heeft ze 1,5 maand vastgezeten, maar daarna werd ze vrijgelaten en ze heeft dit proces bij de rechtbank ook in vrijheid kunnen afwachten. Een hoger beroep dus, dat duurt een tijd. Daarna zou ze nog naar de Hoge Raad kunnen stappen, bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn procedures die jaren kunnen duren.
0: Matthijs, dankjewel. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Geschokte reacties op de video die de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir gisteren plaatste.
4: Free, free Palestine!
5: Check it, check it, check it, check it.
6: Ruchim habayim leYisrael, anachnu ba'alei habayit.
0: Op de video is te zien hoe tientallen activisten die aan boord waren van de Global Summit Flotilla worden gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond, met hun arm vastgebonden, en hoe een vrouw hardhandig tegen de grond wordt gewerkt. Anne van Schaik is de moeder van Jesse, een van de actievoerders van die Global Summit Flotilla. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Heeft u inmiddels contact gehad met uw dochter?
7: Nee, ik heb haar nog steeds niet gesproken. Niemand heeft nog kunnen praten met de opvarenden, behalve de advocaten zelf. En die hebben gisteravond de verklaring afgegeven dat de mensen echt heel erg slecht zijn behandeld. Dus dat hebben we op de video onder andere kunnen zien. Maar er zijn heel veel mensen die verklaard hebben dat ze zijn geslagen, seksueel zijn misbruikt. En er moesten ook een aantal mensen naar het ziekenhuis met gebroken ribben onder andere.
0: Dat heeft u al gehoord, dat dat allemaal gebeurd is?
7: Ja, dat is de verklaring van dus de advocaat van de flotilleopvarende die hen heeft gesproken. Ja, dit is gisteren uitgebracht.
0: Maar dit filmpje, daarop konden we het een en ander zien. Wat heeft dat met u gedaan?
7: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk om te zien hoe mensen worden behandeld. Ik heb die mensen uit Barcelona uitgezwaaid. Toen waren het hele hoopvolle mensen die vastberaden waren om humanitaire goederen naar Gaza te brengen. En nu zie je ze op deze manier terug. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
0: U staat ook in contact met de Nederlandse autoriteiten. Wat is de laatste update die u van hen heeft gehad?
7: Nou, ik had eerst begrepen dat de ambassade vandaag bij hen op bezoek zou gaan. Maar ik heb echt net, voordat ik met u spreek, heb ik begrepen van de ambassade, heeft net een bericht gestuurd aan alle familieleden, dat Turkije gecharterde vliegtuigen stuurt naar Israël en dat daar een aantal mensen op meegaan, waaronder de 6 Nederlanders, alle Nederlanders.
0: Dus uw dochter komt vrij, dat is eigenlijk de boodschap?
7: Ja, ja.
0: De manier waarop dit allemaal gegaan is, ook qua reactie op het filmpje. Wat vindt u daarvan?
7: Ja, ik ben natuurlijk heel blij dat de regering zich eindelijk een keer uitspreekt. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook too little too late. Wij hebben 2 weken geleden een verklaring naar Jette gestuurd. Een oproep met meer dan 2000 ondertekenaars van familie en vrienden van de opvarenden om de flotilla te beschermen. Dus hij weet hiervan. En het is natuurlijk heel bekend hoe Israël omgaat met Palestijnen, maar ook met mensen van de flotilla. Dit was echt te voorkomen geweest als onder andere Jette zich hierover veel eerder had uitgesproken.
0: Ja, en de reactie gaat natuurlijk heel erg over die beelden van dat ze al op Israëlisch grondgebied zijn. En gaat niet over het enteren in internationale wateren.
7: Nee, het gaat niet over de nieuwste schending van internationaal recht die Israël doet met nu met de flotille. Maar we horen hem ook niet over al die andere misstanden die elke dag plaatsvinden. Ik vind het ongelooflijk. Hij heeft meegelopen met de rode lijn. Hij moet echt beter weten. Hij weet wat er gebeurt en hij houdt zich bewust stil. En dat blijft gewoon heel erg teleurstellend. En dat leidt onder andere dus tot dit soort excessen.
0: Ja, want we spraken over elkaar eerder deze week ook. Hè. Zei je van, ik vind echt dat de regering meer moet doen. Daar wilt u, wil uw dochter zich ook voor inzetten. Gaat u iets doen?
7: Gaan wij iets doen? Ja, wij gaan zeker iets doen. Wij zijn in feite nog maar net begonnen. De flotilla is een manier om de blokkade te doorbreken, om humanitaire goederen naar Gaza te brengen. Maar de mensen zijn al jarenlang bezig met actie voeren en aandacht hiervoor vragen. Je hebt de ambtenaren met een wekelijkse zit-in, je hebt de massademonstraties. Straks hebben de hulporganisaties een gesprek met Jette. Het stopt hier niet.
0: Dank u wel, Anne van Schaik. En fijn dat u uw dochter toch op korte termijn waarschijnlijk weer in de armen kunt sluiten. Hè?
7: Ja, dat is echt heel erg fijn. Ja, heel erg bedankt.
0: Dank. De eerste Europese hoofdprijs is verdeeld.
1: Aston Villa heeft gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd het 3-0 tegen Freiburg. En we hoorden al van sportcollega Jan Kees dat hij had genoten van de mooie goals. Nou, dat gold ook voor de commentator van Ziggo Sport.
8: Tielemans. Schitterend. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Buendia, lastig in 3-0. Nou, we gaan omhoog. Met 44 jaar na de finale in Rotterdam. De winst tegen Bayern München. Een tweede Europese trofee voor Aston Villa.
1: Het was alweer de vijfde Europa League winst voor de trainer van Aston Villa, Unai Emery. En er was meer voetbal gisteravond. Willem II verloor de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs. Thuis tegen Volendam werd het 1-2. Al binnen 20 minuten keek Willem II tegen een flinke achterstand aan, na slecht werk in de opbouw.
10: Het zijn vervelende fouten. Jongens doen dat niet expres, daar geloof ik helemaal niet in. En daarom ben ik wel blij dat we uiteindelijk die aansluitingstreff hebben gemaakt. We zitten gewoon nog steeds in de wedstrijd uiteindelijk om zaterdag een gooi naar de Eredivisie te doen.
1: De trainer van Willem II heeft er dus nog wel vertrouwen in John Stegeman. Dat zei hij na afloop tegen ESPN. Bij Omroep Friesland zien we een mooi portret van iemand die normaal gesproken maar weinig aandacht krijgt. Materiaalman Katrine Stoker van voetbalclub SC Heerenveen. Hij gaat met pensioen en blikt terug op zijn jaren bij de club. Vooral spits Henk Veerman is hem bijgebleven, want die knalde altijd hard en hoog over.
11: Dit zijn weer compleet dat Veerman voorkomt, die Rutte Lange. Want die scherts altijd over. Dan moet ik altijd achter de bal halen. Ja. Op een fiets moet ik er helemaal omheen. En dan moet ik de bal en dan neem ik een stok mee. En dan probeer ik even het wetter te krijgen. Zo, ik ben haast 25. En werd daar stil, natuurlijk.
1: Vind ik wel een mooi verhaal. Hij moest dus op zijn fiets moest hij al die ballen gaan halen als Veerman ze over had geknald en uit de sloot vissen. Nou, dat zal hij niet missen. Wel zegt hij vooral bang te zijn voor de stilte die nu komt. En dan is er nog veel aandacht in de kranten voor het boksdebuut van Rico Verhoeven aankomende zaterdag tegen Alexander Usyk. Hij doet dat in een bijzonder decor, namelijk voor de piramides van Gizeh in Egypte. Een sluier voor de armoede en repressie daar, schrijft Trouw. Egypte scoort slecht in vrijheidsindexen en ook economisch gaat het niet goed. De Telegraaf richt zich op de emotionele kant van het gevecht. Verhoeven verloor dit jaar zijn moeder en vond oude foto's terug van haar bij de piramides. Alsof het zo had moeten zijn, zegt Verhoeven zelf. En in het AD dan nog de verloofde van de kickbokslegende. Zij spreekt haar vertrouwen uit in een goede afloop. En daarna zegt ze, hoop ik wel dat hij wat meer gaat doen in het huishouden.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
12: De meeste files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Ook de provincie Groningen heeft het verkeer last van behoorlijk wat vertragingen. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Daar is tussen Maden en knooppunt Hooipolder een ongeluk gebeurd en dat zorgt voor een wegafsluiting. Het verkeer kan omrijden via Breda over de A16 en de A27.
13: Van 6 tot half 10.
14: Het NOS Radio 1-journaal. Radio 1.

0: The OJ's met Love Train. Het is een van de redenen waarom het niet lukt om snel veel extra huizen te bouwen, de inspraakprocedures van omwonenden. Die worden vooral gebruikt door omwonenden die bezwaren hebben tegen bouwprojecten. De Woonbond wil dat ook woningzoekenden, dus mensen die juist willen dat er wordt gebouwd, hun stem laten horen. De Woonbond traint ze om in te spreken bij de gemeente. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging gisteravond kijken bij zo'n training.
1: Als er op de agenda een nieuwbouwproject staat en de gemeenteraad gaat daarover met elkaar vergaderen, dan kun je bij de site van je gemeente zoeken op Griffie en dan laten weten dat je graag wilt inspreken.
2: Ze worden getraind door Walter Freeman, gemeenteraadslid in Amsterdam.
1: Dan krijg je te horen hoe lang je mag spreken. Dat zijn meestal 2 of 5 minuten.
2: Die een voorbeeld laat zien van wat goed werkt.
3: Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs en ik ben sinds mijn scheiding in 2022 op zoek naar een betaalbare en passende woning.
2: Geef de woningzoekende een gezicht. Maak het persoonlijk.
3: Daarom is het belangrijk dat de flexwoningen op het golfterrein aan de Mariniersweg er komen.
4: Ja, dank u wel. Als u even uw knopje weer wilt uitoefenen.
2: Daarna gaan ze in groepjes oefenen.
5: Wij hebben al ons spaargeld gebruikt voor een chalet, zodat we daar een half jaar konden wonen. Maar na een half jaar moet je eruit.
2: Charlotte Buitelaar is van de Woonbond die dit organiseert. Wat ziet u gebeuren op die inspraakavonden?
6: Op de inspraakavonden komen omwonenden met ook begrijpelijke zorgen van geen parkeermogelijkheden. Maar woningzoekenden vinden die inspraakavonden niet. Raadsleden moeten wat afwegen. En als ze alleen maar nee horen, is 1 ja echt een goudmijn. En kan het betekenen dat zo'n project wel doorgaat.
2: Wat wordt er nou minder gebouwd omdat er zoveel bezwaar wordt gemaakt?
6: Ja, dat merken wij wel. Gemeenten geven ook aan dat bezwaarmakers ook echt wel impact hebben in dat een project dus dan niet doorgaat. En dan kan 1 verhaal echt het verschil maken om te laten zien dat het wel echt belangrijk is.
7: Ik heb wel eens met een clubje een brief geschreven aan de wethouder.
2: Marwan en Juri hebben zich ingeschreven voor deze cursus. Waarom wilt u gaan inspreken?
8: Nou, allereerst om te laten horen waar mijn generatie, ik ben bijna 28, waar mijn generatie nu voornamelijk tegenaan loopt.
9: Ja, om een stem te geven aan al de medemensen die in dezelfde soort situatie zitten als ik.
2: Gaat het dan om een mogelijke eigen woning voor uzelf? Als er een keertje een project komt waar dan een inspraakronde komt, of is het voor het algemeen belang?
8: Ik ben gewoon heel erg zoekende naar een geschikte grotere woning dicht bij de Randstad, want ik reis soms 6 uur op een dag om naar mijn werk te komen.
2: Dat doet het wel goed, denk ik, 6 uur per dag, als u dat dan zegt tegen de gemeenteraad.
8: Nou, precies, dat maakt misschien wel indruk, ja. Ja. Nee, dus inderdaad, deels persoonlijk, maar ook deels echt voor mijn generatie ook.
2: En ze mogen het oefenen tegenover een speciale gast, minister van Wonen, Eleanor Bucholt-O'Sullivan.
10: Ik vraag ook niet om luxe. Ik vraag om een eerlijke kans om mijn leven verder op te bouwen. Voor mijn generatie blijft de toekomst nu vaak iets om over te fantaseren. Maar we willen er gewoon naartoe kunnen werken.
11: Dit is precies de reden waarom ik ja tegen deze baan heb gezegd.
2: Is het doorgeslagen, de mogelijkheid in Nederland om in te spreken, bezwaar te maken?
11: Ja, ik ben voor dat mensen moeten meeparticiperen en niet verrast moeten worden met opeens een woontoren in hun achtertuin. En tegelijkertijd vind ik ook dat te veel bezwaren is ook niet helpend voor het vraagstuk waar we voor staan. Dus minder momenten om te klagen. En als er geklaagd wordt en het is terecht of onterecht, dat daar heel snel een besluit over wordt genomen.
2: Hoe kan dit helpen bij het oplossen van de woningcrisis?
11: Nou, wat ik echt hoop is dat we eigenlijk elkaar wat meer leren te begrijpen. Wat is er eigenlijk aan de hand? En als het dan een bezwaar is, wat gaat over een parkeerplek of over de hoeveelheid zon in de tuin, dat daar tegenover staat dat een gezin geen woonruimte heeft, dat er mensen in de dakloze opvang zitten die daar eigenlijk helemaal niet horen, dat studenten niet naar een starterswoning kunnen, dat gezinnen niet gesticht worden, dan hoop ik dat de bezwaren ook van tafel gaan, omdat een ieder ziet dat het belangrijk is dat deze mensen een woonruimte vinden.
2: En dan kan er sneller gebouwd worden.
11: En dan kan er zeker sneller gebouwd worden.
0: Zijn minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Bucholt-O'Sullivan, op die inspraaktraining voor woningzoekers.
12: NPO Radio 1.
13: Deze week in de perstribune van Max.
14: Ik word hier door de beveiliging hier nu weggetrokken.
13: Parlementair verslaggever Jair Ferberda.
14: Dit is werkelijk waar hoe het werkt in Nederland.
13: Hij schreef een boek over zijn leven op het Binnenhof. En
15: Van Vleuten gaat het dan doen! Van Vleuten!
13: Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten.
15: Jawel hoor, het is Van Vleuten!
13: Over haar biografie, vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Margreet Rijntjes, in gesprek met Jair Ferberda en Annemiek van Vleuten. Zondag, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
12: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
16: Ster. weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Nieuw van Foorfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Foorfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
20: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
22: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: NPO Radio 1. 9 uur.
12: Astrid Kersenboom.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Er is nog geen oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Stadskanaal is afgelopen nacht bijgesprongen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
24: De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. De burgemeester van buurgemeente Stadskanaal schoot te hulp en richtte een noodopvang in. Terug in Ter Apel kunnen de vluchtelingen verder met de aanmeldprocedure. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren. Dat meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke factoren dat waren, is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het oneens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog tegen Iran. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Als het aan het kabinet ligt, komt er volgend jaar een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen gedicht wordt. Bedrijven worden verplicht om lonen transparant te maken. Werknemers kunnen bijvoorbeeld opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand in een vorige functie verdiende. Bij onverklaarbare verschillen tussen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen bij hun werkgever of de vakbond inschakelen. De invoering maakt deel uit van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Nederlandse huiseigenaren zitten krapper bij kas, zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Het ging juist een tijd beter, maar meer huizenbezitters hebben nu grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en er zijn zorgen over stijgende energiekosten. Het weer, een mix van zon en wolken. Het blijft droog en er staat bijna geen wind. Vanmiddag wordt het 18 tot 22 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en maximaal 26 graden.
0: Bij de ANWB Rijn Baardmans.
1: Ja, de files lossen langzaam op. Er zijn nog wel wat opvallende files. De A1 Duitse grens richting Hengelo, tussen Oldenzaal-Zuid en knooppunt Buren. Een half uur vertraging door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. De A2 dan, Den Bosch richting Utrecht. Daar zitten gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Ook hier een half uur vertraging en de rechterrijstrook is er afgesloten. De A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en je hebt een half uur vertraging. Dan nog een wegafsluiting op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Waspik. Wil je omrijden, dan kan dat via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27.
0: Zometeen de commissaris van de Koning in Groningen over het overvolle Ter Apel.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
28: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
30: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
31: Allsafe geeft ruimte.
32: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.

0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Door medewerking van Stadskanaal hebben tientallen asielzoekers afgelopen nacht niet buiten hoeven slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe kijkt u naar wat er nu op dit moment gebeurt in Ter Apel?
4: Ja, daar betaalt Ter Apel en de mensen die daarvoor net niet in het gras zijn terechtgekomen dankzij Stadskanaal betaalt de prijs voor jarenlang falend rijksbeleid. Maar ik kijk er ook naar met de hoop dat we de komende dagen in staat zijn een drama als dat van 4 jaar geleden te voorkomen. Het zijn er nu nog maar 50, maar er komen vandaag weer mensen bij. En zo begon het de vorige keer ook.
3: Ja, een uur geleden spraken we met het Rode Kruis in deze uitzending. Het Rode Kruis zegt, ja, er moet ook echt wel een structurelere oplossing komen dan afgelopen nacht. Mooi dat Stadskanaal dat heeft gedaan, maar het is nodig dat mensen wat langer op dezelfde plek terecht kunnen komen.
4: Ja, Stadskanaal is op het laatste moment te hulp geschoten en heeft gezegd, wij regelen een nachtopvang, want in het gras dat is verschrikkelijk. Maar dit zijn problemen die je op de lange termijn moet voorkomen door voldoende capaciteit en door te zorgen dat mensen die hier mogen blijven, dat die ook een huis hebben. Dat zou geweldig schelen, want die hele opvang zit verstopt doordat er mensen inwonen die allang geen asielzoeker meer zijn, die hier gewoon mogen blijven. Maar op korte termijn hoop ik vurig dat gemeenten elders in Nederland zeggen, dit is een noodsituatie die we niet tot over de Pinksterdagen laten bestaan, we schieten nu te hulp.
3: En dat is uw oproep is echt ontlast Groningen wat dat betreft, de provincie.
4: Ja, de crisis is in Ter Apel inmiddels begonnen. En hij begint nog met kleine getallen. Maar dit loopt, weten wij uit ervaring, heel snel uit de hand. Dus we hebben nu nodig dat de rest van Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt en zegt, dit is een nationale verantwoordelijkheid. We kunnen Ter Apel niet opzadelen met het oplossen van een probleem dat voor Ter Apel te groot is.
3: Precies, hiervoor hebben we die spreidingswet. Alleen daar is de laatste tijd weer zoveel verzet tegen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?
4: Nou, de spreidingswet is gewoon de wet. Die is de afgelopen 2 jaar niet uitgevoerd. Gelukkig zit er een minister die nu zegt, ik maak daar werk van. Maar dat is een beetje lange baanwerk. Daar hebben de mensen die nu niet meer terecht kunnen in Ter Apel niks aan. Dus het systeem zit hartstikke vol. En de komende weken en maanden moeten we ervoor zorgen dat er meer capaciteit komt in Nederland. Nu moeten we ervoor zorgen dat Ter Apel weer een beetje capaciteit heeft, omdat je mensen ergens anders onderbrengt. En dat kan in een paar dagen geregeld zijn. Maar dan hoop ik wel dat er andere gemeenten zijn die zeggen, wij zien de nood en we schieten nu te hulp.
3: Heeft u hier ook contact over met COA, met de minister?
4: Ja, er wordt intensief gebeld en ik bel ook flink mee. Maar we draaien ook een beetje rondjes, moet ik zeggen. Dus op het moment dat iemand tegen mij nu zegt, ja, de grenzen moeten dicht, of we moeten op termijn ervoor zorgen dat gemeenten statushouders gaan huisvesten, of als mensen zeggen, de spreidingswet die loopt, dat zijn allemaal lange baan dingen die, als we ze op tijd hadden ingezet, hadden kunnen voorkomen wat er nu gebeurt. Maar op dit moment staat het in de fik en moeten we blussen.
3: Heeft u het gevoel dat u ook een beetje rondjes draait?
4: Ja, ik zag gisteren op tv beelden van mijzelf terug van 4 jaar geleden. En ik kon precies hetzelfde weer zeggen. Dat is deprimerend.
3: Dank u wel. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen. In Ter Apel bij het aanmeldcentrum is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, staan er alweer veel mensen te wachten?
5: Nee, het is de groep die gisteravond dus naar Stadskanaal is gegaan. Die hier nog zit. Daar is een deel al van weer opgehaald trouwens door medewerkers van het COA hier om verder de procedure in te gaan. Hun namen werden omgeroepen. Ze hebben zich gisteren al geregistreerd hier. Het zijn allemaal mannen, voornamelijk uit Jemen, uit Soedan en uit Palestijnse gebieden. Die hebben dus de nacht doorgebracht in een soort werkhal van de werkvoorziening op een bedrijventerrein in Stadskanaal. Daar was wel een wc, verder geen sanitaire voorzieningen in de zin van een douche of zo. Op de site van het COA staat dat ze vanochtend van het Rode Kruis een ontbijt hebben gekregen. Dat is niet waar. Althans, dat is volgens de mensen hier niet waar. Ze hebben geen eten gekregen. Hier is ook geen Rode Kruis. En ze hebben ook in Stadskanaal geen eten gekregen.

0: gekregen. Dus hebben al lang geen eet gekregen. En wat je nu ziet hier is dat er nog een man of, want het zijn allemaal mannen, die man of 20 over is. Dus er zijn 30 de procedure ingegaan nu. Die zijn meegelopen met die medewerkers. Die anderen worden over een uur of twee opgehaald om verder in de procedure te gaan. Ja, en ondertussen zal in de loop van de dag zullen hier weer nieuwe mensen arriveren. En dan is het kijken wie doorgelaten worden. In eerste instantie zullen de kwetsbare mensen doorgelaten worden. Vrouwen en kinderen. En zal er een schifting plaatsvinden. En zullen ook vannacht waarschijnlijk weer mensen ergens ondergebracht moeten worden. Want je ziet aan de cijfers die Ter Apel geeft, dat de afgelopen dagen dat aantal mensen dat in Ter Apel zitten is opgelopen op donderdag 14 mei van 2216 die hier overnacht hebben in Ter Apel naar 2316. Dus zijn er alweer 100 meer dan de, ik geloof, 2000 die officieel zijn toegelaten om hier te mogen overnachten. Dus ja, het loopt nog steeds vol en het loopt vast.
1: Jeroen, dankjewel. Verslaggever Jeroen de Jager. Het is 9:12. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar de groep mannen neemt wel toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat om hulp aan familie, maar ook aan buren of vrienden. Esther Hendricks, bestuurder bij Mantelzorg NL, vindt dat er meer oog moet zijn voor de verantwoordelijkheid die de groep mantelzorgers draagt.
2: Wat ik vooral dus indrukwekkend vind, is dat we eigenlijk dus een gigantisch schaduwzorgsysteem in dit land hebben. En dat dat systeem eigenlijk de zorg betaalbaar houdt. Maar dat we dat systeem, gezien al die overbelaste mantelzorgers, ja, dat we dat eigenlijk niet zo goed aan het onderhouden zijn. En dat vind ik wel heel zorgwekkend.
1: En hoe zou dat voorkomen kunnen worden in uw optiek?
2: Nou kijk, als een mantelzorger uitvalt, dan neemt de vraag naar de formele zorg toe. Hè? Dus je ziet dat die druk eigenlijk op beide systemen ligt. En ik denk dat we eigenlijk eraan naartoe moeten dat we ook dat schaduwzorgsysteem, dat we dat een wettelijke basis in dit land gaan geven. Hè? En wat Lee zegt, ja, ik zou eigenlijk een stap verder willen gaan. Ik wil graag een wettelijk recht op tijdelijk vervangende zorg. Hè? Zodat je eigenlijk even een adempauze kan krijgen. Maar ik zou ook graag een verplichte draagkrachttoets willen. Zodat er gemeten wordt wat de grenzen van mensen zijn. En je dus op tijd kan ingrijpen.
1: Een verplichte draagkrachttoets? Dus ik ga mijn moeder helpen, maar dan zou ik daarvoor eerst een toets moeten doen?
2: Nou ja, wat wij dus nu in de praktijk zien, laatst sprak ik weer een medewerker op een bedrijf waarvan de werkgever echt ongelooflijk probeert om mantelzorgvriendelijk te zijn. Maar hij zorgt wel voor zijn vrouw intensief, want die heeft een aantal chronische ziektes, 3 kinderen. En zijn gemeente zegt tegen hem van ja, weet je, wij zien een gezond iemand die aan het werk is. Ja, wij gaan pas hulp en ondersteuning bieden als ook jij bent uitgevallen. En ik denk met een draagkrachttoets gaan we voorkomen dat we in die situatie komen. En dus dat je en iemand hebt die thuis uitvalt wat weer extra professionele zorg vraagt. Maar dat je dus ook iemand hebt die lange tijd niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
1: Maar u had het over een verplichte draagkrachttoets. Dus daar sloeg ik even op aan. Waar zit de verplichting aan? Wie moet er worden verplicht?
2: Iedereen die op dit moment gebruik maakt van mantelzorgers. Hè? Dus dat is iets wat we collectief moeten gaan organiseren. Gemeentes, zorgorganisaties. Maakt mij niet zoveel uit wie de verantwoordelijkheid krijgt. Maar wel dat we tegen elkaar zeggen, joh, er is 1 toets die we met z'n allen gebruiken. En daarmee gaan we kijken of mensen in staat zijn om werk en mantelzorg of vrijwilligerswerk en mantelzorg, leeftijd en mantelzorg te combineren. En op het moment dat die mensen zeggen, ik kan het wel aan of ik kan het niet meer aan, maar op deze manier kan ik het wel aan, dat we het dan georganiseerd krijgen met z'n allen.
1: Ik denk dat er best veel mensen daar door geholpen zouden zijn. Maar schiet je dan ook niet een beetje door dat mensen, er zullen ook mensen zijn die denken, ja, ik doe dit gewoon, laat me.
2: Zeker weten. Ik bedoel, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Mantelzorg ontstaat uit verbondenheid en niet uit beleid. Maar daarom is het precies waarom we dit moeten willen organiseren. Kinderopvang hebben we ook niet uitgevonden om de liefde tussen ouder en kind te vervangen. Volgens mij hebben we het georganiseerd zodat die liefde niet hoeft te concurreren met werk, inkomen en pensioen. Want als je het niet organiseert, dan valt het om. En dat blijkt wel uit deze cijfers. Op dit moment moet die mantelzorg concurreren met werk, met inkomen en pensioen. En mensen zitten echt letterlijk in de knel, omdat ze 24 uur bezig zijn met, gaat het thuis wel goed? Krijg ik het wel georganiseerd? En aan de andere kant ook werk hebben en een leven hebben. Ja, dus nogmaals, als deze mensen omvallen, dan hebben we aan twee kanten een vraagstuk. Want je hebt en weer professionele zorg nodig, omdat ze eigenlijk een groot deel van de zorg opvangen. En we hebben weer iemand minder voor de arbeidsmarkt.
1: Zei Esther Hendricks, bestuurder bij Mantelzorg NL. Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
3: Ja, het aantal files neemt weer af, maar de meeste vertraging heb je op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Meer dan een uur vertraging door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht.

0: Tiga, Far From Home. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben telefonisch ruzie gemaakt over Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voorlopig de diplomatieke route wil volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, deze twee heren noemen elkaar over het algemeen vriend. Maar hoe komt het dat het deze keer zo hoog opliep?
1: Ja, dat is een lang proces eigenlijk, want ze vertrouwen elkaar niet meer. Daar komt het eigenlijk op neer. Amerika die zegt deze oorlog begonnen te zijn op basis van foute ideeën van Israël. Namelijk dat het allemaal heel snel zou gaan. Dus vanaf Trumps kant is daar het vertrouwen misgelopen. En Israël ziet dat Amerika zijn eigen weg gaat. En het Israëlisch belang misschien niet altijd voorop heeft. Dus daar zag je dat vertrouwen afnemen. En dat kwam eigenlijk bij elkaar in een gesprek wat meer dan een uur duurde. Afgelopen dinsdagavond. Dat komt nu naar buiten in verschillende de Amerikaanse media en Netanyahu zou wit-heet geworden zijn omdat Trump de diplomatie wil en Netanyahu dat niet vertrouwt. Ja, en dan zit je op een compleet andere weg.
0: En wat kan dat betekenen voor het staakt het vuur, hè?
1: Ja, dat is lastig te zeggen, want je zou kunnen zeggen Israël heeft verschillende manieren om dat staakt het vuren te torpederen op het moment dat ze daar niet aan willen. Ze kunnen de oorlog opvoeren in Libanon, ze kunnen zelf weer een aanval uitvoeren op Iran. Maar Trump die zei daar na dat gesprek dus nog weer over dat Netanyahu alles doet wat ik zeg. Hij zei het bij zo'n bekend moment ergens buiten in een bijzin, maar toch hij zei het en daarmee voert hij de druk dus op Israël op om niets te doen zonder dat hij zijn goedkeuring daaraan geeft.
0: In Iran zullen ze misschien glimlachend achterover hangen.
1: Ik ga ervan uit.
0: Of zeggen, ja, of doen ze ook iets?
1: Nou ja, er wordt intussen nog wel onderhandeld via met name Pakistan natuurlijk. Worden verschillende voorstellen over en weer uitgewisseld. En ook de bemiddelaars, niet alleen Pakistan, maar bijvoorbeeld ook Qatar, Egypte en Turkije. Die schrijven plannen en kijken dan hoe daarop gereageerd wordt. En ja, dat is iets waar de Amerikanen in elk geval kennelijk van zeggen van we willen dat nog een kans geven. Maar dat hele spel dat wordt natuurlijk gevolgd in Teheran, waar ze gewend zijn om lang te onderhandelen. Het vorige atoomakkoord. Met Europa en Amerika. Ja, dat duurde maanden, zo niet jaren, om dat uit te onderhandelen. En dat is het spel wat Iran gewend is te spelen. Dus dat ongeduld en die elke dag weer andere woorden vanuit Washington. Ik denk dat ze in Teheran denken van, je doet maar. Wij hebben sterke kaarten en we spelen die uit zoals we dat gewend zijn. En dat doen we langzaam.
0: En als het gaat over dat staakt het vuren, hoe staat het daar eigenlijk mee?
1: Ja, het houdt nog steeds stand, maar er worden verschillende aanvallen gemeld in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Iran zegt af en toe het luchtafweer in te moeten schakelen. Dus over en weer vallen natuurlijk nog altijd wel die aanvallen te melden. Maar gemiddeld genomen houdt het stand. Wat natuurlijk het meest dringende is dat die straat van Hormuz. Oké, er worden dan af en toe lijken er schepen door te mogen varen, met name Chinese schepen. Maar die is nog altijd geblokkeerd. Dus dat is ja, het echte pijnpunt in die onderhandelingen. En dus wat je ook ziet in die plannen is dat er natuurlijk gepraat wordt over het eventuele nucleaire programma van Iran, et cetera, et cetera. Maar toch vooral ook over de opening van de straat van Hormuz. En wat komt nou precies wanneer in dat plan, in dat akkoord aan bod, daarover wordt gepraat. En daar zijn ze dus nog steeds niet over uit. Trump zegt, ik heb voldoende vertrouwen om dat verder te onderzoeken. Bovendien, hij heeft geen zin in een oorlog. Israël zegt, vertrouw die Iraniërs nou niet. Die doen alleen maar aan tijdrekken. Uiteindelijk zullen ze je niks geven. Dus laten we het op een andere manier oplossen. En dat betekent dat Israël tegen Amerika zegt, laten we de strijd hervatten. Nou ja, dat heeft geleid tot dat hevige telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu.
0: Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Reactie. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. En Misa vroeg zich af, ik hoor vaker dat ambassadeurs op het matje moeten komen, maar bij wie moeten ze zich dan melden? Hoe werkt dat eigenlijk en wat doen ze met de informatie? En aan wie geven ze dat door wat er is besproken?
0: We hebben gevraagd aan Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
3: Als wij als staat Nederland de staat Israël aanspreken, dan gaat onze minister van Buitenlandse Zaken in gesprek met de ambassadeur van Israël. Dus de ambassadeur van Israël in Nederland is het aanspreekpunt voor Israël. Daar gaat dan Berendsen mee in gesprek. Dan die ambassadeur, ja, daarvan, ja, wat hij ermee doet is natuurlijk aan Israël, maar die zal het gewoonlijk bespreken met zijn minister van Buitenlandse Zaken, die er dan weer voor verantwoordelijk is om dat dan in de regering van Israël te bespreken.
0: Eigenlijk nodig je de ambassadeur uit even voor een pittig gesprek.
2: Ja, en die is dan weer een brug om het de informatie over te brengen naar de collega's in dit geval Israël. En we hadden het net nog over mantelzorg. Het aantal mantelzorgers in Nederland neemt toe. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen wordt ook groter, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat om hulp aan familie, maar ook bijvoorbeeld aan buren of vrienden. We spraken erover met Esther Hendricks, bestuurder bij Mantelzorg NL. En Iris vroeg zich af wat de definitie van een mantelzorger eigenlijk is. En wat is het verschil tussen lichte en zware mantelzorg? Dus waar ligt de grens tussen gewoon vriendelijkheid, een beetje helpen, en waar wordt het echt mantelzorg genoemd?
0: Dat vragen we even aan Esther Hendricks. Goedemorgen weer. Wat is de definitie van een mantelzorger?
4: Maar wij leggen het altijd uit dat mantelzorg is als je zorgt voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulp nodig heeft. En dat kan dus inderdaad je eigen kind zijn, je partner of je ouder. Maar het gaat dus altijd om zorg uit je directe omgeving.
0: En wat is dan het verschil tussen licht en zwaar?
4: Nou kijk, wat we vaak zware zorg noemen is bijvoorbeeld medicijnen toedienen of douchen. Lichtere taken, dat noemen we boodschappen doen, ramen lappen of gewoon gezelschap houden. Maar wat ik veel belangrijker vind, is wat mantelzorg zo bijzonder maakt, is dat het een emotionele band heeft. Hè? Want het gaat om iemand van wie jij houdt. En dat maakt dus dat veel mensen het als heel zwaar voelen. Hè? Omdat ze die ontzettende verantwoordelijkheid voelen. Want als zij het niet doen, doet niemand anders het.
0: Ja, Iris vroeg zich nog ook af van, ja, waar ligt nou de grens tussen vriendelijk zijn en mantelzorg? Maar dat zit hem dan daarin dus.
4: Ja, ik zou zeggen vriendelijkheid is af en toe meehelpen, een keer de hond uitlaten of een boodschap doen. Maar als het structureel wordt, omdat mensen afhankelijk van je zijn of worden, dan is het mantelzorg.
0: Dank u wel, Esther Hendricks.
5: 3 voor de dag.
0: De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak tegen voormalig advocaat Ines Wesky. Het OM eist 4,5 jaar gevangenisstraf voor het doorspelen van berichten van en naar haar toenmalige cliënt Ridwan Taghi in de EBI in Vught. In Zweden zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO bij elkaar. Ze buigen zich over de vraag welke noodzakelijke veranderingen binnen het bondgenootschap er moeten zijn. Correspondent Chris Ossendorf vertelt dat de lidstaten op de achtergrond bijvoorbeeld nadenken of er een NAVO kan zijn zonder de Verenigde Staten.
6: De officiële lijn is de NAVO kan niet zonder de Amerikanen. Maar wij spraken ook deze week bijvoorbeeld oud-secretaris-generaal van die NAVO, Rasmussen. En hij zegt dat er wel degelijk een soort eigen Europese NAVO gebouwd moet worden, los van de VS. En volgens het blad The Economist zou Rutte intern verboden hebben om in te gaan op dit soort dagdromerij. En de Duitsers die noemen het ook tijdverspilling om hierover na te gaan denken. Maar ondertussen wordt er op datzelfde hoofdkantoor van de NAVO wel degelijk gewerkt aan nieuwe structuren waarbij Europese NAVO-landen onderling overleg kunnen hebben zonder de Amerikanen.
0: En vanmiddag om 4:15, dan geeft de parlementaire enquêtecommissie Corona een persconferentie over de verhoren die de commissie met ingang van volgende week gaat houden. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat mogen we van die persconferentie vanmiddag verwachten?
7: Ja, de voorzitter van de commissie, het VVD-Kamerlid Daan de Kort, zal daar een toelichting geven op wat de commissie met de enquête wil gaan bereiken en wie er verhoord moeten gaan worden. Nou, zeker is dat een aantal sleutelfiguren van destijds onder ede gehoord zal worden, zoals oud-premier Rutte natuurlijk, de toenmalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en ook RIVM-topman Jaap van Dissel. En verder natuurlijk ook oud-staatssecretaris Mona Keizer. Zij werd door Rutte ontslagen omdat ze zich in die tijd publiekelijk tegen het coronabeleid keerde van het kabinet waar ze zelf deel van uitmaakte. En het doel van de enquête, en daar zal de Kort meer over gaan zeggen, is wat er geleerd kan worden van het besluitvormingsproces van destijds. Een voor vele traumatische tijd met duizenden sterfgevallen, lockdowns, avondklokken, vaccinaties, thuiswerken en noem het allemaal maar weer op.
0: En kan het dan ook nog politieke gevolgen krijgen?
7: Nou, het ligt niet voor de hand. De meeste sleutelfiguren hebben namelijk intussen een andere functie. Hè. Rutte zit bij de NAVO. De Jonge is commissaris van de Koning in Zeeland. Van Dissel is met pensioen. De enige die echt nog actief is in politiek Den Haag is vicepremier Van der Brink van het CDA. Hij was destijds politiek adviseur van de jongen en speelde een rol bij de totstandkoming van de mondkapjesdeal tussen de overheid en Siewert van Linde. Nou, vooralsnog wordt hij niet gehoord, maar dat kan de commissie nog veranderen.
0: Wilco, dankjewel. Zometeen Spraakmakers, Roos.
5: Ja, gaan we het hebben over de loonkloof in Nederland. Er is nog altijd gemiddeld zo'n 6% verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Een website moet daar nu verandering in gaan brengen. Of althans, je moet dat transparant gaan maken. En dan kun je vervolgens als werknemer je werkgever op de schouders tikken. Vraag is, gaan ze dat ook doen? De stelling is vandaag, ik wil weten of er een loonkloof is in het bedrijf waar ik werk. En u kunt meepraten, 0800 1101.
0: Dat zometeen. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne zonnige dag.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Tientallen asielzoekers hebben zich opnieuw in Ter Apel gemeld na een overnachting in een noodopvang in de buurgemeente Stadskanaal. De groep van zo'n 50 mensen kon niet in Ter Apel terecht omdat de opvang daar overvol is. De burgemeester van het naastgelegen Stadskanaal stelde een ruimte beschikbaar. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. En de politie heeft de Limburgse archeoloog Wim Dijkman weer vrijgelaten. Hij was gisteren opgepakt omdat hij de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan achterhield. Toen hij de botten had afgegeven, mocht hij weer gaan. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft vandaag droog. Het wordt 18 tot 22 graden.
9: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt weer af. Er staat nu zo'n 140 kilometer in totaal. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar zitten gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging omdat de rechterrijstrook dicht is. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd. Reken op een uur vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. En daardoor staat er ook file op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen doe je er 40 minuten langer over. De A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch, die is dicht tussen Made en Waspik. Dat komt door een ongeluk en omrijden kan via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27. En nog een wegafsluiting op de A59, Os richting Den Bosch. Tussen Os-Oost en Os, ook dit komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
5: Roos Abelman. Een hele goede morgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist.
10: Hallo. Goedemorgen, Roos.
5: Leuk dat je er weer bent.
10: Prachtige dag.
5: Hey, en ondanks dat we nog maar net in 2026 leven, hebben jullie alvast de 21 beste ideeën van de 21ste eeuw op een rijtje gezet. Beetje vroeg?
10: Nee, nog niet, want we zijn een kwart onderweg. Hè, dus ja. We hebben de eerste 25 jaar hebben eigenlijk alle ideeën op een hoop geveegd. Ja. Alle papers gelezen, alle uitvindingen bekeken.
5: Ja, we dachten, je dacht we coveren dit kwart alvast even van deze eeuw. Je mag alvast even eentje noemen.
10: Eentje, CRISPR, zullen we die zeggen? En dan denken de mensen, CRISPR, wat is dat ook alweer?
5: Ja, ik denk dat heel veel mensen, ik dacht dat ook namelijk toen ik het gisteren hoorde. Wat was dat ook alweer? Ik moest
11: iets
5: er even
11: DNA,
5: opzoeken.
11: Toch?
5: Of niet? Ja, heel goed.
10: Iets met DNA. DNA. En dan een schaar en een potje lijm. En dan knippen en een plakje. En dan, dat is prachtig uit.
5: Ja, we gaan het zo meteen er uitgebreid over hebben. En je hebt ook iemand meegenomen die daar alles over weet. En het ook nog, is wel handig, begrijpelijk kan uitleggen. Want het is ingewikkelde materie. Forum Media Forum, u hoorde haar al, Hansje van der Beek. Goedemorgen, Hansje.
12: Goedemorgen.
5: Onderzoeksjournalist bij Argos ben jij. In het forum de verontwaardiging over de Israëlische video, waarin we zien hoe de ontvoerde flotilla-activisten worden behandeld.
13: Free, free, Palestine!
14: Check it! Check it! Check it! Check it! Check it!
5: Ja, je ziet dus de Israëlische minister Ben Gvir van Nationale Veiligheid hier ook. En die hoor je ook. Wat was nou de bedoeling van dit filmpje? Je zou zeggen dat het de positieve beeldvorming van Israël nou niet echt bevordert. Nou, dat zometeen. Nu eerst Stand.nl, het hardnekkige verschil in salaris tussen mannen en vrouwen. Nou, er komt een website waarop je bijvoorbeeld als vrouw kunt zien wat je mannelijke collega in dezelfde functie verdient, zodat je daarover aan de bel kan trekken bij je werkgever. De stelling is vandaag: ik wil weten of er een loonkloof is in het bedrijf waar ik werk.
8: Deel uw ervaring
11: op 0800 1101.
12: Het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen moet overzichtelijker worden. Er is een groot probleem met het aantal vrouwen in Nederland dat economisch niet zelfstandig is.
13: Tot de leeftijd van 26 is het uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven vrijwel gelijk. Daarna wordt het verschil snel groot.
14: We zeggen in feite tegen vrouwen dat ze minder waard zijn dan mannen.
15: Maar ik vind het dan weer te gemakkelijk om te zeggen, ja, dat doen vrouwen zichzelf aan.
16: Er komt nu een speciale website waar werknemers straks zelf kunnen zien hoeveel verschil er zit tussen de lonen bij een werkgever.
17: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk.
5: Spraakmaker Jim Jansen, hoofdredacteur bij New Scientist. Jij weet
10: dus
5: precies wat iedereen verdient.
10: Zeker. Zal ik het bekend hier maken of niet? Nee, maar ik denk dat dit echt een ongelooflijk goede zaak is. Want het is gewoon wettelijk verplicht dat mannen en vrouwen in dezelfde functie gelijkwaardig worden beloond.
5: Is dat zo bij New Scientist? Let jij daarop?
10: Nou ja, jouw collega vroeg dat net toen ik in de trein was. Ik ken niet alle salarissen uit mijn hoofd, maar we houden ons gelukkig aan de CAO.
5: Ja, maar dat zegt ook niet alles, want je kunt onderin de schaal zitten of bovenin.
10: Nee, ja. Dus ja, volgens mij houden we ons er zeker aan. Wat ik wel doe is met individuele mensen, want we hebben eigenlijk allemaal verschillende functies. Mm-hmm. De ene wil wat meer vakantie hebben, de andere wil weer andere emolumenten. Ken je dat woord? Emolumenten. Dat zijn eigenlijk extra dingetjes. Ik vind dat een prachtig
5: arbeidsvoorwaarden
10: woord.
5: Arbeidsvoorwaarden bedoel je?
10: Ja, arbeidsvoorwaarden.
5: Maar dan een duurder woord.
10: Zeker. Ik als hoofdredacteur krijg bijvoorbeeld gratis de trein. Ja. Want ik kan niet rijden.
5: Maar goed, dat kun je allemaal uitleggen zodra een werknemer bij jou zit. Ja. Maar je zegt, wij houden ons gewoon aan de CAO. Dat wil niet zeggen dat er nog steeds niet een enorm verschil is in loon. Want nogmaals, zo'n schaal, daar zit nogal verschil in. Onderin of bovenin.
10: Ja, en volgens mij is dat bij ons niet zo. Maar ik ga dat wel meteen na deze uitzending checken. En ik denk gewoon sowieso, want je moet elkaar gewoon in gelijkwaardige posities gelijk belonen. Dus het is heel goed dat deze site wordt opgetuigd.
5: Ja, Hansje, is zo'n site iets waar jij meteen naartoe zou gaan om te kijken? Dus even
18: zeker.
5: Kijken.
18: Hoe zeker?
5: Hoe is het in het bedrijf?
18: Ja, want wij hebben een CAO, hè?
5: Ja.
18: En daar, inderdaad, daar kan je. Er zijn flinke verschillen, begin en het einde. Het verschil gemiddeld in Nederland is volgens mij 10%. Hè?
5: Ja, er wordt ook wel over 6% gesproken, want dan gaat het weer over exact het aantal uren dat je werkt.
18: Ja, nou, ja, dat is toch leuk geld over het algemeen.
5: Zeker.
18: Ja, dus ik zou zeker gaan kijken.
5: En dan?
18: Dan ga je praten met je werkgever. Maar ja, misschien verdien ik wel meer. Want er werken gewoon heel veel vrouwen in de publieke omroep. Je weet het niet. Misschien worden wij wel beter voor.
5: En dan
18: moet het ook moeten zij omhoog.
5: Ja.
18: Ja.
10: Maar dan
18: moeten de mannen omhoog.
5: Ga jij dan naar je werkgever, naar HR of naar je chef?
18: Ja, ik denk wel.
5: Waarom is er überhaupt een loonkloof?
18: Ja, en ik denk dat je moet je verenigen in dat soort dingen. Want het wat je natuurlijk terugkrijgt is, ja, maar zij heeft hier gewerkt en hij heeft dit gedaan. Mm-hmm. En zoveel, ja, het is natuurlijk ook moeilijk om elkaar precies te vergelijken. Dus daar moet je ook een soort van afspraken over maken. Aantal dienstjaren, functie.
5: Ja.
18: Maar ja, ik wil dat zeker weten. Ja,
5: een van die dingen die ook straks niet meer mogen is dat een werkgever bij een sollicitatiegesprek vraagt, of eigenlijk als je salaris gaat onderhandelen,
18: wat heb je verdiend?
5: Wat verdien je hiervoor?
10: Oh, wat een goede zaak zeg.
18: Ja.
10: Want daar voel je toch een beetje.
18: Het doet er ook niet toe.
5: Het doet er niet toe.
10: Nee, gewoon wat krijg ben je waard?
5: Wat krijg ik voor deze functie?
18: Precies.
5: Ja, precies.
10: Wat heeft u voor mij over?
5: Ja, ik heb de vraag wel eens gehad. En toen heb ik precies dat gezegd.
10: En heb je niet gelogen? Oh, ja.
5: Nee, ik heb niet gezegd wat ik hiervoor verdien. Ik heb gezegd, het is totaal irrelevant.
10: Ja. Nee.
5: Want deze functie is iets heel anders waard.
18: Ja. En kunnen ze het controleren? Je kan ook veel hoger zeggen. Dus
5: ook, maar ik vond het ook een ongepaste vraag. Ja. En we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. We beginnen met Babette Pauwels, socioloog en doet onderzoek naar emancipatievraagstukken. Welkom in de uitzending.
19: Goedemorgen.
5: Ja, we hopen dat u iets meer duidelijkheid kunt scheppen in hoe dit in de praktijk eruit gaat zien.
18: Zo'n website, wat kunnen we daar straks op zien? Wat is het idee?
19: Nou, je kunt in ieder geval niet zien, precies zien wat je collega's verdienen die hetzelfde werk doen. Er komt eigenlijk ik weet niet of het op een website komt, maar in ieder geval gaat de overheid transparant maken, publiceren de loonkloven binnen alle organisaties. Mm-hmm. En organisaties moeten dus rapporteren, sommige jaarlijks, sommige eens in de 3 jaar, vanaf 100 werknemers, wat de loonkloof in een organisatie is. En dat gaat dan over de zogenaamde ruwe loonkloof. Dus echt het gemiddelde verschil wat alle vrouwen in de organisatie verdienen en wat alle mannen in de organisatie verdienen. En dan moet je nog een aantal andere statistieken inleveren. Nou, dat wordt gepubliceerd. Dus dat kun je met verschillende werkgevers kun je vergelijken als werknemer. Je eigen werkgever, die moet wel de loonkloof ook gaan berekenen voor alle categorieën werknemers die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen. En dat moeten ze intern bekendmaken.
18: Okay.
19: En dat mag jij ook opvragen als werkgever. Je krijgt ook het recht met deze nieuwe wet om in ieder geval 1 keer in het jaar op te vragen wat je zelf verdient en wat het gemiddelde salaris is.
18: Oké, okay, dus dat. Dat kan ik dus bij mijn eigen werkgever doen. Ja. Daar heb ik iets meer gedetailleerde inzicht. Ja. Maar wat ik straks op die landelijke website zie, dat klinkt toch als iets waar ik niet zoveel aan heb als individuele werknemer. Klopt dat?
19: Nou, je kunt wel zien waar de loonkloof groter is bij welke werkgever. En we weten dat werknemers daar echt wel belang aan hechten. Dus als je een aantrekkelijke werkgever bent en je kunt je beloont gelijk. Dat is een belangrijke om voor werknemers om werkgevers op uit te kiezen. Zeker in deze tijden met krapte op de arbeidsmarkt.
18: Ja, oké. Okay, maar dat is dan dus meer inzichtelijk maken voor mensen die een baan zoeken dan voor degene die de baan hebben? Want zo klinkt het nu voor mij.
19: Nee, je kunt als werknemer ook je eigen werkgever daarop aanspreken. Van, onze andere organisaties in dezelfde sector, die doen het beter met de loonkloof, bij wijze van spreken. Die hebben geen loonkloof en wij hebben er een van 12%, noem maar wat.
18: Okay.
19: Ja, en daar kun je uitleg over vragen.
18: Ja. Ja, maar goed, het meest handige is dan denk ik toch dat je als werknemer meteen, hè, als jij aan het werk bent bij een bedrijf, in mijn geval Karel en CRV, dat ik meteen vraag aan mijn werkgever, nou, jullie moeten dat inzichtelijk maken, kom erop.
19: Het is een beetje aan de werkgever hoe ze dat inrichten. Sommigen die kunnen dat misschien inrichten op een geautomatiseerd systeem. Dat je met 1 druk op de knop dat kunt zien. Anderen geven misschien op 1 moment in het jaar aan alle werkgevers of aan alle werknemers dat inzicht. En anderen doen dat op afroep. Dat ligt aan werkgever wat die organiseert.
18: Ja. En dan moet ik als werknemer daar actie op ondernemen? Als ik dat wil.
19: Als je dat wil, kun je daar actie op ondernemen. En de eerste stap is natuurlijk gewoon gaan praten met je leidinggevende over hoe komt het dat ik. Waarom verdien ik wat ik verdien? En waarom zit ik hoger of lager dan gemiddeld?
18: Ja, beschermt deze wet werknemers ook nog op een of andere manier die dit aankaarten?
19: Ja, werknemers mogen daar niet op afgerekend worden. Daar is de wet wel duidelijk voor.
18: Maar hoe controleer je dat? Want het is nu al heel moeilijk om aan te tonen dat je bijvoorbeeld ontslagen bent omdat je zwanger was of.
19: Dat is inderdaad heel lastig. En je hoopt natuurlijk dat het helemaal niet, dat het niet zo ver komt. De wet heeft ook eigenlijk tot een belangrijk doel van deze wet is om ook gesprek te openen over gelijke beloning. Of over beloning überhaupt tussen werkgever en werknemer.
18: Ja, dit gesprek over die loonkloof, die voeren we al jaren. Echt zolang ik me kan herinneren.
19: Ja.
18: En hij is er nog steeds niet overal. Ja. Volgens mij is hij bij de overheid best wel klein inmiddels.
19: Nou, er is een beetje een verschil. Je hebt het over de loon. Als we het over de loonkloof hebben, hebben we het over het gemiddelde verschil in salaris van alle mannen en alle vrouwen in Nederland. En dat is 10,5% in heel Nederland. In het bedrijfsleven 14,5% en bij de overheid of 4,5%. Dat klopt. Maar die loonkloof, dat is de ruwe loonkloof, die kan door een heleboel dingen worden verklaard. En belangrijk is bijvoorbeeld ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies.
18: Ja.
19: Dat vrouwenfuncties gewoon lagere lonen gemiddeld hebben dan functies waar veel mannen in werken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.
18: Ja.
19: Maar dat is bij wet niet verboden. Dat is wel maatschappelijk onwenselijk. En mm-hmm. Dat kan je als werkgever ook wel iets aan doen. Het is niet verboden. Maar we hebben ook een ongelijke beloning. En dat is dus als je inderdaad minder verdient dan je collega's in hetzelfde of gelijkwaardig werk.
18: Ja.
19: En daar spelen nog heel veel stereotypen, vooroordelen een rol over wat is een goede werknemer, wanneer heb je goed gepresteerd. Bijvoorbeeld een van de dingen die vaak voorkomen is dat vrouwen in functies, als je zegt, we gaan naar je werkervaring kijken en hoe ga ik die waarderen? Ja. En dat is belangrijk voor je inschaling. En vrouwen worden dan vaak gezegd, oh, je hebt gecoördineerd. En waar voor mannen met vergelijkbare taken wordt gezegd, oh, je hebt leiding gegeven. Nou, en leiding gegeven wordt dan toch wel hoger gewaardeerd. Ja. Dus dan krijg je een hoger instapsalaris, omdat je belangrijkere werkervaring hebt gedaan. Ja. Nou, die stereotypen en voordelen komen nog zo vaak voor. En dat hopen we hier ook mee weg te nemen. Omdat werkgevers dus echt moeten duidelijk maken aan welke criteria ten grondslag liggen aan de inschaling en aan de salarisgroei.
18: Maar denkt u nou dat die website, die moet er dan dus komen vanaf volgend jaar, is dat geloof ik, hè? Dat we dan over 10 jaar een ander gesprek voeren met elkaar?
19: Ik hoop het. Ik hoop het. En ik verwacht er ook wel veel van. Dat het door transparant te maken, het gesprek te openen. En vooral hoop ik dat binnen organisaties leidinggevende werkgevers met de werknemers in gesprek gaan over wat verdien je en waarom.
18: Ja. Dank u wel voor deze duiding, Babette Pauwels. De stelling vandaag, ik wil weten of er een loonkloof is in het bedrijf waar ik werk. Chris Seideveld zegt via onze community, mijn echtgenote luisterde mee en ze zei meteen, het zit in de breinen en de moed, of het ontbreken daarvan, van de leidinggevende. En niet in loontabellen die we alleen kennen zonder dat ze openbaar zijn. Die we alle kennen zonder dat ze openbaar zijn. Maarten zegt via de NPO Luister-app, en mannen dan, in mijn beleving hebben zij ook baat bij transparantie en gelijke waardering voor hun vrouwelijke collega's. Dat is eigenlijk wat jij ook zei, Hansje, we moeten ons verenigen. Toch?
20: Ja.
18: Iedereen moet samen die bal oppakken. Jelmar sprak een bericht in via de NPO Luister-app. En hij vindt dat transparantie een goede ontwikkeling is.
21: In mijn ideale wereld is sowieso alles openbaar. En weten we allemaal van elkaar wat verdiend wordt. Dan kun je dat ook afzetten aan of iemand productief is op het werk, hard werkt. En ik denk dat we allemaal kunnen oordelen vaak of het dan eerlijk is. Iemand die dezelfde functie toch meer resultaten boekt, mag voor mij best prima meer verdienen. En ik vind eigenlijk dit een goede ontwikkeling voor vrouwen om meer informatie te verschaffen. En ik vind dat we als Nederland, eigenlijk wij als mensen, dus de overheid zal daar niet zo snel aan gaan, maar wij als mensen dit veel vaker op het werk open moeten bespreken. Daar staan we allemaal veel sterker en je weet in principe wat je waard bent.
18: Dat zei Jelmar. We gaan naar Peter Heenvermulligen van het CBS. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
18: De man van de cijfers. Hoe zit het met de looncijfers bij het CBS eigenlijk?
22: Bij het CBS zelf?
18: Ja.
22: Volgens mij is dat redelijk gelijkmatig. Ja, kijk, dat is de overheid, hè, dus daar heb je allemaal hele vastgeschreven functies met bijbehorende schalen. Daar is het vrijwel onmogelijk om van af te wijken.
18: Ja, daar hadden wij het net ook al over, maar dat is toch niet echt zo, toch? Want ik bedoel, je kunt onderin de schaal beginnen of bovenin de schaal.
22: Ja, dat klopt. Dat zal ook zeker wel gebeuren. Is het waarschijnlijk ook wel te maken met je ervaring, je opleiding en dat soort zaken.
18: Hoe je onderhandelt.
22: Zaken. Maar als je kijkt naar de overheid als geheel, dat is wel de bedrijfstak waar het loonverschil tussen man en vrouw, als je simpelweg kijkt, wat verdienen mensen per uur, het meest gelijk is. Sterker nog, gemiddeld genomen verdienen vrouwen per uur bij de overheid zelfs een fractie meer dan mannen.
18: Oh, ik dacht dat Babette Pauwels zei net dat het nog wel een klein verschilletje was bij de overheid ook.
22: Ja, dat is, nou ja, goed, als je kijkt naar alleen het gedeelte openbaar bestuur. Dus dat zijn de ambtenaren die bij provincies, gemeentes en dergelijke werken en de Rijksoverheid. Mm-hmm. Daar is dat zo. Kijk je wat breder, neem je ook het onderwijs en delen van de zorg mee. Dan is er nog wel een klein verschil tussen man en vrouw.
18: Ja, oké, genoeg over u. We gaan het breder trekken. Wat weten we over de loonkloof in Nederland? Hoe groot is die nou? We horen percentages voorbij komen. Dus net ook al van Babette Pauwels, 10%, 6%, 4,5%. Waar zitten we?
22: Ja, nou ja, al die percentages die kloppen wel. Dus wat dat betreft een beetje een stortvloed aan cijfers. Ja. Het hangt er net vanaf waar je naar kijkt. Als je puur kijkt naar de salarissen per uur, dan kun je wel grote verschillen zien. Maar dat heeft er ook veel mee te maken dat bij heel veel mannen oververtegenwoordigd zijn in hoge betaalde functies. Kijk je bijvoorbeeld naar de financiële sector, dan is het gat zo'n 20%. Ja. Dat komt omdat bij de topfuncties, die vaak heel veel verdienen, ja, daar zitten vooral veel mannen. Terwijl de gewonere banen met een normale salaris, daar is die oververtegenwoordiging veel minder groot. En daar zie je ook veel meer vrouwen. Ja. Hou je daar rekening mee, dan is er nog steeds wel een verschil van zo'n 6%.
18: Ja, precies. Dat je precies hetzelfde werk doet, precies hetzelfde aantal uren, dezelfde ervaring hebt, et cetera. En dan nog zit dat verschil ertussen. Is die kloof een beetje minder geworden in de afgelopen jaren?
22: Ja, die is wel kleiner geworden, maar die bestaat nog steeds wel. Kijk je naar het bedrijfsleven, waar toch de meeste mensen werken, dan zie je dat het verschil nu zo'n 6% is. Ja, en 10 jaar geleden was dat nog bijna 10%. Het is wel een afname, maar het gaat vrij langzaam.
18: Ja, waardoor komt het nou dat het zo langzaam gaat?
22: Dat is lastig te zeggen. In deze gecorrigeerde verschillen, zoals we het dan noemen, zit ook niet alles. Dat zit eigenlijk alleen, hebben we dat ding meegenomen waarvan we cijfers hebben. Dus of mensen hoeveel werkervaring ze hebben, of ze een leidinggevende functie hebben. Maar heel veel zaken ook niet. Dus het kan zijn dat die echte loonkloof kleiner is, of misschien wat groter, omdat er weer andere dingen in zitten. Maar ja, het gaat langzaam en maar ja, wel gestaag. Maar je ziet natuurlijk ook nog wel grote verschillen tussen hoe mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt opereren.
18: Ja. Ja, dank u wel voor deze duiding ook, Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Gaan we naar Marlijn Moorman, Tweede Kamerlid voor Pro. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
18: Blij met deze wet? Gaat hij wat doen?
1: Nou, het heeft heel lang geduurd. De richtlijn in Europa is al in 2023 aangenomen. En andere landen die zijn al veel verder. Dus er is ontzettend op vertraagd. Maar het is wel heel noodzakelijk dat het nu gaat komen. Alleen vraag ik me af of het wel voldoende gaan implementeren. Want je ziet dat vrouwen eigenlijk nog steeds verantwoordelijk zijn, als die loonkloof er is, om dan zelf bij een werkgever aan te kloppen van hallo, er is een werk, er is een loonkloof. En dat is niet eerlijk.
18: Ja.
1: Terwijl je zou willen dat het bedrijf wordt aangesproken en niet vrouwen weer zelf verantwoordelijk worden gemaakt. Dus ik heb ook aan de minister gevraagd, moeten we er niet, net zoals in België, ook een boete aan hangen? Dus dat op het moment dat er gewoon een grote loonkloof is in een bedrijf, en dat wordt ook zichtbaar en transparant, dat we daar dan ook gewoon actie op ondernemen en dat niet weer bij de vrouwen zelf neerleggen, want dat is elke keer het probleem. Dat het probleem van de vrouwen wordt gemaakt in plaats van een maatschappelijk probleem.
18: Ja, ja, dat snap ik, maar nog heel even, waarom is het eigenlijk erg dat vrouwen dit dan zelf moeten doen? Wat is het probleem daarvan?
1: Het is toch ontzettend onrechtvaardig. Dus we hebben het over allerlei verschillende cijfers. Nou, het meest gebruikte cijfer is 10,5%. Dat betekent dat voor elke euro dat een man verdient, verdient een vrouw 90 cent. Dat is heel oneerlijk. Ik denk dat iedereen dat met mij eens is. Maar als we dat dan constateren met elkaar, dan zeggen we niet, hey, dan moeten we daar dus een boete aan geven. Nee, dan moeten vrouwen zelf naar een werkgever, waar ze dus al slechter door worden betaald, aangeven, dat is niet eerlijk. Dus je moet eerst in de cijfers duiken, dan moet je ook nog zelf stappen ondernemen. En we weten ook uit België, waar dus een boetesysteem eraan hangt, dat dat ook preventief werkt. Dus dat bedrijven dan ook denken, dan moeten ze, kijk, werd net al door Piet Heijn van Mulligen gezegd, bij de overheid is de loonkloof kleiner dan in het bedrijfsleven. Dus in het bedrijfsleven is hij bijna twee keer zo groot. Dus dat betekent dat er echt bedrijven zijn die dit die dit gewoon niet goed op een radar hebben. Misschien niet expres, maar toch niet goed op een radar hebben. En die daar dus echt stap op zouden moeten nemen. En een boete helpt dan om van tevoren scherp erop te zijn dat je hier echt eerlijk loon betaalt.
18: Het is duidelijk, de wet is een klein zetje, maar had nog wel wat strenger gemogen wat u betreft. Dank u wel, Marlijn Moorman, Kamerlid namens PRO. Minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk hiervoor. Hij was vanmorgen te horen in het Radio 1-journaal. Hij reageerde daarop de vraag of deze wet nou geen papieren tijger is.
3: Nee, dat vind ik dus niet. Want we hebben de eerdere ervaring met als je dingen transparant gaat maken, dat het toch de discussie helpt en de machtspositie versterkt. En we willen ook weer niet bedrijven al te veel administratieve en andere lasten aandoen.
18: En daarmee gaan we naar Henk Volbeda, hoogleraar strategie en innovatie en betrokken bij het Global Gender Gap Report. Goedemorgen. Meneer Volbeda, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
18: Ja, daar bent u. We hoorden net de minister zeggen dat het geen papieren tijger is. Het gaat wel wat doen. Tegelijkertijd willen we ook bedrijven niet te veel op de administratieve kast jagen, om het zomaar te zeggen. Snapt u dat die twee dingen schuren?
20: Ja, dat snap ik heel goed. Een van de belangrijkste oorzaken, kritiekpunten op ons vestigingsklimaat, is de grote regeldruk. En dat betekent dat bedrijven grote rapportageverplichtingen hebben. En met name voor MKB plus bedrijven, dus tussen de 100 en 150, is dit wel een extra administratieve last. Ja. Maar laat ik er dit bij zeggen, dat is een nadeel. Maar ik denk dat de voordelen sterk opwegen tegen de nadelen. En Nederland staat in de Global Gender Gap Index is vorig jaar weer gezakt met 15 plaatsen naar de 43e plaats. En met name op economische participatie van vrouwen scoren wij minder goed. En dat zit met name in het aan de vrouwen wat een managementpositie heeft. Maar ook de salarisverschillen. Dus ik denk dat die transparantie, dat leidt toch tot naming en shaming. En dat zal toch meer aandacht geven op hoe we dat gelijk kunnen trekken. Want het is een heel hardnekkig probleem.
18: Ja, over die administratieve last, daarvan denk ik, dit is toch een Europese richtlijn die wij hiermee implementeren. Dus dat betekent dat het voor alle Europese landen in principe geldt. Dan zou je zeggen, qua vestigingsklimaat, dan moet je als bedrijf echt Europa verlaten.
20: Ja, nee, goed. Dat vind ik dan een positief punt. Dat wel leidt tot een gelijk speelveld. Wanneer alle Europese landen dat moeten implementeren. En dan zou ik zeggen, ja, dan is het geen concurrentienadeel van Nederland ten opzichte van andere landen. Maar dat hoort je ook VNO en NCW zeggen natuurlijk. Die regeldruk is in Nederland heel erg groot. Dus je moet, ik denk dat je wel moet zorgen dat dat die transparantie, dat het geen papieren tijger wordt met heel veel bureaucratie.
18: Dat is gewoon een uitdraai bij HR, toch? Ik bedoel, de salarisadministratie, gewoon selecteer alles.
4: Druk op print.
18: Druk op print, toch?
4: Het leven is heel eenvoudig.
18: En door met de dag.
20: Ja, maar we weten van andere regelgeving, bijvoorbeeld ESG-rapportages, dat zoveel menskrachten vereist. Dus je moet ook een beetje kijken, standaardiseer het. Want ik hoor sommige mensen hier zeggen, ja, een website. Zorg dat het één uniforme regel wordt waar bedrijven makkelijk aan zich aan kunnen conformeren.
18: Nee, dat snap ik. En dat ESG, voor de duidelijkheid voor mensen denken, wat is dat? Het is zo'n soort duurzaamheidsverslag wat je moet doen als organisatie. Heel erg dank ook, Henk Volbeda. Gaan we naar Wendy. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
18: U reageerde net via de NPO Luister-app. U heeft het er vaak over, begrijp ik?
6: Klopt, ja. Ik werk in een kennisorganisatie waar dit zeker met mijn collega's ook wel echt een onderwerp is. Ook omdat ze er deels onderzoek naar doen of naar het stuk van vrouwengelijkheid, zou ik zeggen.
18: Ja.
6: En het bijzondere is dat in onze eigen organisatie deze loonkloof er ook nog steeds is. Met deze toch wel vrouwen die dit het is heel belangrijk vinden. Die zijn zeg maar zo activistisch geweest misschien om dit zelf ook met collega's aan te kaarten. Dus bij collega's, mannelijke collega's na te vragen. Hoeveel verdien jij eigenlijk? Mm-hmm. Dat bleek meer te zijn.
18: Yeah.
6: En daarna een langer proces hebben gedaan. Ik ken dus twee voorbeelden van dit aankaarten bij de werkgever. Met uiteindelijk, zeg maar even, nul protest. Oftewel, er komt geen verandering.
18: Oh ja.
6: Terwijl er dus een verschil is. Dus dat stuk, ik vind het heel mooi hoe jij al heel zegt van het ligt hem ook in waar zit je in de schaal.
18: Ja.
6: En dat is dus echt een belangrijk punt. En hoe gaat een mogelijkheden voelt een werkgever?
18: Ja.
6: Om daarna verandering aan te brengen.
18: Precies, om die volgende stap te zetten. Dat is inderdaad een vraag die nog even blijft liggen. De praktijk zal het uitwijzen.
6: Ja.
18: Dank u wel ook voor het delen van uw ervaring. Dat was Wendy. En tot zover ook Stand.nl hier op NPO Radio 1. Aanleiding van de stelling, ik wil weten of er een loonkloof is in het bedrijf waar ik werk. Nico zegt nog, in ons bedrijf hebben we het heel simpel opgelost. Iedereen, ongeacht de functie, is even belangrijk. Ik krijg hetzelfde bruto uurloon. Zo kan het ook. En Luc Meerlo zegt, tuurlijk ben ik voor gelijke rechten en dus ook voor gelijk salaris. Nou, wilt u met hen meepraten? U kunt lid worden van onze community. Dat kan via spraakmakerscommunity.nl.
4: Mr. Infantino.
7: Thank you.
4: Can I ask you something about FIFA?
23: NPO Radio 1.
24: Podcast.
25: We love you, president.
23: Van de makers van Mino's Imperium.
26: Thank you.
27: Gianni Infantino. De president van FIFA.
28: Het is de president van de wereld eigenlijk.
27: Hoe werd hij steeds machtiger?
28: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
27: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
29: I see him as a dictator.
27: Gianni's Imperium.
4: Mr. Infantino.
23: Een podcastserie van NOS Sport.
4: Did you restore the image of FIFA?
23: Nu op NPO Luister.
30: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
31: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
7: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
2: Al iets gevonden?
7: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
2: Doet NRV dat dan ook?
7: Ja, hier, kijk. Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
2: Weet jij waar mijn laptop ligt?
7: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: NPO Radio 1. 10 uur.
14: Roos Abelman.
24: Het AD heeft een podcast gelanceerd met de titel Het Klopt Niet. De twee makers praten lange tijd met twee mensen die, zoals ze het zelf zeggen, wakker zijn. Leren we daar wat van of kweek je zo begrip voor complotdenkers? Of allebei? U hoort het zo in het Mediaforum. Nu eerst de NOS Journaal met Michiel van der Velde.
25: De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn inmiddels weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. De burgemeester van buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen, is kritisch op het asielbeleid van de regering van de afgelopen jaren.
26: Daar betaalt Ter Apel en de mensen die daarvoor net niet in het grascentrum gekomen dankzij Stadskanaal betaalt de prijs voor jarenlang falend rijksbeleid. Maar ik kijk er ook naar met de hoop dat we de komende dagen in staat zijn een drama als dat van 4 jaar geleden te voorkomen. Het zijn er nu nog maar 50, maar er komen vandaag weer mensen bij. En zo begon het de vorige keer ook.
25: Volgens asielzoekers die in Stadskanaal sliepen waren daar geen douches en kregen ze niets te eten. Net als gisteren zijn medewerkers van het Rode Kruis nu in Ter Apel om mensen te helpen. De organisatie pleit voor een noodoplossing die langer duurt dan 1 nacht.
32: Die een aantal, het liefst een week of langer duurt, waardoor mensen ook elke dag zekerheid hebben dat ze ergens naartoe kunnen. Dat is denk ik voor iedereen, voor de mensen allereerst zelf het beste, ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt. De oplossing, het is uiteindelijk een tekort aan opvangplekken. Dat is het grote probleem. En daar moet een structurele oplossing voor komen. En dat roepen we al sinds 2022, want zo lang zijn we hier al mee bezig inmiddels. En die oplossing is er nog steeds niet.
25: Ook de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, doordat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het eind van de middag landen de activisten in Istanbul. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsma van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd.
1: Een Nederlands plan om drugscrimineel Jos Leidekkers op zee te arresteren is op het laatste moment niet doorgegaan, meldt de Telegraaf. Het idee was om Bolle Jos te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat niet doorging is niet bekend. Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Het kabinet wil die nieuwe wet in januari in laten gaan. Als vrouwen signaleren dat ze minder verdienen dan mannen, kunnen ze aan de bel trekken. Aldi en Albert Heijn roepen bakjes met nootjes terug omdat er metaaldeeltjes in kunnen zitten. Bij Albert Heijn gaat het om zoute pinda's en bij Aldi om ongezouten cashewnoten. Klanten krijgen geld terug als ze het bakje terugbrengen. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek heeft moeite om die te kunnen blijven betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door de hoge rente. Het probleem speelt vooral bij jongeren, zegt de nationale hypotheekgarantie.
3: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. En tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huizenprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
1: Maar ook hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Los van de hypotheek hebben mensen moeite om de oplopende energierekening en kosten voor het onderhoud voor hun huis te betalen. Steeds meer mensen zoeken professionele hulp omdat ze een betalingsachterstand hebben. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia afgelopen jaar niet heel hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden.
5: We gaan naar de ANWB. Er zit vandaag Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Hoe is het op de weg?
6: Nou, het is druk. Er staat onder andere file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Dat komt door gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. Ruim 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. De A9 dan, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velsen is een ongeluk gebeurd. Meer dan een uur vertraging en twee rijstroken zijn er afgesloten. De A58, Breda richting Eindhoven, bij Tilburg Centrum Oost. Daar sta je een kwartier in de file. En dan nog een wegafsluiting op de A59, Os richting Den Bosch, tussen knooppunt Paalgraven en Os. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
10: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Trulease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees Mid Tuinmeubel.

0: avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
6: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV.
8: Roos Abelman.
7: Spraakmakers.
8: Met nu het Mediaforum.
9: Een heftige video uit Israël, de laatste Late Show. Een opmerkelijk huwelijk tussen de NPO en Videoland. Luisteren naar soevereine en ongepaste relaties. Dat is het vijfgangenmenu van dit Mediaforum. We gaan het verorberen met Hansje van der Beeg, journalist bij de VPRO. Ilko Bos van Rosenthal, onder andere adjunct hoofdredacteur bij Nieuwsuur. Goedemorgen, Ilko.
10: Goedemorgen.
9: En spraakmaker is Jim Jansen. Hij is hoofdredacteur van New Scientist. Ja, nogal opmerkelijke beelden kwamen gisteren naar buiten van de Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, die in het Hebreeuws tekeer gaat tegen opvarenden van de activistenvloot die richting Gaza voer.
11: Welkom in Israël, zei Ben Gvir in het Hebreeuws. Hij richtte zich dus ook echt tot zijn eigen achterban. En met name daarover zijn ze zo boos hier in Israël in de politiek.
9: Ja, hij zei dingen als, je zou ze hier langer moeten houden. Netanyahu, geef ze aan mij. Ik wil ze opsluiten in terroristencellen. Ze zaten geboeid op de grond. Ilko, volop verbazing over deze beelden. Waar keken we nou naar?
10: Nou, een extreem rechtse minister. Die doet wat hij keer op keer doet. Namelijk dit soort racistische filmpjes maken. En hij kan dat elke keer doen omdat hij weet dat hij er niet voor wordt gestraft. Want wat je gisteren zag gebeuren, zie je vaker gebeuren, namelijk dat leden van zijn kabinet en Israëlische ambassadeurs, die allemaal wel zien dat deze man te ver gaat, ze veroordelen hem. Dat deed Netanyahu trouwens heel mild, hoor. Wij delen niet dezelfde waarden, zei Netanyahu. Dat vind ik vrij mild als je kijkt wat zijn minister deed. Maar goed, zonder deze minister, en Netanyahu kiest hier voor zijn eigen politieke toekomst en niet voor het belang van zijn land, denk ik. Zonder deze minister heeft Netanyahu geen meerderheid meer en valt de regering. Dus daar kijken we naar. En degene die de touwtjes in de handen heeft en dit soort dingen dus kan blijven doen, dat is Ben Gvir.
9: Ja. Hans, je hebt de beelden ook gezien. Mm-hmm. Hoe kwamen ze eigenlijk tot jou?
12: Ergens via een website van de Volkskrant, weet ik welke.
9: Oh ja, ja.
12: Krant.
9: Ja, want ze waren op sociale media echt overal, binnen no time.
12: Ja.
9: Is er iets waar jij nog van opkijkt als je deze beelden ziet? Of denk je, oh ja, dit is inderdaad, ik heb die minister dit vaker zien doen?
12: Dit is iets wat je vaker ziet. En dit is heel duidelijk naar zijn eigen achterban. Het is propaganda. Het is gewoon propaganda waar je naar kijkt. En dus moet je als media denk ik ook wel goed dat laten zien waar we naar kijken inderdaad. Dus dat je een propagandafilmpje is.
9: Ja, Sanne van Hoorn zei dat ook gisteren. Correspondent voor de NOS, die zei, de minister spreekt in het Hebreeuws. En daaraan kun je zien, Ilko, dat het voor eigen parochie is.
10: Ja.
9: Dat is waar je dat dan op baseert. Van dit is propaganda voor zijn eigen achterban.
10: Ja, nee, heel goed dat hij dat benoemde. En ook goed dat Sanne benoemde dat de veroordeling, nogmaals best een groot woord, van Netanyahu, die richt zich niet zozeer op de behandeling van die activisten. Want we weten dat Netanyahu daar geen medelijden mee heeft. Maar over het feit dat dit toch weer zijn imago schaadt en het imago van zijn regering schaadt.
9: Mm-hmm.
10: Maar verder zijn denk ik heel veel Israëlische gezagsdragers het over deze behandeling wel eens.
13: Ja, dus het filmpje vond Netanyahu erger dan eigenlijk wat er daadwerkelijk gebeurt.
10: De ophef, we betreuren de ophef.
13: We betreuren de ophef.
10: Daar keken we naar.
13: Ja, ja. De grenzen die worden voor mij nooit meer bereikt. Hè. Gewoon gebeurt wat en het wordt allemaal erger. En

0: Iedereen kijkt toe.
1: Ja, ja. Leidt het ook niet misschien heel erg af van waar het echt om zou moeten gaan, of waar het misschien ook over zou moeten gaan, en waar je wat minder over hoorde? En dat is, deze mensen zijn natuurlijk opgepakt, gearresteerd in internationale wateren. Iets wat niet mag. Mm-hmm. Dat zijn gewoon internationale afspraken. He, je hebt grondgebied op zee, maar dat gaat tot een bepaald moment. Daarna zijn het internationale wateren. Daar mag je in principe gewoon niet ingrijpen.
2: Ja, want ik denk dus, het is aan de ene kant een signaal naar zijn eigen, maar het is ook een signaal naar de rest van de wereld. Dit doen we gewoon. Zover durven wij te gaan. Het kan ons allemaal helemaal niks schelen.
0: Wie zou moeten ingrijpen? Moet Jetten ingrijpen of Italië? Of iedereen haalt even de ambassadeur op het matje?
1: Wat in diplomatieke kringen begrijp ik altijd best wel een ding is. Maar het voelt altijd
0: Deur op het matje. Nou, en vervolgens gaan we weer door.
2: Die kan daar met een tentje voor de deur gaan liggen. Want die moet elke 3 minuten volgens mij op het matje komen zo.
1: Ja, ik weet niet of dat in andere gevallen ook gebeurt. Dus het was nu wel echt, volgens mij in ieder geval Europa breed. Zijn er een aantal, Ilko, jij weet het misschien beter dan ik, zijn er wel een aantal ambassadeurs op het matje?
3: Ja, ik geloof dat Spanje de eerste was. Hè, want Spanje is natuurlijk binnen de Europese Unie het meest anti-Israël, kan je zeggen. Of komt het meest op voor de rechten van de Palestijnen.
1: Giorgia Meloni was ook vrij veel.
3: Meloni was
1: en
3: ook
1: vrij snel. Ook,
3: ja, sneller dan je van haar misschien zou verwachten. Ik geloof dat Jette er wat achteraan kwam. Ja, het is geen wedstrijdje, maar elke ambassadeur komt dan even een uurtje praten. En dan is het
0: en wat gebeurt er dan, denk je?
3: Ja, ik ben er niet bij. Geen idee.
0: Nee, maar je hebt ook is er dan een obligaat gesprek? Of ik ga dit terugbrengen naar Israël?
3: Nou, volgens mij, ik ken die diplomatieke kringen een klein beetje. En dat is ook wat het is, diplomatiek. En zo zal zo'n gesprek meestal ook wel verlopen. En dan zegt de minister na afloop van vrienden kunnen elkaar de waarheid zeggen.
1: Oh ja, ja. Dus het kan zijn dat het dan ook is, dat de gevolgen uiteindelijk
3: Israël is hier niet van
1: zijn.
3: Onder de indruk, want deze oorlog is al jaren gaande. En het is ook niet de eerste oorlog. En dit is hoe ze optreden.
1: Ja, ja. Over de mensen die nu dus in Israël worden vastgehouden is ook nieuws. Zij komen naar huis. Over de 6 Nederlanders weten we dat ze vandaag vanuit Israël in ieder geval naar Istanbul worden gebracht. Tijd voor jullie mediamomenten. Ilko, ik begin bij jou. Gaat over de late night presentator Stephen Colbert, die vandaag zijn laatste uitzending heeft.
3: Ja.
1: Laten we even naar hem luisteren.
4: Today, amidst the news that he's sucking up billions of taxpayer dollars like a shop vac, Trump headed out to the pile of rubble where the East Wing used to be to talk ballroom, I think, because it was a little loud. As his polls get worse and worse, you know he's just going to keep finding louder and louder places to answer questions. I will now answer your questions about Iran while I froth this latte. I can't hear you. I also can't answer because I'm making the sound with my own mouth.
1: Ik denk dat ik het vooral even moet zien, eigenlijk, bedenk ik me.
3: Zoals zo vaak, ja.
1: Ja, precies. Maar goed, waarom is dit jouw moment?
3: Nou, omdat ik wel erg een liefhebber ben van Stephen Colbert. Hij is hier, denk ik, wat minder bekend dan zijn voorganger, David Letterman. Mm-hmm. Maar toen ik in Amerika woonde, was tijdens Obama, ja, dat is al een poosje geleden. Toen had hij nog een andere rol. Toen speelde Colbert op het Comedy Central kanaal een conservatieve talkshow host. Hij parodieerde, zeg maar, Fox News. Ook dat moet ik niet navertellen, want dat moet je ook even zien. Maar dat doet hij zo goed jarenlang dat ook sommige kijkers dachten, dit is een conservatieve presentator. Ja. Maar hij prikte dat hele verdienmodel van Fox News heel goed door. Maar goed, de afgelopen 12 jaar geloof ik dat hij dit doet, is hij een van de bekende late night hosts. Mm-hmm. Dat is toch een traditie op de Amerikaanse televisie. En voor hem was David Letterman dat. Ja. Dus bijna 40 jaar heeft dit programma bestaan. Dit soort programma's in de glorietijden van de Amerikaanse televisie trok echt tientallen miljoenen mensen. Toen had je maar een paar kanalen. Nou, dat is eigenlijk helemaal weg. Dus een deel van de redenen waarom dit programma verdwijnt zijn ook de kijkcijfers. Want er keken nog maar 2,5 miljoen mensen naar. In een land met ruim 300 miljoen. Maar wat er ook pikant en ook wel verontrustend aan is, is dat het feit dat Colbert avond aan avond met een monoloog kwam over Trump. Mm-hmm. Kritiek had op Trump. Dat heeft hem waarschijnlijk ook de kop gekost.
1: Ja, moet je even uitleggen.
3: Ja, nou ja, heel kort. Dit wordt uitgezonden bij CBS. Het moederbedrijf van CBS is Paramount. Een grote speler in de Amerikaanse mediawereld. Paramount wilde een fusie aangaan. Een ander bedrijf overnemen. Maar had toestemming nodig van de Amerikaanse mediawaakhond. Van de Amerikaanse regering. Nou, Trump ging enorm tekeer tegen Colbert. Omdat hij hem telkens zo op de hak nam. Mm-hmm. Zijn mediawaakhond, Brandon Carr heet die man, die deed dat ook. En er kwam ook nooit groen licht voor die fusie. Dat kwam er pas op het moment dat CBS zei, we stoppen met deze Stephen Colbert. Dus toon het maar eens aan. Maar insiders in de wereld gaan er zonder meer vanuit. En dat denk ik ook dat dat ook een rol heeft gespeeld.
1: Ja, maar goed, de kijkcijfers namen af. Toch lees ik overal mateloos populaire talkshow. Waar maakt dat dan uit?
3: Nou, omdat heel veel, dat wordt ook eindeloos geknipt op sociale media. Hè. Dus wat dat betreft, kijkcijfers, lineaire televisie zegt niet alles. Om een voorbeeld te noemen, de grote Amerikaanse kranten citeren elke ochtend uit de belangrijkste monologen van de comedy shows de avond ervoor. Dus wat dat betreft heeft het een veel groter bereik dan die 2,5 miljoen kijkers. Ja. Het zegt ook wel iets trouwens. Ten eerste de gasten die hij de afgelopen week heeft gehad. Barack Obama had hij een interview mee enzovoort. Dus zeg maar progressief Amerika komt echt afscheid nemen.
1: Ja, Oprah Winfrey en alle andere collega's
3: Bruce Springsteen gisteren nog tijdens een concert. En wat opvallend is, zijn concurrenten op hetzelfde tijdstip. Dus Jimmy Fallon op andere zenders, Jimmy Kimmel. Die zijn er vanavond uit solidariteit, zou je kunnen zeggen, herhalingen uit. Kortom, die sturen ook al hun kijkers vanavond naar Stephen Colbert. Nog een allerlaatste keer.
1: Ja. Wat was zijn kracht eigenlijk? Want je zegt het al, er zijn er veel meer.
3: Zeker.
1: Het is een populair genre in Amerika.
3: Ja. Het is ook altijd een smaakkwestie natuurlijk. Hij beheerst volgens mij twee dingen heel goed. Dit soort monologen, die hebben van tot en met Arjen Lubach zijn door mensen als Jon Stewart en John Oliver en ook Stephen Colbert geïnspireerd. Dat is natuurlijk ook omdat hij een enorm team aan schrijvers heeft. Ik ben ooit een keer bij een opname geweest van zo'n programma in het publiek. En als er dan niet hard genoeg wordt gelachen, dan komen al die schrijvers uit alle hoeken. Gaan ze herschrijven, doet hij de grap opnieuw, wordt er wel hard genoeg gelachen. Dan gaat hij mee in de montage.
1: Oh ja.
3: Hij kon ook heel goed, hij is niet dood. Echt mooie, empathische interviews doen.
1: Oh ja.
3: Hij heeft zelf twee broers en een vader verloren toen hij 10 was bij een vliegtuigongeluk, heel tragisch verhaal. Dat noem ik omdat mensen die hem beter kennen zeggen, dat heeft hem altijd mede gevormd. En daardoor kan hij zich ook verplaatsen in mensen die leed hebben ondergaan. En is hij in staat tot hele mooie empathische interviews.
1: Ja, dat dus zie je terug in zijn gesprekken.
3: Het is niet alleen een nar.
1: Nee. Jim, was jij een kijker eigenlijk?
0: Nee, ik was geen kijker, maar ik ben eigenlijk van niks een kijker, want ik heb nog nooit tv gehad. Dus wat dat dan gaat, ben ik misschien een niet doorsnee smaakmaker.
1: Nee, maar je zou hem tegen kunnen komen.
0: Ik zou hem tegen kunnen komen, maar ik zoek dat dan ook weer niet. Ik heb het wel even net wat clipjes gekeken en ik moest daar erg smakelijk om lachen. Maar ik ben niet een fervent volger.
1: Nee, jij ook niet, Hansje?
2: Ik krijg de snippets op mijn Instagram langs. En ik vind het inderdaad, zijn politieke inslag is interessant. Interessanter van, ik weet niet of dat klopt, maar Jimmy Kimmel zie ik daar veel minder, dat doen volgens mij, dat zie ik veel meer,
3: Colbert is veel politieker. In het begin niet, toen keken er ook minder mensen. En toen bleek tijdens Trump, ze zijn natuurlijk allemaal tegen Trump, het publiek wilde zeg maar dat soort politieke verhalen horen. En toen heeft hij toen is hij dat gaan doen. En sindsdien scoort het weer. Maar goed,
1: Biden
3: niet
1: was
3: genoeg.
1: Een stuk minder leuk voor hem om
3: die probeerde hij ook wel af te zeiken, maar dat leverde aanzienlijk minder grappen. Of het ging vooral over zijn leeftijd.
1: Ja. Wat gaat hij doen eigenlijk, weten we dat al?
3: Nou, dat is wel grappig. Hij gaat onder meer met Peter Jackson, dat is de regisseur van de Lord of the Rings films, gaat hij schrijven aan een nieuw scenario voor Lord of the Rings. Want het is een enorme Lord of the Rings, zeg ik dat goed? Ja, Lord of the Rings fan. Ik niet, dus daarom moet ik even nadenken.
1: En,
3: hij schijnt ook, Stephen Colbert, al die teksten, monologen, scripts helemaal uit zijn hoofd
1: te geven.
3: Dus dat gaat hij onder meer doen.
1: Oké. Hansje, we gaan naar jouw moment. Daarvoor gaan we terug naar eigen land. DPG en de publieke omroep voeren gesprekken om samen te werken op het streamingsplatform Videoland. Concreet betekent dat bijvoorbeeld programma's van de NPO ook te zien zijn op Videoland of producties die ze dan samen maken. Jij vindt dit goed nieuws?
2: Ik vind dat goed nieuws.
1: Ja?
2: Want ik denk dat het belangrijk is dat de programma's van de publieke omroep meer bekeken worden. En wij hebben natuurlijk NPO Start. En ik heb het gevoel dat dat toch nog niet helemaal is wat je had willen hebben.
1: Ja, waar baseer je dat gevoel op?
2: Nou, dat baseer ik op wat ik er zelf voor maak.
1: Dus ja, wat zie je dan?
2: Kijk, tegenwoordig heb je ook dat we exclusief voor de streamingdiensten verhalen maken. En die worden gewoon heel veel minder bekeken dan als je het... Weet je, als je lineair uitzendt, dan heb je gewoon een groep mensen die zit gewoon voor de tv. En dan heb je gewoon een paar, in ieder geval tienduizenden mensen die daarnaar kijken. En ik denk nog steeds dat de Nederlander niet NPO Start echt als een streamingdienst ziet. Meer als uitzending gemist. En dus zie ik nog niet in mijn omgeving mensen naar de website gaan denken. Nou, dat zou ik allemaal kunnen zien. Wat op Videoland wel is.
1: Ja. En jij zou het prima vinden als de programma's die jullie maken, dat die ook dan te zien zijn bij Videoland bijvoorbeeld.
2: Ja, want ik heb die niet programma waar ik specifiek voor werk, maar heel veel van de publieke omroep wordt ook op YouTube gezet. Mm-hmm. Of op Instagram komt het voorbij. En dan gooien we het ook naar de commerciële.
1: Dus dat maakt allemaal helemaal niet uit.
2: Nou ja, die commerciële vind ik toch minder leuk dan Videoland.
1: Ja, maar dat is vanuit de makers dus ook een beetje gedacht. Hè? Van dan krijg je een groter podium.
2: Maar
1: Videoland is natuurlijk commercieel. Mm-hmm. Je moet betalen om het te kunnen zien zonder reclame bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat wenselijk voor kijkers? Wil je niet, de drempel voor producties waar je zelf zeg maar aan mee hebt betaald?
2: Ja, je kan het gewoon gratis zien natuurlijk als je bij NPO start. Dus dat verdwijnt niet.
1: Is dat een voorwaarde? Weet je dat uit de onderhandeling dat het altijd zo moet zijn? Dat het bij allebei de kanalen
2: dat weet ik niet.
1: Is.
2: En ik denk dat het dus heel belangrijk is dat er ook wel alles te zien is. Dus niet alleen Wie is de Mol, wat misschien beter past bij de Videolandkijker. Mm-hmm. Maar ook Medialogica ontleed, wat alleen op NPO Start.
1: Er zitten dus wel wat voorwaarden aan vast, kortom.
2: Want voor mij.
1: Ja.
2: Ik vind dat wel, dat het dan wel zo opgesteld moet zijn.
3: Nou, volgens mij gaan ze wel, wat ik uit de berichtgeving begreep, wel kiezen. En niet alles doorzetten.
2: Ja, dat is wel jammer.
0: En dan zullen ze denk ik toch eerder voor Wie is de Mol kiezen dan Medialogica.
3: Ja. Goed, ze werken ook al. Hè. Ik bedoel, in NL Ziet werken Nederlandse of NPO en commerciële partijen ook samen. En in de strijd, want daar gaat het vooral om met vooral de Amerikaanse techreuzen. Is er ook niet echt een alternatief? Want daar gaat geloof ik 85% van de advertentieinkomsten naartoe. Dus ik vind het ook een toe te juichen.
1: Ja. Maar jullie zitten volgens mij het nieuws ook op YouTube?
3: Zeker, ja. Ja. Succesvol ook. Ja.
1: Ja. Zou je dan ook zeggen, dat gaan we dan niet meer doen? Dan gaan we alleen nog maar naar Videoland en NPO Start.
3: Dit is overigens nog helemaal niet te sprake gekomen. Maar het gaat met Nieuwsuur op YouTube zo goed. Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Daar blijven we zeker actief. Ja.
0: Maar als je gewoon hoe meer kanalen je hebt, hoe meer voor je content op te delen, hoe beter het is, lijkt mij. En het een sluit de ander ook niet uit.
1: Dan een opmerkelijk bericht gisteren.
5: GroenLinks PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt na 17 jaar.
6: Omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling.
5: Hij laat weten dat zijn vertrek niets te maken heeft met deze specifieke relatie.
1: Ja, Hansje, dit roept heel veel vragen op. Heb jij dat ook?
2: Nou, ik twijfel een beetje of het heel veel vragen bij me oproept. Maar ik ben wel benieuwd waarom de vlucht vooruit. Dat gevoel heb ik er wel bij. Hè? Mm-hmm. Was er een medium hiermee bezig of zo? Want waarom ga je in één keer publiekelijk dit aan iedereen vertellen? Tegelijkertijd denk ik dan weer, dan had dat medium denk ik wel klaar. Dit is als je zo'n verhaal maakt, mm-hmm. dan zorg je dat je vrijwel klaar bent als je wederhoor gaat halen.
1: Even voor mensen, voor de duidelijkheid. Ja. Soms zijn journalisten heel lang bezig met een verhaal. Ja. Nou, bijvoorbeeld toen met DWDD, om maar even wat te noemen.
2: Ja.
1: En dan ben je natuurlijk allerlei mensen aan het bellen. Dus iedereen weet op een gegeven moment wel in die wereld, er is een journalist bezig met een verhaal.
2: Ja.
1: Dat even ter context.
2: Ja. En dan ga je op een gegeven moment bij het onderwerp zelf, zeg maar, wederhoor halen. Ja. En ook naar die kant van het verhaal luisteren.
1: Ja.
2: En dan zit je toch altijd als journalist, is de angst dat jij niet je verhaal zelf brengt meteen, maar iemand anders, dat hij dat zelf doet.
1: Ja, dat zou een oorzaak kunnen zijn, maar jij zegt, nou, we zien dat nog niet verschijnen, dus dat zal dan wellicht niet. Het kan ook zijn dat er gewoon heel veel druk kwam vanuit de fractie, toch? Dat daar al heel lang iets gaande was waar wij niks van weten.
2: Ja, we weten het niet. Maar waarom de vlucht vooruit, vind ik dan nog wel de vraag.
1: Ja, Ilke, wat vond jij van zijn uiting? Hij heeft een open brief gestuurd, zou je kunnen zeggen.
3: Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk niet heel veel hier aan toe te voegen. Ik begreep ook dat de druk uit de fractie groot was. Of in elk geval dat er veel ontevredenheid was.
1: Ja.
3: Veel gedoe over het feit dat hij met iemand die onder hem viel in het Europees Parlement een relatie had.
1: Ja, dat heeft hij nu, maar dat heeft hij
3: dat
1: ook
3: heeft
1: gemeld.
3: Hij nu, dat speelt kennelijk geen rol, zegt hij.
1: Nee, in het verleden heeft hij dan relaties gehad die ongepast waren.
3: Ja, die niet pasten bij mijn rol. Ja, ik heb geen idee, maar ik dacht hetzelfde. Er zit iets aan te komen.
0: Ja, dat roept meteen weer heel veel vragen op. Hè? Ik heb in het verleden relaties gehad die niet pasten bij mijn rol. Maar met wie en hoe lang?
2: Ja, en ik heb er ook geen zin meer in. Dat was wel een beetje er werd erbij gezegd.
0: Het gebrek aan motivatie. En ik weet niet of daar dan weer een verband tussen zit. Ja, je gaat je allerlei dingen afvragen.
1: Ja. De Volkskrant schreef gisteren een reactie die de fractie De Groene heeft gegeven. Dat is voor de duidelijkheid, is de fractie waartoe Eickhouten behoort. De fractie benadrukt schendingen van de eigen gedragscode zeer serieus te nemen. En zegt dat slachtoffers van misdragingen kunnen rekenen op hulp. En dat ene zinnetje riep bij mij dan weer heel veel vragen op. Zijn er misdragingen? Of waren het, was het een relatie van iemand die leiding geeft met iemand die onder hem zat bijvoorbeeld? Dat is echt wel wat anders.
2: Maar ongepast.
1: Dan ben je niet per se meteen slachtoffer.
2: Nee. Maar ongepast is dan toch ook ingewikkeld. Ja, geen idee.
1: Heel veel vragen. Ilko, ik neem aan, Nieuwsuur gaat hier helemaal induiken.
3: Met een team met 16 mensen.
1: Nee, is het interessant?
3: Nou, we moeten kiezen. Er zal ongetwijfeld een telefoontje met onze Brusselse correspondent zijn gepleegd. Maar ik krijg niet de indruk. Ik denk niet dat wij hier nou uitgebreid mee verder gaan. Je moet kiezen. En dit haalt dan met alles wat er gebeurt, denk ik, de lat niet. Maar ik wil best weten hoe het zit.
1: Dan het AD heeft een podcast gelanceerd met de titel Het Klopt Niet. De twee makers praten lange tijd met twee mensen die, zoals ze het zelf zeggen, wakker zijn. De wereld wordt volgens hen geregeerd door een deep state. En ze geloven niks van wat de mainstream media brengen. U hoort een fragment.
7: Sinds corona zijn tienduizenden Nederlanders wakker geworden, zoals ze het zelf noemen.
8: Nou, het klopt niet. De wereld waar we in zitten, die klopt niet.
7: En terwijl we ze volgen, loopt er een grote rechtszaak tegen hun vrienden uit de wakkere wereld.
9: 1. Het ondernemen van een aanslag tegen de grondwettelijke regeringsvorm, als bedoeld in artikel 94.
7: Volgens justitie zijn ze radicale soevereinen die de samenleving willen ontwrichten. Zijn ze echt zo gevaarlijk?
1: Ja, Hansje, interessant om juist als die mainstream media het gesprek aan te gaan met deze mensen.
2: De opzet van aflevering 1 zit wel echt in van, komen we naar elkaar toe? Dus er zijn twee journalisten die onderzoek doen en twee wakkere mensen die waar zij mee praten. En echt de opzet is van, kunnen wij elkaar begrijpen? Zijn we aan het einde van dat proces dichter bij elkaar gekomen? Ja, dat is altijd ingewikkeld. Want wat er heel belangrijk is, denk ik, als je hier verslag van doet, is als journalist, is dat je niet alleen vragen stelt of al die vragen antwoordt, maar daar steeds gewoon antwoorden bij geeft. Die basishouding, klopt het wel? Die hebben wij als journalisten ook, hè? De nieuwsgierigheid, klopt dat allemaal wel? Dat is wat wij ons afvragen. Ja. Alleen is over het algemeen onze grens, welk bewijs je moet leveren om die vragen te beantwoorden, een stuk hoger. En ik denk dat je die grens wel aan moet houden en steeds moet benoemen. Als je al die verhalen over complotten hoort, dan moet je daarbij aanleveren dat er of geen bewijs voor is, of wel.
1: Dat moet je dus de hele tijd doen.
2: Ja. Ja, dus ook in
1: je hebt de eerste aflevering gehoord. Ja. Gebeurt dat ook?
2: Nou, daar wordt dus eigenlijk nog niet zo heel veel verteld in waar deze groep in gelooft. Dus het is echt nog wel een soort introductie in waar we gaan naar luisteren in afleveringen 2 tot en met 6, volgens mij. En dus daar zit het nog niet in. Dus ik ben benieuwd hoe dat in de rest van de. Maar zij volgen het proces. En het proces is wel al afgelopen. Die vrienden van de mensen die zei, ik zal dan niet weggeven wat het is. Maar dat proces is wel afgelopen. Dus dat wordt nog wel schimmig gehouden tot nu toe.
1: Ja, dus hoe die rechtszaken aflopen, bedoel
2: precies,
1: je?
2: Ja.
1: Maar goed, gaat het in deze podcast nou, is die rechtszaak de rode draad, of gaat het veel meer over de denkbeelden van de mensen die rechtszaak volgen, omdat daar een bekende van hun zit?
2: Ja, dus wat ik begrijp uit aflevering 1 is, zij kunnen eigenlijk niet de verdachte krijgen. En dus volgen ze deze twee. Dus het wordt wel zeker het proces wordt wel gevolgd, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja.
2: Dus de grenzen van de juridische wereld worden daar getest.
1: Ja, de premissen om met elkaar in gesprek te gaan, dat ligt hier aan de grondslag, Ilko. Vind je dat ook interessant?
3: Ja, zeker. Ik vraag me wel af of het lijkt me echt een balans van of je elke keer iemand moet tegenspreken. Natuurlijk vanuit je rol als journalist wil je dat, want je wil dat het gesprek eindigt bij de feiten. Maar ik weet niet of de luisteraar daar altijd mee gediend is, zeg maar. Want soms dezelfde discussie speelt een beetje rond die Rusland-serie van Thomas Erdbrink. Hè, los van de kritiek die er. Los van feitelijke kritiek ook. Ja, moet je iemand propaganda laten spuien? Of moet je er op een gegeven moment gewoon iemand in die zin ook in zijn waarde laten en aan de kijker overlaten? En erop vertrouwen dat de kijker wel doorheeft dat als iemand zegt, ja, er gaan nou eenmaal mensen dood. Er gaan mensen dood in Russische gevangenissen. Dat de kijker voelt van, ja, dit is propaganda. En hier is veel meer aan de hand. En dat speelt denk ik hier ook een beetje. Ik heb wel eens geprobeerd een gesprek te hebben met iemand die zei dat 11 september een inside job was door de regering Bush gedaan. Op een gegeven moment stokt dat gesprek gewoon. En moet je er ook maar van uitgaan dat de luisteraar weet wat deze man zegt. Los van al die dingen waar je over van mening kan verschillen. Maar dit zijn feiten en wat deze man zegt klopt niet.
2: Ja, je hebt natuurlijk het voordeel in een podcast, je hebt die voice-overs. Dus als je het gesprek hebt, kan je wel dat gesprek hebben. En, maar je kan wel binnen zo'n podcast daar wel dat benoemen. Ja. Kijk, het probleem hiermee is dat het natuurlijk niet een lekkere podcast wordt daardoor. Zo'n verhalende podcast heeft heel veel voordelen aan informatie achterhouden. Ja. Je onderzoekt een moord, je onderzoekt een rechtszaak. Maar gaan we al vertellen of iemand het gedaan heeft of niet?
1: Ja.
2: En het is natuurlijk verhalend veel interessanter om op aflevering 3 die draai te hebben.
1: Want er gebeurt wat in die rechtszaak. Dat weten we ook allemaal. Die rechtszaak, dat is eind vorig jaar zo'n beetje gebeurd. En daarvan is de vraag, wacht je nou met je spanningsboog tot aflevering 3 om dat te melden, of moet je dat meteen aflevering 1 melden? Dat is een beetje ook een journalistiek dilemma dan.
2: Ja, en bij de ene rechtszaak is dat belangrijker dan de andere, denk ik.
1: Ja. We hebben natuurlijk ook even de makers gebeld van deze podcast en deze vraag voorgelegd. Zij zegt, de jurist van DPG heeft meegeluisterd, juist ook specifiek op dit feit. Ze zegt, we willen geen zaken achterhouden omdat het verhaal dan mooier wordt. Eindredacteuren en de jurist letten daar dus extra op. En daar laten we het dan denk ik bij voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie komst naar het Mediaforum. Hansje van der Beek en Ilko Bos van Rosenthal. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het over de zaak tegen oud-advocaat Ines Wesky? Want zometeen om 1 uur is de uitspraak in haar zaak. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij naar Michiel van der Velden met de hoofdpunten van het nieuws.
10: NPO Radio 1. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Daarop kwam internationaal veel kritiek. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakte vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. De archeoloog die de mogelijke botten van de Franse musketier D'Artagnan had verstopt, is weer vrij. De man uit Maastricht was gearresteerd omdat hij de botten niet terug wilde geven aan de gemeente. De botten werden in maart opgegraven in een kerk. DNA-onderzoek moet uitwijzen of ze echt van D'Artagnan zijn.
1: Gaan we naar de ANWB, naar Rijn Baardmans. Rijn, waar staat het nu nog vast?
11: Nou, het rijdt goed door, maar niet op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar staat het vast bij knooppunt Everdingen vanwege gaten in de weg. 15 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. Dan de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartier vertraging. Dan nog 2 wegafsluitingen. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaak is de verbindingsweg dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En de A59 richting Den Bosch. Daar is hij dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Os. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
12: Tot 11:30. Roos Abelman.
1: Spraakmaker Jim Jansen van wetenschappelijk tijdschrift New Scientist heeft de 21 beste ideeën van de 21ste eeuw op een rijtje gezet. En daarin zien we bijvoorbeeld CRISPR staan. Nou, om uit te leggen wat dat ook alweer is en waarom het zo baanbrekend is, is ook aangeschoven Raymond Staals, associate professor aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Was u blij te zien dat CRISPR het rijtje heeft gehaald?
13: Ja, nou, je wordt er nogal wel eens gevraagd af en toe ergens. Dus je merkt wel dat CRISPR wel leeft, ook in de maatschappij. En het is leuk om te zien dat steeds meer mensen het weten. Dus dat doet me deugd.
1: Ja, zo meteen dus een uitgebreide uitleg van nu over hoe dat ook alweer zat met dat CRISPR. Nu eerst, vanmiddag om 1 uur is de uitspraak in de zaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Volgens het Openbaar Ministerie zou zij, als advocaat van Ridouan Taghi, jarenlang berichten hebben doorgespeeld van en naar de gevangenis en daarmee een belangrijke rol hebben gespeeld in het voortzetten van zijn drugshandel. Aangeschoven om al zijn vragen hierover te beantwoorden is Jan Meijers, misdaadverslaggever bij NRC. Goedemorgen, Jan.
14: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Laten we even beginnen met het opfrissen van ons geheugen. Ines Wesky wordt verweten dat zij, terwijl zij de advocaten zoals van Ridouan Taghi, berichten heeft doorgespeeld van en naar de gevangenis met een speciale telefoon. Op wat voor manier heeft ze nou die organisatie dan geholpen?
14: Nou, dat gaat allemaal over berichten die betrekking hebben op drugshandel. Dan wel de financiële afwikkeling van die drugshandel. Kijk, je moet je voorstellen, als iemand in de gevangenis terechtkomt, Dan is de wereld waarin hij in dit geval werkte, die houdt natuurlijk niet op met bestaan of met draaien. En drugshandel gaat heel veel geld in om. En het is niet zo dat dat altijd handje contantje wordt afgerekend. Dus daar ontstaan op een gegeven moment debit- en creditverhoudingen. Schuld en nog van iemand krijgen. Ja. En nou, dat moet dan worden afgewikkeld. Dat is vaak een probleem. En dan is het ook vaak zo, als dan de grote baas vastzit en in isolatie zit, dan wil men toch weten van hem hoe het verder moet.
1: Ja.
14: En daar is eigenlijk vanaf het moment dat Taghi in de EBI terechtkomt, dan hebben we het over eind 2019, ontstaat er druk om met hem te kunnen communiceren.
1: Ja.
14: En die druk, die, ja, wie is dan de enige persoon die op dat moment binnen mag?
1: Ja.
14: Dat is de advocaat.
1: Ja.
14: Dus vaak ontstaat dan die druk op die persoon.
1: Ja, er is ook al een advocaat voor veroordeeld. Hè? Voor eigenlijk hetzelfde vergrijp, ja, zou je kunnen zeggen.
14: Ja, dat is de neef van Taghi, Youssef Taghi. En op een gegeven moment heeft Weski gezegd, ik wil dit allemaal niet meer, ik stop ermee.
1: Mm-hmm.
14: En toen is eigenlijk het moment geweest dat Youssef Taghi is voorgedragen om ook in dat advocatententeam te gaan werken. Want hij was ook gewoon geregistreerd advocaat.
1: Mm-hmm.
14: En toen heeft hij het overgenomen. Kort gezegd op neer.
1: Ja. Maar goed, Weski is uiteindelijk dus opgepakt.
14: Ja.
1: Omdat die berichten, die kwamen naar buiten. Het was een telefoon die zij kreeg van Ridwan Taghi.
14: Ja.
1: En uit die berichten moet dan dus blijken dat die berichten ook echt gingen over de organisatie. Want het kan ook zijn, het gaat goed met zijn gezondheid. Maak je geen zorgen.
14: Nou ja, kijk, het punt is, dat loop ik altijd door elkaar heen. Kijk, nog even, Taghi is best wel gewelddadig aangehouden. En die is verhoord op een manier die wij in Nederland niet netjes vinden. Ik zeg het nu even heel voorzichtig en vriendelijk. Daar waren allerlei zichtbare de gevolgen daarvan. Dus hij had een blauw gezicht. Hij had allerlei problemen met zijn rug en met zijn stuitje bijvoorbeeld.
1: Ja.
14: Dus mensen willen gewoon ook, los van waar je iemand van verdenkt, mensen willen dan gewoon weten hoe is het met hem. Nou, dat is een beetje, dus op zo'n moment zit je dus als advocaat een beetje in de hot seat van hoe ga ik daar nou mee om?
1: Ja.
14: En zeker in het begin, als iemand dan in alle beperkingen zit, dat wil zeggen, in het belang van het onderzoek mag je met niemand praten, alleen met je advocaat.
1: Mm-hmm.
14: Ja, wat gaan die familieleden dan doen? Die gaan bellen met die advocaat. Ja. Hoe gaat het met hem? Kan ik hem spreken? Nou ja, die druk is ontstaan eigenlijk vanaf het moment. En dan krijgt hij ook vrij snel een telefoon. Dat wil ze eigenlijk allemaal niet.
1: Nee.
14: Dat is ook best wel goed gedocumenteerd dat ze dat niet wil.
1: Mm-hmm.
14: Maar ze moet op een of andere manier. Ja, en hoe en waarom daarvan weten we niet.
1: Nee.
14: Want daar wil ze niks over zeggen.
1: Nee. En we gaan hier zo uitgebreid verder over praten. Ook over bijvoorbeeld wat we weten over die berichten. Hè, wat daarover bekend is gemaakt tijdens die rechtszaak. Heeft u er ook vragen over? Bel 0800 1101. Dan gaan wij nu, Jim, naar de verslaggever die jij op pad hebt gestuurd.
15: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, het ging de laatste tijd veel over een nieuw virus. Hè, of een virus dat wij nog niet kenden als volk. Het Hantavirus. Een ander virus waar het al langer over gaat is bijvoorbeeld gordelroos.
16: Gordel, heb je het ooit gehad, Roos? Gordelroos?
1: Nee, gelukkig niet.
16: Nee, ik heb het één keer in mijn leven gehad en dat is bijzonder onprettig.
1: Ja.
16: Het is vrij pijnlijk. En je kan er ook niet heel veel aan doen, althans.
1: Nee. Nou ja, er is een vaccin, dat weten we wel. Dat is in het nieuws geweest, dat weet ik dan weer als nieuwspresentator. En we gaan naar het Erasmus MC, want jij hebt Thomas Schuurman, verslaggever, op pad gestuurd. Want Thomas, er is iets met dat vaccin tegen gordelroos.
17: Ja, zeker. Nou, ik hoorde het je net ook al even noemen, terwijl ik hier inderdaad in het Erasmus MC staat. In 2027 komt er een rijksvaccinatieprogramma voor mensen die 60 worden. Tegen gordelroos dus. Het kost jaarlijks 47 miljoen en dat gaat om zo'n 150.000 mensen. Want ja, dat gordelvirus is een naarvirus. Dat op latere leeftijd actief komt. Komt door het waterpokkenvirus dat je op jongere leeftijd krijgt. Dat blijft dan tot op zekere hoogte in je lichaam zitten en wordt later weer actief als het immuunsysteem minder vatbaarder wordt, beter gezegd. En je kunt er enorm veel lasten van krijgen. Daarom is er ook een petitie gestart. Binnenkort worden 30.000 handtekeningen aan de minister overhandigd om dat vaccinatieprogramma te verruimen. Meer mensen zouden daarvoor in aanmerking moeten komen, want het levert helse pijnen bij zo af en toe op. Jim, jij had een vraag over dat gordelroosvirus.
16: Zeker, want ik heb gelezen dat als je je inhent, dus tegen gordelroos, dat de kans op dementie met 20%, let wel, afneemt.
17: Ja.
16: Dus ik denk, dit is Eureka. Ja, ik zie Roos ook meteen kijken. Het is radio, maar dit is toch geweldig. Dus je krijgt die ellendige bultjes bij je borst niet meer en al die pijnen. En B, later de kans op dementie neemt dus met 20% af. Maar ik dacht, klopt dat ook?
17: Klopt dat ook? Ja, ik denk, als je een Eureka-moment hebt en denkt, dit is het wondermiddel, is dat dan ook zo? Is misschien direct de volgende vraag, dus terecht dat je me stelt. Zoals gezegd, ben net in de Erasmus MC. Naast mij zit Werner Ouwerdijk, viroloog. Weet veel van gordelroos ook. Ja, is dit het middel, het gordelroosvaccin tegen dementie?
18: Goedemorgen. Ja, ik denk dat het goed is om te benadrukken dat in eerste instantie wat is vastgesteld is dat het gordelroosvaccin zeer goed helpt tegen het voorkomen van gordelroos. En daarmee ook tegen complicaties zoals die langdurige zenuwpijn. Maar daarnaast zijn er ook recente studies die hebben aangetoond dat het gordelroosvaccin inderdaad het risico op dementie met zo'n ongeveer 20% kan verlagen. En
17: dan kan verlagen?
18: Kan verlagen.
17: Ja, en dan is dus de volgende logische vraag, hoe kan dat in vredesnaam?
18: Ja, dat is de grote vraag waar wij onderzoekers naar aan het opzoeken zijn nu. Het punt is dat gordelroos aan zich niet zozeer het risico op dementie lijkt te verhogen. Dus of het vaccin andere aspecten van het virus dat gordelroos veroorzaakt aanpakt, dat zou kunnen. Maar het zou ook heel goed kunnen dat bijvoorbeeld het afweersysteem zelf geactiveerd wordt door het vaccin en daarmee het risico op dementie verlaagt. Ja. En daar zijn indicaties voor, want ook andere vaccins lijken het risico op dementie iets te kunnen verlagen.
17: Dus vaccins aan zich zijn een soort, zijn dat paardenmiddel bij wijze van spreken?
18: Nou ja, tot op zekere hoogte zijn er aanwijzingen voor. Alleen voor gordelroosvaccin zijn er de meest sterke aanwijzingen voor. Dus de vraag is of dit inderdaad door het gordelroosvaccin komt, of dat het meer vaccinatie in het algemeen is.
17: Ja, en toch nog één stapje terug dan. Wat zou er in dat vaccin kunnen zitten wat dan helpt?
18: Nou goed, het gaat met name om componenten die het immuunsysteem activeren. Maar ook dus het voorkomen dat het virus weer geactiveerd wordt, want het virus zit in zenuwcellen, zou een reden kunnen zijn waardoor dementie verlaagd wordt.
17: Ja. We hebben het over 20%, waarom niet 50% bijvoorbeeld?
18: Ja, dat is weer een goede vraag, want het vaccin voorkomt 95% van gordelroos in gevaccineerde individuen. Dus de vraag is waarom een deel van deze patiënten of gevaccineerde mensen minder risico op dementie loopt dan andere mensen. Een onderdeel van het puzzelstukje is dat vrouwen, dat het vaccin het risico op dementie in vrouwen nog meer verlaagt dan in mannen. Ja. Dus ook daar lijkt wel wat onderscheid in te zitten.
17: Ja. Nu bent u viroloog, doet hier veel onderzoek ook naar de correlatie tussen virussen en dementie bijvoorbeeld. Maar de dementietak hier bijvoorbeeld in het ziekenhuis, luisteren die ook mee? Kijken die ook mee? Vinden die dat ook het paardenmiddel?
18: Nou, gelukkig steeds meer. Dus er is zeker interesse. Maar hoe dit vooral bekeken wordt in het dementieveld is dat er verschillende risicofactoren zijn die het risico op dementie verhogen. Levensstijl is er een van, maar ook omgevingsfactoren zoals virusinfecties spelen daar een rol bij. Dus ze zien het niet als wondermiddel, maar meer als interessant begin van een studie om uit te zoeken waarom dit zo werkt.
17: Ja. Jimmy, jij bent wetenschapper, zal ik ook maar gemakshalve even willen zeggen.
16: Dank je.
17: Heb je dit verhaal kunnen volgen wat dat betreft ook?
16: Nee,
17: en denk
16: nee,
17: je ook, dit is toch het Eureka-middel?
16: Ik vind het een heel helder verhaal van jullie beiden. Nou, niet het Eureka-middel, maar het is wel gewoon een stapje in de richting naar. Dus, ja. En verder
1: hoopvol,
16: onderzoek.
1: Zullen we
16: het
1: noemen.
16: Het is heel hoopvol. En verder onderzoek doen in Rotterdam, lijkt mij.
1: Thomas Schuurman, dankjewel.
12: Spraakmakers.
1: Er was de afgelopen jaren veel te doen om voormalig advocaat Ines Weski. Er hangt er namelijk een gevangenisstraf van 4,5 jaar boven het hoofd.
19: Advocaat Ines Weski is gearresteerd.
20: Weski wordt 's ochtends vroeg aangehouden.
19: Weski zou volgens het OM berichten van en naar Tachi hebben doorgespeeld.
21: Het lijkt erop dat ook zij niet bestand is geweest tegen de enorme druk van deze man.
22: Als zeer ervaren strafrechtadvocaat had verwacht mogen worden dat zij weerstand zou bieden.
23: Het Openbaar Ministerie heeft 4,5 jaar cel geëist. Advocaten van Weski eisen vrijspraak en stellen dat ze te ziek is om naar een gevangenis te gaan.
24: Ik vind het wel heel treurig.
25: Ja, super treurig.
24: Voor die vrouw, want kijk, als je in de klauwen van die onderwereld zit, kom je er gewoon niet meer uit.
19: Ines is een van de meest dierbaarste collega's die we hebben. Ze is 45 jaar in het vak geweest.
26: Is het de bedoeling dat ik voor eeuwig verdwijn?
27: Je zou het kunnen zeggen, een soort ring van vuur. Dat alleen maar verder opgestookt wordt, van alle kanten.
1: Ja, als laatste hoorde je Ines Wesky zelf. Jan Mees is hier, misdaadverslaggever bij NRC, om al zijn vragen te beantwoorden over deze zaak. Jan, over die berichten die zijn verstuurd. Het zijn er nogal wat, hè? 8000 berichten, begreep ik, die verstuurd zijn.
14: Ja, die zijn gevonden op de telefoon van een van de zoons van Ridwan Taghi.
1: Ja.
14: Op een, en dat is ook weer zo'n bijzondere Sky-telefoon. Dus daar kan je berichten mee versturen die de politie, althans dat was de claim, niet kon meelezen.
1: Ja.
14: En in die berichten, om hoeveel dan precies belastend zijn, dat weten we eigenlijk niet, want daar is niet heel uitgebreid op ingegaan. Maar in die berichten zitten dus belastende informatie. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld over 2 cocaïnetransporten. Eentje van ruim 1300 en eentje van, ik meen, 300 of zo. Mm-hmm. Die dan vanuit Spanje moeten worden georganiseerd. En kennelijk moest daar dan contact over zijn met een aantal handlangers van Taghi, waaronder de Italiaan Raffaele Imperiale, die heel vaak terugkomt in dit verhaal. En die Imperiale heeft dus berichten gekregen van Taghi, terwijl Taghi in de EBI zat.
1: Ja.
14: En volgens het OM zit dus in die 8000 berichten, zit daar het bewijs in dat Wesky die berichten heeft doorgesluist. Ja.
1: Kon je dat een beetje meelezen, ook als middenverslaggever, als je bij zo'n rechtszaak zat van Wesky? Kon je dan ook zelf bepalen zo van, oh ja, dat is ook wel zo? Of wordt het niet zo in detail gedeeld?
14: Nee, dat is. Het lastige is, dat zie je wel vaker, als je maar één verdachte hebt, dan lekt het dossier niet. Dus eigenlijk weten alle misdaadjournalisten niet precies wat er nou allemaal in dat dossier zit.
1: Ja.
14: En het OM heeft ervoor gekozen, ik denk ook mede vanwege de gevoeligheid van dit alles, om heel terughoudend te zijn met het delen van al die berichten.
1: Het is heel moeilijk dus om te beoordelen dan, als, zeg maar, als onafhankelijke kijker, wel wat gespecialiseerde kijker dan ik ben, als met, of dit hout snijdt, wat het OM eigenlijk zegt.
14: Ja. Maar goed, dat is dat klopt. Aan de andere kant, weet je, dit is het Openbaar Ministerie. Zij gaan er. En die rechtbank, die kan natuurlijk uiteindelijk wel al die berichten zien. Okay. Want die zitten gewoon in het dossier.
1: Ja.
14: Alleen, zo'n dossier is vertrouwelijk. En niemand had er kennelijk belang bij om het te lekken.
1: Nee. We gaan naar onze eerste beller. Dat is vandaag Martin Spanjaard. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
0: Nou, mijn vraag is, kijk, door de moord op Dirk Wiersum, die toch duidelijk in opdracht van Taghi gebeurd is, zou ik denken dat geen enkele advocaat Taghi nog zou willen of moeten verdedigen. Omdat hij door een van je collega's te vermoorden daar het recht op heeft verspeeld. Hij heeft natuurlijk wel recht op een advocaat, maar dat is geen plicht. Maar dat begrijp ik überhaupt niet van advocaten, dat ze hem willen verdedigen. Het andere is, als het zo is dat Wesky onder druk is gezet door Taghi, had zij dan niet met een koffertje naar het OM kunnen gaan en zeggen, ik wil in een zo'n getuigenbeschermingsprogramma. Ik doe mijn make-up af en ik zet een andere pruik op met krullen, blonde krullen en verberg mij.
1: Had ze niet om hulp kunnen vragen. Maar u zegt een aantal dingen die ik nog eventjes wil aanstippen. Want u zegt, het is duidelijk dat Taghi betrokken is bij de moord op Dirk Wiersum. Jan, is dat zo? Is die betrokkenheid bewezen?
14: Nee, die betrokkenheid is niet bewezen. Dus er zijn wel allerlei aanwijzingen dat het zo is. Hè. Er zijn 3 moorden gepleegd, even voor de helderheid, in de kring rond de kroongetuigen. Mm-hmm. Wiersum was advocaat van de kroongetuigen, Nabil B. in de strafzaak Marengo. Maar het bewijs is niet sluitend. En het OM heeft besloten hem nooit te vervolgen. Dus de stelling van de luisteraar is nogal hard.
1: Ja. En dan, hè, want hij zegt ook, meneer Spanjaard, ik snap niet zo goed waarom advocaten dan zo'n man verdedigen. Het is ook spannend natuurlijk. Hè, het is specifiek ook Ridwan Taghi.
14: Het is heel spannend. En als een goede collega, en het OM heeft natuurlijk wel het vermoeden uitgesproken dat Taghi erachter zit, als die zo om het leven komt, dan staan natuurlijk al die mensen in de spagaat. Maar advocaten spelen een sleutelrol in het functioneren van de rechtsstaat. En de rechtsstaat, die beschermt ons allemaal tegen de macht van de overheid. En advocaten zijn daarbij een hele belangrijke, nuttige schakel om de rechten die een verdachte heeft te verdedigen en uit te oefenen. En in die zin zijn zij bijzondere functionarissen. En zij voelen dus allemaal de plicht om de rechtsstaat goed te laten functioneren.
1: Ja.
14: En je ziet dus nu ook, want er is een hele discussie over het feit dat Taghi al een hele periode geen advocaat heeft.
1: Mm-hmm.
14: Er wordt ook vanuit het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur, de rechters, wordt geduwd op van... jullie moeten hem verdedigen, want anders functioneert de rechtsstaat niet meer.
1: Nee.
14: Wat luisteraar zegt, klopt wel. Het is geen plicht om een advocaat te hebben.
1: Mm-hmm.
14: Maar we vinden eigenlijk allemaal dat in een proces waar zoveel op het spel staat... dat er alleen maar sprake kan zijn van een echt eerlijk proces...
1: Ja.
14: als jouw rechten... met behulp van een advocatententeam worden gehandhaafd.
1: Ja, moet je wel als advocaat de tijd krijgen ook natuurlijk... om dat dossier in te lezen. Daar is nog wat discussie over, want dan loopt zo'n zaak... natuurlijk enorm veel vertraging op. Maar meneer Spanjaard, dat gezegd hebbende even... zegt u, waarom, dat is ook best wel een menselijke vraag... hè? Waarom niet, als je zo'n telefoon krijgt... waarom niet naar de politie stappen en zeggen... jongens, help mij even hiermee?
14: Dat klopt, maar... zo makkelijk is het allemaal niet. Want op het moment dat dit gebeurt, dan is Dirk Wiersma al dood. Laten we dat even vaststellen. Dan is er ook al een broer van de kroongetuige dood.
1: Ja.
14: Dus zij voelt kennelijk op een of andere manier dreiging. Maar op het moment dat jij dan zegt, ik wil niet meer.
1: Mm-hmm.
14: Ik ga naar de politie.
1: Mm-hmm.
14: Dan pleeg je op allerlei redenen hoogverraad. In de ogen van de organisatie ben jij degene die die dan verraad pleegt. Bovendien heb je als advocaat een plicht. Je mag niet allerlei dingen delen met het Openbaar Ministerie. Dat mag niet zomaar. Dus dat is één ding. Vervolgens, we hebben allemaal gezien dat het op het moment dat de kroongetuige zelf... want daar gaat het natuurlijk heel tijd om. Als die niet bereikbaar is, dan pakken we toch zijn broer. Of dan pakken we toch, even los van de vraag wie het gedaan heeft... Dan pakken we toch zijn advocaat.
1: Ja.
14: Dus dan kan jij wel in de veiligheid zitten...
1: Ja.
14: Maar zij heeft kinderen, ze heeft broers en zussen.
1: Ja.
14: Ze heeft nog allerlei andere mensen die haar lief zijn. Moeten die dan allemaal, ook in de beveiliging? Mm-hmm. Dat is een hele grote beslissing die heel erg ingewikkeld is.
1: Ja. Meneer Spanjaard, wat zou u hebben gedaan in haar schoenen, denkt u? Dit wetende.
0: Ik weet het niet. Want dit is inderdaad een verschrikkelijk dilemma. Overigens toch nog even terug over dat recht op verdediging.
1: Ja.
0: Of de plicht tot verdediging. Kijk, het is dan wel niet bewezen dat Taghi die opdracht heeft gegeven. Maar het is toch wel heel erg duidelijk dat de neef van Taghi, die veroordeeld is voor die moord. Ja, die heeft daar zelf geen ander motief voor dan dat hij de neef van Taghi is. Lijkt mij. Dus het is volkomen duidelijk dat Taghi daarachter zit.
14: In de rechtbank is dat natuurlijk geen bewijs.
1: Nee, precies. En op Radio 1 moeten we altijd...
0: Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Want het gaat niet over de rechtbank. Het gaat over jij als advocaat en jullie als advocatengroep. Dat is niet de rechtbank.
1: Nee,
14: maar goed, maar het punt is natuurlijk ook dat op het moment dat dit allemaal speelde... Was dat helemaal nog niet duidelijk dat Anouar Taghi, want dat is de neef... dat die erachter zou zitten. Dus op het moment dat dit speelde en dat het dilemma van Wesky speelde... kon zij nog niet weten hoe dat in elkaar zit.
1: En even los daarvan, we moeten altijd even goed onderscheiden... wat klopt er nou, wat weten we zeker... en wat klopt niet, weten we nog niet zeker. Dan zijn dat aannames eigenlijk tot die tijd. Dus vandaar doen we dat ook op deze manier. En dank u wel dat u mee wilde doen. Met zijn er nog vragen, Martin Spanjaard. We kregen ook nog een ingesproken vraag binnen van Karen Waldhuis.
3: Karen Waldhuis hier. Ik heb een vraag. Namelijk welke bescherming advocaten van dergelijke nietsontziende machtige criminelen eigenlijk krijgen van de staat. Want het lijkt wel alsof je als advocaat van meneer Taghi of vermoord wordt of in de gevangenis eindigt.
14: Dat is een hele goede vraag. Kijk, het bijzondere was, na de moord op Dirk Wiersum, omdat we daar nu toch zo over bezig zijn... De schok was groot, dat kan iedereen zich nog wel herinneren. En er was natuurlijk op een gegeven moment weer een eerste zitting in de Marengo-zaak. En toen kwamen alle rechters, alle officieren van justitie, alle mensen die achter de schermen een belangrijke rol spelen in het proces, die kwamen allemaal met de beveiliging. En alle advocaten die moesten via de voordeur langs pers en publiek naar binnen. Terwijl het een advocaat was, die was doodgeschoten. Dus eigenlijk best heel gek, hè?
1: Ja.
14: Het lastige is dus dat... Voor advocaten, kijk, zij moeten cliënten verdedigen... voor wie het Openbaar Ministerie de vijand is, als ik het even heel simpel... dat vijanddenken is niet zo simpel, maar simpel mag samenvatten. En dan is het dus best wel moeilijk als je aan de ene kant... iemand als Taghi moet verdedigen, dat je dan aan de andere kant... zichtbaar bescherming zou krijgen van het Openbaar Ministerie. Dan ontstaat al heel snel het wantrouwen... maar jij heult met het Openbaar Ministerie... dan kan jij mijn advocaat niet meer zijn. Dat is de spagaat waar advocaten in zitten.
1: Ja, maar dat is ook de manier waarop we dus beveiliging hebben geregeld... of de veiligheid van de advocatuur. Ja,
14: nou, maar het lastige is, er zijn sinds de moord op Wiersum wel meer maatregelen. Mm-hmm. Er zijn kliklijnen, er zijn mogelijkheden om dit soort problemen te bespreken.
1: Ja.
14: Maar in the end of the day, is dat, blijft dat gewoon de spanning waarin een advocaat opereert. En ik denk eigenlijk in het algemeen dat voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen is hoe moeilijk en ingewikkeld dat is.
1: Ja, ja. Wat verwacht jij eigenlijk van vandaag? Kortom, heeft het OM voldoende hard bewijs neergelegd? Want het is nogal wat, hè? 4,5 jaar cel.
14: Ja. Nou ja, dit is altijd de lastige vraag voor de verslaggever. Want de rechtbank gaat erover, en wij met z'n allen niet.
1: En jij hebt niet al die berichten kunnen lezen?
14: Nee, ik heb al niet de berichten kunnen lezen. Maar ik denk, kijk, in de vorige zaak tegen Youssef Taghi, de andere advocaat die in deze kwestie veroordeeld is, daar was 7,5 jaar geëist, die heeft 5,5 jaar gekregen. Hier is, en daar speelden allerlei geweldscomponenten in die berichten, speelden daar een belangrijke rol. Dus het zou mij heel erg verbazen als mevrouw Wesky wordt vrijgesproken.
1: Okay.
14: En dan is een beetje de vraag, gegeven haar leeftijd, haar blanco strafblad, moet zij dan nog de gevangenis in, echt? Ja. Of als je dan kijkt naar wat Youssef Taghi is overkomen, dan vrees ik het ergste voor mevrouw Wesky.
1: Oké, we horen het om 1 uur vanmiddag. Dan is de uitspraak in deze zaak. Dankjewel.
14: Graag gedaan.
1: Voor het beantwoorden van onze vragen. Jan Meijers, misdaadverslaggever bij NRC. En tot zover deze rubriek. Zijn er nog vragen voor vandaag? Morgen gaat het over de biodiversiteit. De Nederlandse natuur heeft er in een jaar tijd 1000 soorten bijgekregen. Blijkt uit een rapport van Naturalis. Toch gaat het heel slecht met de biodiversiteit in ons land. Hoe zit dat? En meer vragen kunt u hierover hebben natuurlijk. Bel 0800 1101.
2: NPO Radio 1.
4: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
5: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
6: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
5: Ja. Ja. Ja.
6: Over grondrechten gesproken.
4: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
7: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
4: BNN VARA, De Rode Draad, met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
8: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
4: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
25: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
25: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
25: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
28: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
29: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
30: Wat een goed plan.
29: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
30: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
29: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
33: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
34: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
33: Beren goed, thanks Bo.
34: Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: En actie Olifant.
35: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
34: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
36: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
37: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
38: Hans, alleen de prijs is anders.
39: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: NPO Radio 1. 11 uur.
1: Roos Abelman. De 21 beste ideeën van de 21ste eeuw. We horen ze zo van New Scientist hoofdredacteur Jim Jansen. Nou ja, niet allemaal. Dat gaan we namelijk niet halen. Er is altijd tijd tekort op de radio, Jim. Maar we gaan er eentje echt even helemaal uitlichten.
3: Een hele eenvoudige.
1: Ja, meteen de moeilijkste. Ja, CRISPR. Goed, dat zo meteen nu eerst NOS Journaal met Michiel van der Velde.
10: Oud-volleyballer Ramon M. heeft mogelijk ontucht gepleegd met 3 minderjarigen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt in een tussentijdse zitting. De verdachte zou ook honderden online sekschats hebben gevoerd met kinderen. Daarbij zijn tot nu toe bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd. Ik praat erover met persofficier Jan Hoekman. De man werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er komen mogelijk 2 slachtoffers bij. Hoe zit dat?
11: Dat klopt. Ja, we hebben natuurlijk nader onderzoek gedaan, ook naar de gegevensdragers die onder de verdachte in beslag zijn genomen. En op die manier zijn we helaas meer slachtoffers op het spoor gekomen.
10: Ja, en worden dat er nog meer? Blijft het bij die 3 die nu genoemd zijn?
11: Nou, het onderzoek loopt nog. Het is wel zo dat we de 60 slachtoffers die we nu geïdentificeerd hebben, dat het daar waarschijnlijk bij zal blijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat nu, en die slachtoffers bevinden zich door het hele land, zij en hun ouders, verzorgers, ja, bezocht zullen moeten worden door de politie. Dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren. En ja, wat uit dat onderzoek nog verder weer naar voren komt, kan ik natuurlijk niet op vooruit lopen.
10: Nee, hij heeft ook honderden minderjarigen benaderd. Hè? Hoe ging hij te werk?
11: Ja, hoe hij exact te werk ging, dat is nog onderwerp van het onderzoek. En daar moeten we de verdachte ook nog mee confronteren. Maar in zijn algemeenheid ging het zo dat hij via socials contact zocht met minderjarigen. En een flink aantal van hen door manipulatie ook wel wist te bewegen tot het versturen van wat uiteindelijk kinderpornografisch materiaal is. En daarbij gaat het om zo'n 150 slachtoffers. En als gezegd, een 60-tal daarvan hebben wij kunnen identificeren.
10: Ja, we horen de laatste tijd vaak van sextortion. Hè? Is daar in dit geval ook sprake van?
11: Nou, wat ik net zei, kijk, op hoe die het precies deed wil ik in dit stadium van het onderzoek niet ingaan. Daar kijken we ook nog naar. Dus of er uiteindelijk sextortion plaats heeft gevonden, dat is iets wat het onderzoek nog moet uitwijzen.
10: Hoe gaat deze zaak nu verder?
11: Nou, de verdachte blijft voorlopig vastzitten in voorarrest. Hij wordt ook onderzocht door een psychiater en een psycholoog. En dan hebben we op 18 augustus weer een volgende zitting. En dan gaan we verder kijken hoe de stand van zaken is. We verwachten dan wel alle 60 slachtoffers te hebben gesproken. Eind september zouden de rapportages van de gedragsdeskundigen klaar moeten zijn. En dan hopen we dat we tegen het einde van het jaar deze zaak inhoudelijk kunnen behandelen.
10: Dank u wel, persofficier Jan Hoekman. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het eind van de middag landden de activisten in Istanbul. Steeds meer huizenbezitters hebben moeite met het betalen van hun woonlasten, zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Het gaat niet alleen meer om mensen met een laag inkomen die betalingsachterstand opbouwen. Vooral jongeren komen ook in de problemen. Een van de oorzaken is de oplopende energierekening. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging is onduidelijk. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen politiek verslaggever Roel Bolsius.
12: Dus wat je doet is dat je vraagt aan bedrijven om helder te maken hoe de cijfers er eigenlijk uitzien. De grotere bedrijven moeten daar ook over gaan rapporteren. En dan kun je dus zien, je kunt opvragen, hoe verhoudt mijn salaris zich eigenlijk tot dat van anderen.
13: Dus dan kan je vergelijken, verdien ik hetzelfde als een man? En dan, wat als dat niet hetzelfde is, wat dan?
12: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
10: De invoering is onderdeel van de EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land hun trainingskamp verplaatsen. Het zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En volgens de WHO is het risico op verdere verspreiding in de regio groot. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden.
1: Gaan we naar Rijn bij de ANWB. Rijn, waar staat het nu nog vast?
2: Nou, het staat onder andere vast op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken staat een file. Een kwartier vertraging omdat één rijstrook dicht is. Omrijden kan eventueel via Hilversum over de A1 en de A27. En nog een wegafsluiting op de A59 Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Os-Oost is de weg dicht door een ongeluk met twee vrachtwagens. Wil je omrijden, dan kan dat via Eindhoven over de A50 en de A2.
3: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine.

0: Behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Roos Abelman.
7: Het is 9 over 11. We gaan naar de hintsvraag voor de quiz, want die spelen we altijd rond deze tijd. De hintsvraag vandaag is: hoe heet de populaire Amerikaanse talkshow-host die vandaag afscheid neemt?
8: Did you ever know that you're my hero? For trying to end democracy. I can fly higher than an eagle. 'Cause you are the wind beneath my whale.
7: Ja, en ik zeg altijd maar zo, wie luistert weet meer. Als u geluisterd heeft naar dit programma de afgelopen anderhalf uur, dan kwam het antwoord voorbij. Meer zeg ik niet. Wil u zelf een keertje meedoen live? Kan hoor, bel 0800 1101. Nu een heerlijk lijstje onder het motto: beter te vroeg dan te laat. Spraakmaker vandaag is Jim Jansen. Hij is de hoofdredacteur van New Scientist. Jullie lanceren een nieuw project, de 21 beste ideeën van de 21ste eeuw.
9: Tot nu toe.
7: Tot nu toe.
10: Nee, de eeuw was, we waren een kwart onderweg en toen dachten we, nou, we schrijven echt dag en nacht over ideeën, over uitvindingen, we lezen papers. En toen dachten we vegen alles bij elkaar en we pakken de 21 beste ideeën van de 21ste eeuw eruit.
7: Ja, en dat is echt van alles. Het is een eclectisch gezelschap geworden.
10: Het gaat van A tot Z, wil ik zeggen. Nee, het gaat medisch, het gaat psychologie. Maar we kijken ook omhoog. Dat doen we heel graag bij New Scientist. Met grote telescopen naar het heelal. Naar snufjes in de technologie. Het gaat echt uit alle kanten op. En daar hebben we toch uiteindelijk, we hebben er 21 geselecteerd.
7: Ja, Wikipedia is er eentje die erin voorkomt.
10: 2001 was dat al, hè? En over Wikipedia, dat is wel mooi. De founder van Wikipedia zegt, als je in de wetenschap, heb je eerst een theorie en dan ga je het een beetje uittesten. Maar zij hebben dat gewoon meteen eigenlijk gedaan. Hij zei, als we eerst een theorie hierover hadden bedacht, was het echt nooit gelukt. En Wikipedia, het wordt echt mooi wereldwijd, hè? Ja. Alle talen van de wereld.
7: Ja, het idee dus dat iedereen kan bijdragen aan elkaars kennis.
10: En kan editen, dat is echt fantastisch.
7: Ja, neurodivergentie komt er ook in voor.
10: Ja, vind ik ook een hele mooie. Van hoe kijk je naar het brein van de mens eigenlijk. Hè? En dat was man, vrouw, maar kan je ook op een andere manier kijken. Maar dat is weer een hele andere dan klimaatadaptatie. Ja.
7: Want neurodivergentie, daardoor maken we nu onderscheid tussen ADHD bijvoorbeeld en autisme, om maar even wat te noemen.
10: Ik moet meteen weer denken aan de DSM-5, waar dat allemaal weer heel mooi is en opgeslagen. Dus,
7: sorry, mediterraan dieet. Ik zie er gewoon heel veel voorbij komen.
10: We gaan gewoon tot 11:30 we gewoon alle 21 ideeën bespreken.
7: Ja,
10: mediterraan dieet, dat je gewoon met je met je dieet gewoon echt, je gezondheid kan bevorderen en ouder kan worden.
7: Ja, zoals ik zei, jouw meest eclectisch gezelschap.

0: aan ideeën, hè? Zo wat voorbij komt.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja?
2: Ik denk dat Jan ze allemaal al heeft gelezen en ook gewoon straks gaat stemmen.
1: Dat denk ik niet, maar ik zat me af te vragen, wifi, is dat van voor of na de eeuw?
2: Is van voor de eeuw.
1: Ja.
0: Telt niet mee. Nee, goede vraag wel. Ik pik er even eentje kort uit, zodat we langer gaan praten over CRISPR, want die hebben we uitgekozen om wat verder uit te diepen. Maar eentje die echt wel wat impact heeft gehad op ons dagelijks leven, denk ik ook van ons hier allemaal aan tafel.
3: Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing three revolutionary products of this class. An iPod, a phone, and an internet communicator. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
0: Ja, Steve Jobs, 2007. Ja,
2: het was 2007, iPhone, maar laten we het iets breder trekken. De smartphone. Mm. Dat was natuurlijk, als je naar de historie kijkt, je had vroeger de telefoon, wat ik nu de landlijn noem. Toen had je de mobiele telefoon, de Nokia'tjes, je weet nog wel. En toen 2007 kwam de smartphone, en dat was natuurlijk een apparaat. Ja, het is radio, dus ik had hem even in mijn hand. Maar de luisteraar kan dat niet zien. Maar dat was gewoon een mini-computer, die heel snel was, die je in je zak kon stoppen.
0: Ja.
2: Die apps had, Roos, ja, jij weet nu wat een app is, maar tot 2007 wisten we niet wat een app was. En daar drukte je op en toen kwam je opeens bij de NS of bij het weer. Ja. Of kon je aan Siri vragen iets later. Hey Siri, wat ga ik vanavond eten? Of zet de kachel uit.
0: Ja.
2: Dus het was echt, het was een revolutionaire uitvinding. En als je die 21 uitvindingen naast elkaar zet, ja, dat heeft wereldwijd heeft dat het leven van iedereen blijvend veranderd.
0: Staat in de top 3.
2: Nou ja, wij zijn heel democratisch bij het nieuws. De mensen mogen gewoon via onze website mogen ze stemmen. Ah, en daar zijn we ook eigenlijk wel benieuwd naar. Want het is een beetje...
0: Welke is voor u nou eigenlijk
2: de smartphone? Of is dat toch geweest?
0: Ja, precies. Nou, over CRISPR gesproken. Heel mooi bruggetje, dank je wel daarvoor. Aangeschoven is Raymond Staals, associate professor aan de Wageningen Universiteit. U weet hier namelijk alles van. U bent er al 15 jaar mee bezig. CRISPR-Cas hebben we het dan over. En u bent er, begrijp ik, heel erg goed in om uit te leggen wat dit ook alweer is.
4: Ik hoorde drie opsommingen. Twee daarvan zijn waar. Ik ga de rest even bidden. Nee, ik ben inderdaad al 15 jaar ermee bezig. En het met heel veel plezier, moet ik zeggen. Het doet me echt deugd dat ik hier gewoon al zo lang aan mag werken.
0: Ja.
4: En dat er nog steeds nieuwe dingen te ontdekken vallen, zeg maar. En dat het ook steeds meer bekender begint te worden. Het reclameblokje hebben we even kort over gesproken. Dat inderdaad steeds meer mensen het woord CRISPR überhaupt kennen.
0: Maar goed, als je dan vraagt aan die mensen hoe werkt het. Ik denk dat er dan heel vaak krekels komen. Ik spreek ook heel erg voor mezelf. Leg nog eens even uit, hoe werkt het ook alweer?
4: Nou, ik denk als je de man op straat vraagt, dan krijg je vaak het antwoord. Het is een magisch gereedschap waarmee je DNA kan aanpassen. Dat is het ook. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet waar het in de natuur voor ontworpen is. Het is van nature is het een immuunsysteem en bacteriën. En dat immuunsysteem zorgt er eigenlijk voor dat die bacteriën minder vatbaar worden voor virusinfecties. Net als wij hebben met de coronapandemie meegemaakt wat dat teweeg kan brengen voor maatschappij. Nou, bacteriën hebben daar dagelijks last van die virusaanvallen. En om die tegen te houden, zijn er dus een hele scala aan immuunsystemen. Eén daarvan is CRISPR-Cas. En dat CRISPR-Cas-systeem, dat zorgt er eigenlijk voor als dat virus zo'n cel binnenkomt met zijn DNA, is dat hij een klein stukje van dat DNA van het virus eigenlijk opslaat in zijn eigen DNA, als een soort geheugensteuntje eigenlijk. En de volgende keer als dat virus binnenkomt, dan herkent hij dat virus aan de hand van dat kleine stukje DNA.
0: En dan?
4: En dan breekt hij dat virus af met een eiwit wat eigenlijk dat DNA kapot knipt. En de hele crux, dus de vertaling dan naar het aanpassen van het genoom, is dat de ontdekking was dat we die herkenningssequentie, laat maar zo zeggen, dat je die gewoon kan aanpassen.
0: Ja.
4: Zodat je die CRISPR-Cas nu niet meer het virus DNA knipt, maar bijvoorbeeld het DNA van de mens.
0: Ja, of planten.
4: Of planten. Je kunt alle levende wezens hebben DNA. Dus je kunt het in principe, en dat is ook al ruimschoots gebeurd, op heel veel organismen toepassen.
0: Ja, want vertel even, waar is het al op toegepast en waarom?
4: Oh, nou, dan moeten we hier tot 6 uur blijven zitten. Dat gaan we niet doen.
0: Noem een hele herkenbare.
4: Nee, een hele herkenbare is natuurlijk waar we nu tegenaan lopen. Voorheen begon natuurlijk editing in bacteriën. Voor wetenschappers als ik, wij hebben er heel veel plezier van. Dus dat we dingen kunnen ontdekken door het aanpassen van DNA. Dat werd daarna vrij snel opgevolgd door eigenlijk de biotech-industrie. Bijvoorbeeld de dairy. Ik zit de hele dag Engels op mijn werk. De zuivelindustrie. Daar maken ze dus ook gebruik van bacteriën die bepaalde voedselproducten maken. En daar is het eigenlijk de eerste toepassing van CRISPR in begonnen. Dat ze die bacteriën hebben aangepast, zodat ze niet meer vatbaar waren voor die virusinfecties. Ja. En dat ze meer van dat soort yoghurtproducten werken. Ja. Daarna is het heel snel gegaan van naar gistcellen, naar uiteindelijk zoogdieren, dus muizen, ratten. Maar dus nu ook de mens. En in dat stadium zitten we nu een beetje.
0: Want wat is het laatste nieuws?
4: Het laatste nieuws op mensuidelijke aanpassingen? Mm-hmm. Nou, heel veel mensen zeggen, nou, de regelgeving is daar niet klaar voor. Wat wel leuk is om te melden, daar hadden we het net ook heel kort even over, is dat de eerste patiënt ook in Nederland al behandeld is met CRISPR-Cas in het Amsterdam UMC. En ik denk voor de meeste mensen op straat dat het meest tot de verbeelding sprekend is.
0: Ja, het gaat dan om kankerpatiënten.
4: Dit ging in dit geval over een zwellingsziekte, als me niet vergis.
0: Oké, want ik heb ook nieuws gelezen over kankerpatiënten die hier baat bij kunnen hebben.
4: Ja, dat is heel recent. Dat is eigenlijk dit jaar zijn we iets op het spoor gekomen. Eigenlijk weer zo'n kasknipschaartje. Die als leuke extra eigenschap heeft dat hij moeite heeft met het knippen van DNA waar methylgroepen op zitten. Sorry voor de chemie hier. En maar methylgroepen op het DNA zijn een hele grote factor voor het ontstaan van kanker. Dus wat je hem eigenlijk kan doen, is met zo'n knipschaartje, als die onderscheid kan maken tussen wel of niet gemethyleerd DNA, dat je dus kanker van niet-kanker DNA kan onderscheiden. En dat is toch wel de holy grail. Ja. Omdat,
0: want als je dat dan kan, als je dat dan weet, je hebt het onderscheid gemaakt, dan kan die het ook kapot gaan knippen.
4: Ja, Jim?
2: Dat is wel een ongelooflijke revolutie natuurlijk.
4: Zeker
2: een
4: revolutie. En dit is ook niet de enige hoor. Dus we hoeven niet alleen in ons eentje te juichen. Ook in Amerika zijn dat nou één of twee studies naar voren gekomen. Waarin ze dat ook al hebben laten zien. Dat ze een kankerspecifieke kasnucleaar, zeg maar zo, of knipschaar, hebben gebruikt om selectief kankercellen van niet-kankercellen te onderscheiden. En dan zie je dus ook op die foto's dat die kankercellen verdwijnen. En die gezonde cellen die blijven gewoon overleven. Ja,
2: is dat het vakgebied, denk je, waar dan weer de meeste mogelijkheden? Want jij doet van alles, dus van eenzellige tot de dieren van alles. Ja. Maar laat zeggen, bij het vinden, het oplossen van kanker.
4: Ja.
2: Is daar de grootste hoop bij jullie?
4: Nou ja, je moet altijd voorzichtig zijn met iets. Het is een heel vroeg stadium. Hè. Ik heb daarvan geleerd dat je niet gelijk. Want ook bij CRISPR waren de beloftes groot vanaf het begin al. En sommige zijn het zeker ingebeeldigd, maar andere ook niet. Dus moeten we toch een beetje voorzichtig in blijven.
0: Maar zitten we hier nog op petrischaalniveau of is het echt wel op mensen getest ook?
4: Nou, die laatste studie waar ik het had in Amerika, daar hebben ze daadwerkelijk toegepast in muizen. Dus hebben ze letterlijk een tumor geïnduceerd in muizen. Die zie je dan groeien. Die hebben ze behandeld. En die zie je dus inderdaad kleiner worden na de CRISPR-behandeling. Dus zo dichtbij is het toch ook al.
0: Ja, het is dus interessant als wetenschapper om te volgen. En ik hoor ook dat u vooral de voordelen ziet. Maar er is natuurlijk ook kritiek op. Namelijk, wat als dit soort techniek in verkeerde handen komt?
4: Ja, in verkeerde handen. Het tweede eraan is ook van hoe ver willen we hier eigenlijk nou mee gaan. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar moeten we dit allemaal willen?
0: En kunt u dat ook in de hand houden?
4: Ja, dat laatste is nog moeilijker te beantwoorden. Ik denk als je gewoon naar het verleden kijkt, naar de historie, zijn er weinig baanbrekende wetenschappelijke doorbraken die niet helemaal losgelaten worden over de wereld. Dat kun je proberen te stroomlijnen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Maar uiteindelijk zelfs hele controversiële ontdekking. Neem kernenergie, noem maar wat. En er komen kernbommen van, hebben er nu. En toch weten we daar tot nu toe nog redelijk volwassen mee om te gaan. En zo zie ik dat ook voor CRISPR. Ja. Mogelijkheden zijn eindeloos. Ook verkeerde bedoelingen natuurlijk. Mm-hmm.
0: Maar wordt er wel rekening mee gehouden? Bij elke stap Zekers. Die gezet wordt?
2: Volgens mij wordt er altijd naar de ethiek. En mag het? En hoe ver gaan we? En wie bepaalt het? Volgens mij de wetenschap doet dat redelijk goed, heb ik het idee.
4: Ja. Dus toch moeten we daar een beetje mee oppassen. Ook met CRISPR kun je een hele biowarfare, om als iets te noemen. Je kunt een soort biowapen in elkaar draaien. Dat is zeker mogelijk.
0: Ja. Jim, jullie hebben dit geschaard onder de beste ideeën.
2: Ja, één van de 21, hè?
0: De voordelen van, maar jullie hebben ook een paar slechtste ideeën.
2: We dachten, we maken het lijstje rond. Dus we hebben er nog vier slechte ideeën. Grappig, bijvoorbeeld de klimaatcompensatie. Dus stel je stapt nog een keer een vliegtuig in en dan kan je een soort, ik doe dat al een tijd. Niet meer, maar kan je iets aanvinken. Ja. En dan
0: red je een paar bomen ergens.
2: Ja, dat werkt voor geen meter. Dus in principe als je het milieu wil...
0: Gebleken, hè, dat
2: is echt... En sociale media, dat is ook een van de grote failures. Ja, dat is echt...
0: Daar zie je niet geen lichtpuntjes.
2: Daar zie ik toch bijzonder weinig. Laat zeggen, dat is ooit bedacht door mensen om naar sociaal te worden. Dat is helaas in een van de vier slechtste ideeën van de afgelopen 25 jaar.
0: Oké, nou mensen heb je dus nodig hierbij ook om...
2: Ja, ze kunnen stemmen.
0: Op, dat te onderschrijven?
2: Ja, op nieuwscientist.nl, top 21. Ik denk, het is zo simpel. Maar ja. We kunnen stemmen, want we zijn eigenlijk ook wel benieuwd. Want wat Raymond nu zegt over dat CRISPR is hartstikke intrigerend. Maar de mobiele telefoon of Wikipedia.
0: Ja.
2: Neurodivergentie. Noem maar op, Roos.
0: Ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Dank voor dit gesprek. Jim Jansen van New Scientist en Raymond Staals, associate professor aan de Wageningen Universiteit.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Noah Hanna, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: 19 jaar.
6: Ja.
0: En je werkt in een Italiaans restaurant als chef.
6: Yes, zeker.
0: Geweldig.
6: Ja.
0: Maar je gaat studeren.
6: Ja.
0: En dan niet richting de horeca.
6: Nee.
0: Je gaat rechten studeren.
6: Ik ga rechten studeren in
0: Rotterdam.
6: In Rotterdam, ja.
0: Ja, en waarom die richting?
6: Nou, ik weet niet. Ik vond het altijd eigenlijk wel heel interessant. En dit jaar had ik een tussenjaar. En toen was ik een beetje onderzoek aan het doen. En ik dacht eigenlijk, waarom ga ik geen rechten doen? Want
0: ja.
6: Ik vind het altijd wel interessant.
0: Waar wil je naartoe? Strafrecht?
6: Ik heb geen idee.
0: Kijk, Jan, dat je over een paar jaar tegenkomt in de rechter.
1: Zou zomaar kunnen.
6: Misschien wel, ja.
4: Advocatuur.
0: Ja.
6: Ja, ik weet niet. Ik ga het zien. Misschien rechter. Ik ga het zien.
0: Ja. Goed, we gaan nu zien of je nieuwskenner van de week gaat worden. Even echt heel erg korte termijn. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren. 54 punten neergezet door Jaap van Gent uit Rotterdam.
6: Okay.
0: Heel veel plezier.
6: Dankjewel.
7: In Ter Apel kan sinds vanmiddag niet iedereen die zich aanmeldt nog naar binnen. Het is te druk.
8: Het is echt schrijnend dat we opnieuw vanavond voor de situatie gesteld zijn dat mensen buiten moeten gaan slapen.
9: Dat er mensen in de regen en in de kou en de wind buiten zaten, dat moet hier weer gebeuren.
10: We hebben het heel vaak over asielzoekers. Dat zijn natuurlijk gewoon mensen. Ja. Dus vandaar, dat is ons vergeten we dat. Hè?
11: Wat acuut nodig is dat er op andere plekken in het land spoednoodopvang wordt gerealiseerd.
12: Op het nippertje is er een dak boven het hoofd gevonden.
13: Het is niet zo dat er ineens veel meer mensen deze kant op komen. Maar de mensen die er zijn, stromen niet door naar andere plekken.
0: Er was dus geen plek meer in het opvangcentrum in Ter Apel. Vraag 1. Welke gemeente schoot de hulp?
6: Stadskanaal.
0: Ja, vandaag moet er dan weer ruimte komen in Ter Apel. Vraag 2. Stadskanaal liet weten maximaal hoeveel personen op te kunnen vangen.
6: 60?
0: Nee, 80.
6: Okay.
0: En burgemeester Klaas Sloos van Stadskanaal benadrukte daarbij dat noodopvang als dit geen structurele oplossing is. Wij springen bij als het echt niet anders kan, maar dit is telkens het blussen van dezelfde brand, zegt de burgemeester. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
14: A tense phone call reportedly revealed deep differences between the two leaders.
15: Een telefoongesprek tussen de twee leiders liep gisteren volgens bronnen erg stroef.
16: Het gesprek vond dinsdag al plaats. Trump zei dat hij de diplomatie een kans wil geven en dat herhaalde hij gisteravond nog eens.
0: Volgens bronnen liep een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Trump en wie hoogop?
6: Netanyahu.
0: Ja, dat is de Israëlische premier. Bronnen deden hun verhaal tegen nieuwssite Axios en in de Wall Street Journal. Vraag 4 dan. Ondertussen werd de Israëlische ambassadeur hier op het matje geroepen vanwege de hardhandige aanpak van activisten. Hoe heet de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die de ambassadeur ter verantwoording roept?
6: Bart van den Brink.
0: Nee, dat is die van asiel en migratie.
6: Ja.
0: Ik zocht Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken.
6: Ja.
0: Hij noemt de behandeling van de opvarenden van de flotilla volstrekt ontoelaatbaar.
6: Ja.
0: Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie je hoort.
17: Waarom zou nou iedere keer het waterschap die Hofvijver moeten bijpompen? Ieder jaar. Nou, zo verdampte dat nou ook weer niet. Nee, het bleek dat water gewoon de liftgrachten van de Eerste en Tweede Kamer inging.
6: Alexander Pechtold.
0: Ja, dat is goed. Burgemeester van Delft nu, maar hij is ook voorzitter van de stuurgroep Renovatie Binnenhof. Deze vraag kent de vervolgvraag. Als je de makkelijke vervolgvraag kiest, krijg je er 1 punt voor als je hem goed hebt, voor de moeilijke 2.
6: Doe maar safe, makkelijk.
0: Ja? Wanneer moet het nieuwe of vernieuwde Binnenhof klaar zijn?
6: 2030?
0: Oh, 2031.
6: Een
0: jaartje later.
6: Ja, jammer.
0: Toch een goede poging.
6: Ja.
0: Nou, we gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt, je weet het, om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
18: 4.
19: Ik hoor of het na vandaag echt stil wordt.
18: 3.
19: Het is voor mij hoe dan ook een zwarte dag.
18: 2.
19: Was ik niet iets te veel de advocaat van de duivel?
18: 1.
19: En ik hoor vandaag of ik schuldig ben aan het doorgeven van informatie aan Tachi.
6: Ines Wesky.
0: Ja, dat is goed. Ja. Ja, ik hoor of het na vandaag echt stil wordt. Ze schreef een boek over haar ervaringen. Dat heette Het geluid van de stilte. En voor 3 punten, het is voor mij hoe dan ook een zwarte dag. De gelauwde raadsvrouw gaat altijd gekleed in het zwart. Ze heeft ook haar ogen altijd zwart omrand. En ja, was ik niet iets te veel advocaat van de duivel, is dan ook wel duidelijk.
6: Ja, die is wel logisch.
0: Oké, je hebt 4 punten in de factor. Dat betekent dat je 14 vragen goed moet hebben in het kanon om aan kop te gaan. En ik zie dat mijn computer nu precies hetzelfde doet als dat hij afgelopen maandag deed. En dat betekent dat er dus iemand in het systeem zit, weten we nu. Dus als mijn collega eruit kan, dan ga ik nu naar het kanon.
5: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Om de loonkloof tegen te gaan, moeten bedrijven wat openbaar gaan maken?
6: De salaris van gelijke functies.
0: Dat is goed. De arrestatie van welke Nederlandse crimineel werd op het laatst afgeblazen?
6: Balios.
0: Goed. Welke Engelse club heeft de Europa League gewonnen?
6: Aston Villa.
0: Ja, ook goed. Vermoedelijk krijgen we vandaag al welke zonkracht?
6: 7 of zo, ik weet niet.
0: 6. Welke chipconcern maakte de astronomische omzet van $81,6 miljard?
6: Nvidia.
0: Ja, hoe heet de populaire Amerikaanse talkshow-host die vandaag afscheid neemt?
6: Steven Colbert.
0: De hintsvraag. Aldi en welke andere supermarktketen roepen nootjes terug vanwege metaaldeeltjes?
6: Jumbo.
0: Albert Heijn. Hoe heet de Nederlandse Europarlementariër die na 17 jaar stopt?
6: Eickhout.
0: Ja, het podium in welk stadion wordt morgen aangepast vanwege slecht zicht?
6: Arena.
0: Ja, welke vakbond heeft een landelijke OV-staking aangekondigd als het kabinet niet terugkomt op bezuinigingen?
6: OV.
0: FNV. De Verenigde Staten hebben welke ex-president van Cuba aangeklaagd?
6: Castro.
0: Ja, queerorganisaties willen een rechtszaak beginnen tegen welk big techbedrijf?
6: Apple.
0: Meta.
6: Oké.
0: Jammer. Net niet.
6: Hoeveel heb ik er?
0: Je hebt 8 vragen nog wel goed in het kanon.
6: Oké.
0: Daar zat het hem niet in. Maar goed, je moet het vermenigvuldigen met de factor. En dan had je 4 punten. Ja, 4 keer 8 is 32. Dus helaas niet genoeg om aan kop te gaan.
6: Nee, helaas niet.
0: Ik vond het een moedige poging.
6: Dankjewel.
0: Jij bedankt voor je komst, Noah, Hanna. Dank nogmaals, Jim Jansen, dat je spraakmaker wilde zijn. En Raymond Staals voor het aanschuiven en de uitleg over CRISPR-Cas. We weten weer eventjes hoe het zit. En dank Jan Mees voor het beantwoorden van al onze vragen over Ines Wesky. Zometeen, Sven Kokkelman. Sven, een hele goede morgen. Wie is jouw gast vandaag?
20: Goedemorgen, ik ga praten met Jaap Velema. Hij is de burgemeester van Westerwolde, de gemeente waaronder Ter Apel valt. Na de gisteravond moeizaam verlopen nacht en avond, waarbij op basis van berichtgeving van de NOS-verslag heeft toch mensen in het gras hebben gelegen. Ik ga het hem allemaal vragen en we zitten allebei klaar met een enorme stapel papier wegens weigerende computers.
0: Heel goed, wij gaan luisteren ook. Dankjewel voor het luisteren naar ons vandaag. We gaan naar het NOS Nieuws met Michiel van der Velde.
21: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
22: Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben vannacht toch enkele asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol. Voor komende nacht wordt volgens RTV Noord onderdak voor 120 mensen gezocht. Oud-volleyballer Ramon M. zou niet alleen ontucht hebben gepleegd met een jongen van 10 uit Hoogkerk. Het OM onderzoekt nog 2 meldingen van fysiek misbruik met minderjarige slachtoffers. De man wordt ook verdacht van sekschats met jongens waarbij ook kinderpornografische beelden zijn gedeeld. Daarbij zijn tot nu toe bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Op hun aanhouding kwam internationaal veel kritiek. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod bij het ziekenhuis steken veel mensen op het terrein toch een sigaret op. En het ziekenhuis hoopt met de actie rokers af te schrikken.
23: Dit is de ANWB verkeersinformatie. Het staat vast op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles reken hier op 20 minuten extra. De A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Tiel-West en Echteld, 5 minuten. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaak is het aansluiten. 10 minuten door een spoedreparatie en 1 rijstrook is afgesloten. Dan nog een wegafsluiting op de A59 Os richting Den Bosch. Bij Os is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Wil je omrijden, dan kan dat via Eindhoven over de A50 en de A2.
5: NPO Radio 1. BNL. Sven op 1.
1: Sven Kokkelman.
20: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de Tweede Kamer bij kans de hele dag debatteert over asiel en de bijkomende onrust, hoewel een kort debat over nota bene de spreidingswet van de rol is gehaald wegens tijdgebrek, loopt de asielstroom de mensen in Ter Apel weer over de schoenen. Een aanmeldcentrum daar, het aanmeldcentrum, zit chock en chock vol. 51 mensen konden gisteravond laat hals over kop naar de buren in Stadskanaal, omdat ze anders buiten in het gras voor dat centrum moesten slapen. Maar volgens een NOS-verslaggever ter plekke is niet iedereen ondergebracht en hebben tenminste 4 anderen de nacht toch buiten moeten doorbrengen. En daarmee is het spookbeeld van 2022 terug, toen het gras 's nachts ook vol lag met asielzoekers. Dit nooit meer, riep iedereen toen in koor, van de landelijke tot de lokale politiek. En de vraag is, zijn we nu terug bij af? Jaap Velema was toen en is nog altijd de burgemeester van Westerwolde, de gemeente waaronder Ter Apel valt. Meneer Velema, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
20: Eerst maar eens beginnen met de laatste stand van zaken bij het aanmeldcentrum. Hoe is het daar nu?
2: Ja, de personen die overnacht hebben in Stadskanaal zijn weer terug op het voorveld. En gedurende de dag moet het duidelijker worden of er nog elders opvang geregeld kan worden. En tot die tijd zitten we in een hoge mate van onzekerheid.
20: Juist, dus de 51 die de nacht in Stadskanaal bij de buren hebben doorgebracht, die zijn weer terug. Klopt het dat er ook tenminste 4 in het gras toch buiten hebben moeten slapen?
2: Ja, dat zou best kunnen. We hebben een vaste bewoner die bij een hele grote oude boomstam bivakkeert al een tijdje. Daar ligt hij eigenlijk verder niemand in de weg. Maar daar heeft hij af en toe contact met landgenoten. En daar voegen zich ook wel eens mensen bij.
20: Ja.
2: Maar
20: wat bedoelt u met een vaste bewoner bij een boom?
2: Dat is een asielzoeker en die is waarschijnlijk al uit de procedure. Maar af en toe dan komt hij toch even weer terug naar Ter Apel. En dan ligt hij een paar dagen bij ons in het gras. En dan op een gegeven moment gaat hij weer door.
20: Ja, maar goed, de verslaggever ter plekke, de NOS-collega, die meldde dat het om tenminste 4 mensen ging. Zitten daar dan ook mensen bij die toch in het gras hebben moeten slapen, die zich gisteren hebben gemeld?
2: Nee, iedereen heeft wel de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders. Maar soms geven mensen ook gewoon de voorkeur aan om buiten te slapen. Het gaat toch wel om een groep die wat meer gewend is dan u en ik met betrekking tot reizen en slapen in de buitenlucht.
20: Ja.
2: En soms geven ze de voorkeur aan om buiten te slapen.
20: Dus dan is de conclusie, uw conclusie, niemand heeft noodgedwongen in het gras voor dat aanmeldcentrum hoeven slapen?
2: Nee, was niet nodig. Er was capaciteit, ik meen, tussen de 80 en de 100 in Stadskanaal aanwezig. Dus het was niet nodig.
20: Ja.
2: Maar nogmaals, soms geven privépersonen gewoon de voorkeur om buiten te slaan.
20: Dan was er nog discussie of deze mensen ook ontbijt hebben gekregen. Het COA zei van wel, het Rode Kruis betwiste dat, geloof ik, als ik de berichtgeving goed heb gevolgd. Hebben die mensen ontbijt gekregen of niet? De 51 die dan weer terug zijn. En
2: Er was een aanbod van ontbijt. Dus iedereen die terugkwam vanuit de nachtopvang kon 's morgens bij het COA een ontbijt krijgen.
20: Goed. We moeten praten, meneer Venema. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat zijn de verwachtingen voor vanavond en voor vannacht?
2: Ja, normaal gesproken komen op een. Het is donderdag, hè? Ja, het is op een donderdagavond komen zo rond de 60, 70 personen binnen. Dan hebben we natuurlijk nog de 50 van gisteren. Dus dan moet je rekenen op nog 120 plekken voor vanavond.
20: Juist, dus daarmee bevestigt u ook de berichtgeving van RTV Noord.
2: Ja, dus een hele goede, u bent waarschijnlijke
20: dus,
2: berekening.
20: Ja, dus u bent op zoek nu voor vandaag naar 120 plekken.
2: Het COA is op zoek naar plekken.
20: Ja, zeker. Maar goed, u bent verantwoordelijk voor de openbare orde, dus u houdt dat in de gaten. Dus COA is op zoek naar 120 plekken. Weet u al of die plekken zijn gevonden?
2: Nee.
20: En betekent dat ze niet zijn gevonden of dat u het niet weet?
2: Dat ik het niet weet.
20: Want ik vraag het omdat de burgemeester van Stadskanaal heeft gezegd, ja, gisteravond hebben we die 51 mensen opgevangen. Ja. Daar blijven we niet mee aan de gang. Dat was eenmalig. En nu zijn anderen weer aan de beurt. Wat is uw rol eigenlijk bij het vinden van opvangplekken?
2: Kijk, formeel heeft de burgemeester verantwoordelijkheid voor crisisnoodopvang. Dus als er een brand uitbreekt of er is een gaslek of een huis staat op instorten voor grote groepen, dan zorgt de burgemeester gewoon voor een crisisnoodopvang.
20: Ja.
2: Dan wel, hij maakt gebruik van crisisnoodopvang elders. In Stadskanaal hebben we een gezamenlijk bedrijf, WDK, en daar is een grote faciliteit.
20: Ja.
2: En mijn collega burgemeester heeft die faciliteit aangeboden. Dus op die manier werken we met crisisnoodopvang.
20: Ja, daar ging gisteravond ook nog een verhaal rond. Namelijk dat de burgemeester zat af te wachten tot er een verzoek kwam. Van uw kant, meen ik. En dat hij daarom pas vanaf nu of 11 mensen heeft kunnen opvangen. Klopt dat?
2: Nou, er was in ieder geval onduidelijkheid over... Want bij voorkeur willen we natuurlijk mensen eigenlijk elders laten verblijven... die daar ook overdag kunnen zijn.
1: Ja.
2: Er is een uitvraag gedaan bij een veertigtal gemeenten.
1: Ja.
2: En daar was op het laatste moment nog eigenlijk hoop op dat dat zou kunnen gaan gebeuren.
1: Ja.
2: En dan was de crisisnoodopvang niet nodig. Dus dan hadden mensen ook gewoon niet vandaag weer op het grasveld gezeten.
1: En welke gemeenten waren dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Okay. Ik word niet op detailniveau daarover geïnformeerd.
1: Maar is dan de conclusie dat omdat gemeenten niet thuis hebben gegeven... mensen toch op het gras terecht zijn gekomen? Althans, de 51 die dan op het gras dreigden te moeten slapen?
2: Ja, er is eigenlijk veel inspanningen geweest. Er is veel gebeld.
1: Ja.
2: Maar het heeft te weinig of te laat iets opgeleverd.
1: Juist. 120 mensen. U zegt, ze komen er vandaag een man of 70, man en vrouw 70, kinderen ook... komen opnieuw naar dat centrum toe om zich aan te melden. Dus dat zijn nieuwkomers, om het zo te zeggen. En wat verwacht u dan voor de dagen daarna?
2: Ja, meestal richting het weekend. Wonderbaarlijk, de asielinstroom heeft ook een soort fluctuatie, een soort seizoenwerk. Hè. Dus op de maandag hebben we altijd meer dan op de vrijdag. En in de zomer hebben we altijd meer dan in de winter.
1: Ja.
2: Dat is een merkwaardig patroon, die ik nog niet helemaal kan doorgronden.
1: Nee.
2: Dus dat betekent dat we richting de weekend dus wel iets minder instroom verwachten.
1: Ja.
2: Überhaupt de instroom was wat lager de afgelopen periode. Maar dat zijn de scenario's.
1: Ja, maar goed, dat betekent tenminste 120 nu. Dan zal het richting het weekend zal de extra aanwas meevallen. Maar maandagochtend weer wel.
2: Ja, normaal gesproken heeft de COA ook nog wel enig uitstroom. Hè. Dus ook vandaag en morgen zijn er bijvoorbeeld statushouders... die worden geplaatst in een gemeente. Hè. Dus dat is ook een actie die men probeert nu te versnellen. Of men wordt geplaatst in een hotel of in een recreatiewoning in een gemeente...
1: Ja.
2: Waar men al gaan gekoppeld is.
1: Ja.
2: Dat betekent dat er ook nog wel natuurlijke uitstroom is.
1: Ja.
2: Dus ja, die twee dingen die moeten bij het COA nog op een rijtje worden gezet. En dan worden wij geïnformeerd en dan weten wij ook wat... Nou, wat ongeveer de verwachtingen zijn voor de komende dagen.
1: Vertrekken er ook mensen aan de achterkant bij het centrum... waardoor er weer ruimte ontstaat voor de mensen die aan de poort staan te wachten?
2: Ja, dat is eigenlijk het verhaal wat ik net vertelde. Hè.
1: Ja.
2: Dus het kan zijn dat er ergens een AZC in het zuiden van het land... dat daar mensen naar een gemeente gaan omdat ze daar al aan gekoppeld zijn.
1: Ja.
2: Dat zijn erkende vluchtelingen.
1: Maar het gaat mij om de getallen. Hoeveel mensen vertrekken dan waardoor er weer ruimte ontstaat? Want er zitten nu meer dan 2300 mensen... terwijl er maximaal 2000 mogen zijn. Dus het zit echt prop en propvol.
2: Ja.
1: Wat is de verwachting voor de komende dagen? Hoeveel mensen verlaten het centrum?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de zaken die het COA moet aanleveren. En die cijfers die krijgen we altijd in de loop van de dag wel aangeleverd. Maar dat zijn dagkoersen. Dus waar we voorheen nog wel in weken en maanden konden spreken... zijn het op dit moment dagkoersen. Die laatste standen heb ik nog niet.
1: Hebt u contact gehad met de minister van Asiel en Migratie, Bart van der Brink?
2: Ja, die heb ik gistermorgen gesproken.
1: En gisteravond, toen het echt urgent begon te worden?
2: Nee, gisteravond niet.
1: Had u hem willen spreken gisteravond, of was dat niet nodig?
2: Nou, daar was heel weinig ruimte voor, want ik had een raadsvergadering.
1: Ja.
2: We hebben twee weken geleden een demonstratie gehad in Ter Apel.
1: Ja, 9 mei.
2: Daarvoor heb ik het noodbevel ingezet. En daarop heb ik mij dan bij de eerstkomende raadsvergadering te verantwoorden. Over hoe het een en ander is verlopen en waarom ik het noodbevel heb ingezet. Dus ik was de hele avond, eerlijk gezegd... bezig met de gemeenteraad.
1: Ja, zeker. Daar hebt u trouwens ook gezegd... een beetje tegen uw eigen zin in dat u bent bedreigd... rondom die demonstratie. Wat was de aard van de bedreiging?
2: Ja, daar spreek ik liever niet over. Ik vind het ook niet relevant. Ja, in algemene zin vind ik het relevant. Omdat
1: het bedreigen van bestuurders en gemeenteraadsleden... is een grote doorn in het oog van de mensen die de rechtsstaat lief is. En zeker ook van de verantwoordelijke bewindslieden. En van uw collega burgemeesters dus.
2: Ja. Volkomen gelijk. En als ik mijn zin had af kunnen maken... had ik ook geprobeerd die bocht nog net te maken.
1: Ja.
2: het is onbestaanbaar dat burgemeesters, wethouders, raadsleden... medewerkers, politieagenten, hulpverleners worden bedreigd. Dat is een grote schande.
1: Ja. Hebt u wel
2: om daarmee te beginnen, maar voor mij als persoon... Vind ik hem eigenlijk niet zo relevant. Het is merkwaardig dat het er allemaal bij hoort.
1: Ja.
2: Liever niet. Het is ook wat ongemakkelijk. Maar het leidt me heel erg af om daarover te praten. Maar nogmaals, ik blijf van elkaar af. Het heeft ook geen enkele toegevoegde waarde. Want als ik verdwijn, komt er vanzelf weer een andere burgemeester.
1: Hebt u wel aangifte gedaan of niet?
2: Nee.
20: De vraag is of u wel verder gaat met een juridische procedure richting COA en richting Rijk. Want er was eerder natuurlijk een dwangsom opgelegd door de rechter voor elke dag dat er meer dan 2000 asielzoekers in dat aanmeldcentrum zouden zitten. Dat heeft uiteindelijk, ik geloof, 6,5 miljoen opgeleverd. Dat wil zeggen voor de gemeente dan. U had dat geld ongetwijfeld liever niet op deze manier gehad. Maar dat is het bedrag. Die dwangsommenregeling is klaar, toch, nu? De vraag is, gaat u opnieuw procederen? Stapt u opnieuw naar de rechter?
2: Ja, er waren eigenlijk twee zaken die speelden bij het aangaan van die rechtszaak. Dat was natuurlijk het overschrijden van de bestuursovereenkomst. Ja. Het niet naleven daarvan. En er was ook op dat moment speelde ook heel nadrukkelijk de spreidingswet.
20: Ja.
2: Dus dat liep synchroon. Dus de spreidingswet was nog niet gerealiseerd.
20: Ja.
2: Toen hebben we gezegd van ja, maar wij kunnen niet wachten op een spreidingswet. Dus wij gaan nu naar de rechter toe. En hebben we 3 rechtszaken gehad en 3 rechtszaken gewonnen.
20: Ja.
2: En de rechter heeft daarbij ons in het gelijk gesteld, omdat men zegt van ja, weet je, het is een verantwoordelijkheid van het COA om het te doen.
20: Ja.
2: COA beriep zich op overmacht.
20: Ja.
2: Maar eigenlijk er was maar 1 plek waar te veel mensen zaten, en dat was in Trapel. In de overige 300 locaties van het COA niet. Het COA beriep zich op overmacht, maar de rechter zei van ja, maar er is ook een minister, er is ook de Rijksoverheid die ook een inspanning moet doen.
20: Ja.
2: Dus in dat verband toen zijn we het gelijk gesteld. Op dit moment is de situatie anders, omdat deze minister heeft gezegd van ja, ik ga de spreidingswet uitvoeren.
20: Ja.
2: Alleen daar zitten procedures aan vast. Dus als het COA nu zegt van ja, wij kunnen er even niks aan doen. En dan zal de rechter ook meewegen van ja, er zitten procedures. Daar moet er, maar deze minister doet er alles aan om het wel te doen.
20: Maar bereidt u dan wel...
2: Ik maak hem nog even af.
20: Ja, ja.
2: En het COA heeft nu ook op andere 300 locaties een overbezetting van 104 en 105%.
20: Ja.
2: Dus het is niet meer alleen in Trapel. Het is nu op alle locaties overvol.
20: Juist. Maar de vraag is of u dan desalniettemin wel een juridische procedure in voorbereiding hebt en overweegt om alsnog naar de rechter te stappen in een later stadium.
2: We houden ons dat recht voor.
20: Ja.
2: Maar we weten nu al wel, omdat die 104, 105% in alle locaties en een minister die zijn inspanning, zijn verplichtingen nakomt, dan zal de rechter dat meewegen in de claim van het COA dat er sprake zou zijn van overmacht. Ja. Dat betekent dat dit eigenlijk op dit moment het gewoon niet zinvol is. We moeten de minister in deze ook echt even de ruimte geven om dat te doen wat hij ons heeft beloofd en toegezegd.
20: Ja, ja.
2: Maar we houden ons wel het recht voor.
20: Maar goed, u hebt zelf in een brief aan het ministerie en aan het COA aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor de opvang van de asielzoekers toch echt bij hen ligt. Ik citeer, de gemeente verwijst daarbij naar de wet. Daarin staat dat het COA de opvang moet regelen en dat het Rijk hiervoor eindverantwoordelijk is.
2: Ja, klopt. Dus dat is de ene kant van de zaak en waar we op geprocedeerd hebben. En de andere kant is wat er nu speelt. En u zei ook al, hè, van, ja, u bent als burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dat klopt.
20: Ja.
2: Maar als iemand mensen buiten de poort plaatst, dan is dat in eerste aanleg echt de verantwoordelijkheid van het COA.
20: Ja.
2: Want zij moeten namelijk mensen opvang bieden.
20: Mm-hmm.
2: Daarnaast is het de minister die toezicht houdt op het COA. Dus het is even een scherpstellen van de verantwoordelijkheden. Dat het niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente.
20: De vraag is wel, zijn we terug bij af?
2: Nou, ik heb een redelijk déjà vu gevoel, ja.
20: Dus het antwoord is eigenlijk, we zijn terug bij af. We zijn terug in 2022.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Want het speelveld is nog wel toch wel dramatisch veranderd.
20: Ja. Maar in uw gevoel zijn we wel weer terug bij af?
2: De feitelijke situatie dat ik nu een tekort, dat er tekort aan plekken zijn en dat de mensen bij mij in het veld liggen, daarmee zijn we terug bij af.
20: Tegelijkertijd wordt er natuurlijk hoopvol gekeken naar het Europese Migratiepact. Dat gaat 12 juni in werking. Dat wil zeggen, in elk geval op papier. Dan blijft Ter Apel, nou, ik heb begrepen, het enige aanmeldcentrum in Nederland dat open blijft. Budel gaat er dan af. En tegelijkertijd is de terugkeerregeling die vastzit aan dat migratiepact nog onderwerp van discussie. En de Telegraaf meldt zojuist dat er ruzie is tussen het Europees Parlement en lidstaten over de invoerdatum. En sommige landen willen snel. Ik meen ook uit mijn hoofd Nederland. En andere landen willen meer voorbereidingstijd en willen
1: willen langer wachten, waardoor de effectiviteit van het migratiepact op korte termijn natuurlijk niet zal opleveren wat ervan wordt gehoopt, laat ik het zomaar zeggen. Wat is uw reactie dan? Wat verwacht u dan?
2: Ik hoop van ganse harte dat 12 juni het gewoon start. Ik heb mij laten informeren door de IND dat ze er ook klaar voor zijn. Ze hebben ook extra bemensing aangetrokken. Of beschikbaar, mocht het wat ingewikkeld en moeilijk zijn. Hè. Dus ook een plan B als de systemen uitvallen, bij wijze van spreken.
1: Ja.
2: En die versnelde procedure, die heeft enorm veel voordelen. Dus ik hoop van gans harte dat het gewoon op 12 juni losgaat.
1: Ja, maar waarom is Ter Apel dan nog een aanmeldcentrum? Want de aanmeldcentra zijn toch aan de buitengrenzen van Europa. En bij mijn weten ligt Ter Apel niet aan het buitengebied van de Europese Unie.
2: Ja, de migratiepact houdt in dat je inderdaad, als je vanuit van buiten Europa komt, dat je gewoon eerst keurig meldt aan de buitengrens. Daar ga je dan de grensprocedure in, zoals dat heet.
1: Ja.
2: Maar loop je die grens voorbij naar Nederland, dan hebben ze met elkaar afgesproken dat er in elk land ook een grensprocedure is op één plek.
1: Ja.
2: Of meerdere, dat weet ik ook niet, maar in Nederland in ieder geval op één plek.
1: Ja.
2: En dat is dan Ter Apel. Dat moeten ze inrichten. En dan kunnen ze later, want er is een verdeling hoeveel personen asiel kunnen krijgen in dat land.
1: Ja.
2: En dan wordt dat weer in een soort boekhouding, wordt dat tegen elkaar weggestreept.
1: Ja,
2: een
1: soort spreidingswet, maar dan op Europees niveau. En als je die mensen niet wil opnemen, dan moet je 20.000 euro per asielzoeker betalen aan het land waar ze naar terug gaan. Dan is de regeling. Maar tegelijkertijd zegt ook de president van de Algemene Rekenkamer gisteravond bij Nieuwsuur, als je dat migratiepact gaat invoeren, dan heeft de minister al aangegeven zich te gaan richten op de nieuwkomers, dus de nieuwe gevallen, om die snel af te handelen. En dat zou kunnen betekenen dat bestaande gevallen wel eens veel langer moeten wachten op uitsluitsel of ze hier mogen blijven of niet. Die mensen die dus langer moeten wachten zitten vaak nog in Ter Apel, toch?
2: Nee.
1: Oh.
2: Die mensen, nee.
1: Ik begrijp altijd dat mensen daar heel lang blijven hangen, om, ook als ze duidelijkheid hebben gekregen omdat er te weinig doorstroom is.
2: Even kijken hoor, u stelt meerdere vragen. Het antwoord is dat in Ter Apel, daar kom je aan, dan zit je in de eerste fase van je procedure. Die procedure die kan 2 tot 3 maanden duren.
1: Ja.
2: En voor sommigen nog langer.
1: Ja.
2: Dus daar is een zekere mate van onduidelijkheid.
1: En de president van de Rekenkamer zegt dat kan wel 5 tot 10 jaar gaan duren.
2: Ja, maar dan vervolgens, als je in Ter Apel in een bepaalde fase van je procedure zit, dan op een gegeven moment moet je Ter Apel verlaten. En dan kom je een van de 300 andere locaties terecht. Dus het is maar net waar je verblijft. Als u ziet hoe asielzoekers, die hebben echt wel 5, 6 locaties bezocht. Hè. Dus er is een continue doorstroom op verschillende locaties.
1: Ja.
2: En in Ter Apel blijf je eigenlijk voornamelijk voor die eerste fase. En die eerste fase kan heel erg lang zijn, 2 tot 3 maand.
1: Ja.
2: En dat is toch wel met een migratiepact. Dan kan in principe in 2 dagen iemand zijn beschikking al krijgen.
1: Okay. Dan maar dat wel zijn de nieuwe gevallen. Maar goed, de president waarschuwt natuurlijk voor de bestaande gevallen die nog zitten te wachten. Dus dat zijn mensen die zijn nog geen statushouder. Want die hebben nog geen stempel gekregen, om het maar even plat te zeggen. Dus die wachten nog op uitsluitsel. En als dat, krijg je dan niet weer een verdere verstopping van de hele asielketen, omdat die mensen dus niet doorstromen?
2: Ook daar weer ja, nee.
1: Je hebt wel een makkelijke functie.
2: Ja. Nee, het tragische is dat natuurlijk voor mensen die al heel erg lang in de procedure zitten, het inderdaad zo is dat ze nog iets langer in de procedure zitten.
1: Ja.
2: Het positieve nieuws is, men was op vlucht voor oorlog en geweld.
1: Ja.
2: En men is in Nederland veilig.
1: Ja.
2: En men kan in een AZC, en dat is ook een maatregel van de minister nu.
1: Ja.
2: Men wordt wel geactiveerd. Ja. Hè? Dus men kan een taal leren. Men kan ergens mee bezig. Men kan misschien straks al wat klusjes gaan doen. Kan werken. Kan alvast iets gaan doen.
1: Ja.
2: En toch iets van integratie.
1: Ja.
2: Dat is 1.
1: Ja.
2: Twee. Dus hier komt de ja of de nee. Als iemand nu binnenkomt, dan krijgt hij dus binnen een week een beschikking. Dus wat voorheen 2 tot 3 maanden duurt.
1: Ja.
2: Dus dat betekent dat je deze mensen die nieuw binnenkomt, die gaan hoeveel sneller er weer uit.
1: Ja, moet je wel andere plekken hebben waar ze naartoe kunnen.
2: Ja.
1: En dan komen we op de spreidingswet en op de noodopvang. En Bart van der Brink, de minister, heeft niet de bevoegdheid om die noodopvang dwingend op te leggen. Dat meldt hij ook zojuist nog. De ANP maakt daar een bericht van. Om juridisch dwingende maatregelen te nemen waardoor een gemeente noodopvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Dat is wel eens de verwarring met de spreidingswet. Dat gaat om permanentere locaties. En dit gaat om noodopvang. Daar gaan gemeenten zelf over. Dus ook hij staat met lege handen en met zijn handen in het haar.
2: Ja, daarom heeft hij ook heel consequent over spoedopvang en niet over crisisopvang.
20: Vindt u trouwens over crisis gesproken, want de commissaris van de Koning bij u heeft gisteravond ook bij Pauw en de Witte oproep gedaan om echt een soort crisisnoodtoestand uit te roepen rondom asiel. Bent u dat met hem eens?
2: Ja, de gedachtegang van de commissaris die volg ik volledig. Want het is inderdaad zo dat burgemeesters willen heel vaak wel proberen te kijken waar ze iets kunnen regelen.
20: Ja.
2: En net zoals mijn collega in Stadskanaal eigenlijk crisisnoodopvang heeft geregeld.
20: Ja.
2: Als je, maar dan ben je wel afhankelijk van natuurlijk van wat de gemeenteraad je aan ruimte biedt.
20: Ja.
2: Bij een crisis, dan heb je een eigenstandige bevoegdheid om door te pakken.
20: Ja, dus u bent er ook voorstander van dat die asielcrisis wordt uitgeroepen, ook officieel?
2: Nou, dat is even voor rechts geleerd. Daar blijf ik even bij weg.
20: Daarom vroeg ik het ook. Want dat heeft namelijk de juridische implicaties en ook vanuit de minister gezien.
2: Ja, maar ik ervaar het als een crisis. Het voelt als een crisis en het ziet eruit als een crisis. Dus ik vraag me ook wel af, waar missen we dan die laatste stap? Ja. Dat is, dus ik steun en ik ben het helemaal met de commissaris eens. Ik vind ook echt wel dat de minister nog even goed moet kijken of hij daarin nog een stap verder kan gaan dan wat hij nu doet.
20: Ja.
2: Want ja, de oplossing komt daarmee wel wat dichterbij. Omdat ik zeker weet dat in de rest van het land veel meer daadkrachtige bestuurders zijn die wel willen doorpakken.
20: Dus uw oproep aan de minister is, zet een tandje bij.
2: Ja.
20: Overgesmelten Jeroen de Jager, dat is de NOS-verslaggever die ter plekke is, dat het ontbijt waar we eerder over spraken uiteindelijk is aangeboden met een karretje van het COA. Maar dit is niet omgeroepen. Ze zeiden niet there is food aan de mensen. Ik lees even voor wat er op mijn scherm staat. En het grootste gedeelte van de groep was toen al weg. 10 mensen waren er op dat moment nog. En 4 mensen hebben buiten geslapen. Mensen die gearriveerd zijn nadat de bus naar Stadskanaal was vertrokken. En de laatste cijfers van het COA uit de Apel melden dat er 2240 mensen zitten. Dus dat is onder de 2300. Betekent dat dat van die 120 die nog elders moeten worden ondergebracht, dan tenminste 60 naar binnen kunnen, omdat je dan binnen de 2300 blijft?
2: Ja.
20: Dus dat is dan 120 min 60 is 60. Voor wie dan nog een plek moet worden gezocht, als je het zo zegt.
2: Ja, je moet Rapel echt zien, toch eigenlijk een heel grote centerparks. Hè? Dus er zijn ook weer mensen die ook wel natuurlijk, of de procedure is nu helemaal gestopt, of ze hebben recht op een opvang elders, of ze moeten naar Zevenaar. Dat is de plek ook waar veel gezinshereniging plaatsvindt. Dus het is wel een continue in- en uitstroom.
20: Ja.
2: Alleen ja, op een gegeven moment stokt het. Hè, want het is wel georganiseerd als een trechter, de hele asielopvang.
20: Juist. En wat is uw reactie op het bericht van Jeroen de Jager? Dus de NOS-verslaggever die ter plekke is en met eigen ogen heeft gezien wat ik net heb voorgelezen.
2: Over het ontbijt?
20: Ja, het ontbijt. En dat er dus 4 mensen buiten hebben geslapen. Mensen die gearriveerd zijn nadat de bus naar Stadskanaal was vertrokken.
2: Ja, vind ik schandalig. Hè? Want als het werkelijk zo is dat deze mensen graag in de opvang hadden gewild, dan had de COA ze er natuurlijk heen kunnen brengen. Stadskanaal, de locatie is 10 kilometer verderop. Daar had makkelijk in voorzien kunnen worden.
20: Met andere woorden, uw reactie op dit bericht is dat het schandalig is als dit klopt.
2: Nou ja, richting het COA. Nogmaals, COA heeft hier de eerste verantwoordelijkheid voor de opvang van deze mensen. Wij helpen het COA met een crisisnoodopvang, maar de regie ligt bij het COA.
20: Goed. Jaap Vedema, burgemeester van Westerwolde. Wolde, sterkte de komende dagen. En in uw overleg ook met Den Haag, want dat vindt veelvuldig plaats. Dank u wel. Hier gaat Suzanne Bosman verder met In Vandaag. Wij melden ons morgen. Ik wens u een hele fijne dag.
5: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
5: Podcast.
3: Docs.
4: Was je blijven schrijven?
7: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
8: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
24: Of bioloog, dokter,
8: kapper.
24: Of misschien acteur.
25: Of radiomaker.
7: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
26: Zou hij bevriend zijn met ons, denk je?
27: Dat weet ik misschien wel.
7: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
28: Ster.
29: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
30: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
29: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
11: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
5: NPO Radio 1, 12 uur.
16: Susanne Bosman.
17: Goedemiddag. 2 keer afgelopen jaar stonden Nederlandse Special Forces op het punt drugsbaas Bolle Jos in Sierra Leone met een ongekend grote operatie op te pakken. 2 keer werd die actie op het laatste moment afgeblazen. Waarom die aarzeling? Dat zometeen in 1 Vandaag, nu het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
25: Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. En voor de komende dagen wordt opnieuw drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. Ik ga over praten met Ronald Niemeyer, verslaggever bij RTV Noord. Ja, Ronald, wat is de laatste stand van zaken?
28: De laatste stand van zaken is dat het op dit moment gewoon echt rustig is in Ter Apel. Een heel ander beeld dan gisteren, waar je toch de dixie zag en waar het voedsel werd uitgedeeld. Mensen liggen, ja, die daar zijn, die liggen in het gras. Er zijn wat gezinnetjes bij, wat alleenstaande mannengroepen, om het zo maar te zeggen. Erg druk is het niet. En men ligt dus in het zonnetje te wachten op wat deze dag allemaal teweeg gaat brengen en wat er allemaal gaat gebeuren. Even over de nacht over de afgelopen nacht. Een groep van 51 asielzoekers is dus tijdelijk opgevangen door Stadskanaal. En die gemeente doet ook de oproep aan andere gemeenten om toch ook in dit geval in actie te komen. Want het is de vraag van, ja, hoe druk wordt het de komende nacht? Verwacht wordt dat er toch nog zo'n 70 tot 80 mensen bij zullen komen. Bovenop die 50 die dus elders onderdak hebben gekregen. Ondertussen de sfeer dus wel rustig. Over de procedure. Ja, als je hier aankomt, dan ga je wel naar binnen toe. Er wordt een eerste schifting gemaakt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. Ja, schrijnende gevallen, gezinnen, mensen met een medische medicatie of vrouwen krijgen wel toestemming om binnen te blijven. De rest krijgt een zogeheten loopbrief waar ook een nummer op staat. Vaak zijn dat toch alleenstaande mannen die weer naar buiten worden gestuurd. En zij zullen af moeten wachten van ja, wat deze dag voor hen gaat brengen.
0: Ja, want je zegt dus ongeveer 80 plekken nodig. Zijn die plekken er dan niet?
28: Die zijn er niet. Er is wel ruimte vrijgemaakt. Men heeft ook afgelopen nacht boven de 2200 mensen gezeten. 2240 om precies te zijn. Ja, en dat is nog steeds te veel voor het Apel.
0: Ja, en gaat Stadskanaal dan weer hulp bieden?
28: De burgemeester laat eigenlijk weten dat men de helpende hand heeft geboden. En dat het nu toch ook de taak is, dat verwacht hij eigenlijk, burgemeester Sloots van de gemeente Stadskanaal, dat nu ook andere gemeenten zullen inspringen. Hij heeft dat vandaag ook nog eens een keer benadrukt. Er zijn toch meer dan 300 andere gemeentes. Kunnen zij die een beetje ruimte maken? Dat is eigenlijk zijn verhaal. Maar zoals het er nu naar uitziet, zegt hij van, we hebben één keer de helpende hand geboden en dat gaan we eigenlijk niet weer doen.
0: Dankjewel. Ronald Niemeyer, verslaggever bij RTV Noord. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het eind van de middag landden de activisten in Istanbul. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden.
1: Het NOS-journaal.
0: Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats, vertelt persofficier Jan Hoekman.
2: We hebben natuurlijk nader onderzoek gedaan, ook naar de gegevensdragers die onder de verdachte in beslag zijn genomen. En op die manier zijn we helaas meer slachtoffers op het spoor gekomen. Het onderzoek loopt nog. Het is wel zo dat we de 60 slachtoffers die we nu geïdentificeerd hebben, dat het daar waarschijnlijk bij zal blijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat nu, en die slachtoffers bevinden zich door het hele land, zij en hun ouders, verzorgers, ja, bezocht zullen moeten worden door de politie. Dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren. En ja, wat uit dat onderzoek nog verder weer naar voren komt, kan ik natuurlijk niet op vooruit lopen.
0: M was zelf niet bij de zitting aanwezig. Hij wordt onderzocht door een psycholoog en een psychiater en blijft de komende 3 maanden vastzitten. Waarschijnlijk is de inhoudelijke behandeling van de zaak aan het einde van het jaar. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden.
17: Jeroen, dankjewel. Rijn Baarmans is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Rijn.
6: Goedemiddag. Ja, het is niet druk op de weg. Wel rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Het komt door de Duitse grenscontroles en reken op 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum richting Nijmegen. Daar is het raak tussen Tiel West en Echthold 20 minuten. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken 5 tot 10 minuten door een spoedreparatie. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot nog een wegafsluiting op de A59 Os richting Den Bosch. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Wil je omrijden, dan kan dat via Eindhoven over de A50 en de A2.
16: Ster.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
20: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
21: Allsafe geeft ruimte.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. lefarbo.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven.

0: voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
8: Wat kunnen advocaten leren van vechtsporters? Nou, een hoop, zegt advocaat Sanne Schuurman. Over een uur is de uitspraak in een zaak rond Ines Wesky. Schuurman vindt dat advocaten hun weerbaarheid moeten trainen tegen de druk van criminele cliënten die ze voor hun karretje willen spannen. En hoe word je dan weerbaar? Nou, dat vertelt Schuurman zo meteen. Lammert, instappen, zeg jij, of niet?
9: Ja, SpaceX gaat volgende maand waarschijnlijk naar de beurs. Het wordt aangekondigd als de grootste beursgang ooit, ter waarde van 2000 miljard... Maar of het nou slim is om in het bedrijf te beleggen, dat vragen we zo aan Milou Brandt.
8: En nu, Nederland durft Bolle Jos niet op te pakken.
10: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
11: Op het moment dat Bolle Jos Sierra Leone zou verlaten en inlichtinginformatie wees uit dat hij af en toe Sierra Leone inderdaad daadwerkelijk verliet, soms over zee, om daar special forces in de buurt te hebben en Bolle Jos te arresteren, in de boeien te slaan en over te brengen naar Nederland.
8: Ja, het scheelde maar een haar of de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos was opgepakt. Dat zegt hier misdaadjournalist John van de Heuvel. Justitie wilde Bolle Jos op volle zee overmeesteren, buiten de territoriale wateren van Sierra Leone. Die actie werd last minute afgeblazen. Nederland probeert al een jaar om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen, maar Sierra Leone negeert tot nu toe elk verzoek. Jelle Visser is hier, journalist, maakte met John van de Heuvel documentaire reeks over Bolle Jos te zien bij Videoland. Jelle, fijn dat je hier bent.
12: Dank je.
8: Het leest zich allemaal als een spectaculaire actie, hè? En wordt ook vergeleken, ik las de Telegraaf erover vandaag, met die van de Amerikaanse strijdkrachten die ooit in Panama president Noriega arresteerden. En eerder dit jaar in Venezuela Maduro.
12: Ja.
8: Hoe had die operatie er dan uit moeten zien?
12: Nou, het is super spannend en het is misschien ook wel een film. Je moet je voorstellen dat eenheden, speciale eenheden van het Korps Mariniers, Marsov, samen met leden van de DSI, van de politie, dienst speciale interventies, voor de kust van West-Afrika dobberen. Misschien wel letterlijk uit een onderzeeër klimmen en de boot in de gaten houden waarop Bolle Jos zat en waarmee hij vermoedelijk van Sierra Leone, Freetown, naar Liberia ging. En dan hadden ze hem willen overmeesteren, arresteren, op een helikopter zetten en hup naar Nederland, waar hij dan terecht zou moeten staan.
8: Ja, maar het is niet
12: gebeurd. Het signaal kwam niet, omdat er gedoe was, gedonder was in Den Haag. John van de Heuvel, de misdaadjournalist, het gezicht van de documentaire, noemt het een politiek brisant verhaal. Nou, dat is het ook.
8: Ja.
12: Dat was ruzie.
8: Ja, en dit speelde zich, Lammert, dus ergens vorig jaar af al.
9: Ja, onder het kabinet Schoof. Nederland was toen inderdaad heel dicht bij die arrestatie. Na een concrete tip over het drugscrimineel plan werd uiteindelijk afgeblazen vanwege koud watervrees. Dat waren inderdaad die spanningen in Den Haag. Die liepen destijds hoog op, vertelt John van de Heuvel.
11: En toen liepen de emoties tijdens die besprekingen af en toe heel hoog op. En dan moet je je voorstellen dat ministers zich afvragen van ja, wat betekent dit politiek gezien?

0: dat de minister van Justitie denkt van ja, kan dit juridisch allemaal wel? Is dit niet gewoon ontvoering? Maar er waren ook bewindslieden tussen die zich echt zorgen maakten over hun eigen veiligheid. Zo zei minister van Defensie Ruben Brekelmans, ja, straks wordt hij opgepakt en zit hij hier in Nederland en moet hij zelf ook beveiliging krijgen.
1: Ja, enerzijds, Jelle Visser, is er een enorme drang om Bolios te arresteren, ja, om hem te overmeesteren, om hem naar Nederland te halen, om hem te berechten, want hij is hartstikke gevaarlijk en dat moet allemaal. Mm-hmm. En dan toch op het laatste moment doen we het toch niet.
2: Nee, en dat wordt ook wel politieke ja, lafheid genoemd. Mm. En als je de koning wil verslaan, dan moet je ook op het schaakbord gaan staan. Nou, John noemt het politieke lafheid. Ja. In elk geval, wat kwalijk is, is dat Bolios stond nummer 1 most wanted criminal. Hij zat in Sierra Leone, iedereen wist waar die zat. Ze hielden hem in de gaten. En ondertussen gingen de cocaïnetransporten gewoon door naar Nederland. En niet in kleine hoeveelheden, maar in gigantische hoeveelheden. Begin deze maand werd er dus een schip net voor de kust van de Canarische eilanden aangetroffen. 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van 1,5 miljard euro. In onze documentaire zeggen we dan ook, Bolios hoort eigenlijk in de quote 500 te staan. Want er gaat zo krankzinnig veel geld in om. En dat is natuurlijk ook wel fascinerend, hoe Josje uit Breda zich ontpopte tot de grootste crimineel van Nederland.
3: Maar wat zegt het dat minister Brekelmans zegt, nou, pak hem niet op, want dan moet ik, anders moet ik altijd over mijn schouder kijken.
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. En ik snap dat je die stelt, en dat willen wij natuurlijk ook weten. Maar de luiken gaan dicht. En hopelijk schrijft voormalig premier Schoof nog eens een
3: memoires.
2: Ja. En krijgen we dan te horen, maar op dit moment geen bericht.
1: Oké, maar het huidige kabinet is er ook mee bezig geweest, ja. Want zeer recent is er ook zo'n operatie opgetuigd, ja. En die is ook niet doorgegaan.
2: Ja, en we begrijpen dat de mores toen anders was. Wilden hem toen wel echt pakken. En politieke lef was er ook. Er is ook een vrachtschip aangeschaft door Nederland voor ettelijke miljoenen, zodat de eenheden daar onopvallend voor de kust van West-Afrika konden dobberen. Hm. Want met een fregat of met een onderzeeër, ja, dat valt natuurlijk op. Alleen het momentum was verdwenen, en dat zeggen wij dus ook in de documentaire.
1: En dat betekent?
2: Dat betekent dat Bolios moet dan wel aan boord van een schip stappen. Hij moet zich in internationale wateren gaan begeven, want anders wordt het natuurlijk toch wel heel ingewikkeld. Kijk, Sierra Leone is een soevereine staat. Je kunt daar niet zomaar binnendenderen met het korps mariniers of met het korps commandotroepen. Bolios wordt beveiligd, heeft altijd een legertje huurlingen of agenten of militairen om zich heen. Dus dat draait dan uit op een bloedbad. Als je hem wil pakken, als je hem wil isoleren, dan moet je het doen als die op zo'n schip zit.
1: Ja, jij zegt Sierra Leone is een soevereine staat. Nederland tuigt dit soort acties op. En ja, misschien gaat er eens een keer eentje wel door. Dat weten we natuurlijk niet. Maar dat moeten ze wel, want contact met Sierra Leone over uitlevering, dat mislukt op alle fronten.
2: Ja.
1: Er is recent nog in Zwitserland toch gesproken
2: geweest.
1: Op het hoogste niveau. Lukt allemaal niet. Maar Bolios zit natuurlijk ook zo dicht in die staat. Als ik naar jullie documentaire kijk, dan denk ik, ja, hij heeft dat hele land in zijn zak.
2: Ja, hij heeft een relatie met de dochter van de president, met Agnes Bio. Hij was dikke maatjes met het hoofd van de immigratiedienst. Die bezorgden hem paspoorten.
3: Diplomatieke
2: paspoorten. Hij was dikke maatjes met het hoofd van de drugsbestrijding in Sierra Leone. Ja, dan wordt het wel erg ingewikkeld allemaal. Kijk, hij koopt het land om. Er zijn filmpjes dat hij Rolexen uitdeelt. Dat hij dus met Agnes naar feestjes gaat. Hij zit vuistdiep bij de familie erin.
1: Ja. En toch, Nederland wil heel graag hem hier berechten.
2: Ja.
1: Op de een of andere manier uiteindelijk. Is hij zo gevaarlijk als een tachy hier in Nederland dan? Ik probeer me voor te stellen van wat is dan het belang dat er ook. Want er gaat natuurlijk heel veel tijd en heel veel geld en heel veel energie in zitten.
2: Ja, ik weet niet of hij net zo gewelddadig is als Tachi. Tachi wordt natuurlijk verdacht van verschillende liquidaties en moorden. Wat we wel weten is dat Bolios de drugshandel heeft geprofessionaliseerd. Bolios is eigenlijk een crimineel 2.0. Hij dook bijvoorbeeld op hele inventieve methodes. Hij regelde kleine vliegtuigjes om van Brazilië naar West-Afrika te vliegen. Wat hij ook deed, hij bedacht, weet je wat we gaan doen? We gaan narco-duikbootjes inzetten. Dat zijn geen echte onderzeeërs, maar dat zijn schepen die heel laag, net boven de waterlinie dobberen, vol met cocaïne. Maar die schepen die liggen zo laag, die vallen bijna niet op voor de radar.
1: Maar wat voor, even om het zo te stellen, wat voor last heeft Nederland daarvan?
2: Die drugs gingen wel hier naartoe. En de handelsprijs
1: wordt ieder lijntje
2: van
1: dat hier
2: cocaïne
1: in Nederland
2: is nog nooit
1: wordt
2: zo laag, ja, geweest. Dus, ja, Nederland wordt overspoeld met relatief goedkope cocaïne. En steeds wordt er gekeken naar West-Afrika, naar Bolios.
1: Ja. Nou,
2: terwijl die dus gezocht wordt. Ja. Wanted. Mm-hmm. Er wordt diplomatieke druk uitgeoefend. Ze willen hem hebben. En hij stuurt nog een keer een shipment naar West-Europa.
1: Ja. En Nederland moet voorlopig daar op toezien.
2: Ja.
1: Dat in ieder geval moet kijken dat dat zo gebeurt. Jelle Visser, dank dat je hier was. We hadden het over Bolle Jos. En er is dus een nieuw seizoen van die documentaire reeks te zien op Videoland. Europarlementariër Bas Eickhout die stapt op omdat hij relaties zou hebben gehad die niet passen bij mijn rol. Dat zei hij zelf. Tja, relaties op het werk. Wat mag er nou wel en wat mag er niet? Dat vragen we zo meteen aan een specialist arbeidsrecht.
4: Eén vandaag.
1: De grootste beursgang ooit, Lammert.
3: Ja, ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk gaat volgende maand naar de beurs. En ze mikken op een beurswaarde van, hou je vast, meer dan 2000 miljard dollar. Dat is de hoogste waardering ooit. En omdat het bij mij bij getallen van meer dan 6-0 al heel snel gaat duizelen, hebben we Milou Brandt aan de lijn, presentator van BNR Beurs. Goedemiddag, Milou.
5: Dag Lammert.
3: Ja, ik dacht dat een bedrijf er goed voor moet staan bij een beursgang, maar SpaceX maakt volgens mij nogal verlies. Hoe zit dat?
5: Ja, ze maken zeker nogal wat verlies. Ook vanochtend weer kwamen er kwartaalcijfers. Die moest SpaceX bekendmaken, ook in de aanloop nu dus naar die beursgang. En ook in het afgelopen kwartaal liep het verlies weer op tot 4,3 miljard dollar. Dat is omgerekend 3,7 miljard euro. En dat is wel opvallend, want dat is best wel veel geld. Want een jaar eerder verloor het onder de streep nog 528 miljoen dollar. Ook best wel wat natuurlijk. Maar dit is toch wel aanzienlijk meer. Als we het hebben over 4,3 miljard dollar. Ja. En de omzet, ja, dat is niet eens zo heel veel meer nu dan het toen was. Dus dat is echt wel opvallend. Maar ja, uiteindelijk maakt het ook weer niet heel veel uit wat de verliezen dus nu zijn. Want ja, beleggen gaat over winsten in de toekomst. Dus, dus nu het verlies is op zich niet echt een ramp. En Amazon heeft dat ook gehad. Hè. Dat draaide jaren verlies. Netflix ook, Tesla ook. En de logica daarachter is, ja, we gaan nu gewoon alles in groei investeren. En dan komt die winst later wel.
3: Ja.
5: En ja, beleggers kopen dus dan niet bij de verliezen nu, maar het toekomstige verhaal. Dus, ja. Maar dat moet dan wel uitkomen. En dat is nog wel een grote gok, zou ik zeggen.
3: Ja, want er wordt dan een prospectus uitgegeven, hè, van wat er verwacht wordt. En nu noemde ik SpaceX net een ruimtevaartbedrijf. Maar juist andere takken van het bedrijf van Elon Musk die weinig met ruimtevaart te maken hebben, die vormen nu potentiële problemen volgens die prospectus.
5: Ja, en die prospectus is dus het document waar alles in staat dat aanstaande beleggers zouden moeten weten over het bedrijf dat naar de beurs komt. Daar wordt dan ook van alles naar buiten gebracht over, hoe zit dat eigenlijk nou precies in elkaar, dat bedrijf? Nou, daar staat onder andere de zin dat het gaat over de space-tak van SpaceX. Dus echt daadwerkelijk de ruimtevaart. We gaan naar Mars en dan komen raketten en die komen weer terug op aarde en zo. Connectivity is er dan nog. Dat is Starlink. Dus dat is het internet wereldwijd wat Musk aanbiedt. En dan hebben we ook nog XAI, en dat is het AI-tak van dit verhaal. En uiteindelijk zou je denken, oké, SpaceX gaat naar de beurs. Volgens mij zitten dan de meeste beleggers ook te wachten op die raketten en op het ruimteverhaal. En we gaan kolonies op Mars stichten. En niet zozeer op een chatbot of een taalmodel of die AI, XAI, waar ook nogal weer wat haken en ogen aan zitten. Je kunt afvragen, zitten beleggers daar nou echt op te wachten?
1: Nou, precies. Want wat jij zo schetst, dat ziet er helemaal niet rooskleurig uit. En dan denk ik, waarom zou je daar nou je spaarcenten in stoppen?
5: Ja, dat is dus wel grappig. Dat staat dus ook in die prospectus die dat bedrijf zelf dan ook naar buiten brengt. In samenwerking met de banken die dat moeten begeleiden, die beursgang. En daarin staat dus ook dat de AI-chatbot Grok, dat is een potentieel risico voor SpaceX. Want ja, er wordt hardop afgevraagd eigenlijk of beleggers dat wel moeten willen. Want Grok heeft geen geweldige reputatie. We hebben recent nog die deepfake porno op X gehad, op het platform. En ja, daar gaat ook nog eens als een malle geld doorheen. Dus het verbrandt echt. En dat is gewoon eigenlijk een soort van bodemloze put, zo snel als daar geld in verdwijnt. Operationeel verlies ook van 6,3 miljard dollar vorig jaar. Dus ja, je kunt je afvragen, dat is misschien niet waar beleggers in eerste instantie op zitten te wachten dus. En ook in die prospectus, dat is ook wel grappig, daar wordt Musk zelf ook nog als een risico bestempeld.
3: Nou, want Milou, ik hoor het al, Suzanne en ik houden het geld op de bank.
1: We doen het even niet.
5: Nee. Ja, nou goed. Het is nog echt wel een grote gok inderdaad. En ook die belangenverstrengeling onderling. En heb je ook nog dat Musk heel veel stemrecht zelf houdt. Hè? Dus als belegger heb je, word je aandeelhouder, dan heb je dus iets te zeggen over de koers van het bedrijf. Maar Musk heeft nog steeds uiteindelijk altijd het laatste woord. En dat is dus wel, ja, dat is eigenlijk dus toch de vraag van: vertrouw je hem, geloof je in hem?
3: Ja, in Musk, een soort religie is het dan. Ja, dankjewel, Lou Brands van BNR Beurs over de voorgenomen grootste beursgang ooit van SpaceX.

0: De Laas en There She Goes.
1: Vind je dat het verboden moet worden om een relatie te hebben met iemand van je werkvloer?
2: Nee.
3: Je kan er toch zelf ook niks aan doen, al ben je in love met iemand die op je werk zit, weet je?
4: Het hoeft vast niet verboden te zijn, maar ik zou het wel stiekem doen als je advocaat bent of zo.
5: Ik vind gewoon dat het moet kunnen. Maar je moet niet te ver gaan, dus je moet wel weten waar je grenzen zijn.
0: Ja, liefdesrelatie op de werkvloer kan flinke dilemma's opleveren. Europarlementariër Bas Eickhout kondigde gisteren zijn vertrek aan omdat hij naar eigen zeggen ongepaste relaties heeft gehad. Wat die precies zijn, dat is onduidelijk. Zijn huidige relatie met de 24 jaar jongere Europarlementariër Lena Schilling zou in ieder geval voor ongemak zorgen binnen de linkse fractie, waar die vicevoorzitter van is. Ja, wat mag er nou wel en niet op de werkvloer? Goedemiddag, arbeidsrechtadvocaat Pieter van der Brink.
6: Ja, goedemiddag.
0: Is het een wijs besluit, vindt u, van Bas Eickhout om op te stappen nu?
6: Nou ja, op het gevaar af dat we dingen invullen. Ik denk het wel. Het lijkt een vlucht naar voren. Voor juristen is het altijd een integrerend onderwerp. Omdat ja, het is natuurlijk heel subjectief. Hè? Wie bepaalt nou wanneer welke grens gepast of ongepast is. Maar goed, hij kwalificeert het zelf als ongepast. Dus daar mogen we dan van uitgaan. En dan denk ik dat het toch wel verstandig is om daarmee naar buiten te treden. En daar zijn eigen consequenties aan te verbinden. Dus ik denk inderdaad dat het een slim besluit is.
0: Nou, maar zijn er dan helemaal geen regels voor?
6: Nou, uitgangspunt is dat, wat ik ook in de interviews net hoorde, een privé of een affectieve relatie is natuurlijk een privé aangelegenheid. Daar hebben we allemaal niks mee te maken. Niemand kan daarover oordelen. Alleen het wordt anders op het moment dat het effect gaat krijgen op de werkvloer. Ja, dan ga je, en dat zie je natuurlijk meestal in de hiërarchische verhouding. Hè. Dus als een gezaghebbende een relatie aanknoopt met een ondergeschikte, dan zie je op twee aspecten een probleem. De ondergeschikte is misschien niet helemaal uit vrije wil die relatie aangegaan. Misschien wel gedacht, dat is goed voor mijn carrière. Of durft het niet uit te maken. En andersom is de gezaghebbende natuurlijk in de beoordelingspositie ook wel subjectief. Dus daar zitten wel problemen. Alleen er staat nergens in de wet dat je dat dan wel of niet moet melden. Alleen heel veel bedrijven hebben tegenwoordig wel gedragsprotocollen waarin soortgelijke regels staan. Maar een verbod om verliefd te worden, dat kan je niet in een gedragsprotocol.
7: Gelukkig maar.
0: Nee, want heel veel mensen vinden hun partner op het werk, toch?
6: Ja, sterker nog, ik dacht eerst wat meer, maar meer dan 20% van de relaties vloeien voort uit de werkvloer. Dat is op zich ook niet ondenkbaar, want je deelt heel veel tijd met elkaar.
0: Ja. Maar wat moet je dan doen als dat zo is? En het is echt serieus.
6: Nou ja, dat is al gelijk weer een ingewikkelde vraag. Want wanneer vinden tegenwoordig generaties iets echt serieus?
0: Oh,
6: dat is
0: ook weer
6: een nieuw hoofdstuk, zou ik maar zeggen. Ik heb 3 dochters. Dus dat is een hele andere onderwerp.
0: Wanneer is het officieel? Eindeloos.
6: Op het moment dat je dan zelf echt wel zegt van ja, dit is echt een affectieve relatie. Dan op het moment dat dat tussen gelijkwaardigen en iets wat volledig buiten de werkvloer zich afspeelt, dan zou je dat niet hoeven uiten. Maar op het moment dat je in een hiërarchische verhouding, of in sommige gevallen zeg ik er wel bij, bijvoorbeeld advocaat-cliëntrelatie of een arts-patiëntrelaties, dat is wel echt in regels verboden, omdat daar natuurlijk een extra afhankelijkheid bestaat. Ja. Maar ik denk dat het gewoon, laten we wel wezen, verstandig is om er melding van te maken. Het is geen ontslaggrond. Heel veel mensen denken, als ik dat vertel, dan ben ik weg. Het is geen ontslaggrond, dus de werkgever moet dan gewoon met die persoon in overleg treden en dan lost zich dat wellicht op de werkvloer vanzelf al op. Maar ja, er bestaat ook een kans dat dan, en heel vaak zie ik in mijn praktijk, dat dan helaas de ondergeschikte het veld moet ruimen. En dat is dan natuurlijk wel frustrerend.
0: Ja, en kunt u daar dan wat aan doen?
6: Op het moment dat je als stel zo iemand komt dan naar mij als advocaat, dan verdedig je dat het geen ontslaggrond is en dat het geen effect heeft op de werkvloer. En dan moet je als werkgever dus wel aantonen dat het wel effect heeft op de werkvloer. Dus ja, je moet als werkgever kan niet zomaar zeggen het enkele bestaan van een relatie is voor mij voldoende om te zeggen dat is een ontslag of wat dan ook, of die moet wijken.
0: Ja, dit gaat dan vooral over het contact tussen de werkgever en de werknemers die het betreft, maar dan heb je ook nog de collega's die dan iets kunnen hebben van, oh ja, maar die hebben het met elkaar, dus die hebben korte lijntjes. Dat kan misschien ook gegeven.
6: Ja, nee, sterker nog, ik denk dat op heel veel grotere werkvloeren dit speelt allemaal. Hè? Dus dit gebeurt iedere dag. We zijn allemaal mens en we zijn ook allemaal, hebben we een oordeel over iedereen om ons heen. Uitgangspunt is, binnen bepaalde bandbreedte moet je je vooral niet bemoeien of storen aan collega's die een relatie hebben. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld, je collega heeft een relatie met jullie gezamenlijke baas en jullie worden alle twee beoordeeld en die collega wordt heel goed beoordeeld en jij wordt slecht beoordeeld, dan gaat dat natuurlijk toch wat wringen en wrijven. Nou, er komt een moment waarop je als collega zou kunnen zeggen. Nou, de term veilig wordt veel te ruim gebruikt, dat wil ik niet zeggen. Maar een werkgever moet wel zorgen voor een fysiek veilige werkomgeving, maar ook een mentaal veilige werkomgeving. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen, ik voel mij mentaal niet helemaal prettig met deze situatie. Maar ik zeg wel eerlijk, je moet wel binnen een bepaalde bandbreedte wat kunnen accepteren van elkaar.
0: Ja, anders is het wel erg complicated.
6: Ja, toch?
0: Ja. Ik dank u wel. Pieter van der Brink, arbeidsrechtadvocaat. Een techbedrijf dat nauwelijks bekend is, weet stiekem alles over jou. En dat is niet in de haak. Dat bedrijf krijgt nu vanuit Nederland een massaclaim aan de broek. Maar wat weten ze dan over u en over mij? Dat zometeen in één vandaag. Eerst het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1.
0: Jeroen.
7: Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten moeten slapen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Daarom schoot burgemeente Stadskanaal te hulp. Voor de komende dagen wordt opnieuw drukte verwacht in Ter Apel. Het OM heeft meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd er onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. En het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda te bestrijden. Giro 7244. Al een paar weken gaat het ebola-virus er rond. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden.
0: Ja, dankjewel voor het verkeer naar Rem Hartmans.
8: Ja, onder andere twee vertragingen vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 Hengelo richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. En de A12 Arnhem richting Duitsland vanaf Zevenaar. In beide gevallen een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken zaten gaten in de weg. Er vindt nu een spoedreparatie plaats en de vertraging is 10 minuten. Dan nog de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht bij Os vanwege bergingswerkzaamheden. Omrijden kan wel via Eindhoven over de A50 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 3 uur zal duren.
9: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: €1.500 per kind en €500 voor volwassenen, voor miljoenen Nederlanders dan. Dat is de inzet van een massaclaim tegen de grote Amerikaanse tech-adverteerder AppLovin. Dat bedrijf dat zou zonder toestemming allerlei privacygegevens verzamelen en daar miljarden aan verdienen. Von der Laan is als privacyadvocaat aangesloten bij die massaclaim. Goedemiddag.
10: Hi, goedemiddag.
0: En Harm Teunis is er ook, cyber-expert. Dag meneer Teunis.
11: Hallo.
0: Ja, mevrouw Laan, die dagvaarding voor die massaclaim, die is net de deur uit.
10: Ja, dat klopt. As we speak.
0: Ja, inderdaad. En wat is het doel nou exact daarvan?
10: Het doel is in de eerste plaats dat het stopt. Dus het onrechtmatig gebruik van gegevens van volwassenen, maar ook heel veel kinderen die gratis apps gebruiken, dat moet stoppen, vindt de stichting. En in de tweede plaats is het doel dat er een vergoeding komt. Dus in het verleden is er al heel veel misbruik van gegevens geweest en dat, daar moet een vergoeding voor komen.
0: Ja, u zegt ze gebruiken die data, maar hoe komen ze eraan? Wat speelt er nou precies?
10: Ja. AppLovin, dat is die partij die wordt aangesproken. Dat is een hele grote big tech partij in de VS. En die maken software. En die software wordt door heel veel ontwikkelaars van apps ingebouwd in hun apps. En als die erin zit, dan krijgt AppLovin, die partij in de VS, die krijgt dan iedereen's gegevens. En die software is zo gemaakt dat er zoveel mogelijk gegevens worden verzameld. En dan vervolgens aan de achterkant worden die aan elkaar gekoppeld en worden die gebruikt om mensen te profileren.
0: En dat profileren, dat betekent dat je heel gericht, want zo is dat toch, meneer Teunis, dat je heel gericht kunt adverteren?
11: Ja, er wordt van alles van jouw gedrag wordt gelezen, opgeslagen. En dat wordt dan gebruikt om een profiel te bouwen, waardoor je eigenlijk in een soort fuik wordt getrokken die past bij jouw interesses. Dus stel dat je heel veel sport en veel fitness dingen bekijkt op het internet, dan zul jij bijvoorbeeld veel meer advertenties te zien krijgen die daarbij passen. Dus denk dan even aan voedingssupplementen, sportkleding, dat soort zaken.
12: Is ook best handig, zou je kunnen zeggen, toch?
11: Ja, maar dat betekent dus ook dat je continu beïnvloed wordt op datgene wat jij bekijkt. En stel dat jij de hele tijd verleid wordt tot het kopen van dat ene ding waar je misschien over twijfelt, maar niet kan betalen. Ja, dan is dat misschien wel iets. Dan wil je misschien niet die kant opgetrokken worden.
0: En hebt u er zicht op hoe ver dat gaat, wat ze dan allemaal van ons weten?
11: Nou ja, het kan voor alles en nog wat zijn. Het is je speelgedrag, je zoekgeschiedenis, aankopen die je doet, je mailadres. Allerlei zaken die jij binnen andere apps ook weer doet, die worden ook weer gekoppeld aan de informatie die verzameld wordt door AppLovin. Dus het is niet alleen deze ene app die dat doet. Maar het gaat ook om het combineren van alle gegevens die die ook in andere apps verzameld worden. En dat is waarom het zo kwalijk is.
0: Ja, en het gaat van de Laan ook over wat je dan onschuldige apps zou noemen. Wordfeud, zo'n Sinterklaas-app waar opa's en oma's hun kleinkinderen mee laten bellen.
10: Ja, klopt. Die zitten er ook tussen. Dus het gaat om apps waarvan je het echt niet verwacht. Standaard apps zoals Vinted en CapCut. Maar ook gewoon spelletjes-apps. Blockblast en Helix Jump zijn twee voorbeelden van apps die veel worden gespeeld. Maar ja, in aanvulling daarop zitten er ook best wel wat nare apps tussen. Dus denk aan Kick the Buddy is dan een voorbeeld waarbij je eigenlijk het doel van het spel is dat je een weerloos poppetje mishandelt.
0: Ja, nou, dat is dan minder leuk. Zeker. Ja. Ja. Maar meneer Teunis, wat maakt, want we weten dat toch al, de Googles, de Meta's van deze wereld, die verzamelen allerlei data van ons, dat zijn we gewend. We drukken ook steeds op cookies accepteren. Wat maakt deze zaak dan anders?
11: Nou ja, specifiek gaat het hier natuurlijk ook om de meest gevoelige personen die we hebben in onze samenleving. Dat zijn onze kinderen. Ja. We hebben met z'n allen afgesproken dat we kinderen beter willen beschermen tegen het profileren, tegen het heel nadrukkelijk bouwen van die profielen van kinderen. Omdat we weten dat kinderen hier extra gevoelig voor zijn. Dat ze veel makkelijker te manipuleren zijn. Daar hebben we gewoon hele goede regels voor in de Europese Unie. Ja, en die moeten dus nageleefd worden. Maar het gaat niet alleen om kinderen. Het gaat denk ik ook, dat weet ik zeker, het gaat ook om volwassenen die dit soort apps gebruiken. En je hebt vaak gewoon niet door waar je ja tegen zegt. We hebben met deze app en met deze manier van gegevens verzamelen en doelgericht adverteren, hebben we eigenlijk een soort van internet gebouwd waarin het veel makkelijker is geworden om je privacy weg te klikken dan om die te beschermen. En dat is waar volgens mij deze zaak om draait. Mm. En dat is denk ik ook belangrijk dat we daar met z'n allen aandacht voor hebben.
12: Want het staat dus allemaal wel in die kleine lettertjes die wij allemaal achterloos wegklikken.
11: Er staat een heleboel in wat wij wegklikken. Even als je het specifiek over deze apps hebt. Ja. Je moet wel goed zoeken om het te vinden. Maar ze geven wel aan, er wordt bijgehouden waar je winkelt, wat je doet, wat je bekijkt, wat je aankoopgeschiedenis is, wat je e-mailadres, je telefoonnummer is. Ja, het staat er. Ja. Maar je moet wel echt goed zoeken en goed, eigenlijk ook gewoon goed kunnen lezen. En dat is natuurlijk wel waar het pijnlijk wordt.
0: Mevrouw Laan, waarom speelt u dit eigenlijk niet via toezichthouder? Want we hebben een autoriteit persoonsgegevens. We hebben de Europese Commissie die ook miljoenen of soms miljarden boetes uitdeelt aan grote techbedrijven. Voldoet dat allemaal niet? Is er dan inderdaad zo'n claim als u nu indient nodig?
10: Ja, goeie vraag, obviously. In de eerste plaats nog heel eventjes over wat die apps verkeerd doen. Mm-hmm. Ook als je toestemming weigert, dan trekken ze je. Dus dat is waar het sowieso al fout gaat. En op het moment dat ze toestemming vragen, dan is het onduidelijk waarvoor precies. Dus ja, er staat iets in die banners, maar daaruit blijkt niet dat ze zoveel mogelijk gegevens vergaren, die ook nog eens koppelen en verrijken, vervolgens dat profiel gebruiken en verhandelen voor manipulatie online.
0: Dus er is geen ontkomen aan, zegt u?
10: Nee, inderdaad. En het gaat niet alleen om de advertentie van iets wat je misschien toch wel wilde kopen, maar ook om het jou zo lang mogelijk online houden en manipuleren in bredere zin. Ja. Wat betreft die AP, de autoriteit persoonsgegevens, die kan geen schadevergoeding toekennen. Dus op het moment dat de AP zou ingrijpen, dan kunnen zij natuurlijk iets doen en zeggen dat het moet stoppen, een onderzoek starten, eventueel nog een dwangsom of een boete opleggen. Maar zij kunnen niet over het kwaad dat al is geschied zeggen, daar moet je voor betalen. Degene wiens gegevens je onrechtmatig hebt gebruikt, die moeten daar een vergoeding voor krijgen.
0: Ja. U wilt €500 voor een volwassene, oplopen tot €1500 voor kinderen tot en met 13 jaar. Maar goed, dan heb je die schadevergoeding gekregen. En dan?
10: Nou, het idee is dat eigenlijk juist door die financiële prikkel en deze zaak en de rugbaarheid die daaraan wordt gegeven, het gedrag stopt. Dus de AP, de autoriteit persoonsgegevens, die heeft het druk, zoals ze zelf ook veel ventileren in de media. Dus deze zaak is tot nu toe niet opgepakt, kunnen we concluderen. Terwijl het wel om de grootste partij zo ongeveer in de online app-industrie gaat. En daarom pakken wij dat op. Ja.
0: Privacy-advocaat Vonne Laan, dank u wel. En dank ook tech-expert Harm Teunis. Tijd voor een ander geluid. Dat zeggen meer dan 100 organisaties. Na de anti-AZC-protesten van de laatste tijd willen zij vanavond hun solidariteit aan vluchtelingen laten horen. En de voorbereidingen daarvoor die zijn al in volle gang. Dat horen we zo.

0: Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Dit keer geen protest tegen asielzoekers, maar juist steun en solidariteit vanavond in Utrecht. Ter voorbereiding maken vrijwilligers en bewoners in een AZC samen spandoeken en protestborden. En onze verslaggever is bij Naomi de Bruin. Zij werkt op het AZC in Utrecht als kunstenaar en docent.
1: Hier hebben wij gisteren ook wat banners gemaakt.
2: Die zijn druk bezig voor vanavond.
1: Ja, vanavond op het Domplein. En we hebben eentje gemaakt met daarop staat migratie is mooi. En straks gaan we hier met nog een banner waarschijnlijk. Hier hebben we allerlei materialen. Hier zijn wij wekelijks met kinderen en tieners en jongeren.
2: Naomi, jij bent van Stichting Vrolijkheid. En jullie zijn één van de organisaties die vanavond naar Utrecht gaan. En waarom gaan jullie?
1: Wij organiseren dit niet, maar wij zijn wel solidair. Omdat we hier eigenlijk dagelijks zien dat we gewoon heel menselijk met elkaar kunnen omgaan. We gaan om te laten zien hoe we kunnen samenleven, om een positief geluid te laten horen.
2: Pasten, verf,
1: precies,
2: kleur.
1: En nog, we hebben een grijs spandoek en daar moeten we dan een beetje een lekkere, felle kleur letter op. Do you have an idea what to put on this one?
3: You are safe.
4: You are safe. I want to be safe. It's not only about the people. It's also about the procedure. Because I'm not sure if I'm gonna stay, I'm gonna be sent back. I don't know. I'm not certain about anything in my life. Everything in my life is on pause. And also those people who hate us for, I don't know, their reasons. But it's insane to see this much of anger and hate in people.
2: Je voelt je dus niet veilig omdat je nog steeds in een procedure zit. Je weet niet waar je aan toe bent. En daarnaast begrijp je ook niet waarom mensen zo ontzettend boos zijn waarom wij hier zijn. Allah, jij komt uit Syrië. Je bent hier 2 jaar. Als je dit zo allemaal meekrijgt, wat doet dat met je?
4: Ja, I feel scared actually. I feel more scared. Because what did I do? Like for me or others. I understand some people did some stupid stuff, but you cannot treat us as one group. Every country has a bad people. Ja. Yeah.
2: Allah voelt zich dus bang, zeer bang. Ze vraagt zich af, wat kan ik eraan doen? En ze begrijpt best wel, er zijn mensen die zich niet goed gedragen, maar je kan niet iedereen over één kam scheren. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Dan hoop ik vooral dat dat niet het enige beeld is wat er van de Nederlandse samenleving overblijft. En dan hoop ik dat we daar ook een ander geluid in kunnen laten horen. Ja, want totaal niet representatief in mijn ogen. Ik zie heel veel draagkracht en juist heel veel liefde en animo om juist te helpen en om solidair te zijn richting wie dan ook, gevlucht of migrant of wat dan ook. Ik hoop dan heel erg dat dat geluid sterker is, zeg maar. Maar ik begrijp ook heel goed dat het wel iets met je doet en dat het je wel raakt als jij de zondebok bent. En als jij, zonder dat daar echt een directe reden toe is, de hele tijd wordt aangekeken als probleem van alles. Het doet natuurlijk mij ook pijn als ik dat zie gebeuren bij een vriendin van mij. Ik kan het gewoon vooral helemaal niet goed begrijpen. En ik hoop gewoon heel erg dat bestuurders er ook flink tegen durven uit te spreken en niet meegaan in die rebellie en het verzetten tegen iets waar we, denk ik, vanzelfsprekend gewoon zorg over moeten dragen. Ik vind het wel bijzonder dat de AZC's nu op dit moment ook overstromen met kaarten en bemoedigende woorden, brieven van mensen uit de buurt. Ook hier bij de receptie hangen er kaarten die gestuurd zijn eigenlijk in de afgelopen 2 weken. Dus dat is wel een hele directe reactie. Een soort, ja, een ander, positiever en een warmer geluid. We denken na over een leus op de spandoeken.
2: Ja, is dat nog ingewikkeld?
1: Nou, dat is best ingewikkeld, want je moet je woorden wel wegen en kiezen en ook niet in clichés vervallen. Dus je wil altijd dat het een beetje fris blijft. Dus we hebben nu hier 1 doek, migratie is mooi, staat erop. Maar het is altijd even een beetje zoeken van hoe kunnen we weer iets fris inbrengen.
2: Dit is een creatief honk, mag ik het zo noemen, met boeken, ja. Verf.
4: We make music here, we sing here also.
1: Ja, ja, muziekruimte, we hebben heel veel gitaren.
2: En jullie gaan ook vanavond zingen, hè?
1: Ja, wij gaan ook zingen, ja.
2: Jullie staan bij het Jaarbeursplein vanavond. Ja. Wat gaan jullie zingen?
1: In allerlei talen gaan we zingen. Dus we hebben vrienden die uit Koerdistan komen. Zingen we een Koerdisch lied of een lied uit Egypte.
4: France, Syrië.
2: Jij werkt hier veel met mensen die wonen in dit AZC. Hoor jij ze er ook over? Over wat er in Nederland op dit moment speelt? Protesten bij de AZC's in Weidemeren.
1: Niet iedereen krijgt het mee, denk ik. Ook als mensen niet heel erg dicht op social media of op nieuwskanalen zitten. Maar tegelijkertijd hoor ik mensen er wel over. En sommige mensen zeggen, ja, we weten wel beter. We weten wel dat de Nederlandse samenleving die wij kennen ons anders ontvangt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, en dat heeft Alain net ook gezegd, die het wel meekrijgen en ook niet in de koude kleren gaat zitten, zeg maar. Dus die er wel wakker van liggen. En vooral ook misschien over meer over wat dat dan gaat doen, hè? Wat dat gaat betekenen voor op beleidsniveau, zeg. Dus hoe het gaat doorwerken in de politiek. En of ze dan de dupe daarvan worden, dat mensen, ja, naar ze schreeuwen.
2: Straks dus om 6 uur de demonstratie. Kunnen jullie even iets laten horen wat er gezongen gaat worden met het koor hier vanuit het AZC?
1: Hey.

0: geboren.
1: Ja, en zoals Joris al zei, vanavond dus die solidariteitsbijeenkomst in Utrecht. Was oud-topadvocaat Ines Wesky de criminele boodschapper van haar cliënt Ridouan Taghi? Over een kwartier dan doet de rechtbank in Rotterdam daar uitspraak over. Een strafzaak die veel beroering geeft in de strafrechtadvocatuur laat zien hoe gespannen de relatie tussen een criminele cliënt en de advocaat kan zijn. Sanne Schuurman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Meneer Schuurman, u bent strafrechtadvocaat. U geeft namens de Orde van Advocaten weerbaarheidstrainingen aan collega's. Een training die u ook zelf hebt gevolgd. U kent mevrouw Wesky al jaren. Hoe hebt u straks is dus die uitspraak. Hoe hebt u deze zaak gevolgd?
2: Ja, heel erg gespannen natuurlijk. Ja. Het is een collega die je natuurlijk door de jaren heen kent. En heel erg bent gaan waarderen. En nog steeds iemand die ik heel erg waardeer. En het is natuurlijk verschrikkelijk om te zien in wat voor een vervelende positie zij terecht is gekomen.
1: Ja, zo klonk Ines Wesky toen ze het woord kreeg in de rechtbank in Rotterdam begin vorige maand.
3: Je zou het kunnen zeggen een soort ring van vuur. Dat alleen maar verder opgestookt wordt. Van alle kanten. En jij staat daar. Zoals altijd. En dat kan je ook. Het vuur wordt steeds groter. En dat isolement, dat ben je gewend. Dat is wat ik u toon. Dat je werkelijk denkt dat je alles kan doven. Een illusie.
1: Ja, meneer Schuurman, wat is nou de invloed van deze zaak op uw beroepsgroep, op u, op de collega's?
2: Ja, nee, ik denk dat iedereen er sowieso heel erg van geschrokken is. En dat ook die woorden die Ines daar zo uitspreekt. Ja, dat geeft ook wel het isolement aan waar je soms als advocaat in kan zitten. He, dus je bent natuurlijk door je geheimhouding natuurlijk gebonden aan regels. Je kan niet alles zomaar met iedereen overleggen. En je positie is vrij uniek en eenzaam. En dat.
1: Ja, en dan is er, u zegt de eenzaamheid, maar Lammert, we weten ook agressie, bedreigingen, die spelen ook.
4: Ja, in 2024 deed de Orde van Advocaten een groot onderzoek onder advocaten. En hieruit kwam naar voren dat vrijwel iedere advocaat wel eens te maken krijgt met agressie, intimidatie of bedreigingen. Ongeveer de helft van de advocaten maakt het zelfs jaarlijks mee. En het speelt zeker niet alleen in grote strafzaken. Ook in bijvoorbeeld faillissementzaken hebben juristen met allerlei vormen van agressie te maken.
1: U ook, meneer Schuurman?
2: Ja, nee, natuurlijk ook. Hè. Ik zit al wat meer in dat strafrecht. Daar gebeurt dat natuurlijk ook. Maar het gebeurt over de hele linie binnen de advocatuur. En dan grote en klein. Het is allemaal niet direct zo groot als we het hier horen. Hè. Maar er zijn natuurlijk advocaten die hebben te maken met mensen die geëmotioneerd zijn over hun zaken. Dat gaat dan vaak niet goed. Of ze zijn gefrustreerd of tegen de overheid of tegen hun ex-partner. En dan komen er allemaal emoties los. En dat Als advocaat sta je daar vaak tussen of bij.
1: Ja, en daarom zegt u weerbaarheidstrainingen voor advocaten. Die zijn goed, u geeft ook zo'n weerbaarheid. Vanochtend nog hebt u zo'n training gegeven.
2: Ja, klopt, ja.
1: En dan hoorde ik, u laat zich inspireren door vechtsporters.
2: Nou, ik heb dat ook gehoord, maar dan vandaag voor eerst.
1: Dat vind ik wel enorm.
2: Ja, ik denk, nou, dat is een mooi verhaal, dacht ik. Maar ik denk dat er vandaan komt dat ik met twee mensen die onder andere ook wel bij justitie, maar die ook veel aan vechtsport hebben gedaan, de training heb opgezet. Maar het heeft niet zo heel veel met vechtsporters te maken. Nee, dus ik laat me daardoor niet inspireren.
1: Maar ja, wat je bij vechtsporten wel leert, is stevig op je benen staan, hè?
2: Nou, kijk, dat is natuurlijk. Ja. We kunnen wel om een parallel trekken. Ja. Ik heb dus wat je vooral moet doen op het moment dat je in een gevecht raakt, onder het dreiging komt, dus rustig blijven, jezelf onder controle houden. Hè, om goed na te kunnen denken wat je dan vervolgens weer gaat inzetten tegen de agressor. Of hoe je jezelf in veiligheid brengt. En dat is wat we met die weerbaarheidstrainingen met name doen. Mensen leren om te gaan met zichzelf op het moment dat ze onder druk komen te staan. Dus welke keuze kan je dan maken? Kan je dan zomaar die keuzes nog vanuit je ratio maken. Mm-hmm. En we leren ze ook wat er nou aan die andere kant gebeurt. Hè? Dus wees je bewust van wat doet de agressor, wat gaat er in zijn hoofd om en hoe kan je dat eventueel jouw kant weer op manipuleren en zorgen dat je veilig bent.
1: Nou, we hebben zo'n cursus ook aan de lijn. Saint Paul, goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
1: Advocaat stagiair, dus ook zo'n weerbaarheidstraining gevolgd. Hoe was dat?
5: Ja, voor mij was de weerbaarheidstraining erg leerzaam. Ja, om wat Sanne net al aangaf, je leert om te gaan met wat gebeurt er bij mezelf als ik te maken krijg met dreiging of druk vanuit een cliënt. Wat zet ik dan in? Dat zijn handige dingen om te weten van zo'n training.
4: Maar het klinkt ook wel een beetje makkelijker gezegd dan gedaan als je een tachje tegenover je hebt, bijvoorbeeld.
5: Dat is uiteraard zeker niet gemakkelijk. Alleen zo'n training is ook om het leefgroepen om toch daar wat meer handvatten van te krijgen. En toch iets beter dat je weet, wat kan ik nou inzetten als je te maken krijgt, als je te maken krijgt met zo'n situatie.
1: Ja, kun je daar iets concreter over zeggen? Van wat kun je dan inzetten? Of ja, ik weet niet of dat hele vertrouwelijke informatie dan ook is. Maar...
5: Nou, bijvoorbeeld, wat doe je? Onderwerpen zoals, wat doe ik met mijn eigen veiligheid? Wat deel ik op social media? Ben ik vindbaar op social media? Ja. Maar ook, wat ik al aardig af, je eigen gemoedstoestand. Je kunt je voorstellen dat als je lekker in je vel zit, dan ga je beter om met zulke situaties dan als je wat minder goed in je vel zit. En dat zijn onderwerpen die aan bod komen.
1: Ja, nou verwachten we dus over een paar minuten de uitspraak in de zaak van Ines Wesky. Over wie, nou ja, goed, de rechter moet zeggen wat er volgens de rechter gebeurd is. Maar goed, het verhaal is wel, de druk kan zo groot zijn. En Saint-Paul, is dat ook iets waar jullie het over gehad hebben?
5: Ja, zeker. Het gaat, zo'n training is ook ervoor om ervaringen te delen met collega's onderling. En dat je dan toch ziet van de een pakt het zo aan, de ander pakt het wat anders aan. En ook dat je bewust wordt van, nou, iedere advocaat kan daar mee te maken krijgen. Hè. Of je nou een paar maanden advocaat bent, 5 jaar, 10 jaar of 45 jaar, zoals Ines Wesky dat was. Mm-hmm. Dat zijn onderwerpen die belicht worden.
1: Sander Schuurman, ja, u wacht natuurlijk ook op die uitspraken.
2: Ja, zeker. Ja, iedereen die kijkt daar naar uit. Zit erop te wachten en vindt het heel spannend.
1: Ja. Dank dat u wilde vertellen, Saint-Paul en Sanne Schuurman, over die weerbaarheidstrainingen voor advocaten. En over de uitspraak in de zaak. Ines Wesky gaat het ook vanavond in onze televisieuitzending. Dat is om 6:30 op NPO 1. En zometeen, ja, bloedhete zomers in Zuid-Europa. Veel mensen willen naar Scandinavië op vakantie. Binnenkort kun je vanuit Groningen weer met de boot naar Noorwegen. Maar eerst moet daarvoor nog een flink stuk land worden ingepolderd.
0: NPO Radio 1.
6: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
7: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
8: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
9: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat is gebeurd.
10: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
11: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
7: Zometeen vanaf 2:00.
0: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
14: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
21: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Susanne Bosman.
1: Het taal- en rekenniveau op school holt achteruit. De inspectie toont zich daar ieder jaar verdrietig over. En dat komt door al die schermen die ze in de klas gebruiken. Dat zegt de Zweedse minister van Onderwijs in The Economist. In Zweden gaan ze weer ouderwets leren uit boeken. Is het scherm inderdaad de bron van alle kwaad? Dat zometeen in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Nu het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema.
23: Rond deze tijd begint de uitspraak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ze hoort of ze schuldig wordt bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze zou als zijn advocaat belangrijke informatie hebben doorgespeeld, vertelt verslaggever Lidwien Gevers.
24: Bijna niemand gelooft dat Ines Wesky uit vrije wil berichten van Ridouan Taghi heeft doorgespeeld aan de buitenwereld. Ook het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat ze onder druk is gezet. Maar hoe de vork precies in de steel zit is onbekend gebleven, want Ines Wesky heeft tijdens het proces geen openheid van zaken gegeven. Ze heeft de beschuldigingen ontkend, maar ze zegt ook: ik heb een geheimhoudingsplicht als advocaat. Ik mag niet aan de buitenwereld vertellen wat ik allemaal met Ridouan Taghi bespreek. En het wordt interessant om te horen of de rechtbank dit argument meeweegt in het oordeel.
23: Het OM eist een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Om te voorkomen dat meer mensen buiten moesten slapen, schoot burgemeente Stadskanaal te hulp, vertelt verslaggever Ronald Niemeyer van RTV Noord.
25: Een groep van 51 asielzoekers is dus tijdelijk opgevangen door Stadskanaal. En die gemeente doet ook de oproep aan andere gemeenten om toch ook in dit geval in actie te komen. Want het is de vraag van ja, hoe druk wordt het de komende nacht? Verwacht wordt dat er toch nog zo'n 70 tot 80 mensen bij zullen komen. Bovenop die 50 die dus elders onderdak hebben gekregen.
23: De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het OM verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht in Hoogkerk, met een slachtoffer van 10 jaar oud, nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd die kinderpornografisch materiaal met hem hebben gedeeld. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen.
21: Het NOS-journaal.
23: Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Het CEPI, een internationale alliantie voor onderzoek naar vaccins, spreekt van het topje van de ijsberg.
26: I have described this outbreak as being like an iceberg. We've seen the top of the iceberg. The top is, as we get closer to it, pretty large. Now, what we know about icebergs is it's bigger under the water than it is above the water.
23: Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en body bags. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Steeds meer mensen willen de hoogste berg ter wereld beklimmen. Dit jaar heeft Nepal er bijna 500 vergunningen voor verleend. Die kosten bijna €13.000 per stuk. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigaretten die de afgelopen 4 dagen zijn verzameld op het ziekenhuisterrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden. In het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond is het nog lang zonnig. Morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden.
1: Jeroen, dankjewel. En Rijn, waar staan de files?
2: Nou, onder andere aan de Duitse grens vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten. En ook vanaf Arnhem 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Dan nog de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Daar is het raak tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. Ruim een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken vindt een spoedreparatie plaats. Hier heb je 10 minuten oponthoud omdat 1 rijstrook dicht is. Dan nog een wegafsluiting, de A59, Os richting Den Bosch. Bij Os vinden bergingswerkzaamheden plaats na een ernstig ongeluk. De weg is dicht en omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2.
21: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Over een tijdje kun je weer met de boot vanuit Groningen naar Noorwegen. Dat is relaxed. Maar eerst moeten ze in Groningen daarvoor nog flink aan het werk. Lammert, feit of fictie?
3: Ja, daarvoor blijven we even in Scandinavië. Want Zweedse scholen gaan weer boeken gebruiken in plaats van laptops. De Zweedse minister van Onderwijs zegt dat door overmatig gebruik van digitale hulpmiddelen het onderwijs achteruit gaat. We slaan die boeken erop na of dat klopt.
1: En nu eerst de oceaan die opwarmt.
4: Vraag 1 vandaag.
1: En de vraag is, wat voor invloed heeft dat op het weer? Hier Ingrid Hogeweg uit Eindhoven, goedemiddag.
5: Hallo.
1: Mevrouw Hogeweg, u zag berichten over El Niño. En wat dacht u toen?
5: Ja, ik vraag me af of dat inderdaad invloed heeft op het Nederlandse weer. Ja, ik heb al gelezen dat het invloed heeft op de zeetemperatuur en zo. Maar ik weet niet of dat het ook invloed heeft op ons zomerweer.
1: Ja, dat verschijnsel El Niño, maakt u zich daar zorgen over?
5: Niet heel echt, want dit is natuurlijk al heel lang bezig. De temperatuur gaat ook omhoog vanwege het milieu natuurlijk.
1: U wilt gewoon weten hoe het zit?
5: Ik wil inderdaad weten of El Niño daar ook invloed op heeft.
1: Ja. Nou, laten we eens gaan naar Reinhard van der Born, meteoroloog van Buienradar. Goedemiddag, meneer Van der Born.
6: Goedemiddag.
1: El Niño, ik begrijp, u spreekt een woordje Spaans. Wat betekent het precies?
6: El Niño betekent het kerstkind. En dat heeft te maken met het moment waarop het fenomeen waarover we het hebben op zijn hoogtepunt is. En dat is meestal rond de kerstdagen.
1: Mm-hmm. Maar het is niet iets van de laatste jaren, hè?
6: Nee, het is eigenlijk al heel oud. Zelfs in oude grottekeningen, oude teksten die zijn gevonden, eigenlijk van duizenden jaren geleden al, wordt er melding van gemaakt. Mensen waren zich toen al bewust van het feit dat er op zee tussen Zuid-Amerika en Australië en Indonesië af en toe iets heel bijzonders gebeurt.
3: Ja, maar dat gingen ze in oude grottekeningen. Hoe hebben ze dat dan opgeschreven?
6: Nou ja, dan lieten ze zien dat bijvoorbeeld de vis ineens weg was die voor hun zo belangrijk was.
3: Oh.
6: Die reageert op de enorm oplopende watertemperatuur op een bepaald moment aan de westkust van Zuid-Amerika. En dat is voor die mensen natuurlijk heel dramatisch, want dan verloren ze hun voedselbron.
1: En er is dus vastgesteld dat dat ook op de tijden was dat verschijnsel zich voordeed. Want waar komt het nou precies vandaan? Want het is een mix van factoren.
6: Ja, het is een warme zeestroom die eens in de 3 à 4 jaar opduikt in het zeegebied langs de Evenaar op de Grote Oceaan tussen Zuid-Amerika aan de ene kant en Australië en Indonesië aan de andere kant. Het begint vaak met een paar stormen bij Australië en Indonesië. Die zorgen ervoor dat onder het zeeniveau heel veel warm water op transport wordt gezet naar het oosten. Nou, op het moment dat dat tegen Zuid-Amerika aanbotst, dan borrelt het op. En dan stroomt het terug met de oostenwind naar het westen en zorgt ervoor dat een steeds groter zeegebied met enorm hoge watertemperaturen te maken krijgt. Totdat het warme water op is, dan verdwijnt het weer.
1: Oké, en dan is de vraag, wat merk

0: temperaturen te maken krijgt. Totdat het warme water op is, dan verdwijnt het weer.
1: Oké, okay. En dan is de vraag, wat merken wij daar in Nederland van?
0: Nou, Nederland ligt heel ver weg voor El Niño. Als je nu naar de zomer kijkt, dan zijn de resultaten wat gemengd. We hebben in het verleden 3 hele sterke El Niño's gehad. In 1983 volgde een heel warme en droge zomer. In 1998 volgde een koele en heel natte zomer. En in 2016 zat het er precies tussenin. Nou, ik kan alleen op de seizoensverwachtingen voor dit jaar afgaan. En die laten weer een hele warme en droge zomer zien.
1: Oké, okay. Maar het heeft dus niets te maken met wat we kennen als klimaatverandering?
0: Een beetje wel, want de klimaatverandering die zorgt ervoor dat als het fenomeen zich voordoet, het zeewater elke keer een stukje warmer is. Hè? Want er is steeds warmer zeewater beschikbaar om het te laten gebeuren. Dus in die zin heeft het een beetje met klimaatverandering te maken, maar het lijkt er niet op dat het aantal El Niño's daardoor groter wordt. Ze worden alleen sterker.
1: Nou, mevrouw Hogeweg, wat vindt u van dit antwoord? Kunt u daar wat mee?
2: Ik had al iets begrepen dat El Niño op Nederland niet zo heel veel invloed had. Dus dat begreep ik al. Ik begrijp het inderdaad wel. Dus dit jaar waarschijnlijk
1: een
2: hele warme zomer gaat
1: worden. Dat hadden wij meteen onthouden. Ja, kijk elkaar ook al aan. Dat is sowieso, meneer Van der Born, goed om te weten. Kun je je voorbereiden op de komst van El Niño? Kun je zeggen van,
0: het is lastig. Weten dat het veel extreem weer gaat veroorzaken op allerlei plekken op aarde. In de vorm van en heel veel regen op plekken waar het normaal droog is. En heel droog en heet weer op plekken waar het normaal nat is. Ja, dat is voor die gebieden heel erg lastig. En je weet nooit met welke frequentie en intensiteit het op je afkomt. We weten wel dat er een super El Niño aankomt. En iedereen is eigenlijk heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Oké, nou, dan zijn we in ieder geval een beetje gewaar. Weten we dat het eraan komt. Meteoroloog Reinhard van den Born, hartelijk dank voor de uitleg. En dank Ingrid Hogeweg voor de vraag. Hebt u nou ook een vraag? We zoeken graag een antwoord. Ga naar onze website eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app. Ja, wie nou dacht dat Noorwegen vanuit Nederland alleen met auto of met het vliegtuig bereikbaar was, die heeft het mis. Binnenkort althans, want vanaf 2028 komt er weer een veerdienst vanuit het Groningse Eemshaven naar het Noorse Arendal. Voor een speciale kade wordt binnenkort zelfs een nieuw stuk land ingepolderd. Groningse hoogleraar Jouke van Dijk adviseerde bij dit project. Meneer van Dijk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Ja, het is nogal een stuk land, hè, dat ingepolderd moet worden voor die veerdienst. 10 voetbalvelden, hoor ik.
3: Ja, 10 voetbalvelden. Nou ja, dat is niet dat de halve zee wordt ingepolderd natuurlijk. Dat valt ook wel weer mee.
1: Ja, maar goed, het is toch aanzienlijk. Het is een project en je denkt, nou, in Groningen is toch ruimte zat.
3: Ja, maar het moet natuurlijk wel in de haven. En dit is juist gelokaliseerd aan de voorkant van de haven. Zodat de rest van de activiteiten er geen last van hebben. En dat die boot niet helemaal langs allerhande andere industriële activiteiten moet. Dus ze hebben het mooi aan de voorkant. Er ligt ook al een andere kade voor de veerboot naar Borkum. Dus het sluit heel logisch aan.
4: Maar is dat gevaarlijk dan? Of willen ze dat schip daar gewoon nog niet hebben?
3: Nee, maar voor zo'n veerboot is het gewoon makkelijk. Dat is toch een groot ding om makkelijk aan te kunnen leggen. Die moet je niet diep in zo'n haven waar allemaal bedrijven liggen die heel specifiek vervoer hebben. Dat is gewoon niet handig.
1: Want is dat ook wat er misging met de vorige veerdienst naar Noorwegen?
3: Nou, de vorige voordienst, toen was er eigenlijk helemaal geen gereserveerde kade. Kijk, deze kade wordt specifiek aangelegd om veerboten te accommoderen. En vroeger was er geen kade, dat was eigenlijk een soort vrachtkade waar die boot dan wel even terecht kon. Maar ja, dat was ook maar tijdelijk, toen moesten ze ergens anders heen en daardoor is het project mislukt.
1: Ja, want daar hebben we over gebeld, hè, wat er toen misging, Lammert.
4: Ja, inderdaad. Bart-Jan Hoevers, directeur van havenbeheerder Groningen Seaports, is ervan overtuigd dat het nu wel een succes zal worden.
5: Kijken wij naar uitbreiding van de havenfaciliteit en een ferryverbinding past daar goed in. Omdat de interesse is vanuit Noorwegen en het een goede manier is om het noorden van Nederland goed internationaal te verbinden. En daarnaast is de kade noodzakelijk om zeg maar specifiek te zorgen dat er altijd ruimte is op het moment dat die ferry dagelijks binnenkomt. En dan heb je een dagelijkse betrouwbare verbinding met Noorwegen.
1: Ja, iedere dag dus een veerboot naar Noorwegen. Meneer Van Dijk, willen er zoveel mensen naar Noorwegen?
3: Ja, ik denk het wel, want die vorige veerboot heeft al laten zien dat er echt een markt voor is. Sommige mensen waren wel een beetje sceptisch van gaat dat wel lopen? Nou, het liep gewoon prima. Alleen doordat er geen havenfaciliteit was, is het eigenlijk...

0: beetje verzand. Maar je ziet tegenwoordig, ja, mensen gaan toch iets minder vaak naar Zuid-Frankrijk met vakantie, want dan wordt het soms erg warm. Noorwegen is erg in.
1: Daar is ook over nagedacht, want dat heb je inderdaad de afgelopen jaren gezien, hè, dat er meer mensen naar Scandinavië gingen.
0: Zeker. En dat geldt niet alleen voor de zomer, maar het geldt ook bijvoorbeeld voor wintersport. Er zijn zelfs vluchtjes geweest van Airport Eelde naar Noorwegen. Dus zowel voor de zomer als voor de wintersport is het een aantrekkelijk gebied.
2: Maar is het ook voor een weekendje? Hoe lang duurt zo'n veerbootovertocht naar Noorwegen eigenlijk vanaf Groningen?
0: Een uur of 12 tot 14 hangt een beetje vanaf. Dus het is juist mooi. Heel veel mensen beschouwen het ook als een mini-cruise. Je kunt eten en drinken, je kunt vermaak hebben op de boot. Dus eigenlijk begint je vakantie al zodra je erop stapt.
1: Nou, ik ben wel eens met de boot naar Zweden gegaan, heel lang geleden. En ik herinner me vooral gokkasten daar op zo'n boot. Ja, is dat nog steeds zo, meneer Van Dijk?
0: Dat weet ik niet. Ik ben nog niet op deze. Maar dat is natuurlijk aan die nieuwe ferry van om te kijken waar mensen behoefte aan hebben. Ik ben ook wel eens op zo'n boot geweest. En er was ook gewoon leuke voorstellingen s'avonds en zo. Dus je kan van alles doen. Dat is juist het leuke van zo'n boot. Men kijkt naar wat de mensen willen.
1: Ja. Groningen profileert zich, Lammert, ook nadrukkelijk als reishub hiermee.
2: Ja,
1: hè?
2: En dat doet het niet alleen via Eemshaven. Ook via Groningen Airport gaan inderdaad dus vluchten naar meerdere unieke bestemmingen ten opzichte van andere Nederlandse luchthavens. Zo kun je 's winters naar Scandinavian Mountain Airport om te skiën in Noorwegen en Zweden. En vlieg je zomers naar de Kanaaleilanden of het westelijk deel van Ierland.
1: Ja, dus dat kan allemaal vanuit Groningen. Meneer Van Dijk, wanneer knipt u, of misschien laat u de koning er wel voor overkomen, het lint door bij...
0: Ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee, ergens in 2028. Die kade moet natuurlijk nog gebouwd worden, dus dat duurt even. Maar het gaat geen 10 jaar duren of zo. Nee, over enkele jaren dan gaat dat gewoon gebeuren. De plannen zijn heel concreet. Er is een maatschappij die met de boot wil varen. Dus het wachten is op de beslissing om de kade aan te leggen. En dan kan het dan vrij snel los.
1: Kan het gebeuren, ja. Hoogleraar Jouke van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel. We'll

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream.
1: Feit of fictie?
0: Ja, gaat over een dedigitalisering in het onderwijs.
2: Ja, wij zitten hier achter 3, 4, 5 schermen. Maar in Zweedse scholen gaan ze terug naar het echte boek.
0: Ja, en waarom doen ze dat in Zweden?
2: De Zweedse minister van Onderwijs Lotta Eldholm zegt in The Economist dat de achteruitgang in het onderwijs te wijten is aan een overmatig gebruik van digitale hulpmiddelen. Dat gaan we dus checken.
0: Ja, de achteruitgang in het onderwijs. Ja. Laten we eerst dan maar eens vaststellen hoe het dan is met de kwaliteit van het onderwijs.
2: Ja, dan gaan we even focussen op het Nederlandse onderwijs, omdat de resultaten van het onderwijs hier vergelijkbaar zouden zijn met die in Zweden. Paul Kirschner, emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, zegt daar dit over.
3: Zachtjes gezegd zorgelijk. Kinderen komen van school af die niet goed kunnen lezen, niet goed kunnen rekenen en niet goed gesteld.
0: Ja, zorgelijk, zegt Paul Kirschner.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Maar is het nou een trend die al heel lang geleden is ingezet, of toch iets van de laatste jaren? Eliane Segers, hoogleraar Leren en Technologie aan de Radboud Universiteit.
4: Het is al een tijdje aan de gang. In Nederland zie je een daling die al een tijdje aan de gang is en die extra een knik erin zit sinds na COVID.
0: Ja, en dan is de vraag, hoe komt het dat het onderwijs achteruit gaat?
2: Komt dat door die schermen? Nou, er spelen meerdere factoren, aldus Kirschner.
3: Dat er een overbeladen curriculum is, waar er niet genoeg tijd is om de basiskennis en vaardigheden te leren. Het gaat erom dat er leraren zijn die misschien niet goed opgeleid zijn. Het kan wel liggen aan het feit dat er een tekort is aan leerkrachten. Het kan wel liggen aan de kwaliteit van de les of van de lesmethodes. En het kan ook liggen aan het feit dat men ontoereikende leermiddelen gebruiken, onder andere gebruik maken van computers en tablets.
2: Ja, het kan dus dan heel ver liggen. Een heel ingewikkeld probleem dus. Als het niet zo ingewikkeld was, dan was het al lang opgelost, voegt Kirschner er ook nog aan toe.
0: Goed, maar die computers en die tablets, die hebben er dus ook mee te maken. Wat valt er dan te zeggen over het gebruik daarvan in de klas?
2: Ja, daar is onderzoek naar gedaan en Kirschner is voor ons in die onderzoeken gedoken.
3: Onderzoek laat zien op allerlei manieren dat bijvoorbeeld het leren lezen van een boek gaat beter dan het leren lezen van een scherm. Onderzoek laat zien het bestuderen van een onderwerp op papier beter werkt, beter geleerd wordt dan op een scherm.
0: Nou ja, schermen dan helemaal weg uit de klas, net als in Zweden.
2: Nou, over dat Zweedse plan heeft Eliane Segers nog wel wat te zeggen.
4: Dat vind ik geen goede zet. Het is echt een kind met het badwater weggooien wat mij betreft. Singapore scoort altijd erg hoog. Daar worden heel veel computers in het onderwijs gebruikt. Ga alsjeblieft niet stoppen met computers in de klas. Dat heb je nodig voor de toekomst. Digitaal lezen.
0: Maar wat zou dan wel een goede aanpak zijn voor scholen?
2: Kirschner heeft nog wel een advies.
3: Zijn we bezig de basis aan te leren? Doe dat niet op een computer of een tablet. Doe het gewoon met boeken, met een goede instructie. Dat betekent niet dat informatietechnologie nooit gebruikt zou mogen worden. Maar dan is het, als ik het je aanleer, gewoon met een boek, en we willen dat je sommen gaat oefenen, dan kan het heel goed werken dat je juist voor zo'n onderdeel een computer gebruikt.
0: Ja, ik hoor veel nuance. Ja. Toch even terug naar wat we dan checken. Is de achteruitgang in het onderwijs te wijten aan overmatig gebruik van digitale hulpmiddelen?
2: Paul Kirschner daarover.
3: Nee, het is niet alleen te wijten daaraan, maar het speelt een rol daarin.
0: Feit of fictie dan?
2: Eliane Segers geeft het eindoordeel.
4: Fictie. Omdat het niet eenduidig aan te tonen is, er zijn veel redenen.
2: Ja, een genuanceerde fictie dus, omdat er veel redenen zijn. Leren en lezen is beter vanaf papier en boeken. Maar dat het onderwijs achteruit gaat, dat heeft een heleboel oorzaken. Doet ook zeker niet alle computers weg, mensen. Nee, niet weggooien.
0: Nou, wat zijn hoeveel hebben we?
2: 4, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 staat eraan.
0: Goed, het is bijna 6 minuten voor 2:30. Zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland. Nadia Moussaid, wat ga je doen zometeen?
5: Hi Suzanne, ja, wij gaan een glansrol voor Amerikaanse minister Marco Rubio in onze uitzending. Want we gaan het eerst hebben over Cuba. De Raúl Castro, de voormalige leider, die wordt namelijk vervolgd door de Amerikanen. En daar heeft Marco Rubio ook mee te maken. Maar we gaan ook naar de NAVO-bijeenkomst, waar Iran weer een grote rol speelt. En Amerikaanse minister Marco Rubio.
0: Ja, inderdaad. Nou, heel veel Rubio dus zometeen bij jou, Nadia, in Bureau Buitenland. Lammert, wat hebben wij nu nog?
2: Als je nou nog een bijzonder leven zoekt na de dood, dan kun je terecht in de Amsterdamse Westerkerk. Voor slechts €10.000 kun je 10 jaar lang een plekje krijgen voor je urn in de crypte van de Amsterdamse Westerkerk. En dan lig je dus naast prominente figuren als Rembrandt van Rijn of Govert Flink. Ja, met deze actie hoopt de kerk genoeg geld binnen te halen voor een restauratie van de vloer. Want die is heel hard nodig. Ja, wat er dan na die 10 jaar met je urn gebeurt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ja, die €1.000 per jaar die je dan uitgerekend betaalt, dat is natuurlijk een schijntje als je het vergelijkt met de gemiddelde parkeerkosten in de stad.
0: Dat dan ook wel weer.
2: Dus inderdaad, dat valt dan best nog wel mee.
0: Lig je nog te shinen daar?
2: Ja, je ligt daar te shinen, gewoon naast Rembrandt.
0: We gaan er zo over nadenken.
2: Oké, is goed.
0: Oké, goed. Dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. U kunt daar ook chatten met de redactie, vragen stellen bij het nieuws. Wij gaan op zoek naar deskundigen en we hopen van hen dan een goed antwoord te horen. Televisieuitzending van 1 Vandaag is vanavond om 6:30 op NPO 1. Ik wens u nog een fijne middag.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: En bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in
14: de... Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1.500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Mag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De rechtbank in Rotterdam doet op dit moment uitspraak in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda te bestrijden. Giro 7244. Ebola is een zeer besmettelijk virus en er is volgens het Rode Kruis een groot tekort aan beschermende materialen, zoals handschoenen, lijkzakken en chloor.
6: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is onder andere druk op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over door de grenscontroles. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos, 15 minuten door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken zitten gaten in de weg. Vindt nu een spoedreparatie plaats, reken op 10 minuten vertraging door een dichte rijstrook. En de A59, Os richting Den Bosch, is afgesloten. Bij Os kun je omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2 vanwege een ernstig ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 3 uur zal duren.
4: NPO Radio 1. VPRO.
2: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. De voormalige Cubaanse leider Raúl Castro wordt vervolgd door de Amerikanen. Wacht hem hetzelfde lot als Maduro van Venezuela? Maar eerst aandacht voor een hoge NAVO-bijeenkomst waar de oorlog tegen Iran het gesprek van de dag is. En ook daar speelt de Amerikaanse minister Marco Rubio een belangrijke rol. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
8: Idag torsdag inleds NATO-mötet i Helsingborg. Tusentals tjänstemän, politiskt sakkunniga och journalister är på plats. På gästlistan står bland annat generalsekreterare Mark Rutte, USA:s utrikesminister Marco Rubio.
7: In Zweden zijn de buitenlandministers van de NAVO-landen bijeen, inclusief de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Het bondgenootschap staat onder grote druk, niet in de laatste plaats vanwege de oorlog in Iran. Defensiespecialist van de VRT, Jens Fransen, is in Helsingborg. Welkom, Jens.
9: Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, die ministers zijn daar om de grote NAVO-top in Ankara voor te bereiden. Maar de oorlog in Iran, de berichten over een ruzie tussen Trump en Netanyahu, dat zal ook het gesprek van de dag zijn, klopt dat?
9: Ja, dat zal ongetwijfeld een meespelen, maar officieel staat Iran niet op de agenda. Er staan heel wat zaken op de agenda, maar dat niet. Maar natuurlijk gaat daarover gesproken worden, omdat dat een beetje de olifant in de kamer is. Zeker na een aantal, ja, toch bijna vernederende uitspraken van die Amerikaanse president Trump, waarbij hij tegen Amerikaanse media zei: goh, die Europese NAVO-lidstaten, kijk, als we ze eens nodig hadden, en dan bedoelde hij op dat conflict met Iran, hè, en wanneer er bijvoorbeeld wanneer hij dacht hulp te vragen aan die Europese bondgenoten, dan gaven die niet thuis. Puntjes op de i. Officieel is er nooit een Amerikaanse vraag geweest binnen de NAVO-structuren. Voor alle duidelijkheid, de NAVO staat voor de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Ja. Daar komt het woord Iran ook niet in.
7: Oké. En Israël zou willen doorgaan met aanvallen op Iran. Daar zouden Trump en Netanyahu knallende ruzie over hebben gehad. Wat weet jij daarvan?
9: Je ziet natuurlijk dat... Ik ben zelf al sinds meer dan 25 jaar in Iran geweest. En je ziet gewoon dat men daar anders denkt over dit conflict. Hè. Aan de ene kant heb je de Verenigde Staten en die zijn heel erg gefrustreerd over de Iraanse houding. Omdat ze zeggen van kijk, beste Iraniërs, jullie zijn militair. Hè, zijn jullie verslagen? Ga nu mee in een akkoord. Teken een akkoord.
7: Wij hebben gewonnen. Dat is wat de VS zegt.
9: Dat is wat de VS zegt en denkt. Maar aan de andere kant heb je dan het Iraanse regime dat zegt nee, wij zijn gewonnen. Want kijk, ondanks die bombardementen, en we zitten misschien in een schuilkelder, maar wij zijn er nog steeds. Dus beide kampen kijken helemaal anders naar dat conflict. En je voelt natuurlijk ook, als je dan in de mix Israël gaat gooien, de basisdoctrine van waaruit de Israëlische veiligheidspolitiek en de buitenlandse politiek wordt gevoerd, is altijd terug te brengen met de veiligheid primeert voor de Joodse staat. En iemand als de Israëlische premier Netanyahu, ja, die gelooft, die vertrouwt dat Iraanse regime niet, zijn existentiële vijanden. Terwijl Amerikaanse president Trump denkt van kijk, bon, wat er ook van zij, dat Iraanse omstreden kernwapenprogramma is toch op zijn minst een aantal jaren teruggebombardeerd in de tijd. We kunnen nu wel een akkoord sluiten, want voor mij komen er tenslotte tussentijdse verkiezingen aan.
7: Oké. En is de angst onder de buitenlandse ministers op deze bijeenkomst waar jij bent groot dat het conflict nu weer oplaait? Ook al staat het dus niet op de officiële agenda.
9: Ik denk dat men minder bezig is, zeker binnen de Europese lidstaten, of dat conflict nu opnieuw zou gaan oplaaien of niet. Hè. Je voelt dat de prioriteit hier vooral is, als er een akkoord is, en dat akkoord zal er moeten komen, omdat men natuurlijk de economische pijn voelt in Europa. En zeker voor landen die een zeer grote maritieme economie hebben. Denk bijvoorbeeld aan Italië, maar ook aan Nederland, aan België met grote havens en een grote vloot. Is dat heel erg belangrijk. En dat is natuurlijk ook de boodschap die men hier meegeeft. Van kijk, als er een akkoord komt, zijn er wel degelijk Europese NAVO-bondgenoten, niet de NAVO zelf, die klaarstaan om mee daar in die straat van Hormuz iets te gaan doen. Ik ben zelf 2 jaar geleden met een Belgisch fregat, een oorlogsschip, langs die straat van Hormuz gevaren. Ja. En dat is een internationale straat. Dus eigenlijk zou je daar als scheepvaart moet je daar vrij kunnen passeren. En dat is primordiaal voor die Europese bondgenoten. Daar moet terug vrij verkeer komen. Want dat is belangrijk voor onze economie en onze havens.
7: Ja, maar de vraag is dan natuurlijk of zij ook Marco Rubio onder druk zetten natuurlijk om tot een akkoord te komen.
9: Wel, wat ik hoorde van een diplomaat die mee aan tafel zit, hij zei van kijk, als we Marco Rubio met 1 gedachte naar huis willen laten gaan terug naar Washington, is het hem ervan overtuigen dat ondanks alle retoriek en ondanks alles, dat die Europese bondgenoten er wel degelijk zijn voor de VS. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat Marco Rubio tot nu toe, of tot voor kort, een van de weinige hoge Amerikaanse politici is die nog een oor had, heeft, voor die Europese belangen. Marco Rubio was the adult in the room. Zeker als je luistert naar bijvoorbeeld de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Als je luistert naar de Amerikaanse president. Maar Europese diplomaten hebben ook wel vastgesteld dat de voorbije weken dat die positie van Marco Rubio een stukje aan het wijzigen is. Het lijkt wel een beetje alsof hij ook afstand aan het nemen is van de NAVO. En dat is voor de Europese bondgenoten natuurlijk best gevaarlijk. Hè, want zij willen hem aan boord houden. Mogelijk, zegt men dan hier, heeft dat te maken met binnenlandse ambities van Marco Rubio. Waarbij het niet uitgesloten is dat hij zich aan het positioneren is om eventueel mee te doen binnen 1 jaar of 2 aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
7: Ja, en Iran heeft een kaart gepubliceerd waarop te zien is hoe zij de straat van Hormuz permanent willen controleren. Rubio hoopt dat NAVO-lidstaten zullen helpen deze straat te openen. Is daar animo voor?
9: Nee, daar is eigenlijk geen animo voor. In de meeste Europese lidstaten, en zelfs degenen die het meest forward-leaning zijn, hè, en daar reken ik dan Italië bij, maar ook België en Nederland. Want wij hebben al aangekondigd dat als er een akkoord is, dan zijn wij nu als schepen aan het prepositioneren. Hè. Een Nederlands fregat is al aan het opstomen in de richting, weliswaar voor een operatie in Azië. Een Belgische mijnenveger, de Primula is al richting de Middellandse Zee aan het opvaren. Onze landen zijn forward-leaning, maar er is weinig animo om ons direct te gaan mengen in dit conflict. Ja. De Europese lidstaten zeggen, ons probleem niet, jullie hebben dat gestart. Als het Turk vrede is, dan kan je op ons rekenen.
7: Ja. En de Amerikanen hameren ook op hogere defensieuitgaven door de Europese lidstaten. Deze zijn in 2025 met bijna 20% gestegen. Betekent dit dat Rubio tevreden is?
9: Goed nieuws en slecht nieuws. Goede nieuws is, bijna alle NAVO-lidstaten halen die 2%. Er zijn er een paar die hun berekeningen zo slordig hebben gedaan. Denk Albanië, dat niemand nog uit de cijfers kan. Mm-hmm. België, Nederland, wij halen de meet, de dubbele meet, de 2% van het bruto nationaal product, maar ook de 20% meet. Dus van die 2% moet er 20% worden uitgegeven aan nieuw militair materieel. Mm-hmm. Maar dan heb je toch ook een paar kleinere landen waarvan de Verenigde Staten nu in de voorbereidende vergaderingen hebben gezegd, ja, jullie hebben gelogen. Denk dan bijvoorbeeld aan Slovenië en aan Tsjechië. Dus zij zouden wel eens slaag kunnen gaan krijgen. Belangrijk natuurlijk ook is, er is op de top van Den Haag afgesproken dat er nu een groeipad moet komen. Als je dat lineair zou gaan uitzetten, hè, dus we zitten nu aan, mm-hmm, vorig jaar zaten we aan 2%, Nederland ook, en je moet naar 3,5% tegen 2035, dan betekent dat dat er eigenlijk elk jaar ongeveer voor Nederland 1,65 miljard bijkomt. Met andere woorden, Nadia, in 2028 betekent dat bijna 6 miljard meer voor de Nederlandse schatkist om op te hoesten aan defensie.
7: Ja, en waar gaat dat voornamelijk naartoe? Naar welke defensiebedrijven?
9: Ah, naar welke bedrijven? Goh, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf in wat er geïnvesteerd wordt. Hè.
7: Ja. Goed, dat is misschien, misschien is dat een grote vraag. Want ik ben eigenlijk, er is nog een andere belangrijke ontwikkeling. Europa zal ook een grotere rol nemen binnen de organisatie van de NAVO. Hoe ziet dat eruit?
9: Ja, dat zal wellicht morgen worden aangekondigd. We moeten daar ook niet hysterisch over gaan doen. Elke keer hoor je dan opnieuw van, oei, is dit het einde van de NAVO? Trekt de VS zich terug uit de NAVO? Nee. Er zijn een aantal duidelijke paden afgesproken. Hè. Europa gaat meer geld geven aan defensie. In ruil voor geld zal je na een aantal jaren zien dat daar meer capaciteiten komen. Wat is een capaciteit? Je koopt militair materieel. Je hebt militairen die je extra aanwerft. Die trainen met het materieel. Je kan dat inzetten. Dat is een capaciteit. Als die capaciteiten er zijn, zal je ook merken dat in de commandostructuur van de NAVO dat Europese generaals meer functies zullen moeten gaan invullen. Er komt een vorm van hertekening zonder het te technisch te maken. Er komen 6 grote generaalsposities. Ja. 3 daarvan zullen nog steeds in handen blijven van de Verenigde Staten. Net als de oppergeneraal in Europa, ja, de saqueur. Ja. Maar er zullen ook nu 3 functies moeten worden ingevuld door Europa. En lees wel, moeten worden ingevuld.
7: En Turkije, want Turkije is binnen de NAVO, heeft het tweede grootste leger na de VS. Krijgen zij geen commandofunctie?
9: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Okay. Hè. Wellicht, zoals bij alle andere functies, zijn dat functies die ook roteren. Weet ook, als je zo'n functie invult, moet je ook komen met een zak met geld. Want dat betekent dat je niet alleen zelf geld moet meenemen, maar dat je officieren moet meenemen en dat je die uit jouw eigen werking moet gaan detacheren. Ja. Natuurlijk voor relatief kleinere landen als België en Nederland is dat moeilijker dan bijvoorbeeld voor grotere landen als Polen of als de grote Europese lidstaten, omdat zij een grotere defensiestaf hebben.
7: Goed, dank voor nu Jens Fransen vanuit Helsingborg in Zweden.
10: NPO Radio 1 podcast.
4: Europa draait door.
10: Een podcast van de VPRO.
7: In onze nieuwe aflevering van Europa draait door hebben Arend Jan Boekestein en Tim de Wit niemand minder dan econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman te gast. En die heeft een opmerkelijke aansporing voor Europa. We hoeven hier, ondanks de grilligheid van Amerika, helemaal niet zo somber te zijn over ons eigen continent.
11: The EU is a superpower if it chooses to be one. Mm-hmm. It certainly has the resources to stand up against foreign aggression, to stand up for democracy. It does not need the United States. It would be nice if we could be allies the way we once were, but pretending that this is still the America that you were used to is just delusional, and it delays the process of taking things on your own shoulders. Europe is not that dependent on the U.S. market, and also U.S. companies basically sell as much in Europe as European companies sell in the United States. The idea that Europe is the weaker partner here is just the phrase, you know, learned helplessness. Europe has spent too many years relying on the United States to take national security decisions, but now stand up for yourselves.
7: Luister de hele podcast via alle kanalen.
4: Bureau Buitenland.
10: Nadia Moussaïd.
12: Raúl Castro es acusado de haber ordenado a la Fuerza Aérea Cubana disparar contra las aeronaves de una organización sin fines de lucro basada en Miami. El anuncio de hoy coincide con una ceremonia de homenaje a las víctimas. Tendremos información en vivo desde la ciudad de Miami.
7: De Cubaanse leider Raúl Castro wordt aangeklaagd door de Amerikaanse justitie wegens het neerhalen van Amerikaanse vliegtuigjes in 1996. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De aanklacht tegen Raúl Castro door de Amerikaanse justitie is bedoeld om de Cubanen te dwingen tot hervormingen. De boodschap? De Cubaanse leider wacht hetzelfde lot als Nicolas Maduro, die in januari na een invasie werd meegenomen naar de VS vanuit Venezuela. En in de studio collega Edwin Koopman. Ja, Edwin, wat is dat nou voor aanklacht?
13: Ja, nou, 30 jaar geleden werden inderdaad die vliegtuigjes neergeschoten. Raúl Castro was minister van Defensie en hij was daarvoor verantwoordelijk. Dat werd destijds al een enorme rel. Clinton was toen aan de macht, maar die heeft daar dit soort maatregelen niet aan verbonden, maar wel hele strenge sancties uitgeschreven richting Cuba.
7: Ja. En dat is nu ineens 30 jaar later, want het is 30 jaar geleden. Is dat op de agenda gekomen, sterker nog? Ja, waarom komen de Amerikanen daar nu mee?
13: Het is gewoon erbij genomen, omdat de Amerikanen die zoeken naar allerlei middelen om die regering in de Havana nog sterker onder druk te zetten. Dus wat er nou precies gebeurd is en hoe kwalijk dat was en wie daarvoor verantwoordelijk was, dat is niet eens zo heel belangrijk. Het gaat er gewoon om dat Cuba nu al bijna 5 maanden een blokkade heeft van olie door de Amerikanen georganiseerd, met de bedoeling om die regering en beweging te krijgen richting hervorming. En het lukt maar niet. En die Amerikanen die zijn ongeduldig. Er moet wat gebeuren. Nou, we hebben de afgelopen week allerlei dingen gezien. Er zijn allerlei ballonjes opgelaten van dat de Cubanen drones hebben gekocht om de Amerikanen aan te vallen. Dat er is gelekt naar de pers dat er wel degelijk een invasie op stapel zou kunnen staan. Enzovoort. En de CIA...
7: Een invasie vanuit Cuba richting Amerika?
13: Van de Amerikanen richting Cuba. Inderdaad, heel goed. De directeur van de CIA is op bezoek geweest in Cuba. Nou, al die dingen bij elkaar. En dit is dan weer een volgende stap richting de Cubanen van jongens, schiet eens op, beweeg.
7: En wat, maar stel nou, dat die aanklacht, dat hij gearresteerd gaat worden. Wat zou dat kunnen betekenen? Wat hangt hem boven het hoofd?
13: Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen, in ieder geval, of levenslang. Dus er zijn wel behoorlijke straffen aan verbonden.
7: Ja. En zie jij overeenkomsten met wat er met Nicolas Maduro gebeurt?
13: Ja, nou ja, je zei het al een beetje in de inleiding. Hè. Dat is in ieder geval de indruk die ze willen wekken. Heel duidelijk van wat daar gebeurd is. Kijk, Maduro die is op 3 januari opgepakt, ook naar aanleiding van een aanklacht die tegen hen liep, wegens drugshandel. Dus daar moet iets aan vooraf gaan. En op deze manier willen ze laten zien, kijk, er ligt nu een aanklacht. Jou kan hetzelfde overkomen. We weten wat er met Maduro gebeurd is. Die is inderdaad voor de rechter gekomen. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen dat de Cubanen nu ook wel denken, dit lijkt wel heel erg veel op elkaar. Sterker nog, de president heeft daar ook naar verwezen.
7: Ja. En ze willen dus beweging, de VS. Ja. Maar waar zijn ze nou precies op uit?
13: Ja, een hele precieze agenda hebben ze niet op tafel gelegd. Althans niet in het openbaar. Maar wat ze dus steeds zeggen, we willen economische hervormingen en politieke hervormingen. Nou, die economische hervormingen gaan eigenlijk gewoon over investeringen en meedoen in de economie. Lees overname van de economie, want de Cubanen die hebben zelf helemaal niks. Ze willen investeren. Er liggen ook claims van de Cubaanse ballingen, dat zijn er nogal wat. Meer dan 1 miljoen in de Verenigde Staten op bezittingen die destijds zijn kwijtgeraakt tijdens de revolutie. En wat ze ook willen is een ander leiderschap. De huidige president, Díaz-Canel, maar ook Raúl Castro, die achter de schermen nog steeds een rol speelt, dat zijn hardliners. Dat zijn historische leiders. Díaz-Canel minder historisch. Hij is jonger, maar ook een hardliner. Die bewegen niet. Die willen geen concessies doen. Ze willen iemand waarmee ze door één deur kunnen. En dat proberen ze op deze manier te bewerkstelligen.
7: Ja, en wat is ondertussen de reactie van de Cubaanse regering?
13: Nou, Díaz-Canel die heeft gereageerd. En die zegt, jongens, wij zijn geen gevaar voor wie dan ook. En ook niet voor de Verenigde Staten. En deze suggestie dat er straks een militaire invasie komt, die kan wel rekenen op reactie van ons. Er komt een bloedbad aan als jullie het proberen. Dus hij heeft ook wel meteen die link gelegd tussen wat er met Maduro gebeurd is en wat er nu dus impliciet eigenlijk wordt gedreigd naar Raúl Castro, zijn grote voorbeeld, en de oude man die daar nog...
7: Maar dit is dan de taal van de president. Ja. Maar denk jij dat de regering toch gaat bewegen? Dat ze dit toch dit tot beweging gaat leiden?
13: Ik heb tot nu toe niks gezien. Kijk, ze zijn nu al 5 maanden verder, bijna, met die blokkade. En hij heeft al kleine handreikingen gedaan in termen van, jullie mogen meedoen in investeringen in de toeristenindustrie. Maar daar zitten die Amerikanen, dat is veel te weinig. En het apparaat is in Havana is log, bureaucratisch, heel ideologisch. En eigenlijk zie ik niet gebeuren dat dit nou gaat leiden tot een enorme verschuiving.
14: Ja, en om in de tussen dus inderdaad, zoals je zegt, al 5 maanden geen olie op het eiland. Hoe staan de Cubanen er zelf voor?
13: Ja, slecht. Er is dus, ze hebben zelf ook alarm geslagen afgelopen week dat alle olie en diesel helemaal op is. Nou ja, de Cubanen zelf die zitten intussen op houtvuurtjes te koken. Ik heb nog gebeld met een van die Cubanen, die zei het volgende.
15: Ahora viene el verano, que es peor, porque en el verano es peor el calor, es peor los apagones, hay más epidemias, porque hay más insectos, porque esto es un país tropical. Y entonces, si seguimos así, va a haber un estallido y varios estallidos sociales.
13: Ja, zij zegt de situatie wordt steeds erger, want wat er nu aankomt is de zomer, het wordt heter, er komen meer insecten, we krijgen meer ziektes, alles wordt gewoon moeilijker en daardoor verwacht zij is activiste, zij heet Jenny Pantoja, mm-hmm. Ze mocht ook gewoon met de naam genoemd worden, wat ook niet algemeen is voor die Cubanen, soms zijn ze bang, maar zij vond het prima. Ze zegt deze zomer komen er gewoon sociale opstanden, er komen gewoon protesten, dus als het maar door blijft duren, er komt geen beweging van onze regering, dan komt er onrust.
14: Maar dan krijgt de VS toch zijn zin?
13: Dat is wel waar ze een beetje op hopen nu. Ja.
14: Want hoe groot is die steun dan voor de huidige regering?
13: Nou, die is minimaal. Er zijn wel revolutionairen nog in Cuba. Het is niet nul, maar de meeste Cubanen die zijn totaal tegen deze regering. Maar tegelijkertijd ook totaal niet met die regering bezig. Ze zijn gewoon bezig met overleven.
14: Ja, en Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zit nu dus bij de NAVO. Dat hoorden we ook net. Wat is zijn rol eigenlijk in deze kwestie?
13: Nou ja, dit is ook wel een beetje zijn dossier. Hij is natuurlijk zelf afkomstig van de Cubaanse ballingen. Heel interessant trouwens dat hij ook precies gisteren, na dus die aankondiging van die vervolging van Raúl Castro, een video heeft ingesproken in het Spaans gericht aan de Cubaanse bevolking.
16: In Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país.
14: Ja, wat zegt hij?
13: Ja, hij zegt, kijk, wat wij willen, de Verenigde Staten, is een betere toekomst voor de Cubanen. En degene die daarvoor in de weg staat, die dit blokkeert, dat is jullie regering. Mm. Nou ja, het is ook een soort idee van de jongens, kom eens ook een opstand. Hij zegt het niet zo. Maar het is een soort praatje, het is een reclamepraatje voor waar ze mee bezig zijn. En hij heeft al eerder gezegd van ik wil geen chaos. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant wachten ze wel op onrust.
14: Opstand,
13: tegelijkertijd wil hij geen chaos. Het zijn dubbele boodschappen.
14: Ja, verwarrend eigenlijk. En er is natuurlijk een hele grote diaspora. Heel veel ballingen buiten Cuba. Die veel in de VS zitten.
13: Ja, meer dan een miljoen.
14: Hoe reageren zij hierop?
13: Die zijn dolblij. Want die zitten al vaak al 10, 20, 30, 40 of 50 jaar te wachten op verandering. En er komt maar niks. En nu gebeurt er eindelijk wat. Dus er is heel veel verwachting. Hoge verwachtingen dat er nu eindelijk iets gaat schuiven. Dus zij hangen wel aan zijn lippen en kijken per minuut wat er in Cuba gebeurt.
14: Ja. Ik zie op dit moment op de BBC ook live verslag vanuit Havana. Terwijl jij aan het vertellen bent achter jou op het scherm. En stel nou dat zij hetzelfde gaan doen, de VS, als in Venezuela met Maduro. Mag dat dan zomaar?
13: Ja, volkerrechtelijk mag dat natuurlijk niet. Dat was ook al het commentaar op wat Trump heeft gedaan toen hij Maduro weghaalde en in de VS voor de rechter bracht. Maar ja, wie gaat ze tegenhouden? Als ze het willen doen, dan gaan ze het gewoon doen.
14: Dus het is speculeren, dat begrijp ik. Maar stel nou dat ze Castro toch arresteren, wat gebeurt er dan?
13: Nou, kijk, tot nu toe dacht iedereen, zolang die met Iran bezig is, gebeurt het niet. Maar Iran zit nou zo in een impasse dat het ook kan werken als een soort klein succesje wat er dan even geboekt wordt. Want vanuit de Amerikanen wordt echt wel gedacht, in ieder geval militair, van dat hebben we zo gepiept zoals we dat in Venezuela deden. Maar goed, dan nemen ze Castro mee en misschien Díaz-Canel ook wel, misschien wel met z'n tweeën. Ja, en dan hebben ze meteen een enorm probleem, want wat ga je dan doen? In Cuba zit alles zo muurvast dat er waarschijnlijk gewoon weer een nieuwe communist wordt aangesteld. De vicepresident die komt dan aan de macht. Mm-hmm. De hele regio zal waarschijnlijk in opstand komen, want Maduro was niet populair bij zijn vakgenoten in de regio, maar Castro die heeft wel een zeker aanzien.
14: En de regio, welke?
13: Nou, Latijns-Amerika heb ik het dan over.
14: Ja, gewoon.
13: Ja, daar is Castro, nou ja, ik zal niet zeggen bij iedereen populair, want je hebt ook rechtsregeringen, maar bij grote belangrijke landen heeft hij echt wel bondgenoten. Mexico, Brazilië, Venezuela natuurlijk, Colombia, dat zijn belangrijke landen die dan wel zeker een opstand is natuurlijk moeilijk, maar wel zullen gaan protesteren. Dus dat is ook niet fijn voor Trump en verder. Ja, ik vermoed dat hij zich ook wel een soort van medisch probleem op de hals haalt. Want Raúl Castro is 94, volgende week wordt hij 95. Hij is op 1 mei bij de vieringen van 1 mei nog in het openbaar verschenen. Toen zag je dat hij er wel zwak uitzag en ook slechter been.
14: Ja. Dat zag ik net voorbij komen.
13: Ja. Het is maar de vraag of de Amerikanen daar dan een heel fijn scenario bij mee.
14: Ja. En denk je dat die andere landen die je net noemde ook een beetje met argusogen hier naar kijken van misschien zijn wij de volgende waar Amerika invloed probeert te krijgen?
13: Nou ja, kijk, die waarschuwing ligt er impliciet altijd bij. Hij heeft in het nog niet zo lang verleden, een paar maanden geleden, ook de president van Colombia gewaarschuwd. Hè? Dat is ook een drugssmokkelaar. Die is ook niet fris. Die moet ook maar zo snel mogelijk ophoepelen.
14: Aldus Trump.
13: Ja. Deze maand zijn er verkiezingen. Er komt een nieuwe president. En links ligt voor in de peilingen. Dus nou ja, het zijn allemaal ook waarschuwingen naar links Latijns-Amerika. Jongens, pas op, als je niet in de pas loopt, dan krijg je met ons te maken. Dat is ook nog een extra agenda die hierachter ligt.
14: Ja, goed, jij blijft het voor ons volgen. Zeker. Dankjewel, Edwin. En zometeen, na de Ster en het NOS Journaal, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin een van de initiatiefnemers van de Climate Classic fietstocht. Die het thema klimaatverandering ineens heel tastbaar maakt. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Hallo, hallo.
3: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
2: Goedenavond en welkom bij College Tour.
3: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
1: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: te goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
2: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: NPO Radio 1. 2 uur.
7: Jurgen van den Berg.
8: Goedemiddag allemaal. 10 jaar geleden pakte politieagent Jan-Willem Schut voor het eerst een camera om te filmen wat hij dagelijks meemaakt. Intussen zit hij als politievlogger op 3 miljoen views per maand. En hij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
9: Een aantal asielzoekers heeft afgelopen nacht toch buiten geslapen in Ter Apel, ondanks de noodopvang in Stadskanaal. Het waren enkele mensen, zegt een verslaggever van de NOS. In het NPO Radio 1-programma Sven op 1 zei burgemeester Velema van Westerwolde dat er niemand buiten hoefde te slapen.
10: Iedereen heeft wel de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, maar soms geven mensen ook gewoon de voorkeur aan om buiten te slapen. Het gaat toch wel om een groep die wat meer gewend is dan u en ik met betrekking tot reizen en slapen in de buitenlucht.
11: Ja.
10: En soms geven ze de voorkeur aan om buiten te slapen.
9: Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt er drukte verwacht, doordat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Koning Willem-Alexander heeft met veel zorgen gekeken naar de rellen rond de komst van verschillende opvanglocaties voor asielzoekers. Dat zei hij zojuist tijdens een persmoment na de traditionele fotosessie met het koninklijk gezin.
12: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie, maar dat doe je met je stem. En niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Zeker de politie, ambulance en de brandweer. Daar blijf je vanaf. Ja, we moeten gewoon normaal met elkaar omgaan. Dat is ook een deel van de polarisering. Waar ik hoop dat we weer een normale manier kunnen demonstreren. Dat we ook daarna het gesprek kunnen voeren. Hoe we invulling geven aan een probleem wat we als land, als samenleving op moeten lossen. En dat is het huisvesten van asielzoekers, van statushouders over het hele land.
9: Bij meerdere locaties liepen de afgelopen tijd protesten uit de hand. In Loosdrecht werd vorige week bij protesten tegen de komst van een tijdelijke opvanglocatie brand gesticht. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld en de brand weer tegengehouden. Tegen Kamerlid Gidi Markussover zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat het aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van de groep Markussover zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebieden over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. Volgens de gemeente Moerdijk is er een kans dat het dorp kan blijven bestaan. Eind vorig jaar kondigde de Rijksoverheid aan dat het Brabantse dorp moet wijken voor industrie. Maar de gemeente schrijft nu dat het Rijk bekijkt of daar toch minder ruimte voor nodig is. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op. Dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo af te schrikken. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. Het OM over hoe de verdachte te werk ging.
11: In zijn algemeenheid ging het zo dat hij via socials contact zocht met minderjarigen. En een flink aantal van hen door manipulatie ook wel wist te bewegen tot het versturen van wat uiteindelijk kinderpornografisch materiaal is. En daarbij gaat het om zo'n 150 slachtoffers. En als gezegd, een 60-tal daarvan hebben wij kunnen identificeren.
9: De zaak tegen Ramon M. gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar de granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden. In de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond is het nog lang zonnig, morgen veel zon en droog, en dan kan het maximaal 26 graden worden.
13: ANWB Verkeersinformatie nu, Rijn Baartmans.
14: Goedemiddag. Ja, er staat file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles, hier heb je een kwartier vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum, daar is het raak tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Ook hier heb je een kwartier oponthoud. De A27, Gorkum richting Breda, tussen Nieuwedijk en knooppunt Hoijpolder. Ook hier een kwartier vanwege een kapotte auto. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een wegafsluiting op de A28, Zwolle richting Amersfoort. De weg is dicht tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Het komt door een spoedreparatie.
15: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
18: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
22: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
23: Het is crazy. We kill you.
24: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
22: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 9:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: NPO Radio 1. Max.
21: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Chardonnay Day. We nemen er eentje straks naar de uitzending besloten. Ik kijk even op de gastenlijst. Politievlogger Jan-Willem Schut komt langs. Laat al 10 jaar in filmpjes op de socials zien wat hij dagelijks allemaal meemaakt. En hoe zorg je ervoor dat een abstract begrip als klimaatverandering tastbaar wordt? Jeroen van Son is betrokken bij de Climate Classic. Dat is een fietstocht om te laten

0: En hoe zorg je ervoor dat een abstract begrip als klimaatverandering tastbaar wordt? Jeroen van Son is betrokken bij de Climate Classic. Dat is een fietstocht om te laten zien wat er gebeurt als de aarde opwarmt. Maar we beginnen ook vandaag weer met een van onze huisvrienden. En bij de intercom van de villa beneden staat marketing-expert Anne Stokvis. Anne, goedemiddag.
1: Hey, hele goedemiddag.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, over social en wat we daar allemaal op zien en of dat echt is of niet. Oh. Nep-accounts op social eigenlijk.
0: Ja, er is ook nog echt op social, begrijp ik.
1: Er is echt op social, maar de vraag wordt... Ik las van de week een artikel in de New York Magazine. En wat ik daar interessant in vond... Dus, daar werd door een grote ondernemer in de hele creator-wereld... dus de hele influencer-wereld, die zei... ik verwacht dat op dit moment 90% van wat wij zien aan content online... wat populair is, dat niet echt populair is... maar dat enthousiasme gekocht is.
0: Oh.
1: 90%.
0: Ja, dat is nogal wat.
1: Ja, toen ging ik wel op het puntje van mijn stoel zitten en verder lezen inderdaad.
0: En daar komt het begrip clipping om de hoek. Wat is dat?
1: Ja, en hij heeft het over clipping. En wat is clipping? Het is niet heel nieuw, maar we zien het nu voor echt dat het een industrie aan het worden is. Clipping is eigenlijk, het heet eigenlijk verknippen. Hè? Verknippen, een grote speech van iemand of een film of een videoclip. Of een productvideo. Om daar dat in korte fragmenten te laten knippen door mensen. En die zetten dat online. En dan denk je, wat is daar mis mee? Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat ze spelen met algoritmes. En hoe algoritmes werken online is, als iets enorm veel gedeeld wordt, dan maken algoritmes dat nog groter. Dan denk je, dit is populair, dus dan krijgen meer mensen die video's te zien. En wat clipping gebeurt, is dat dus grote bedrijven, maar ook muzikanten en filmproductiemaatschappijen, die betalen dus heel veel mensen geld om korte clipjes van hun content online te zetten, waardoor je eigenlijk zo'n algoritme fopt. Ja. Die denkt dan, dit is heel populair en die maakt dat nog veel groter.
0: Ja, ja.
1: Maar niemand vindt dat nummer nou echt heel goed. Het is gewoon, er staat dan een geweldig nummer, dit moet je zien. De vraag is dat echt zo of zegt iemand dat omdat die betaald is?
0: En dat staat er niet bij, hè? Want je gelooft dat influencers in Nederland moeten daar nu hashtag ad bij zetten, dus advertentie, dat zij dus echt betaald worden om te zeggen dat dat een lekkere frisdrank is of whatever. Dat is hierbij niet het geval.
1: Nee, dus wat er gebeurt is dat er nu een grijs gebied ontstaat. En daar maken dan marketeers en dit soort mensen gebruik van. Die zeggen eigenlijk, ze gooien dat ergens op in een online community. En ze zeggen, maak hier clipjes van. En als jij aan mij kan laten zien dat 1000 mensen dit gezien hebben, dan krijg je van mij $1. Nou, dus het kost ook nog niks. Veel goedkoper natuurlijk dan een tv-commercial. Maar dat zijn niet per se hele grote influencers. Hè? Dus die wetgeving gaat erom, als jij een influencer vraagt, maak reclame voor dit product. Dan vraag je bewust reclame te maken, dan moet je aangeven, dit is reclame. Maar dit is niet, maak reclame voor dit product. Het zegt gewoon, deel gewoon dit fragmentje eens. En die mensen hebben soms, zijn dat gewoon mensen met maar 5 volgers.
0: Ja.
1: Maar ze helpen wel iets populair maken.
0: Ja, maar ik zag bijvoorbeeld, een Justin Bieber doet hier ook aan mee. Terwijl ik denk, die heeft dat toch helemaal niet nodig als wereldster.
1: Nou, de vraag is, doet Justin Bieber dit? Heeft die hiervoor betaald? Men zegt nu dat op Coachella, groot festival in Amerika, Justin Bieber heeft daar opgetreden. En een aantal clips van dat optreden gingen helemaal viral. En men zegt nu, maar hier zit een hele clippingcampagne achter. Dus mensen zijn aangezet om heel veel fragmentjes van dat optreden te gaan delen. En de vraag is, heeft Justin Bieber dat gevraagd aan deze mensen? Of is er zo'n bedrijf die heeft gezegd, laten we dit doen, want dan hebben wij een goed verhaal naar andere merken om te laten zien wat wij kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus het is,
0: Je ziet, laten we zeggen, mensen op die socials enthousiast doen, enthousiaste dingen aanprijzen, maar je moet dus maar afwachten of dat ook echt is.
1: Ja, en dat is een beetje, misschien ben ik een beetje profetisch of filosofisch, maar Ik vraag mij wel af, wij als marketeers moeten echt gaan nadenken, zeker ook nu ook allemaal AI-influencers komen. Wat kunnen mensen nog geloven en wat niet? En waar trek je zelf ook een ethische grens? Want als je zegt, dit product zet je eigenlijk in de markt met een nep campagne, dat het heel populair is. Terwijl mensen vinden dat eigenlijk helemaal niet een goed product. Ze worden er gewoon voor betaald.
0: Ja. Je kan natuurlijk zeggen ook dat het van alle tijden is. Hè? Want vroeger in de reclames had je dan ook een heel enthousiaste man. Wauw, dit wasmiddel is helemaal te gek. Dat was witter dan al die anderen. Ja, en dat was natuurlijk ook gespeeld.

0: Maar dan wist je dat het reclame was. Ja, want het was in het reclameblok op tv. En wat hier gebeurt, is dat eigenlijk... Ook op social, er staat er heel vaak op... ad, hè, of dat het een advertentie is, of door influencers, of daarboven zie je dat het een gesponsorde post is. Maar wat hier gebeurt, is dat het eigenlijk, ze doen alsof het oprecht is, alsof het niet betaald wordt, maar er zit dus een heel financieel systeem achter.
1: Iets om over na te
0: denken.
1: Dat is het verschil. Ja, dankjewel Anne. Anne Stokvis was dat, huisvriendin van Villa VDB.

0: Olivia Newton-John Travolta en You're the One That I Want.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: En ik zeg u er nog even bij, hier achter de schermen zijn de collega's van de NOS allemaal in openste staat van, nou niet van verwarring, iets van alertheid juist. We zitten te wachten op de uitspraak in de zaak Wesky. Dus zo gauw de nieuws uit de rechtbank is, dan hoort u dat ook hier in dit fijne radioprogramma. 10 jaar geleden pakte politieagent Jan-Willem Schut voor het eerst een camera om vast te leggen wat hij zo al meemaakt op een dag. En als politievlogger zit hij intussen op meer dan 3 miljoen views per maand. Even luisteren hoe dat klinkt.
2: Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En je kan het uiteraard dat beeld zien. We zijn inmiddels onderweg vanaf het bureau.
3: Hallo, politie. Heb je een ID-kaart voor mij?
2: Kees, jij is een melding dat er een meneer overlast zou veroorzaken door te schreeuwen en omstanders slachtoffers te vallen.
3: Ik krijg wat klachten over u.
4: Ah, man, rechts. Hier voor je.
3: Hey, handen laten zien! Handen laten zien!
2: OC, 1 aanhouding.
5: Kijk, als je ervoor kiest ergens over te steken waar dat eigenlijk niet mag, dan moet je niet boos worden op die meneer als hij toetert.
3: Armen spreiden! Hey, ga je armen spreiden, hoor ik zeg!
2: We gaan een aantal bekeuringen in ieder geval opmaken op kenteken, waaronder de snelheid, een aantal verkeersovertredingen.
6: Het is ook niet dat je enige trapbeweging maakt met die fatbike.
7: We hebben de telefoon teruggevonden, dus we gaan mevrouw even blij maken. Mooie ronde zaak, 280 aanhouden, denk ik zo. Dus daar doe ik het gewoon voor.
0: Jan-Willem Schut is hier, hartelijk welkom in de villa. Klopt dit een beetje zo? Dit is ook geknipt allemaal natuurlijk, ja, uit verschillende vlogs. Uh-huh. Maar het klinkt allemaal best heftig hier en daar ook.
8: Ja, het is een beetje beroepsdeformatie. Ik vind sommige dingen zelf niet zo heftig. Maar het
0: valt wel mee.
8: Ja, ik vind het meevallen. Maar als je niet bij de politie werkt, zijn natuurlijk heftige dingen die je meemaakt.
0: Wat is er allemaal te zien in die vlogs?
8: Ja, eigenlijk alles. Van A tot X, zeg maar. Ik zeg altijd maar, we beginnen gewoon een dienst, nemen we de kijker mee wat we allemaal meemaken. Dus ja, dat kan zijn van een simpele staanhouding waar we een gesprek hebben met iemand en een waarschuwing geven, tot aan aanhoudingen van verdachten van heftige delicten.
0: Maar goed, een aanhouding, ik kan me voorstellen dat je niet ook even een soort zelf filmt hoe dat dan eruit ziet. Dus hoe gaat dat in de praktijk? Je moet denk ik toch kiezen wanneer je wel iets kan filmen en wanneer niet.
8: Ja, ik maak natuurlijk tijdens de dienst heel veel gebruik van die actioncams, van de GoPro's, ja, of andere merken, die je dan omdoet. Die doe je aan. Ja, dan hoef je eigenlijk verder niks meer te doen, uiteraard. En dan kan je gewoon het werk doen. En achteraf selecteren we dan de beelden.
0: Je begon daar 10 jaar geleden mee. Mm-hmm. Toen was dat eigenlijk nog heel nieuw. Ja. Hoe werd daarop gereageerd?
8: Ja, het was natuurlijk nieuw. Dus de organisatie vond het ook een beetje spannend stiekem. De buitenwereld was heel erg wennen. Maar je zag wel het verschil dat de jeugd, ja, die kende het fenomeen vloggen, het social media gebruik enorm. Dus die kwam op je afrennen en die wilde shout-out doen aan papa en mama. Terwijl hun ouders een beetje zaten aan te kijken van, wat is die agent nou in godsnaam aan het doen met die camera in zijn handen? Dus ja, er werd verschillend op gereageerd.
0: Of ze pleegden criminele feiten om maar in die vlogs voor te komen.
8: Nou, ik heb dat nog nooit zo meegemaakt, maar wie weet, zou het ooit meegemaakt zijn.
0: Heeft het uw leven veranderd, dat vloggen?
8: Het heeft mijn werk enorm veranderd. Ja, ook mijn leven als persoon en hoe je bent.
0: En er wordt veel gereageerd, ook onder die vlogs, zagen
8: ja,
0: we.
8: Ja, enorm veel, ja.
0: Kijkt u daarnaar?
8: Ja.
0: Leest u alles?
8: Ik lees zoveel mogelijk. Het is nu niet meer bij te houden. Maar ik doe elke zondag doe ik een videopost. En dan zit ik altijd wel het eerste uur een beetje mee te kijken. En vooral een beetje te proeven van, ja, wat is eigenlijk de tendens? Hè? Wat vinden mensen van het verhaal? Maar ook vooral wel informatie eruit te halen van onderwerpen die vragen oproept. Dat ik denk van, hé, die moet ik dan meenemen in mijn volgende video. Hmm. Dus ja, je ziet alles voorbij komen.
0: En het heeft navolging gekregen, ook bij de politie. Want er zijn meer collega's van u die dat nu doen.
8: Zeker.
0: Maar toch even in het begin vonden ze dat dus toch wel spannend ook. Waarom eigenlijk?
8: Ja, het was nieuw. We zaten 10 jaar geleden was de politieorganisatie, dingen die we in communicatieland deden, was best wel corporate gericht, dus heel statig misschien wel. En dit was natuurlijk vanaf de straat van een agent die een verhaal vertelde wat er gebeurde. En dat was natuurlijk spannend. Van ja, dan heb je misschien wat minder controle 1, 2, 3 op als organisatie.
0: Wil je alles wel laten zien?
8: Wil je alles laten zien? Er was nog vrij weinig echt beleid. De AVG-wetgeving bestond toen nog niet.
0: Privacy gaat het over.
8: Ja, privacy-wetgeving. Dus het was ook nog wel een enorm grijs gebied. Het was natuurlijk in het begin nog echt zoeken van, ja, waar ligt die grens? Wat kan? Het is natuurlijk ook wel eens fout gegaan. Zijn we op teruggefloten. Dus ja, het was.
0: Maar wat dan bijvoorbeeld met wat?
8: Nou, we hebben natuurlijk ook wel eens beelden gemaakt als je het hebt over privacy, over herleidbaarheid, hè, van mensen. Waar we in het begin uit gezond verstand dachten, we doen de goede dingen. Nou, is er toch nog eens op een gegeven moment kritisch naar gekeken. Ja. En ja, jongens, jullie gaan toch te ver daarin. Ja, dan hebben we ons. Er is uiteindelijk ook beleid doorgemaakt voor de politieorganisatie. Waarvan nu heel veel collega's gebruik kunnen maken. Zodat we actief kunnen zijn op social. Ja.
0: Welke video's scoren vooral goed?
8: Ja, uiteindelijk zijn de achtervolgingsvideo's doen het altijd goed. En je ziet ook wel qua seizoen of jaar wat enorm impact heeft. Nu merk je dat als ik een video, een verhaal maak over fatbikes, wat enorm leeft in de maatschappij,
0: ja,
8: die gaan sky high.
0: Zo van, pak ze maar aan.
8: Nou ja, vooral dat.
0: Ja. Ja. En nu zeg van de seizoenen, want kijk nu, ik woon zelf in Utrecht. Mm-hmm. Daar werkt u trouwens ook voor een groot deel,
8: ja,
0: over.
8: Klopt.
0: Dan weet je dat als het mooi weer wordt, dan komen uit alle hoeken en gaten komen er weer mensen die vooral ook op straat leven. En ja, niet altijd de beste dingen voor hebben misschien.
8: Nee, ja, je ziet naarmate het mooi weer wordt dat natuurlijk de overlast op straat toeneemt. Dus de werkdruk in dat vlak voor de politie meer. Dat maakt het interessant.
0: En u bent door die vlogs eigenlijk een soort BN'er geworden ook.
8: Ja, dat is wel een bijzondere gewaarwording. Ja.
0: Hoe gaat dat op straat dan? Herkennen ze u ook echt?
8: De jeugd, nou, eigenlijk ook wel de ouderen inmiddels wel. Ja, je wordt enorm continu aangesproken, iedereen. Vaak wel de foto's. Zelfs ook als je bij een melding staat en ze nog even wel de foto willen. En dat je echt moet zeggen van heel even wachten. Eerst even die melding afronden. Maar er is ook wel, dat vind ik juist zelf heel mooi, als je bepaalde voertuigen aan de kant zet of verdachten wil aanspreken. Maar normaal als er een beetje spanning is van tussen de politie en iemand. Ja, dat is bijna nooit. Het is vaak, hey, Willem. En als je ook even moet zeggen, oké, we gaan eerst even zaken doen. Hè? Eerst even ID-kaart of wat er ook moet gebeuren.
0: Eerst even een boete van €400 uitgegeven.
8: Ja, ook zelfs dan. En dan willen ze ook nog eens op de foto naar. Dus dat maakt het wel bijzonder soms. Ja,
0: ik zie helemaal voor me zo'n politielint, dat de politievlogger eerst handtekeningen uitdeelt aan de mensen achter het lint. En dan inderdaad gaat kijken of het lijk goed ligt. Nee, goed, zo gek is het natuurlijk niet. U ligt zelf ook onder een vergrootglas. Ja. U hebt een keer te hard gereden.
8: Ja, dat klopt, ja. Maar ze zeggen bij de politie altijd, wij liggen in een soort glazen huis. Dus alles wat we doen wordt natuurlijk enorm wordt opgelet. En als je dit doet, dan wordt er nog eens een vergrootglas overheen gelegd. Dus ja, je bent extra zichtbaar. En ik zeg het allemaal, als je iets moois doet, dan sta je bij de televisiering op het gala. En als je iets fout doet, dan weet je ook allemaal goed te vinden. En dan wordt het breed uitgemeten. Dus ik heb toen inderdaad te hard gereden. Ja, super stom geweest, maar dat wordt enorm opgepakt ook dan.
0: Nooit meer doen.
8: Nee, nooit meer doen. Hele dure en wijze les.
0: Ik zei dat er veel meer agenten zijn die het gaan doen. Bijvoorbeeld ook wijkagenten. En waarom is dat zo belangrijk, dat ook in die wijken dit gebeurt?
8: Nou, het is voornamelijk belangrijk, zeker op jeugdagent en wijkagent. Kijk, je wil contact maken in je wijk en je wil informatie, je positie wil je sterk maken. Alleen je ziet dat heel veel jeugdigen en nieuwe generaties, heel veel speelt online af. Dus je hebt en contact in de wijk, maar ook contact online probeer je te zoeken. En vooral bij jeugd, ik denk als we 10 jaar geleden jeugd spraken op bijvoorbeeld de schoolplein of de schoolagent die bij een school langskwam, dan hadden we op een gegeven moment wel een beetje zicht van wie zijn de raddraaiers, speelt er wat, broedt er wat. Omdat het vaak in het publiekelijk domein al gebeurde. Ja, dat zie je nu steeds minder. Heel veel van dat pestgedrag gebeurt al online. En uitzicht dan pas tot die vechtpartij op de school. En dan komen we te plaatsen en denk ik, we hebben die signalen minder gezien, omdat het online meer gebeurde. Dus we moeten daar ook echt bij zijn. Dus je moet daar je informatie halen.
0: Ja, wat zegt u tegen de mensen die zeggen, allemaal leuk en aardig wat hij doet en zijn collega's, maar het is toch politiepropaganda, want ze laten niet zien wat er echt misgaat of als de politie zelf misschien eens een keer in de verkeerde positie is beland?
8: Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken wat ik laat zien en ik denk, net zoals met het rijbewijs, ik probeer alles binnen de wettelijke kaders wat kan te laten zien wat de dingen die goed gaan en de dingen fout gaan en waar we van kunnen leren. Ja, dus dat kan ik erover zeggen.
0: Ja. En we hadden gisteren toevallig hier zitten de oud-hoofdcommissaris van Amsterdam, Joop van Riezen, die heeft een boek geschreven over de tijd dat hij bij bureau Warmoestraat werkte. En toen ging het er ook over dat de politieman, vrouw zijn nu en toen is echt een wereld van verschil. Hè? Als je ziet wat jullie allemaal eigenlijk meemaken overdag.
8: Ja, ik kan niet heel goed oordelen over het vroeger dan in die zin heel anders.
0: Misschien wat meer ontzag voor de politie toen, in die tijd, in de jaren 60, 70. Merkt u dat niet?
8: Ja, vind ik lastig. Ik weet niet of ik dat persoonlijk merk. Ja, ik merk wel dat er wordt gewoon veel meer op je gelet en wordt veel meer door het publiek gefilmd. Dus alles wat je doet wordt echt heel snel uitvergroot en uitgemeten. Dus ik weet niet of het daadwerkelijk verschil is of dat het nu meer zichtbaar is.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook zo zijn. Waar gaat de volgende vlog over?
8: Ik heb er eigenlijk 2 klaarstaan, maar de ene is nog van Koningsdag afgelopen weekend.
0: Komende zondag om 10:00 hè, komen ze weer beschikken.
8: Ja, elke zondag 10:00.
0: Hartelijk dank voor het gesprek. Politievlogger Jan-Willem Schut was dat. Dan gaan we naar Jeroen Tjepkema voor het laatste nieuws.
4: Ja, want de rechtbank in Rotterdam heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak tegen advocaat Ines Wesky. We gaan naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat is de uitspraak?
9: De rechtbank acht Ines Wesky schuldig, maar legt geen extra gevangenistijd op. De onvoorwaardelijke celstraf die zij krijgt opgelegd is 42 dagen. En dat zijn de dagen die ze na haar arrestatie al vast heeft gezeten. Een heel uitgebreid vonnis waarin de rechtbank korte metten maakte met de vele verweren die de advocaten van Wesky de afgelopen maanden hebben aangevoerd. En de rechter was eigenlijk snoeihard in zijn oordeel over wat zij gedaan heeft. Ze heeft de kernwaarde van de advocatuur in het hart geraakt. Ze heeft de drugscriminaliteit van Ridouan Taghi gefaciliteerd. Ze speelde een essentiële rol bij het voortzetten van zijn criminele activiteiten. Ze had het privilege om vertrouwelijk met hem te communiceren terwijl hij vastzat. En dat heeft ze misbruikt. Dus wat dat betreft, geen twijfel mogelijk, de rechter acht haar schuldig. Maar gaat daarna kijken, wat is dan een passende straf? Kijkt naar haar situatie, wat ze gedaan heeft, hoe dit voor haar verlopen is. En zegt, dit zijn bijzondere omstandigheden in het geval van Ines Wesky. Het gaat dan om preventie bijvoorbeeld, als een van de doelstellingen van de straf. Nou, zij werkt niet meer als advocaat, zal ook niet meer aan het werk gaan. En iedereen heeft gezien dat als je in de fout gaat, je als advocaat ook na je carrière alsnog gepakt kan worden. Dus wat dat betreft is die preventie, gaat die preventie uit van deze strafzaak. Een strafzaak die hele grote gevolgen voor haar heeft gehad. De rechter noemde het een ontluisterend einde van haar carrière. Ze is haar positie, haar reputatie kwijt en ze lijdt eronder fysiek en mentaal. Dat wordt niet beter, dat wordt alleen maar slechter als ze de gevangenis komt. Een extra gevangenistijd heeft geen reëel strafdoel. Vandaar deze uitspraak, wel schuldig geacht. Alle verweren zijn bijna allemaal verworpen, maar geen gevangenisstraf erbij, behalve dan die 42 dagen die ze al heeft gezeten. Hier blijft het dan bij als voor Ines Wesky, als geen van beide partijen, zij of het Openbaar Ministerie, nog in hoger beroep gaan.
4: Ja, want was ze zelf aanwezig bij de uitspraak?
9: Ze was er niet. Ik vermoed dat haar advocaat het echtpaar Knoops nu met haar zullen bellen om te overleggen. En ongetwijfeld heeft ze het meegekregen. Want deze uitspraak is een uitspraak in een hele bijzondere rechtszaak die live gestreamd werd. Niet alleen door de rechtbank zelf, wat niet zo vaak gebeurt, maar ook door meerdere landelijke media. Dus heeft het ongetwijfeld thuis mee kunnen kijken.
4: Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel.
0: Nou, dat was Jeroen Tjepkema. Chaka Khan heeft een van de meest herkenbare stemmen in de funk, soul en disco scene. Eerst met Roofers, Ain't Nobody, grote hitte. Later solo, I'm Every Woman. Om haar grootheid aan te geven in Londen draait op dit moment een musical over haar leven. En zij is zelf ook nog volop actief. Intussen 73 jaar en dit is haar nieuwste liedje, Shaqzilla. MUZIEK

0: Even de gastenlijst afvinken. Calvin Harris was er, Pharrell, Big Sean heb ik gezien, toch? Ja, en Katy Perry ook. Feels, zo heet het liedje. De Climate Classic is een fietstocht die jaarlijks wordt georganiseerd door de stichting Cycling for Climate. 19 juni is het weer, 375 kilometer van Breda tot Groningen. Het is niet zomaar een willekeurige route, nee. Als de opwarming van de aarde doorgaat, dan wordt dat de nieuwe Nederlandse kustlijn. Jeroen van Zon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eén van de bestuursleden van de stichting. Het is de zesde keer eigenlijk dat jullie dat evenement organiseren. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, het is ontstaan vanuit het idee dat we eigenlijk zien dat mensen zich best wel zorgen maken over klimaatverandering. De CBS heeft het ook doorgerekend. En dan zie je dat zo'n 75% van de Nederlanders zich in een bepaalde mate zorgen maakt over klimaatverandering. En het initiatief wat we eigenlijk vanuit Cycling for Climate hebben genomen is om daar eigenlijk een manier op te vinden om ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Dus zorgen maken is één, maar het op de fiets stappen en een tocht rijden met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp, dat is een manier om letterlijk in beweging te komen.
0: En dus eigenlijk die symbolische kustlijn te rijden die er straks aan zit te komen als we niks doen.
1: Exact, exact. En dat is inderdaad de route van Breda naar Groningen. De NAP plus 1 meter lijn. Dus de lijn die net boven het Nieuw Amsterdams Peil ligt. En hopelijk niet onze toekomstige kustlijn wordt.
0: Ja. Ik zeg voor de grap als dat ik in Utrecht aan zee woon. Maar dat is dan ook zo, hè? Want hoe gaat die route dan precies?
1: Ja, die loopt inderdaad van Breda via Utrecht, volgens Harderwijk, Zwolle naar Groningen.
0: Ja, klopt. Dus alles wat links van die lijn ligt, staat dan onder water?
1: Juist, ja.
0: Tja, ongelooflijk. En is het zo dat, want je doet dit nu voor de zesde keer, dat die fictieve kustlijn 6 jaar geleden nog meer westelijk liep, zeg maar?
1: Nee, we houden daar inderdaad wel de NAP-lijn aan. Dus dat is de vaste route.
0: In die 6 jaar is het niet veranderd, niet opgeschoven?
1: Nee, klopt. Nee, nee.
0: Oké. Nou, ik dacht even een beetje spanning en sensatie. Ja, ja. Maar dat is dus niet het geval. Nee. En jullie doen veel meer sportevenementen, hè, om dit onder de aandacht te brengen.
1: Ja, de Climate Classic is inderdaad wat we op 19 juni organiseren. En dat is eigenlijk ons hoofdevenement. Waarbij ruim 2500 deelnemers van bedrijven, maar ook NGO's en overheden deelnemen. Maar we zien dat er steeds meer interesse is om dit ook bijvoorbeeld via graveltochten te doen. En we organiseren ook in september de Glorious Glacier Ride. Dat is een internationale tocht om aandacht te vragen voor het smelten van de gletsjers. En ook de impact van het drinkwater wat de gletsjers eigenlijk verzorgen.
0: Ik begin dit programma altijd met, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Ik heb vandaag gekozen voor Chardonnay Day, maar ik zag dat het ook fiets naar je werkdag is.
1: Juist, ja.
0: En daar zijn jullie ook bij betrokken.
1: Dat klopt. Wij organiseren deze week een hele week waarin deelnemers aan de bedrijventeams, maar ook iedereen binnen een Nederlandse onderneming deel kan nemen aan die week en daarmee ook geld kan inzamelen voor ons goede doel. Wij zamelen geld in voor Solidaridad, een internationale stichting die opkomt voor koffieboeren. En met die fiets naar je werkweek kunnen mensen eigenlijk hun reiskostenvergoeding verzamelen en dat doneren aan Solidaridad.
0: Kijk aan. Laten we even luisteren naar een van de deelnemers van de Climate Classic. Ivo is dat, hij is geograaf.
2: 20 jaar geleden in mijn studie was het eigenlijk gewoon een grafiekje dat omhoog ging. En dus heel abstract en ver van mijn bed. En je had er helemaal geen gevoel bij. Was helemaal geen call to action of niemand deed een beroep op je. En nu voel je het gewoon. Ik bedoel, in 2018 gingen we met de camper op vakantie in Frankrijk. Dat was er een hittegolf. Een jaar later was er een hittegolf.

0: En waar de bosbranden in Canada waren, op vakantie waren. Dus ja, zo komt het wel heel dichtbij.
1: Ja, hem hoeven we niet te overtuigen, overduidelijk. En ik denk dat dat voor veel meer deelnemers geldt. Wat voor mensen doen er mee?
2: Ja, het is heel breed eigenlijk. Dus je ziet aan de ene kant dat het mensen zijn uit bedrijventeams die bijvoorbeeld actief zijn in de duurzaamheid. Maar we zien dat de groep eigenlijk steeds breder wordt. En wat ik al zei, 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen. Nou, op de fiets stappen is eigenlijk voor heel veel mensen een makkelijke manier om in beweging te komen. En op dit onderwerp ook met elkaar in gesprek te gaan. Dus we zien dat de groep steeds diverser wordt. En we zeggen ook, daarom hebben we niet alleen de 375 kilometer, maar ook een 40 kilometer en een 100 kilometer. Dus we zeggen ook dat we eigenlijk voor iedereen die mee wil fietsen een mogelijkheid willen bieden.
1: Maar kijk, ik denk zomaar dat zijn allemaal mensen die wel redelijk betrokken zijn en van de hoed en de rand weten. Hoe maak je nou juist anderen warm? Want er zijn nog genoeg mensen, prominente politici voorop, die zitten nog altijd in de ontkenningsfase.
2: Ja, toch zie je wel dat als je de onderzoeken bekijkt, dat er eigenlijk steeds minder mensen zijn die nou echt ontkennen. De groep die zich hiervan bewust is, die wordt steeds groter. Ik denk dat vooral de uitdaging ligt in hoe zorg je ervoor dat die zorgen, of het zorgen maken over iets heel groots als klimaatverandering, hoe zet je dat nou om in concrete acties en in stappen die mensen makkelijk kunnen zetten.
1: En de deelnemers moeten bij aanmelding een klimaatbelofte doen. Wat houdt dat in?
2: Ja, klopt. Dat houdt in dat mensen aangeven welke stap zij ook persoonlijk gaan zetten. Dus dat kan heel eenvoudig zijn dat je bijvoorbeeld overstapt naar een groene energieleverancier. Dat kan zijn dat je in je voeding wat gaat doen. Hè? Minder vlees eten of andere keuzes daarin maken. Dus op zich kleine stappen, maar waarmee je wel een eerste beweging maakt. Ja. En dat ook met anderen deelt.
1: Ja. En geen bidons naar de kant gooien, zoals wielrenners doen, lijkt me.
2: Exact. Ook afval netjes meenemen, ja, dat hoort erbij. Ja.
1: Nou, is dit nog in Nederland? Maar goed, ja, heel Europa heeft hier, wat zeg ik, de hele wereld heeft ermee te maken. Moet je niet gewoon uitbreiden naar bijvoorbeeld te beginnen de rest van Europa?
2: Ja, inderdaad. En dat is heel mooi om te zien. We zitten inmiddels in 11 landen. Daar worden eigenlijk al vergelijkbare evenementen georganiseerd. Dus we zien echt dat het initiatief ook in andere landen wordt opgepakt. Dus onder andere Frankrijk, België, Duitsland zijn al actief hierop. En we proberen eigenlijk internationaal dit geluid en deze beweging te laten groeien tot wat wij hopelijk het grootste en het groenste peloton van Europa kunnen noemen.
1: 19 juni. Juni dus in Nederland, van Breda naar Groningen, 375 kilometer. De Climate Classic. Hartelijk dank, Jeroen van Zon.
2: Graag gedaan.

0: Teddy Swims. Dat vind ik gênant. Ik klink nu heel ver weg. Wat is dit? Doe eens even dat lampje aan. Hallo? Nee, helemaal niks. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Is dit gewoon...
1: Is het... Ja, hallo?
2: Ja, dat is...
1: Dat zeg ik. Ja, dat zeg ik. Ik let toch altijd op dat rode lampje? Dan wordt hier naar me gekeken alsof ik... Nou ja, ik bedoel dus maar Mr. Know-it-all. Ik word helemaal niet serieus genomen hier. Teddy Swims was dat, dat wou ik zeggen. De nieuwe vraag van vandaag die luidt... Wanneer maakt u iets gênants mee? Dat heeft te maken met een verhaal over de Britse koning Charles... die eerder deze week te kakken werd gezet. Dat is een leuk... Omdat er iemand op zijn Colbert poepte. Dat was een meeuw namelijk die overvloog. Wanneer maakt u iets gênants mee? Floris die laat een bericht achter, die zegt... Laatst reed ik met mijn elektrische step op een houten vlonder. Ik ging falikant onderuit met heel veel publiek erbij... die mijn val mooi konden bewonderen. Dan Surf Bobo, die sloeg een flater met zijn jonge dochter.
3: Goedemiddag. Een gênant moment voor mij was dat ik al 3 weken... ooit, een aantal jaren geleden, een tuin aan het bijhouden was. En er stonden in de garage een aantal geraniums in. Ik denk, dan moet ik die ook wel een beetje water geven. Hè. En toen ging mijn dochter mee van 4. En die zei, papa, dat zijn kunstbloemen. Nou, ik was daar toch wel heel even ondersteboven van.
1: Maar wel goede kunstbloemen, dat ze zo echt leken dat hij ze water gaf. En dan nog een verhaal van René. Ik moet nu even waarschuwen, even een kleine disclaimer... want er zit een beetje gorigheid aan. René schrijft, toen ik 1 jaar of 8 oud was... liep ik in een overvolle kerk met kerstmis een hoge, snerpende scheet. Precies op het moment toen het even stil was. Nog jarenlang heb ik dat moeten aanhoren van mijn 2 broers. Over gênante momenten gesproken. Dit soort verhalen willen we graag horen. We hebben zometeen nog 1 uur te gaan. Villa VDB, @omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen om uw verhaal te vertellen. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app.

0: Radio 1.
1: Frits Spits keert even terug in de taalstaat.
2: Zaterdag.
1: Ik spreek hem over het dagboek dat hij het afgelopen jaar heeft bijgehouden, getiteld Mijn Laatste Radiojaar. Als taalschat ADHD de eerste avondvullende cabaretvoorstelling van Jochem Meijer. En Vincent Merrienberg komt vertellen over zijn nieuwe roman Danswoede. René Appel bespreekt de TNA van Suzanne en Freek.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag
4: van 11 tot 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O, tickets, o-festival.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
0: Jurgen van den Berg.
14: True crime, dat is een superpopulair genre in podcastland. Toch stoppen de makers van de podcast Moordzaken er na 120 afleveringen mee. Presentatoren Carrie en Eddy die vertellen straks in Villa VDB waarom. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema.
15: Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen voor het doorspelen van berichten naar crimineel Ridwan Taghi. De straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. De rechter was hard in zijn oordeel over wat ze gedaan heeft, zei verslaggever Matthijs van der Wiel.
16: Ze heeft de kernwaarden van de advocatuur in het hart geraakt. Ze heeft de drugscriminaliteit van Ridwan Taghi gefaciliteerd. Ze speelde een essentiële rol bij het voortzetten van zijn criminele activiteiten. Ze had het privilege om vertrouwelijk met hem te communiceren terwijl hij vast zat. En dat heeft ze misbruikt.
15: Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente onderzoekt de Rijksoverheid of de energieprojecten en industrie aan minder ruimte genoeg hebben, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen, er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moet wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Koning Willem-Alexander heeft met zorgen gekeken naar de gewelddadige demonstraties tegen AZC's. Na afloop van de traditionele fotosessie met het koninklijk gezin zei hij dat demonstreren een goed recht is, maar dat je dat met je stem doet en niet met geweld. Tegen Kamerlid Gidi Markussauer zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM gaat op basis van de aangiftes de zaak beoordelen. Markussauer zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. En ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK-voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het WK in de VS, Canada en Mexico. Israël zegt dat alle activisten die deel uitmaakten van de flotilla-vloot op het vliegtuig zijn gezet. De 6 Nederlandse activisten worden later vanmiddag in Turkije verwacht. Vanuit daar zullen ze doorvliegen naar Nederland. Ze zaten de afgelopen dagen vast in Israël nadat ze hadden geprobeerd hulpgoederen naar Gaza te brengen. De vloot werd maandag vlak bij Cyprus geënterd door het Israëlische leger. Inmiddels zitten de activisten op het vliegtuig, vertelt de moeder van een van de opvarenden.
2: We hebben vanmorgen contact gehad met Buitenlandse Zaken. Zij hebben aangegeven dat Jesse en alle Nederlanders op het vliegtuig zullen zitten. Dat is het laatste wat we hebben gehoord. Want Buitenlandse Zaken heeft ook gezegd dat het misschien niet mogelijk is om de mensen te spreken voordat ze op het vliegveld, voordat ze op het vliegtuig stappen.
15: Er is felle internationale kritiek op de manier waarop Israël omging met de activisten. Ze waren onder meer geboeid en moesten op hun knieën zitten. Uit nieuwe documenten die de Britse regering heeft gepubliceerd blijkt dat koningin Elizabeth zeer enthousiast was over de benoeming van haar zoon Andrew als handelsgezant. In een memo staat dat ze aandrong op een prominente rol voor haar zoon. Voormalig prins Andrew werd eerder dit jaar gearresteerd vanwege betrokkenheid bij schandalen rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij raakte al zijn koninklijke titels kwijt. Experts noemen de gepubliceerde documenten explosief en zeer schadelijk. De Giro d'Italia is over de helft, maar nog lang niet beslist. De 12e etappe is bezig. Een rit van 175 kilometer richting Novi Ligure. Verslaggever Gabriel Melging. Ja, Gabriel, hoe verloopt de rit tot nu toe?
9: Het is een rit die zowel naar de sprinters als de aanvallers zou kunnen gaan. We zijn nu met nog 100 kilometer te gaan ongeveer in een interessante fase van de wedstrijd. Want zometeen komen er 2/3 categorie beklimmingen aan. Het zijn toch wel redelijk lange beklimmingen. Die zijn net wat lastig voor de sprinters om te overleven. En dus waren er al vroeg in de etappe een aantal renners die weg probeerden te rijden. 5 man, onder wie Jardy Christian van der Lee, een Nederlander die we ook eerder deze Giro al actief zagen in de rit naar Blockhouse, een klimmer is hij. Maar die kregen niet echt veel ruimte van het peloton. Ze kregen maar een minuutje ongeveer. En net echt een paar kilometer geleden sprongen er in één keer allerlei renners naartoe. Heel veel jongens die proberen vlak voor die heuvels toch nog een grotere kopgroep op te zetten. Met onder andere de Slovaak Lukas Kubiš van Unibet Rose Rockets en zijn Nederlandse ploeggenoot Hartijs de Vries, die bijvoorbeeld de sprong hebben gemaakt. En ook klassieker specialist Jasper Stuyven. En zij gaan zo proberen om het peloton op die manier nog te verslaan. Het is een prachtige etappe zo langs de Italiaanse Riviera. En zometeen gaan ze even het binnenland in. Het is zonnig, 27 graden. En we hebben momenteel 18 koplopers met 3/4 minuut op het peloton.
15: Dank u wel. Wielerverslaggever Gabriel Melging. Het weer dan nog. Veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden. In de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig. Morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden.
17: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
18: Het begint steeds drukker te worden, inmiddels al 100 kilometer file. Vooral een lange file weer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want het wegdek bij knooppunt Everdingen is er slecht aan toe en dat leidt al de hele week tot file. Vanaf knooppunt Oude Rijn is de vertraging nu ruim 20 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht en ook de oprit is dicht. Je kunt het beste keren bij Bergen-op-Zoom. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier oponthoud door een spoedreparatie. Ook daar is 1 rijstrook dicht.
19: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
20: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Wat als de dood vertraagd kan worden? Diederik Jekel en Catalina Mosquera Rosas gaan op zoek naar het eeuwige leven. Van sporten en gezond eten tot het aanpassen van ons DNA.
6: Dat zorgt ervoor dat we misschien wel ouder kunnen worden.
5: Jekels jacht naar het eeuwige leven. Vanavond om 20:30 op NPO 2.
3: NPO Radio 1. Max.
0: Jurgen van den Berg.
14: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor het tweede uur van de villa. Carine Voshaar en Edward van der Marel komen langs. Ze maakten 120 afleveringen van de populaire podcast Moordzaken, maar ze stoppen ermee en ze gaan straks vertellen waarom. In Terug naar Toen gaan we met keeper Edwin van der Sar terug naar deze dag in 2008. Toen werd hij de penaltyheld van Manchester United. De ontknoping van het spel een tijdje terug. Joep Gersjes uit Den Bosch is de laatste kandidaat deze week. En de vraag van vandaag die gaat ook door. Wanneer maakt u iets gênants mee? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO luisteren. En de aanleiding is dus het verhaal van de Britse koning Charles. Die was in Noord-Ierland en werd door een meeuw op zijn jasje gepoept. Ten overstaan van een duizendkoppig publiek. Marlene van der Laarzen die heeft ook een verhaal. Marlene, goedemiddag.
24: Hi, goedemiddag Jurgen, hallo.
14: Het was in het buitenland, vertel, wat gebeurde er?
24: Ik ging in New York naar het theaterfestival van toneelgroep Amsterdam, heette dat toenertijd. En ik was daar aangekomen te laat, we hadden vertraging en ik had enorme jetlag. Ik liep op dat festivalterrein en ik zag Halina Rijn. En ik storm op haar af en ik geef haar een kus, want ik dacht, hé, die ken ik.
14: Nou ja, je dacht dat het een bekende was van je?
24: Ik dacht dat het een bekende van me was, ja. Ja. Nou ja,
14: en hoe reageerde zij?
24: Zij keek eerst heel verbaasd en toen vond ze het ook wel heel geestig.
14: Want ging je het uitleggen ook? Van, ja, ik
24: heb het een beetje aan haar uitgelegd. Ja, ze vond het echt heel grappig. En 's avonds heb ik haar prachtig zien spelen daar. Ja. Maar het is zo idioot dat als je daar zo'n beetje half versuft rondloopt en je denkt, hé, joh, dit ken ik.
14: Ja, mooi verhaal.
24: Super gênant. Het is heel lang geleden, maar ik hoorde je programma. Ik dacht, ja, dat zit nog steeds zo in mijn hoofd, ja. Hoe ik me toen schaamde.
14: Ja, mooi verhaal. Dankjewel, Marlene.
24: Ja, graag gedaan. Veel plezier nog.
14: Dankjewel. Dag. Ja, we zijn benieuwd naar meer verhalen. Ik doe zo nog wel even een oproep. Ik ga nu praten met psycholoog Aukje Nauta. Goedemiddag, mevrouw Nauta.

0: schaamte. U staat ook in de theaters met de voorstelling Schaamteloos, Schaamtevrij. Ja, nou ja, dus u weet van de hoed en de rand. Is het eigenlijk een logisch gevoel dat na zo'n gênante gebeurtenis, ook een beetje wat Marlène net vertelt?
1: Dat is heel erg logisch. Hè? En ik vind het ook heel erg opmerkelijk hoe ze zich dat jaren later nog steeds herinnert. Dus ja, blunders, we kunnen voor ons gevoel dan wel door de grond zakken. Ja, omdat we zo graag van onze mooiste kant willen laten zien als we in gezelschap zijn. Ja. Ja.
0: We hadden op de redactie nog het kaartspel liggen, open kaart. 75 kaarten om van schaamte een kracht te maken. En we trokken deze vraag eruit. Welke grote blunder heb jij ooit gemaakt? Nou, zeg het maar, mevrouw Nauta.
1: Oh, die mag ik nu beantwoorden. Nou, mooi is dat. Ja, het is ook mijn eigen kaartspel, dus vooruit. Mijn grootste blunder is dat ik ooit eens een appje stuurde naar iemand. En ja, toen ik zag dat de vinkjes blauw waren, toen ontdekte ik dat appje dus niet naar mijn nieuwe vriend was gegaan, maar naar zakelijk contact.
0: Okay.
1: En wat er in het appje stond, was de uitslag van een SOA-test. Gelukkig wel negatief, hoor. Ja.
0: Nee, ik verplaats me ook even aan degene aan de andere kant. Die denkt van, huh? Zo erg was het toch niet tussen ons? En,
1: het was gelukkig een vrouw. Op de een of andere manier was dat minder erg dan wanneer bij een mannelijk zakelijk contact was beland.
0: Ja.
1: Maar ik kwam haar later ook nog eens tegen op een congres. En ik denk, nou, ik schaam me echt kapot. Ik durfde eigenlijk niet naar haar toe. Maar ik ben juist wel naar haar toe gegaan. Heb haar even apart genomen en gezegd van, ik schaam me toch zo voor dat appje. Ja. En daarna kregen we eigenlijk een hele leuke gesprekken daarover. Een hele hechte band.
0: Ja.
1: En dan wil dat niet meteen zeggen dat je alles tegen iedereen moet zeggen. Maar mijn boodschap is wel van, laten we wat openlijker praten over schaamte. Want perfecte mensen zijn eigenlijk helemaal niet leuk. En praten over schaamte verbindt enorm.
0: Maar is dat ook wat erachter zit? Want kijk, iedereen, of je nou wel of niet bekend vindt, maakt er helemaal niet uit. Maar je hebt toch een soort imago, je hebt een beeld van jezelf. En dat wordt op dat moment natuurlijk even aangetast als je iets heel geks doet of doms.
1: Ja, want kijk, schaamte is ook een nuttige emotie. Hè? We hebben in de evolutie hebben die meegekregen om te voorkomen dat we voortdurend dingen doen waardoor het risico bestaat dat we uit de groep worden gegooid. Dus dat betekent dat we ons wij willen graag netjes in de pas lopen bij wat de groep van ons vraagt. En elke keer dat we iets doen wat onhandig is, wat afkeurenswaardig is, dan hebben we het risico dat we uit de groep worden gegooid.
0: Ja.
1: En dat is dus het nut van schaamte. Maar tegelijkertijd is het ook een nadeel dat we die schaamte hebben. Omdat we daardoor niet echt onszelf kunnen zijn.
0: Zijn wij
1: te praten wordt het beter.
0: Zijn wij Nederlanders een schaamtevol of schaamteloos volk misschien wel?
1: Ik vind wel dat we te vaak tegen elkaar zeggen van, je hoeft je niet te schamen. Alsof schaamte niet oké is, terwijl schaamte juist een nuttige emotie is. Maar wat uit mijn onderzoek blijkt, of eigenlijk het onderzoek wat ik ook gelezen heb over de hele wereld, is dat schaamte universeler is dan je denkt. Dus overal ter wereld vinden we bijvoorbeeld stelen van mensen ontzettend schaamtevol. En terwijl, als je bijvoorbeeld niet zo mooi bent, ronduit lelijk, dan vinden we dat overal ter wereld het minst schaamtevol. Dus ik vind het interessanter om te kijken naar de overeenkomsten dan naar de culturele verschillen. Ja. Omdat we dan de verschillen alleen maar uitvergroten.
0: En je komt er dus eigenlijk vanaf door het eigenlijk gewoon te omarmen. Dat je dan hier nog jaren later nog steeds eigenlijk helemaal rode konen krijgt van iets.
1: Ja, en dat is precies ook waarom ik zoiets als zo'n kaartspel interessant kan zijn. Want als je dan met z'n allen blunders uitwisselt of vertelt wat je guilty pleasure is, welke ervaring jij bijvoorbeeld hebt met grensoverschrijdend gedrag, dan kom je erachter dat iedereen dit soort ervaringen wel heeft en er daarom elkaar niet om hoeft af te keuren.
0: Ja, duidelijk. We hebben weer wat geleerd. Hartelijk dank en bedankt ook voor de prachtige onthulling, uw eigen verhaal.
1: Graag gedaan.
0: Dag, psycholoog Aukje Nauta was dat. Haar voorstelling heet trouwens Schaamteloos, Schaamtevrij. Mocht u me tegenkomen in de uitkalender, kunt u daar terecht. En we zijn dus benieuwd naar uw gênante momenten. Geef ze door via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 21 mei 2008.
2: Villa VDB.
0: Toen stopte doelman Edwin van der Sar van Manchester United de beslissende penalty in de Champions League finale tegen Chelsea.
3: De volgende mag komen om de druk te voelen in het Luzhniki Stadion in Moskou, waar de regen nog altijd met bakken uit de lucht komt. Het is een ervaren man, het is een Fransman, een invaller, Anelka. Van der Sar pakte er dus nog geen één en heeft alleen Terry...

0: naast zien schieten. Hij heeft er in de voorbije jaren toch links en rechts wel wat gepakt, hoor, Van der Sar. Wordt dit zijn moment en pakt hij de cup voor zijn ploeg Manchester United? Is het Anelka of Van der Sar? Is het Anelka? Het is Van der Sar! Van der Sar stopt de bal van Anelka. En Manchester United wint na strafschoppen van Chelsea. Hij gleed uit bij de gelijkmaker van Lampard, Van der Sar. Hij leek de slemiel te worden, maar wordt alsnog de held in deze aflevering van de Champions League. Van der Sar wordt gejonast door de mensen die hem om de nek springen. Manchester United verslaat na 7 strafschoppen Chelsea en mag zich voor de 3e keer in de clubhistorie kampioen van Europa noemen.
1: Edwin, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hoe is het om dit terug te horen?
2: Ja, leuk. Ik heb dit fragment nog nooit gehoord eigenlijk. Dus op dat vlak was het nieuw. En als je dan in een klein kamertje dit zit te luisteren, en dan komt de kippenvel weer terug op je armen en in je lijf. Ja.
1: Nou, ik zal je zeggen, ik heb ook kippenvel, hoor. Ik vond, het was Bas Tichelen, de verslaggever van dienst, voor Langs de Lijn toen nog, denk ik. Ja, prachtig. Want de beelden heb je waarschijnlijk nog wel eens een keer teruggezien, of niet?
2: Ja, uiteraard. De wedstrijd zelf niet, maar de hoogtepunten of de doelpunten of de reddingen of de fouten. Wat opvalt in de wedstrijd, dat zien we natuurlijk terug. En tegenwoordig met social media komt natuurlijk ook een hoop onze huiskamers binnen. Ja. Dus op dat vlak heb je natuurlijk de redding of de penalty waar je net aan zat of net niet pakte. Die heb je uiteraard wel teruggezien, ja.
1: Ze nemen ons dus mee naar die avond. We hoorden net van Bas al, het was eigenlijk hondenweer daar, hè, in Moskou. Hoe verliep de wedstrijd tot aan de penalty-reeks?
2: Nou, we konden als teams konden elkaar heel goed. Kijk, ik denk de charme van Europees voetbal is dat je tegen clubs uit Italië, Spanje, Duitsland speelt. En Chelsea en United, ja, die wedijverden eigenlijk ook al om de Premier League titel in die mid 2000 jaren. Dus ja, je kon elkaar heel goed. Dus we werden eigenlijk een beetje in evenwicht werd het gehouden. Wij scoorden eerst, hun scoorden daarna. Verlenging gebeurde in mijn ogen niet heel erg veel. Ik denk dat wij in de eerste helft wel wat kansjes kregen. Maar ja, je voelde wel dat het richting penalties zou gaan.
1: Wat doet dat met jou op dat moment? Is dat dan ook iets van, ja, wacht eens even, dan kan ik ook ineens helemaal de man worden?
2: Ja, goed, dat weet je niet van tevoren. Er zijn 2 keepers. En eentje wordt de man of kan de man worden. En de andere de slemiel natuurlijk. Nou ja, kijk, in je leven heb je natuurlijk reddingen gemaakt. Je hebt je doelpunten tegengekregen, je penalty series. Ook verloren. Hè. Met name met de EK's en WK's zijn we niet gelukkig geweest op dat vlak. Dus ja, je wil gewoon de wedstrijd winnen. Liefst 90 minuten dan met extra tijd. Ja, als het dan op penalties uitkomt, ja, dan hoop je dat je huiswerk goed gedaan hebt. Dan hoop je dat jouw mensen, jouw spelers het ze scoren. Ja. En dan hoop je natuurlijk je team te helpen door 1 of 2 penalties tegen te houden.
1: Nou, neem ons eens mee naar in het hoofd van de keeper en gewoon wat hij doet op zo'n moment. Want jij zegt al, je huiswerk in orde. Wat betekent dat concreet? Hoe bereid je je voor op een eventuele penalty-serie?
2: Nou, dat was toenertijd was dat nog natuurlijk gewoon een DVD of een videobandje kijken inderdaad met de penalties die genomen worden over de jaren in de Premier League door Lampard, door Drogba, allemaal van dat soort spelers. En die maak je dan met de keepers trainen en de tweede keeper maak je daar een keuze in. Wat ga je doen? Hoe denk je? Staat een speler recht op de bal? Gaat hij, als er druk is, scoor je een penalty op 0-0? Dat is andere druk dan als het 3-0 staat of 4-0. Dus wat betekent dat eigenlijk allemaal? Dus welk moment wordt de penalty genomen? En ja, sinds die tijd is er zoveel data, zoveel informatie naar voren gekomen inderdaad over penalty-nemers, penalty-takers, afwachtende nemers, te snel reageren van keepers. Dus op dat vlak is er nu een heel mooi boek uitgekomen van Gaia Jordet, een jaar of 2 geleden, over ja, de art van penalties nemen en ooggekeken wat doen de stafleden, wat doen keepers, wat doen de penalty-nemers. Dat was heel interessant.
1: Maar dit klinkt inderdaad als een enorme administratie. Hoe had jij dat allemaal in je hoofd of schreef je dat op een papiertje en zat dat bij je bidon of hoe werkt dat?
2: Nou, dat was vroeger inderdaad gewoon sturen, voortkijken en de penalties opschrijven die er kwamen. Met 2008 had ik wel ook veel contact met Huub Stevens en met zijn zoon. En die had een groot assortiment van spelers en clubs. Dus daar kregen we informatie van. Maar goed, je maakt ook je eigen kijk erop.
1: Ja, want we kennen allemaal nog van...
2: En het papiertje inderdaad was er wel. Oh, ja. Dus dat verstopt in mijn handdoek. Wat Bas Tichelaar net al zei. Het regende hard de hele wedstrijd eigenlijk. Dus het papiertje lag in mijn handdoek. Oh, dus die vouwde ik iedere keer weer terug. Als ik zag wie van de middenlijn die kant op zou komen. En als backup heb je meestal ook de keepers trainen. Of de tweede keeper die van de bank af... aangeeft.
1: Coach,
2: maar je moet goed afspreken hoe die gaat staan. Hè? Welke richting opwijst. Ja. Dat het goed afgestemd is.
1: Ik snap het. Ja, goed, want daar zien we natuurlijk de laatste tijd ook wat incidenten. Hè, dat die handdoeken dan weg worden gehaald door spelers. Of laatste, ook bijvoorbeeld een bidon van een keeper mee werd genomen, waar dan net dat briefje opgeplakt zat. Ja, er wordt aan alle kanten dus gerommeld. Was jij een keeper die ook, laten we zeggen, ik noemde het Van Breukeleven, die had het briefje van Jan Reker, hè, waar ook al dit soort data en zo op stonden. Dat was een keeper die ook wel probeerde de tegenstander uit zijn concentratie te halen. Deed jij dat ook?
2: Later op mijn carrière wel. Ik denk de eerste jaren ben ik te lief geweest. En gedwee op de lijn gaan staan. En daar door schade word je wijs. En je bent nooit te oud om te leren. Dus op een gegeven moment kwamen er wel wat trucjes. En wat vertragingstechnieken kwamen daarbij. Om iets meer klootzak te zijn. Dan alleen maar op de lijn te gaan staan.
1: Ik vind het grappig dat je ook zegt dat heb je dus echt moeten leren.
2: Ja, nee, klopt. Natuurlijk word je door schadeschande, word je wijs. En door series die je verliest, dan kijk je terug wat gebeurt er, wat had ik beter kunnen doen. En dat overleg je uiteraard. En nog even. En ik heb ook met Hans van Breukelen daarover gesproken. En dus die wijze les heb ik wel van Hans in mijn oren geknoopt. Ja.
1: Die had nog wel een paar leuke trucjes.
2: Hans had zeker een paar leuke trucjes. Die was wat gemener dan ik zelf, inderdaad.
1: Ja. Even weer terug naar de wedstrijd. Want we praten nu over penalties nemen en stoppen in het algemeen. En dan inderdaad vanuit het perspectief van de keeper. Die beslissende penalty komt eraan van Anelka, de laatste. Het regent dus keihard. Iedereen zit wel aan zijn tax. En dan, wat gebeurt er? Ook met jou bijvoorbeeld.
2: Nou, op een gegeven moment voel je wel. Ik heb met Ajax hebben ook een penalty-serie verloren in 1996 tegen Juventus. Nadat we 95 van Milan hadden gewonnen. Dus ik denk, het gaat mij niet nog een keer overkomen. Ik was toen de tijd ook al wat ouder, 37. Dit is mijn laatste kans. Dus deze serie, ik moet gewoon winnen eigenlijk. Ik moet een bal tegenhouden. Dus dat gaat wel in je hoofd spelen. Zeker als je net een paar keer ernaast zit. Dus op het moment dat je dan naar rechts toe gaat, je ziet de bal komen, de bal die komt op je vuisten terecht en die spat het veld weer in. Ja, die 2, 3, 4 seconden dat je daar in je eentje staat eigenlijk, dat weet dat gewoon de hele wereld om die redding draait, hoe je supporters blij zijn. De spelers die komen met een noodgang op je af, Ferguson zie je vanaf de zijkant springen. Ja, dat moment, dat beter wordt het niet in je leven eigenlijk.
1: Ja, geweldig, geweldig. Heb jij enig idee hoeveel penalties je in je carrière hebt gestopt in officiële wedstrijden?
2: Geen idee. Een stuk of 15 of zo, denk ik.
1: Nou ja. Nou, kijk, ik ga natuurlijk af op het internet. Hè. Je weet nooit of dat helemaal klopt.
2: Ja, nee, deze vraag had ik niet verwacht. Dus ik heb hem zelf ook niet opgelost.
1: Nee, we hebben even gezocht vanochtend. 4 keer tijdens de reguliere speeltijd. 12 keer tijdens een strafschoppenserie. Een van de belangrijkste series was die tegen Gremio, de finale van de wereldbeker in Japan, 1995. Toen pakte hij de eerste en Ajax won dus die wereldcup uiteindelijk.
2: Nou, klopt.
1: Ik vind het een mooi lijstje, hoor, eerlijk gezegd.
2: Ja, nee, zeker. Maar ik heb ook een keer met een serie heb ik er 3 gehouden. Dat was tegen Chelsea. Tenminste, in mijn beleving ga ik altijd terug naar de dingen die je gewonnen hebt. Dat is makkelijk. Die zit in je tas. Die staat op je lijstje. Maar je gaat altijd terug naar de dingen die je niet gewonnen hebt. En dat zijn de teleurstellingen die je met het Nederlands elftal in 98, halve finale tegen Brazilië. En in 2000 de fameuze halve finale tegen Italië in de Arena.
1: Ja. Maar goed, en dan kan je als keeper natuurlijk zeggen, jongens, ik heb er alles aan gedaan. Maar jullie schieten ze ook niet raak.
2: Nee, maar goed, uiteindelijk is het een teamsport. Ja. Kijk, Roger Federer en Alcaraz, die doen het zelf.
1: Ja.
2: En wij spelen in een team. En soms dan scoort de spits. Dan maakt dan de verdediger een blok. En dan maakt de keeper een redding. En dat maakt een goed elftal. Dat je voor elkaar kan opkomen, steunen. En uiteraard het succes kan vieren als je wint.
1: Ja. Nou stond je was op dat moment 37. Je stond er al aardig op, denk ik, in Manchester. Maar hierna was je helemaal de held, denk ik, van de stad, hè?
2: Ja, dus ongelooflijk. Overal waar je komt, eigenlijk in het buitenland. Is het in Azië, in Afrika. Ja, je wordt er altijd aan herinnerd. En natuurlijk, goed, Ajax is een grote club en veel fans. Maar dat valt niet eigenlijk bij de hoeveelheid en de belangrijkheid van Manchester United in de wereld. Dus die erkenning of die herkenning of mensen die daartoe komen en je bedanken, mag ik je hand aanraken. Jij hebt me de beste dag van mijn leven bezorgd.
1: Ja.
2: Dus dat is speciaal. En dat was Patrick Kluivert bij ons in 95. En je doet dat als team, maar goed, Patrick maakt dat doelpunt vlak voor tijd.
1: Ja.
2: Dat geldt inderdaad voor mij, deze rol. En als keeper zijnde. Ja. Kan je belangrijk zijn, maar je maakt bijna nooit de laatste actie van de wedstrijd is bijna nooit van de keeper. En dat was dit geval wel.
1: Ja. Wie is op dit moment de beste penaltykeeper wereldwijd?
2: Nou, ik denk dat Martinez van Aston Villa.
1: Gisteravond won die de cup met zijn ploeg, Aston Villa.
2: Ik las toevallig vandaag en vanochtend inderdaad. Hij heeft 7 finales gespeeld en 7 finales gewonnen.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is wel heel knap. Dus een bepaalde mentaliteit. En hij is wat later echt doorgebroken. Het is niet mijn type keeper, moet ik zeggen. Maar ja. Hoe die reddingen die hij maakt, hoe die zuigt, hoe die irritant is. Ja. Dat kan ik wel waarderen. En hij maakt ook hele belangrijke reddingen.
1: Ja, goed. Nou, die noteren we. Die komen we op het WK ook weer tegen. Martinez namens Argentinië. Edwin, dankjewel voor het gesprek. Hartstikke leuk om met je terug te blikken op dat moment in die finale van de Champions League 2008. Hij stopte de beslissende penalty tegen Chelsea. En dit is muziek uit die tijd van Madonna.

0: Ik was deze even vergeten van Madonna. 4 Minutes heet het. Uit dat jaar dus van die beruchte en beroemde finale van de Champions League. Zometeen de ontknoping van het spel tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.
2: Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar ze krijgt geen extra straf omdat de strafzaak al genoeg gevolgen voor haar heeft gehad. Tegen Kamerlid Giddy Markussauer zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Toen hem gaat op basis van de aangiftes de zaak beoordelen. Markussauer zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten vannacht van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Dan gaan we even kijken hoe het staat bij de Giro d'Italia, de 12e etappe. Verslaggever Gabriel Melging, ja, hoe staat het ervoor?
3: Ja, het is weer heel anders dan een half uur geleden. Toen hadden we een kopgroep van 18 man nadat de kaarten helemaal opnieuw geschud leken te zijn. En nu zijn de kaarten opnieuw geschud. We hebben een kopgroep van 6 man. Een paar overblijvers vanuit de vroege vlucht. Onder wie de Nederlander Jardy van der Lee. Maar ook een paar mannen die zijn overgestoken. Zoals de Duitser Jonas Rutsch en de Noor Frederik Dwersnes. Zij hebben met z'n 6e een voorsprong van 1 minuut 40 op het peloton. Ze zijn intussen ook weggereden van de kustlijn van de Italiaanse Riviera. Ze zijn nu het binnenland in en rijden nu op de Colle Giovo. De eerste van 2 derde categorie beklimmingen. En moeten daar dus zorgen dat ze die voorsprong uitbouwen. Willen zij daadwerkelijk voor de ritzegen gaan strijden. Zometeen volgt ook nog de klim naar Brieg-Berton. En het is een beetje de vraag wat er in het peloton gaat gebeuren. En of de sprinters kunnen overleven. Het zijn in ieder geval de mannen van Movistar. Die de sterk klimmende sprinter Orluis Aular in de gelederen hebben. Die het de echte sprinters zo moeilijk mogelijk willen maken. Eens kijken of Dylan Groenewegen dit kan overleven. Nog 74 kilometer te gaan. 6 koplopers met 1,5 minuut voorsprong.
0: En waar is de aansluiter geblazen in Nederland? Helene de Geest.
4: Ja, op steeds meer plaatsen. Inmiddels al 200 kilometer file. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals eentje op de A2 nu van Den Bosch naar Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Rosmalen is de vertraging een half uur. Ook op de A2 de andere kant op een lange file tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen. Daar heb je 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. Daardoor is het ook heel erg druk geworden op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bildhoven en knooppunt Everdingen, ook een half uur vertraging. Dan staat er een kapotte vrachtwagen langs de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom-Zuid. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook een half uur. En in het zuiden is een ongeluk gebeurd op de A58 van Tilburg naar Breda bij Ulvehout. Vanaf Tilburg-Reeshof is de extra reistijd ook een half uur.
1: Tot 4 uur.
0: En we krijgen de ontknoping van dit spel op deze donderdag. Er is nog 1 iemand die de hoogste score van 8 uit de boeken kan spelen. En dat is Joep Gersjes uit Den Bosch. Joep, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo. Had je het gevolgd een beetje deze week?
5: Ja, ik heb gisteren even afgeluisterd en ik wist dat er 8 punten zijn gehaald, zeg maar. Dus er is een hele opgave nog, hè?
0: Ja, Dick Jurjens was dat. Maar het is mogelijk, want we hebben al eens een keer 11 of 12 gehad zelfs. Het zit erin. Maar ja, je moet wel even precies de spijker op de goede klop slaan.
5: Het is ja of nee, hè? Dus,
0: Zo is het. Zoals het hele leven eigenlijk. Nee, het is niet ja of nee. Het is vroeger of later. Jij moet zeggen, als je een fragment hoort, of dat vroeger of later is dan het fragment ervoor.
5: Ja, het is vroeger. Ja, het is later. Inderdaad.
0: Ja, dat mag ook. Je hebt daarvoor 3 minuten de tijd. Kijk, dan komt het... dat is interessant, want je mag zelf je tactiek bepalen. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je over die 8 heen komt. Alles wat je nazoekt en alles nadenken, dat gaat allemaal van de tijd af. Wat is...
5: Nee, mag ik nog nazoeken? Ik denk gewoon spontaan uit het hoofd. Kennis is toch?
0: Ja, dat mag ook. Ja, nee, het liefst. Ik denk dat dat ook de beste strategie is. Dat je gewoon weet wat het is over het algemeen. Jouw geboortejaar is welk jaar?
5: 1953.
0: Dan beginnen we daarmee. Komt-ie.
1: Tijdje terug.
0: Met het eerste fragment.
6: First record of the Dome of Nagasaki. Target for atom bomb number 2. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed.
0: Atoombom op Nagasaki. Is dat vroeger of later dan 1953?
5: Atoombom Nagasaki. Hiroshima, hè?
0: Ja,
5: Hiroshima. Dat is... toch eens even kijken. Want
0: vroeger of later dan 1953? Wat zei hij?
5: Nee, dat is vroeger.
0: Ja, vroeger is goed, 1945.
7: Aan het einde van het afgesloten parlementaire jaar zijn met betrekking tot westelijk Nieuw-Guinea ingrijpende beslissingen genomen.
0: Het was toenmalig koningin Juliana. Was dat vroeger of later dan 1945?
5: Westelijk Nieuw-Guinea, dat ze het daarover heeft.
0: Ja.
5: Even kijken. Nee, dat is wel na 1953.
0: Ja, later dus, hè. Het was 1962, dat klopt.
8: Okay. Talloze experimenten in de laboratoria zijn voorafgegaan aan een van de opmerkelijkste Russische ruimtevaartontwikkelingen van de laatste jaren. De Luna God 1, wat zoveel betekent als maanwagen, werd met een Luna 17-raket in de ruimte gebracht en maakte 8 dagen na de lancering op de maan een zachte landing in de Zee der Regens.
0: Vroeger of later dan 1962?
5: Ik hou het op Luna Gold, Luna... Later.
0: Later is goed, het was 1970.
9: In de schaduw van de Westertoren in Amsterdam ligt aan de Prinsengracht het Anne Frankhuis, waarvan het achterhuis een jaar geleden voor het publiek werd opengesteld.
0: Was dit vroeger of later dan 1970?
5: De openstelling van Anne Frankhuis, doe je?
0: Ja.
5: Open...
0: Wat zullen we eens zeggen? Wie zit er de hele tijd voor te zeggen op de achtergrond?
5: Nee, er zit niemand. Ik ben gewoon aan het denken. na 1970, zeg je.
0: Vroeger of later?
5: Ja, na 1970.
0: Na 1970, zeg jij?
5: Ja.
0: Nee, dat is niet goed.
5: Hey.
0: Dat is fout zelfs. Ja. Het was al in 1960, toen werd het achterhuis geopend. En in 1961 het voorhuis. En daarmee dus het hele Anne Frankhuis dat nu door heel veel toeristen ook wordt bezocht. Je stond ergens onderweg, had ik het idee, of niet?
5: Ja, ik ben even in de buitenlucht, in de natuur, net mijn kleinkind even opgehaald. Nou ben ik in Doeveren en sta even buiten bij, in de natuur. Dus ja. Moeilijk. Ik hoor het allemaal goed, hoor, dus niet.
0: Nee, oké, maar ik had het idee dat er in nog wat een gans of zo doorheen zat te kwaken de hele tijd.
5: Ja, de vogels zitten hier, merels, zitten hier van alles.
0: Okay.
5: Ja, klopt.
0: Ik denk dat je het wel zelf een beetje had aanvoelen komen. Dat is niet genoeg voor de weekwinst, want je bent gekomen op 3 puntjes en dat is minder dan 8.
5: Dat snap ik. Maar mooi dat de man van gisteren het heeft gewonnen. Ja. En ik vond het leuk om even mee te doen, hoor.
0: Dankjewel in ieder geval. We gaan naar de winnaar van deze week. Dat is Dick Jurgens uit Maasbommel. Gisteren meegespeeld. Dick, ben je er?
10: Ja hoor, ik ben er.
0: Goedemiddag en gefeliciteerd.
10: Ja, dankjewel.
0: We mogen €100 aan je overmaken. En ik zeg altijd van denk aan ons als je het uitgeeft.
10: Dat ga ik zeker doen.
0: Doe er wat moois mee en jij mag je trots winnaar noemen van deze week in het spel een tijdje terug.
10: En ik zeg tegen. Op een erelijst?
0: Wat zei je, sorry?
10: Kom ik nu op een erelijst?
0: Nou, je zit in de middenmoot dan, want we hebben echt al een paar mensen gehad die ook 12 en 10 en zo hadden. Dus die zitten nog ietsje hoger, maar.
10: Ik meld me gewoon weer een keer aan.
0: Daarom, doe maar, over een tijdje. En als u zich ook wil aanmelden, zeg ik tegen de mensen thuis. U denkt van, nou, die 8, daar kom ik wel overheen. Doe dat gewoon, vilavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. U kunt ook een berichtje achterlaten in de NPO-luisterapp. Als u wil meedoen in dit spel. Dit zijn de Maisonettes.

0: Maisonette en Heartache Avenue.
1: Jurgen van den Berg.
0: Villa. 120 podcastafleveringen, 3 boeken, theatershows en nog veel meer. De podcast Moordzaken, waarin spraakmakende opgeloste Nederlandse moordzaken worden besproken, is na 6 jaar nog altijd erg populair. Toch trekken de presentatoren, Carrie en Eddy, er volgende maand de stekker uit. En ze zijn hier allebei, Karin Vosharen en Edward van der Marel, oftewel Carrie en Eddy dus. Hartelijk welkom. Niet alle luisteraars zullen die podcast kennen. Wel enorm populair met soms wel 200.000 mensen die dat dan beluisteren. Waar gaat het over?
2: Het is een true crime podcast. En het gaat over opgeloste, echt gebeurde Nederlandse moordzaken. Dus dat kan ook de buurman of de buurvrouw zijn. Bij jou in de straat of in het dorp. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel soms heel tastbaar dat er ook dicht bij huis vreselijke dingen kunnen gebeuren.
0: En dat zijn niet altijd de grote zaken die we uit de grote kranten en zo kennen van radio en tv. Dat kan dus inderdaad ook iets kleins zijn, maar wel een moordzaak. En hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
3: Nou, dat is eigenlijk de schuld van Eddy, zeg ik altijd. Nee, hij was op vakantie, zat in de auto met zijn familie en luisterde naar een podcast. En die dacht van, nou, dit wil ik zelf ook doen. En zijn vrouw dacht van, nou, dan moet je Carrie even bellen, want die vindt het leuk, die houdt van spuren. Ik ben enorm fan van pubquizzen. Hij belde mij en ik zei, nou, laat me er even 1 nachtje over slapen, want ik heb nog nooit naar een podcast geluisterd. En ik denk, de dag daarna heb ik je al teruggebeld van laten we dit gaan doen.
0: Maar jullie hadden ook niks in de misdaad of zo? Bedoel,
3: nee,
0: je bent niet een jurist of zo?
3: Nee. Ik heb een media-achtergrond, dat wel. Maar dat is meer in de kinderentertainment. Dus totaal niets met moorden.
0: Want als je dan besluit, we gaan samen een podcast maken, hoe kom je dan op dit onderwerp? Waarom dan die moordzaken juist?
2: Nou, ik denk dat het zowel het intrigerende is natuurlijk het speurwerk, maar ook dat het om echte mensen gaat, slachtoffers, nabestaanden. Ja, dat maakt het toch wel heel ook een beetje spannend, maar ook wel iets van, ben je zelf wel veilig? Kan je zelf zoiets overkomen? En ik moet zeggen, ik heb wel enige affiniteit, zoals veel mensen, met true crime, of het nou de series zijn op tv. Ja. Er zijn vrij veel mensen die dat interessant vinden en dat vind ik ook. En ja, de reden daarvoor, ja, dat laat zich raden. De een zal het misschien interessant vinden om in de psyche van een misdadiger te kunnen kruipen. De andere die zal het speurwerk leuk vinden. En er zit natuurlijk ook wel een stukje interesse, sensatie in van wat voor dingen kunnen er in godsnaam allemaal gebeuren.
0: Want hoe gingen jullie dan te werk? Je ging al die dossiers oplezen en zo.
3: Nou, we zijn begonnen met 1 case. We zijn begonnen met de moord op Koen Everink. Dat was aflevering 1.
0: Dat is de bekende man van, wat had hij ook weer?
3: Het Eliza was hier.
0: Precies.
3: Het reisbureau.
0: Ja, hij was ook in de tenniswereld actief.
3: Ja, hij is vermoord door de coach van Robin Haase. Ja. Dus dat was inderdaad een bekende naam. Daar zijn we mee begonnen. We zijn gewoon bij elkaar gezitten. En ik dacht, ja, we moeten wel een format hebben. Dus we moeten wel bepaalde dingen terug laten komen. Maar we hadden helemaal niet voor ogen. We gaan 10 of 20 afleveringen opnemen. Wij dachten, wij doen er 3 of 4. En dan zien we wel, als er meer mensen luisteren dan vrienden die we hebben, dan is het voor ons een succes en dan stoppen we weer. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. Eigenlijk.
0: En wat is jullie rolverdeling dan?
2: Nou, die is er wel gegroeid.
3: En die is van het veldwerk.
2: Ik ben van het veldwerk in de podcast. Nee, ik heb mezelf via YouTube-filmpjes aangeleerd om het te editen. Want het is wel aardig om te zeggen dat wij alles echt met z'n tweeën doen. We hebben geen redactie, geen externe hulp, maar ook geen ervaring. In ieder geval 6 jaar geleden niet. En ik doe dan de edit. Maar Carrie is wel degene die het format vorm heeft gegeven en ook de verhalen verder uitwerkt. Maar we doen allebei het speurwerk onafhankelijk van elkaar. Dat vinden we ook.
0: Maar speurwerk bedoel je mee
2: alle dossiers,
0: feitjes achterhalen, dossiers?
2: Ja. Nou, het zijn meer dan de feitjes.
3: Het zijn allemaal openbare bronnen. Ja. Dus wij hebben geen toegang tot politiedossiers. Nee. Alles wat te vinden is op internet.
0: We maar dat lees je allemaal wel om er zo goed mogelijk over te kunnen
3: lezen
0: vertellen.
3: Alles. En vandaar dat we ook maar 1 keer in de 2 weken een aflevering online brachten. Inmiddels is het 1 keer per maand. Maar het is heel veel, dus alle documentaires, alle boeken,
2: rechtbankverslagen,
3: alles lezen wij. Ja. En we willen niets missen. Dus
0: ik wou zeggen, heb je nog wel een idee dat het allemaal goed komt met Nederland als je dit allemaal
3: juist over... Nee, juist.
2: Nou, die vraag krijgen we vaker of we onszelf nu onveiliger zijn gaan voelen. Mm-hmm. Nou, wij bespreken dan inderdaad geen criminele afrekeningen, maar alleen maar relationele moorden. En dat is overigens wel het grootste deel. Veel mensen denken dat het vooral criminelen zijn die elkaar iets aandoen. Maar je wordt bijna altijd door een bekende vermoord. En dat, ja, dat klinkt natuurlijk vreselijk. Maar zolang je maar lieve aardige vrienden om je heen houdt, ben je relatief veilig.
0: En moet ik me zorgen maken dat jullie ermee stoppen?
3: Nee, die moet zich wel zorgen maken. Dus af en toe kijk ik me ook aan. En dan, nee, maar het afgelopen jaar is in Nederland zijn er 99 mensen vermoord. Dus echt.
2: Ja, in de afgelopen jaren gemiddeld 120. En dat Ja, dat is natuurlijk te veel, maar het is ook niet weer... Ja.
3: Vergeleken met andere.
0: Het is grappig, wat jij ook zegt, advocaten zeggen dat ook vaak. Hè, want de aandacht gaat heel vaak naar de grote zaken. Nou, je noemt ze allemaal maar op. Nu vandaag weer het nieuws, Bolle Jos. Maar dat iemand kan van huis gaan en kan dus al door iets heel onbenulligs in een zaak terechtkomen. Die ook te maken krijgt met dat er iemand overlijdt natuurlijk.
3: Ja.
0: En dat zijn eigenlijk de grootste zaken. Of de zaken die ze het meeste moeten doen. Wanneer had je door dat dit wel eens heel groot zou kunnen worden?
3: Nou, wij dachten na aflevering 3 hadden we 10.000 luisteraars. Dat hebben we toen dachten, nou, we trekken een fles champagne open. Ja, het is heel cru om dit te zeggen. Maar wij vonden dit heel apart dat er meer luisteraars waren dan vrienden. Dus voor ons was dat het succes. Maar ik denk het echte succes was in 2023. Toen hebben we de Dutch Podcast Award gewonnen. Ja, en toen hadden we eigenlijk al door, dit is heel groot wat we aan het doen zijn. Ja.
0: We gaan luisteren naar een stukje uit eigenlijk jullie favoriete aflevering. Dat is de parachutemoord.
4: Els is een zeer ervaren parachutiste bij de Club Zwartberg. En bij haar parachutesprong van 4000 meter, ze gaat met het vliegtuig naar 4 kilometer, zijn haar hoofd- en reserveparachute niet open gegaan. Ze stort zich letterlijk met 200 km per uur tegen de vlakte. Nou, die parachute die wordt meteen onderzocht. Deskundigen stellen na enkele dagen vast dat er met de parachute van Els geknoeid is. Er is er sprake van sabotage, ofwel Els is vermoord.
0: Ja, Edward, waar gaat dit verhaal over?
2: Nou, het is heel verwarrend, want het gaat om Els en Els. Maar degene die vermoord wordt, dat is zeg maar Els. En de andere die wordt in de podcast ook Babs genoemd, want dat is haar bijnaam. Maar er speelt nog een belangrijke derde persoon. Want ze hebben eigenlijk allebei dezelfde minnaar. En dat is een Nederlandse Marcel. En daar zit ook het Nederlandse tintje aan. Want we bespreken alleen maar moordzaken waar een Nederlands tintje aan zit.
0: Maar het is eigenlijk een crime passionnel.
2: Het is een crime passionnel. Maar dat is natuurlijk niet een
0: goed. Ménage à trois, ja.
2: Maar dat is iets te kort door de bocht. Want ja, zelfs bij een crime passionnel is er natuurlijk nooit een reden om iemand uit de weg te ruimen. Maar ja, het blijft natuurlijk toch wel heel erg bizar dat door het doorknippen van een paar lijntjes van een parachute, en waarschijnlijk zelfs in de ruimte waar ze toen allemaal waren, en waar de ene Els zeg maar het bed deelde met haar geliefde, en de andere Babs zeg maar teleurgesteld in de kamer daarnaast was, en die parachute zag liggen. Ik bedoel, dit is een beetje speculatief, want dit kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen. Maar zoiets moet er gebeurd zijn.
0: Ja, ja. In de podcast gaat het over waar gebeurde verhalen. Daar komen natuurlijk ook nabestaanden bij kijken. Even luisteren naar een reactie van Naomi Ines Wieniga. Haar moeder werd in 1996 vermoord en zij zet zich in voor nabestaanden.
5: De wereld zit vol met daad- en dadengerichte berichtgeving en documentaires en films. En we houden te weinig rekening met het feit dat, true crime zegt het al, het is waar gebeurde misdaad. Dat betekent dat er ook werkelijk heel veel mensen dit hebben meegemaakt en ondervonden. Er zijn nabestaanden, er zijn mensen die hun moeder zijn verloren. Ik, in mijn geval, op een hele jonge leeftijd, op een gruwelijke manier ook. Er hangt een donkere wolk boven de dood van je moeder, waar de samenleving vooral in geïnteresseerd is. En jij wil je moeder herinneren in haar schoonheid. En dit soort podcasts dragen ook niet bij aan bewustwording. Bewustwording dat dit ook werkelijk mensen raakt. En dat het voor heel veel mensen ook gewoon geen entertainment is. Bij waar gebeurde misdaad horen podcastmakers de nabestaanden erbij te betrekken. Ga ze eerst vragen om toestemming. Wij willen de zaak van uw dierbare behandelen. Gaat u hiermee akkoord?
0: Hoe zijn jullie daarmee omgegaan met dat verhaal, met nabestaanden?
3: Nou, ik hoor haar, ze heeft groot gelijk. Wij proberen echt in onze podcast zo respectvol mogelijk te praten. En wij geven ook de slachtoffers, nabestaanden, echt een podium in de podcast. Dat vinden wij heel belangrijk. En wij zijn een aantal jaren geleden zijn wij een samenwerking aangegaan met FNG. Dat is de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. En wat wij doen, of wat zij doen, is eigenlijk lotgenoten, dus slachtoffers met elkaar in contact brengen, nabestaanden. En vooraf informeert Eddie eigenlijk altijd over welke zaken wij het gaan hebben, wie de slachtoffers zijn en wie de nabestaanden zijn. En op die manier kunnen zij ook weer de achterban informeren. Ja. Dus wij zijn daar echt wel heel erg mee bezig.
0: Ja, ja. Veel reacties ook, hè, van luisteraars, neem ik aan. Want inderdaad, true crime is een enorm populair genre.
2: Zeker, en dat kan op allerlei vlakken zijn. Het kan zijn dat inderdaad mensen er op enige manier bij betrokken zijn en het soms ook fijn vinden als het een eerbetoon is naar iemand die misschien anders in de vergetelheid was geraakt. Dus het is ook zeker regelmatig positief. En er zijn natuurlijk ook mensen die een beetje proberen mee te speuren en een andere gedachte hebben bij de gang van zaken. Maar we hebben een hoge betrokkenheid. We hebben ook een Instagram-account met veel volgers die ons regelmatig van commentaar voorzien.
0: Ze gaan jullie allemaal missen. Er komt er nog eentje op 14 juni, de laatste.
3: Ja, daarna komt er nog een soort vraag-interview. Ja, sluit ermee af. Ja.
0: Karien Vosharen, Edward van der Marel, hartelijk dank.
3: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En we gaan naar de afsluiting van de vraag van vandaag. Wanneer maakte u iets gênants mee? Aanleiding was het verhaal van de Britse koning Charles, die door een meeuw op zijn jasje werd geboekt. Nou, we hebben al heel wat mooie dingen voorbij horen komen. Nu de afronding van de vraag van vandaag. Wanneer maakt u iets gênants mee? Wieleke die zegt, ik werk in de kinderopvang en toen ik een moeder die haar kind kwam ophalen oma noemde, ja, toen had ik gewild dat ik onzichtbaar kon worden. Carina, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Vertel.
6: Dit is een verhaal, ik denk uit de jaren 90, toen er nog Lotus Notes was, voorloper van Outlook. In een grote organisatie, ik meen zelfs dat het een ministerie was in Den Haag. Twee collega's hadden een relatie, stiekem natuurlijk. En op enig moment stuurt een van de twee een berichtje in de trant van wat was het weer gezellig gisteravond. En in plaats van dat hij het e-mailadres of het adres gebruikte van zijn geliefde, drukte hij op de knop send to all. En toen wist iedereen het.
7: Ja, iedereen kreeg binnen het bedrijf de bevestiging.
6: En toen was het niet meer geheim.
0: Ja. Ik denk dat dit, misschien niet met dezelfde inhoud, maar die fout dat mensen dus reply all doen in plaats van even degene die je wil bereiken. Die fout zal heel vaak gemaakt zijn. Dank voor je verhaal, Carina. En dat zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen om weer te reageren, want er zijn heel veel reacties binnengekomen. En volgende week dinsdag doen we een nieuwe vraag van vandaag. Zoals u gewend bent, iedere donderdag sluiten we de Villa Week af met niemand minder dan Marcel Hartenveld.

0: Fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad. Wij melden ons maandag, maar dan is het tweede Pinksterdag met een aangepaste villa. Dan is het thema de schouders eronder zetten. Allemaal mensen, aanpakkers, zeg maar, die in het teken van dat thema de werelden ietsje mooier hebben gemaakt. Maandag dus vanaf 2:00, dan met Astrid op deze plaats. Zometeen is hier het NOS Radio 1 Journaal gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Dokter Keldrenko.
3: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
4: Nou, jij bent dokter, toch? Of
3: nou ja, kom op.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
4: Ja.
3: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
6: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
7: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
12: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
13: Dielke Teertstra.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemiddag. Ebola lijkt zich snel te verspreiden in Congo. Zometeen onze correspondent. Nu eerst het nieuws, Kasper Meijer.
15: Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen... voor het doorspelen van berichten van en naar crimineel Ridouan Taghi. Haar straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet meer terug hoeft naar de gevangenis. Volgens de rechtbank gaf Wesky structureel instructies van Taghi door aan familieleden en andere contacten. De rechter zegt dat Wesky wist wat ze deed.
16: De rechtbank is van oordeel dat de verdachte de kernwaarden van de advocatuur in het hart heeft geraakt. En de georganiseerde drugscriminaliteit heeft gefaciliteerd. En vanwege de ernst van het feit kan er ook niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
15: Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel tegen Ines Wesky geëist. De overheid moet meer doen om de gevaren voor de gezondheid door klimaatverandering tegen te gaan. Zo zouden huizen en scholen hittebestendiger moeten worden. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad. Ze wijzen erop dat er zonder maatregelen meer hittedoden vallen. Ook is er een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. Volgens het advies wordt er veel te weinig gedaan, zeker op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Daar is meer armoede en zijn de voorzieningen minder goed. Hierdoor kunnen de bewoners van deze eilanden zichzelf lastiger beschermen. Tegen Kamerlid Gidi Markersover zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM gaat op basis van de aangiftes de zaak beoordelen. Markersover zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Volgens de gemeente Moerdijk is er een kans dat het dorp kan blijven bestaan. En vorig jaar kondigde de Rijksoverheid aan dat het Brabantse dorp moet wijken voor industrie. Maar de gemeente schrijft nu dat het Rijk bekijkt of er voor de industrie toch minder ruimte misschien nodig is. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest. Iemand had in een kringloopwinkel een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. Het is nog onduidelijk waar de jongen van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is dezelfde avond nog aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester van Amsterdam sprak toen van een aanslag. Het is nog niet duidelijk waar asielzoekers vanavond terecht kunnen als Ter Apel weer vol zit. Afgelopen nacht verbleven 51 mannen in Stadskanaal. Vier anderen hadden de bus gemist en sliepen daarom op het veldje voor de poort. Vanochtend werd de groep die in Stadskanaal sliep weer teruggebracht naar Ter Apel. En door het tekort aan opvangplekken blijft de situatie onzeker, zegt het Rode Kruis.
17: En toch zijn er hier wel enkele tientallen mensen nu aan het wachten tot ze ergens naartoe gaan. Vannacht, vanavond, misschien al eerder. We hopen natuurlijk op een oplossing zo snel mogelijk. En dat was eigenlijk gisteren ook een beetje zo. Het was gemoedelijk, er waren enkele tientallen mensen. Maar uiteindelijk hebben er toch 51 mensen volgens mij binnengeslapen op een andere locatie dan hier.
15: De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Dan nog het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon met de temperaturen die oplopen in het zuiden tot 26 graden.
14: En bij de ANWB, Helene Geest, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
14: Ja, het is behoorlijk druk al, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje normaal op donderdagmiddag. Bijna 400 kilometer file staat er al. Vooral lange files van Utrecht naar het zuiden en dat heeft te maken met slecht wegdek op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. In beide richtingen is daar de rechte rijstrook dicht. Op die A2 zelf 35 minuten vertraging, maar ook 35 minuten vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen daardoor. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 20 minuten vertraging. De oorzaak van die file is een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Er gebeurde ook een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom-Zuid. Ook daar is de weg weer vrij, kost je 35 minuten. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knoopendel en Arkel 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
19: Een paar jaar geleden ging het nergens anders over. Toen zakte het even weg, maar nu staat het weer op de agenda in Den Haag. Corona.
20: Ster.
21: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
22: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
21: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
23: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
26: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
26: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
27: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
27: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: In Congo zijn grote zorgen over de verspreiding van het ebola-virus. Correspondent Alice van Gelder.
1: Het virus zou volgens een gewapende groep nu veel zuidelijker zijn opgedoken bij de stad Bukavu. En dat is ruim 700 kilometer van het epicentrum van deze uitbraak.
19: De 12e etappe in de Giro d'Italia is bezig. Het is een rit van 175 kilometer richting Novi Ligure. Gabriel Melging, een prooi voor de sprinters.
2: Nou, wat zijn ze ontzettend hard aan het afzien. Palmanier, de man in de paarse trui, die al twee ritten won. Met de mond wagenwijd open. Een minuutje achter het peloton dat aangevoerd wordt door Movistar van Orluis Aular. Zij proberen de sprinters de nek om te draaien. Milan net ook gelost en Groenewegen al lang eraf.
19: Maar eerst, corona is terug van weg geweest in Den Haag. Want volgende week beginnen de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Daarover start over een paar minuten een persconferentie. Politiek verslaggever Lars Geerts is daarbij. Lars, wat is het doel van deze enquêtecommissie?
3: Om onderzoek te doen naar de besluitvorming zoals die geweest is in en tijdens de pandemie, zoals die in Nederland gaande was tussen 2019 en 2022. Al in 2001, vijf jaar geleden, werd besloten om een parlementaire enquête in te stellen. Nou, dat heeft nogal wat hobbels gekend, met een hele hoop leden van die parlementaire enquêtecommissie die allemaal niet werden verkozen, weg weer gingen. Een voorzitter die kwam en weer ging. Een nieuwe voorzitter die kwam en weer ging. En nu is er dan voorzitter Daan de Kort. Zijn er vijf andere leden en gaat het dan werkelijk volgende week van start?
19: Ja, en wat hoop je nou straks te weten te komen?
3: Nou, de commissie gaat onderzoek doen naar de besluitvorming zoals die plaatsvond tijdens die enquête of tijdens de pandemie. Als mensen ervan uitgaan dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij wat die besluiten waren en of die terecht waren, dan kan het nog wel eens zijn dat ze van een koude kermis thuiskomen. Het gaat over het algemeen vooral over de manier waarop de overheid functioneerde. En dat gaat zowel over het kabinet, dat gaat ook over de Kamer. En ja, het gaat ook over al die instanties die zich bezig hebben gehouden met de bestrijding van de pandemie, dan wel de volksgezondheid overeind proberen te houden of de economie. Maar hoe dat eruit gaat zien, wie er precies verhoord gaan worden en waar ze mee gaan beginnen volgende week vrijdag, dat horen we, hopen we dus over een minuut of vijf te horen als die persconferentie gaat beginnen.
19: Ja, en je noemde net al de voorzitter, hè, en dat er heel veel gedoe is geweest. Want wie is de voorzitter nu?
3: De voorzitter is Daan de Kort, ja. Sinds enige tijd nu al. Hij is van de VVD. Hij heeft vier andere leden bij zich. Is ook een tijdje enige lid geweest van de parlementaire enquêtecommissie. Want vlak na de verkiezingen bleek dat de twee overige leden die er toen waren niet waren herkozen. Moest dus in alle haast weer op zoek naar vier nieuwe leden na de verkiezingen vorig jaar. Maar, zo bezweert hij ons, het is wel degelijk zo dat deze commissie in staat is om alles goed te onderzoeken. Er zit een heel groot ambtelijk team achter. Dat ambtelijk team is in al die jaren nauwelijks

0: jaar. Maar, zo bezweert hij ons, het is wel degelijk zo dat deze commissie in staat is om alles goed te onderzoeken. Er zit een heel groot ambtelijk team achter. Dat ambtelijk team is in al die jaren nauwelijks gewijzigd. En die hebben bijvoorbeeld dit heel goed voorbereid. Dus hij is ervan overtuigd dat hij in 9 weken, want zo lang gaan die openbare foren duren, een goed beeld kan krijgen, een verhaal kan vertellen over hoe dat nou allemaal is gelopen in die periode.
1: Dankjewel, Lars Geerts. En jij gaat die persconferentie volgen en dan spreken we jou later in deze uitzending. En dan gaan we naar de Giro, naar Italië. Gabriel Melging, het ging ontzettend hard, zei je net. Is dat nog steeds zo?
2: Zeker. Klim naar Briek. Berton was een hele lastige voor de vele sprinters in het peloton. Dylan Groenewegen ging er al heel vroeg af, samen met meerdere van de Unibet Rose Rockets. Zijn ploeg, zij probeerden hem op die manier een beetje in de wedstrijd te houden. Maar volgens mij rijdt hij intussen op een hele grote achterstand. Net zoals diverse andere sprinters. Er zijn er wel een paar die op maar een minuutje achterstand rijden. Dat zijn onder andere Jonathan Milan, Paul Manier en de Nederlander Casper van Uden. Die drie zullen echt nog hun uiterste best doen om terug te keren bij het nog best wel omvangrijke peloton. Movistar heeft zo hard mogelijk gereden om het peloton zoveel mogelijk uit te dunnen en om zoveel mogelijk sprinters te lossen. Maar onder andere Luca Mozzato zit er bijvoorbeeld ook nog. En ik denk ook Maris Mikkels en Ethan Vernon. Dus het is een hele andere situatie dan die we ongeveer een week geleden zagen in de vierde etappe. Toen Aulard en Narváez de enige twee sprinters waren die nog over waren. Nu gaan we eventjes op het plateau van Brik-Berton blijven. Dan naar beneden. En dan nog een kilometer of 40 richting Novi Ligure. Het is nu dus nog 50 kilometer. Er is geen kopgroep meer vooruit. Het is nu het peloton tegen de geloste sprinters. Eens kijken of de groep met Van Uden nog terug kan komen.
1: Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is nu ook een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar die infectieziekte eerder uitbrak. De WHO riep de uitbraak van deze ebola-variant uit tot een internationale noodsituatie. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat kan je nog meer vertellen over dit nieuwe geval?
3: Ja, dit nieuwe geval zou zijn nabij de stad Bukavu. Dat is in Zuid-Kivu, inderdaad op een behoorlijke afstand van waar eigenlijk de brandhaard is. Deze informatie die we hebben gekregen komt van de rebellengroep M23. Want dit deel van de Democratische Republiek Congo is niet in handen van de Congolese regering, maar dus van een gewapende groepering. Ja, en zij hebben dat nieuws naar buiten gebracht. Dat is verder nog niet bevestigd. Maar zij zeggen dus, daar is nu een dode gevallen door ebola. Ja, en dat zou dan het meest duidelijke geval zijn tot nu toe. Ja.
1: En wat betekent dat nou voor de aanpak van het virus?
3: Ten eerste natuurlijk dat het een veel groter gebied is. Ook ligt het weer bij verschillende grenzen. Onder meer ook de grens met Rwanda en dichtbij Burundi. Ja, en dus een gebied waar M23 een gewapende groep het voor het zeggen heeft. Die moet daar dan de bevolking gaan beschermen en dit indammen als dit bevestigd wordt. En daar hebben ze geen enkele ervaring mee. Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfel zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken. Bovendien zijn de twijfels groot dat als het op deze plekken verder woekert, ja, in hoeverre hulporganisaties ook met hen samen kunnen werken. Want bijvoorbeeld die stad Goma, dat was echt een humanitaire hub. Daar zaten heel veel hulporganisaties, werd heel veel hulp ingevlogen. Maar dat vliegveld is al heel erg lang dicht sinds vorig jaar die rebellen dat daar hebben overgenomen. Dus het zal het zeker compliceren.
1: Ja. En dat gebied waar de grootste uitbraak is, hè, dus iets noordelijker, hè, hoe gaat het daar?
3: Ja, slecht. Ja, ik heb net gebeld met een lokale collega, een journalist, een fotograaf, een Congolees, die naar het mijnstadje is gegaan waar de meeste gevallen zijn gemeld om te fotograferen. Hij is daar nu aan het werk. En hij zegt, er zijn heel veel doden, heel veel begrafenissen, gezondheidspersoneel heeft hun handen vol, ze hebben weinig middelen. Het is heel afgelegen. Vandaag regent het ook nog eens een keer pijpen stelen, maakt het ook allemaal niet makkelijker om te reageren. Ja, bovendien zegt hij dat heel veel mensen boos zijn en bang om hulp te zoeken. Dat is iets wat we ook al hebben gezien bij vorige uitbraken. Dat ze wantrouwend zijn naar medische hulp. Ja, en dat het nu ook weer rondgaat, het verhaal, in dat stadje. Van ja, juist als je naar het ziekenhuis gaat, dan ga je daar dood. Want dat is wat ze tot nu toe hebben gezien. Mensen gaan naar het ziekenhuis en ze overlijden. Dus het is ook echt een heel veel gebrek aan informatie.
1: Ja, dus op die manier verspreidt het zich nog snel.
3: Ja, absoluut. Ja.

0: Ja, informatie bieden bij dit soort uitbraken, dat is ook de vorige keren, heb je dat gezien, ja, is ongelooflijk belangrijk, omdat mensen natuurlijk toch maatregelen moeten nemen en wel natuurlijk naar de ziekenhuizen moeten gaan.
1: Ja. Hoe zit het qua bestrijding? Hoe zit het met de ontwikkeling van een vaccin bijvoorbeeld? Want dit is dus een hele specifieke variant, hè, begreep ik.
0: Ja, klopt. Ja, er is een vaccin voor de Zaire variant van Ebola. Maar dit is dus een zeldzame variant. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gisteren nog gezegd dat het waarschijnlijk wel 6 tot 9 maanden gaat duren voordat er misschien een vaccin is voor deze variant. Ja, daar is in het verleden ook gewoon niet heel veel energie in gestopt. Omdat het dus zeldzaam is. En ja, omdat er gewoon niet echt een markt voor is. Maar ja, dat betekent natuurlijk dat het nog lastiger wordt om deze uitbraak in te dammen. En het betekent ook veel gevaar voor gezondheidspersoneel. Want die worden normaal gesproken natuurlijk als eerste gevaccineerd.
1: Ja. Nou hoorden we hier ook dat het virus ook roet in het eten gooit van het nationale voetbalelftal van Congo.
0: Ja, klopt. Ja, het nationale voetbalploeg die zou gaan trainen voor het WK in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Dat is wel ver van de uitbraak, maar ja, ze hebben besloten dat nu niet te doen. Het is heel bijzonder dat Congo meedoet aan het WK-voetbal. De spelers komen uit Congo, maar ze wonen er eigenlijk allemaal niet. Dus ze zou nu gewoon naar huis gaan om daar te trainen. Daar keek iedereen heel erg naar uit. Ja, dat gaat dus niet gebeuren, maar ze gaan elders trainen. Maar staan er straks dan wel in de VS. Dus dat is misschien even een heel klein lichtpuntje voor Congo in de komende weken.
1: Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
2: Mensen die 1 of meer huizen bezitten mogen vanaf volgend jaar niet meer daarnaast een sociale huurwoning huren in Amsterdam, meldt het Parool. 2 jaar geleden stapte een woningcorporatie nog naar de rechter omdat een huurder meerdere koopwoningen bezat en die verhuurde. De rechter gaf de woningcorporatie toen gelijk. Nu wordt dit vastgelegd in de regels van de stad en daarmee heeft Amsterdam een primeur in Nederland. Ondanks dat het niet om heel veel gevallen gaat, noemt wethouder Zita Pels het een principieel signaal. Uitzonderingen zijn er ook voor bijvoorbeeld echtscheidingen of als iemand onlangs een huis heeft geërfd. Ruim 1,5 miljoen gepensioneerden in ons land krijgen inmiddels een hoger pensioen dankzij het nieuwe pensioenstelsel. Maar dat extra geld houden ze grotendeels in hun zak, meldt BNR. Van het extra geld wordt nog geen kwart uitgegeven, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Deze onderzoeker van de bank kan daar wel een paar redenen voor bedenken.
3: Ze zijn al wat ouder, nemen misschien wat minder deel aan het economisch verkeer. Ze hebben hun bestedingspatroon misschien al best wel, doen al jaren hetzelfde. Dus de vraag is, ja, waarom zou je dan die extra euro uitgeven? Dus het resultaat lijkt best logisch.
2: Maar de bank benadrukt ook dat het om een gemiddelde gaat. De wat jongere pensionado's die geven wel meer geld uit. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist tegen een man van 81 uit Assen die zijn vrouw zou hebben gedood. Dat meldt het AD. Volgens het OM bracht hij zijn 72-jarige vrouw vorig jaar om het leven en heeft hij daarna haar lichaam in het Noord-Willemskanaal bij Tienaarlo gedumpt. In de rechtbank heeft de man verklaard dat er die avond iets bij hem knapte omdat zijn vrouw na 45 jaar huwelijk geen seks meer met hem wilde. En heel wat anders. De Westerkerk in Amsterdam laat volgend jaar een nieuwe crypte bouwen met plek voor zeker 150 urnen. Op die manier kunnen mensen na hun dood worden bijgezet in de kerk. En dat is een bijzondere plek, want je as komt niet naast de minste te liggen, zegt de stichting Vrienden van de Westerkerk tegen stadszender AT5.
4: Er kan eigenlijk geen mooiere plaats bedenken om je laatste rustplaats te vinden dan hier in het hart van Amsterdam. Het voelt natuurlijk wel zo alsof je naast Rembrandt en al die beroemde schilders een laatste rustplek kunt vinden.
1: Ze verwachten zoveel mensen die dat willen?
2: Daar rekenen ze wel op. Ja. De eerste 150 plaatsen die kosten €10.000. En urn mag dan 10 jaar blijven in de crypte. En met het geld wordt de vloer in de kerk opgeknapt, want die is wel aan vernieuwing toe.
1: Helene, hoe gaat het op de weg?
5: Ja, niet zo best. Er staat inmiddels 500 kilometer file, dus het is drukker dan anders. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd en daardoor is nu de afsluitdijk ook dicht van Den Oever naar Heerenveen, dus richting Friesland. Voorlopig kun je beter omrijden via Almere en Emmeloord over de A1 en de A6.

0: The Way We Touch, Charlotte Cardin. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om hen te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in het jaarverslag. Vanmiddag is dat aangeboden aan de Tweede Kamer. Reinier van Zutphen is de Nationale Ombudsman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom komt die hulp aan mensen er niet?
1: Ja, dat is een goede, hele goede vraag. Ik denk dat de overheid soms denkt, nou, mensen moeten het zelf maar proberen te regelen. Ik zie wel, als ze komen, dan doe ik wel wat. Soms is het ook een kwestie van misschien onvoldoende geld hebben of een bepaalde opvatting van, nou ja, ik zal het maar zeggen, een mensbeeld wat daarachter schuil gaat. Ik weet het niet precies.
0: Wat bedoelt u met een mensbeeld dat daarachter schuil gaat?
1: Nou, dat bedoel ik mee dat, ja, weet je, mensen moeten toch, kunnen toch beter voor zichzelf zorgen en de overheid is er pas als het echt niet anders kan. Dus je moet een beetje voor jezelf opkomen en ik kijk daar toch op een andere manier tegenaan. Hè. Ik denk van, als je weet dat mensen die overheid nodig hebben om te ondersteunen, dat kan financieel zijn, maar ook met maatschappelijke ondersteuning, een schoon huis of in de jeugdzorg, dan zou je toch eigenlijk uit jezelf als overheid naar de mensen toe moeten gaan. Dat is een andere manier van kijken, een ander mensbeeld dan ik nu vaak bij de overheid aantref.
0: U zou een actievere houding willen zien in plaats van een afwachtende, kom maar naar ons.
1: Nou ja, zeker nog. Ik heb vandaag gezegd een proactieve houding. Dus ik wil een proactieve overheid die al in actie komt voordat het te laat is. Dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. En we zien te vaak dat het al te laat is. En dan moet er heel veel gebeuren om het weer goed te krijgen. Dat kan echt anders.
0: Een van de voorbeelden die u geeft in het jaarverslag is het tijdelijk noodfonds energie. Een fonds dat was bedoeld om mensen te helpen met hun hoge energierekening. Wat gaat daar dan niet goed?
1: Nou ja, dat is een paar keer nu opengesteld en waarschijnlijk gaat het weer open. Dus daarom waarschuw ik nu alvast voor wat er straks gaat gebeuren, mogelijk. We hebben gezien dat de manier waarop je daar terecht kon was alleen maar digitaal. En dat sluit mensen uit die niet digitaal vaardig zijn of de taal niet beheersen. En ik vind dat zeker bij zo'n noodfonds energie wat je inricht, omdat de mensen die het hardste nodig hebben het financieel zwakste zijn, moet je het op een andere manier doen van, zie maar dat je digitaal bij me aan de beurt komt, want dan krijg je het wel. Dus dat ook nog bij dat er te weinig geld was om iedereen te geven waar die aanspraak op mocht maken. Dus dat zijn twee grote fouten waarvan ik hoop dat die in de volgende ronde van het noodfonds niet meer opnieuw zullen worden gemaakt. En dat is proactief.
0: Zijn het ook juist de mensen die wat kwetsbaarder zijn, die zo'n noodfonds bijvoorbeeld het hardst nodig hebben, die vaker bij dit soort dingen buiten de boot vallen, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet beheren of niet vaardig zijn?
1: Ja, zeker. Dus het is, ik zag het ook van de week nog in de krant verschijnen. Hè. Als je gaat kijken wat er nu de komende tijd aan bezuinigingsoperaties gaat plaatsvinden, dan moeten we enorm oppassen dat niet al die bezuinigingen bij steeds dezelfde meest kwetsbare mensen terechtkomen. En dat geldt dus ook voor het noodfonds.
0: Ja, want wat voor gevolgen heeft het voor mensen, ziet u, op het moment dat ze niet worden geholpen?
1: Nou, te weinig geld om rond te komen. Hè. Ik heb al eens eerder gezegd, moet je dus kiezen tussen, ja, ga ik mijn kinderen kleren geven of gaan we vrijdag aan tafel en eten we nog wat? Zo scherp en schrijnend is het soms. Dus met te weinig rond kunnen komen onder het bestaansminimum, terwijl we hebben afgesproken met elkaar, de bestaanszekerheid staat in de grondwet en daar mag je aanspraak op maken. Dat is het meest serieus wat er kan gebeuren. En als je weinig en slecht kunt rondkomen vanwege het geld, dan is de kwaliteit van je voeding vaak niet in orde. Dan krijg je allerlei andere problemen. Dan stapelt het zich op. Dus zorgen voor die bestaanszekerheid, dat mensen zelf uit de voeten kunnen en voor zichzelf kunnen opkomen en zorgen, is heel belangrijk. En als je daar niet aan, nou ja, aan voldoet als overheid, dan maak je een hele grote fout.
0: U zegt, ik verwacht een proactieve houding van de overheid, maar hoe doe je dat concreet? Want je kunt natuurlijk ook niet als overheid altijd alles in de gaten hebben. Je kunt niet altijd weten wie wat allemaal nodig heeft.
1: Nee, nou ja, wij zeggen daarover in een stuk wat we hebben geschreven, onze ombudsvisie, zoals we hem noemen, op de proactieve overheid. Dat gaat over die dienstverlening. Dan gaat het erom dat als je data slim combineert en daarbij de privacyregels in acht neemt, dan weet je over wie het gaat. Dan kun je weten bij wie je moet zijn, omdat ze van bijvoorbeeld van bepaalde voorzieningen geen gebruik maken. Hè. Niet gebruik bij de bijstand en bij toeslagen is heel groot. Die hadden we nog net bedacht met z'n allen om die mensen te steunen omdat ze financieel zwak staan. Dat kun je heel eenvoudig opsporen en dan ga je het brengen en dan help je mensen enorm.
0: Dank, Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman. Meerdere mensenrechtenorganisaties hebben vandaag met premier Jette om de tafel gezeten over de relatie met Israël. Ook de voorman van Save the Children. Ik spreek hem zo meteen.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 1:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
7: Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. En blijft bij haar 42 dagen voor arrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is een jongen van 14 aangehouden. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd begin van deze maand doodgevonden in zijn huis. Tegen Kamerlid Gideon Markussen zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Markussen zei in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld moet tegenhouden. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking.
6: En hij komt met goed nieuws de studio in, volgens mij, weerman Marco Verhoef.
8: Ja, dat denk ik wel. Want veel mensen die vinden het lekker als de zon schijnt en het lekker warm is. Nou, dat gaat allemaal gebeuren. En vandaag hadden we al veel hogere, of in ieder geval hogere temperaturen dan de afgelopen dagen. En de wisselvalligheid was eruit. Nog wel wat bewolking, maar de zon heeft ook flink geschenen. En zo'n 18, 19 graden gemiddeld over het land. Dat zijn gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Nou, daar gaan we wel bovenuit komen morgen. Want dan hebben we veel zon, met alleen in het noorden nog wat wolken. Uiteraard geen neerslag, weinig wind uit de zuidelijke richting. En dan temperaturen op de Wadden. 20 graden, dat klinkt al heel behoorlijk. En in het binnenland is het 23 tot 26 graden. En bedenk dan dat alles boven de 25 we een zomerse dag noemen. Nou, ik denk dat we dat in de beeld ook wel gaan halen. Dus daar hebben we hem dan.
6: En het weekend?
8: Ja, het is niet de laatste, want ook zaterdag en ook de Pinksterdagen, zondag en maandag, volop zonneschijn. Zaterdag misschien wel wat meer bewolking. Het is dan ook wat broeierig. En er zit wat Sahara-stof boven ons hoofd, dus de lucht zal dan niet zo staalblauw zijn. Maar wel warm, met temperatuur in het binnenland boven de 25 graden. Dat is op zondag en maandag ook het geval. Misschien als je vlak bij zee bent, als de wind even van zee gaat waaien, dat de temperatuur iets terugvalt. Maar in het algemeen dus een redelijk zomers Pinksterweekend.
6: Dankjewel Marco. Helene, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, het is een stuk drukker dan normaal. En dat heeft onder andere te maken met slecht wegdek bij knooppunt Everdingen. Daardoor is het heel erg druk geworden op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen is de vertraging ruim een half uur. En ook op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ruim een half uur vertraging. Zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Dat is op de Afsluitdijk gebeurd. Daardoor is de weg nu helemaal dicht richting Friesland. Voorlopig moet je omrijden via Emmeloord. En dat is via de A1 en de A6, via de Flevopolder. Want het gaat lang duren, waarschijnlijk tot 1 uur of 8 vanavond. Verder ook een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Groningen bij Zwolle. Daar zijn 3 rijstroken dicht, kost je ook 1 uur. In dat geval kun je ook het beste omrijden via Emmeloord en Heerenveen over de A50, de A6 en de A7. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein een uur vertraging, ook weer door een ongeluk.
10: Ster. Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
11: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
14: Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Het kabinet moet binnen een maand de druk opvoeren op Israël om te stoppen met mensenrechten schendingen in Gaza en op de Westbank. Dat zeggen vijf hulporganisaties, waaronder Oxfam en Save the Children. En ze spraken vanochtend met premier Jetten. Pim Kraan deed als directeur van Save the Children onder meer het woord. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
15: Wat heeft u verteld aan Jetten?
16: We hebben aan Jette verteld dat we heel blij waren dat we mochten komen, maar dat we ten opzichte van het vorige gesprek met zijn voorganger niet heel veel vooruitgang hebben gezien. En dat de tijd dringt, want dat aan alle kanten de situatie verslechtert en dat wij hopen dat de regering echt snel stappen gaat zetten om Israël verder onder druk te zetten.
15: En wat heeft u hem verteld over de situatie, wat u daar ziet verslechteren?
16: Nou, we zien de annexatie van de Westbank in hoog tempo plaatsvinden. Er wordt een doodstrafwet geïntroduceerd alleen voor Palestijnen. Er worden kinderen stelselmatig gemarteld in gevangenissen. Zuid-Libanon wordt platgewalst op de manier zoals dat in Gaza gebeurt. En al met al zien we dat het merendeel van de bevolking minderjarig is. En dat we dus ook zeker vanuit het perspectief van kinderrechten, Save the Children is daar natuurlijk de organisatie voor, ook echt moeten oproepen dat er sneller iets moet gebeuren om hier een eind aan te breien.
15: Ja. Toen de premier dat allemaal hoorde van u, veel is natuurlijk niet nieuw voor hem, neem ik aan van wat u vertelde, maar hoe reageerde hij daarop?
16: Nou, allereerst hadden we een goed gesprek. De premier begrijpt de moeilijkheden van ons werk en heeft ook zijn waardering voor ons werk uitgesproken. Hij heeft ook gezegd dat hij zijn best doet om een aantal zaken aan de orde te stellen, zowel in Europees verband als rechtstreeks met de Israëlische regering. We hebben wel gezegd dat stelselmatiger moet. Dat wij vinden dat er niet een flotilje moet worden gekaapt met Europese mensen aan boord. Om voordat we de ambassadeur op het matje roepen, dat moet ook gebeuren wanneer we constateren dat de kinderen worden gemarteld of wanneer we op andere manieren zien dat het recht wordt overschreden. Daar heeft hij naar geluisterd.
15: Ja, hij heeft geluisterd. Heeft hij ook toezeggingen gedaan?
16: Nee, hij heeft geen toezeggingen gedaan.
15: Nee. Dat klinkt alsof u daar teleurgesteld in bent.
16: Ja, daar zijn wij alle vijf teleurgesteld over. We hadden wel gehoopt dat we in ieder geval uit deze premier zouden zien dat er meer zou zijn voortgekomen in de eerste 100 dagen. Hij liep mee in de rode lijn in Amsterdam. Heeft daar ook over gepost dat hij een ander beleid zou voorstaan. En we hebben nu gezegd, waar is dat beleid? We willen niet dat minister Berendsen op de radio, maar ook in de Tweede Kamer zegt dat het internationaal recht een menukaart is waar die uit kan putten of niet. De regering moet pal staan voor het internationaal recht en dat verdedigen. En ook pal staan voor de toegang tot de bevolking voor hulpverlening. Daar hebben ze gewoon recht op.
15: Ja. Hoe zit het met de toegang tot hulpverlening? Hoe krijgt u die nog op het moment?
16: Nou, die is buitengewoon slecht. Gisteren is er door het Hoge Rechtshof van Israël een uitspraak gedaan dat alle bezwaren zijn weggewuifd van 34 organisaties die zich zouden moeten herregistreren, maar de namen en accounts van de social media van hun personeel niet wensten over te dragen.
15: Ja, want u moet zich steeds reageren om in bepaalde gebieden hulp te bieden.
16: Nou, om daar überhaupt te mogen blijven. Ja. Nu is het dus 30 dagen om dat alsnog te doen. En anders moeten we in pak en wegwezen.
15: Ja. En dat
16: betekent natuurlijk de doodsteek voor de hulpverlening.
15: Wat gaat u nu doen?
16: Save the Children is een aparte categorie. Wij opereren onder een registratie van de Palestijnse autoriteit. En zullen gewoon doorgaan. Maar de situatie op de grond is natuurlijk buitengewoon moeilijk, omdat goederen niet meer binnenkomen, personeel niet meer geroteerd kan worden. En we grote problemen hebben om gaande te houden wat er loopt. En ook voor mijn collega's die afhankelijk zijn van de importen van medische materialen, medicijnen, specialisten binnenbrengen, die zien voor hun ogen wel echt hele grote problemen ontstaan.
15: Wat verwacht u nu van het kabinet?
16: We hebben gevraagd of het kabinet al dan niet in Europees verband, maar zeker ook bilateraal, dus van Nederland naar Israël toe, heel duidelijke grens wil trekken. En wil zeggen dat wij willen overwegen om ook de handelsrelaties op te schorten, de militaire samenwerking op te schorten, te kijken naar mogelijkheden om ook geen wapens meer te kopen. En op die manier druk uit te oefenen op de Israëlische regering om op te houden met het overschrijden van het internationaal recht.
6: Ja. En als dat niet gebeurt?
16: Nou, dat zullen we zien. We hebben met de premier afgesproken dat we zijn daden in de gaten zullen houden en zullen kijken wat er voor het reces uit deze regering is gekomen. En daarna zullen wij ons als coalitie met de overigens 100 organisaties die achter de rode lijn zitten, dus er zijn er veel meer, ons beraadslagen over de vervolgstappen.
6: Dank, Pim Kraan van hulporganisatie Save the Children. Meer hittestress, nieuwe infectieziekten die voet aan de grond kunnen krijgen en een hogere kans op huidkanker. Klimaatverandering verergert allerlei gezondheidsrisico's. En er moet veel meer gebeuren om dit tegen te gaan, staat in een advies van de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad. Karien Stronks is voorzitter van de Gezondheidsraad. Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
6: Jullie noemen een heel aantal gezondheidsrisico's die groter worden door klimaatverandering. Wat zijn de belangrijkste?
17: Ja, die klimaatverandering die gaat veel sneller eigenlijk dan gedacht. En dat leidt tot een klimaat wat warmer is, wat natter is en wat extremer is, zou je kort kunnen zeggen. En elk van die elementen brengt nieuwe risico's met zich mee. Dus dat het warmer wordt, dat zal leiden tot meer mensen die aan bijvoorbeeld hitte overlijden. Of meer pollen in de lucht als gevolg daarvan klachten aan hooikoorts. Het wordt natter en dat betekent dat we ook daarmee een aantrekkelijker klimaat worden voor bepaalde ziekteverwekkers. Dus bacteriën, mogelijk ook virussen en muggen en teken en andere beestjes die ziekteverwekkers overbrengen.
6: Ja, ook ziekten die wij niet kennen bijvoorbeeld?
17: Precies, ja. Er zijn bepaalde ziektes die er nu in andere gebieden voorkomen. Bijvoorbeeld dengue, dat door de tijgermug onder andere kan worden overgebracht. Het zou best kunnen zijn dat we dat, doordat het klimaat verandert en doordat het warmer en natter wordt, dat een gunstig klimaat is waar deze tijgermug zich ook zal vestigen en daarmee nieuwe ziekte binnenbrengt.
6: Ja. Dat zijn twee typen risico's, maar u zei, ik onderbrak u, excuus, er is nog een type risico.
17: Ja, geen probleem. Het gaat om de extremen. Hè, die dus zullen zich vaker voordoen door de klimaatverandering. Meer regen in hele korte tijd bijvoorbeeld. Of hitte wat tot bosbranden leidt. Dus ook die rampen die zich kunnen voordoen, die hebben weer een effect op de fysieke en de mentale gezondheid. Kunt u zich voorstellen.
6: Wat kunnen we doen of moeten we doen om die risico's te verminderen?
17: Ja, wij zeggen als Gezondheidsraad en Wetenschappelijke Klimaatraad, heb daar oog voor. Dus zorg dat op verschillende beleidsterreinen op het netvlies staat, dat dit effecten kunnen zijn. En ga daar structureel beleid op voeren. Maak daar geld voor vrij. Zorg dat er lange termijn doelen komen. En doe dat ook over verschillende beleidsterreinen heen. Dat moet samen gebeuren. Dat gaat niet alleen maar over volksgezondheid, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over de inrichting van de stad. En al die beleidssectoren samen zouden dat moeten oppakken.
6: Ja, en hoe zou dat er dan concreet uit moeten zien? Wat voor doelen of wat voor maatregelen denkt u?
17: Nou, we hebben een aantal hele concrete maatregelen gedaan rondom hitte bijvoorbeeld. Dus wij zeggen, maak woningen hittebestendig. Zorg dat mensen dat de temperaturen in de huizen lager worden door de huizen op een bepaalde manier te bouwen. En begin ook bij huurwoningen. Dat is voor ons ook wel een heel belangrijk punt. Om te zorgen dat je begint bij die groepen die zich eigenlijk het minst aan deze risico's kunnen onttrekken. En er waarschijnlijk ook het meeste last van hebben uiteindelijk.
6: U zegt het moet op het netvlies komen. Staat dat er nu nog niet?
17: Nou, soms wordt het wel eens genoemd in beleidsnota's, maar het heeft geen structureel aandacht. En dat is waar wij toe oproepen. En dat komt heel erg overeen met wat een adviescommissie voor de Wereldgezondheidsorganisatie deze week ook al zei. Hè?
6: Ja.
17: Dus eigenlijk ook die oproep doet. Maakt dat nou structureel onderdeel van beleid?
6: Ja. Wat levert het op als we die risico's kunnen beperken?
17: Een gezondere bevolking uiteindelijk. En dat wil iedereen, denk ik. En dat heeft ook natuurlijk hele positieve effecten uiteindelijk op bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit. En mogelijk ook de kosten van de zorg. Dus er staat nogal wat op het spel. Of je zou het omgekeerd kunnen zeggen. Er is heel wat te winnen.
6: Ja. Zeker ook op Saba, Bonaire en Sint Eustatius, hè, zegt u.
17: Ja, goed dat u dat noemt, want daar hebben we extra aandacht aan besteed. Het is natuurlijk een kwetsbaar gebied als het gaat om klimaatverandering. Vanwege andere risico's ook nog meer dan hier. Denk aan de tropische stormen. En ja, ook een bevolking die daar waarschijnlijk harder door getroffen wordt vanwege ongunstige sociaal-economische omstandigheden. Dus wij zeggen prioriteer dat gebied in dit beleid.
6: Veel dank, Karien Stronks, voorzitter van de Gezondheidsraad. En dan gaan we weer even naar het wielrennen, naar de 12e etappe van de Giro. Gabriel Melging.
18: Ja, met nog 23 kilometer te gaan gaat het ontzettend hard. De renners rijden in noodvaart naar Novi Ligure, de finishplaats van vandaag. Ze moeten nog 23 kilometer in totaal. Terwijl we hier kijken naar een pechgeval voor Ben Turner. En dat is ontzettend jammer voor de Brit van Netcompany Ineos. Want hij was een van de 5 sprinters. Oh, dat is misschien een beetje overdreven. 6 sprinters, zoiets. Die in die eerste groep zaten waar er zo hard gereden wordt om de echte toppers, zoals Jonathan Milan en Paul Manier op achterstand te houden. Het zijn de mannen van Mads Mikkels, de Est. De mannen van Ethan Vernon, de Brit. En de mannen van Orluis Aulard, de Venezolaan. Die volle bak aan het rijden zijn om dat groepje, met daarbij dus ook de Nederlander Casper van Uden en Manier en Milan, op achterstand te houden. Het gat tussen de twee groepen is momenteel 1 minuut 17. En over de hele rit hebben ze tot nu toe 44,3 kilometer per uur gemiddeld. Het gaat ontzettend hard. Dylan Groenewegen, de andere Nederlandse sprinter, die gaat geen rol van betekenis spelen. Die zit niet in een van de eerste twee groepen. Net zoals Pascal Ackermann en Tobias Lund-Andresen. Nog 22 kilometer. Het peloton tegen de sprinters die op achterstand rijden.
6: Gaan we eens even kijken wat de media in het buitenland melden, Casper.
7: De Zweedse stad Helsingborg is volgens de krant Aftonbladet getroffen door een cyberaanval. Daardoor kunnen mensen niet met BIM betalen en ook het mobiele netwerk zou plat liggen. De Zweedse autoriteiten hebben de cyberaanval nog niet bevestigd. Wel erkennen ze dat er problemen zijn met het betaalverkeer. In Helsingborg zijn op dit moment 32 NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken voor overleg. NAVO-voorlichters zeggen volgens de krant niks over de cyberaanval te weten. Ghana heeft de evacuatie van burgers uit Zuid-Afrika uitgesteld. Dat schrijft de BBC. Ghana had eerder toegezegd 300 inwoners terug te halen uit Zuid-Afrika vanwege het geweld daar tegen migranten uit andere Afrikaanse landen. Zo plunderen gewapende Zuid-Afrikanen woningen en bedrijven van migranten. Daarbij vielen ook een aantal doden. Veel Zuid-Afrikanen geven de buitenlanders de schuld van de armoede en de hoge werkloosheid in het land.
19: The South African government has condemned any violence and criminal acts directed at foreign nationals, saying that they don't represent the views of South Africans, nor government policy. In a statement, President Cyril Ramaphosa added that his country needed to deal with illegal immigration, saying that it added a strain on healthcare, housing and social services.
7: De evacuatie wordt uitgesteld omdat veel meer Ghanese terug blijken te willen. Volgens de BBC gaat het om zeker 800 mensen.
6: Nou, ze moeten ze eerst beter organiseren.
7: Ja. En voor het eerst hebben 3 locaties waar je in natuurwater kunt zwemmen in Oost-Vlaanderen het internationale Blue Flag label gekregen. Daarover schrijft de VRT. Dat betekent dat het zwemwater van uitstekende kwaliteit is, maar er werd op meer gelet.
20: Bijvoorbeeld over toegankelijkheid. Hè. Hoe gemakkelijk kunnen mensen in en uit het water?
6: Ja. Blue Flag deed mij juist denken aan een blauw alg. Wat in Nederland altijd een risico is en betekent dat je juist niet mag zwemmen.
7: Ja, dat is wel verwarrend als verschillende landen verschillende kleuren hebben. Maar in dit geval betekent het dus dat het helemaal toppie is. In Japan is een man aangehouden die zijn auto had omgetoverd tot politieauto. Hij had het politielogo erop gedrukt en een sirene op het dak gezet. Is te zien bij de Japan Times. Hij viel door de mand toen hij met de auto tegen een elektriciteitsmast botste. Hij bleek dronken achter het stuur te zitten. Waarom de man zich voordeed als politie, dat is niet bekend.
6: Gaan we naar de drukke weg, Helene de Geest.
21: Ja, 600 kilometer file staat er inmiddels. Dat is meer dan anders op donderdagmiddag. Er zijn ook een paar flinke ongelukken gebeurd, zoals op de A7 op de Afsluitdijk. Die is ook dicht richting Friesland. Ook bij Zwolle een ongeluk op de A28. Dat leidt ook tot veel vertraging richting het noorden. En op de A50 Eindhoven-Arnhem een ongeluk bij Ravenstein. Daar zijn 2 rijstroken dicht en daardoor is de vertraging vanaf Os een uur.

0: Hozer, too sweet. SpaceX-baas Elon Musk is al de rijkste man op aarde, maar kan door een hoge bonus de eerste biljonair worden. Dat is een 1 met 12 nullen. Daarvoor moet hij wel een bijzondere prestatie leveren. Een kolonie met minstens 1 miljoen permanente bewoners op Mars stichten. Philippe Schonejans van Space Expo en de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, 1 miljoen mensen op Mars. En Musk denkt dat dat te doen is in 1 jaar of 20. Hoe realistisch is dat?
1: Ja, in mijn gevoel helemaal niet realistisch.
0: Nee.
1: Wat ik denk dat hij wel kan. Ik denk hij gaat wel erin slagen naar mijn idee om een raket te maken die naar Mars kan vliegen binnen die 20 jaar. En vanavond gaan we al zien dat de derde versie van die grote Starship raket nu gaat gelanceerd worden. Uiteindelijk zal dat ding het wel gaan doen. Maar er zijn eigenlijk veel grotere problemen met mensen naar Mars sturen waar hij nog niet naar gekeken heeft en die ook nog helemaal niet opgelost zijn.
0: Nee, maar want u zegt eigenlijk heel overtuigd, nou, dat is niet realistisch, maar het is dus wel een heel serieus plan van Musk en zijn bedrijf. Ze zijn wel echt met Mars bezig.
1: Ja, en ze denken ook dat ze echt wel naar Mars willen gaan. En we zeggen natuurlijk al heel lang dat we ongeveer over 25 jaar mensen op Mars hebben staan. En dat zeggen we ook al 25 jaar. Maar waarschijnlijk zou dat zomaar best wel eens kunnen. Maar niet 1 miljoen mensen. We kunnen misschien wel 1 of 2 of 3 of 4 een klein team voor wetenschappelijk doeleinden op Mars zetten. En dan vinden we misschien wel iets voor het probleem van de kankerverwekkende kosmische straling die daar is. En je kunt in een grot gaan zitten. Je kunt ergens gaan zitten waar je allemaal zand overheen schept, zodat je daar tegen beschermd bent. Maar 1 miljoen mensen daar neerzetten, dat betekent dat je daar gewoon echt moet kunnen leven van Mars. En Mars is echt extreem onherbergzaam. Het is verder van de zon. Het is daar een min 120 graden als je aan de nachtkant zit. Het duurt heel erg lang om daarheen te komen. We hebben nog niet uitgewist of je daar van het land kunt leven, of je daar ook iets kunt verbouwen of energie kunt winnen. Dat moet allemaal nog uitgetest worden. En bovendien vind ik het hele idee van een kolonie op Mars stichten en dan een significant deel van de mensheid daar naartoe verplaatsen. Ja, dat vind ik ook een heel erg raar idee en niet haalbaar naar mijn smaak.
0: Maar het klinkt ook allemaal heel erg onaangenaam op Mars. En dan moet je er dus ook nog zien te komen. Want welke technieken hebben we nodig om Mars te bereiken?
1: Nou, we hebben nu gewoon met chemische brandstof aangedreven raketten. En we hebben met elektrische voortstuwing aangedreven raketten. En die met brandstof, chemische brandstof, doen iets van 9 maanden, over 7 tot 9 maanden, om naar Mars te komen. Je kunt ook maar 1 keer per 2 jaar. En de
0: Waarom?
1: Elektrisch aangedreven raketten zijn efficiënter. Nou, je kunt maar 1 keer per 2 jaar, omdat Mars in 2 jaar om de zon draait. En de aarde draait in 1 jaar om de zon. Dat betekent dat de aarde 1 keer in de 2 jaar haalt de aarde Mars in. En want als Mars aan de ene kant van de zon staat en de maan en de aarde aan de andere kant van de zon, dan is het echt veel te ver weg. Dan kun je er nooit komen.
0: Ja. Dus je moet echt goed timen wanneer je gaat, als je gaat.
1: Ja. En dat kan echt maar 1 keer per 2 jaar. En als je nog terug zou willen komen ook, hè, wat nog nooit iemand gedaan heeft, nog nooit iemand een raket van Mars gelanceerd. Maar dan moet je daar ook weer een paar maanden wachten, als je aangekomen bent, tot er weer zo'n moment is dat zou kunnen. Dus ze zeggen dat een hele reis heen en weer naar Mars, dat duurt zeker 21 maanden of zoiets. En misschien dat met nucleaire voortstuwing, met een kernmotor aan boord die ook nog niet bestaat, dat uiteindelijk sneller zou kunnen. Maar ook die technologie is nog helemaal niet ontwikkeld.
0: En zijn er mensen die dit willen? Het klinkt mij allemaal heel onaangenaam in de oren, eerlijk gezegd.
1: Mij ook. Maar daar was ik al heel erg verbaasd. Een aantal jaar geleden hebben een aantal commerciële partijen die gingen eens peilen of bijna al kaartjes verkopen van iets wat ze nog niet hadden. Maar eens kijken of ze een enkele reis Mars of daar belangstelling voor was. En waar binnen de kortste keren waren er 7000 aanmeldingen. Er zijn dus
0: 7000?
1: Ja, die willen inschrijven op een enkele reis Mars. Ja, geen haar op mijn hoofd die eraan zou denken. Maar en wij zouden dat ook als Space Agency zouden we dat nooit aanbieden. Want dat vinden we niet ethisch. Dat je mensen niet meer zult kunnen terugbrengen. Maar er is dus kennelijk belangstelling voor.
0: Ja. Wat zou u wel willen?
1: Nou, uiteindelijk een wetenschappelijke expeditie naar Mars met mensen, dat zou ik wel willen, ja. Want het is nog steeds zo, we kunnen een heleboel met robots uitvissen. Maar mensen hebben toch ook wel enorm improvisatievermogen en talenten die we ook op Mars zouden kunnen inzetten. En plus dat de mens natuurlijk ook wel een soort natuurlijke exploratiedrang heeft. We willen gewoon dingen ontdekken, willen verder kijken dan onze neus lang is. Daarom wilden we vroeger de wereldzeeën bevaren en willen we nu weer terug naar de maan. En uiteindelijk wilde mensen ook een keertje Dat er iemand op Mars rondloopt. Ja, dat initiatief, dat ondersteun ik wel. Maar 1 miljoen mensen en dan een leefgemeenschap stichten op Mars onder die condities, daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in.
0: Dus als ik goed luister, dan zegt u dat biljoen, dat kan Musk wel vergeten?
1: Dat biljoen wel, maar misschien verdient hij wel iets anders. Maar aan de andere kant, hij heeft ons ook verbaasd met die herbruikbare raketten. Die terugkeren als een landende sigaar op aarde en daarna weer binnen 3 dagen weer gelanceerd kunnen worden. Ja. En dat was ook een plan waar iedereen aan houdt. Dat is wel een heel ambitieus plan. Dus hij heeft wel het vermogen om zulke soort dingen te doen. Maar in dit geval lacht ik het met name vanwege die schaal volstrekt onrealistisch.
0: Veel dank, ruimtevaartexpert Philip Schonejans.

0: Ajax Groningen en Utrecht Heerenveen. Morgenavond in Langs de Lijn en Omstreken de vrouwen Twente PSV en Heerenveen Ajax. Zaterdagavond in NOS Langs de Lijn de beslissende promotie-degradatiewedstrijd Volendam Willem II. Verder de finale van de Champions League vrouwen en de Duitse bekerfinale mannen. En het hele weekend 's avonds
1: Formule 1,
0: de Grand Prix van Canada.
1: Wie luistert, weet meer.
2: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Vanavond in Pointer. Thomas gaat fit de gevangenis in, maar komt er nooit meer levend uit.
6: It's crazy. We kill you.
7: Je kan op je kop gaan staan om die zorg te krijgen en het lukt gewoon niet.
5: Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Pointer, vanavond om 9:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
11: Dielke Teertstra.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemiddag. Al 3 nachten op rij zijn er flinke vernielingen op NS-stations. Onze verslaggever nam een kijkje op station Hengelo. Nu is het nieuws, Casper Meijer.
13: De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt op verzoek van asielminister Van den Brink extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid en zegt dat de uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Mark Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen ondervragen. En het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. En ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om de mensen te helpen. Dat zegt de Nationaal Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. Ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de overheid een actievere rol moet aannemen.
14: Ik denk dat de overheid soms denkt, nou, mensen moeten het zelf maar proberen te regelen. Ik zie wel, als ze komen, dan doe ik wel wat. Ik kijk daar toch op een andere manier tegenaan. Hè. Ik denk van, als je weet dat mensen die overheid nodig hebben om te ondersteunen, dat kan financieel zijn, maar ook met maatschappelijke ondersteuning, een schoon huis of in de jeugdzorg, dan zou je toch eigenlijk uit jezelf als overheid naar de mensen toe moeten gaan.
13: Door dit gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. Blijft bij haar 42 dagen voor arrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. In het onderzoek naar de telefonische bedreiging van een Joodse school in Amsterdam is een minderjarige jongen opgepakt. Het gebeurde gisteravond niet lang na de bedreiging. De school bleef vandaag uit voorzorg dicht. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man viel van het perron van station Bijlmer Arena op het spoor. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. De politie heeft een jongen van 14 opgepakt in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Hij werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag. Eerder werden al twee andere minderjarige jongens opgepakt. Zij zijn 15 en 17 jaar. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Op 11 mei werd zijn lichaam gevonden in zijn huis in de Jordaan. De politie was gaan kijken omdat familieleden geen contact meer met hem kregen. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Dat schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente onderzoekt de Rijksoverheid of de energieprojecten en industrie aan minder ruimte genoeg hebben, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch dempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. Dat betekent voor de inwoners nog meer onzekerheid, zegt verslaggever Wim Heesterbeek van Omroep Brabant.
15: In november hoorden ze dat het dorp Moerdijk waarschijnlijk moet verdwijnen. Twee weken later, op 1 december, werd dat definitieve besluit uitgesteld met een half jaar. En nu wordt er zelfs weer gesproken over het behouden van het dorp.
13: Op 29 juni wordt naar verwachting duidelijk wat het lot van het dorp is. Nog het weer, veel zon, wat dunne wolkenvelden ook. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het komt vannacht af naar een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperaturen lopen in het zuiden op tot 26 graden.
12: Verkeersinformatie, Helene Geest.
16: Het is drukker dan normaal. Er is onder andere veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden door slecht wegdek bij knooppunt Everdingen. En dan zijn er veel ongelukken gebeurd die extra vertraging veroorzaken, zoals op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Die is daarom voorlopig ook dicht tot waarschijnlijk een uur of 8 vanavond. En in de tussentijd kun je dus het beste omrijden. Dat kan via Almere en Emmeloord over de A1 en de A6. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle gebeurde ook een ongeluk bij Zwolle-Zuid. Daar zijn inmiddels alle rijstroken vrij, maar je staat nog wel een uur in de file vanaf het Harde. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook alle rijstroken weer vrij. Op de A50 van Apeldoorn naar Emmeloord staat bij Kampen-Zuid een auto met pech. Dat kost je vanaf Heerde 3 kwartier. En in het zuiden op de A59 van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven ruim 3 kwartier vertraging. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A50.
12: Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld, maar ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Ster.
17: Trulies met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
19: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Lef Arbo, de Arbodienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
1: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Voor de derde nacht op rij zijn op treinstations vernielingen aangericht. Onder meer in Assen en Hengelo. Verslaggever Josephine Trehi, wat is er allemaal vernield?
23: Het gaat onder andere om de wachtruimte. De glazen wachtruimte op het perron waar mensen op een bankje op de trein zitten te wachten. Maar ook de incheckpalen, de kaartautomaten en ook het digitale reisinformatiebord met alle tijden van de treinen.
12: We zijn beland in de slotkilometers van deze Giro-etappe. Gabriel Melging.
24: Nog 3 kilometer en we hebben 1 koploper. Alex Seegaard, de Belg, rijdt net weg uit het peloton. Met daarbij nog verschillende sprinters, maar geen Nederlandse sprinters. Van Uden en Groenewegen allebei gelost in de heuvelzone. Nog 2,5 kilometer.
12: Maar nu eerst. Ines Wesky kent haar straf. De oud-advocaat is schuldig bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Volgens de rechtbank hield ze de communicatielijn met de buitenwereld in stand. Toch hoeft ze niet terug naar de gevangenis. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de uitspraak. Matthijs, waarom is de rechtbank er zeker van dat ze schuldig is?
25: Ja, het bewijs is duidelijk, zegt de rechtbank. Wesky kreeg meteen na de arrestatie en de aankomst in Nederland van Ridouan Taghi van zijn familie een speciale telefoon. En daarmee bracht ze berichten van en naar hem in de gevangenis. Met die telefoon communiceerde ze met de familieleden. En zij bracht het dan zelf over in de gevangenis. Ging met vragen naar binnen en kwam met antwoorden naar buiten. Want alleen zij kon contact met hem hebben. Dat was vertrouwelijk contact waar ze dus misbruik van maakte, zegt de rechtbank. En die berichten die konden ook steeds gematcht worden met haar bezoeken in de gevangenis.
26: De inhoud van die notities bestond uit persoonlijke boodschappen. Maar vooral uit instructies en zakelijke mededelingen. Er werd gesproken over geldbedragen, schulden, administratie en contacten met andere betrokkenen. Er werd ook gesproken over het verzamelen van pap, een term die volgens de rechtbank verwijst naar geld. De rechtbank concludeert dan ook dat Wesky niet slechts passief berichten heeft doorgegeven, maar ook actief heeft deelgenomen aan het in stand houden van de communicatie binnen de organisatie.
25: Mogelijk stond ze onder grote druk, maar de rechters konden daar geen rekening mee houden, omdat ze er niks over heeft willen vertellen. Het oordeel is snoeihard. Ze wist waar ze mee bezig was. Juist zij met haar ervaring had beter moeten weten. Ze heeft de kernwaarden van de advocatuur in het hart geraakt, zegt de rechtbank.
12: En ze krijgt dus wel een celstraf opgelegd, 42 dagen. En dat is de periode die ze alvast heeft gezeten. Dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Waarom niet?
25: Ja, dat heeft te maken met wie ze is en met wat de vervolging al met haar heeft gedaan. Het was een ontluisterend einde van haar carrière, zegt de rechtbank. En er komt bij haar zeer broze medische en geestelijke toestand, die zeker niet beter zouden worden van cel. En een van de doelen van een straf is preventie, voorkomen dat het weer gebeurt. Ja, dat

0: toestand die zeker niet beter zouden worden van cel. En een van de doelen van een straf is preventie, voorkomen dat het weer gebeurt. Ja, dat is niet meer aan de orde, zegt Melvin van Kuilenburg van de rechtbank. Haar terug naar de cel sturen heeft geen toegevoegde waarde.
1: Mevrouw Wesky staat aan het einde van een carrière. Die is voorbij. Voor haar hoeven we het niet meer te doen. Voor alle andere mensen die ooit nog eens een keertje de gedachte hebben om dit soort dingen te gaan doen. Ik denk dat we in de afgelopen 3 jaar hebben gezien hoe pijnlijk de situatie voor mevrouw Wesky is. Dat is nadrukkelijk naar voren gekomen. Ja, tegen dat licht zegt de rechtbank. In haar geval, bij haar leeftijd, bij haar persoonlijke omstandigheden, is het niet meer nodig dat ze meer dan de 42 dagen die ze nu gezeten heeft, dat ze die doorbrengt in de gevangenis.
2: Maar de eis, Matthijs, van het OM was 4,5 jaar cel. Dat is natuurlijk een enorm verschil.
0: Ja, en wat daarnaast opvalt is het verschil met de straf die Youssef Taghi kreeg, neef van Ridouan en ook ex-advocaat. Hij kreeg 5 jaar cel voor het doorgeven van berichten in de periode na Wesky. Nou ja, het Openbaar Ministerie heeft verder op bijna alle punten gelijk gekregen van de rechters. Alleen die celstraf werd dus geen 4,5 jaar cel, maar 42 dagen. En Ferry van Veghel van het OM reageerde op het vonnis.
3: De rechtbank legt een toch wel compleet andere straf op. Dat is wel echt een heel groot gat. En dat is ook wel een gat wat niet direct in overeenstemming te brengen is met het schade van de advocatuur, van de kernwaarde van de advocatuur in het hart en het ondermijnen van de rechtsstaat. Dus daar zullen we echt goed naar moeten kijken. Maar op dit moment overheerst dat wij tevreden zijn dat de rechtbank ons heeft gevolgd in de verwijten die wij aan deze verdachte hebben gemaakt. En in elk geval in woord ook. In de ernst die wij daarin gezien hebben.
0: De rechtbank zegt, haar terug naar de cel sturen heeft geen reëel strafdoel. Welk reëel strafdoel ziet u dan?
3: Nou, ik snap heel goed die worsteling van de rechtbank. Dit is een zaak die ons allemaal, Openbaar Ministerie, advocatuur, rechtbank, ik denk ook de media, best zwaar gevallen is. Omdat het om een verdachte gaat die wij allemaal kennen, die een grote staat van dienst heeft en die inderdaad, dat zien wij ook, behoorlijk van hoog gevallen is in deze zaak. Dus ik snap dat soort argumenten. Waar wij goed naar moeten kijken is naar de gelijkwaardigheid naar andere zaken.
0: Ja, zaken dus als die van de neef. De rechtbankwoordvoerder zegt op de vraag of dit niet een soort van klassejustitie is. Die zegt, daar waren grote verschillen. Die zaken zijn niet echt vergelijkbaar. De situatie van Wesky is heel specifiek en een straf is altijd maatwerk.
2: Ja. Wesky was zelf niet bij de uitspraak. Weet jij hoe ze gereageerd heeft?
0: Ja, via haar advocaten, het echtpaar Knoops. Die advocaten hebben heel veel argumenten aangevoerd om de zaak van tafel te krijgen en om een veroordeling te voorkomen. Maar ze hebben maar op een paar puntjes gelijk gekregen. En na de uitspraak hebben ze meteen gebeld met Ines Wesky.
4: Zij is geschrokken van de uitspraak.
0: De schuldigverklaring?
4: Ja, zeker.
0: Is ze niet opgelucht dat het blijft bij die 42 dagen?
4: Ja, die discussie hebben we nog niet gevoerd. Het gaat er natuurlijk om. Hoe kom je uit zo'n uitspraak? Ben je schuldig of niet? Dat is de basis.
0: Waarom zegt zij, dit is echt onterecht dat ik schuldig word verklaard?
5: Dat er zoveel vormfouten zijn gemaakt die niet zijn afgestraft door middel van niet ontvankelijk verklaring. Dus 1 en 2, het bewijs dat ze zou hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste dingen. Nou, dat heeft de rechtbank dus wel aangenomen. Voor haar is dat niet acceptabel.
0: En de winst dat de rechter zegt, je bent al voldoende gestraft, echt rekening houdt met haar situatie, dat maakt dan niks uit?
5: Nou, voor haar is dat natuurlijk niet het primaire punt. Zij heeft een veroordeling en dat betekent dat er een smet op haar blazoen is gekomen door die veroordeling. Daar kijkt ze nu naar, hè, dat we nu zeggen, ja, gelukkig hoeft ze niet terug naar de gevangenis. Zo bleef zij het zelf niet.
4: En dat is ook voor mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Dan kan je van zeggen, joh, je hebt je straf uitgezeten, have a life, ga door. Maar als er sprake is van onrecht, kan dat niet. Dat kan bij niemand, dus bij haar ook niet.
0: Dus ze wil in beroep?
5: Het ligt voor de hand dat er een hoger beroep gaat komen.
0: Hij speelt op een hoger beroep om die principiële reden. Het zou ook een risico zijn, want je kunt dan ook een gerechtshof treffen dat je schuldig acht en je wel extra celstraf oplegt. Het OM moet ook nog beslissen of dat er komt. En als het OM in beroep gaat, dan gaat dat sowieso naar het gerechtshof.
2: Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. En dan gaan we naar de Giro. Daar is gefinished en daar is 1 man voor het peloton uitgesprint, hè Gabriel?
6: Ja, ontzettend knap. Alex Zegaard. Hij demareerde met nog 3 kilometer te gaan, vlak voor een bocht naar rechts. Hij kwam met meer snelheid aan bij die bocht. Een superslim moment, want daardoor had hij bij het uitrijden van die bocht meteen een gat van een 10-tal meters. En toen zette hij volle bak aan en het peloton liet eigenlijk gewoon het heel even begaan. Het leek wel alsof iedereen in het peloton zich er al bij neer had gelegd dat het een sprint.

0: gesprint werd. En dat ze ook een beetje het gevoel hadden dat ze recht hadden op die sprint. Maar Seegaard was de enige die daar toch nog wat aan wilde doen. En hij demareerde en hij houdt uiteindelijk op de streep in Novi Ligure. 3 seconden over op nummer 2 Toon Aerts, ook een Belg. Guillermo Thomas Silva wordt dan derde. En al die sprinters waar zo hard voor gewerkt is, voor Ethan Vernon bijvoorbeeld en voor Orluis Aular, hun ploegen waren in geen velden of wegen te bekennen. Ze vertikten het om de achter Seegaard aan te rijden. En uiteindelijk gaat hij dus met de zegen lopen. Seegaard wint en geen verschillen in het algemeen klassement.
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona start volgende week met het openbaar ondervragen van hoofdpersonen en gaf daarover zojuist een eerste persconferentie. En politiek verslaggever Lars Geerst was daarbij. Lars, wie gaat de commissie allemaal ondervragen? Gaan we al die namen die we in die coronatijd zoveel hebben gezien weer langs zien komen?
2: Ik denk dat het voor een heleboel mensen echt een feest, voor zover je het een feest mag noemen, van herkenning zal worden. Of ze zullen denken dat ze teruggeworpen zijn in de tijd. Want inderdaad, al die mensen die we in die periode zo vaak hebben gezien, wekelijks, dagelijks op televisie, op de radio en in de kranten en online, die zul je allemaal weer voorbij horen komen. En je kunt nu al merken, op het moment dat die namen genoemd worden, dat heel veel mensen daar ook persoonlijke en directe herinneringen aan hebben. Mark Rutte natuurlijk, premier Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Vert Grapperhaus, de minister van Justitie, maar ook Jaap van Dissel van het RIVM en het OMT. Ook de mensen die je op televisie zag, Marion Koopmans wordt genoemd, Bruno Bruins helemaal in het begin. Nou, al die namen zullen bij mensen weer die beelden oproepen uit 2020, uit 2021 in hun hoofd over hoe dat precies was en hoe het toen is verlopen. Daar probeert de commissie onder leiding van Daan de Kort de voorzitter achter te komen. En hij wil als het ware een soort verhaal gaan vertellen in die openbare verhoren die in totaal 9 weken gaan duren.
3: Er is heel veel gebeurd in die coronaperiode. Echt maatregelen die we daarvoor nooit voor mogelijk hadden geacht. Ja, en dat gaan we reconstrueren. En hoofdrolspelers gaan dan ook publieke verantwoording daarover afleggen. Ik denk dat het heel belangrijk is en misschien ook wel helend kan zijn.
2: Op welke manier wordt het helend volgens u? Een soort traumaverwerking?
3: Ja, ik heb dat eerder ook wel aangegeven. En het is natuurlijk ambitieus geformuleerd. Maar nou, het zou mooi zijn als we als soort van bijvangst collectieve traumaverwerking kunnen bewerkstelligen. Maar goed, dat zijn de mensen natuurlijk zelf hoe ze het ervaren. Maar aan de commissie de taak om alles aan bod te laten komen wat wij van belang achten. En ook echt door te vragen van ja, hoe vond nou die week in plaats van een avondklok? Waarom werden die scholen gesloten? Dat coronatoegangsbewijs, welke impact had dat? Nou, ik denk dat dat wel gewoon heel belangrijk is.
2: Volgende week beginnen de verhoren. U begint met Marion Koopmans, virologe en oud-minister Bruno Bruins. Waarom is dat?
3: Nou, omdat hij natuurlijk, als je kijkt, Koopmans heeft internationaal allerlei contacten. Dus het begin van de pandemie kon zij wellicht eerder zien aankomen. En de minister die aanvankelijk verantwoordelijk was, was Bruno Bruins. Dus het lijkt ons ook een logisch begin.
2: Iedereen zit toch een beetje te wachten op de hoofdrolspelers uit die periode. De mensen die ze wekelijks, dagelijks op televisie zagen. Komen die ook aan bod?
3: Ja, er zijn een aantal mensen die zelfs meerdere keren aan bod komen. Dan kunt u denken aan oud-premier Mark Rutte, oud-ministers Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus. Maar ook voorzitter van het Outbreak Management Team Jaap van Dissel.
2: En ik hoorde Maurice de Hond.
3: Ja, we hadden het ook over coronacritici. Nou, dat is een naam die onder andere wordt opgeroepen. Mona Keizer, die natuurlijk als staatssecretaris heel kritisch was. Dus ook die elementen zullen aan bod komen.
2: En wat hoopt u aan het eind, als u al deze mensen gehoord hebt? U gaat 47 getuigen horen. U maakt ze nog niet allemaal bekend. Heel spannend wordt dat de komende tijd. Wat hoopt u aan het eind dat het uiteindelijk oplevert?
3: Nou, als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn. Dat moet het rapport opleveren. Maar we kunnen ook hiervan leren voor een andere langdurige crisis. En als ze dat als resultaat behalen, ja, dan is deze commissie heel content.
2: Vaak worden commissies, dit soort enquêtecommissies, ook gezien als een afrekening op de een of andere manier. Hoort dat er ook bij?
3: Nee, want dat is ook geen doel op zich, maar publieke verantwoording wel. En juist de fase van de openbare verhoren, daar gaat publieke verantwoording plaatsvinden.
1: Lars, als ik dit zo hoor, dan hoor ik veel over de zorgen. Dat ze daarna gaan kijken, ook de critici die aan bod komen. Maar gaat de commissie ook aan de slag met bijvoorbeeld het economische beleid in de coronajaren?
2: Ja, al die ondernemers inderdaad die overeind gehouden moeten worden, of die hebben geleden onder die coronapandemie. Daar gaan ze zich niet mee bezighouden. Deze commissie heeft op een gegeven moment een onderzoeksopdracht geformuleerd. En die onderzoeksopdracht, met toestemming van de hele Tweede Kamer, gaat over de besluitvorming rondom de gezondheid, de aanpak van het virus zelf, en de manier waarop de samenleving reageerde op die aanpak en of dat de beste manier was. En het economisch deel, dat ondernemersdeel, dat hoort daar, volgens commissievoorzitter Daan de Kort, op dit moment niet bij. Zijn redenering is, we moeten op een gegeven moment ergens een hek gaan zetten, ergens bepalen waar we ophouden. En we hebben ervoor gekozen om ons dan vooral op hoe de samenleving reageerde op de besluitvorming en hoe het kabinet daarmee omging en de aanpak van het virus zelf geconcentreerd. En dat gaan we dus horen in de komende periode. Vanaf volgende week vrijdag, dan zijn de eerste verhoren. En vanaf dan gaat het wekelijks zo door met een kleine zomerpauze. En dan hopen ze in september klaar te zijn.
1: Dankjewel, Lars Geerts. Casper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
4: Actiegroep Extinction Rebellion dreigt met een blokkade van station Utrecht Centraal, schrijft RTV Utrecht. De actiegroep zegt zaterdagmiddag alle sporen op het drukste station van Nederland te willen blokkeren en zegt een volledige economisch embargo en sancties tegen Israël te eisen. Een woordvoerder van de NS laat bij de omroep weten dat het station geen geschikte plek is voor de actie en het spoor al helemaal niet. Het is eind mei, dat betekent voor veel mensen een extraatje op de bankrekening. Het vakantiegeld wordt jaarlijks rond deze periode uitgekeerd. En volgens NH Nieuws wordt dat geld eigenlijk zelden gebruikt voor vakantie.
5: Ik ga denk maar weer eventjes een beetje sparen.
6: Maar vakantiegeld gaat naar de spaarrekening, denk ik.
7: Ik denk, ik ga wel sparen. Misschien volgend jaar ga ik wat mee.
6: Ik heb 2 kleine kinderen, dus eigenlijk probeer ik een beetje een buffer op te bouwen dat als er iets gebeurt, dat ik in ieder geval een beetje geld over heb.
1: Sparen, hoor ik.
4: Ja, ik moet bekennen dat ik dat eigenlijk ook van plan was.
1: Ja, en veel mensen die een vakantie boeken, die hebben dat denk ik al eerder moeten doen, want er is al veel, anders.
4: Een organisatie van het Scootsielen in Friesland heeft een deelnemer voor 5 jaar geschorst omdat zijn zeilboot niet aan de eisen voldoet. Omroep Friesland sprak met de organisator van het Scootsielen.
8: Dat is een trieste, maar een noodzakelijk besluit. We hebben een conflict met deze skipper. Hij heeft een prachtig scootje versnijd en een nice scootje demonteerd. Dat voldoet niet onder regels. En die regels zijn van belang, want het maakt het mogelijk dat de skippers onderling onder dezelfde omstandigheden fair maar elkaar wedstrijdzielen kennen.
4: De schipper houdt vol dat hij alles volgens de regels heeft gedaan. De wedstrijden van het scootjesielen in Friesland zijn in de zomer.
9: NOS NTR.
10: Dielke Teertstra.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Voor de derde nacht op rij hebben er op een station flinke vernielingen plaatsgevonden. Afgelopen nacht was het raak op station Assen. Daar werd een glazen pui vernield. Nachten daarvoor was het geval op 2 stations in Hengelo. Op Hengelo Gezondheidspark werden reisinformatieborden en kaartautomaten beschoten. Verslaggever Josephine Trehi was in Hengelo-Oost, waar de gevolgen van die vernielingen nog goed zichtbaar zijn.
11: Klein stationnetje met 2 sporen. De reisinformatie die normaal digitaal is, is kapot. Dus daar hangt nu in papier wat de dienstregeling is.
12: Ik snap niet waarom mensen zulke dingen doen.
11: Meneer komt ook aangelopen.
12: Ja, veel belastinggeld wat dan hier naartoe moet gaan. Het is echt heel erg jammer.
11: De kaartautomaat is ook afgezet met rood-witte linten, want die is ook kapot. Het glas is gebarsten. 2 jongens komen ook net uit school.
13: Ik zag het vanochtend en ja.
11: Lag er ook glas en zo?
13: Ja, wie zou dit doen? Ja, dat is wel een beetje raar.
11: Een stukje verderop in Hengelo is het station Gezondheidspark. Ook hier zijn vernielingen aangericht.
14: Goedemiddag.
11: Helemaal kapot hier, die wachtruimte, of niet?
14: Ja, erg hè?
11: Ja, want normaal is dat van glas, neem ik aan, toch, daaromheen? Er staat nu nog maar 1 muurtje.
14: Ja, normaal is dat dicht. Ja, ik vind dat gewoon heel triest. Waarom moet dat allemaal vernield worden? Ik snap er helemaal niks van. Ik kan me daar ook niet in verplaatsen in hoe de jeugd denkt. Of ik neem aan dat het jeugd is.
11: Ja,
14: is ook niet gezegd natuurlijk.
11: Nee, ja, alleen dat het 's nachts is gebeurd, hè?
14: Ja, het is 's nachts gebeurd en die hebben ook camera's gestaan, maar die zijn weer weggehaald.
11: Nou ja, en het kost heel veel geld om het weer te repareren.
14: Ja, dan moeten we met z'n allen betalen uiteindelijk. Ja.
11: U kon wel inchecken, want er is nu een tijdelijk apparaat daar neergezet, hè?
14: Ik zie dat dat bij deze wel ingecheckt kan worden.
11: Ja. Meneer en mevrouw zijn ook op de trein te wachten. Waar gaat u heen?
15: Naar Hengelo. We stappen over en gaan naar Bonne. Dus ja, het is jammer dat het gebeurt. De vernielzucht is gewoon, je ziet het overal. Het is niet alleen de grote steden, maar ook de kleine dorpen zie je het steeds meer.
11: Ja. Ja. Wat zou erachter zitten?
15: Ik denk dat het groot gedeelte met opvoeding te maken heeft. Ja. De mensen weten niet meer wat de kinderen doen en ze vervelen zich. En de gemeenschap betaalt dit. Helaas. Ja. Ja.
11: Dank u wel voor de reis.
15: Dank je wel.
1: Verslag van Josephine Trehi was dat vanuit Hengelo. Nathalie Richters, directeur van de stations van ProRail, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
1: Het was eerder al raak in Delfzijl, of mist dus eigenlijk. Nu in Hengelo en in Assen. Is er een verband tussen die vernielingen?
16: Dat weten we niet, daar lijkt het niet op. Maar het is wel opvallend dat het zo ver achter elkaar is nu. En ook zulke grove vorm eigenlijk ook.
1: Ja, want wat hebben jullie allemaal gezien?
16: Eigenlijk wat de mensen net ook zeiden. Dus de glazen puien die zijn echt compleet kapot gemaakt. De fietsenstallingen zijn vernield. Er zijn ook dingen beschoten. De informatieborden die deden het niet meer. De kaartverkoopautomaat was helemaal kapot. Dus dat is niet een prullenbakje of zo. Dat is echt veel en het kost ook heel veel om het te repareren.
1: En u zegt net, het lijkt er niet op dat er een verband tussen is. Zien jullie wel vaker bij dit soort dingen dat er misschien sprake is van kopieergedrag?
16: Daar ben je natuurlijk ook wel enigszins bang voor. En dat is ook met de media-aandacht. Hè. Als je het media-aandacht geeft, zou dat kunnen gebeuren. Maar ergens wil je ook dit normeren. Het is gewoon niet normaal. En ik vind ook dat we dat als maatschappij niet moeten accepteren met elkaar.
1: Nee, we moeten het niet accepteren. Wat moet er gebeuren, vindt u?
16: We doen ons best al met huidige maatregelen op stations, zoals bijvoorbeeld die camera's, maar ook zichtlijnen en glas wat ook moeilijk kapot te maken is. Maar we kunnen het niet helemaal oplossen. En uiteindelijk is dat ook een pleister. Het probleem ligt natuurlijk bij de vernielers. En ik denk dat we daar als maatschappij iets te doen hebben. En we vragen ook lokale en landelijke politiek, maar ook handhaving om hier echt ook urgentie aan te geven.
1: Dank, Nathalie Richters van ProRail. Oud-advocaat Ines Wesky is dus veroordeeld. Wat doet deze veroordeling met de advocatuur?
17: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
24: Wat een goed plan.
23: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
24: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
23: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: NPO Radio 1.
1: Het is 17:30, hier is Casper met de hoofdpunten.
4: De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, oud-minister De Jonge en oud-directeur van het RIVM Van Dissel. De hoorzittingen beginnen eind volgende week. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat ze anders buiten moesten slapen. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man raakte per ongeluk een gasleiding, waarna het huis volledig instortte. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam.
1: Marco Verhoef, hoe gaan de Pinksterdagen eruit zien? Ja, ik loop een beetje op de zaken vooruit, maar met dat doel kunnen we misschien hier beginnen.
0: Ja, nou, daar zijn we ook op zich wel redelijk mee onderweg, want we hebben nu nog wat bewolking, maar die begint al op te lossen. En voor vanavond, vannacht, hebben we in het noorden dan nog wat wolkenvelden, maar ook daar al opklaringen. In de rest van het land wordt het steeds meer helder. En zo beginnen we ook morgen met volop zonneschijn, in het noordoosten nog wat wolken. Die zijn niet zo talrijk en zeker niet zo dik. Het blijft dan ook droog. Er staat morgen een zwakke zuidelijke wind, hooguit kracht 2. En dan wordt het in het binnenland al snel 23 tot 26 graden. En dan hebben we het echt een beetje over zomersweer. En voor zomerse dag moet je 25 graden hebben. Dat gaat op veel plaatsen lukken. Op de Wadden dan misschien net niet, maar 20 graden is daar natuurlijk ook prima voor mij. Ja, en dan kijk je dan door naar de zaterdag, zondag en de maandag. Dan is zaterdag de dag met wat meer bewolking. En dan wordt het ook een klein beetje broeierig. Leidt niet tot een onweersbui. En dat is zondag en maandag weer voorbij. Dan is het weer vrij zonnig te noemen. Met nog steeds temperaturen rond of zelfs boven de 25 graden.
1: Helene, is het nog steeds zo druk op de weg?
2: Ja, zeker. 750 kilometer file staat er, dus een hele drukke avondspits. Onder andere veel vertraging van Utrecht naar het zuiden op de A2 en de A27 door slecht wegdek. En verder zijn er veel ongelukken gebeurd die extra vertraging veroorzaken. Zoals op de A1 nu weer eentje van Amersfoort naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. De vertraging is daar 20 minuten. Het is heel erg druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boksel en Waardenburg. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer en 40 minuten vertraging. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk een half uur oponthoud. Een ongeluk op de afsluitdijk veroorzaakt ook, in ieder geval niet alleen veel vertraging, maar je moet ook een heel stuk omrijden daar. Richting Friesland is de weg namelijk tot 8 uur vanavond dicht en je kunt het beste omrijden via de Flevopolder. Ook de A7 van Groningen naar Heerenveen is dicht bij Marum door een ongeluk. Het verkeer kan daar nog wel mondjesmaat via de vluchtstrook. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid een half uur vertraging door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
7: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
8: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
10: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
28: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
29: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
11: Het hoeft niet in.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Volgens de rechtbank hield ze de communicatielijn met de buitenwereld in stand, maar hoeft ze niet terug de gevangenis in. Het OM spreekt van een groot verschil met de eis, die was 4,5 jaar cel, en stelt dat dit raakt aan de kernwaarden van de advocatuur.
13: De rechtbank legt een toch wel compleet andere straf op. Dat is wel echt een heel groot gat. En dat is ook wel een gat wat niet direct in overeenstemming te brengen is met het schade van de advocatuur, van de kernwaarden van de advocatuur in het hart en het ondermijnen van de rechtsstaat.
1: Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
1: Het OM heeft het dus over de kernwaarden van de advocatuur. Hoe ervaart u dat?
14: Nou, die werden door de rechtbank ook in de mond genomen. En die zijn inderdaad door deze zaak geraakt. En nou, ik vind de rechter is daar ook al echt vernietigend over, richting dan inmiddels de veroordeelde Wesky. Maar wat betreft de strafoplegging zeggen ze eigenlijk, ja, de manier hoe zij vervolgd is, hoe de berechting heeft plaatsgevonden in alle openbaarheid, daar is er al op zoveel manieren door geraakt, dat we het houden bij de straf gelijk aan het voorrest.
1: Ja, hoe kijkt u daarnaar?
14: Nou, ik vond dat. Kijk, het vonnis, ik heb het live gehoord. Die is aan de ene kant gewoon vernietigend. Dus alle verweren eigenlijk die advocaten voerden wat betreft de PGP-berichten, wat betreft geheimhoudingscommunicatie, dat is allemaal verworpen.
1: De PGP-berichten, dat zijn de bepaalde berichten die ze uitwisselden.
14: Precies, versleutelde berichten, daardoor zou de communicatie plaats hebben gevonden. En ook natuurlijk de link tussen Wesky en de berichten. Dus dat gaat allemaal heel erg richting een veroordeling. Die wordt dan ook uitgesproken. Alleen dan komt er in één keer een heel erg draai, in de zin dat ze als het ware heel veel clementie hebben met wat Wesky allemaal heeft moeten doorstaan en nog steeds doorstaat. En dat vond ik heel mooi uitgelegd door de rechter, dat ze daarom kwamen tot uiteindelijk deze strafoplegging. Ik snap ook wel dat het OM daarvan denkt van, maar hoe kan dat nou? Wij eisen 4,5 jaar en we komen nu op 44 dagen uit. Daar zit inderdaad een heel groot gat tussen.
1: Maar ze zeggen eigenlijk, of de rechtbank zegt eigenlijk, ze is al gestraft op deze manier.
14: Ja, op allerlei manieren. Ook in haar gezondheid, psychisch, emotioneel, ook haar carrière. Op allerlei fronten is ze al gestraft. En wij houden het hierbij. En ja, dat is in elke strafzaak is dat een goed recht van de rechter om precies op maat eigenlijk een straf op te leggen. En ik vind dat de rechter dat in deze zaak eigenlijk heel mooi en goed beargumenteerd heeft gedaan.
1: Als we het hebben over die kernwaarden van de advocatuur, hè, wat zijn dan de gevolgen van deze uitspraak voor advocaten in Nederland?
14: Nou, die gevolgen waren al merkbaar. Eigenlijk door alles wat er om de zaak Marengo en in de periferie daarvan gebeurd is, zijn er op allerlei fronten al veranderingen merkbaar. Bijvoorbeeld het meekijken met advocaten die hun cliënten bezoeken in de EBI.
1: De extra beveiligde inrichting.
14: Beveiligde inrichting. Deze uitspraak gaat daar wat mij betreft niet heel veel in veranderen, is mijn inschatting. En wat ook goed is om te zeggen, is dat in 99% van de strafzaken, zullen we zeggen, de aspecten die hier spelen en in Marengo spelen, helemaal niet actueel zijn en helemaal geen rol spelen. Dus het is maar voor een heel klein stukje van het strafrecht dat dit speelt. Natuurlijk is de impact wel levensgroot, ook op de beroepsgroep. Maar die impact is er eigenlijk al geweest door alles wat we hebben meegemaakt in Marengo.
1: En datzelfde geldt inderdaad voor die zaak Marengo, want dat is het proces, hè, rond Ridouan Taghi. U zegt dus eigenlijk, er zijn wel degelijk allerlei dingen veranderd door deze zaak, maar niet zozeer door deze uitspraak. Die waren eigenlijk al eerder in gang gezet.
14: Ja, die waren al eerder in gang gezet. En daar zal deze uitspraak niet veel in veranderen. Nee. Wat natuurlijk nog wel afwachten is van, wordt er hoger beroep ingesteld? Maar dat is dan meer voor deze zaak. Is dit nu het eindstation? Of gaan we toch nog een tweede ronde krijgen?
1: Ja. Dat wachten we nog af. Heel hartelijk dank Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht. Vanavond is er in de Tweede Kamer een debat met de titel Het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. politiek verslaggever Roel Bolsjes. Komt dat voort uit de anti-AZC-demonstraties die we de afgelopen tijd hebben gezien?
11: Ja, daar komt het grotendeels wel vandaan. Maar er zijn meerdere aanleidingen. Naast dat geweld en de bedreigingen rond de anti-AZC-demonstraties in gemeenten is er bijvoorbeeld ook een explosief gegooid in het partijbureau van D66. En de aanvrager van het debat, Klaver van Pro Nederland, haalt ook uitspraken van Kamerlid Marcus Sauer aan, waarin die zegt dat er maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen gebruikt moet worden. Klaver wil dat de Kamer daar paal aan perk aan stelt, dat ze een duidelijke uitspraak doen. Dat verlangt hij ook van het kabinet. Dit mag je niet zeggen, dit mag je niet doen, je mag het geweld niet gebruiken. En hij wil dat de geweld en bedreiging dus veroordeeld worden.
1: Ja, en gaat dat ook gebeuren, denk jij?
11: Nou, ik denk de uitspraak dat de hele Kamer wel gaat zeggen geweld mag niet. Die uitspraak gaan we wel horen, maar het zal niet zonder de mitsen en maren zijn die Klaver wil. Ja, wel aan de linkerkant, dat hoor je. Die willen een veroordeling van dat geweld, punt. De rechtse partijen willen ook een veroordeling van dat geweld, maar die willen daarna wel doorpraten. Die zeggen, ja, die onrust laat juist zien dat de zorgen bij mensen groot zijn. Daarover moet je ook in debat met elkaar. Je moet in debat over manieren hoe je asielzoekers niet naar Nederland laat komen, of in ieder geval veel minder asielzoekers naar Nederland laat komen. Ja, maar daar gaat het debat dus niet alleen over. En dat is reden voor Wilders van de PVV om niet bij het debat vandaag aanwezig te zijn en naar een anti-AZC-demonstratie in Engelen te gaan.
1: Dus hij gaat naar een anti-AZC-demonstratie. Ja. Wat hoopt hij daar te bereiken?
11: Ja, hij denkt daar zichtbaarder te zijn als de belangrijkste politicus tegen AZC's. Terwijl in de Tweede Kamer door versplintering op rechts er meer politici zijn die daar aanspraak op willen maken. Mona Keijzer bijvoorbeeld, Marcus Sauer, die hebben eerder hun gezicht ook al bij anti-AZC-demonstraties laten zien. Ja, en de linkerzijde van de Kamer, die wil van het kabinet horen, dat is olie op het vuur gooien. Die willen dat het kabinet zegt, doe dat nou niet, dat is olie op het vuur, dat wakkert juist het geweld aan. Dus die willen een duidelijke uitspraak van het kabinet.
1: Komt er een statement vanuit het kabinet?
11: Dat komt er zeker. Jette zal opnieuw zeggen dat geweld nooit gebruikt mag worden. Maar de vraag is in hoeverre hij uitspraken zal doen over andere politici. Klaver van ProNederland heeft al aangekondigd dat hij de premier daar wel op gaat bevragen. Dat hij wil horen van Jette dat hij in de toekomst, dat zijn kabinet in de toekomst niet gaat samenwerken met Marcus Sauer. Vanwege die uitspraken om maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen te gebruiken. Maar Jette zit in een lastige positie. Zijn eigen achterban D66 ziet op zich zo'n uitspraak wel zitten. Maar hij zit natuurlijk ook in een kabinet en een coalitie met de VVD, een minderheidscoalitie. Ze hebben dus een steun van een deel van de oppositie nodig. Ja, en de VVD kijkt het liefst naar rechts en dus ook naar Marcus Sauer.
1: Goed, uitspraken die kun je doen en natuurlijk woorden zijn wat waard. Maar gaat het ook nog over concrete maatregelen om iets te doen aan dat geweld?
11: Nou, ik denk dat het vooral gaat over de veroordeling van de ander. De ander doet iets waar ik het niet mee eens ben. Maar het zal ook wel een beetje over concrete maatregelen gaan. Bijvoorbeeld van de VVD. De burgemeesters moeten meer bevoegdheid krijgen wat die partij betreft om in te grijpen als er online op sociale media tot geweld wordt opgeroepen. Tot nu toe kunnen burgemeesters alleen oproepen of ingrijpen als die uitspraken in de fysieke ruimte worden gedaan. Maar straks kan dat dus ook online. En volgens burgemeester Dijksma van Utrecht, die ook namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt, kan dat ook helpen tegen geweld bij anti-AZC-demonstraties.
15: We zien nu ook dat online oproepen heel vaak onderdeel zijn van het discours van rechtse extremistische groepen die geweld daarbij ook niet schuwen. Dus het is best belangrijk, ook in deze actuele tijd, dat wij maximaal middelen hebben om te kunnen ingrijpen en geweld te voorkomen. Want nu kunnen we eigenlijk alleen maar afwachten tot mensen komen en daarna pas iets doen als het misgaat. En je wilt eigenlijk voorkomen dat er iets misgaat.
11: Ja, dat betekent dat burgemeesters mogen zeggen tegen mensen die dit soort oproepen doen op sociale media, je moet het er verplicht afhalen, anders moet je een dwangsom betalen. En of de Tweede Kamer met dit voorstel akkoord gaat, zullen we vanavond ook gaan horen.
1: Dankjewel, Roel Bolsjes. Het sportnieuws dan, Kasper.
4: Alex Zegaert heeft de 12e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Belg ontsnapte 3 kilometer voor de finish uit het peloton en ze haalde daarna Zegaert niet meer terug.
16: Oh, it's super amazing. It's my first Giro d'Italia. And then to do it here on the biggest stage. It's amazing.
4: De roze leiderstrui blijft om de schouders van Afonso Eulalio. Tijmen Arendsman blijft derde in het algemeen klassement. Een mooie onderscheiding voor Sarina Wiegman. Ze krijgt maandag de Vrouwen-Eredivisie Oeuvre Awards. De huidige bondscoach van Engeland wordt geëerd voor haar grote bijdrage aan het Nederlandse vrouwenvoetbal. EK-winst met Nederland, 2 Europese titels met Engeland en nu dus ook deze Oeuvreprijs erbij.
1: Wat een lijst, hè?
4: Zeker. En ze is de eerste vrouw die deze award krijgt. Eerder waren onder andere Louis van Gaal en Arjen Robben haar voorganger. Jesper de Jong en Suzanne Lamens hebben het hoofdtoernooi van Roland Garros net niet gehaald. Beiden gingen onderuit in de derde en laatste kwalificatieronde. Maar er is nog een kleine kans dat ze als lucky loser alsnog mogen aansluiten in het hoofdtoernooi in Parijs. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de ronde van Burgos op haar naam geschreven. De renster was na ruim 127 kilometer in de massasprint

0: kunnen voeren, hoe we invulling geven aan een probleem wat we als land, als samenleving op moeten lossen. En dat is het huisvesten van asielzoekers, van statushouders.
1: Halverwege was er nog een opvallend moment. Prinses Alexia werd gevraagd naar haar liefdesleven. Ze werd recent gefotografeerd met zanger Antoon. Toen de prinses expliciet werd gevraagd of ze een relatie heeft met de zanger, greep koningin Maxima in.
2: Maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd. Ik weet mijn eigen waarheid. En ik weet wie ik ben. En ik weet wie mijn vrienden zijn. En meer kan ik daar ook niet echt over vertellen.
3: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. Hoe is uw relatie met Antoon?
4: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
1: Ten slotte ging het nog even over het WK voetbal, dat over 3 weken begint. De Oranjes zitten in ieder geval voor de buis.
5: We gaan zeker kijken en we gaan ook zeker heel hard juichen. En er ook iets te emotioneel over worden, zoals iedereen dat, dat doet bij een Nederlandse wedstrijd.
6: Heeft u nog een boodschap aan Oranje?
0: Nou ja, kijk, we hebben altijd 18 miljoen bondscoaches. Daar wil ik dan even niet één van zijn. Maar wij gaan in ieder geval optimaal genieten. We weten dat ze echt hun best zullen doen. En we hopen dat ze heel ver zullen komen.
7: Dat zei de koning tegen Koninklijk Huisverslaggever Vincent van Rijn.
8: Vanavond
7: neemt comedian Stephen Colbert de laatste aflevering van zijn The Late Show op. De show was de afgelopen jaren het best bekeken late-night-programma van Amerika. Maar zender CBS trekt de stekker er toch uit. En in Utrecht vindt vanavond een protest voor vluchtelingen plaats. En ik hoor hem al even, verslaggever Mark-Robin Visser. Nee, jij bent daarbij vanavond, Mark-Robin.
9: Ja, kon niet wachten.
7: Nee, zo gaat dat, hè. Wie zitten er allemaal achter die organisatie?
9: Nou, het is een flinke lijst. Heel veel maatschappelijke organisaties. Amnesty International, Oxfam Novib, Vluchtelingenwerk, maar ook politieke partijen. Totaal bijna 150 clubs en organisaties die zich allemaal verenigen hier vandaag op het Domplein in Utrecht. Onder het thema de straat op voor solidariteit. Solidair dus met vluchtelingen en asielzoekers.
7: Ja, en wat verwachten ze van vanavond?
9: Ja, nou, de organisatie verwacht natuurlijk een hoge opkomst. Daar rekenen ze op, hebben ze tegen mij gezegd. Ik moet zeggen dat het tot nu toe op het Domplein nog vrij rustig is. Mensen komen wat aandruppelen, eten nog een ijsje. En wat ook niet helpt is dat het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht stil ligt door een ongeluk. En ze hadden toch gedacht dat veel mensen met de trein zouden komen. Kortom, we gaan zien hoe dat afloopt.
7: Mark Robin, dankjewel. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze donderdagmiddag. Morgenmiddag zijn we er weer, morgenochtend trouwens ook. En Casper heeft nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Een heel fijne avond.
10: Radio 1.
11: De publieke tribune.
10: Koen Verbraak.
12: Een beetje botox, extreem diëten, de lippen opspuiten en looks maxing. Voor een groeiende groep jongeren is het vanzelfsprekend. Op social media zien ze, als je mooi bent, ben je succesvol en gelukkig. Wat zegt de huidige obsessie met het perfecte uiterlijk over deze tijd? En hoe groot is de invloed van de schoonheidsindustrie die miljarden verdient aan onzekere jongeren?
10: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3 uur.
13: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of...

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Jan-Willem Wesselink.
5: Goedenavond, dit is de dag dat de Duitse bondskanselier Merz voorstelt om Oekraïne versneld lid te laten worden van de Europese Unie. Maar is dat een goed idee? Daarover debatteren we in Dit is de Dag, na het NOS-journaal, met Casper Meijer.
6: De gemeente Amsterdam gaat extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. Door de drukte moesten afgelopen nacht zo'n 50 asielzoekers ergens anders slapen en ook sliepen er een paar mensen buiten. Verslaggever Annabel Zandbergen is in Ter Apel. Annabel, naast Stadskanaal schiet dus ook Amsterdam Ter Apel te hulp. Wat gaat Amsterdam doen?
7: Ja, Amsterdam zegt 230 vluchtelingen extra te opvangen. De stad gaat die plekken vrijmaken in al bestaande opvang. En dan voor een periode van 6 maanden.
6: En zijn er nu al asielzoekers onderweg richting Amsterdam?
7: Nee, dat heb ik nog niet gezien. Daar is veel onduidelijkheid over. Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
6: Hoe is de situatie nu verder daar?
7: Ja, een beetje moedeloos, denk ik. Mensen zijn gewoon heel lang aan het wachten op een veldje. Ze slapen. Ik sprak een man uit Syrië, die is hier gisteren aangekomen. En die heeft vannacht buiten moeten slapen, vertelde hij. Er was wel een bus met 50 mensen die naar Stadskanaal gingen om mensen een slaapplek te geven. Maar deze man zei dat hij te laat was om zich aan te melden en dat hij een oranje bandje nodig had om de bus in te mogen. Dus heeft hij op het veldje moeten slapen. En het was heel koud, zei hij, en heel vochtig. Maar het was allemaal beter dan zijn leven in Syrië.
6: Dankjewel, verslaggever Annabel Zandbergen vanuit Ter Apel. Onder andere oud-premier Mark Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken, zegt voorzitter Daan de Kort.
8: Er is heel veel gebeurd in die coronaperiode. Echt maatregelen die we daarvoor nooit voor mogelijk hadden geacht. Ja, en dat gaan we reconstrueren. En hoofdrolspelers gaan dan ook publieke verantwoording daarover afleggen. Ik denk dat het heel belangrijk is en misschien ook wel helend kan zijn.
6: De hoorzittingen beginnen eind volgende week en gaan in totaal zo'n 9 weken duren. En de commissie wil vooral lessen trekken.
8: Nou, als mijn dochter en haar generatiegenoten ooit een pandemie meemaken, dat we goed voorbereid zijn. Dat moet het rapport opleveren. Maar we kunnen ook hiervan leren voor een andere langdurige crisis. En als ze dat als resultaat behalen, ja, dan is deze commissie heel content.
6: En de verwachting is dat de commissie het eindverslag begint volgend jaar al af heeft. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. Oud-advocaat Ines Wesky is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde gevangenis in Vught. De straf is even lang als haar voorarrest, waardoor ze niet terug hoeft naar de gevangenis. Volgens de rechtbank gaf ze in de maanden na de arrestatie van Taghi instructies door aan familieleden en andere contacten.
9: De inhoud van die notities bestond uit persoonlijke boodschappen, maar vooral uit instructies en zakelijke mededelingen. Er werd gesproken over geldbedragen, schulden, administratie en contacten met andere betrokkenen. Er werd ook gesproken over het verzamelen van pap, een term die volgens de rechtbank verwijst naar geld. De rechtbank concludeert dan ook dat Wesky niet slechts passief berichten heeft doorgegeven, maar ook actief heeft deelgenomen aan het instand houden van de communicatie binnen de organisatie.
6: Mogelijk stond Wesky onder grote druk, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel.
10: Maar de rechters konden daar geen rekening mee houden, omdat ze er niks over heeft willen vertellen. Het oordeel is snoeihard. Ze wist waar ze mee bezig was. Juist zij met haar ervaring had beter moeten weten. Ze heeft de kernwaarden van de advocatuur in het hart geraakt, zegt de rechtbank.
6: De 71-jarige Wesky hoeft van de rechtbank dus niet terug naar de gevangenis, omdat ze inmiddels niet meer als advocaat werkt. En bovendien heeft de zaak grote gevolgen gehad voor haar. In het onderzoek naar de telefonische bedreiging van een Joodse school in Amsterdam is een minderjarige jongen opgepakt. Het gebeurde gisteravond, niet lang na de bedreiging. De school bleef vandaag uit voorzorg dicht. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt, zoals het hittebestendiger maken van huizen en scholen. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. In het jaarverslag van de Nationale Ombudsman staat dat de overheid niet genoeg initiatief neemt om mensen die hulp nodig hebben te helpen. De ombudsman waarschuwt dat mensen door gebrekkige communicatie in de problemen komen. De bedrijven Airbus en Air France zijn schuldig bevonden aan een vliegtuigcrash in 2009. Volgens een rechtbank in Parijs dragen de vliegtuigbouwer en de luchtvaartmaatschappij de volledige verantwoordelijkheid voor de crash die aan 228 mensen het leven kostte. Het toestel kwam op weg van Brazilië naar Frankrijk in een storm terecht en stortte neer in zee. Eerder bleek al dat apparatuur aan boord niet goed functioneerde en dat de piloten niet goed waren getraind. De bedrijven moeten een geldboete betalen. Airbus zegt dat het in beroep zal gaan tegen de veroordeling. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Vorig jaar waren het er in totaal 5,5 miljoen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar de groep mannen neemt toe, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat om hulp aan familie, maar ook aan buren of vrienden. De 32-jarige Vianna Spang uit Emmen is al haar hele leven mantelzorger. Ze zorgt voor haar moeder en broertje die beide een verstandelijke beperking en autisme hebben. Verslaggever Dagmar Mul zocht haar op en vroeg hoe ze haar leven organiseert.
11: Ik heb vanaf mijn 16e een kleurgecodeerde Google-agenda om eigenlijk alles bij te kunnen houden. Frank is geel, zijn favoriete kleur, en mijn moeder is groen. En voor mijzelf heb ik roze gekozen.
12: En wat we nu gaan doen, welke kleur had dat?
11: Dit had geel, want we gaan voor Frank op pad. Ik loop als vrijwilliger van zijn instelling de hele week al de wandelvierdaagse mee. Alleen wij hebben geen familie of wat dan ook die aan de zijlijnen staat met allemaal lekkers en leuke dingetjes die hij om de nek doet. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat hij zich niet minder voelt dan dat hij is. Want het is gewoon zo'n lieve, fijne jongen en hij verdient wat mij betreft de wereld. Dus ik heb gewoon zoiets van, het is een kleine moeite zeg maar om zoiets te doen. Zodat hij zich lekker in zijn vel blijft voelen.
12: Waar gaan we naar op zoek?
11: Ik denk sowieso iets lekkers, zeg maar iets wat hij ook om zijn nek kan dragen. En dan één van mijn moeder en één van mijzelf.
12: Dit zijn handjes waarmee je kan klappen. Is dat iets voor Frank?
11: Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een leuke optie is.
12: Hierin verschilt jouw leven denk ik niet van anderen. Ik zie hier heel veel mensen snoep uitkiezen voor hun familie, vrienden. Maar jouw leven verschilt denk ik op andere terreinen weer wel.
11: Ja, ik denk dat in mijn specifieke geval dat mensen soms ook wel kunnen kijken en ze zien een hele vrolijke persoon en ze zien moeder en mijn broertje erbij en denken van, oh, wat schattig en alles. Maar het kan soms ook zijn moeilijke kanten hebben en ook als je zeg maar naar de telefoon de hele dag doorgaat of je hebt papierwerk dat weer ingevuld moet worden of er is weer een bezwaar dat aangetekend moet worden of je moet een klacht indienen tegen het een of het ander. Ja, dan zit je wel even met je handen in je haren, dat je denkt van, nou alsjeblieft zeg, ik zou nu zo graag nog eventjes nog verder aan mijn onderzoek willen schrijven voor school of dat willen gaan doen of eventjes het centrum in zeg maar met mijn beste vriendin en dat dan heb je daar gewoon geen tijd voor en dat zien zij dan niet zeg maar als je voorbij komt lopen en je kunt sowieso niet aan iemand zien dat die mantelzorger is.
6: Een reportage van Dagmar Mul was dat. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken zijn er meer regelingen nodig voor deze groep, concludeert het SCP. Een elektromonteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf gekregen. Hij hoeft die alleen uit te voeren als hij nog een keer een grote fout maakt in zijn werk. 4 jaar geleden installeerde hij een laadpaal bij het huis. Bij het boren raakte hij per ongeluk een gasleiding en even later volgde een grote explosie. Het huis stortte volledig in. Een van de bewoners raakte gewond en de monteur zelf ook. Het gerechtshof verwijt hem dat hij niet beter naar de leidingen had gekeken, maar houdt ook rekening met de gevolgen die de ontploffing al voor hem heeft gehad. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. De temperatuur loopt in het zuiden op naar 26 graden. Ook de dagen daarna veel zon en zomerse temperaturen.
5: Dankjewel Casper. Dan naar Helene Geest. Is het nog druk op deze donderdagavond?
13: Ja, behoorlijk. Er staat nu nog 400 kilometer file. Er zijn grote problemen op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Bij Hoenderlo is een kettingbotsing gebeurd. De weg is daar zo goed als dicht. Voorlopig kun je beter omrijden over de A30, de A12 en de A50. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen ruim een half uur vertraging door slecht wegdek. De rechte rijstrook is daar dicht. Dat merk je ook op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. Daar zelfs drie kwartier vertraging, staat ook nog een auto met pech. De A7, de afsluitdijk, die is ook dicht richting Friesland. Door een ernstig ongeluk gaat ook nog lang duren daar. Je kunt omrijden over de A6. Daar gebeurde wel eerder vanmiddag een ongeluk bij de Ketelbrug, bij Urk eigenlijk om precies te zijn. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging vanaf Lelystad is nog wel drie kwartier.
3: NPO Radio 1. EO.
4: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
5: Goedenavond, het is een lang gekoesterde wens van de Oekraïense president Zelensky.
14: And if Ukraine will be in EU and in NATO in closest years, of course it will help us very much. And I think that they will not come back. We will have strong army and strong allies and strong unity.
5: Ja, de Oekraïense president wil dus de Europese Unie in, maar Europese landen hebben nog een beetje koud watervrees. De Duitse bondskanselier Merz komt nu met een tussenoplossing. In een brief aan de Europese Commissie pleit hij voor een soort schaduwlidmaatschap voor Oekraïne. Maar is dat een goed idee? En Zelensky zelf denkt nog van niet. Hij vindt het niet zo'n goed idee. Hij wil namelijk volwaardig lid worden. En ik praat over die ontwikkelingen met de Tweede Kamerlid Felix Klos van D66. Goedenavond. Met Europarlementariër namens BBB Sander Smit ook goedenavond. En met buitenland-expert aan de Radboud Universiteit Laurien Krump. Mevrouw Krump, Merz noemt zijn plannen een geopolitieke noodzaak. Ziet u die noodzaak ook?
15: Ja, die zie ik zeker. Oekraïne is in oorlog en deels bezet door Rusland. Er moet wat gebeuren voordat Trump Oekraïne nog verder in de uitverkoop doet richting Rusland. Op de NAVO kunnen we niet meer leunen vanwege de crisis in de betrekkingen met de Verenigde Staten. Dus de EU moet absoluut een stap zetten om het initiatief in die oorlog naar zich toe te trekken. En om Oekraïne, en nu er de laatste dagen ook weer meer burgerdoden zijn gevallen dan in tijden, een steun in de rug te geven.
5: En hoe werkt het plan van Merz precies?
15: Het gaat over associate membership, dus geassocieerd lidmaatschap. Dat bestaat tot nu toe nog niet, dat is iets nieuws. En het idee is dat Oekraïne bij alle toppen aanwezig mag zijn. Dat het ook bepaalde subsidies mag krijgen. Mm-hmm. Maar dat het geen stemrecht krijgt totdat het volwaardig lid is. Maar wat het allerbelangrijkste is, de EU heeft ook een soort artikel 5 zoals de NAVO. Het idee van een aanval op één is een aanval op alle. Artikel 42.7 is dat. En die veiligheidsgaranties zouden dan ook voor Oekraïne gelden. En dat is eigenlijk de kern van het idee van Merz.
5: Oké, dus die veiligheidsgaranties komen vanuit de Europese Unie en ze mogen wel meedoen, maar nog niet meestemmen. Meneer Klos, Tweede Kamerlid dus voor D66. Bent u blij met deze oproep van de Duitse bondskanselier?
16: Ja, daar ben ik blij mee, omdat hij een doorbraak probeert te forceren in dit dossier dat inderdaad vastzit op de onwil van lidstaten binnen de Europese Unie.
5: Ook van Nederland, toch?
16: Nee, Nederland die kijkt met inderdaad striktheid naar het voldoen aan de Kopenhagen-criteria. Maar de meerderheid in de Tweede Kamer en ook het Nederlands kabinet is voorstander van gefaseerde toetreding, zoals Merz dat nu ook voorstelt.
5: Ja, en even voor helderheid, de Kopenhagen-criteria, dat zijn de afspraken waarin staat waar een land aan moet voldoen voordat ze lid kunnen worden van de Europese Unie. Hè?
16: Precies, op het gebied van de rechtsstaat is met name waar Nederland dan naar kijkt. Want je wil ook niet een paard van Troje binnenhalen. Dus daar zijn we strikt maar fair op. Maar zeker is dit een doorbraak die we nodig hebben. Het Nederlandse kabinet en de Nederlandse Tweede Kamer is daar ook voorstander van.
5: Ja, en waarom vindt u het een goed plan?
16: Ik vind het een goed plan, eigenlijk precies zoals de vorige spreker betoogde, omdat het Oekraïne een steun in de rug geeft. Maar nog meer vind ik het een goed plan op de lange termijn dat Oekraïne ook volwaardig lid wordt van de Europese Unie, of zelfs op de enigszins korte termijn, omdat dat in het Nederlandse en in het Europese belang is. Het is in ons veiligheidsbelang dat wij straks het land hebben met het sterkste en modernste leger van Europa, dat onderdeel is van onze Unie. En het is in ons economisch belang, omdat we de markt daarmee vergroten en meer kansen bieden voor Nederlandse ondernemers en Nederlandse burgers.
5: Ja, meneer Smit, kijkt u er al naar uit om straks naast de Oekraïnse collega's in het Europese parlement te zitten?
17: Nou, niet zozeer. We hebben al als BBB een Oekraïnse stagiair gehad in het Europese parlement. Ja. Dus wat dat betreft, we zijn daar helemaal niet kinderachtig in. Maar het plan van Merz is hoogst onverstandig, ook voorbaar en binnen bestaande EU-verdragen gewoon onmogelijk. Dus het is een luchtballon. Wat mij betreft ook geen oplossing voor de acute veiligheidsuitdaging in geopolitiek die wij als BBB natuurlijk ook zien. We steunen ook Oekraïne natuurlijk militair. BBB heeft al vanaf het begin van haar bestaan ook gepleit voor militaire hardweersteun aan de Oekraïne. Dus dat staat allemaal niet, niet ter discussie.
5: Waarom denk je dat dit een slecht plan is?
17: Ja, er bestaat niet zoiets als een geassocieerd lidmaatschap. Mm-hmm. Het komt op mij over als het gefaseerd binnenrommelen van Oekraïne in de Europese Unie, zonder dat het aan het volledige hele pakket van Kopenhagen-criteria hoeft te voldoen. Nee. En we zien al dat Oekraïne nu heel veel problemen heeft met het voldoen aan het EU-acquis, waar het gaat om zelfs voedselveiligheid, maar ook andere zaken.
5: Mm. EU-acquis, dat zijn alle wet- en regelgeving die een land vanuit Brussel dan moet implementeren.
17: Ja, klopt. En Oekraïne heeft daarnaast natuurlijk enorm veel problemen met corruptie. Merz spreekt, ja, als we niet aan de rechtsstaatregels voldoen, dan zouden we dat geassocieerde lidmaatschap ook weer kunnen intrekken. Ja, ze voldoen daar nu ook al op hele moeilijk, eigenlijk niet aan. Ze hebben enorm veel corruptie. We hebben dat tot in de regeringskringen de afgelopen tijd gezien. Zelfs de chef-staf van Zelensky is daarvoor aangeklaagd. Dus het is allemaal geen klein dier. Ja. En ik denk dat we aan andere oplossingen moeten denken. Namelijk aan echte militaire steun. Daar staat de EU pal voor. Maar stoppen met het proberen binnen te rommelen. Ja. En wij zijn als BBB open voor andere vormen van lidmaatschap. Maar dat vereist verdragswijziging. En wij zien dat meer als een mogelijkheid om lidstaten die zoals de Oekraïne bij hun toetreding eigenlijk de hele Unie zouden kunnen destabiliseren, ook door hun omvang, in een soort wachtkamer te kunnen zetten.
5: Maar even voor de helft, u zegt het moet gewoon
17: doen aan alle criteria.
5: Ja, u zegt het moet gewoon volgens de spelregels. Zit daar niet wat in, meneer Klos? Want het is nogal wat. Hè? Ik bedoel, we zijn zo'n nauwe samenwerking met z'n allen. Ja, is het dan niet handig als je als nieuw lid wel aan de spelregels voldoet?
16: Jazeker, en voor volwaardig lidmaatschap zal dat ook gelden. Er is ook informeel onderhandeld met Oekraïne in de afgelopen tijd, omdat dat formeel onmogelijk bleek, omdat de gewezen premier van Hongarije dat blokkeerde.
5: Viktor Orbán.
16: Bij die informele onderhandelingen heeft Oekraïne al enorme stappen gezet. We weten uit publieke bronnen dat al 84% van alle hoofdstukken, zoals dat heet, in die onderhandelingen al doorlopen zijn. Dus een onderhandeling zou ook redelijk snel kunnen gaan. Maar ik denk toch dat er ook wat te zeggen valt voor zo'n gefaseerde toetreding, dus een gedeeltelijke toetreding, omdat je daarmee ook Oekraïne dicht bij de Europese Unie houdt. Ik vind ook dat dat niet alleen toepasbaar zou moeten zijn op Oekraïne, maar ook op andere landen die al heel lang kandidaat lidstaat zijn op de Westelijke Balkan, die soms al jaren, soms wel meer dan 10 jaar in die procedure zitten, ook gefrustreerd raken.
5: En maar wat is er dan niet goed aan de spelregels die we daar hebben afgesproken?
16: De spelregels die we hebben afgesproken zijn nu zo restrictief dat landen heel lang in zo'n procedure kunnen zitten en dus ook gefrustreerd kunnen raken met de Europese Unie, omdat er te veel wordt gevraagd aan hervormingen en te weinig wordt beloond. En dus wat D66 vindt, is dat je ook bij de tussenstappen beloning zou moeten uitreiken. En dat is ook eigenlijk wat Merz nu zegt, en dat is ook wat de Tweede Kamer in Nederland ondersteunt.
5: Ja. Vragen we te veel van de nieuwe toetreders, meneer Smit?
17: Nee, absoluut niet. Ik denk dat die Kopenhagen-criteria, dat er niet iets op afgedaan moet worden. Het lijkt dat D66 het wel wil doen. En het is juist, als je voor Oekraïne uitzonderingen gaat maken, werkt het ook demotiverend voor landen zoals Montenegro, die ook al heel ver zijn bij allerlei hervormingen. En waar Oekraïne nog aan moet beginnen, zeker op rechtsstaat en corruptie, zoals ik net noemde. En ik denk dat we daar ook dat ontmoedigende effect niet uit de weg moeten gaan. Maar wat de heer Klos eigenlijk blijft verzwijgen is ook het effect van het voorstel van Merz om ook uit de Europese begroting allerlei uitkeringen aan Oekraïne te gaan doen. Oekraïne is een enorm land. Het is qua oppervlakte groter dan Frankrijk. Het zou direct de grootste lidstaat in omvang zijn.
5: Ja, qua oppervlakte.
17: Qua oppervlakte. Het zou enorme budgettaire implicaties hebben. En ik vraag me eigenlijk af hoe de heer...
5: Gaan alle boerensubsidies gaan naar de Oekraïnse boeren, meneer Smit?
17: Nou ja, onder andere, maar ook andere
5: vormen van
17: subsidie. Dus het Nederlandse netto-afdrag zal ook stijgen, ook bij zo'n geassocieerd lidmaatschap. Ja. Want Merz voorziet dus begrotingsuitkering uit de EU-begroting in zijn brief aan Oekraïne. Dus dat gaat ook voor Nederland enorme implicaties hebben. En we zijn dan netto, de grootste netto-betaler. Gaan we nog meer miljarden dan aan die EU-afdracht besteden?
5: Ja, goed punt wil ik voorleggen aan meneer Klos. Gaat het ons veel geld kosten?
16: Kijk, weet u, ik hoor hier weer allemaal angstbeelden, maar ik zie eigenlijk vooral wat het ons op kan leveren. Oekraïne is de graanschuur geweest van de Sovjet-Unie. Het kan ons op het gebied van voedselzekerheid heel veel opleveren. Het was vroeger het Silicon Valley van de Sovjet-Unie. Het heeft een geweldig opgeleide beroepsbevolking met heel veel innovatiekracht. En het heeft bovendien een jonge pro-Europese bevolking die dolgraag bij ons willen horen. Het heeft het sterkste en meest innovatieve leger van Europa. Dus op alle fronten is Oekraïne een verrijking en een versterking voor de Europese Unie. En zouden we dus minder moeten kijken alleen maar naar de beren op de weg en meer moeten kijken naar wat het ons oplevert.
5: Maar gaat het ons veel kosten in het begin?
16: Nee, sterker nog...
5: Bijvoorbeeld aan landbouwsubsidies die die kant op gaan?
16: Ja, ik hoorde meneer Smit inderdaad net praten over de landbouw. Dat is al lang berekend. Het kabinet heeft gevraagd om een doorrekening over wat de toetreding van landen op de Westelijke Balkan, Oekraïne en Moldavië zou betekenen. En het reële BBP van de landbouwsector in Nederland zou daarmee stijgen. Dus ik zie ook eerlijk gezegd wat dat betreft de bedreiging niet.
17: Okay. Nee, het gaat me om de netto-afdracht. Dus over de landbouwsector hier. Ik wou dat u ook zo enthousiast zou zijn over de landbouwsector in Nederland als u dat bent over de landbouw in Oekraïne. Daar heeft D66 nog veel te leren. Omdat de eigen Nederlandse landbouw trots te zijn, die tot het meest innovatieve ter wereld behoort. Maar het gaat me om de netto-afdracht. En die zal navenant stijgen als wij met dit plan van Merz doorgaan. Een gefaseerd lidmaatschap, een volledig lidmaatschap sowieso, maar ook een gefaseerd lidmaatschap waarbij Oekraïne het allerlei fondsen, uitkeringen ontvangt uit de Europese begroting. En dat heeft enorme implicaties. Dus ja, ik ben erg benieuwd naar hoe de heer Klos dat in de Rijksbegroting wil gaan dekken de komende tijd. Want ik zie allerlei kortingen op sociale zekerheid, et cetera, in de plannen van het huidige minderheidskabinet. Ik zie nog weinig leveren op het versterken van onze buitengrenzen en asiel.
5: Nee, dan gaan we de hele wereld beschouwen. Dat wil ik nu niet doen. Want ik wil ook nog even naar Laurien Krump, onderzoeker. Ja, wil ik echt doen, hoor, meneer Smit. Ik wil naar mevrouw Krump. Die net al uitlegde dat een van de belangrijkste redenen voor dit voorstel van de bondskanselier is om Oekraïne onder die veiligheidsparaplu van Europa te laten vallen. Hoe werkt dat precies, mevrouw Krump?
15: Ja, dus de EU heeft net als de NAVO, alleen dan wel in iets bredere zin en wat minder specifiek, een clausule, ik noemde hem net al 42.7, waarin staat dat lidstaten elkaar moeten beschermen in het geval dat de soevereiniteit van een van die lidstaten geschonden wordt. Nou, dat is bij Oekraïne al het geval. Er wordt natuurlijk al binnen de Coalition of the Willing meer dan een jaar gesteggeld over die veiligheidsgaranties. En met name door de houding van de Amerikanen is daar geen oplossing voor.
5: Ja, de Coalition of the Willing zijn de landen die nu op een soort van vrijwillige basis Oekraïne helpen.
15: Precies. Ja, en wat heel belangrijk is, is ook om die discussie iets breder te trekken dan de EU en die Coalition of the Willing zijn het Verenigd Koninkrijk, dat natuurlijk sinds de Brexit uit de EU is, en Frankrijk de trekkers. Nu probeert Merz met dit voorstel weer het initiatief naar zich toe te trekken. Maar het gaat erom dat het EU-landen zou verplichten, ook als er onderhandeld wordt en een mogelijk akkoord wordt, om voor Oekraïne in de bres te springen. En dat is natuurlijk al een heet hangijzer wat lang speelt. En ik denk dat het ook belangrijk is dit voorstel breder dan de EU te interpreteren. Want wat ik van belang vind in dit voorstel, en dat is denk ik de kern van de zaak, is dat de EU, dat Europa, dus niet alleen de EU, Europa in bredere zin, stappen moet gaan zetten, omdat Oekraïne niet alleen het slachtoffer is van Russische agressie, maar ook Trump en Poetin onder één hoedje spelen en er een crisis is in transatlantische betrekkingen. Waardoor Europa niet alleen niet meer aan tafel zit bij de Russen en Amerikanen, maar ook bij de Amerikanen en de Russen op het menu komt te staan. Dus er moet wat gebeuren om schot in de zaak te zitten en op te krijgen. En op veiligheidsgebied echt concrete steun aan Oekraïne te kunnen beloven.
5: Maar toch even, want dat hebben we ooit afgesproken als natuurlijk iets hypothetisch. Gelukkig maar, een aanval op één is een aanval op alle. Ook een beetje in dat Europese artikel toch. Bij Oekraïne weet je, als ze nu lid worden, dat dat niet hypothetisch is, maar dat daar daadwerkelijk een oorlog plaatsvindt. Moeten wij dan op basis van het verdrag ook militairen gaan sturen?
15: Ja, dat is tegelijkertijd de sterkte en de zwakte van het voorstel. Want in feite kan de EU in de praktijk die veiligheidsgaranties heel moeilijk bieden. Hè. Dat is waarom we ook de hele tijd toch nog proberen om de Verenigde Staten binnenboord te houden. En daarom vind ik het zo belangrijk dat er breder wordt gekeken dan de EU. Binnen de Coalition of the Willing, dat bredere, lossere verband waar we het net over hadden van landen die Oekraïne willen steunen, hebben de Britten en de Fransen in januari al op papier gezet dat ze ook zelfs bereid zijn troepen te sturen. Ik denk dat dat op dit moment niet wenselijk is, want de EU heeft nog niet de slagkracht om dat ook waar te maken. Maar ik denk dat dit voorstel breder moet worden getrokken in een bredere Europees verband. En dat er ook het initiatief door de EU en door de Coalition of the Willing moet worden genomen om met Poetin om de tafel te gaan. Hè. Poetin heeft net voorgesteld dat Schröder, voormalig bondskanselier, vanuit Europa als een soort gezant kan optreden. En dit voorstel zal als springplank gebruikt kunnen worden. Niet alleen om Oekraïne meer veiligheid te bieden, maar ook om weer het initiatief richting Rusland en de VS te nemen.
18: Ja, met het voorstel voor Schröder waren Europese landen overigens niet heel erg blij.
15: Nee, de VS klopt. Toch? Daarom is er iets anders nodig. Ja.
18: U bent dus voorstander van dit halve lidmaatschap van Oekraïne. Maar hoe ziet u die veiligheidsgaranties dan voor zich?
16: Ja, die veiligheidsgaranties die zullen we Europees moeten kunnen bieden. Daarom is het ook zo goed dat bij de vorige informele raad in Cyprus, waar de regeringsleiders dan bij elkaar kwamen, eindelijk is gesproken over hoe je dat artikel zou moeten operationaliseren. Want inderdaad, het artikel dat we hebben binnen de Europese Unie is daar niet geheel helder over. Maar die zou ook verstrekkender kunnen zijn dan artikel 5 van de NAVO. Dit is precies waarom deze...
18: Maar moet Frankrijk als EU-lid zijn nucleaire wapens op Moskou gaan schieten op het moment dat een Europese Unie land in een oorlog is?
16: Laten we daar niet zo per land over gaan speculeren hoe dat precies zou werken.
18: Maar wat is wel belangrijk, toch? Als je mensen een belofte doet, als je Oekraïne een belofte doet, je valt onder onze veiligheidsgaranties, is het wel fijn als zij en wij weten wat die belofte inhoudt.
16: Ja, de belofte houdt in dat wij alles in onze mars doen om hen veilig te houden. En dat is ook de reden waarom wij het zo belangrijk vinden om zo'n Europese Defensie-Unie op te richten, zodat je ook geloofwaardig niet alleen een gezamenlijk buitenlandbeleid hebt, maar ook een gezamenlijk defensiebeleid. En daar ontbreekt het inderdaad nu aan, zoals mevrouw Crump ook terecht zei. Daarom moeten we in Europa sterker samenwerken. En daarom vond ik het ook heel goed dat over partijen heen een groep Europarlementariërs opriep aan alle landen, 2 weken geleden nog, om zo'n Europese Defensie-Unie op te richten. En daar werkt het Nederlands kabinet ook aan.
18: Maar even dan toch concreet, vindt u dan als Oekraïne onder deze regeling waar u voorstander van bent, valt dat Nederland bijvoorbeeld militairen naar Oekraïne moet sturen?
16: Dat zullen we op dat moment die discussie moeten voeren.
18: Waarom niet nu?
16: Ja, omdat ik vind dat wij een Europese Defensie-Unie moeten oprichten en in Europese context de veiligheid van Oekraïne moeten garanderen. Dat is de discussie die Merz los probeert te frikken. En dat is waar ik voorstander van ben.
18: Ja. Sander Schmidt, hoe ziet u die veiligheidsgaranties voor zich?
17: Ik hoor hier allerlei mensen de NAVO doodverklaren. Ik vind dat zeer voorbarig.
18: U denkt dat het goed gaat met de NAVO?
17: Dat is onze veiligheidspijler tot nader order. Je kunt allerlei zaken opnieuw uitvinden. Ik denk dat het hoogst onverstandig is, u heeft het ook zelf aangestipt, om een gebied in oorlog, een land in oorlog te gaan laten vallen onder die bijstandsclausule van de Europese Unie, wetende dat daar door een oorlogssituatie van de Europese lidstaten tegenover Rusland toch ook een kernmacht zou ontstaan. Dus ik vind dat een confrontatieve benadering. Ik vind dat ook geen recht doet aan het EU-lidmaatschap. Gewoon op de lange termijn met afronding van die Kopenhagen-criteria voldoen aan alle regels zonder uitzonderingen. Als je dat niet vasthoudt en dat gaat vermengen met veiligheidsgarantie, want die kunnen natuurlijk al geboden worden. Het is net ook gezegd, het Koninkrijk neemt er een deel. Noorwegen steunt ook Oekraïne. Nederland steunt Oekraïne. Dat kan wat mij betreft ook.
18: Maar wat stelt u dan voor? Want dan is het ook het risico dat we een beetje blijven doormodderen zoals we inmiddels al meer dan 4 jaar doen.
17: Nou, ik denk dat het vooral niet goed is als wij als Europa in een directe confrontatie de Europese Unie met Rusland terecht zouden komen. Dus ik ben wel eens met de vredesvoorstellen die zijn gedaan.
18: Met die voorstellen ook, want die gingen best ver.
17: De vredesoverlegideeën. Ik denk dat dat positief is om daar naar te werken. Natuurlijk een rechtvaardige vrede. We moeten Oekraïne blijven steunen met militaire middelen, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Maar om de hele EU door een geassocieerd lidmaatschap direct in militaire confrontatie met Rusland te brengen. Ja, dat is misschien een droom van D66 voor het EU-leger. Dat is niet de droom die wij als BBB hebben. Om met een Europese Defensie-Unie-leger tegenover Russische strijdkrachten te komen. En Nederlandse dienstplichtige oproepplichtigen. Lijkt me ongewenst.
18: Oké, en ik heb tot slot nog een vraag voor meneer Klos van Elise. Die stuurt namelijk naar de NPO-luister-app. Oekraïne is totaal nog niet klaar om lid te worden van de EU. Het land zit nog midden in een oorlog. En moet je, dat is de vraag van haar, andere straatarme landen geen voorrang geven op een lidmaatschap die misschien ook wel staan te wachten? Waarom moet Oekraïne voorrang krijgen op die andere landen die ook kandidaat lid zijn, meneer Klos?
16: Ik denk dat de reden die Merz geeft juist is. Namelijk dat Oekraïne op dit moment vecht voor onze veiligheid. Mm-hmm. Dat is begonnen met de Europese droom in 2014. De Europese vlaggen die wapperden op het Maidanplein. Voor Oekraïne is het lidmaatschap van de Europese Unie het ultieme perspectief waar zij naar op zoek zijn. Oekraïne is onze belangrijkste veiligheidsgarantie. En daar moeten wij heel zorgvuldig mee omspringen als Europese Unie.
18: Oké, dank jullie wel voor dit gesprek. En volgende maand dan wordt er tijdens de EU-top ook over doorgepraat. We hoorden BBB-europarlementariër Sander Smit, D66 Tweede Kamerlid Felix Klos en buitenland-expert van de Radboud Universiteit Laurien Krump. En zometeen dan praat ik met oud-AIVD'er Jelle Postma over een paper dat hij heeft geschreven. Hij vindt namelijk dat radicaal rechts het christendom voor zijn karretje spant.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
23: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
22: Ja, verder dan dat kan ik ook niet. Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
23: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
22: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
23: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
22: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
24: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
3: NPO Radio 1.
18: Het is net iets na 6:30, zit Van der Linde hier voor het NOS Journaal.
29: Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France-toestel neer, waarbij 228 mensen omkwamen. Volgens de rechtbank in Parijs zijn de vliegtuigbouwer en de luchtvaartmaatschappij volledig verantwoordelijk. Apparatuur deed het niet goed en piloten waren niet goed getraind. Vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. Dat is een van de maatregelen om de stijgende kosten door de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Een andere maatregel is dat kinderen een maand gratis met de bus mogen.
18: Alleen wordt het nu snel minder met de files.
30: Nou, er staan een paar hele hardnekkige files en die worden veroorzaakt door ongelukken. Dus dat is ook niet zo 1, 2, 3 weg. Zoals bijvoorbeeld op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderloo. daar is een ongeluk gebeurd en waarschijnlijk is dat pas rond 8 uur allemaal opgeruimd daar. Want er zijn 8 auto's bij betrokken. Het verkeer kan daar alleen via de vluchtstrook en je kunt dus maar beter omrijden via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Op de A1 is verderop ook nog een ongeluk gebeurd bij Badme. Vanaf Twello kost je dat 3 kwartier. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een 30 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door slecht wegdek. Daardoor ook een lange file op de A27, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. Ook meer dan een 30 minuten vertraging. De afsluitdijk die is ook nog altijd dicht richting Friesland door een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via de Flevopolder. Op de A29 zijn nu ook problemen, want in de Heinenoordbrug tunnel heeft iemand de slagbomen eruit gereden. Daardoor is die A29 nu in beide richtingen dicht. Je kunt het beste de borden Breda volgen.
0: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
18: Nog steeds is er een kloof tussen wat mannen verdienen en wat vrouwen verdienen, tot ergernis van veel mensen, waaronder politici.
1: Hier is al een afspraak over gemaakt in Europa. En Europa zegt ook, in 2026 moet Nederland transparantie hebben over de grote loonkloof die er nog steeds in Nederland is. Meer dan 10%. 1,9 miljard per jaar verdienen vrouwen in Nederland gewoon minder. Ze kunnen in november stoppen met werken.
18: Al dus pro-Tweede Kamerlid Marjolein Moorman. Het kabinet wil nu het opvragen van salarissen van collega's met een vergelijkbare functie mogelijk maken. Maar gaat dat helpen? Dat bespreken we zo.
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
18: Eerst iets heel anders, want bijvoorbeeld kruizen die worden meegedragen bij anti-asielprotesten en spandoeken met christelijk-nationalistische verwijzingen. In Nederland worden christelijke symbolen steeds zichtbaarder bij betogingen en op online platforms van extreemrechtse groeperingen. Dat staat in een publicatie van de stichting Justice for Prosperity, die morgen uitkomt. Volgens de organisatie gaat het om meer dan alleen losse symbolen of incidenten. En oud-AIVD'er Jelle Postma is de oprichter van die stichting Justice for Prosperity. Welkom, goed dat u er bent. Bij het lezen moest ik bijvoorbeeld denken aan die demonstratie van vorig jaar op het Malieveld van Els Rechts, vlak na de dood van Charlie Kirk.
2: Wij moeten echt een voorbeeld nemen aan Charlie. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en alle andere nabestaanden die dicht bij hem stonden. Een mooie tekst uit de Bijbel die troost geeft in deze donkere tijd is: in vrede zal ik gaan liggen en wel daar slapen, want u alleen, Heer, doet mij veilig wonen. Dat is Psalm 4 vers 9. Laat je sowieso horen voor Charlie Kirk!
18: Nou, u heeft dus onderzoek gedaan naar christelijke symboliek, christelijk gedachtegoed bij dit soort demonstraties, maar ook bij demonstraties die nog meer uit de hand lopen. Welk verband ziet u?
6: We zien dat bepaalde instrumenten worden ingezet om steeds extremistisch gedachtegoed te normaliseren. Dat zie je door bijvoorbeeld de defendgroepen die naast de mensen uit Loosdrecht staan en daarmee het rechtsextremistisch gedachtegoed normaliseren. En hier zie je ook inderdaad dat de christelijk-nationalistische hoek de kruisen meeneemt richting de protesten die dan vaak uit de hand lopen op het Malieveld, waar we ze veel hebben gezien, waar inderdaad Els Rechts ook nog voorlas uit de Bijbel, waarop we borden zagen als God is goed en Geert is groot. En dat is doorgezet. En we zien steeds meer symboliek aanschuren eigenlijk tegen die protesten die dan vaak uit de hand lopen.
18: En wat is dan het moment dat u als oud-inlichtingenman denkt, dit is foute boel, want christenen die fan zijn van Geert Wilders, dat kan natuurlijk, dat hoeft geen probleem te zijn.
6: Nee, absoluut niet. En ik hoop dat hij veel gebeden krijgt. Waar wij onderzoek naar doen wereldwijd, van de Pacific tot aan Sub-Sahara-Afrika en hier nu in Europa, is het de maatschappelijke manipulatie. Dus bepaalde instrumenten die worden gebruikt om een maatschappij, om de temperatuur te verhogen en daarmee en dat te kunnen kapitaliseren. En dat is wat we hier nu ook zien en dat is wat ons zorgen baart. We hebben gezien dat ook de Raad van Kerken zich dus haar zorgen heeft uitgesproken over de toename van christelijk nationalisme. En dat dat ook schade kan toebrengen.
18: Ja, zij keuren dat af.
6: Zij keuren dat af. En we zien dat ook in Engeland bijvoorbeeld. Ja. Dat gaat heel hard daar. En daar zie je ook de Church of England. Die maken zich enorme zorgen over dat christelijk nationalisme wat toeneemt.
18: Want u heeft het over instrumentaliseren. Wie wordt er dan precies geïnstrumentaliseerd? Wie wordt er voor wiens karretje gespannen? Want dat impliceert dat een beetje.
6: Ja, dat klopt. Wat we daarbij zien is dat christelijk nationalisme die gebruikt religie eigenlijk als instrument om in dit geval te bepalen wie hoort er in Nederland thuis en wie niet. Wie hoort er in onze Europees witte christelijke etnostaat thuis en wie niet? En dat betekent dus dat alles wat er niet thuis hoort, dat moet of niet binnen worden gelaten, of die moeten worden het land uit worden gezet.
18: Ja, maar wie doet het dan? Want voor het karretje spannen, dat is nogal wat. Wie wordt dan gebruikt door wie?
6: Ja, dat is altijd de vraag.
18: U heeft er onderzoek naar gedaan.
6: Precies. Nou ja, dat is niet makkelijk te zeggen wie nou de telefoon oppakt en de ander belt. Wat we zien is dat het steeds meer in elkaar overloopt. Net zoals dat we zien, en dat gaat misschien te ver voor nu, maar hoe we zien dat religie overloopt in het Witte Huis op dit moment. En de tatoeages van Piet Hegseth, dat zijn hartstikke duidelijke kruisvaarders tatoeages van de Minister of War in Amerika. Dan zie je de gebeden die worden gebezigd in de Department of War. De vermenging van politiek en religie, de vermenging van extremistisch gedachtegoed met christelijk-nationalistische symboliek, ja, dat baart zorgen. Omdat als dat gaat vermengen, dan kunnen we kaf van het koren niet meer scheiden. En dan wordt het geloof wordt ingezet als wapen richting meer extremistisch gedachtegoed. Ja.
18: Want ziet u in uw onderzoek christenen die radicaliseren, of ziet u dat geradicaliseerde mensen christelijke symbolen gebruiken?
6: Beide. We zien dat het precies hetzelfde met de defendgroepen, met extremisten, rechtsextremisten. Sommigen die waren dat al. En dat zijn oude bekenden van Voorpost en andere Wolverad, oude bekenden. Die je ook bijvoorbeeld in dat mooie Volkskrant-artikel zag. De analyse van wie waren er allemaal op het Forum voor Democratie, kerstgala. Daar zie je heel veel oude bekende, Martin Selner uit Oostenrijk, voor de mensen die hem kennen.
18: Een nazi uit die, Oostenrijk.
6: Precies, en de vrienden, hij was er zelf niet, zijn vrienden wel. Die zie je dan steeds prominenter in beeld. Maar die kennen we al. Ja. Het grote risico wat we zien is dat mensen die meelopen, zich aangetrokken voelen tot, hè, wij hebben oprechte zorgen. En die vinden dat ook. Misschien als ik met hen mee ga doen, dan kunnen we ons samen sterk maken. En dat is dus een beetje het winning team gevoel. Ja. Waar we ook voor moeten oppassen. Ik wil ook absoluut niet prediken dat zij de winning team zijn. Maar dat is wel het gevoel wat wordt gecreëerd.
18: En mijn vraag bedoel ik meer, zijn er bijvoorbeeld kerkverbanden of andere groeperingen die echt aan het radicaliseren zijn? Of zijn er mensen die al geradicaliseerd zijn en die denken, oh, dat christendom is een mooie afbakening, nou ja, om de symbolen te gebruiken om te laten zien waar we vandaan komen bijvoorbeeld? Zijn het cultuurchristenen of zijn het echt radicaliserende christenen?
6: Ja, beide. We zien wij gebruiken een bepaald ecosysteem met verschillende groepen die samen zorgen voor die maatschappelijke onrust. En inderdaad, de echte ultra-conservatieve ideologische organisaties, die spelen hier een grote rol. Die hebben ook de plannen voor de 10, 15 jaar.
18: Wat voor organisaties zijn dat?
6: Denk aan de Heritage Foundation als auteurs van Project 2025. Ja. Inmiddels bekend. Hè, de instructie eigenlijk aan Trump voor zijn eerste periode in het Witte Huis. Tot aan in Polen Orde Juris. Die hard bepleit heeft voor de anti-LBTI-zones in Polen, in Warschau. Tot aan de denktanks van Orbán, die het nu heel moeilijk hebben natuurlijk zonder hun beschermheer. Ja. Dat is MCC, de Nieuw Instituut.
18: Maar dat zijn allemaal voorbeelden in het buitenland. Heeft u die voorbeelden ook in Nederland?
6: Nou, in Nederland hebben we bijvoorbeeld Citizen Go als vertakking van een internationale organisatie. We hebben natuurlijk Civitas Christiana, die ook recent een tik op de vingers heeft gekregen van de rechter.
18: Een reactionaire katholieke organisatie is dat?
6: Precies, die hebben leugens verspreid over waar Rutgers zich voor inzet om kinderen voor te lichten.
18: Maar sturen die ook groepen aan die overgaan tot geweld? Heeft u dat verband gezien? Wat is het verband tussen dat soort groepen en die protesten waar u het net over had?
6: Dit is een goede vraag. Er is altijd lastig om te zeggen, is er een koffer met geld overgegaan, bijvoorbeeld van de een naar de andere kant? Dat hebben wij hier niet gezien. Dat hebben we wel bijvoorbeeld gezien in Oeganda, waar de doodstraf op homoseksualiteit is ingevoerd. Die koffer met geld die ontbreekt hier nog wel. Het elkaar vooruit helpen. Ja. Dat zie je nu ook. Hè? De kritiek die wij uiten bijvoorbeeld op Defente, dat is dan precies iets waar deze groepen zich dan ook druk over maken. En zeggen, ja, maar dit zijn alleen maar mensen die opkomen voor hun mening. En dat moet kunnen.
18: Wat heeft u het vermoeden dat de mensen die ook te ver gaan bij protesten of die gaan rellen, ook met christelijke symbolen, dat die verbonden zijn met ook het internationale netwerk dat u eigenlijk net omschrijft van nou ja, hele conservatieve organisaties in Amerika, in Hongarije, in Polen?
6: Ja. Ja, zeer zeker. Dat, we hebben zo'n, dat kun je heel mooi zien bij de Remigration Summit bijvoorbeeld. Dat was even geleden in Italië. En volgende week vindt dat weer plaats in Portugal.
18: Ja.
6: En dat is een Remigration Summit. Nou, ik herinneren Marcus Sauer nog die het over omvolking had. Dus dat gaat over inderdaad de deportatie van alles wat niet hier thuis hoort. Lees wit etno Europees. Ja. En die komen daar allemaal
18: met een christelijk sausje daar toch?
6: Nee, maar je zult zien. En laten we allemaal straks kijken welke beelden er allemaal worden gestreamd. Want die zullen daar ongetwijfeld komen. Dat de religieuze, christelijk-nationalistische retoriek daar stevig aanwezig zal zijn.
18: Ja. U haalt in uw rapport ook een paar casussen uit. Het komt op 4 of 5 casussen die u daarin uitwerkt. Gaat dit nou om een paar individuen die christelijke symboliek gebruiken bij dit soort ook, nou ja, rellen of protesten die uit de hand lopen? Of gaat het over duizenden mensen waarbij dit speelt? Heeft u enig idee van de omvang van deze ontwikkeling?
6: Ja, dat is een goede vraag. Wat wij niet claimen is dat we nu met elkaar in een enorm doemperiode terechtkomen waar het allemaal ellendig is. Uh-huh. Waar wij willen graag waarschuwen, we willen graag tijdig aan de bel trekken.
18: Ja.
6: Zodat we niet in de situatie zitten straks waar de Church of England zo in de put zit. Omdat ze het christelijk nationalisme niet meer in de hand hebben.
18: Hmm.
6: Dus een tijdige waarschuwing. Precies in lijn ook trouwens met natuurlijk wat de Raad van Kerken heeft dat signaal heeft afgegeven.
18: Ja, dat was denk ik meer intern gericht. Maar heeft u enig idee hoe groot het is?
6: Ja, dat was inderdaad intern gericht. Dat klopt. En tegelijkertijd is het belangrijk dat ook de politiek hiervan op de hoogte is. En wij allemaal de dingen zien als voorbeeld. Ja,
18: maar vertelt u die politici oprecht benieuwd of gaat dit om 10 radicaliserende christenen of gaat dit om 100.000 radicaliserende christenen? Over welke orde van grootte praten we?
6: Dit gaat over een handvol organisaties en tientallen, wellicht tegen 100. Maar het is altijd.
18: Dus het is klein in omvang, maar wel heel extreem.
6: Het is klein in omvang. Wel groeiende, en dat is precies waarom we nu aan de bel trekken.
18: Ja, want u zegt ook in het rapport, dit is nog het moment om er wat aan te doen. In rapporttaal geschreven, het venster voor vroege interventie sluit zich. Wat kun je doen? Wat verwacht u van de samenleving?
6: Nou ja, ik denk dat vooral voor de mensen die zelf gelovig zijn, kunnen dit herkennen als misbruik van het geloof. En ik denk dat we dat ook dat ze dat ook zo mogen zien. Dat heeft de Raad van Kerken natuurlijk inderdaad als intern signaal afgegeven. Ik denk dat de politiek hier het lef moet tonen om ook inderdaad op een gegeven moment te zeggen. Kijk, als we het namelijk hebben over sharia vanuit de islam, dan krijgen we allemaal koude rillingen over de rug. Maar dit is hetzelfde streven in de meest extreme vorm, maar dan vanuit een ander geloof.
18: Ja, en dus zegt hij, daar moet bewustzijn over komen. Nou, dat
6: zo
18: kan vanaf morgen, want dan komt uw rapport dus uit. Dank u wel. Jelle Postma, Zuid-AIVD-medewerker en oprichter van de organisatie Justice for Prosperity, met wie je dat rapport dus schreef. Dank u wel. Dan naar, ik wou zeggen Amsterdam, maar het is natuurlijk Volendam. Maar daar speelt Ajax in de play-offs voor een plek in de voorronde van de Conference League. Die wedstrijd die ze echt niet wilden spelen, mogen ze nu wel spelen, Dien van het Laar.
4: En dus waren ze vooraf toch met wat lange gezichten hier naar het Krasstadion in Volendam toegekomen. Waar er ook wel een beetje een gekke dynamiek heerst. Want je ziet alle oranje wanden van het FC Volendam stadion. Alle stoeltjes zijn oranje, zoals je gewend bent in het FC Volendam stadion. Maar alle reclameborden, alle digitale reclameborden, alle perskameruitingen, die zijn allemaal in de kleuren en logo's van Ajax. Die hebben een paar dagen lang het stadion van FC Volendam helemaal onder handen genomen en hebben hun eigen sausje eroverheen gegoten, zodat het zoveel mogelijk lijkt alsof Ajax toch nog iets van thuis speelt in de halve finale van de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. Iets van een schrale troost om dit roemloze seizoen van de Amsterdammers toch nog kleur te geven en in ieder geval Europees voetbal over de streep te trekken. trekken. In wat voor prille vorm dat dan ook is. Doet Ajax met één wijziging. Bouwman, Aaron Bouwman. Die staat in de basis. Centraal achterin. Ten koste van Itakura. Hij zit op de bank. Dat betekent een basisplek voor hem. En voor de rest de vaste namen die we de afgelopen weken ook al zagen bij Ajax. Dat 2 minuten onderweg is tegen Groningen. En waar het nog logischerwijs 0-0 staat.
0: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
18: De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat nog steeds. Maar minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daar iets voor bedacht. Hij heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat moet regelen dat bedrijven die meer dan 100 werknemers in dienst hebben vanaf 2027 verplicht worden om die verschillen transparant te maken. Is dat een goed idee? Daarover ga ik praten met Ilse Smit, projectleider bij de FNV, en ook met presentator en ondernemer Jort Kelder. Goedenavond allebei. Mevrouw Smit, u bent enthousiast. Waarom gaat dit die loonkloof eindelijk dichten?
5: Nou, dit is een hele belangrijke stap om de loonkloof te dichten inderdaad. Die is nog steeds 10,5% in Nederland tussen mannen en vrouwen. Dit is de laatste stap in dit wetgevingsproces. Het is een richtlijn uit Europa. En dat gaat eigenlijk 3 belangrijke dingen regelen. Het gaat zorgen dat bij sollicitatieprocedures er niet meer gevraagd mag worden naar het vorige loon. En dat het helder is in vacatures wat ongeveer het salaris is dat je krijgt. Het geeft werknemers het recht om een gemiddelde loon van een groep werknemers op te vragen. En als het bedrijf inderdaad groter is dan 100 werknemers, dan moeten er rapportages komen over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
18: Ja. En u denkt, daarmee gaan we dit probleem eindelijk oplossen?
5: Dit gaat inderdaad een grote stap maken in bedrijven. Er is nu nog een heel groot taboe op die openheid over lonen. Mm-hmm. En we zijn heel blij dat deze wet nu naar de Tweede Kamer is.
18: Jort Kelder, denkt u ook dat dit loonkloof gaat dichten?
7: Ik vind het een goed voorstel, maar het gaat loonkloof natuurlijk niet echt dichten. Er is ook wel, we zijn voorbeelden, want het komt uit de Europese wetgeving voort. In Duitsland, andere landen, Verenigd Koninkrijk. En dan zie je eigenlijk dat het verschil wordt nauwelijks opgegeven. Daar is het een heel klein beetje. Maar moet je echt met de microscoop naar kijken. Maar wat er wel gebeurt, dat is wel een ironisch gevolg, is dat niet de vrouwensalarissen omhoog gaan, maar de mannensalarissen omlaag.
18: Oh, daar ben ik alweer tegen.
7: Dat zullen feministen heel erg leuk vinden misschien. Maar uiteindelijk heeft niemand daar natuurlijk iets aan. Je wilt natuurlijk dat de vrouwensalarissen op niveau van die mannen komen. Dus ik bedoel, dat is gewoon de wetenschappelijke uitkomst van wat er reeds gebeurd is. Dus ik moet maar zien of dat in Nederland anders is. Maar het voorstel gaat mij niet ver genoeg. Eerlijk gezegd, ik ben voor totale openbaarheid van geld. Van wat je aan belasting betaalt, van wat je aan salaris hebt. En dat hoeft ook niet met 100 werknemers. Maar gewoon, ik vind gewoon dat het openbaar moet zijn.
18: Het moet gewoon aan alle kanten openbaar zijn.
7: En dat betekent, en ik ben voor verschil. En ik ben voor absolute beloningsverschil. Ik ben ook voor incentives voor mensen die hun best doen dat ze meer mogen verdienen. Een bonus en alles allemaal prima. Maar het moet gewoon openbaar zijn. Ik snap dat hele taboe niet. Nederlanders zijn altijd heel open over hun seksleven. Maar als het over geld gaat, is het allemaal zo moeilijk. Ik snap er niets van.
18: Ilse Smit, is dat waar? Ga ik straks minder verdienen?
5: Nee, want deze wet, je mag als werkgever je werknemers niet minder gaan uitbetalen. Het zorgt alleen voor dat het gelijk getrokken gaat worden. Dus daar gaat deze wet in ieder geval niet voor zorgen. En wat Jort zegt is klopt. In Duitsland heeft de loontransparantie niet genoeg opgeleverd. In België wel. In België is eigenlijk de hele loonkloof tussen mannen en vrouwen verdwenen door die loontransparantie. En wat daar is gedaan is dat de handhaving vrij stevig is. Dus er is echt bedrijven die dus niet zorgen dat die loonkloof gecorrigeerd wordt, die worden aangepakt. En daar pleiten wij ook echt wel voor in Nederland. Want anders zijn we met elkaar een soort papieren tijger aan het organiseren. Nou, daar hebben we ook geen zin in. Dus laten we nou zorgen dat we en transparant worden over die lonen en daar open over zijn. En dat het ook helder is voor iedereen om dat op te vragen en te controleren. Want waar wij als FNV heel bang voor zijn, is dat we straks allemaal percentages krijgen. Hè? Bijvoorbeeld bij bank X is het 3% en bij bank Y is het 2%. Terwijl we weten, het gemiddelde bij de financiële dienstsector is het gemiddeld 20%. Meer dan 20% het loonverschil tussen mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk. Dus het kan niet zo zijn dat al die banken een loonverschil hebben van 2-3%. En dat komt omdat ze geen openheid willen geven over hoe ze die percentages berekenen.
18: Ja, en dat moet dan ook geregeld worden. Waarom werkt het in Duitsland eigenlijk niet, Jort?
7: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je even aan de Duitsers vragen. Maar ik bedoel, dat is gewoon de wetenschappelijke uitkomst hiervan. Kennelijk werkt het daar niet. Het zal wel ietsje werken. Het zal wel iets helpen. Maar kijk, weet je, ik vind eigenlijk gepruts in de marge. Die loonverschillen zijn over de hele eigenlijk al veel kleiner geworden. Jonge, hoogopgeleide vrouwen verdienen zeker in de publieke sector al meer dan mannen. Dus het gaat eigenlijk best in die kant, wel de goede kant op. als je dit voorstel wil.
18: Ik las dat er ook in de publieke sector nog wel een klein loonskloofje is van, nou ja, 1%, 1,5% tussen mannen en vrouwen.
7: Ja,
18: voor gelijkwaardig
7: werk. Dat is toch geen kloof, 1,5%, daar struikel je niet eens over. Dat houdt toch op zich. Ja. Dat is geen kloof. Maar ik denk twee dingen. Eén, ik denk dat vrouwen moeten leren onderhandelen. Want ik heb het ook vaak zelf meegemaakt met vrouwelijke sollicitanten. Zijn zichzelf meteen aan het wegcijferen en zeggen, oh ja, ik vind het zo'n leuk werk. Nou, dat gaat geld kosten. Mannen gaan knallen meteen voor het geld. Dus dat is ook een kwestie van of het ligt niet alleen aan de mannen. Die vrouwen kunnen er best wat assertiever in worden. En die openbaarheid zal ze daar absoluut in helpen, want daar hebben ze ook argumenten in handen. Maar het andere is, we praten hier eigenlijk over prutswerk. Kijk, waarom zijn vrouwen economisch minder zelfstandige mannen? Waarom verdienen ze gemiddeld veel minder? En nog los van gelijk werk, gelijk beloond. Ze verkeerde beroepen kiezen tussen aanhangstekens. Ik bedoel, ze gaan in de gezondheidszorg en het onderwijs, leuk. En in finance en tech verdien je aanzienlijk meer. Dus als je nou echt wilt dat vrouwen welvarend worden, zelfstandig worden, zorg dat je je eigen carrière opbouwt, niet afhankelijk van een man. En zorg dat je ook beroepen gaat kiezen. Bijvoorbeeld eens een keer een technische studie gaan doen, in plaats van een of andere psychedelische studie op de UvA.
18: Ja. Jos Smit, ligt het ook een klein beetje aan vrouwen zelf?
5: Ja, nee, er zijn, Jort die houdt heel erg van wetenschappelijk bewijs. En daar ben ik ook heel erg groot voorstander van. Dus twee punten. Het klopt dat vrouwen slechter onderhandelden in de vorige eeuw. Dat is gelukkig bijgetrokken de afgelopen 20 jaar. Dus dat is geen argument meer. Dat is ook onderzocht, onder andere door Harvard University.
18: Hoe meet je dat dan?
5: En het tweede, wat ook heel belangrijk is... Sorry?
18: Hoe meet je dat over hoe goed iemand kan onderhandelen?
5: Nou, daar zijn natuurlijk sociale studies voor. Dat kan je trainen, dat kan je monitoren. Ja,
18: Gelukkig heb ik het niet onderzocht.
5: Dat is niet mijn vak. Dus dus vrouwen die onderhandelen nu net zo vaak en net zo goed als mannen. Vrouwen krijgen minder snel waar ze om vragen. Omdat er vaak tegen vrouwen wordt gezegd, hey, weet je wat, probeer het nou eens even, laat het zien. En dan over een jaar kunnen we het nog even hebben over het salaris. En nou, ik denk dat deze zin bij heel veel vrouwen resoneert. Want iedereen die hoort dit. En het tweede wat ik een belangrijk punt vind is... Ook dat is onderzocht door economen in dit geval. Niet ik, maar economen. Is dat de salarissen van in sectoren gaan naar beneden als er meer vrouwen komen te werken. Dat heet de wet van Sullereau. Dus het is niet zo dat vrouwen nou eenmaal de verkeerde beroepen kiezen. Het is zo dat we eigenlijk met z'n allen het werk van vrouwen minder waarderen. En volgens mij is dat ook waar we het met elkaar over moeten hebben.
7: Nou, deze wet is het toch ook. Laten we nou ook even kwetsbaar zijn. Dat is allemaal te makkelijk. Het is ook zo dat vrouwen gewoon geld minder belangrijk vinden over de hele. En dat kan je zeggen, ja, maar ik werk zo leuk en de sfeer is zo goed in het team en zo. Vrouwen moeten geld gewoon belangrijker gaan vinden. En dan wordt er ook harder over onderhandeld. En daar zijn gewoon verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat is een opvoedingskwestie. Ik denk dat dat voor ons allemaal van belang is. Want ik sta dus in dit geval best wel aan de kant van de vrouwen, zoals je hoort. Alleen ik vind ook dat ze beroepen en ik vind ook dat ze hun eigen bedrijven moeten beginnen. Komt er ook nog eens een keer een vrouw op de quote 500, want die zijn ook behoorlijk schaars.
18: Ja, want die maakte jij altijd.

0: Die maakte jij altijd de Code 500 toen je daar was ook werkgever bij Quote als hoofdredacteur. Dat deed jij ook, dat was je ook transparant toch over de salarissen? Hoe werkte dat?
1: Je bedoelt bij Quote?
0: Ja.
1: Nou, ik had gewoon een lijstje aan de muur hangen wat iedereen verdiende, inclusief mijn eigen salaris. En ja, dat leverde natuurlijk gedonder op, want dan krijg je natuurlijk een redacteur die rond de 30 is, iemand die zich helemaal de kleren werkt en goede verhalen aflevert. En dan krijg je iemand die 10 jaar ouder is, een beetje aan het steren is, niet de geweldigste verhalen maakt en 2000 euro per maand meer verdient. Ja, dan heb je dus dan heeft hij iets uit te leggen, maar dan heb ik als baasje ook iets uit te leggen. Dat is heel goed.
0: Ja.
1: Dan moet je gewoon een verhaal bij hebben. Want en bij de FNV wordt dit ook een enorm probleem. Want door al die rare cao's, waar ik sowieso ook tegen ben, krijgen dus dat al die oude mensen die 10, 15 jaar gewoon een beetje ergens werken en dan veel meer verdienen dan jonge mensen. Dat is dat automatisme moet er natuurlijk helemaal vanaf. Je moet gewoon het geld waard zijn dat je bij elkaar verdient, ongeacht je leeftijd. Waarbij ik niet zeg dat ervaring natuurlijk onbelangrijk is.
0: Nee, maar dat mag als één van de factoren dan meetellen. Ilse Smit, tot slot, is dat een soort droomscenario? Gewoon een lijst van alle scenario's op de werkvloer? Van alle salarissen?
2: Oh nee hoor, dat hoeft van ons helemaal
0: niet.
2: Het gaat bij ons. Nee hoor, het gemiddelde van een functiegroep lijkt dat je dat weet.
0: Maar waarom niet totale transparantie?
2: Nou ja, als er werknemers het daarmee eens zijn om transparant te zijn, dan lijkt me dat prima. Maar het is niet nodig om de loonkloof te dichten. En ik denk dat dit ook een eerste stap is richting het dichten van de loonkloof.
0: Oké, dank jullie wel. Ilse Smit is projectleider bij de FNV en we hoorden ook Jort Kelder, die natuurlijk de presentator en ondernemer is. Zometeen presenteert Stefan Kombuur de Rode Draad om 9 uur. Dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin dus play-off voetbal. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
5: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
4: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een mbo-diploma te halen. Dat klinkt goed.
6: Ja, zeker. Vond ik ook.
4: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
5: Ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
4: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
6: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
4: Totdat ineens de telefoon gaat.
5: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
4: In Argos. Zaterdag om 14:00.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: NPO Radio 1. 7 uur.
1: Stefan Komduur.
2: Goedenavond, morgen is het Wereld Biodiversiteitsdag. Hoe gaat het met de soorten in Nederland? Naturalis heeft dat onderzocht en je hoort zometeen in de Rode Draad welke planten en dieren floreren en over welke soorten we juist ons zorgen moeten maken. Allemaal naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Sit van der Linde.
3: Nederlanders kunnen beter niet naar Cuba reizen. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in een nieuw reisadvies. De kleurcode voor Cuba was geel en wordt oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba wordt al maanden geteisterd door stroomuitval en zit zonder olie door Amerikaanse blokkades. President Trump heeft gedreigd dat Cuba de volgende zou zijn na de illegale Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van dit virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
4: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend, vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
5: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen en ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Marie-Louise Eta is weer trainer af bij de Berlijnse voetbalclub Union. Ze werd vorige maand de eerste vrouwelijke hoofdtrainer van een mannenelftal in een Europese topcompetitie. Het leidde tot veel lof, maar ook tot seksistische reacties. Eta was trainer op interimbasis. De club heeft in Mauro Lustrinelli een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Hij komt over van het Zwitserse FC Thun. Eta wordt weer coach van het vrouwenteam van Union. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
2: Dankjewel. Zit de situatie op de weg? Hardnekkige files hoorde ik om 6:30, Helene Geest.
6: Ja, en ze waren zo hardnekkig dat ze er nu nog staan. Bij elkaar 70 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo zijn 2 ongelukken gebeurd. Bij Hoenderlo eentje, daar moet het verkeer via de vluchtstrook. Verderop bij Badmen ging het ook mis. Daar zijn 2 rijstroken dicht, sta je ook nog een half uur door in de file. Kunnen dus het beste omrijden via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Verder nog een lange file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen is de vertraging nog een kwartier. De afsluitdijk, de A7, die is dicht richting Friesland door een ongeluk. Gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanavond duren. Dus je moet daar omrijden via de Flevopolder. Dan was de Haringvlietbrug dicht door slagbomen die aangereden waren. Nou, inmiddels is die weer open, maar nu staan er in beide richtingen auto's met pech. Op de A29 heb je daardoor in beide richtingen bij de Haringvlietbrug nog een uur vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein staat een kapotte vrachtwagen waardoor de rechte rijstrook dicht is. En dat kost je 25 minuten.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Europa is van Picasso. India is van mij.
9: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, de Rode Draad is dit. Van 21 mei op deze dag dat de zomer officieus is afgetrapt, houden we vanavond warm hier in de Rode Draad. Nu eerst ons dagelijkse rondje langs de velden. En dat doen we natuurlijk vandaag op de fiets. Want het was namelijk de fiets naar je werkdag immers. En dat kan ook best een link zijn, weet Risa Tisserand.
1: Mijn buurman is vorige maand verdronken tijdens fiets naar je werkdag. Hij werkte op een boorplatform.
0: Ja, dan denk je meteen aan de koning en zijn gezin, want die hadden vandaag een thuiswerkdag. Zij kregen een batterijfotograaf op bezoek voor het jaarlijkse fotomoment in Den Haag. Ze staan er altijd vriendelijk lachend op, maar het moet niet te lang duren, anders krijg je dit.
2: Alle Nederlandse pers op poot.
0: Dit is natuurlijk onze eigen koning. Die was toen 11 en op vakantie in Ierland, maar toch, het blijft een fantastisch fragmentje. Het ene stuk oud ijzer is het andere niet. Vandaag ging een stuk trap van de Eiffeltoren onder de hamer. Het werd in de jaren 80 bij een renovatie vervangen. En iemand was bereid voor de 1000 kilo wegen de trap €253.000 neer te leggen. Wist je dat een keer iemand is geweest die de Eiffeltoren in zijn geheel verkocht heeft? Dat hoorde ik ooit in Spijkers met Koppen.
3: Hij nodigt 6 schroothandelaren uit in het duurste hotel van Parijs. Ja, en hij zegt, nou, we hebben een groot probleem. Want die Eiffeltoren, dat kost ons veel te veel onderhoud. Mondje dicht, maar we willen hem gaan slopen. En is een van u hier geïnteresseerd in die Eiffeltoren?
4: Waar is geïnteresseerd?
3: Ja, er was één meneer, André Poisson, voor €250.000. Maar ja, je weet allemaal, de Eiffeltoren staat er nog.
4: Ja.
3: En ja, hij heeft natuurlijk nooit geleverd, Victor Lustig. Maar hij had het geluk dat Poisson die schaamde zich zo diep dat hij geen aangifte heeft gedaan. Dus hij heeft gewoon zijn verlies genomen. En toen dacht hij, Lustig, dat is een goed idee. Ik ga het nog een keer doen. Heeft hij het nog een keer gedaan.
0: Ja, maar die tweede koper deed wel aangifte. Dat weet ik dan weer toevallig.
5: En de winner is...
0: Het volgende, dat klinkt eigenlijk niet zo heel feestelijk. Vandaag krijgt iemand de gouden strop van Astrid Holleder. Maar als je dan weet dat het een prijs is voor het spannendste boek van het jaar en dat Astrid de voorzitter is van de jury, dan klinkt het toch best wel weer gezellig. En niet alleen schrijvers zitten in spanning, ook de Nederlandse popartiesten kunnen vandaag prijzen pakken. Straks worden namelijk in Amsterdam de Phonic Awards uitgereikt. En het mooie is, naast die muziekprijzen is er ook een award voor iemand die een zichtbaar verschil in de samenleving heeft gemaakt. Vorig jaar uitgereikt door Akwasi.
6: Met alles vanuit mijn hart, vanuit mijn tenen, kondig ik de Power Award aan voor Kick Out Zwarte Piet.
7: Yeah! Ik moet eerlijk zeggen, als ik van tevoren had geweten, had ik nee gezegd. Waarom? Omdat we doen het niet voor awards. We doen het voor verandering. Dank jullie wel.
0: Yes, yes. Laatste hoorden we Kick Out Zwarte Piet oprichter Jerry Avrien. Fans krijgen vanavond de kans om Emmy Lou Harris gedag te zeggen. Zij trekt deze week met haar Farewell Tour door ons land. Vanavond speelt ze in het muziekgebouw in Eindhoven. Gisteravond deed ze dat in Rotterdam. En dat klonk zo. Overigens op een mobieltje van een bezoeker.

0: Ze staat dit weekend nog in Groningen en ook in onze hoofdstad. Dan, over hoofdstad gesproken, wordt er gevoetbald. En ook over Groningen gesproken. Want die spelen tegen elkaar in strijd om een plekje in die finale van de play-offs. FC Groningen tegen Ajax. Overigens in Volendam, want de Johan Cruijff Arena is bezet door Harry Styles. Dien van het Laar, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe gaat het daar?
1: Het gaat hier goed. Het staat 1-0 voor Ajax. Hier komt misschien wel de 2-0. Want dit was een behoorlijke kans voor Wout Weghorst. En dat is een van de vele die Ajax in de afgelopen 25 minuten heeft gecreëerd. Waarbij er dus eentje succesvol was. Zojuist, 3 minuten geleden. Een voorzet van Mika Gods, binnengekopt door Davy Klaassen. Brengt de tussenstand na 27 minuten op 1-0 voor Ajax in Volendam tegen FC Groningen.
0: We gaan je straks nog meer horen. Om 9 uur strijden ook nog Utrecht en Heerenveen om de andere finale plaats. De winnaar van die finale mag dan weer meedoen aan de tweede voorronde van de Conference League. Goed, ik eindig dit rondje langs de velden op het vliegveld van Istanbul. Want daar zijn zojuist de 6 Nederlandse opvarenden die deel uitmaken van de vloot met hulpgoederen voor Gaza geland. Onder hen onze BNNVARA-collega's Gijs Sanders van De Marker en de cameraman die verslag deden van de hulpactie. In Turkije is De Marker-eindredacteur Lou Muse om het tweetal op te vangen. Lou, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Dat je even bij ons in de uitzending weer kan komen. Is het jou gelukt contact met de twee mannen te krijgen?
2: Ja, ik heb ze heel even kort gezien en ze zagen er goed uit. Ze konden lachen, dus dat was fijn om te zien.
0: Nou, dat was in ieder geval fijn om te zien. En je zegt, ik heb ze even gezien, je hebt ze weer moeten loslaten.
2: Ja, klopt. Ze zijn door de Turkse politie meegenomen voor een medische check. En dat is voor het geval dat, dat ze verwondingen hebben of dat er aangifte gedaan moet worden, hebben ze dat, kunnen ze dat hier registreren.
0: Oké, en konden ze daar iets over zeggen wat hun is overkomen nadat ze werden geënterd door het Israëlische leger?
2: Daar heb ik hem nog niet heel uitgebreid over gesproken. Ze zeiden kort dat ze inderdaad heel lang met hun hoofd naar beneden hadden moeten liggen. Dat ze wel nare dingen hadden gezien, maar dat zij niet per se nare dingen hadden meegemaakt. Dus ik hoop dat ik daar straks meer informatie over ga krijgen. Ja. Ik kom nu wel bij het ziekenhuis aan waar zij mogelijk zijn.
0: Oké, inderdaad. En nou, we weten in ieder geval dat Gijs dus in het ziekenhuis op dit moment die medische check heeft. En de andere cameraman ook. Weet je of ze daarna dan direct door kunnen naar Nederland?
2: Waarschijnlijk vliegen we de volgende dag, morgen.
0: Okay, morgen. Goed. Lou Muse, ga je doen wat je belangrijke acht daar. Dankjewel. En we gaan het in de gaten houden.
3: De rode draad.
0: Gaan wij verder praten over natuurherstel in Nederland. Want stel dat de toekomstige generaties Nederland vooral gaan kennen als een land van asfalt, distributiecentra en strak aangeharkte weilanden. Zonder de rijkdom aan vogels, insecten en natuur die ooit zo vanzelfsprekend leek in Nederland. Volgens onderzoeksinstituut Naturalis is dat geen vergezocht scenario meer. In hun nieuwe biodiversiteitsrapport klinkt opnieuw een stevige waarschuwing over de staat van de Nederlandse natuur. Maar er is ook hoop, zegt de directeur van Naturalis, Marcel Beukenboom. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hier bij mij in de studio afgesproken elkaar te tutoyeren. Er is hoop, maar toch ook de harde woorden staan er opnieuw in jullie rapport. En die lees ik even voor. Nederland zou wereldwijd bij de slechts scorende landen horen als het gaat om die biodiversiteit. Mijn gedachten gaan dan meteen eigenlijk naar een land als Brazilië, het Amazonegebied waar we veel over lezen, Azië waar we veel over lezen over ontbossing, maar minder naar hier naar Nederland. Hoe ernstig is de situatie?
4: De situatie is best ernstig. Niet voor niks gebruiken we dat soort termen in ons rapport. Je kan zeggen dat van alle lijstsoorten die we bijhouden op de zogenaamde rode lijst, gaat het met 45% slecht. Of zelfs zo slecht dat ze uitgestorven zijn. Dus dat moet je gewoon alarmerend noemen.
0: Is het ooit zo slecht geweest?
4: Het is een trend die al een tijd lang naar beneden gaat. Dus en als een trend naar beneden gaat, dan wordt die elk jaar ietsje slechter. Maar het is geen verrassing, want dit was vorig jaar ook het verhaal.
0: We praten over biodiversiteit. En toch even voor de luisteraar die dat woord niet automatisch weet. Waar praten we dan over?
4: We praten eigenlijk gewoon over de verscheidenheid aan leven. Alle soorten die we hebben met elkaar vormen onze natuur. En de hoeveelheid die we daarvan hebben, dat noemen we de biodiversiteit.
0: En het klinkt abstract, maar we moeten ons er wel echt druk over maken als dat afneemt.
4: We moeten ons daar zeker druk over maken. Allereerst omdat wij er zelf onderdeel van uitmaken. De mens is ook een soort. En zoals alles in de natuur hangt alles met elkaar samen. Dus waar het gaat om onze gezondheid en de gezondheid van onze natuur, hebben we met die biodiversiteit te maken. De bereiding van ons voedsel, maar ook dingen als kustbescherming hangen af van beplanting en diversiteit.
0: Laten we even gaan naar onze redactie. Want daar komt natuur heel direct dichtbij. Elke ochtend horen wij namelijk deze school extra luid over het gebouw vliegen, omdat hij vlakbij een nest heeft gemaakt. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. We beginnen onze werkdag elke dag met dit geluid. Misschien is dat precies ook wel wat er biodiversiteit natuurlijk over gaat. Soorten die een plek vinden in ons dagelijks leven. Denk jij dat ook, dat het daarom moet gaan?
4: Daar moet het in ieder geval ook over gaan. Die nabijheid van natuur, daar natuur ervaren, is iets heel belangrijks. En toen je dit geluid liet horen, zag ik de glimlach op je gezicht. Dat is wat natuur met je doet. Het is bewezen dat nabijheid van natuur en onderdeel zijn van de natuur ook een positief effect op je eigen gezondheid heeft. Dus het feit dat jullie studio hier zo mooi in de natuur staat, heeft een prettig effect voor jullie als werknemers.
0: En toch gaat het slecht met die natuur, terwijl de politiek in Den Haag best een mond vol heeft van natuur, maar er blijkt eigenlijk maar weinig van de plannen echt terecht te komen. Jullie stellen in het rapport dat geen enkele afspraak over natuurherstel echt wordt uitgevoerd op dit moment. Waarom lukt het Nederland niet om die biodiversiteit, dat herstel, sneller op gang te krijgen?
4: Ik denk dat daar een paar grote trends voor verantwoordelijk zijn. Eén, vinden we het heel lastig met elkaar om te plannen voor de lange termijn. De korte termijn wint het vaak van die lange termijn. En natuur en natuurherstel is typisch zoiets wat je moet volhouden, waar je consistent op moet inzetten. En de andere is economisch eigenbelang, noem ik het maar. Onze samenleving is ingericht op groei, op winst, op consumptie. En dat zijn dingen die niet heel goed samengaan met de florerende natuur.
0: Want er wordt natuur voor opgeslokt om dat voor elkaar te krijgen?
4: In sommige gevallen wel. Er zijn best modellen denkbaar dat je een samenleving inricht die mooi in balans is en die ook nog kan groeien, waar je dingen kan produceren. Maar het systeem waar wij onderdeel van uitmaken, is dat niet. Dingen als vervuiling, het gebruik van grondstoffen, het gebruik van water, gebeurt in zulke hoeveelheden dat de natuur eigenlijk geen kans krijgt om zich te herstellen.
0: En dat herstellen, dat gaat over lange tijd. Jij stelt, we zijn eigenlijk heel slecht in die lange plannen ook echt uitvoeren. Wat is een lang plan wat je het liefst vandaag nog wel ziet lukken?
4: Nou, in zijn algemeenheid moet je zeggen dat heel veel staat al wel op papier. Ook in Europa is dat gedaan, mondiaal is dat gedaan. Hebben we afspraken vastgelegd, soms al 20, 30 jaar geleden. Dus we weten heel goed wat we moeten doen. En daar consequent aan vasthouden, dat vertalen in hele praktische maatregelen, dat is waar het om gaat. Maar dat verschilt per stad, per regio. Eentje die ik wel heel concreet wil noemen, is onze landbouw. En landbouw is een gevoelig onderwerp, ook politiek, waar men het lastig vindt om op die lange termijn te sturen. Maar waarbij je ziet dat die balans met de natuur op heel veel plekken verloren is.
0: En waar zien we dat aan?
4: Dat zien we eraan dat die biodiversiteit afneemt. Maar dat ook water in de nabijheid van landbouwgebieden van mindere kwaliteit is. En uiteraard, en dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk in geuren en kleuren kunnen volgen, de stikstofneerslag die het gevolg is van sommige type landbouw.
0: Mm-hmm. Ja, monocultuur op het land wat zorgt dat dieren eigenlijk niet meer terugkomen. Water wat vervuild is door de stoffen die gebruikt worden door de boeren en de stikstof. In de Noordzee hebben jullie ook gekeken. En jullie hebben ook verder gekeken. Jullie hebben ook naar het Caribisch deel van ons koninkrijk gekeken. Maar laten we beginnen even in de Noordzee, dichter bij huis. Dat lijkt voor veel Nederlanders eigenlijk een enorme lege vlakte water. Maar volgens jullie, als naturalis zijnde, staat daar juist heel veel druk op. Staat die juist onder druk. Wat gebeurt er onder dat wateroppervlakte wat jullie zorgen baart?
4: De veelheid aan activiteiten op de Noordzee. En de Noordzee is natuurlijk aangewezen als een belangrijke plek in de energietransitie. De Noordzee is een belangrijke vaarroute, niet alleen voor ons, maar ook voor scheepvaart naar de omringende landen. Er liggen veel datakabels, er wordt gevist, er is recreatie. En die noemen wij in ons rapport drukfactoren. Dat zijn factoren die drukken op de natuur daar, die het daardoor lastig heeft. En dat zijn belangrijke factoren die we zelf grotendeels veroorzaken. Wat ook een hele andere belangrijke is klimaatverandering. De opwarming van de zee. Waardoor sommige soorten in de Noordzee het lastig hebben. En waardoor bijvoorbeeld de balans tussen plankton of soorten vissen die als voedsel dienen voor weer andere soorten verstoord raakt. En waardoor dus meerdere soorten als een soort kettingreactie het lastig krijgen.
0: Ik las een lief artikel over de Waddenzee, wat een kraamkamer is eigenlijk voor de rest van de wereld. Omdat het water daar laag staat, daar kunnen kleine vissen groot worden, omdat de grote vissen het niet kunnen bereiken. Maar dat staat steeds verder onder druk ook.
4: Ook dat verandert. Dat verandert door diezelfde stijging van de zeespiegel. Maar tegelijkertijd is er ook sprake van bodemdaling. Er komt slip in de Waddenzee terecht. En dat zorgt ervoor dat ook daar de balans verstoord is geraakt. En dat sommige vogels die daar broeden, of sommige vissen die daar zich voortplanten, dat die niet meer de juiste omstandigheden aantreffen om dat te doen. En dat maakt het dus weer lastig voor ze.
0: En daar hebben jullie best wel interessante technieken om dat allemaal in de gaten te houden als naturalis. Jullie maken steeds meer gebruik van AI ook daarin, maar ook van automatische geluidsherkenning en eDNA. Hoe revolutionair zijn die technieken?
4: Die zijn best revolutionair. Daar waar in de decennia en de eeuwen hiervoor verzamelaars en natuurliefhebbers echt de natuur ingingen om soort voor soort te beschrijven.
0: Durven. Zie ik er eentje.
4: Durven. En daar maken wij nog steeds heel dankbaar gebruik van. In de collectie die Naturalis beheert zitten miljoenen voorbeelden van dat minutieuze, soms wel monnikenwerk. Maar door die gebruik van die nieuwe technieken kunnen we dat versnellen en opschalen. En soms ook dimensies bereiken, zoals die DNA die we voorheen niet konden bereiken. Mm-hmm. Dus dat maakt ons werk ingewikkelder, maar tegelijkertijd ook veel verstrekkender en diepgaander dan we tot nu toe hebben kunnen doen.
0: Ja, want in de rapportage was interessant dat er eigenlijk meer soorten bij waren gekomen. En dat komt eigenlijk door dus deze betere technieken. Jullie kunnen steeds beter en preciezer inschatten wat voor soort een dier is.
4: We ontdekken nog steeds nieuwe soorten. Dat is wat er gebeurt.
0: Ja.
4: Dus we zijn er nog steeds niet zo dat we alle soorten in de wereld kennen. Sterker nog, we kennen de meeste nog niet. Dus er ligt nog heel veel werk. En zouden we dat op die ouderwetse handwerkmanier blijven doen, dan zouden we nog honderden jaren nodig hebben om dat allemaal in kaart te brengen. En dat is het revolutionaire aan de nieuwe methoden en technieken die we hebben. Dat kan versneld worden. Dus we kunnen veel sneller die natuur om ons heen leren kennen.
0: Ja.
4: En dat is voor ons echt een absolute randvoorwaarde ook om hem te beschermen.
0: Precies, dus dat is niet per se het positieve, dat je meer soorten is wel interessant, dat je er meer uit elkaar kan halen, maar dat betekent niet dat het per se beter gaat met de natuur.
4: Nee, dat getal stijgt, heeft vooral te maken met onze capaciteit om te ontdekken.
0: Vinden jullie dan nog elke dag een nieuwe vogel, of zit hem vooral in de kleinste diertjes op aarde?
4: Van alles. Ja, dat kan je niet zo zeggen dat je de een meer vindt dan de ander. Maar het is natuurlijk wel zo dat er veel meer kleine diertjes zijn. Mm-hmm. Insecten en
0: algen.
4: Bacteriën, algen, dat soort dingen. Dus als je bij allemaal 1% extra vindt, dan vind je bij de grote getallen natuurlijk meer aantallen, meer soorten.
0: Ja. En dat staat wereldwijd onder druk, ook in het Caribisch deel van Nederland. Daar hebben jullie ook onderzoek gedaan. Waarom is onderzoek juist daar ook heel belangrijk?
4: Omdat daar nog veel meer onbekend is. Maar daar is er ook sprake van hele kwetsbare natuur. Zeker ook onder water. De welbekende koraalriffen. Het gaat heel slecht met het koraal in de wereld. Dat heeft ook weer te maken met klimaatverandering. Maar ook met de manier waarop we ermee omgaan. Vervuiling, recreatie, bevissing. Dat klimaat, dat koraal bevindt zich echt in een alarmerende staat. Het positieve wat wij hebben ontdekt aan onze eigen gebiedsdelen in het Caribisch gebied, is dat daar het percentage dat nog wel goed is, hoger is dan in de rest van het Caribisch gebied. Dus we hebben ook echt wel een taak daar, denk ik, als koninkrijk om daar echt te werken aan bescherming en herstel.
0: En is dat toeval of zijn we gewoon heel goed bezig daar?
4: Ik vind dat lastig om te zeggen. Ik ben geneigd te zeggen grotendeels toeval. Want heel veel maatregelen om het te beschermen zijn er daar ook niet op hun plek. Maar wat ik net zeg, het schept wel een zekere verplichting en verantwoordelijkheid.
0: En een mooie kans nog om het te voorkomen dat het slechter achteruit gaat juist nu. En daarvoor is wel politieke moed nodig. Zien jullie die politieke moed bij de Nederlandse politiek?
4: Het hangt er vanaf hoe ver je daar terugkijkt.
0: Nu?
4: Nu. Toevallig is er vandaag een rapport naar de Tweede Kamer gegaan over schadelijke subsidies voor de biodiversiteit. Dat was een verplichting uit het Mondiale Biodiversiteitsverdrag. De Nederlandse regering heeft daar dus opvolging aan gegeven. En dat is wat mij betreft een heel interessant vertrekpunt om daar werk van te gaan maken. En een van de in het oog springende getallen in dat rapport is dat voor elke €2 die uitgegeven wordt aan biodiversiteitspositieve maatregelen, staat €30 negatief. En die verhouding moet idealiter omgedraaid worden. Mm-hmm. Want dat is wat de natuur echt nodig heeft.
0: En de plannen die vandaag zijn gepresenteerd, hoe gaan die daarin helpen?
4: Nee, dit zijn geen plannen. Dit is een inventarisatie van waar we ons geld aan besteden. En daar kunnen we dus uit opmaken dat we het eigenlijk aan het verkeerde besteden. Waar het gaat om biodiversiteit. Dus ja, daar moet de verandering gezocht worden.
0: Oké, en die verandering is nu nog maar eens even duidelijk gemaakt. Nou weet ik, en in die hoedanigheid hebben we elkaar ook wel eens gesproken, dat je 5 jaar lang klimaatgezant van Nederland, van het Koninkrijk der Nederlanden, het is een officiële titel, bent geweest. Hoe staan we er internationaal op? Hoe wordt er naar ons gekeken?
4: Er wordt internationaal nog steeds wel naar ons gekeken als een land dat heel veel verstand heeft van dit soort zaken. Goede kennis heeft. Er zijn ook heel veel voorbeelden te vinden van hoe Nederland hier aan bijdraagt. Maar in zijn algemeenheid zijn dit natuurlijk de rapporten die, zoals wij die vandaag zelf gepubliceerd hebben.
0: Ja, je moet die kennis
4: hebben,
0: wel ook in uitwerken op een gegeven moment.
4: Gewoon naar de cijfers kijken. Ja. Ons rapportcijfer is niet goed.
0: Nee.
4: En dat is echt wel iets, vind ik, als heel rijk land dat we zijn. Dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. We hebben alles aanwezig aan middelen, aan menskracht, aan kennis om het goed te doen. En het gaat nu echt om het maken van de juiste keuzes. Dat is één. En wat je zelf net eerder zei, de moed en de doorzettingskracht om het te blijven volhouden.
0: Is er een ander land wat veel meer gidst op dit moment in de wereld?
4: Ik kijk een beetje naar het zuidelijk halfrond. Waar landen zijn die er meer werk van maken. En waar de ernst van de situatie ook veel indringender gevoeld wordt. Dat heeft er misschien wel mee te maken dat daar nog veel dichter op de natuur geleefd wordt. Wij zijn inmiddels ook op een zekere afstand gekomen. We beschouwen de natuur en we gaan er vrijwillig heen in het weekend omdat we het leuk vinden om er rond te fietsen en te wandelen.
0: Dan valt het een en ander misschien automatisch op.
4: Precies, precies.
0: Maar, ja. Goed, laten we hoopvol eindigen, want er staan ook hoopvolle ontwikkelingen in. Eén lichtpuntje graag, nog even om de avond mee in te gaan.
4: Ik zou zeggen, natuurherstel werkt. Dus het beleid werkt. En als we dat nou maar gewoon vasthouden, als we alles wat we weten en wat we inmiddels op papier hebben gezet gewoon gaan doen, dan gaat het de goede kant op. En dan is er absoluut hoop voor herstel en een biodiverse toekomst waarin wij in een schone wereld kunnen leven, maar waar we ook nog eten vandaan kunnen halen en kunnen genieten van dat vogelgeluid wat jij hier elke ochtend hoort.
0: Nou, die kunnen we nog even mooi eronder zetten. Marcel Beukenboom, dankjewel, directeur van Naturalis.
4: Graag gedaan.
0: Fijn, nog even die school extra zo op het einde. Dankjewel. We gaan naar Volendam, waar Ajax het opneemt tegen FC Utrecht, wilde ik zeggen. Maar ik zeg, het is FC Groningen. Excuus, Dien van het Laar. Nee. Bijna rust,
5: dat
0: hè, bij jou.
5: Dat maakt helemaal niet uit. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Utrecht is over, volgens mij 2 uur.
0: Ja, precies.
5: Aan de
0: ik zat er niet helemaal aan.
5: Dus dat is helemaal niet gek, die verwarring. Hier staat het 1-0 voor Ajax tegen FC Groningen in de laatste minuut van de eerste helft. Doelpunt van Mr. 1-0, Davy Klaassen. Dat hadden er wel 2 meer kunnen zijn voor Ajax. Maar dat waren 2 buitenspeldoelpunten. Eentje van Mika Gods, die prachtig via de onderkant van de lat binnenschoot. En eentje zojuist van Wout Weghorst, die bij het aanspelen makkelijk wegdraaide van zijn directe tegenstander Tijmen Blokzijl in de 16. Maar dat net nipt en buitenspelpositie deed. En wel soepel langs de keeper wipte, maar te vergeefs. En dus is de tussenstand minimaal 1-0 in het voordeel van Ajax, dat daar compleet recht op heeft. Op basis van de eerste helft. Het is beter dan FC Groningen. Het creëert meer kansen. En heeft dus 1 keer gescoord via Davy Klaassen.
0: Dankjewel. We horen straks meer van je.
3: NPO Radio 1.
0: Eerst namelijk het NOS Journaal van 19:30. Hier is Sit van der Linden.
6: Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties en hoe ze door Israël werden behandeld leidden tot felle internationale kritiek. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Taghi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Haar advocaten willen in beroep. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek begint volgende week. Een medewerker van de Wegenwacht die 2 jaar geleden een fietser doodreed in Eindhoven moet, als het aan het OM ligt, 2 jaar de cel in. De man ging achter de dief van zijn telefoon en portemonnee aan. Hij reed uiteindelijk de man aan die dat niet overleefde.
0: Helene Geest, de situatie op de weg.
7: Ja, nog altijd 40 kilometer file. Op de A1 gaat het wel iets beter, want daar waren twee ongelukken gebeurd. Eén ongeluk is helemaal van de weg en bij Badme is alleen de linkerrijstrook nog dicht. Vanaf Twello is de vertraging 20 minuten. De afsluitdijk, die is nog wel helemaal dicht richting Friesland en dat gaat nog ook langer duren dan verwacht. Waarschijnlijk tot 1:50 vanavond. De vertraging is ongeveer 1/2 uur, maar je kunt er gewoon niet door, dus je kunt beter omrijden via de Flevopolder over de A1 en de A6. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Hellegatsplein ook nog bijna 50 minuten op onthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein ook nog 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech en daardoor is er ook één rijstrook dicht.

0: muziek van Madcon. Dit was Begging.
1: De rode draad.
0: Liefde, vriendschap, familie, het zijn onderwerpen die vaak voorbij komen in young adult romans. Boeken voor jongeren vanaf 15 jaar. Maar een zwaar onderwerp als suïcide, dat lees je eigenlijk niet vaak. En dat terwijl het doodsoorzaak nummer 1 is onder jonge mensen. Schrijfster Anna van Praag heeft zich er toch aan gewaagd. En haar jeugdboek, Sterren verpakt in huid, is geschreven vanuit het perspectief van een meisje, Aisha, die ervoor kiest haar eigen leven te beëindigen. Hoe pak je dat nou aan, dat schrijven van zo'n boek? En is het überhaupt een goed idee? Dat ga ik bespreken met Anna van Praag zelf. Goedenavond.
2: Hallo.
0: En ook met Saskia Marelle, die voor 113 onderzoek doet naar suïcidepreventie onder jongeren. Goedenavond ook.
2: Goedenavond.
0: Toch maar eens even bij het schrijven beginnen. Want het idee voor dit boek ontstond, verdrietig genoeg, omdat je zelf 20 jaar geleden te maken kreeg met een zelfmoord in je eigen familie.
2: Ja, mijn neefje maakte voor heel veel mensen ontzettend onverwacht op zijn 17e een einde aan zijn leven. En ik ben nou helemaal iemand, ik ben een schrijver, dus ik geef vorm aan het leven door te schrijven, door verhalen te maken. En midden in alle ontreddering en verdriet en boosheid en schuldgevoel ook, dacht ik meteen, ik wil er een boek over maken. Maar hoe dan? Weet je, want ik wist ook meteen, je zei net van, er zijn bijna geen boeken over. Ik weet ze wel, maar dan zijn ze vanuit de nabestaanden. Dus met schuldgevoel en terugkijken en wat is er misgaan. En ik wilde heel graag in het hoofd kruipen van het jonge mens dat deze wanhoopsbeslissing neemt. Maar ja, ik dacht, ik wil ook gewoon een lekker boek schrijven. Dus dat, de vorm, daar heb ik heel lang over nagedacht hoe ik er echt een boek van kon maken.
0: Het verhaal wat het nu geworden is.
2: Ja, het verhaal, want het is echt gewoon een verhaal.
0: Ja.
2: Het is echt, het is niet een non-fictieboek over suïcide. Het is het verhaal, sterker nog, mag ik best spoileren, op bladzijde 1 is het al gebeurd. Maakt ze een einde aan haar leven. En de rest van het boek speelt zich af in een soort tussengebied.
0: Ja, nou komen we zeker over te spreken, over welke keuze je hebt gemaakt. En of dat nou een keuze is die werkte of niet. Toch nog heel even bij dat persoonlijke, bij de start waarom je dit boek ging schrijven. Wat voor impact had de dood van jouw neefje van 17 op jou, maar ook op de omgeving, op je familie?
2: Nou, zoiets, want ik heb het daarna niet zo dichtbij, maar ik heb het vaker meegemaakt en ook gezien. Want ik kom heel veel op scholen en ik heb sowieso heel veel contact met jonge mensen. En je zegt net doodsoorzaak nummer 1. Dat verbaast me ook niet, want het is gewoon een thema. Niet alleen suïcide, maar ook depressiviteit, wat ik vaak zie. En elke keer als het dan toch ineens gebeurt, dan is er zoveel, en dat was bij mij niet anders, zoveel ontreddering. Ik was zelf eigenlijk vooral heel erg boos. Omdat ik zag wat het deed bij de ouders van deze lieve Jeroen, laten we zijn naam maar noemen, bij zijn ouders, hoe die overstuur, hoe het hun leven kapot maakte. En bij de grootouders. En ik voelde me natuurlijk super schuldig. Zoals, denk ik, alle mensen hebben, als er iemand om je heen een einde aan maakt, dat je denkt, had ik maar, hoe had ik? Maar uiteindelijk wou ik vooral toch weten wat bezielde hem. En ja, dan kom je veel meer bij het verdriet. Dus het is gewoon een heel verdrietig. Ik vond het toen verdrietig. En ik vond bij het schrijven van het boek,
0: dat kan ik me best voorstellen,
2: was het
0: inderdaad
2: weer heel. Het was een heel, bij vlagen heel ingewikkeld en verdrietig boek om te schrijven.
0: Saskia Marelle van 113 Zelfmoordpreventie. Is de impact van zelfdoding op de nabestaanden extra groot als het over een jong iemand gaat?
3: Zeker. Bij een jong iemand, die heeft zoveel mensen om zich heen. Dus in de klas, sporten, ouders, familie. Het is ontzettend groot, de gevolgen, als een jong iemand overlijdt door zelfdoding.
0: En het gebeurt vaak in Nederland. Want het aantal jongeren en jongvolwassenen dat door zelfdoding overlijdt is al jaren hoog.
3: Ja.
0: In Nederland ook. Wat zijn de meest recente cijfers? Om hoeveel jongeren gaat het, weten we in Nederland, per jaar?
3: Nou, vorig jaar overleden 73 tieners. En als je kijkt naar jongeren tot 30 jaar, dan zijn het er 300 die elk jaar overlijden.
0: Ik las dat getal vanmorgen en ik dacht, jeetje,
3: ja,
0: wat een getal.
3: Twee keer zoveel als het aantal mensen die vermoord worden in Nederland. Dus,
0: en stijgt dat? Stijgt het aantal suïcides?
3: Helaas wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar tieners in de afgelopen jaren, is dat met 20% gestegen.
0: Het is een onderwerp waar jullie als 113 bovenop zitten, waar jij als onderzoeker elke dag mee te maken hebt.
3: Zeker.
0: Lukt het je om een verklaring daarvoor te vinden?
3: Dat is een hele goede vraag. En helaas heeft de wetenschap daar nog niet een goed antwoord op. Maar we onderzoeken wel zoveel mogelijk zelfdodingen. En dan zie je toch dat een aantal risicofactoren zijn bij tieners die vaak een rol spelen. Vaak gaat het om kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld jongeren met een depressie of met een autisme. Vaak ook met gespannen thuissituaties. Bijvoorbeeld ouders met een vechtscheiding kan een rol spelen. Of huiselijk geweld. Seksueel trauma speelt een rol. En ook wat we steeds vaker zien, de rol van prestatiedruk.
0: Okay.
3: Dus het steeds moeten voldoen aan allerlei normen wat jongeren heel erg onder druk zet. En daarnaast ook nog de financiële problemen. Geen woning kunnen vinden, mm-hmm. als je wilt gaan studeren. Dus al die stressoren bij elkaar maken dat jongeren steeds meer onder druk komen te staan.
0: En je zegt, onderzoeken dat. Hoe moet ik me dat voorstellen? Gaan jullie een tijdje nadat de suïcide is gepleegd toch in gesprek met de omgeving om te achterhalen wat er gespeeld heeft?
3: Ja, precies.
0: Oké, interessant.
3: Ja, dus we hebben heel veel. We hebben een kwart van alle zelfdodingen in Nederland onder tieners zit in onze databank. En dan spreken ouders, maar ook goede vriendjes, vriendinnen, broers en zussen. En zo maken we een reconstructie van elke zelfdoding.
0: Zo, interessant, dat wist ik niet. Dat is belangrijk werk,
3: ja,
0: inderdaad,
3: zeker.
0: Om te snappen waarom jongeren dat doen.
4: Nee, wist ik ook niet.
3: Ja.
0: Ja, het gaat dus, we horen het ook, elke maand bijna om een klas vol jongeren die toch daarvoor kiezen, die we verliezen aan zelfdoding. Je zei het al, Anne, ik kom als schrijver vaak voor mijn jeugdboeken op middelbare scholen ook terecht. Het onderwerp speelt, merk ik, onder de jongeren. Hoe merk je dat? Beginnen ze er zelf over? Of merk je toch in gesprekken dat er aan gerefereerd wordt?
4: Nou, het zit hem meer. Soms merk je het heel concreet. Zo van, ja, zou een feestelijke dag moeten zijn op onze school. Maar we hebben het even teruggebracht. Want in die en die parallelklas, die scholen zijn vaak heel groot. Is dit nu net gebeurd? En maar, hè, zo. Maar het, je ziet het ook. Dan zit er zo'n klas. En ik doe heel veel. Als ik daar ben om over mijn boeken te praten, doe ik heel veel oefeningen met ze ook over verbeeldingskracht en zo. En dan krijg ik soms zulke sombere, verdrietige antwoorden op iets wat eigenlijk heel leuk zou moeten zijn. Je verbeelding activeren. Dus dan denk ik al, weet je wel. Ik zeg, laten even zo'n zinnetje vallen waarvan wat rechtstreeks naar mijn hart gaat. En ook, ik wist natuurlijk dat dit boek eraan zat te komen. Dus ik heb het afgelopen half jaar het al de hele tijd, ik was heel veel op scholen, de hele tijd al over gehad van, jongens, we moeten het ook even over dit boek hebben. En nou, wat vinden jullie daarvan? En eigenlijk bijna elke keer, ofwel werd het in de klas, of dan kwam er één kind na afloop naar me toe van, wanneer komt dat boek uit? Of degene die over de mediatheek ging, dat is de bibliotheek op school, die zei van, nou, we gaan het hier sowieso neerzetten dat het er is, want ik weet wel aan wie ik dat dan ga geven en zo. Dus zo merk je dat eigenlijk. Plus, ik, nog los van die scholen, ik heb gewoon altijd heel veel jonge mensen om mij heen, omdat ik anders mijn boeken niet goed kan maken. Ja, ik wil echt.
0: Je moet die input hebben.
4: Ik wil echt in het hoofd van pubers zo goed mogelijk kunnen kruipen. En ik weet nog wel hoe het was toen ik zelf puber was. Dat heb ik echt goed onthouden. Maar ik weet niet hoe het is om nu puber te zijn. Dus ik laat mij ontzettend voeden altijd.
0: Dat is echt veranderd.
4: Ja.
0: Inderdaad.
4: Ja.
0: Nu puber zijn in vergelijking met.
4: Absoluut.
0: Met alle respect toen jij puber was. Ja,
4: ja, nee. Ja. Nee, mag jij rustig zeggen. Mag jij rustig zeggen. Want dat weet ik ook. En dat is zo. Maar dat wil ik dus ook. Dat neem ik dus ook super serieus.
0: Ja.
4: Ik heb ook altijd meelezende jongeren die zelf ook dit boek. Zijn altijd jongeren die meelezen van, klopt het? Slaat het aan bij hun leefwereld? En zeg ik, gebruik ik geen rare woorden of dingen die helemaal niet meer kunnen of zo.
0: Ik geen tof te veel of iets.
4: Ja, tof dat is er laatst ook weer uitgegaan.
0: Ja.
4: Was toch weer erin geslopen. Ja, tof. Gauw vervangen door cool. Dat kon dan weer beter.
0: Episch kan
4: niet
0: ook niet meer, denk ik. Ja.
4: Wat zeg je?
0: Episch.
4: Ja, episch.
0: Nee,
4: ja.
0: Werkt ook niet meer.
4: Nee, episch kan ook niet meer. Die had ik
0: gelukkig
4: toch al niet zo. Maar die zou ik, nee. Die zou ik, nee. Tof is
0: die
4: een tricky.
0: Die vinden we ook niet
4: one
0: meer terug in dit nieuwe boek, inderdaad. Wat je hebt geschreven. Sterren verpakt in huid. Hoe ben je het aangevlogen? Je noemt het net al een beetje. Je was wel lang zoeken naar een vorm. Welke vorm heb je uiteindelijk gekozen om over dit zware onderwerp wel een jeugdboek te kunnen schrijven?
4: Ja, het fijne is dus dat de paar mensen die het tot nu toe hebben gelezen, van boekwinkels, maar ook kinderen, en allemaal steeds zeggen van, ondanks het hele zware thema en onderwerp is het eigenlijk helemaal niet zo'n zwaar boek. En dat wilde ik dus heel graag. Maar dat werkt denk ik doordat ik die andere wereld heb gebouwd. Ik heb een soort fijne wereld gebouwd. Dat is, als zij doodgaat, de hoofdpersoon, dan komt ze in een soort tussenruimte. En dat is, in mijn boek heb ik verzonnen, dat is een vliegveld. Dus je hebt, er komen allemaal mensen aan met vliegtuigen. En er gaan ook mensen gelijk weer door met vliegtuigen naar weet ik veel waar en hoe dan ook. Maar je kan ook in transit blijven zoals dat op een vliegveld is. En daar blijft zij, daar blijven eigenlijk mensen die nog iets niet klaar waren met hun leven. Of mensen die daar gewoon sowieso prettig zitten en andere mensen willen helpen. Dus het is daar wel een gezellige mini-universum. Ja. En daar ontmoet ze ook een jongen die helemaal niet, ik bedoel, hij is dood, maar dat is door een vrachtauto gekomen. Hij is pronkelijk, terwijl hij op zijn telefoon keek, en door een vrachtauto aangereden. En dus wordt het ook, heeft ze ook een liefdesgeschiedenis, zoals dat in op die leeftijd ontzettend belangrijk is. Het is gewoon ook coming of age, is het, ja, ook gewoon.
0: Precies. En dan ontvouwt zich in dat hiernamaals helemaal een verhaal, inderdaad. Ja. Saskia, wat vind je daarvan? Dat Anna ervoor gekozen heeft een boek te schrijven dat begint met een suïcide en daarna een verhaal vertelt vanuit dat hiernamaals.
3: Ja, nou, ik heb het liefst dat de jongeren de eerste bladzijde overslaan. En gelijk starten dus met de transitieruimte. Hè. Dat vind ik heel mooi gevonden. En ik wil sowieso benadrukken dat ik het heel goed vind dat jij jongeren zelf een stem geeft. Dat gebeurt nog veel te weinig. Dus dat je echt in het hoofd kruipt van Anna heet ze, of geloof ik?
4: Aisha.
3: Sorry.
4: Ik heet Anna. Dus
3: ja.
4: Ik kruip ook heel vaak in het hoofd van Anna.
3: Ja. En dat vind ik hartstikke goed. En ook, ja, ik zou het iedereen gunnen dat je in zo'n transitruimte terechtkomt en kunt nadenken over je leven en wat je hebt gedaan. Maar ik zou het ook heel goed jongeren heel erg gunnen dat ze ook een weg terug weer kunnen vinden.
0: Maar en toch dat, ook die eerste, maar je zegt wel meteen ook in je antwoord de eerste bladzijde liever overslaan. Waar zit hem dat in?
3: Nou, omdat daar ook de manier waarop beschreven wordt, waarop ze het heeft gedaan. En dat is ook een manier waarop veel jongeren het ook doen. En juist bij kwetsbare jongeren vinden wij het ook heel belangrijk bij 113... Dat ze niet aangestoken worden.
0: Ja, want dat weten we daarover. We lezen het wel vaker in een boek. We zien het soms ook in televisieseries. Er wordt over gesproken in films. Copycat gedrag, het nadoen van wat je ziet. Hoe is dat belang? Is dat gevaarlijk? Juist ook als het gaat over zelfdoding onder jongeren?
3: Ja, zeker bij jonge mensen zie je dat. En dat zie je dus ook in de vorm van suïcideclusters. Dat het aantal jongeren in op een volgende tijd een einde maken aan hun leven. Vaak ook op dezelfde manier. En heeft ook te maken met mechanismen zoals sociaal leren. Dus dat je het idee krijgt doordat andere jongeren dat doen, dat dat dan de enige optie is om ook met negatieve gevoelens om te gaan. En zeker als je ook veel optrekt met jongeren die ook niet lekker in hun vel zitten, dan kan dat, nou ja, bijvoorbeeld zelfbeschadiging kan iets worden wat een soort normaal lijkt te zijn.
0: Ja.
4: Mag ik daar iets aan? Ik wil daar iets aan. Mag ik daar iets aan toevoegen?
0: Zeker, daarvoor zit je hier in de studio.
4: Ja, want ik snap dat helemaal wat je zegt. En ik heb daar natuurlijk ook ontzettend over nagedacht. Ik denk wel dat er een verschil is tussen, heb ik zo bedacht, hè, ik weet niet of het waar is, maar dat, dus een verschil tussen literatuur en bijvoorbeeld een film of een serie. Als je bijvoorbeeld kijkt, want daar refereren we denk ik allemaal aan 30 Reasons Why, wat een
0: grote Netflix-serie,
4: was, waarin notabene een scène die ineens in het boek stond, waarin heel letterlijk dingen gebeurden. Heel veel opzienbaarde en terecht. Want dat was ook, het stond niet eens een boek. Weet je wel? Dus wat was Netflix thinking of zo? Maar goed, dan zie je het ook één op één. En in een boek heb je toch wat meer distantie. Dus ja, het is de trein. Maar aan de andere kant, ik reis heel vaak met de trein. En hoe vaak ik niet vertraging heb doordat er een aanrijding met een persoon is of zo. Dus dat een optie is. Dat is niet nieuw of zo. Dat komt al de hele tijd op je pad. En ik vind wel dat hoe ik het heb opgeschreven, het is ook maar, het is maar één bladzijde. En het is niet, het is vind ik zelf absoluut niet sensatieachtig gedaan, maar gewoon. Dit is het startpunt.
0: Volgens mij wordt dat ook niet gesteld.
4: Nee, dat zeg je ook.
0: Meer het copycat gedrag.
3: Ja, wij zijn ook niet naïef bij 113. Dus we weten natuurlijk ook wel dat iedereen weet dat die optie bestaat. Wat ik interessanter vind aan het boek is juist het psychologische proces wat zij doormaakt.
4: Ja,
3: dus en daar zou ik wat meer de nadruk op willen leggen.
4: Ja, en maar dat is het ook, hè? Want na die eerste bladzijde heb je ook gewoon gehad. De rest van het boek.
0: Gaat het daar niet meer over? Gaat het juist over wat er in het hoofd gebeurt? En daarvoor heb je veel jongeren ook gesproken om dat te begrijpen. En die verhalen die kwamen ook echt wel bij jou binnen, begreep ik. Want er is wel een tijd ook geweest dat je daar nachtmerries van kreeg.
4: Ja, ik leef me altijd ontzettend in. En ik omring me ook altijd met jonge mensen en ik doe superveel research. Maar in dit geval, omdat ik dus echt in het hoofd van die meid wilde zitten. Ik had ook een meisje wat ik echt heel veel mee heb gesproken. Het is absoluut niet haar verhaal, maar die heeft me echt meegenomen. Want er zit veel in mij. Ik kan veel navoelen, maar ik kan niet... suïcidale gevoelens heb ik nooit gehad in mijn leven. Depressiviteit
5: moest je begrijpen
4: ook niet.
5: Wat
4: ja, maar ik wil dus wel. Ja, ik probeer misschien dat ik het daarom ook het boek wel wil schrijven om ze te snappen van wat dan, hoe dan. Mm-hmm. En toen ik dat dus ging onderzoeken en er echt in ging duiken, ja, toen kwam ik gewoon mijn eigen dan wel niet depressiviteit, maar wel mijn eigen doodsangst tegen. En het was natuurlijk heel heftig en veel. En dan zit je maar in je eentje zo thuis te schrijven. Dus af en toe denk je, wat ben ik nou toch aan het doen hier? Waarom wil ik dit? Maar ik moest het toch doen. Maar er was een periode dat ik echt dat ik er gewoon heel slecht van heb geslapen. En het was ook nog echt. Het was een periode dat ik er echt. Dat het niet helemaal goed was voor mijn ziel dat ik dit boek schreef, zeg maar.
5: En dat maakt je alleen maar mens, ja. Denk ik. Dat het je zo aangrijpt. En dat het inderdaad ook echt zwaar is als jongere om. Saskia, met die gevoelens rond te lopen.
3: Zeker, enorm. Ja, en zeker als je alleen mee blijft rondlopen. En daardoor vind ik het ook heel erg belangrijk dat jongeren dat ook kunnen delen.
5: Ja, en ze kunnen het met een Anna delen, ja. Die vraagt ernaar. Jullie als 1 in 3 doen er onderzoek naar, dus jij spreekt veel jongeren. Ja. Maar verder, scholen, ziekenhuizen, plekken waar die jongeren toch ook komen. Ja. Huisartsen, gaat het daar genoeg hierover?
3: Ja, ik vind persoonlijk nog onvoldoende. Wat we hebben gezien de laatste tijd, dat er een verdubbeling is van het aantal tieners dat in het ziekenhuis terechtkomt na een suïcidepoging. Dan denk je, dan is juist daar de kans dat ook het ziekenhuispersoneel goed weet, hoe kan ik nou zo'n gesprek voeren met iemand die heeft geprobeerd een einde aan zijn leven te maken. Maar ook op scholen, het is nog steeds niet verplicht om ook jongeren te trainen in sociaal-emotionele vaardigheden. Om ook ze te leren om met tegenslagen om te gaan. Dus ja, er zijn zoveel kansen om ook, nou ja, in het onderwijs ervoor te zorgen. Ook als jongeren uitvallen. Uitval is ook een grotere kans op zelfdoding.
5: Het moet echt een signaal zijn, juist voor leerlingen en begeleiders. Van laten we eens even extra kijken wat er aan de hand is.
3: Dat er vertrouwensfiguren zijn. En dat geven jongeren ook aan. Want wij hebben ook jongeren gesproken die zeggen, wil juist iemand in mijn nabije omgeving. Ik ga niet zo gauw naar een huisarts toe. Mm-hmm. Ik wil juist iemand in mijn directe omgeving met wie ik kan praten erover.
5: Ja, jullie staan als 1 in 3 daar voor open om juist volgens mij op scholen daar ook van alles over uit te leggen. Jullie komen graag langs om docenten maar instructies te geven, welke signalen er maar zijn. En ook mensen die nu zitten te luisteren, die daar denken over hun dochter, over hun zoon, neefje, nichtje, broertje, zusje. Hoe kan ik dat gesprek nou eens een keer starten als ik ze dit weekend in een Pinksterweekend spreek?
3: Ja, nou, ontzettend. Naast zijn ontzettend belangrijk voor jongeren. En daardoor hebben we een gratis online vraagmaartraining. Staat op de website van de 113. En dan leer je in 1 uur de belangrijkste signalen van jongeren die aan zelfdoding denken. Maar ook om de vraag te stellen. Dus als je zorgen maakt, hoe stel je dan de vraag aan de jongeren? En maar ook van, hoe kan je nou samen hulp zoeken? Wat zou je kunnen doen? Dus en in 1 uur kun je die training doen. En nou, uit ons onderzoek blijkt, er is net een publicatie uit, dat die training ook effectief is.
5: Kijk.
3: Dus dat mensen meer kennis krijgen, meer zelfvertrouwen krijgen. Alleen helaas, nog veel te weinig ouders volgen die training.
5: Dus ga dat nou eens even doen in dat vrije uurtje dit weekend, dat
3: precies.
5: Je die training kan doen.
3: Ja.
5: En ga het boek lezen, Anna van Praag. In ieder geval, toch? Geef het voort aan de jongeren vanaf 15 jaar. Is het?
4: Het is ook echt, nogmaals, ik kan ook niet genoeg benadrukken dat, ja, het is dit onderwerp en ja, ik neem het serieus, maar het is ook gewoon een fijn boek voor jongeren. Mm-hmm. Het is echt ook een...
5: Dat is je gelukt.
4: Ja? Oké. Okay.
5: Ja. Vind ik wel.
4: Ik vind het zelf nog heel spannend, maar ja, oké. Okay.
5: Nou, dit weekend is de presentatie en hij ligt vanaf morgen al in de lokale boekhandel.
4: Zeker.
5: Toch?
4: Ja.
5: De sterren verpakt in huid. Dankjewel, Anna van Praag en Saskia Amarelle, ook onderzoeker bij 113. Denk je nou zelf aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Dan is de rode draad ook ernst, maar ook plezier. En van dood gaan we naar leven, naar voetbal, naar Volendam. Want daar zit Dien van het Laar, Ajax-Groningen, tweede helft.
6: 4 minuten onderweg en nog altijd een 1-0 voorsprong voor Ajax tegen FC Groningen. Door een doelpunt in de eerste helft van Davy Klaassen. En aan het begin van de tweede helft zien we eigenlijk een voortgang van het spel uit de eerste helft. Waarin Ajax het beste van het veldspel heeft. En ook het eigenlijk de meeste kansen weet te creëren. Een hoog tempo hanteert. En veel van zijn spel ophangt aan de kapstok in de voorhoede. Namelijk Wout Weghorst. Daar komen de vleugelbacks overheen. Daar kunnen de vleugelflitsers van Ajax, die een goede doen zijn vandaag, Berghuis en Gods hun acties maken om zo gevaarlijk te worden richting het Groningse doel. Een tweetal corners nu voor Ajax. Eentje aan de linkerkant, die mondde uit niks uit. De andere aan de rechterkant is precies hetzelfde. Het zag er dreigend uit, maar de voorzet van Steven Berghuis, die werd zowat het Markenmeren hierin geschoten in Volendam. Want dat is de uitvalsbasis vanavond, omdat Ajax niet kan voetballen in de eigen Johan Cruijff Arena vanwege het concert van Harry Styles. Ook ontzettend belangrijk natuurlijk en ontzettend leuk. Ajax doet het goed. Groningen weet er eigenlijk nog vrij weinig tegenover te zetten. Want Groningen heeft in de eerste helft niet hele grote kansen weten te creëren. En aan het begin van de tweede helft wel regelmatig voor

0: er eigenlijk nog vrij weinig tegenover te zetten. Want Groningen heeft in de eerste helft niet hele grote kansen weten te creëren. En aan het begin van de tweede helft wel regelmatig voor het doel van Ajax te zien. Maar de laatste paas in de 16 meter ontbreekt eigenlijk. Hier komen ze vanaf de rechterkant. Spelen ze hem rustig terug naar Tigoland, waar het voetbal vanuit het middenveld vandaan moet komen. Dribbelend richting de zijlijn staat daar Tijmen Blokzijl op de helft van Ajax. Maar eigenlijk ziet hij geen enkele mogelijkheid om de bal richting de 16 meter lijn te pasen. Waar de laatste lijn van Ajax compact staat. En waar ze tot op heden, na 50 minuten voetballen, nog geen tot weinig kansen hebben weggegeven. Dus knap van Ajax hoe ze zich toch hebben weten op te richten. Na een teleurstellend einde van het seizoen waarin ze veroordeeld werden tot het spelen van play-offs. Maar als je ze toch mag beoordelen op de eerste 50 minuten, dan mag je toch concluderen dat ze zich met enige veerkracht hebben weten op te richten voor toch nog plaatsing voor Europees voetbal. Tweede voorronde Conference League, daar is het voor te doen. Twee hordes moeten ze daarvoor nemen. En de eerste hoorde om die te nemen, daarvoor zijn ze aardig op weg. Want ze hebben nog 40 minuten te gaan, maar ze staan wel met 1-0 voor tegen FC Groningen. En ze zijn de betere van de twee hier op het veld.
1: Dankjewel, Dien. We gaan het vervolg straks horen. En na het nieuws van 8 uur praten we ook gewoon door. In de Rode Draad gaat het onder over fantasie en realiteit.
2: Mr. Infantino, can I ask you something about FIFA?
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: We love you, president.
3: Van de makers van Mino's Imperium.
6: Thank you.
7: Gianni Infantino, de president van FIFA.
8: Het is de president van de wereld eigenlijk.
7: Hoe werd hij steeds machtiger?
9: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
7: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
10: I see him as a dictator.
7: Gianni's Imperium.
2: Mr. Infantino.
3: Een podcastserie van NOS Sport.
2: Did you restore the image of FIFA?
3: Nu op NPO Luister.
11: Ster.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
15: Mama.
14: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: NPO Radio 1, 8 uur.
24: Stefan Komduur.
1: Goedenavond. De trein is milieuvriendelijker dan het vliegtuig. Maar met de trein door Europa reizen, dat is een veel grotere opgave dan je misschien denkt. Lijnen die niet op elkaar aansluiten, gedoe met tickets en meer van allemaal dat soort ellende. Maar misschien is er licht aan het einde van de spoortunnel. Blijf luisteren naar de Rode Draad. Eerst het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Sit van der Linden.
25: In het centrum van Utrecht is een solidariteitsprotest gaande tegen extreemrechts geweld rond asielopvang. Het is georganiseerd door verschillende organisaties, waarom

0: onder Dolomina's, Extinction Rebellion en Oxfam Novib. Aanleiding zijn de anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Verslaggever Mark Robin Visser is erbij in Utrecht. Mark Robin, hoeveel mensen zijn erop afgekomen?
1: Nou, je kunt het misschien wel een beetje horen. Het is hartstikke druk hier in Utrecht. Ik denk dat we het over vele duizenden moeten hebben. De demonstratie is begonnen op het Domplein, 1,5 uur geleden. En we lopen nu in een hele lange sliert door het centrum van Utrecht, door de Lange Viestraat richting het Centraal Station, om daar onder het spoor door naar het Jaarbeursplein te gaan. Van tevoren had de organisatie ook al gezegd dat ze verwachten dat er duizenden mensen zouden komen. Aanvankelijk zag het daar niet naar uit. Het had er ook mee te maken dat er geen treinen reden tussen Amsterdam en Utrecht. Maar uiteindelijk is dat plein dus vrij plotseling, ook vrij snel, echt helemaal volgelopen.
0: En hoe zou je de sfeer omschrijven?
1: Nou, geen vuurwerk en geen fakkels hier. De sfeer is buitengewoon goed en positief. Het gaat hier, dat hoor je misschien de mensen ook wel roepen, over solidariteit. Solidariteit met vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.
0: Ja, jij hebt mensen gesproken, Mark Robin. Wat zeggen zij?
1: Ja, het is duidelijk dat de mensen hier graag een reactie willen geven op de recente acties tegen AZC, zoals in Loosdrecht bijvoorbeeld. Dat heeft de mensen diep geraakt. En ze willen hier laten zien dat er heel veel mensen zijn die daar anders over denken. Die vinden dat vluchtelingen wel een welkom moeten hebben in Nederland. En dat ze warm opgevangen moeten worden.
0: Dankjewel, verslaggever Mark Robin Visser bij het solidariteitsprotest in Utrecht. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Taghi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan waarschijnlijk in beroep. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal en hij had ze als vermist opgegeven. Het weer, vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot 1 graad of 10. Morgen veel zon, ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
3: Dankjewel, Sint. Helene G. Situatie op de weg.
4: Ja, nog steeds is de afsluitdijk richting Friesland dicht door een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Je kunt het beste omrijden via Flevoland. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom nog een flinke file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Daar 25 minuten op onthoud. Ze zijn bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Dordrecht en de Moerdijkbrug. De route via de A16. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein staat ook nog steeds een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, de Rode Draad is er nog tot 9 uur. Ruud, dat was een van de meest geliefde deelnemers aan het allereerste seizoen van de reality-serie Big Brother. Zijn verzuchting, even knuffelen, werd een populaire uitspraak in heel Nederland. Maar zo onschuldig gaat het er nu helemaal niet meer aan toe in reality-shows. Deze week werd het publiek opgeschrikt door verhalen over twee gevallen van verkrachting in de Britse versie van Married at First Sight. Straks een gesprek over grenzen stellen en je daar vervolgens ook aan houden. Eerst gaan we naar Volendam. Wat is er eigenlijk nog iets gebeurd bij Ajax Groningen, Dien van het Laar?
1: Meer dan genoeg. Het is 2-0 geworden voor Ajax hier in Volendam. Door een doelpunt van middenvelder Jorvi Mokyo. Die een kopbal uit de lucht in één keer met de binnenkant van zijn voet nam. Op de rand van het strafschopgebied. En hem al pasend bijna in de linker onderhoek wist te mikken. Waardoor Ajax op 2-0 kwam. Daarmee, gezien het speelbeeld, zou je zeggen dat ze een hele grote stap zetten richting de finale van de play-offs. Zo'n voorronde Conference League voetbal. Want Ajax speelt aan het begin van de tweede helft niet eens zo heel erg groots. Maar fijn, of waar FC Groningen, de tegenstander van vanavond, speelt bijna tandeloos. Weet nauwelijks tot de 16 van Ajax te komen. En heeft eigenlijk in de gehele wedstrijd die we nu gezien hebben, 63 minuten oud, nog geen goede kans bij elkaar gevoetbald. Zo kennen we de ploeg van Dick Lukien niet. En dus kan Ajax vrij combineren op het middenveld, doorvoetballen naar de aanval. En dat heeft uiteindelijk al twee fijne doelpunten opgeleverd voor de ploeg uit Amsterdam. De 1-0 dus van Davy Klaassen. En daar is zojuist de 2-0 van Jorvi Mokyo bijgekomen hier in Volendam.
0: Dankjewel, Dien. Straks meer van jou gaan wij ondertussen duiken in een onderwerp. Want een van onze redacteuren doet dat altijd in de week.
2: De week van.
0: De week van. En deze week is dat collega-programmamaker Manon van Eijk. En die vroeg zich af deze week, hoe denken we, Manon? Donderdag, hele week onderzoek gehad. Welkom terug hier in de studio. Goed dat je er bent.
3: Dank je wel.
0: Wat voor week heb je erop zitten?
3: Echt een fascinerende week. Ja, ik begon deze week met de opmerkingen over mijn hoofd. Ik krijg namelijk heel vaak te horen dat mijn hoofd een grote chaos is. Dat mijn gedachten alle kanten opschieten. En dat snap ik ook wel, want ik kan best wel snel praten. En ik ga snel van de hak op de tak. Maar in mijn hoofd is het eigenlijk heel erg rustig. Er gebeurt niet zo heel veel als ik denk. Dus daardoor vroeg ik me af van hoe werkt het dan in het hoofd van anderen als zij die chaos zo projecteren? En die vragen ben ik eigenlijk gaan stellen aan heel veel mensen deze week.
0: Ja. En wat was je hypothese? Hoe dacht jij dat mensen dachten in hun hoofd?
3: Nou, ik begon eigenlijk met een soort van basisgedachte dat mensen in beeld en taal zouden denken. En iets daartussenin. Ja, en ja. Dat bleek er dus uiteindelijk veel meer.
0: Ja, want je kwam al snel erachter dat het veel gecompliceerder is. Dat het veel meer opties daartussen eigenlijk zitten. Totdat je aan het begin van de week al meteen een vraag aan de luisteraar stelde. Een hele simpele vraag.
3: Ja.
0: Waar je hele uiteenlopende antwoorden op kreeg. Want wat kwam er binnen?
3: Klopt. Ja, ik vroeg de luisteraars, wat gebeurt er in uw hoofd als je aan het strand denkt? Dus we hebben nu ook even tijd om te visualiseren. En ook als je wat gebeurt er in je hoofd als je aan een aardbei denkt? En we kregen best wel veel reacties daarop, ook allemaal heel erg verschillend. Zo zei Joke uit Sint Maarten, ze zegt het strand van Sint Maartenszee voor zich, maar dan als een drone. Dus niet vanuit haar eigen perspectief, maar echt alsof ze erboven vloog. Dan had je ook iemand die bij de gedachte aan aardbei, alleen de aardbei zag. En bij alle rauwe producten zag hij alleen de. En rauwe producten dan bijvoorbeeld een wortel of een prei. Dan zag hij het voor zich. Maar zodra het een gerecht werd, denk aan hutspot of aan poffertjes, dan proefde diegene het ook echt. En de meest opvallende van ikzelf was Wouter. En hij zei dat hij, wanneer hij aan het strand dacht, dus geen beeld had. En dat het afantasie heet. Dus dat hij geen inbeeldingsvermogen heeft. En dat vond ik heel opvallend. En dat bracht me ook bij cognitief neurowetenschapper Tessa van Leeuwen. Zij doet daar onderzoek naar. En zij vertelde me ook dat er ook mensen zijn die dus. Ja, dus ik heb een instartje daarvoor. Kom maar door.
4: Ik heb ook iemand gesproken die had dus zowel in het visuele als auditieve had hij geen mentaal voorstellingsvermogen. Dus hij kon niet, had geen innerlijke stem en hij kon het ook niet visualiseren.
3: Wow.
4: En hij deed alles met opschrijven en post-its en zo. Maar het was wel iemand die gewoon creative design studeerde, zeg maar. Dus die was best wel heel erg creatief en zo.
0: Ja, we horen heel mooi jouw verbazing op de achtergrond. Een wow en een echt. En dat is jou inderdaad. Dat je dit onderzoek ook daarom bent gestart, vind ik extra leuk. En ja, je bent ook verder gaan onderzoeken. We hoorden Tessa van Leeuwen. Maar ja, als we het hierover hebben, dan moeten we de volgende gast wel in de studio hebben. Als we het hebben over denken in Nederland. Ik maak het nu heel groot, maar dat is misschien ook wel gewoon zo. Catharina Heijnen, welkom. Jij bent docent doelgerichte creativiteit aan de TU Delft en schrijver van het boek 101 ideeën voor ideeën. De student die we zo zojuist hoorde, die omschreven werd door Tessa van Leeuwen, die was toevallig ook een student van jou.
5: Ja, klopt, ja.
0: Dat is natuurlijk is dat gewoon echt een toeval?
5: Nou, hij zat bij mij omdat hij creatiever wilde worden. Maar ja, dat was hij al behoorlijk. En de grap is natuurlijk, als je en niet in beelden en niet in woorden, wat heb je dan nog? En dan natuurlijk probeerde ik daarachter te komen door dat te vragen. En nou ja, zijn vrienden werden af en toe wel heel moe van hem, dat hij elke keer alle ideeën met hun moest bespreken. Maar los van het praten met anderen, wat enorm werkte voor hem, zat er ook een heel sterk gevoel van intuïtief gewoon weten wat goed is. En wat we misschien allemaal wel hebben, maar omdat we ook, nou, niet iedereen, maar dan beelden hebben of woorden, dan vergeet je dat je dat soort dingen ook gebruikt bij het denken.
0: Ja, dus jij hebt hem geholpen daarin. En verder help je vooral ook studenten creatiever te worden, creatief te zijn. Hoe werkt dat als je dat dan zonder beelden en woorden doet als deze student? Waar is hij op uitgekomen?
5: Ja, dus kijk, iedereen vindt zijn weg. En het helpt enorm als je begrijpt hoe je aan je ideeën komt. Want dan kan je daar veel krachtiger in worden. Ik had bijvoorbeeld één student die was al heel goed in het beelden denken. En toen hebben we tegen haar gezegd, gebruik die kracht, want je hebt dat. Hoe kan je dat nog meer inzetten om creatiever, om op ideeën te komen? En op een gegeven moment kwam ze bij me en zei ze, nou, ik heb nu helemaal bedacht hoe ik het ga doen. Vanaf nu, altijd als ik een idee nodig heb, dan doe ik mijn ogen dicht en dan ga ik naar het bos. Ga ik naar een speciaal bos in mijn gedachten. En dan loop ik daar een tijdje en op een gegeven moment ga ik door een poort. En als ik in die poort ben, door die poort heen ben, dan ligt daar een object. En dat object gaat mij vertellen wat mijn antwoord is. En toen dacht ik echt zo, yo, oké. Okay. Kijk, ik leer haar niet dit te doen, zeg maar. Mm-hmm. Dat is niet waar ik les in geef. Maar ik hoop wel dat mensen ontdekken wat hun kracht is. Haar kracht was beeld te denken. Mm-hmm. De kracht van die andere student was gewoon heel sterke intuïtie. Gewoon, ik volg direct wat ik denk dat het moet zijn. En zo gaat hij de wereld door. Ja, heerlijk.
0: Heerlijk, inderdaad. Die kon zich voorstellen hoe dat bos er dan uitzag. Kon Groningen ook voorstellen, Dien van dat Laar, dat ze zouden scoren. We gaan namelijk heel even naar de voetbal. Ajax-Groningen, want Dien, wat is er aan de hand?
1: Een doelpunt voor FC Groningen, maar daar hangt de spanning nog wel omheen. Want het is de vraag of dat doelpunt van de IJslandse spits Brynjolfur Willemsson wel of niet in buitenspelpositie is gemaakt. En daar gaan nu al een paar minuten lang de lijntjes voor worden getrokken in het VAR-centrum. En u hoort misschien het gejuich op de tribunes. Dat is het gejuich van de duizenden Ajax-supporters die juichen voor het afgekeurde doelpunt van FC Groningen. Geen aansluitingstreffer voor de ploeg uit het noorden. Nee, de kopbal van Willemsson die uit bovendien prima werd binnengekopt. Dat dan weer wel, na een mooie aangesneden voorzet, is uiteindelijk wel in centimeters buiten spelpositie binnengekopt. En dat betekent geen geldig doelpunt. En dat betekent dan weer dat het niet 2-1, maar gewoon 2-0 staat voor Ajax, waar we hier al een tijdje mee voetbalden. En met nog 20 minuten te gaan, dus een mooie uitgangspositie voor de Amsterdammers.
0: Ach, het bleef dus echt bij dromen voor de Groningers. Dankjewel, Dien. We gaan je straks nog horen aan het einde van de wedstrijd ook. Terug naar Manon, want Manon, jij bent deze week ook Nederland doorgereisd om veel meer nog antwoorden op deze vraag te vinden. En dat bracht je ook onder andere bij Singer-Laren Museum, waar ook het beeld De Denker staat van Rodin. Hoe was dat?
3: Heel interessant, want ik ging daar naartoe met het idee dat mensen dus in beeld en in taal denken. En ik merkte dat het dus, als je vraagt aan iemand hoe diegene denkt, dat het best wel lastig is om te ontdekken hoe je dan praat, hoe je dan denkt. Dus daarom. Ik kwam er bij het beeld dus achter, wat nu trouwens op ooghoogte staat in het museum. Kwam ik erachter dat wanneer ik vraag of mensen kunnen voorstellen hoe de denker aan het denken is, dat ze hun eigen denken dus projecteren op de denker. Mm-hmm. Snap je het nog? Mm-hmm. Dus ik vroeg eigenlijk aan mensen, wat denkt u nou dat de denker denkt? En denkt u dat hij dan in beelden denkt, of in woorden, of in concepten? Dus ik heb het resultaat daar van verzameld.
6: Ik denk als je zo zit dat je in beelden denkt. Maar dat komt omdat ik zelf ook heel erg in beelden denk. Dan gaat er een film voorbij zonder woorden.
7: Ik denk heel veel, maar niet op die manier.
0: Ja,
7: ik denk
0: dat zijn nu horen
7: kort associërend, denk ik.
8: Dat ik het hoor en zelfs ruik of zo. Ja, horen en ruiken.
9: Wel bewegende beelden, maar ze zijn nooit heel erg scherp. Impressionistisch zou je kunnen zeggen.
10: Ik denk dat hij in abstracties denkt.
11: Wat jij ook hebt, is dat jij op een paar radiogolven tegelijk denkt.
12: Volgens mij als een beweging.
10: Ik zelf denk vooral in woorden.
11: 30 dingen tegelijk.
10: Als een scherm waarin beelden het ene genereert het andere. Als een soort lopend, driedimensionaal stripverhaal.
12: Denk ik in woorden. En soms ook wel plaatjes nog.
3: En als je aan een aardbei denkt?
12: Dan denk ik gelijk dat is lekker. Ja.
3: En zie je hem dan ook?
12: Nee.
3: Nee?
12: Nee.
0: Ja, dus eigenlijk hier in Singularen kwam je erachter, Manon, dat mensen op heel veel verschillende manieren denken.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam er en ik dacht, ik hoop zo dat één iemand ook zeg maar in dat abstracte denkt zoals ik ook denk. Maar ik had verwacht dat iedereen in beeld en in taal en zo zou antwoorden. Maar de eerste mensen die ik aansprak, die zeiden al meteen, ik denk in geuren en in gevoel en in beweging. En wat ik dus ook heel grappig vond, is dat als ik zei, wat echt? Want ik was echt helemaal verwonderd. Dat ze dan zeiden, hè, maar heb jij dat niet dan? Huh? Maar dus... Dus ontstonden dus ook gesprekjes met elkaar. Dat we zeiden van, hè? Zo denkt toch iedereen? Dus we kwamen er eigenlijk achter dat we nog veel verschillender dachten dan dat we dachten.
0: Nou, ja. Katrine, hoeveel manieren van denken bestaan er dan wel niet?
5: Ik denk dat ik nog nooit iemand heb gehoord die hetzelfde antwoord gaf op de vraag hoe die denkt. En dat ook in dat clipje wat we net hoorden. Heb jij één dezelfde antwoord gehoord in je hele zoektocht?
3: Ja, eentje die. Dus één iemand gaf hetzelfde antwoord als wat ik ook zelf ervaar. Namelijk die 6 golflengtes. Dat ervaar ik soms ook, ja. Dus dat ik op 6 frequenties kan intunen als ik aan het denken ben.
5: En op hoeveel frequenties zit je nu?
3: Nu probeer ik er zo echt op eentje te zitten, maar dat.
0: Dat is moeilijk.
3: Ja.
0: Het leidt af.
3: Ik zit ondertussen ook te denken: van praat ik langzaam genoeg?
0: Ja,
3: en ja, maar ook hoe zouden mijn ouders dit nu vinden? Ja. En ja, nou, dat is, ja,
0: je ziet allemaal tv-schermen die ook afleiden, waar ook andere beelden inderdaad op te zien zijn. Maar hoeveel manieren van denken bestaan? Is dat duidelijk?
5: Nou,
0: zijn ze oneindig als je zegt dat iedereen anders
5: denkt? Ik denk dat ze oneindig zijn. En ik ben ook geen psycholoog of een neurowetenschapper of wat dan ook. Maar het punt is, er zijn zoveel variaties mogelijk. Dus stel je bent een beelddenker die heel extravert is. En die dus en ook nog van verhalen houdt. Omdat hij heel talig is en in verhalen denkt. Ja, hoe denk je dan in bewegende beelden met een storyline en het gaat allemaal heel snel met heel veel input en wisselwerking. Maar je kan ook een beelddenker hebben die meer introvert is en bij één beeld houdt en die gaat heel diep dat beeld verkennen en de mist en de ruis eromheen. Ja, het zijn allebei beelddenkers, maar met zoveel andere factoren eromheen uit ervaring of geheugen of wat dan ook. Ik denk serieus dat het oneindig is, oneindig veel variatie.
0: Maar dan wil ik ook wel weten hoe jij denkt.
5: Nou, de grap is, we zeiden het al eerder, het is best moeilijk uit te leggen. En ik heb ook nog steeds niet echt. Het is me ook nog steeds niet gelukt. Maar ik heb wel een heel sterk. Bij mij is het ook vrij stil in mijn hoofd. Dus wel vaak een liedje in mijn hoofd. Maar voor de rest wel wat woorden, maar geen beeld. Maar ik vertrouw altijd heel sterk op dat een inzicht of een antwoord of een idee komt. En dat. Dat duurt meestal wel even. Dus ook als mijn man bijvoorbeeld een leuk idee heeft voor een vakantie. Dan, nou, vaak reageer ik dan wel binnen een uur of zo van, oh ja, leuk of niet. En soms denk ik, nou, moet ik even over nadenken. Nou, een nachtje, denk je dan. Maar goed, dan na 3 dagen heb ik nog steeds geen antwoord gegeven of ik dat nou een goed idee vind of niet. Dus soms komt dat idee niet. Dus hoe denk ik dan? Ja, ik vertrouw dat er een antwoord komt. Ja, doe ik dan echt iets of doe ik dan eigenlijk niks? En het werkt dus ook niet altijd, want soms duurt het gewoon te lang voordat je een keer een antwoord krijgt.
3: En je hebt ook fantasie, toch?
5: Ja, dus sowieso geen beelden.
0: Geen beelden daarbij.
5: Ja. Wat heel fijn is soms.
3: Ja.
5: Dus geen nare beelden.
0: Nee, geen nare beelden. Dat lijkt me best wel. Ik heb dat ook niet, denk ik. Ik heb geen beelden automatisch erbij. Ik kan wel op. Ik zie het meer als ik heb een soort hoofdweg die een gedachte is. En er zijn wat parallelwegen daaraan, maar die zijn wat minder. Die gedachten zijn wat minder heftig of zo. Even aanwezig. Maar er is vaak één gedachte, maar er zitten wel wat andere gedachten ook omheen.
5: En die kunnen dan aanhaken
0: die
5: of
0: kunnen
5: niet?
0: Aanhaken inderdaad soms. En soms verspringt het ook. Maar ik merk ook wel hier in het werk als interviewer, juist in die studio, dat ik een hyperfocus heb. Dus dat allemaal gedachten kan uitzetten en nu helemaal hierop moet concentreren.
5: Ja, dat is ook een soort frequentie dan misschien.
0: Misschien
5: zo,
0: wel, inderdaad. En ja. De luisteraar zou ook denken van best moeilijk onder woorden te brengen. Hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik nou verschillende manieren van denken? Hoe kan ik mijn eigen denken onder woorden brengen? Maar, Katrine, daar heb jij een testje voor meegenomen. Je hebt eigenlijk een beetje toch om te bedenken welke woorden ik kan geven aan mijn gedachten.
5: Nou, het is sowieso inderdaad wel grappig om eens. Dat is een oefeningetje die we vaak met studenten doen. Dat we zeggen, nou, je krijgt een minuut de tijd en schrijf zoveel mogelijk soorten fruit op die je kan verzinnen. Nou, en dan beginnen ze. En dan op een gegeven moment vragen we ze, hoe ben je nou eigenlijk aan die ideeën? Of hoe ben je aan dat fruit gekomen? En dan heb je vaak 1/3 in de zaal die zegt, ja, we gingen in gedachten ging naar de supermarkt en ik liep gewoon langs die schappen en ik heb gewoon opgeschreven wat ik zag. Ja, dat, en dat kan iemand die geen beelden ziet natuurlijk niet voorstellen. Maar een andere groep zegt dan van ja, het een leidt gewoon tot het ander. Als ik aan een aardbei denk, denk ik aan iets roods en het volgende is een andere rode bes enzovoort.
3: Hoe zou jij dat dan doen, Stefan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oh, sorry voor de.
0: Als ik deze opdracht nu krijg, om al die verschillende. Ik zou denk ik of de supermarkt inlopen, maar ik heb ook een seizoenskalender met alle seizoensgroenten hangen. En die ken ik tegenwoordig zo goed uit mijn hoofd dat ik denk dat ik ook misschien in de verschillende maanden zou denken van, oh ja, het is nu mei, dat is aardbeien. Dus dat, nou, zo op die manier.
5: Dat is precies die laatste categorie. Dus dat zijn ook altijd die in categorieën denken. Ja. Dus. Dus jij zegt nu maanden. Ik heb ook als student gehad. Dus ja, ik begon gewoon bij de A, appel, B, banaan.
0: Ja. Ja, dat is wel een hele secure manier inderdaad. Want dan weet je bijna dat je niks mist. En heb je een testje voor ons? Is dit het testje of zou je een andere oefening graag aan willen halen?
3: De appel misschien.
5: Ja, de appel, ja. Als je aan een appel denkt, wat zie je dan?
0: Dat mag de luisteraar nu bedenken. Inderdaad, dat mogen ze ook laten weten in de NPO Luister-app. Komen we daar later nog even op terug wat mensen daarop hebben geantwoord. Want wat hebben we er eigenlijk aan om te beseffen dat we ons allemaal anders denken, anders daarover denken? Dat anders bedenken dus wat we denken bij een appel. Speelt dat een rol ook in communicatie of juist in miscommunicatie?
5: Nou, wat je wel vaak ziet is dat er zijn heel veel manieren om dus ideeën te verzinnen. En dan wat je vaak ziet is dat mensen zeggen, ja nee, laten we dit doen, want het werkt echt supergoed. Ja, het werkt supergoed voor jou, want jij denkt zo. Dus deze manier van denken is geschikt voor jou. Mm-hmm. Dus hoe helpt het ons om te beseffen dat iedereen anders denkt? Dus als je met elkaar een idee gaat bedenken... zorg dan dat je verschillende aanpakken gebruikt, zodat iedereen een keer kan shinen. Iedereen een keer echt goed kan denken. In plaats van mee moet doen met het trucje van, oh, we gaan nu ogen dicht en stel je voor dat je ergens bent. En je hebt ook de typische brainstorm van, nou, roept u maar, al je ideeën zijn welkom, zeg het maar hardop. En dan denk ja, dan degene die gewoon in stilte moet denken, die kan dan niet meedoen. En zo, dus wat leren we ervan? Ik zou zeggen, vooral zoveel gevarieerde dingen uitproberen en te kijken wat werkt voor jou.
0: Ja, Manon?
3: Ja, ik merk dus, deze hele week heel veel gesprekken gehad, bijvoorbeeld ook met mijn zusje. En mijn zusje is echt een beelddenker en ik er dus niet. En ik ga dus best wel snel van de hak op de tak. En mijn zusje zei dan bijvoorbeeld, oh, nu snap ik wat er gebeurt als het bij ons misgaat. Dat ik overprikkel haar soms volledig. Want als ik haar een verhaal aan het vertellen ben, dan ziet zij allerlei beelden voor zich. En dan ben ik in het volgende onderwerp. En dan is zij nog al die beelden aan het verwerken. Dus toen zei zij, dan snap ik nu eindelijk wat er dan gebeurt en waarom ik ook zo overprikkeld ben. En toen dacht ik, wow, dat is wel heel interessant. Eigenlijk moeten we vooraf bijna als eerste vraag stellen, hoe denk jij nou eigenlijk? Want dan kunnen we een beetje rekening houden met elkaar daarin. Ja.
5: Ja.
3: Ja.
0: Nou, we hebben de NPO Luister-app even geopend. Mensen zeggen bij een appel, ik zie meteen iets roods. Het paradijs wordt er ook geroepen. Vind ik een hele mooie inderdaad. Ja. Maar ook een abstract schilderij. Karel Appel meteen wordt er ook aangehaald. Dat kan natuurlijk ook.
5: Ja, precies. Als ze ergens een keer een beeld hebben gezien en dat ze dan vanaf dit moment gebruik gewoon dat als beeldmateriaal op het moment dat het nodig is.
0: Manon, je hebt het deze week allemaal voor ons uitgezocht. We kunnen er een lijn onder trekken. Je kan het allemaal bij elkaar optellen. Wat heb je geleerd deze week over jouw denken?
3: Nou, een hele gekke conclusie. Aan het begin van de week schrok ik echt, of vond ik het begrip afantasie heel erg iets bijzonders. Maar ik ben er dus achter dat ik het zelf ook heb. Want ik denk dus zelf helemaal niet in beelden. Terwijl ik het dan toch heel bijzonder vond dat mensen dus niet in beelden dachten. Mm-hmm. Maar ik heb wel een soort van verbeeldingsvermogen. Dus dat is een conclusie. Maar ook dat ik vanaf deze week nooit meer zelf naar het leven kan kijken. Ik denk dat ik op elke date of zo dit een van de eerste vragen zal zijn. Of ook als ik in een nieuw team werk met collega's. Hoe denk jij? Nou, ik denk echt, ja, mijn leven gaat niet meer hetzelfde zijn. Ja.
0: Interessant. Misschien kan je het inderdaad ook zonder het te vragen gaan onderzoeken in meetings met collega's.
3: Ja.
0: Uit hun antwoorden kan opmaken hoe zij denken, inderdaad.
3: Ja.
0: Leuk, dankjewel voor het onderzoek deze week. Dankjewel voor je komst naar de studio, Manon van Eyck. En extra dank natuurlijk aan Katrina Heijnen. Dankjewel voor de mooie uitleg en de komst ook hier in de studio. Dien van het Laar, ik zag iemand op de grond liggen bij jou.
1: Ja, dat doet ze nog wel eens regelmatig. Het is geen hele fijne wedstrijd. Het is best wel fysiek bij vlagen. Bij Ajax tegen FC Groningen. Waar het 2-0 staat voor de Amsterdammers aan het begin van de 82e minuut. Eigenlijk heb je het idee dat Ajax het wel in de pocket heeft voor vanavond. Maar helemaal achteroverleunen, dat kan de ploeg uit Amsterdam nog niet. Want een klein kwartier geleden leek Groningen terug in de wedstrijd te komen op 2-1. Maar het doelpunt van Brynjolf Willemsson werd afgekeurd wegens buitenspel. En sindsdien hebben we over en weer kansen gezien voor zowel Ajax als FC Groningen. Bij de Amsterdammers namens Carrizo en Gods, die op de lat schoot. En die op de vuisten van keeper Etienne Fase een bal mikte. Dicht bij de 3-0 dus. En daar wist Groningen een schot van Mats Seuntjes tegenover te zetten. Zijn poging ging een meter naast het doel van Maarten Paas, de keeper van Ajax. En sindsdien is het vooral veel op het middenveld de strijd uitvechten om vanuit daar richting de 16 van elkaar te komen. Groningen heeft bijvoorbeeld nu de bal in het midden van het veld en weet hem naar de zijkant te verplaatsen. Maar Mika Gods vanavond echt uitstekend op dreef. Zowel aanvallend, maar ook verdedigend. Verdedigt goed mee terug en weet halverwege de eigen helft de bal op te pikken. En uiteindelijk hem weer richting het middenveld te brengen. Waarna er voor een overtreding wordt gefloten. Captain Davy Klaassen naar de grond gaat. Met zijn dijbeen in de lucht de kramp eruit probeert te krijgen. En er bij Ajax een wissel klaar staat om in te vallen. Dat is een WK-ganger. In de persoon van Tomiyasu, de Japanner. Die gaat Nederland nog tegenkomen op het aanstaande WK in Amerika. Hij mag nog ruim 10 minuten hier dus meedoen in Volendam. Op wedstrijdminuten richting dat eindtoernooi dat toch ook over een paar kleine weken gaat beginnen. En zodra deze week er dus echt op zit met clubvoetbal, gaan we onze ogen daarop richten. Davy Klaassen gaat er vanaf bij Ajax. Moe gestreden met een rood aangelopen hoofd en een doelpunt op zak. Verlaat hij het veld. Tomiyasu komt voor hem dus in de plaats met nog 10 minuten te gaan. Waarin Ajax de zegen over de streep zal gaan willen trekken. Daarbij moet het dus nog wel even opletten. Want met één doelpunt verandert het spelbeeld wel weer compleet. En hebben we dus gewoon volop spanning weer in het duel staan. Want bij een gelijkspel, en daarvoor moet Groningen dan nog wel twee keer scoren, ja, komt er gewoon verlenging. En eventueel nog penalties hier aan te passen in Volendam. Al lijkt het daar al 80 minuten helemaal niet op. Zeker niet als Ajax nu weer in de aanval komt. Met Gods linkerkant op de helft van Groningen. Meegeven aan Mokkio is wat nonchalant. Daar weet Groningen tussen te komen. Maar die voet springt van de bal van Marco Rente. En dus kan Ajax alsnog weer in balbezit komen op de helft van de Groningers. Op de voet van Rosa, dan naar Baas. Het speelt allemaal iets meer terug richting de middenlijn. Want Ajax hoeft natuurlijk ook niet meer met deze tussenstand naar voren. Nee, het heeft controle over de wedstrijd. Het is aanvallend dominant. Weet bij vlagen een hoge tempo aan te tikken, waardoor de kansen worden gecreëerd. En dat heeft dus voor twee prima doelpunten gezorgd. Van Davy Klaassen en Mokkio aan het begin van de eerste helft en aan het begin van de tweede helft. En daarna is Ajax nauwelijks in de problemen gekomen. Dat is tot nu toe het verhaal van de gehele wedstrijd. En met nog 10 minuten te gaan kan Ajax deze zegen dus veilig gaan stellen. Als die hier mogelijk dus ook nog een derde bij komt. Want Rosa kan helemaal oversteken op de rand van het strafschopgebied. Volgt daar de voorzet. Maar goed uitverdedigd van Groningen. Blijft 2-0 met nog 10 minuten te gaan hier.
0: Dankjewel Dien. We gaan je straks nog horen.
13: NPO Radio 1.
0: Half negen geworden, het NOS Journaal, hier zit Van der Linden.
14: De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten zijn in Turkije nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten in Israël. Daar werden ze hardhandig behandeld. De zes krijgen een medische check in Turkije. In Utrecht is een solidariteitsprotest gaande voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France-toestel neer waarbij 228 mensen omkwamen. Volgens een rechtbank in Parijs zijn de vliegtuigbouwer en de luchtvaartmaatschappij volledig verantwoordelijk. Apparatuur deed het niet goed en de piloten waren niet goed getraind.
13: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En in die rode draad duiken we zo meteen in de wondere wereld van de reality-televisie. Maar eerst ruimte voor kritiek, protest en actie in onze dagelijkse rubriek.
15: Tegendraads.
0: Het is vandaag fiets naar je werkdag. Maar fietsen op vakantie kan ook heel leuk zijn, weet ook de 31-jarige Jim Odenhoven. Hij nam afgelopen zomer zijn fiets mee de trein in voor een vakantie door Europa. Maar dat was geen succes. Hij is daarom een burgerinitiatief gestart om het Europees spoornet nog te verbeteren. Jim, goedenavond.
16: Hey, goedenavond.
0: Goed je te spreken. Jij ging met fiets de trein in, reizend door Europa. En toch bleken die treinreizen niet vlekkeloos te gaan. Waar liep of fietste je juist tegenaan?
16: Na de afgelopen zomer fietsen we tegen een heleboel aan. Dus zowel een bus, alternatieve bus, als een Duitse conductrice die eigenlijk vond dat we niet meer de wagon in mochten omdat de reservering was verlopen. Dus dat was eigenlijk zoveel in één reis dat het kookpunt werd bereikt.
0: Het kookpunt werd bereikt. Het was gewoon overleven. Het was helemaal geen vakantie meer. Aansluitende treinen werden gemist, las ik ook in een AT5-artikel. En je bent daarom tijdens je treinreis terug naar huis een boze brief gaan schrijven aan de Europese Commissie. Kreeg je daarop meteen een reactie?
16: Nee, dat niet. Nee, we kregen dus 12 extra uren in die reis. En toen hebben ik en mijn vriendin die op reis waren zitten kijken van ja, wat kan je nou als burger doen? Welk mechanisme is er? Toen kwamen we uit bij het Europees Burgerinitiatief. En het voelde een beetje als een essay op de middelbare school, waar je eigenlijk gaat, je bent het ergens mee oneens en je vindt dat het anders moet. En dan moet je nog best wel wat stappen zetten voordat je dat kan registreren bij de EU.
0: Ja, en lukt het je om de woede een beetje in te houden in de tekst? Of is het een woedend essay geworden?
16: Nou, er zijn wat iteraties overheen gegaan. En uiteindelijk is het best wel een serieus voorstel geworden.
0: Een serieus voorstel geworden, dat Europees Burgerinitiatief. En dan begrijp ik dat je daar 1 miljoen handtekeningen voor nodig hebt om het Europees Parlement ook echt naar dat voorstel te gaan laten kijken. 1 miljoen handtekeningen, Jim. Hoe ga je die verzamelen?
16: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben nu op Radio 1, dus dat is een goed begin. Ik weet niet hoeveel Europeanen er naar Radio 1 luisteren, maar dat is ik hoop dat dit natuurlijk. Ja. En we hebben een website, dat is trainlifeeu.com. En een Instagram die te volgen is. En dan gaan we eigenlijk tot september proberen de beweging zo groot mogelijk te maken. En dan hoop ik eigenlijk in september live te gaan om de stemmen te gaan collecteren.
0: Nou, dan moeten er 1 miljoen worden. Er wonen best wel veel mensen in de Europese Unie, dus dat kan ook wel makkelijk misschien weer lukken. Nou weten we wel over treinreizen door de Europese Unie dat het al wel wat beter gaat. En de commissie is er ook zeker mee bezig, want die heeft vorige week bekendgemaakt dat zij ook vinden dat het simpeler moet worden om voor internationale treintickets tickets te boeken, ik moet het goed zeggen. En toch zeg jij nog wel, moet het nog hoger op de politieke agenda komen?
16: Klopt, ja. Wat ze hebben voorgesteld is een heel goed voorstel. En dat is ook het tweede punt in het essay wat ik heb geschreven, is dat ticketing systeem.
0: Hé, kijk, dat is al gelukt.
16: Ja, maar als jij bijvoorbeeld nu, ik denk dat best wel veel Nederlanders reizen naar Barcelona. Dat zou een treinreis van 6 uur kunnen zijn. Dus een weekendje Barcelona krijgt dan gewoon een goed alternatief met de trein. Veel minder stress, prachtige reis, zou het moeten zijn. Maar dat is nu gewoon, wordt dat niet eens overwogen. Dat heeft met geld en tijd te maken die je eigenlijk nu kwijt bent als je het wel zou proberen met de trein.
0: Want hoeveel uur is Barcelona nu met de trein?
16: Ja, ik denk wel 11. Ja. Ik ben nog niet in Barcelona geweest met de trein. Ik vraag me ook af hoe je dan je fiets zou willen meenemen, want die mag dan weer niet in de hoge snelheidslijn altijd. Dus je komt gauw, loop je tegen van alles aan.
0: Nou, interessant. Jim, waar mensen kunnen het ondertekenen. Nog 1 keer de website waar dat kan?
16: Trainlifeeu.com.
0: Jim, dankjewel. En veel succes met de actie.

0: Pixies waren dit en Here Comes Your Man. Het is 8:30 geweest, tijd voor onze rubriek over media.
1: De Mediamachine.
2: De Mediamachine.
0: En voor de Mediamachine dit keer gaan we naar het Verenigd Koninkrijk. Want twee vrouwelijke deelnemers van Married at Versailles UK zeggen te zijn verkracht tijdens de opnames van dat programma. Een derde vrouw beschuldigt nu een medekandidaat van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
3: Channel 4 has launched an external review after two women who appeared on the hit TV show Married at First Sight UK told the BBC they were raped by their on-screen husbands. A third woman said she was the victim of a non-consensual sex act. Channel 4 says it was only made aware of the rape allegations after the series had been broadcast and all episodes have now been removed from its platforms.
0: De Britse televisiezender Channel 4 heeft alle seizoenen van het realityprogramma offline gehaald in afwachting van een onderzoek naar de beschuldigingen. Ook in Nederland kwamen seksueel grensoverschrijdend gedrag en ander wangedrag voor tijdens opnames van reality shows. Wie is daar verantwoordelijk voor die veiligheid? En hoe kan je programma's veilig houden ook? Ga ik over praten met hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, Mark Deuze. Goedenavond. Kijk of Mark er is. Ik hoop het. Zometeen kan ik in ieder geval goedenavond wensen aan Paul Reumer. Die zit hier bij mij in de studio, die zie ik. Goedenavond, welkom dat je er bent, Paul.
4: Dankjewel.
0: Volgens een van de Britse vrouwen die we horen in het Verenigd Koninkrijk, is al voor de uitzending bij het productiebedrijf gemeld dat zij verkracht is door een van de deelnemers. Desondanks is die uitzending toch uitgezonden. Wat vind je van die keuze?
4: Ja, om te beginnen, onbegrijpelijk dat dit weer gebeurd is. Hè. Dat mensen dat elkaar aandoen is echt bizar. Er zit een kleine tegenspraak in wat we net hebben gehoord en wat jij zei. Hè. We hoorden de Engelse mevrouw zeggen dat er geen kennis was van deze gebeurtenissen voor het uitgezonden werd.
0: Ja.
4: En deze mevrouw zegt, ja, maar ik heb het wel gemeld van tevoren. Dus dat is een beetje lastig om te kijken hoe dat nou zit.
0: Even uitgaande van het verhaal van de vrouw. Ja. Wat vind je dan van de keuze die de zender maakt?
4: Ja, onbegrijpelijk. Kijk, op het moment dat iemand zo'n zware beschuldiging doet en zegt dat haar overkomen is, moet je dat zeer serieus nemen. Dan moet je dat gaan onderzoeken. En voor je dat onderzoek afgerond hebt, kan je het programma sowieso niet uitzenden. Want ja, daar is dit te ernstig voor. Misschien heeft het onderzoek plaatsgevonden, dat weet ik niet.
0: Mm-hmm.
4: Maar ervan uitgaan dat dat niet het geval is, dan is dit een onbegrijpelijke keuze om zo'n programma dan toch uit te zenden of online te zetten.
0: We kunnen even luisteren naar de reactie ook van de directeur van Channel 4, van die Britse zender.
5: I can address the BBC's claim that we failed in our duty of care to some of our contributors. I believe that wasn't the case. And based on what we knew at the time, we acted appropriately, quickly and with sensitivity. Nevertheless, as the new CEO of Channel 4, I thought it was right to look again at our handling at the time. And last month, I commissioned an external review by a law firm to do exactly that.
0: De directeur was dit van die televisiezender. Mark Deuze, ook welkom in de uitzending. De directeur zegt van Channel 4 zijn zorgplicht niet te hebben verzaakt als bedrijf. En dat ze op basis van wat ze destijds wisten gepast, snel en met de nodige zorgvuldigheid hebben gehandeld. Wat zegt zo'n verklaring volgens jou over hoe televisiebedrijven naar hun verantwoordelijkheid kijken?
6: Ja, het is... hoi, goedenavond. Kijk, het is ingewikkeld, hè? Ik bedoel, sinds jaar en dag lopen hier twee belangen door elkaar. Hè? Aan de ene kant het belang van kijkcijfers en een productie die af moet, strakke deadlines. Allemaal van dat soort dingen. Uitzendschema's, weet ik het allemaal niet. En aan de andere kant de belangen waar wij ons nu druk maken, waar Paul zich druk om maakt, waar ik me druk om maak. Hè? De veiligheid van kandidaten, van medewerkers, van de productieomgeving, zorgvuldigheid, zorgplicht hebben we het dan over. Die twee dingen gaan idealiter natuurlijk samen op, maar in dit geval heel duidelijk niet. Dan kan je achteraf wel zeggen van we hebben toen destijds adequaat gehandeld. Nou, evident niet. En dan is het natuurlijk ingewikkeld om achteraf niet te zeggen wie daar verantwoordelijk voor was. Maar kijk, en ook dit is ingewikkeld. Want je hebt hier afspraken over. Er zijn protocollen, er zijn gedragscodes. Die hebben we in Nederland ook, hè, van samenwerkende producenten. Maar ja, dat is een papieren werkelijkheid. En je hebt ook de realiteit van hele heftige concurrentie, heftige manier van media maken. Dat gaat altijd op het scherpst van de snede. Ja, en dan gebeuren dit soort dingen. Dus je zou kunnen afwegen, kunnen we dit op een andere manier gaan inrichten? Maar dat is misschien een utopie van mijn kant.
0: Je zegt die twee belangen, Paul. Ben je dat met hem eens dat die twee belangen er zijn bij het maken van de reality televisie?
4: maar ze zijn uiteindelijk hetzelfde belang. Want je kan wel denken, ja, de productie moet door en ik ga niet goed checken of ik geef geen aandacht aan, mm-hmm. aan klachten. Maar als die klachten er zijn en ze zijn terecht, dan heeft de productie ook schade daaraan. Dus eigenlijk is dat één belang. En even terug te komen op die Engelse mevrouw die we hoorden van Channel 4. Dat is een juridisch statement en dat slaat helemaal nergens op. Want ze zegt eerst van ja, we zijn heel zorgvuldig geweest. En toen hebben we nog eens gekeken, toen hebben we het om van de buis gehad. Nee. Die twee kunnen niet samen. Dus dat is een juridisch statement om niet, laat maar zeggen, in allerlei aansprakelijkheidstoestanden te komen.
0: En wat vind je daarvan?
4: Nou, dat vind ik eigenlijk...
0: Nog wel erger misschien.
4: Ja, kijk, vanuit een corporate gedachtegoed, mm-hmm. moet je natuurlijk jezelf beschermen. Maar als je bedenkt dat het over mensen gaat en over slachtoffers gaat, mm-hmm. en dat je programma's maakt, hè, datgene wat je doet, is amusement. Dat maak je voor mensen met mensen.
0: Het moet leuk zijn om naar te kijken.
4: Nou ja, uiteindelijk is dat, het mag niet ten koste gaan van de kandidaten. En als je dat uit het oog verliest en je gaat er alleen maar met een corporate dingetje mm-hmm. naar kijken, dan ben je denk ik wel je doel voorbijgeschoten.
0: Je hebt een tijd lang ook bij Talpa gewerkt, daar werk je al lang niet meer. Maar dat is natuurlijk ook een commercieel bedrijf,
4: zeker.
0: Een corporate bedrijf. Hoe probeerde jij die belangen dan wel steeds ook samen te krijgen in de producties die jullie als bedrijf maakten?
4: Het is wat Mark zegt, dat is niet makkelijk. En de tijden veranderen ook. Hè. Als ik bedenk hoe wij destijds bij Big Brother, dat is 25 jaar geleden...
0: stond je aan de wieg van.
4: Dit soort processen nog aan het verzinnen waren eigenlijk, mm-hmm. en nog moesten leren. En
0: tegenkwamen het, misschien ook wel gewoon.
4: Nou, dat is het ook. Hè. Je leert aldoende, bij wijze van spreken. En na het drama bij The Voice is daar nog een enorme versnelling ingekomen in allerlei protocollen die er al waren, maar het is allemaal veel strikter en mm-hmm. eigenlijk veel professioneler geworden. Mm-hmm. Dat ik durf nu wel te zeggen dat zeker bij de grote producenten men nu echt wel uiterste zorgvuldigheid probeert te betrachten of betracht mm-hmm. bij het selecteren. En als je mensen in een situatie bij elkaar zit in een realityprogramma, op een eiland of in een mm-hmm. huis of wherever, dan ben je als producent mede verantwoordelijk voor de dynamiek die er ontstaat en de mensen die je daar plaatst. Dus je moet van tevoren heel goed uitzoeken, mm-hmm. wie selecteren we eigenlijk, wat hebben die mensen voor geschiedenis en wat kunnen we verwachten op het moment dat ze in dit soort omstandigheden terechtkomen.
0: Zometeen zeker ook hoe we in de toekomst dat beter kunnen doen als televisiewereld. Toch nog even terug, Mark, naar het begin, naar reality series. Het draait om intimiteit, ook bij Married at First Sight, maar ook bij een Temptation Island bijvoorbeeld. Het draait om emotie, het draait om conflict, je moet elkaar vinden. In hoeverre creëren zulke formats jouw inzien ook omstandigheden waarin grenzen sneller kunnen vervagen en overtreden kunnen worden?
6: Ja, ik vind het best wel ingewikkeld. Want kijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van ja, maar die mensen wisten waaraan ze begonnen. Weet je wel, Married at First Sight. Ja.
0: Het is in de name.
6: Ja, precies. Dus je kan verwachten dat daar dingen op een gegeven moment gebeuren, plaatsvinden. Dat er uitnodigingen komen om bepaald gedrag te vertonen. Ik zal niet in detail treden.
0: Maar goed, geen verwachtingen.
4: Precies, je mag niet verwachten dat je verkracht wordt. Hè. Dat is
6: natuurlijk... Precies. Dus dat is één argument van nou, mensen weten waaraan ze beginnen. Ze tekenen van tevoren ook allerlei codes. Ze worden erin gecoacht. Er is enigszins zorgvuldige begeleiding bij dit format, dit specifieke format. Aan de andere kant neigt dat dan wel heel sterk naar het argument, weet je wel, als een vrouw op een uitgaansavond aangerand wordt en dat de rechter daarna of een advocaat tegen haar zegt van, maar wat had u aan die avond? Weet je wel, dat is heel eng. Weet je wel, van alsof, ja, dit had je moeten weten voordat je eraan begon. Nou, nee. Mm-hmm. Dat hoef je helemaal niet te weten. Je mag, nou, waar je ook aan meedoet, ben je nog steeds een geheel autonoom mens die recht heeft op rechten en grenzen en al dat soort dingen meer. Dus in die zin is dat echt wel een verantwoordelijkheid, wat Paul ook zegt. En die is nu veel scherper gedefinieerd als misschien 10 of 20 jaar geleden. En terecht natuurlijk. En ja, dat is best wel ingewikkeld, want de concurrentie in de reality-televisiewereld voor productiebedrijven om programma's te maken die scoren, om te blijven produceren, is nu veel heftiger ook als 20 jaar geleden. Dus aan de ene kant heb je meer zorgplicht en ook meer concurrentie en scherpte om aantrekkelijke televisie te maken. Ja, nou, dat maakt het best wel spannend.
0: We hebben nu het Britse voorbeeld, maar ook in Nederland is het een aantal keer echt wel misgegaan tijdens opnames. Zo werd het reality-programma De Villa in 2019 van de buis gehaald. Nadat te zien was hoe een deelnemster meerdere malen ongewest werd betast door een kandidaat. En ook het programma Temptation Island veroorzaakte ophef. Bij allebei die programma's was alcoholgebruik ook aanwezig en in het spel. Paul, in hoeverre wordt dat dan ook door een producent uitgelokt? Die alcohol wordt gegeven aan de kandidaten?
4: Ja. Nou ja, zeker wordt dat gebruikt als middel om, laat me zeggen, de teugels een beetje te laten vieren. Hè. Uit de eigen praktijk nogmaals oude doos, 25 jaar geleden, bij de eerste Big Brother. Als het een beetje saai werd in het huis, dan gingen we ze een feestje geven en dan kregen ze een paar katten bier om de boel wat losser te maken.
0: Maar kijk je daarop terug? Hoe kijk je daarop terug?
4: Dat vond ik toen geen probleem. Te meer ook omdat die mensen 24 uur werden geobserveerd. Ze waren nooit zonder begeleiding, in ieder geval van buiten. Maar er is wel een grens. Hè? Of je een biertje erin gooit om een feeststemming te krijgen, of mensen starnakeldronken te laten zijn, waarna ze niet meer weten hoe ze moeten handelen. En ik denk dat we in het verleden wel een aantal voorbeelden hebben gezien waarin dat gebeurd is. Waarin er gewoon hardlikkers naar binnen werden gegooid, mensen stomdronken werden gemaakt, en dan gingen ze, dan laten...
0: Temptation Island begon elke avond met een cocktailbar om maar dronken te worden.
4: Ja, dat gaat te ver. En dat heeft inmiddels wel geleid, hè, dat de realities die nu worden opgenomen in dit soort omstandigheden, die zijn alcoholvrij. Er wordt niet meer gedronken en dat is maar goed ook. Dan nog, hè, zelfs als iemand dronken is, heb je ook als producent heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen dat als die persoon niet meer weet wat hij doet en hij gaat te ver, dat je ingrijpt.
0: Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe waarborg je als productiebedrijf de veiligheid?
4: Nou, dat doe je door onset aanwezig te zijn. 24 uur per dag de boel te monitoren. En niet alleen als producent, maar je hebt ook een soort medische staf en begeleiding nodig die beter kunnen inschatten wat er met mensen gebeurt en het menselijk gedrag, hoe zich dat ontwikkelt.
0: En op het moment dat je ziet afgeleiden of je iemand eigenlijk ziet dat hij niet meer echt aanwezig is.
4: Ja.
0: Op die manier eigenlijk.
4: Ja, precies. En als je dan dus echt zegt, nou, daar gaat nu iemand niet alleen ook zijn eigen grens over. En hij wordt een gevaar voor de ander en misschien wel een gevaar voor zichzelf. Dan moet je gewoon zeggen, we stoppen ermee, we stappen in, we halen die persoon eruit.
0: En dus die stem moet ook belangrijk in het team worden gevonden van het productiebedrijf. Van oké, als jij zegt dat je dat ziet, dan moet
4: nou, sterker
0: dat
4: nog, als je een psycholoog bij je team hebt en een psycholoog zegt, hij moet er nu uit. Ja, als je dan niet luistert als producent, heb je een mega groot probleem. Want dan ben je direct aansprakelijk voor de gevolgen. Dus ja, een psycholoog heeft dan, bij wijze van spreken, een veto. En dan, als hij zegt, die moet eruit, dan gaat hij er gewoon uit.
0: Dit is aan de producentenkant. Laten we ook maar kijken aan de deelnemerskant. Kunnen deelnemers goed inschatten, vind jij, waar ze in terechtkomen voordat ze meedoen aan een realityprogramma?
6: Dat is zover een goede vraag. In de zin van dat, net zoals Paul zegt, van, hè, dat het 20, 25 jaar geleden bij Big Brother echt een hele andere situatie was. Een soort van wilde westen waar we ontdekten wat kon en wat niet kon bij reality televisie, omdat het nog nauwelijks bestond. En nu, daar is aan de productiekant natuurlijk heel veel veranderd. Ook aan de deelnemerskant is echt wel iets veranderd. Hè. Je zou kunnen zeggen dat de meeste deelnemers tegenwoordig best wel een stukje meer media geletterd zijn als vroeger. En daar komt nog eens bij dat er nog een heleboel deelnemers aan reality-televisieprogramma's zijn die eigenlijk al een soort van eigen bedrijfje zijn.
4: Precies.
6: Die hebben al een Instagram-account en die hebben al een TikTok.
0: Het versterkt elkaar tegenwoordig. Het programma heeft de reality sterk nodig om bekend te worden.
6: Precies, dat zijn eigenlijk hun eigen IP's, intellectual properties, die gewoon hun deelname aan de reality-televisie eigenlijk gebruiken als een deel van een serie uithangborden voor hun kernbedrijf. En dus die dat ook heel bewust inzetten. Dat zegt niks over wat deze mensen, deze vrouwen in Engeland is overkomen. Wat Paul ook in het begin terecht zei, van dat is verschrikkelijk, en dat even terzijde. Maar dit is ook voor productiebedrijven, denk ik, een nieuwe wereld, van dat je met kandidaten werkt die eigenlijk in die zin heel in goed Nederlands media savvy zijn. En zichzelf ook heel duidelijk ook vermarkten. Want laten we ook eerlijk zijn, niemand kijkt meer naar televisie. Mensen kijken naar clips van televisie op sociale media.
0: Ja, zeker.
6: En dan is een gelaagd, rustig, genuanceerd ontwikkeling van een verhaallijn, ja, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om korte, heftige
0: Dat mag dan in 15 seconden, die ontwikkeling. Maar niet, niet in een aantal afleveringen.
6: Dus je zou kunnen zeggen dat de macht misschien, dit heel cru gezegd, wat verschoven is van productiebedrijven naar kandidaten, die niet alle kandidaten, maar dat is behoorlijk wat kandidaten, die dat programma heel strategisch inzetten voor zichzelf.
0: Ja, dus dat productiebedrijf eigenlijk heel graag die kandidaat wil hebben, en die kandidaat kan ook veel meer eisen, en die kan ook meer zijn eigen gedrag vertonen op die manier.
6: Ja, dus vroeger werden verhaallijnen door productiebedrijven uitgezet en bedacht. En nu worden de verhaallijnen door kandidaten voor een belangrijk deel mede bepaald. En dus dat is een andere dynamiek. En dat is ook lastiger te sturen en te managen, hoe goed bedoeld dan ook.
0: Paul, ben je dat met hem eens?
4: Gedeeltelijk. Want als je in een tv-format zit, dan bepaalt het format je gedrag. En een reality-format is altijd een soort, hoge drukpan, waarin echte mensen met echte emoties, maar in een onechte situatie terechtkomen. En door die hoge druk worden de emoties en de situatie worden vergroot eigenlijk. En kijk, als je je eigen Instagram-kanaal hebt of TikTok-kanaal, whatever, dan ben jij de baas over jezelf en over alles wat er gebeurt.
0: Mm-hmm.
4: Op het moment dat jij dan als TikToker in een reality-serie komt, dan ben jij niet meer de baas en anderen bepalen wie er dan met jou in die dynamiek zitten. En daarmee hebben die anderen die dat bepalen, dat zijn de producenten, een medeverantwoordelijkheid gekregen. Mijn dochter die is medisch ethicus en die vertelde mij een soort analoog verhaal. Zo, als je een man en een vrouw elkaar ontmoeten en die willen kinderen krijgen, dan kunnen ze kinderen maken en niemand kan er wat van vinden. Maar als je als vrouw naar een vruchtbaarheidskliniek gaat, mm-hmm, en je wil je laten insemineren, dan moet je opeens aan allerlei voorwaarden voldoen. En dat komt omdat er op dat ogenblik een dokter bij aanwezig is en die dokter die draagt medeverantwoordelijkheid in het proces.
0: Zo moet de reality televisie ook zien.
4: Precies, dus op het moment dat je in een reality situatie bij elkaar komt, kun je zeggen, ja, in het echte leven kom je elkaar ook tegen, dat is waar. Alleen hier is er een producent, lees de dokter, die mede verantwoordelijk is voor het proces en dus daar een bepalend is en dus daar een verantwoordelijkheid in draagt.
0: Ja.
4: En dat is. En je kan een inschatting maken van wat dat is. Dat kan tegenwoordig veel beter dan vroeger, omdat je. Nou, we leven in een reality-wereld eigenlijk. Maar toch het echt ervaren, het echt zijn, het echt ondergaan. Je weet pas wat het is als je dat gedaan hebt.
0: Ja, dus we moeten eigenlijk allemaal een keer meedoen aan de reality TV.
4: Nou, bijna, we zijn bijna zover, denk ik.
0: Ja, precies. Inderdaad. Ja, precies. Er zijn zoveel programma's en zoveel kandidaten hebben al versleten, inderdaad. Ja, Mark, we komen richting het einde. Maar zou jij willen stellen als onderzoeker, je denkt hier veel over na natuurlijk, kan er verantwoord reality TV gemaakt worden? Bestaat het?
6: Absoluut. Het is natuurlijk een hele spannend idee om te denken van, nou, vanuit het principe van zorgethiek, hoe kan je dan toch nog steeds mooie televisie maken? Is het wel, zitten we niet misschien gevangen in het idee van hashtag ophef? Van het moet heftig zijn, het moet schuren, het moet knallen. En dat is wat mensen willen zien. Is dat eigenlijk wel zo? Volgens mij zijn we met z'n allen een stuk liever aan het worden. Ik weet niet of dat goed of slecht is, maar misschien hoort er ook een ander soort van televisie maken bij. En dat vind ik een interessante gedachte.
4: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. De filosofie die wij vroeger hadden bij Big Brother toen we het ontwikkelden, was wat je wil zien is een evenwicht van emoties. Je wil eigenlijk alle emoties die we in ons dagelijks leven herkennen en kennen, wil je terugzien in zo'n huis. Dat wil zeggen, niet alleen spanning en heftigheid, maar ook ontspanning. Als je, het is liefde, het is verraad, het is kameraadschap, het is elkaar proberen hak te zetten. Dat moet in evenwicht zijn. En we hebben door de loop der jaren gezien dat er een aantal reality-achtige vormen zijn waarbij het evenwicht weg was. En die zijn ook minder leuk om naar te kijken, precies, in mijn mening.
6: Ja.
0: Nou, Paul, ik weet dat je even vrij bent. Volgens mij ben je langzaam weer zo'n nieuw format aan het uitdenken.
4: Je weet het nooit.
0: Paul Reumer, dankjewel. producent natuurlijk, televisieproducent. Het was interessant om met jullie

0: uitdenken.
1: Je weet het nooit.
0: Je weet het nooit. Paul Reumer, dankjewel. Producent natuurlijk, televisieproducent. Het was interessant om met jullie twee hierover te mogen praten. Ook Mark Deuze, hoogleraar mediastudie aan de Universiteit van Amsterdam. Dat brengt ons namelijk bij de Rode Draad Reality Show voor vanavond. Die is afgelopen. Ajax heeft overigens gewonnen. Morgen is het vrijdag, dan hoor je die Rode Draad. Om 14:00 met mij ook weer. En op deze zender nemen zometeen de collega's van Langs de Lijn en Omstreek het over. Na het nieuws van 9:00 met Sid van

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Was je blijven schrijven?
3: Hoe had het leven eruit gezien als dichter Jyoti het hoofd nog leefde?
4: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
3: Of bioloog.
2: Dokter.
4: Kapper.
2: Of misschien acteur.
5: Of radiomaker.
3: In Jyoti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
6: Zou we bevriend zijn met ons, denk je?
7: Dat weet ik misschien wel.
3: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Jyoti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
17: Appetito.
16: Appetito.
18: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
19: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
1: NPO Radio 1. 9 uur.
21: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
22: Goedenavond. Ja, Ajax houdt zicht op Europees voetbal na de 2-0 overwinning op FC Groningen.
23: Wie de tegenstander wordt in de finale, dat maken Utrecht en Heerenveen uit. Die wedstrijd volgen we live in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal. Met Zit van der Linden.
24: De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Een van de arrestanten is BNNVARA-journalist Gijs Sanders. Hij vertelt wat hij heeft gezien.
25: Het heftigste wat ik heb gezien was eigenlijk toen we in de haven waren, voordat we die migratieroute doorgingen. Daar zijn mensen bruut mishandeld. Worden krijsen over het Israëlische volkslied heen. Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals. Verder zijn er, heb ik gehoord,

0: Nog een hele hoop andere afschuwelijke dingen gebeurd die nog niet bevestigd zijn of van ik nog niet heb gehoord dat, bij wie dat precies is gebeurd, maar veel.
1: De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Enkele asielmaatregelen die eerder zijn weggestemd in de Eerste Kamer komen toch weer terug in stemming. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van de dwangsommen die de IND moet betalen als procedures te lang duren. Het kabinet had na de mislukte vorige stemming nieuwe voorstellen beloofd. De plannen worden nu iets aangepast opnieuw voorgelegd. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. In Spanje is een meisje van 2 jaar overleden nadat ze was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten het kind naar de kinderopvang te brengen en reed in plaats daarvan naar zijn werk. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. In het gebied in Spanje waar het gebeurde is het erg warm. De temperatuur loopt er soms op naar 38 graden. Nederlanders kunnen beter niet naar Cuba reizen. Dat zegt het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken in een nieuw reisadvies. De kleurcode voor Cuba was geel en wordt oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba wordt al maanden geteisterd door stroomuitval en zit zonder olie door Amerikaanse blokkades. President Trump heeft gedreigd dat Cuba de volgende zou zijn na de illegale Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Het weer, het blijft helder vanavond. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen is er veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
4: Ster. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
8: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij, niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch, ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
11: NPO Radio 1. EO-NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
13: Goedenavond, langs de lijn en omstreken. Wie mag het zondag opnemen tegen Ajax voor dat laatste Europese ticket? Dat is de inzet van Utrecht tegen Heerenveen. Mark Loostra.
14: 0-0 na 4 minuten van de Hoorn loopt bij een corner met zijn elleboog tegen het lijf van Brouwde aan. En daarvoor zagen we een uithaal van Katlin. Terwijl er nu wordt teruggespeeld en dat wat kort is naar Klaverboer. Die uithaal die werd geblokt met het hoofd door Willemsen. De wedstrijd is begonnen. 4,5 minuut geleden. Dit is geen moeten. Dit is willen. Heel graag willen winnen.
15: Natuurlijk komen we ook terug op de wedstrijd die eerder vanavond werd gespeeld tussen Ajax en FC Groningen. 2-0 de uitslag.
13: En is er dan toch nog een kans dat het dorp Moerdijk blijft bestaan? Volgens de gemeente zelf wel.
15: En op je 23ste stoppen met profvoetbal uit vrije wil. Het komt niet vaak voor, maar Yara Helderman kiest er echt voor. We horen straks waarom.
13: Mark Loostra, FC Utrecht tegen Heerenveen. Ja, er zijn tegenwoordig allerlei manieren om een aftrap te doen. En daarbij ook aan een sponsor te denken. Ik weet niet of jij het meekreeg, Mark, maar ik zag hier een beeld hoe die bal tevoorschijn werd getoverd.
14: Ja, uit een barbecue denk ik dat je bedoelt.
16: Als een voorbode op een mooie weekend.
14: Ja, nou, het is goed dat ik hier vaker ben geweest, want ik heb het vandaag niet gezien. Maar dat is dus al een tijdje het ding hier in Utrecht. Dat heeft inderdaad met de hoofdsponsor te maken. Overigens is het 0-0 en zien we voor het eerst Heerenveen aanvallen. Voorzet Ooyen kan worden uitverdedigd, maar niet helemaal lekker. Opgevangen net buiten de 16 door Van Overeem. Dan probeert Brouwde de bal de 16 weer in te pompen. Dat mislukt, dan neemt Heerenveen de bal weer over, want Utrecht staat nu een beetje onder druk. Ooyen schuin terug en nu gaat het richting de middencirkel. En dus is er even rust aan de bal bij Heerenveen. En kunnen de poppetjes bij Utrecht weer op de goede plek gaan staan. 6 minuten oud is deze wedstrijd. Voor sommige ploegen voelt zo'n play-off aan het eind van het seizoen als een moetje. Maar ik zei net al, hier proef je dat helemaal nergens. Het uitvak die is bommetje vol. Die zijn heel veel lawaai aan het maken. En datzelfde geldt met name voor de fanatieke aanhang van Utrecht. De Bunningside. Die er al voor de wedstrijd een enorm feest van hebben gemaakt en enorm veel kabaal wisten te produceren. De bal gaat nu naar Brouwde, dan gaat het naar de as en is dit een goede driehoek. Bij Heerenveen komt de bal bij Meerveld, langs 1, maar niet langs 2. En want 2 is Van de Hoorn, rots in de branding bij Utrecht. En die stuurt de bal nu met een lepelbal de helft van Heerenveen op. Maar Zagaritas is snel genoeg om Katlin van de bal te lopen en hem terug te spelen naar zijn keeper. Dit wordt een leuke wedstrijd. Het is nog 0-0, maar ik geloof niet dat het zo gaat eindigen. 6,5 minuut onderweg.
15: Tja. Eerder vanavond plaatste Ajax zich dus al voor de finale van die play-offs door in Volendam, de thuishaven van Ajax vanavond, met 2-0 te winnen van FC Groningen. Dien van het Laar deed verslag op deze zender. Goedenavond, Dien.
17: Hallo, goedenavond.
15: We zaten een beetje mee te kijken naar die wedstrijd en we dachten, hey, Ajax kan het ineens toch wel aardig.
17: Ja, gek hè? Ze waren goed. En ja, die waren de hele wedstrijd eigenlijk wel goed. Ze was echt dat je dacht van, nou, waar halen ze dit dan opeens vandaan?
13: Want vreemde bodem, ja, dwingt of zo?
16: Oh ja, het komt door het veld.
17: Iets in die trant, ja, die kunnen we er wel op plakken inderdaad. Want je had toch een beetje het idee dat ze hier met wat lange gezichten aankwamen. En nou ja, deden een paar spelers niet mee. Waarvan je dan hier in de wandelgangen hoort van, nou, die zijn zichzelf een beetje aan het sparen voor het WK. Een Sutalo, de twee Japanners die niet in de basis stonden. Itakura en Tomiyasu. Dus ja, dan gaan de andere belangen spelen. En dan moet je maar afwachten hoe de rest van dat elftal dan daadwerkelijk voor de dag komt. Maar dat was eigenlijk van meet af aan helemaal prima. Ajax dwong Groningen de wil op. En creëerde echt mogelijkheid na mogelijkheid. En het had, nou, zonder twee buitenspeldoelpunten hier ook wel richting de 4-5-0 kunnen gaan. En dus echt met vlag en wimpel geslaagd voor deze halve finale. En op naar de finale.
15: Ja, dus het bleef bij de treffers van Klaassen en Mokkio. Maar het was eigenlijk onnodig lang spannend.
17: Ja, dat wel. Ja, Ajax heeft echt wel behoorlijke kansen gehad. Wout Weghorst ook. Die is nog niet in WK-vorm. Die kwam in de punt van de aanval regelmatig wel in kansrijke positie. Maar dan net op de bepalende momenten waarop je hoopt dat een aanname dan dicht bij je lijf blijft. Zodat je je voeten dan tegenaan kan zetten. Of als je een bal dan makkelijk moet afkaatsen. Ja, dat soort, ja, relatief simpele dingen vanaf de tribune gezien, die gaan dan mis bij hem. En dan denk je, ja, nu staan Tijmen Blokzijl en Dijansen tegenover je. Straks op het WK is het toch wel iets van een iets andere orde. Ja. Dan moet je wel anders voor de dag komen dan vanavond. Dus daar was wel een deel aan te wijten. En als dat was gelukt, ja, dan had Ajax het in een veel eerder stadium uiteindelijk weten te beslissen. En nou ja, het had ook wel gelukt dat er uiteindelijk nog een buitenspeldoelpunt van Groningen werd afgekeurd. Want dat was een prima doelpunt van Willemson halverwege de tweede helft. Hij stond alleen net een paar centimeter aan de verkeerde kant van de lijn. Maar dat liet ook wel weer aantonen dat het vrij dun is bij Ajax, bij Vlagen.
15: Ja, nou, dat we dit nog een keer zouden zeggen, dat wist ik ook niet van tevoren. Maar Ajax-trainer Oscar Garcia was natuurlijk de gevierde coach vandaag. Hij kreeg na afloop de vraag waarmee die blijer was, de overwinning of het spel?
18: Both, because in some games we performed really well, but we couldn't win. But today was a perfect game. First, I want to thank all the people who came here to support us, because they were amazing. They were our number 12. This victory is for them.
13: Ja, Garcia dankt de supporters. Hè. Die moesten toch even de navigatie intoetsen natuurlijk. Want Ajax dat moest spelen in Volendam. Hoe was de sfeer dan? Gezellig? Anders?
17: Kleine Ajax-feestje.
15: Visje
17: dat
15: erbij.
17: Is wel bijzonder. Ja, die maakte er echt een dagje van. Want ik was hier een goede 3 uur van tevoren. En toen parkeerde ik hem eerst even op zo'n parkeerplaats langs de dijk. Nou, en daar kwam de ene toerencar naar de andere naast me staan. Oh, ja. Volgepropt met Ajax-supporters. En die kwamen of net van de dijk vandaan, of gingen nog even de dijk op om een visje te eten. En die zaten echt ruim anderhalf uur voordat het stadion open was. Zwerfden ze hier al een beetje rondom dat stadion. Ja, en die hadden echt de totale overhand in dat krasstadion. Dat was ook wel grappig, want je ziet dan allemaal oranje stoeltjes en oranje muren van FC Volendam. Dat zijn hun clubkleuren. Ja. Maar voor de rest heeft Ajax het stadion helemaal onder handen genomen. Dus elk reclamebord is rood-wit. De elektronische reclameborden, daar prijken allemaal Ajax-logos op. Ja, en in de perskamer, daar zie je 3 stoelen staan. En dan ook allemaal 3 Ajax-plopkappen. En een groot Ajax-logo daarvoor op dat bureau. Waarvan je denkt, ja, is het daadwerkelijk wel het Volendam stadion? Ja, toch wel, want helemaal linksboven in de hoek met de spinnenwebben eraan zag je nog het wifi-wachtwoord van FC Volendam.
13: Ja, dat zijn wel mooie dingen. Kijk, tegen Heerenveen toen Ajax tot die play-offs werd veroordeeld, hingen de kopjes naar beneden. Zie je geloof dat ze denken, we gaan hier nog wat van maken?
17: Ja. Ja, dat zag je eigenlijk vanaf de eerste minuut wel. Ik vond Davy Klaassen daarin echt wel de personificatie daarvan. Die was behoorlijk op dreef. Zeker in de eerste 20 minuten zat er fel op. Op het moment dat de balverlies werd geleden. En op het moment dat hij aan de bal kwam, was hij erg driftig met meteen in 1 of 2 passes, of in 1 of 2 balaannames de voorste linie te bereiken. Hij kopte uiteindelijk ook goed raak hoor. Na een voorzet van Mika Gods. En net als de Belg die deze week te horen kreeg dat hij niet naar het WK gaat met België, zag je toch wel een bepaald brandje in hem loskomen dat hij het nog wel echt wilde laten zien. Want die speelde met heel veel durf, zette mooie acties in, maakte ook een mooi buitenspeldoelpunt. En zeker in de eerste helft heeft hij zijn directe tegenstander echt helemaal dolgedraaid. En was het vooral in de afronding na te laten dat het hier niet groter werd. Maar die zijn echt wel bezig om er toch nog wel wat van te maken in dit roemloze seizoen. En als een soort van schrale troost dan toch voorronde Conference League voetbal naar Amsterdam te halen.
13: Ja, nou dan is nog even de vraag tegen wie de laatste horde dan is. Of natuurlijk een horde die niet genomen wordt. Maar dat wordt Utrecht of Heerenveen. Die zijn op dit moment aan het spelen. 12 minuten aan de gang. Stand daar 0-0. Dien, dankjewel.

0: Muziek is er ook in Langs de Lijn en Omstreken. Allo Rondans, Stromae.
1: Mark Kloostra, Utrecht tegen Heerenveen. In de ooghoeken zie ik het twee kanten op golven.
2: Oh, nou, ik zie wat anders. Ik zie namelijk dat Heerenveen al 2,5 minuut de bal heeft. Die hebben echt totaal de controle overgenomen van Utrecht. Zul je zien, op het moment dat ik dat vertel, zijn ze hem kwijt. Maar er zijn inderdaad, want ik begrijp best wel waar hij naartoe wil, twee kansen geweest voor beide doelen. Het is aan Laurent Dans. Nou, dan kunnen we mooi vertellen dat dit ook de laatste danspasjes zijn van Ron Jans. Sowieso in de galgenwaard.
3: Maar hij laatste wals wordt, hè?
2: Nee, is maar geen laatste wals, want die wil hij graag in Volendam. Want ja, er moet eigenlijk nog een wedstrijdje komen. Dan gaat Heerenveen weer aan de rechterkant van over 1. Maar Eerthuizen glijdt daartussen. Dat is een goede interceptie. Mooie sliding op de bal, stevig. Maar als je de bal hebt, dan is dat een uitstekende interceptie. En dan via El Karouani komt de bal bij Carlsson. Hij probeerde het met een schot uit te draaien in de korte hoek. Maar vond het zijn net. En aan de andere kant een geweldige redding van Barkas op een schot van Trensko. Heerenveen speelde de bal over de verdediging van Utrecht. Controle goed, de uithaal goed. Namelijk tegendraads naar de verre hoek. En Barkas dook naar zijn rechterkant en kon met een platte hand dat schot nog tegenhouden. En daar was Heerenveen ineens met een hele, hele grote kans op de openingstreffer. Intussen wordt Engwanda, denk ik, ondersteboven gekegeld en verdient hij een vrije trap. Een metertje of 25 van het doel. Zo, die lijkt niet eens op Engwanda. Het is Dani de Wit die daar wordt in de rug gelopen. En dus op 25 meter een vrije trap voor Utrecht. Dat de afgelopen drie minuten ongeveer moest toekijken hoe Heerenveen de bal van voet naar voet liet gaan. Dat was een stukje dominantie van de ploeg van Robin Veldman. Die na de eerste vijf minuten, waarin ze het moeilijk hadden, de controle hadden overgenomen. Maar nu in de verdediging moeten alles en iedereen mee terug tot op de rand van de 16. Een driemansmuur. Die wordt neergezet door Klaverboer. En achter de bal natuurlijk El Karouani. Ook zien we Carlsson daar staan. Maar ja, El Karouani is chef assist bij FC Utrecht. En zou dit klusje maar al te graag op zijn schouders nemen. En een hoofd uitzoeken van, bijvoorbeeld, ze staan er allebei, Eerthuizen of Van der Hoorn. Carlsson stapt over de bal, dat is logisch. En dan komt die schepbal richting de 5 meter, weggekopt door Linde. En dan is het Trensko die over kan nemen namens Heerenveen. Willen ze snel, dan moet het via de rechterkant, maar ze willen niet snel. Althans, Trensko niet, die speelt terug naar Braude en hij helemaal terug naar zijn keeper. 18 minuten onderweg. Hele leuke eerste 18 minuten. En ik zei net al een beetje op de zaken vooruitlopend. Ik kan me niet voorstellen dat het 0-0 wordt. Totdat ik me bedacht, Klaverboer en Barkas. Dat zijn toch wel twee hele goede keepers. Dus die nuance wil ik wel even inbouwen. 0-0.
0: Helder. Twee demonstraties vanavond. Eentje in Den Bosch en eentje in Utrecht. Twee die niet sterker van elkaar konden verschillen dan dat ze deden. In Den Bosch gingen mensen de straat op tegen de komst van asielzoekers in een noodopvang. En daarbij was ook PVV-leider Wilders aanwezig. Maar in Utrecht kwam juist een menigte op de been voor asielzoekers. Organisaties zoals Oxfam, Vluchtelingenwerk en Extinction Rebellion vonden het hoog tijd voor een ander geluid en ze hielden een solidariteitsmars. Verslaggevers Ruud Ritsen van Omroep Brabant en Hanna Kameraad van RTV Utrecht die waren erbij bij die verschillende demonstraties. Ruud, allereerst maar eens eventjes kijken in Den Bosch. Hoe is daar dat protest tegen de noodopvang verlopen?
4: Ja, dat is heel rustig verlopen. Je zou bijna kunnen zeggen, het leek meer op een Nederlandstalig smachtlappenfestival dan een echte demonstratie. Toen ik aankwam, het was het eerste liedje wat ik hoorde, De Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. En ja, dat past natuurlijk heel goed bij engelen. PVV-leider Geert Wilders die heeft ongeveer een uur is die aanwezig geweest. Hij heeft begonnen met een felle toespraak van ongeveer een kwartier. Waarin de belangrijkste boodschap natuurlijk was een AZC nee. En vervolgens heeft hij met alle fans die er aanwezig waren nog heel veel handtekeningen staan uitdelen en gezellige gesprekjes staan voeren en mooi op de foto gegaan.
0: Ja, die mensen zullen vast niet alleen gekomen zijn omdat Wilders er was, want het is al een tijdje onrustig daar, hè?
4: Ja, het is zeker al een tijdje onrustig. Er zijn in het verleden, het afgelopen maand, een aantal demonstraties al eerder geweest. Eén keer liep dat uit de hand waarbij demonstranten de nabijgelegen A59 betraden. Toen liep het uit de hand. En begin van deze maand is er een, ja, je kunt het zeggen, een bomaanslag geweest op het pand waar de asielzoekers, een vijftigtal in totaal, gehuisvest zouden moeten worden.
0: Ja.
4: Maar vandaag bleef het heel rustig.
0: Ja, ja, dat blijkt. Geert Wilders was er dus inderdaad bij. Je zei het al, hij spijbelde eigenlijk daarmee voor een debat in Den Haag over gewelddadigheden tijdens dit soort protesten. Maar dat debat is inmiddels ook uitgesteld naar dinsdag. Ja, je gaf al in grote lijnen natuurlijk aan waar hij voor stond. Maar had hij nog speciale boodschappen aan Den Bosch of misschien ook aan Den Haag?
4: Ja, aan beide. Zowel aan premier Jette als aan ook de burgemeester van Den Bosch. Hij vond en hij sprak duidelijke taal uit van ga achter je eigen bevolking staan of je moet wegwezen. Dat was eigenlijk zijn belangrijkste boodschap. Luister naar de mensen hier in Engelen.
1: Hanna Kameraad, dan verhuizen we even van Engelen, die dat dorp in de gemeente Den Bosch, naar Utrecht. Hanna Kameraad van RTV Utrecht was bij die demonstratie, ja, die dus een andere sfeer had, denk ik. Hanna, hoe verliep dat?
3: Ja, hier geen Nederlandstalige muziek. Hier werden vooral muziek gedraaid zoals het protestlied Bella Ciao. Waren duizenden mensen op de been gekomen inderdaad om een mars te lopen, om zich uit te spreken voor de komst van vluchtelingen. En vooral een oproep tot medemenselijkheid. Dus daar ging het hier vanavond vooral om. En ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
1: Ja, en wat ik neem aan dat er nog wat links of rechts wat toespraken waren. Of was het alleen massaal aanwezig zijn en in geluid laten horen?
3: Ja, zeker. Speeches en muziek. En hier waren de sprekers vooral mensen met een vluchtelingenachtergrond. Ik heb hier ook meerdere mensen gesproken. Bijvoorbeeld ook Mohammed, die is uit Syrië hier naartoe gevlucht. Hij heeft zo'n 6 jaar gewoond in Syrië tijdens de oorlog. Toen hij studeerde en na zijn studie zou hij voor de dienstplicht opgeroepen kunnen worden. En hij wilde eigenlijk nooit vluchten, maar ja, door de bombardementen en het oog op dienstplicht is hij uiteindelijk toch gevlucht. Want zoals hij zelf zei, die dienstplicht zou eigenlijk het einde van zijn leven betekenen. Mm-hmm. En dat hij dus ook zelf echt mensen zou moeten ombrengen. En dat was voor hem de druppel om toch te vluchten. En daarmee wilde hij eigenlijk aangeven dat hij dat mensen niet zomaar vluchten. En dat hij veel meer van dat soort verhalen kent. En dat niemand zomaar huis en haard verliet. En dat klonk ook vooral door in de speeches op het podium.
1: Ja, ik zag in de berichtgeving ook, Hanna, dat er ook organisaties bij waren zoals Fossiel Vrij en Extinction Rebellion, die we weer van andere demonstraties kennen. Over Extinction Rebellion gesproken. Die hebben die nou aangekondigd om zaterdag Utrecht Centraal plat te leggen?
3: Ja, dat klopt. Dan willen ze inderdaad de sporen bezetten. Dus ja, het is de laatste tijd een komen en gaan van demonstraties voor allerlei verschillende punten. Dus ja, zaterdag hebben ze aangekondigd hier weer te zijn. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in Den Haag vorige week. En nu hebben ze ook hier in een brief hebben ze het personeel van de NS opgeroepen om ook mee te demonstreren. Dus dat is een bijzondere oproep. Mm-hmm. Dus we gaan kijken hoe het zaterdag hier weer gaat.
1: Nou, hoe wordt daarop gereageerd in Utrecht? Hoe wordt dat ontvangen?
3: Ja, ik denk dat het net als overal wisselend. Er zijn altijd mensen voor, altijd mensen tegen. Dus dat zijn altijd wisselende geluiden.
0: Ja, dan weer even naar Den Bosch. Want Ruud, je zei het al, het zijn ook wel onrustige tijden geweest. Hoe gaat het nu verder met die opvang daar in Den Bosch?
4: Nou, voorlopig is het besluit daarover uitgesteld tot september. De gemeenteraad heeft toch ook wel gezien dat er heel veel protesten zijn. En als je aankomt rijden in de buurt van Engelen, ja, dan schrik je ook bijna wel. Het lijkt wel of alle bomen en alle lantaarnpalen versierd zijn met Nederlandse vlaggen en bordjes waarop staat geen AZC. Er hing vandaag ook een hele grote vlag met welkom Geert, overigens. Dus ja, er is behoorlijk wat ophef.
0: Ja, wel uitstel dus, maar dat betekent niet automatisch ook afstel natuurlijk. Dus wat denk jij, hoe reageren die mensen erop? Blijft die rust?
4: Nou, die rust leek vandaag de geest weer een beetje in de fles, om het zo te zeggen. Ook de organisator, die zelf ook op dat bedrijventerrein woont, die riep ook alle mensen op van, jongens, blijf rustig. We willen ook geen gezichtsbedekkende kleding zien hier, want maar laten we er vooral een respectabel demonstratie van maken. Zeker ook omdat het eerder keer dus wel uit de hand liep. En ja, daar is er ook wel gehoor aan gegeven. Er was een klein incidentje toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt. En dat was een kleine verwarring eigenlijk, maar dat was snel opgelost.
0: Twee demonstraties dus. In Den Bosch gingen de mensen op de straat op tegen de komst van asielzoekers. In Utrecht namen de mensen het juist op voor asielzoekers. We hoorden Ruud Ritsen van Omroep Brabant en Hanna Kameraad van RTV Utrecht.
1: Mark Kloostra bij FC Utrecht Heerenveen, die ook strijden voor dat Europese ticket. Het staat nog 0-0. Is dat te danken aan de keepers?
2: Ja, nou, aan één keeper. Dat is Barkas. Het zou me niet verbazen als de bal daar zo meteen naartoe wordt gespeeld. Nou, dat gebeurt dan weer niet. Maar hij had echt een fenomenale redding op een kopbal van Trensko. Dat was een vroege voorzet van de rechterkant van Brouwde. En die werd heel geniepig met het hoofd naar het doel verlengd. En toen moest hij in een reflex reageren. Ja, dat is een beetje hetzelfde. Maar hij was zo snel weer in die rechterhoek met een duik. En daar tikte hij die bal voor de tweede keer daar weg. Dan heeft hij voor de tweede keer een Heerenveen doelpunt voorkomen. Ik vind, als je het mij vraagt, dat Heerenveen de betere ploeg is van de twee. Terwijl er nu een schot komt en dat maar net naast gaat van Zegiel. Die probeert het dan maar eens van afstand. Metertje of 2,23. En schiet de bal rechts van keeper Klaverboer. Een half metertje naast het doel. De keeper in de goede hoek. En dus komt er een doeltrap voor Heerenveen. Wat opvalt bij Utrecht is de rol van El Karouani. Dat is de linksachter. Maar die zien we op het moment dat Utrecht de bal heeft. Toch vooral als een soort nummer 6. Als extra middenvelder worden ingeschakeld. Dus dat zal een tactisch foefje zijn geweest van Ron Jans vooraf. Wat ten uitvoer wordt gebracht. Hier is El Karouani opnieuw in de as. Maar nu verspeelt hij de bal door hem in één keer door te spelen. Naar voren is hij hem kwijt. Hetzelfde geldt dan dus voor Utrecht. En dan kan Heerenveen aan de linkerkant gaan aanvallen. Zagaritis geeft de bal aan Ooyen. Ooyen naar Linde. Dan gaat het naar de as. Naar de uitgezakte Meerveld. Die komt halverwege de Utrecht-helft uit. Speelt hem dan terug naar Kersten. Kersten breed naar Willemsen. En dan naar Van Overheem. Dat is de man die het moet verzinnen. De nummer 6 van Heerenveen speelt de bal in de voeten van Meerveld. Dan gaat het naar de rechterkant. Kant naar Brouwde. Meerveld loopt door. Tempo is een beetje uit deze Heerenveen aanval na 27 minuten. Misschien wel een beetje geschrokken van het schot van Zegiel van zojuist. Daardoor even wat meer temporiseren. Ja, dan gaat het weer iets sneller. En dan komt de bal bij Spits Vente. Ruziet wat met de bal, maar krijgt hem toch op de punt van de 16. Aan de linkerkant bij Zagaritis. Schuin terug naar Van Overheem. Handige kap achter het standbeen langs. Stepanov kwijt. Durft niet naar voren. Dus breed naar Zagaritis. Dan weer naar Ooyen. Ooyen wordt van de bal gelopen. Eerst door Engwanda, dan door Westerloend. En dan gaat Utrecht counteren met Stepanov. Maar ja, op het moment dat de vaart komt en er veel Utrechters mee zijn, kapt hij de bal af op de middenlijn. Speelt hij hem terug naar Katlin, terug naar Engwanda, terug naar Van der Hoorn. En dan naar de linkerkant naar Eerthuizen. 28 minuten, 0-0.
5: NPO Radio 1.
0: Goeie timing, het is precies 9:30. Het NOS-journaal zit Van der Linden.
6: Oud-advocaat Ines Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie aan crimineel Taghi, maar ze hoeft niet terug de cel in. Haar advocaten willen in beroep. Op station Amsterdam Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Union Berlin heeft een nieuwe trainer. Mauro Lustrinelli volgt Marie-Louise Eta op. Zij had vorige maand een primeur door de eerste vrouwelijke hoofdtrainer van een mannenteam in een Europese topcompetitie te zijn. Eta was interim aangesteld. Ze keert nu terug als trainer van het vrouwenteam van Union. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en opbouw van het boek over een agent die cold cases onderzoekt.
7: Langs de lijn en omsteken.
1: Ja, en we gaan straks nog even bellen met de juryvoorzitter van de Gouden Strop. Dat is niemand minder dan Astrid Holleder. Dus die heeft u nog te goed van ons.
0: De vrouwen van Excelsior spelen morgenavond tegen AZ hun laatste wedstrijd in de Eredivisie. Volgend jaar speelt de club een niveautje lager. En dat gaan ze dan doen zonder de aanvoerder Yara Helderman. Want zij stopt met voetballen. Yara, goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Hoe oud ben jij?
8: 23.
0: Dat is toch helemaal geen leeftijd om te stoppen met topsport?
8: Nee, zeker niet. Dat is een erg jonge leeftijd.
0: Hoe is het zo gekomen?
8: Ja, ik had al een tijdje dat ik wel een beetje twijfelde van is dit nou waar ik echt gelukkig van word? Want wat veel mensen niet altijd zien is dat je voor topsport ook echt superveel moet laten. En eigenlijk 24/7 bezig bent met presteren, met op je slaap letten, op je eten letten. En die prijs heb ik altijd betaald. Alleen op het moment dat ik echt dacht van ja, ik voel het niet echt meer, dan ga je toch wel twijfelen.
0: Ja, is er een specifiek moment geweest dat je dacht, ja, dit gaat me nou echt tegenstaan?
8: Nee, meer een beetje een opeenstapeling. Alleen je bent zo gewend om, ja, ik voetbal al sinds mijn 4e en ik denk dat ik al sinds mijn 10e ongeveer topsport doe. Dus ja, je bent helemaal zo geprogrammeerd eigenlijk.
0: Ja, of kan je voorbeelden noemen van dingen waarvan je dacht, ja, dat wil ik gewoon echt niet meer?
8: Nou, ik moet zeggen dat ik nu heel erg naar uitkijk om gewoon lekker eens vakantie te hebben. Hmm. Want ook op vakantie heb je nog een trainingsschema wat je moet volgen. En weet je dat je weer fit terug moet komen. Dus ik kijk er wel bijvoorbeeld daar heel erg naar uit dat je dat wat meer los kan laten.
0: Dat je de teugels gewoon wat kan laten vieren.
8: Ja, zeker.
0: Ja. Je bent al voor het laatst van het veld afgestapt. Dat was 2 weken geleden, bijna 2 weken geleden. Toen speelde je met Excelsior tegen je oude club Feyenoord.
9: Dit was het. De profcarrière van de Jara Helderman. Ze is 23. Maar het eindigt hier vanavond. Over 2 weken geschorst bij de laatste wedstrijd van Excelsior. En na 4 jaar op Woudestein stopt het.
0: Ja, je mist dus die laatste wedstrijd door een schorsing. Dus je wist ook op het moment dat je daar het veld verliet, dat het echt de laatste secondes waren.
8: Ja, klopt. Ja, dat klopt helemaal.
0: Hoe was dat? Want ja, dan met zo'n wissel, en zeker als aanvoerder, en dan moet je die band inleveren of afstaan aan een ploeggenoot. Is dat ongemakkelijk?
8: Ja, ik vond het wel ongemakkelijker dan ik had gedacht. Eigenlijk op het moment dat ik naar de keepster liep om mijn aanvoerdersband af te geven, toen merkte ik toch dat ik wel een beetje emotioneel werd. En toen ging ik eigenlijk uit, ja, omdat ik ook emotioneel werd, ging ik eigenlijk soort van joggend het veld af, het stukje. En toen kwam ik eigenlijk super veel teamgenoten tegen. En ook mensen van Feyenoord met wie ik heb gespeeld. Die kwamen allemaal handjes geven. Dus dat was wel een heel mooi moment om zo van het veld af te gaan. Maar ik wist mezelf eerlijk gezegd niet echt goed een houding te geven.
1: Maar wat overheerst dan? Welk gevoel overheerst dan? Of als je er nu op terugkijkt op dat moment?
8: Op dat moment eigenlijk wel vooral opluchting. Dat ik toch de keuze heb durven maken. Omdat het een hele moeilijke keuze is om te maken. Dus vooral was het eigenlijk opluchting toen ik van het veld liep.
1: Ja. Edwin zegt al, morgen pas de laatste wedstrijd van het seizoen tegen AZ. Je speelt niet, want je bent dus geschorst omdat je tegen Feyenoord een kaart pakte. Even de verslaggever van de ESPN, want die was toch wel scherp, hè, na afloop van dat duel.
10: Wij dachten, volgende week kunnen wij nog 1 keer van jou genieten. Tot die gele kaart.
11: Ja, klopt.
10: Was je ervan bewust?
11: Ja, dat zeker wel.
10: Vanwaar die overtreding dan? Het lijkt me toch iets om toch rekening mee te houden, die schorsing.
11: Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, ik ging mijn laatste wedstrijd vanavond spelen. Ik vond het supermooi dat ik tegen Feyenoord, best wel symbolisch, mijn laatste wedstrijd zo hier op Woudestein mocht spelen. Dus ik vond het ook niet zo erg om hem te pakken. En ik vind het ook mooi dat meiden die wat minder hebben gespeeld dit seizoen volgende week lekker kunnen spelen.
10: Was de bewustie dan, of?
11: Misschien.
1: misschien. Is dat misschien nog, verandert dat nog qua woordkeuze nu, of?
8: Nee, ja, het was wel bewust.
1: hoe doe je dat eigenlijk, bewust geel pakken? Ja. Want hoe bedenk je dat vooraf? Want voor je het weet, kan het ook nog erger uitpakken.
8: Ja, ik moet zeggen, ik ben verdediger. Ik heb al wel eens wat gele kaarten in mijn leven gepakt. Dus ik weet wel wanneer ik hem kan pakken en hoe ik hem moet pakken.
0: Ja, of dat zo'n scheidsrechter denkt, nou ja, ze neemt afscheid, laat ik hem niet geven. Dat had ook gekund, ja, natuurlijk, hè?
8: Dat had zeker kunnen. Het was toevallig de week ervoor, toen speelden we thuis tegen Ajax. En toen stond ik al op scherp. Toen ben ik echt voor in de warming-up al naar de scheidsrechter gegaan van, ik ga volgende week mijn laatste wedstrijd spelen, mijn afscheidswedstrijd. Eh? Ik heb geen intentie om geel te pakken, dus ja, wees ervan bewust. En toen heeft hij hem gelukkig ook niet gegeven.
0: Oh, serieus? Dat heb je dus even aangegeven bij die scheidsrechter?
8: Ja, van tevoren. Ze zeiden, ja, je hebt het zelf in de hand.
1: Oh, wat goed zeg. Maar moest je er nu nog om vragen tegen Feyenoord? Of was het wel duidelijk dat het geel was?
8: Nee, deze was wel duidelijk.
0: Ja, om een kaart voor jezelf vragen, dat zou ook een primeur zijn in het voetbal.
8: Ja. Inderdaad.
1: Protesteren tegen jezelf. Ja. Hey, even de club inzoomend, Jara. Want samen met NAC was Excelsior, ja, toch afgetekend, zou je kunnen zeggen. Niet leuk om te horen natuurlijk, maar wel waar. De zwakste ploeg van de Eredivisie. Mm-hmm. Hoe ben je daar als aanvoerder mee omgegaan dit seizoen?
8: Ja, dat was heel moeilijk. Omdat je eigenlijk weet dat er heel veel kwaliteit zat in onze groep. Alleen we lieten het gewoon niet zien. Dus op de momenten dat we er moesten staan, ja, leek het wel of we soms bevroren. En waar we op de training soms hele mooie combinaties hadden, ja, aan het veld, was dat soms helemaal niet te zien. Dus dat is wel moeilijk om ook als aanvoerder de spirit erin te houden.
1: Hoe kwam dat? Hoe kwam dat de training wel lukte en in de wedstrijden niet? Heb je daar een idee?
8: Ja, echt geen idee. Ik denk toch dat iedereen wil zo graag en iedereen werkt zo hard. Dat bij ons denk ik op de een of andere manier te veel bevroren.
0: Is dat voor een aanvoerder, omdat hij toch ook wel vaak wordt gezien als een verlengstuk van de coach in het veld, dan extra frustrerend?
8: Ja, zeker. Je voelt je ook heel erg verantwoordelijk voor wat er in het veld gebeurt. En ja, je weet ook hoeveel tijd en energie er door iedereen wordt ingestoken, maar ook vanuit de club. Ook de mensen op kantoor ken je allemaal. En dan is het best wel vervelend als je op de maandag na het weekend weer komt. Ja, je hebt weer verloren. Het was weer niet zoveel. Dus ja, je voelt je daar wel heel verantwoordelijk voor.
0: Ja, ga je dan ook in allerlei bochten wringen om dat tijd te keren? Allemaal dingen bedenken om die boel maar op de rit te krijgen?
8: Ja, je probeert vooral echt een goede sfeer erin te houden. Dus vooral met meiden persoonlijk te spreken hoe het met ze gaat. Waar ze tegenaan lopen. Waar zij denken dat het probleem in zit. Maar bij ons was het op een gegeven moment gewoon een opeenstapeling van dingen die niet goed gingen. Ja. Dus dan is het ook heel moeilijk om dat echt te veranderen.
0: Want kies je dan voor de harde lijn, direct confronteren, of kies je juist voor de dialoog, wat zachter aanpakken? Hoe werkt zoiets?
8: Ja, ik ben van nature wel een persoon die meer andere mensen wil helpen. En juist iets meer wegblijft van echte keiharde confrontatie om iemand helemaal op zijn flikker te geven. Misschien had ik dat soms wel iets meer moeten doen. Maar het past ook niet helemaal bij mij als persoon. Dus ja, het is vooral de dialoog voeren. En zorgen dat we als één team op het veld staan.
1: Ja. Maar waren dat dan hele softe taferelen in de kleedkamer? In de rust ook en zo, na aflopen?
8: Nee, dat valt ook wel mee hoor. Want iedereen, er zijn ook genoeg niet op hun mondje gevallen. En ik ben zelf ook niet op mijn mondje gevallen. Dus je confronteert elkaar ook wel met de waarheid. Alleen tegelijkertijd weet iedereen ook zelf wel, als we verloren hebben, dat het niet goed is gegaan. Nee. Dus daar is het ook een beetje balans in zoeken soms.
1: Maar dat is ook tegelijkertijd een leiderschapstest dan eigenlijk voor jou?
8: Ja, zeker. Zeker.
1: En wat heb je daarin ontdekt over jezelf? Of had je altijd al het idee van, nou, ik ben een leider?
8: Ja, goede vraag. Ik heb altijd wel van nature wel leiderschap gehad. Ik ben ook in de jeugd bij Feyenoord ook wel aanvoerder geweest. En ik ben altijd wel iemand die het voortouw erin neemt. Dus ja, daarin is voor mij niet superveel veranderd.
0: Hey, ja, je kan natuurlijk ook het individueel of egoïstisch benaderen. En denken van, nou ja, met Excelsior gaat het niet worden op deze manier. Misschien moet ik daar een andere club op zoek. Is dat nog een overweging geweest voor jou?
8: Eerst wel. Alleen tegelijkertijd zou dan de kans groot zijn dat ik uit huis moest. En ik heb toevallig mijn vriend voetbald ook. Dus die was toen verhuurd aan een club in Duitsland. Oh ja. En toen zijn we er toch achter gekomen dat we er allebei niet echt gelukkig van werden. Dus daar heb ik dat op een gegeven moment wel voor mezelf weggestreept. En toen ging ik eigenlijk steeds meer nadenken van, ja, word ik nog wel gelukkig van wat ik doe?
0: Oh, dus eigenlijk de keuze die jouw vriend heeft gemaakt in zijn carrière heeft jou ook wel weer wat wijsheid gebracht?
8: Ja, zeker, zeker. Want van tevoren hadden we er iets makkelijker over gedacht. We zijn al best wel lang bij elkaar. We dachten, joh, dat zien we allemaal wel en dat lukt allemaal wel. Maar zodat hij uiteindelijk die keuze had gemaakt om naar Duitsland te voetballen, is dat toch ook weer anders gelopen. Dus daar kom je ook weer achter dingen.
1: En wat vindt hij van jouw keuze?
8: Ja, hij staat er volledig achter. Hij heeft zoiets van, ja, je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt. Mm-hmm. En hij ziet natuurlijk van dichtbij ook wel dat het op een gegeven moment me een beetje opbrak.
1: Wat heeft hij gezien dan? Wat zag hij dan?
8: Ja, ook wel een hoop tranen hoor.
0: Oh ja. Ja,
8: ja, zeker.
0: En tegelijkertijd, ja, hij is ook topsporter. Hè? En misschien is het in de gedachte van een topsporter toch gauw van, ja, doorgaan en zo. Of was het voor hem wel duidelijk dat je gewoon een wijs besluit nam?
8: Nee, voor hem was het eigenlijk wel duidelijk. Ik denk dat ik van nature zelf nog iets meer een, ja, niet per se topsporter, maar iets meer ben van het doorpushen dan hem. Hij vond het soms ook wel eens vervelend om te zien dat ik zo hard werk en zoveel nog extra doe. Vergeleken met hem bijvoorbeeld, terwijl hij doet ook een hoop. Dus daarin steunt hij mij ook gewoon volledig.
0: Wat ik me nog afvroeg, hè, Yara, jij hebt in het verleden ook wel tegenslagen gehad, hè, toen je de overstap had gemaakt van Feyenoord naar Excelsior. Zwaar geblesseerd geraakt, de kuitbeen gebroken, je enkelbanden afgescheurd. Is dat ook nog van invloed geweest dat je dacht van, ja, mijn fysieke gestel en ik moet nog wel eventjes mee natuurlijk in het leven?
8: Nee, dat eigenlijk totaal niet. Dat heeft niet meegespeeld in mijn keuze.
0: Nee, dus je hebt gewoon gerevalideerd, je bent teruggekomen, maar je bent gewoon gaandeweg het plezier verloren.
8: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar je gaat niet weg, hè, bij Excelsior. Je blijft. Je gaat nu naar kantoor, denk ik. Hè? Had je het begin al over, mensen op kantoor. En word je nu een van hen?
8: Ja, klopt, ja.
0: Leidinggevende functie?
8: Nee, ik ga meelopen met de technisch directeur. Dus ik moet nog even rustig aan beginnen.
1: Maar wat is het idee, Yara? Welke kant gaat het op?
8: Ik heb uiteindelijk wel de ambitie om dat op termijn dat stokje wel over te gaan nemen.
1: En welk stokje?
8: Technisch directeur van de vrouwen.
1: Oké. Nou, dat is een mooi nieuw doel, toch?
8: Zeker. Ja. En blijf je toch betrokken bij het voetbal.
1: En dat wil je dan ook bij Excelsior gaan doen?
8: Ja.
0: Nou, dat is een mooie klus dan, hè, met een club die net gedegradeerd is.
8: Ja, dat is een goede manier om weer terug te komen dadelijk.
1: Oh, kijk.
0: Nou, mooi. Op naar een nieuwe toekomst dus. Yara Helderman, ja, inmiddels voetbalpensionado, maar ze is pas 23.
1: Dankjewel, Yara. We gaan even bij Mark kijken, denk ik. Mark Kloostra, Utrecht-Heerenveen.
2: Ja, daar ligt iemand geblesseerd aan het hoofd. Dus eigenlijk zou de scheidsrechter het spel stil moeten leggen. Dat kan nu, omdat de bal buiten wordt getrapt. Dat is niet expres, maar Engwanda, nu wel, sorry. Die ligt geblesseerd op de grond en heeft last van het hoofd. Wat daar precies gebeurd is, dat is me even ontgaan. Ik denk een botsing met Meerveld. Oh nee, hij gaat op zijn voet staan en dan zie je hem grijpen naar zijn hamstring. Het is helemaal geen hoofdblessure. Hij overstrekt zichzelf op het moment dat hij de bal wil wegtikken bij Meerveld. En dan lijkt dit einde wedstrijd. En einde wedstrijd is dan... Nee, dan is dat ook einde seizoen. Voor Engwanda, die afgelopen weekend, afgelopen zondag, nog werd uitgeroepen tot speler van het jaar bij Utrecht. Laten we even vertellen dat het 0-0 is na 41 minuten. En een zorgelijke blik bij Ron Jans. Dat heeft alles met dit moment te maken. Niet met de afgelopen 10 minuten. Want Utrecht werd sterker en sterker. En zag twee kopballen via een Heerenveen speler naast het doel verdwijnen. De laatste was een kopbal vanuit een onmogelijke hoek. Van de Horen uit de corner. Die bij de eerste paal werd weggekopt door Willemsen. Maar die kopbal daarvoor. De schot van Carlsson via de borst van Kersten naast het doel. Voorlangs het doel. Dat was een behoorlijke kans voor Utrecht om op voorsprong te komen. Intussen wijst de scheidsrechter naar de zijkant. Als in, er moet een brancard komen. Ja, dit ziet er niet goed uit voor Engwanda. Speler van het jaar bij Utrecht, maar hamstring. En dat in deze fase van de competitie, als hij er echt niet meer bij komt in de tweede helft. En dat verwacht ik, dan is het einde seizoen. Dan gaat hij ook niet, als Utrecht het haalt, de finale van deze play-off spelen. Want daar is het om te doen, hè. Plekje in Volendam om het op te nemen tegen Ajax. I got lost inside my head.

0: Lost Inside My Head van Gold Kimono was dit.
1: Mark Stebrankarel van het veld.
2: Ja, met daarop Engwanda. En de extra tijd van de eerste helft gaat bij een 0-0 stand over 2 seconden in. 3 minuten krijgen we erbij. Dat heeft voor een groot deel met deze blessurebehandeling te maken. Het lijkt einde seizoen voor Engwanda. Die is vervangen door Horemans. Dat is een rechtsachter. Maar in eerste instantie stond rechtsbuiten Bleek klaar om binnen de lijnen te komen. Die trok zijn shirt aan. Zou binnen de lijnen worden gebracht. Maar op het allerlaatste moment werd toch besloten. Ga jij toch maar zitten. Want we doen toch dan maar Horemans erin. Wat daar de reden van is, dat weet ik niet. Maar dan kunnen we na afloop wel eventjes aan Ron Jans vragen. Waarom die op het allerlaatste moment van gedachten is veranderd. Goed, de eerste 30 seconden van de extra tijd in de eerste helft zitten erop. Poppetjes blijven zo'n beetje hetzelfde staan bij FC Utrecht. Het enige is dat er nu een soort van 5-mans verdediging is. Want Vesterlund is de rechtsachter. En daar is dus Horemans ook al rechtsachter bijgekomen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat het een soort 5-2-3 opstelling is bij Utrecht. Terwijl bij de cornervlag nu Kester wordt opgejaagd. Dus die tapt die bal maar hard en hoog naar voren. Maar dan wordt hij opgevangen door Van der Hoorn. Komt er nog een kans in de eerste helft die zo enerverend begon. Maar langzamerhand een beetje gezapig is geworden. Een beetje aan het kabbelen is geslagen in de laatste 10, 15 minuten. En de bal nu bij de Vesterlund. Vesterlund naar Horemans. En zo speelt Utrecht de extra tijd van de eerste helft vol. En kan Vesterlund nog een paar sprintjes trekken om de spiertjes wat op te warmen. Om te voorkomen wat er zojuist bij Engwanda gebeurde. Een lange trap nog van Van der Hoorn op het hoofd van Vesterlund. Krijgt de bal met het hoofd bij Stepanov. Die dan vervolgens de bal goed controleert en meegeeft aan De Wit. Die geeft hem achter de verdediging van Utrecht naar Vesterlund. Op de achterlijn, bal teruggetrokken. Stepanov klutsen kluts naast corner. En dan roepen ze bij Heerenveen. Die bal is over de achterlijn geweest. Is er ook nog iemand die claimt dat het Hens is? Nou ja, goed. Wat blijft staan, volgens mij, is de corner voor FC Utrecht. Nee, die bal is echt niet over de achterlijn. En inderdaad, Stepanov krijgt die bal via de kluts op zijn hand. Daar had je voor kunnen fluiten, maar ja, zoveel opzet. Er was totaal geen opzet bij. En het gevolg is gewoon een corner. Maar ja, bij Heerenveen zijn ze natuurlijk op de hoede, want daar is Utrecht toevallig heel erg goed in. En El Karouani gaat achter de bal staan als chef corner, chef dode speelmomenten, want ook alle vrije trappen neemt hij. En nu wordt er overleg gepleegd op een meter of 10, 11 van het doel, waar een groepje Utrechters, en dat zijn de lange mannen, zich hebben verzameld. Bal komt recht voor het doel en dan wordt er ook een overtreding gemaakt door dat groepje Utrechters. Ik kan het wegkoppen van deze bal de boeken in als had niet ter zake gedaan, want was al gefloten door scheidsrechter Van der Laan. Die, als hij naar de klok kijkt, ziet dat er nog 28 seconden over zijn. Utrecht in vorm. Met die vorm de play-offs in. Want als het de afgelopen, dus ja, die statistiek kwam voorbij. Afgelopen 13 wedstrijden, laatste 13 wedstrijden van de Eredivisie, zouden ze eerste zijn geworden.
1: Oh.
2: Op basis van het aantal punten. Ja, dus Utrecht is echt wel on fire. En ook bijna niet meer verloren in die laatste periode onder Ron Jans. En nu dus op een 0-0 tussenstand. Daar waar de eerste wedstrijd hier in de competitie tegen Heerenveen in een 2-2 eindstand eindigde. Dus toen een stuk meer doelpunten dan tot nu toe. Bal bij Carlson aan de linkerkant. Wil nog wel één keer naar binnen. Ja, dan komt hij de 2 van Heerenveen tegen. Is hij de bal kwijt en is dit het moment voor de koffie of de thee in de rust. Misschien wel een koud glaasje water. Lijkt me verstandiger. 0-0. Beide ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Ook op het scorebord.
0: Ja, het is de vraag die erboven hangt daar in Moerdijk, die gemeente. Moet die nou wel of niet verdwijnen, Moerdijk, om plaats te maken voor nieuwe energieplannen? Op de site van Noord-Brabantse gemeente staat vandaag dat er toch wel een mogelijkheid is dat het dorp nou weer kan blijven bestaan. Ludo van Gils woont al zijn hele leven in Moerdijk. Is voorzitter van TPO, dat is de lokale voetbalvereniging. Ludo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, als je die afkorting bekijkt van jullie voetbalvereniging, dan kunnen jullie wel tegen een stootje.
3: Ja, maar die puinhoop van toen hebben andere oorzaken dan de puinhoop van nu.
0: Ja, tussen puinhopen opgericht, hè? Schitterend. Afgekort in TPO. Maar het is niet fijn, hè? Jullie worden wat heen en weer geslingerd met wisselende berichtgeving.
3: Ja, nee, maar dat is ook zo. Als je kijkt waar we de laatste weken weer over ons heen gehad hebben, dat is, dat is echt opmerkelijk, zou ik het zomaar zeggen. Kijk, eerst krijgen we het nieuws natuurlijk dat er in achterkamertjes in Den Haag vorig jaar maart 2025 eigenlijk al beslist zou worden van het dorp moet weg. Dat dat de beste optie was. En ja, dan hoor je weer, ik zeg 2 dagen geleden hebben we een brief gehad van het Rijk, dat er een voorlichtingsavond komt om te kijken hoe dat de energieplannen zijn voor de omgeving.
0: Ja, want de gemeente heeft, het Rijk heeft ruimte nodig voor grote energieprojecten rondom Moerdijk. Ja. Maar toen was het idee van, nou, moet het dorp misschien weg, maar nu kan het toch blijven bestaan. Hoe zit het nou? Wat is nu de laatste stand van zaken dan?
3: Nou, de laatste stand van zaken is dat ze alle overheden naar elkaar wijzen. En dat nu de gemeente Moerdijk heeft dit op de site gezet van de gemeente Moerdijk. Daar heeft natuurlijk de media heeft dat opgepakt. Want die vinden dat wel interessant natuurlijk om de boel een beetje aanhandig te maken. Mm-hmm. En ja, wat precies de stand is nu, niemand weet het. En wij als bewoners nog het minst.
0: Want de gemeente zegt dat het Rijk nu misschien minder ruimte nodig heeft, hè, voor die energieprojecten rond Moerdijk. Ja. Waardoor het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Dat is dan waar we nu zitten, geloof
3: dat
0: ik.
3: Dat staat op de site, ja.
4: Ja, maar is dat nog een verschil tussen wat de gemeente zegt en wat het Rijk zegt? Of zit daar een discrepantie tussen?
3: Nou, weet je wat het is? We zitten met drie partijen, hè? Want de provincie zegt ook weer wat anders, hè? Kijk, de provincie zegt ook van, die kwamen vorige week met een berichtje van, wij willen weten wat er speelt bij de bewoners. Nou, er ligt hier een plan, een leefbaarheidsonderzoek ligt er bij de gemeente. Daar hebben ze 1,5 jaar over gedaan. Daar kan volgens mij de provincie zo inkijken. En wat daar uitgekomen is, dat de Moerdijkse bevolking duidelijkheid wou. Ja. Nou, jij begrijpt wel dat door deze berichtgeving, dat je iedere dag een andere richting opgeslagen wordt. Uh-huh. Maar zolang dat wij concreet van niemand iets horen, ja, daar kunnen wij niet meer verder.
0: Nee, precies. Maar dat is de officiële, de formele kant van het verhaal. Berichtgeving, overheden. Maar je ziet natuurlijk al effecten in het dorp, denk ik. Er zijn mensen die al bezig zijn te vertrekken.
3: Ze zijn van het jaar gaan er weer 16, 17 huizen komen er leeg. En er zijn echt, er zitten nu echt wel Moerdijkers bij. Waar ik mee opgegroeid ben, die vertrekken nu ook.
0: Tja. Terwijl het misschien niet nodig is dus.
3: Nou, weet je wat het is? Die mensen zijn allemaal beu.
4: Die kiezen voor duidelijkheid, of?
3: Kijk. Want nu zeggen ze dit en over 2 jaar zeggen ze weer wat anders. Hmm. Want de eerste berichten komen uit 1966. Dat moet weg.
4: Is dat het frustrerende ervan, dat leven in onzekerheid? Gewoon niet weten waar je aan toe bent?
3: Ja, maar dat is ook zo. Kijk, en sommige mensen die kunnen er echt niet tegen en die vertrekken gewoon. En die zeggen gewoon van, ja, jongens, tabé. En kijk, de gemeente heeft een heel groot van, er moet leefbaarheid in het dorp blijven. En die leefbaarheid, die zuigen ze er nu uit. En of dat bewust is? Ja. Kijk, want deze mensen, die wachten geen uitkoopregeling af. Deze mensen zeggen gewoon, we gaan met de Moerdijkregeling van 100% van de taxatiewaarde gaan wij weg.
4: Ze zeggen
3: en
4: altijd,
3: ik heb het idee dat er een telraam is. Ja. Dus ze zeggen, nou, die hebben we weer te pakken, die hoeven we niet uit te kopen.
0: Wat merk je op de voetbalclub, TPO, van die leefbaarheid die dus nu onder druk staat?
3: Ja, dat aantrekkers krijgt van onze vereniging ook achteruit. Wij hebben heel veel jongens van buitenaf en meisjes. En je ziet gewoon dat het mensen tegenhoudt om er rond te komen. En wij zijn vorig jaar een elftal kwijtgeraakt. En nu zijn we aan het proberen om nog een elftal te behouden. Hmm. Maar dat wordt gewoon heel erg lastig. Dus dan in het slechtste scenario zijn we 2 elftallen kwijt binnen een jaar. Ja. En dan gaan we nog verder met 1 herenelftal senioren, 1 dames en 2 jeugdploegetjes.
0: Ja, wat doet jou dat?
3: Nou, dat is heel zorgelijk. En kijk, als wij als Moerdijkse voetbalvereniging weggaan, dat betekent ook dat Koningsdag niet meer bij ons op het terrein gehouden kan worden. Dat betekent ook dat wij de carnaval in het gemeenschapshuis in de Ankerkuil niet meer organiseren.
4: Ja, want zo'n voetbalvereniging staat centraal in zo'n gemeenschap, hè?
3: Jazeker, we hebben hier ook geen cafés meer. Dat is een ontmoetingsplaats voor mensen op zondag. Als onze eerste elftal thuis speelt, dan zie je gewoon mensen. Er zijn gewoon mensen bij die houden helemaal niet van voetballen. Ja. Maar die vinden het gewoon prettig om bij elkaar te zijn. Om een biertje te drinken en een wijntje. En die zeggen dan van ja. Dus sociale adhesie is gewoon heel erg groot bij de club.
4: Ja, en als ik jou zo hoor, dan hangt dus die toekomst. Want dan zei de draadje ook van de club.
3: Ja, en dan wordt er niet beter van als iedere week met iets anders komt.
4: Nee. Wanneer verwachten jullie meer te weten? Een deadline?
3: Nou, de deadline was eerst. We hebben natuurlijk 11 november te horen gekregen van, we kiezen voor de richting Moerdijk. Ja. En er zou 1 december uitspraak komen van de provincie en de het Rijk.
5: Ja.
3: Dat hebben ze uitgesteld tot 1 juni. En nu wordt het al 28 juni.
5: Nou kijk, jullie zitten nog in de wacht.

0: Ja. Dat hebben ze uitgesteld op 1 juni en nu wordt het al 28 juni.
1: Nou kijk, jullie zitten nog in de wachtkamer. Dank voor deze reactie. Ludo van Gils, voorzitter van de voetbalvereniging TPO in Moerdijk.
2: En wij zijn zo terug met voetbal Utrecht Heerenveen onder andere.
3: NPO Radio 1.
4: Frits Spits keert even terug in de taalstaat.
5: Zaterdag.
4: Ik spreek hem over het dagboek dat hij het afgelopen jaar heeft bijgehouden, getiteld Mijn Laatste Radiojaar. Als taalschat ADHD, de eerste avondvullende cabaretvoorstelling van Jochem Meijer. En Vincent Merrienberg komt vertellen over zijn nieuwe roman Danswoede. René Appel bespreekt de TNA van Suzanne en Freek.
3: NPO Radio 1.
4: Zaterdag van 11 tot 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: NPO Radio 1, 10 uur. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Straks de tweede helft van de FC Utrecht tegen Heerenveen. De winnaar speelt zondag tegen Ajax voor een plek in de voorronde van de Conference League.
2: En alles is nog mogelijk, want er is nog niet gescoord in de Galgenwaard. Nu eerst het NOS-journaal. Met Sid van der Linden.
15: Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept de overheden op tot maatregelen. In Utrecht waren duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolle Mina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. In Den Bosch was op hetzelfde moment een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers. Daar was ook PVV-leider Wilders aanwezig. Ook deze demonstratie verliep gemoedelijk, zei deze verslaggever van Omroep Brabant eerder vanavond op deze zender.
16: Ja, dat is heel rustig verlopen. Je zou bijna kunnen zeggen, het leek meer op een Nederlandstalig smachtlappenfestival dan een echte demonstratie. PVV-leider Geert Wilders die heeft...

0: Ongeveer een uur is hij aanwezig geweest. Hij heeft begonnen met een felle toespraak van ongeveer een kwartier. Waarin de belangrijkste boodschap natuurlijk was een AZC nee. En vervolgens heeft hij met alle fans die er aanwezig waren nog heel veel handtekeningen staan uitdelen en gezellige gesprekjes staan voeren en mooi op de foto gegaan.
1: De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in Zuid-Limburg. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode voor Cuba was geel, maar wordt oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. But if they have a change of heart, you know, we're here.
1: Amerika geeft altijd de voorkeur aan een vredige oplossing, zegt hij. Maar het lijkt hem niet waarschijnlijk dat dat gaat lukken, zegt Rubio. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen is er veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden.
3: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
13: NPO Radio 1. EO NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Welkom terug op het punt van beginnen, de tweede helft van FC Utrecht-Heerenveen. Mark Loostra.
16: Dat is nog best een lange punt, want die van Heerenveen die staan er niet op het veld. Maar 0-0. Ja, puntje. Dat is ook een beetje hoe, het antwoord wat je krijgt op de vraag wie gaat er door naar de finale. Puntje.
17: In het Vaticaan wachten op de paus in je surf-outfit. Plastic soepsurfer Marijn Tinga maakt het vandaag mee.
18: This is the waiting room, look at this. And I'm here with my paddle and my five-finger shoes. So far, so good.
17: Ja, u hoort het goed, met zijn paddle het Vaticaan in op zoek naar de paus. Horen zo hoe die ontmoeting is verlopen.
15: Oh, dat klinkt als een spannend avontuur. Nu eerst het sportnieuws.
17: Ajax. Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs. Het won in het stadion van Volendam met 2-0 van FC Groningen.
19: Today was a perfect game. First I want to thank all the people who came here to support us because they were amazing. They were our number 12. This victory is for them.
17: Ja, u had hem natuurlijk herkend. Een opgetogen trainer Oscar Garcia. Ajax speelt zondag opnieuw in Volendam tegen de winnaar van FC Utrecht Heerenveen.
15: Die op het punt van beginnen staat. Eén punt nog. Alex Segaar heeft de 12e etappe in de Giro gewonnen. De Belg reed op 3 kilometer van de finish weg uit het peloton. En hij bleef vooruit.
20: Segaar, who took his chance exactly when he needed. Bahrain victorious. And today they are victorious. It's their 23-year-old young Belgian star. Alex Segaar, who takes victory.
15: Een plan van de Belgische ster dat perfect uitpakte en tot in de puntjes was voorbereid.
21: I had it always in mind, so this has a good moment on the parkour. And then I was really happy with how the race was going.
22: When did you decide to attack with 3 kilometer to go?
21: I would say yesterday evening.
15: Gisteravond dus al bedacht. Afonso Eulalio houdt de roze leiderstrui, gevolgd door Vingegaard en Arendsman.
17: In Spanje heeft Lorena Wiebes de eerste rit in de ronde van Burgos gewonnen. Ze was in de massasprint veel te sterk voor de rest. Het is de 125ste profzege voor Wiebes.
15: Manuel Neuer keert terug bij het Duitse elftal. De keeper van 40 jaar stopte na het EK 2 jaar geleden. Maar nu komt hij dus terug op dat besluit. En de verwachting is dat hij op het WK ook de eerste keeper is bij die mannschaft.
17: En Mark Loostra, Utrecht Heerenveen tussendoor.
16: Dat zou uit de kleedkamer komen. 1-0, Stepanov. Daar gaat een botsing aan vooraf omdat type Klaverboer miszit en tegen zijn centrale verdediger Willemsen opbotst. Ja, dan valt hij voor de voeten van de op de grond zittende Stepanov. En hij schiet de bal in het doel vlak voor de bunningside. Dat is nog een keer extra juichen. 1-0 voor Utrecht. We zijn net begonnen aan de tweede helft. Nog geen minuut.
15: Een grote teleurstelling is er nog voor Harry Maguire. De verdediger ontbreekt in de selectie van Engeland. Bondscoach Tuchel maakt zijn selectie morgen pas bekend, maar informeerde vandaag al de afvallers. Maguire reageert op Instagram teleurgesteld, maar hij wenst zijn oud-ploeggenoten het allerbeste.
17: Ja, zo zijn er toch al puntjes verdwenen, Mark, tijdens het sportnieuws.
16: Ja, niet te geloven, wat zit die Klaverboer mis, zeg. Op een voorzet van Katlin komt hij zijn doel uit. Maar hij slaat in de lucht en mist volledig daar waar het om te doen is. Namelijk dat ronde ding, die bal. Want die wilde die wegboksen. En daarna botst hij tegen Willems op. En ja, dan valt die bal voor de voeten van Stepanov. Dan is het niet meer zo moeilijk. Als er niemand op het doel meer is om hem tegen te houden om hem binnen te tikken. Klein zetje met de binnenkant van de schoen. En hoe niets Haaland when you have Stepanov staat er op het spandoek. Hij heeft Utrecht voorgezet. En we zijn pas net begonnen aan de tweede helft. Dus met een doelpunt van de Utrechters. Zij op herhaling, zoals het er nu naar uitziet, tegen Ajax. De vorige, die is nog niet zo lang geleden. Hè? Datzelfde geldt ook voor Heerenveen. Dat was afgelopen zondag nog. En die zondag ervoor speelde Utrecht uit bij Ajax. Dan waren er iets meer Ajax-supporters. Toen werd het 1-2. Ja, herhaling van zetten. Dat zou die Utrecht-fans wel willen. Die nu massaal aan het springen zijn geblazen. Want ja, 1-0 voor in de halve finale. Het is nog een lange weg, want die tweede helft, die is dus, zoals ze zegt, net begonnen. Heerenveen nu met de bal op de helft van Utrecht. Naar binnen dribbelend Brouwde. Zet een 1-2 op. Nou ja, de 1-2 gaat uiteindelijk naar Trensko. Dan komt hij toch bij Brouwde op de achterlijn. Harde voorzet. Zo, die krijgt de wit op zijn knijten. Vol op zijn kop. Maar die gaat dan over de achterlijn. Ik weet niet of de bedoeling was dat hij die bal wel weg zou koppen. Maar ja, die harde voorzet, die komt daar dan toch. En via zijn hoofd gaat de bal over de achterlijn. En is het aan Heerenveen om vanaf de rechterkant met Trensko en de korte variant kan ook naar Van Overheem deze corner te gaan nemen. 48 minuten op het scorebord. Daaronder de 1 van Utrecht. De 0 van Heerenveen. Die gaat dan naar Volendam. Zoals het nu staat, Utrecht dus. En dan komt de corner. Kort genomen naar Van Overheem. Zo, dit is ook slecht, zeg. Een lage variant. Via de kluts krijgt hij hem nog een keer voor zijn voeten. Dan Zegiel in de 16. Hakje Katlin. En dan komt de bal bij Carlson naar Zegiel. Dan gaat het ineens snel bij Utrecht. Maar Zegiel is eigenlijk alleen tussen 3 van Heerenveen. Dit is slim. Want hij loopt over de knie van Linde. En die krijgt ook nog geel. Vrije trap op de zijlijn. Halverwege de Heerenveen helft. Utrecht leidt. Ze hebben het naar hun zin ineens weer. Kabbelde wat in. Na het goede begin van de eerste helft. Maar sinds dat doelpunt van Stepanov is het feest in de Galgenwaard.
15: Ja, mooi. Een bezoekje brengen aan de pauze in Vaticaanstad en hem ook nog mogen spreken, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Maar voor Marijn Tinga, de plastic soepserver, is het vandaag werkelijkheid geworden. Hij heeft namelijk de pauze ontmoet. Goedenavond, Marijn.
0: Ja, goedenavond.
1: Ja, als je het nou in één woord moet omschrijven, hoe was het?
0: Oh, indrukwekkend.
1: Indrukwekkend.
0: Dat vooral, denk ik. Ja,
1: dat
0: ja,
1: dekt de lading. Nee. Jij bent in Rome aangekomen na een surftocht van 750 kilometer vanuit Nice. Heeft je weken gekost. En dat allemaal om aandacht te vragen voor het belang van statiegeld op flesjes en blikjes. Gesproken heb je met de burgemeester van Rome. Nu dus met paus Leo XIV. Nou, dat is natuurlijk een aansprekende ontmoeting. Neem ons even mee. Hè. Waar vond die ontmoeting plaats?
0: In de privébibliotheek van het Vaticaan. In het Vaticaan. Je kijkt zo uit op het Sint-Pieterplein. Ja, het is echt ongelooflijk. Je loopt daar, als je ooit in de Sint-Pieter bent geweest, al die pracht en praal, dat is daar. Ja, dus dat is ook als je er naartoe loopt. Je komt alsof je door een paleis loopt met enorme zalen. Enorm hoge plafonds, allemaal beschilderd. Overal schilderijen, wandtapijten, vergulde stoelen. Ja. En zo werden we, zeg maar, kamer voor kamer. Het marmer glanst alsof het een spiegel is. Je loopt daar tussendoor, overal staan lakeien op je te wachten. En zo werden we dan kamer, ruimte naar ruimte. Kwamen steeds dichter bij de paus en moesten elke keer weer wachten. En opeens was het zover.
1: Ja, en
0: toen stond hij daar.
1: En die privébibliotheek, hoe ziet dat er dan uit? Wanden vol met boeken?
0: Nee hoor, nee. Er staan ook maar stoelen en dat vooral. Ja.
17: Maar Marijn, voordat je daar bent, hè, heb je heel veel mensen ontmoet. Lakeien die dan weer een deur open doen en zo. En toch even, kijk, jij ziet er niet uit zoals een gemiddelde bezoeker die naar een ontmoeting met de paus gaat, volgens mij.
0: Nee, ik had mijn surfschoentjes aan en mijn surfpaddle en mijn shirt, wat ik al 3 weken aan had met de vlekken er nog in. En zo kwam ik binnenlopen, ja.
17: En hoe keken die lakeien dan? Hoe werd er dan gekeken naar je?
0: Nou, ja, dat is natuurlijk bijzonder. En overal waar je langskomt, dus die Zwitserse garden, die springen allemaal in de houding en die salueren. Nou, die zie je wel zo kijken, wat is dit nou weer? Wat krijgen we hier nou weer langs? Ja,
17: en jij ook salueren terug met die pedal in je hand? Of niet?
0: Nou, zeker. Zeker in het begin. Ik had er zo naar mijn zin, joh. Ik zag die gasten, die springen in de houding. Ja, daar kan ik mezelf natuurlijk niet inhouden om dat na te doen. Ja,
1: nee, moet je oppassen met al die kunststukken daar natuurlijk, dat je die er niet vernielt met die pedal.
0: Ja, nou, het is zo ruim, daar kan je geen bijl vallen. Nee. Dan kan je voetballen naar binnen op het marmer, zeker. Ja.
17: Maar was je nerveus ook? Of wat voor gevoel liep je daar door die gangen dan?
0: Nou, ik was niet nerveus. Want ja, nee, ik heb er gewoon ik heb er maanden naartoe gewerkt. En ik kom dan gewoon alleen brengen wie ik ben en wat ik doe. Ik hou niks op of zo is dergelijk. Dus
17: nee.
0: Ja, je loopt er toch met een bepaald soort. En hij wil jou spreken. Dus je loopt er met een. Met een vertrouwen of zo naar binnen. Zeker omdat je dan 3 weken lang op het water bent geweest. Hè. 2 dagen ervoor lag ik gewoon nog in mijn tentje. Op een rotte steiger naast de Tiber. Niet gedoucht, weet je wel. Dus. Ja, dat is het contrast.
1: Hé, hey Marijn, hoe gaat dat dan als je bij die paus dan komt? Hè? Als je met koning en zo, dan zijn er allemaal van die do's en don'ts. En je moet de knikjes zus. Hoe werkt dat bij de paus?
0: Ja. Nou, het grappige is dat we eigenlijk helemaal niet geïnstrueerd zijn. Behalve dat we dan Your Holiness moesten zeggen. Maar dat is eigenlijk ook niet door die lakei gezegd. Ik heb mijn paspoort niet hoeven laten zien, behalve dan 3 maanden geleden toen ik die brief inleverde. Ik heb de 4 mensen die met mij mee waren. Mijn vrouw was mee. En 3 partners vanuit Italië die heel veel met mij samen hebben gewerkt hier. Die heb ik alleen maar een LinkedIn profiel gestuurd. Nou. En dat is ook niet gecontroleerd.
17: Nou, dus iedereen kan er bij de paus komen eigenlijk.
0: Ja joh. Ja, we reden met een. Ja, ik had wel een officiële brief om het eerste hek doorheen te komen. Maar blijkbaar wie er dan met je meekomt.
1: Marijn, ik ga je heel even onderbreken. Want er zijn ontwikkelingen in Utrecht. Blijf even hangen.
2: Ja. Oh, wat een mooie voor Heerenveen. Voor spits Dylan Vente. Die chipt die bal over de keeper heen. Wat een goede goal. Door de as. De steekpaas briljant. Maar het afronden ook even inhouden. En op het moment dat die keeper naar de grond gaat. Je voet onder die bal zetten. Zodat hij omhoog gaat. En met heel weinig snelheid. Maar wel degelijk over de doellijn heen stuit het. Heerenveen heeft niet lang nodig.
16: na de 1-0 om weer op gelijke hoogte te komen. Het is minuut 54 op aangeven van Overeem. Chipt Vente de 1-1 erin. Wat een goede goal zeg.
17: Ja, Marijn Tinga ontmoette de paus na een hele reis op zijn surfplank. Met je surfoutfit aan in het Vaticaan. Paddle in de hand. Na die ontmoeting met de paus.
0: En ik heb ook gescoord.
17: Je hebt ook gescoord. Nou, vertel.
0: Nou ja, ik had wat ik aanbood was een statiegeldmachine. Dus ik had niet de statiegeldmachine zelf mee, maar wel symbolisch mee. De paus kon zelf vertellen hoe hij... Ik vertelde natuurlijk over mijn... Ik heb me toch verteld wat ik tegenkwam, waarom ik ben. Ik dacht ervoor, stond ik in het Italiaans parlement erover te vellen over verantwoordelijkheid en leiderschap. Nou, dat nam ik allemaal mee. En ik had die statiegeldmachine mee. En hij kon vertellen hoe hij in zijn kinderjaren in Chicago zelf naar statiegeldflesjes aan het zoeken was. Om daar dan snoep mee te kopen. Daar kwam hij zelf mee. Dus hij begreep helemaal waar het over ging. En toen heb ik gezegd, we moeten die volgende stap zetten. Als het Vaticaan dat systeem invoert, die machine hier neerzet, dan heeft dat een enorme symbolische waarde.
17: Ja,
0: de rest van de wereld. Ja.
17: Er zijn echt belangrijke dingen dan de paus, Marijn. Ja. Dat is Utrecht.
16: Je kunt ook nog sneller reageren. Van de Horen 2-1 met het hoofd. Wat een goede kopgoal. Uit een corner komt hij naar de eerste paal. En met die kale klets geeft hij precies die zet tegen de bal die hij nodig heeft. En Klaverboer hoort hem over hem heen suizen. Utrecht, anderhalve minuut na de 1-1 van Heerenveen weer voor. Door Mike van de Horen.
1: Nou, als we de paus zelf aan de lijn hadden gehad, dan hadden we dit natuurlijk niet gedaan, hè, dat flitsen. Maar hoe neem je
0: met
1: trouwens...
0: Met de kale klets, ik heb de kale klets.
17: Maar mag je trouwens citeren uit die gesprekken met de paus? Mag je het allemaal vertellen aan ons eigenlijk?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik weet wel dat foto's, en we mogen geen foto's nemen, telefoons moeten ze allemaal achterlaten. En je moet dan al de foto's niet allemaal kopen. Dus het kost dan €10 voor een foto. Er staan camera's op en zo. Dus het wordt wel uitgemolken. Maar aan de andere kant, we hebben ook weer een penning gekregen. Een of andere bijzondere penning, waar er maar voor 3000 van zijn. Dus het is heel veel egaar, heel veel ceremonie.
17: Maar er is een foto van Marijn Tinga met zijn paddel in zijn hand, in zijn surf outfit naast de paus.
0: Er zijn 1000 foto's, denk ik, maar ik ga ze niet allemaal kopen. Dat kost me fortuin.
1: Hey, en die penning kreeg je gratis? Of?
0: Ja, zeker. En mijn vrouw ook, dus ze hebben het niet op beknibbeld. Ja.
17: Hey, maar nog even, Marijn. Maar klopt het nou dat het bijna niet doorging, die hele afspraak met de paus?
0: Nou, ik was in het parlement. Ik werd geïnterviewd met de Telegraaf. De Telegraaf zei, ik wil ook al mee naar de paus. Ik zei, nou, dat is prima. Moet je vragen, want hij heeft accreditatie. Journalist mag mee. Dus hij belde op naar de Vaticaan de dag ervoor.
17: Marijn, dus, ga je weer onderbreken?
1: Ik ga het niet geloven.
0: Ja, nee, want ik ben goud.
17: Utrecht.
16: Ze worden alleen maar mooier. 3-1 El Karouani. Voorzet van de rechterkant bij de tweede paal. Ineens op zijn linkerslof. En dan gaat hij erin. Achter Klaverboer via de grond. Wat een mooi doelpunt van de man die hem zojuist aangaf. En binnen 2 minuten zet Utrecht 1-1 naar 3-1. En lijkt de zaak geklaard. De klus door El Karouani. Wat een mooie.
17: Laat dit fragment van deze uitzending niet bij de paus belanden. Anders zijn wij in ieder geval niet welkom, denk ik.
0: Dat is bijna net zo uniek. 3 keer een doelpunt in 1 interview.
1: Ja, ze hebben op je gewacht.
0: Afspraak bij de paus.
1: Ja.
17: Maar goed, er ging bijna een streep doorheen door die afspraak nog. Die telegraafjournalist ging bellen met het Vaticaan. Mag ik erbij zijn?
0: Om 11 uur, ik wil mee. 11 uur is een afspraak met Marijn Tinga. En toen zeiden ze bij het Vaticaan, nee, er is geen afspraak met Marijn Tinga om 11 uur. Oh. Dus ja, hij belde mij op, er is geen afspraak met Marijn Tinga om 11 uur. Ja, ik dacht, jezus, wat krijgen we nu?
17: Dat moet je niet bij de pauze zeggen dit trouwens.
0: Enorme stress natuurlijk. Nou, uiteindelijk, en dan zijn ze ook nog eens dicht. Hè. Ze hebben siesta tussen 2 en 5. Wel echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Erger dan de surftocht. Hè. Tijdens de surftocht heb ik allemaal gevaarlijke dingen meegemaakt. Nou, zo voelde dit ongeveer.
1: Ja.
0: Maar goed, dus uiteindelijk op de fiets naartoe. Naar zo'n mannetje in die apenpakjes die ze allemaal hebben. En gevraagd van, hoe zit dat? En toen bleek dat ik de afspraak om 10:30 had.
1: Waren ze even vergeten door te geven?
0: Ja, ja.
1: En hoe gaat dat dan? Krijg je een tijdsblok of zo? Krijg je het horen van, je hebt precies 14 minuten en... Nee?
0: Half uur. Ja, half uur. Half uur. Dus ik had een slot van een half uur, van half elf tot elf.
17: Is dat inclusief die wandeling er naartoe dan?
0: Nee, dat is het hele slot.
1: Oké, en heb je die ook volledig gebruikt?
0: Nee, want de afspraak begon pas om 22:45. Dus het liep allemaal enorm uit. Dus uiteindelijk heb ik maar een kwartier gekregen.
1: Dat
0: dus
1: agenda management doen we wel beter daar in het Vaticaan, hoor ik al.
0: Precies, ja, nee, precies. En ik zei al toch, met de LinkedIn-profielen zijn we binnengekomen. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal gaat, maar ja.
17: Maar wel een mooie ervaring. En de vraag is nu, komt die statiegeldmachine daar te staan binnen afzienbare tijd in het Vaticaan? Of?
0: Ja, daar gaat. De paus zei, ik ga niet over de winkel. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Maar hij gaat niet over de winkel. Maar hij gaat het zeker voorleggen daar. Dus ons nu om ervoor te gaan zorgen dat die machine daar komt staan. Zeker. Nou.
17: Dank. Leuk dat je ons even te woord wilde staan.
0: Ik ga nog een keer bellen. Nog keer bellen met.
17: Ja, ik denk, als Utrecht supporter zou ik zeggen, laat die Marijn de hele uitzending maken. Maar dat gaan wij niet doen. Goed, plastic zoekserver Marijn Tinga. Dank je wel voor zijn ontmoeting met Paus Leo.
1: Met de zegen van de paus, Mark Loostra.
16: Ja, nou, die heeft wel geholpen, zeg. Bam. 4 doelpunten in nog niet eens een kwartier tijd. In 12, 13 minuten. En zo maakt Heerenveen na een 1-0 achterstand 1-1. En denk je, nou, gaan we weer opnieuw beginnen. Staat het 2 minuten later. 3-1 voor Utrecht. Mag Heerenveen nu wel een vrije trap nemen op de achterlijn. Het wordt een soort korte corner. De tijd gaat natuurlijk ook een vijand worden van Heerenveen. En een vriend van FC Utrecht waar iedereen nu moet gaan staan als je van Utrecht bent. Dat zijn er een heleboel. En die hebben het heel erg naar hun zin in deze tweede helft. Een minuutje niet, maar ach, mag de pret niet drukken. Als je daarna reageert zoals het elftal van Ron Jans reageert. Maar dit is weer zo'n moment. Alle hens aan dek. Want deze erin en dan is het ineens nog heel lang. Met nog een half uur op de klok. Van Overheem staat achter de bal. Dreigt met die vrije trap nemen. Neemt dan toch weer een paar stappen terug. Doet dat nu weer. Ja, als ze voor zouden staan zou je denken aan tijd trekken. Nu de bal naar Ooyen. In de 16 schot Ooyen. Renning Barkas. Goed zeg. Goed gepakt door die keeper. Want ja, ik schetste het scenario net al. Een half uur is best leuk met 2 doelpunten voor. Dan is het feestvieren. Maar wordt het verschil 1 doelpunt, dan wordt het billen bij elkaar en iedereen weer super zenuwachtig. En dat voorkomt die keeper. Dus de 3e goede redding al. Heerenveen neemt de bal snel over. Brouwde, halverwege de Utrechthelft, krijgt de bal bij Trensko. Hij nog niet heel gelukkig. Ook 2 keer omdat hij Barkas in de weg dook. Die de bal nu wegtrapt, die Barkas. En dan stuit het hij over Zakarites heen naar Stepanov. Sterk, geeft de bal in de as mee aan Zichiel aan de linkerkant. Wil Karlsson de bal. Ook zien we al er klaarstaan bij FC Utrecht. Om zometeen binnen de lijnen te gaan komen. Maar dat zegt niet zoveel, want daar heeft ook Bleek al een keer gestaan. En die moest toen later toch weer gaan zitten. Bal bij Zichiel. Die wil wel heel mooi om Linde heen. Dat mislukt. En die kan hem eigenlijk heel eenvoudig de bal afsnoepen. En via Brouwde, Trensko is de bal nu in de as van het veld bij Willemsen. 62 minuten onderweg. Wat een tweede helft. Schitterende goals. 3-1 voor Utrecht. En toch heb je het gevoel dat als Heerenveen er nog één maakt, het nog helemaal niet beslist is. Dat is het dus zeker niet bij deze tussenstand. Ook al is het 3-1 na 62 minuten.

0: Arctic Monkeys, why would you only call me when you're high? Lange titel hoor.
1: Nou, dat kun je zeggen. Nog 3 weken en dan rolt de bal op het WK voetbal. Aanstaande woensdag maakt Ronald Koeman, de bondscoach, de selectie van het Nederlands elftal bekend. Er zijn nog een paar onzekerheden. Jurriën Timber was de laatste interland zijn vaste waarde in de verdediging, maar is nog altijd geblesseerd. Justin Kluivert heeft deze week voor het eerst weer wat minuten gemaakt. En Memphis Depay herstelt al maanden van een blessure. De bondscoach sprak met verslaggever Joep Schreuder en geeft een update.
2: Weet je of Memphis die moest minuten maken? Wat is de laatste stand van zaken op deze donderdag?
3: Nou, de laatste stand van zaken is dat hij normaal gesproken zondag gaat, minuten gaat maken. Nou, ja. En dan hebben ze nog een wedstrijd 27 mei. Maar ja, dat zijn allemaal nog beslissingen wat soms een beetje hoofdpijn geeft.
2: Timber kan ik ook
3: Timber,
2: even noemen.
3: Justin Kluivert natuurlijk, die ook pas weer na een knieoperatie minuten heeft gemaakt. Nou ja, dat zijn dan keuzes die je moet gaan maken of men er wel klaar voor is of niet.
2: Maar Lamine Yamal hè, bijvoorbeeld, hè, die gaat straks pas het derde wedstrijd spelen geloof ik, tegen Uruguay, Spanje.
3: Ja.
2: Als het goed is, ben je er een week of 4-5. Dus dan kunnen die spelers waar we het net over hebben, kunnen toch ook groeien nog?
3: Nou,
2: naar
3: dat
2: de 100% toe?
3: Dat is ook zo. Dat willen wij ook in principe. Maar je moet er ook weer niet te veel spelers van hebben. Ja, okay. Maar binnen de selectie hè, van 26 kun je 1 of 2 spelers meenemen die misschien wat minder ritme hebben. En omdat je ook niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van 90 minuten komen. Maar nogmaals, we hebben nog een aantal dagen.
2: Ja, hoewel je ook wel zei, want ik probeer naar de lessen van 2 jaar geleden EK. Zei wel, ik wil vertaan wel 100% fitte jongens, hè?
3: Nou ja, of die snel fit gaan raken. En dat is keuzes die je moet maken. Ja.
1: En daarvoor heeft Ronald Koeman nog 6 dagen. Iets zeg me dat we hem de komende tijd nog vaak gaan horen.
4: NPO Radio 1.
0: 11:07. Tijd voor het nieuws met Sid van der Linden.
5: Gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen moeten vanaf volgende week uitleg komen geven op het ministerie. Asielminister Van den Brink wil volgens Nieuwsuur weten wat er misgaat. In meer dan de helft van de gemeenten worden de doelen van de spreidingswet niet gehaald. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat ze nog in de auto zat. Ze overleed aan uitdroging. Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen in Europa neemt toe. Volgens een Europese gezondheidsdienst waren er in 2024 meer besmettingen dan 10 jaar geleden. Vooral gonorreu en syfilis werden vaker vastgesteld. De SOA-preventie kan daarom beter, waarschuwen onderzoekers. Vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk hoeven een jaar lang geen wegenbelasting te betalen. Het is een van de maatregelen om de stijgende kosten door de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten. Een andere maatregel is dat kinderen een maand gratis met de bus mogen.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Utrecht leidt tegen Heerenveen met 3-1. En dat is natuurlijk een prachtige manier om Ron Jans uitgeleide te doen in de Galgenwaard, Mark.
7: Ja. Dat klinkt ook wel heel zwaar.
1: Nou ja,
7: dat is wel wat je bedoelt. Ja, het is de laatste wedstrijd in dit stadion. Nou, hopelijk voor hem en voor de Utrecht supporters. En dat gaat. Oh, daar gaat die Kathleen. Wordt gepakt door keeper Klaverboer. Dat schot van rand 16 laag. Goede redding van Klaverboer. Anders was het 4-1 en beslist. Kan aan de andere kant nu naar Nordas. Nordas schuiven het doel over. Oh, wat hoog over. Wat een kans voor de echt een minuut geleden ingevallen spits. Die hem voor zijn linkervoet krijgt.
0: Zijn nou verhalen hoor ik.
7: Ja, dat ja,
8: is altijd hebben al gemaakt achter je. Ja, ja.
7: Precies, die doen er alles aan om ook op de radio te komen.
8: Met
7: en in dit geval is het hem weer gelukt met succes. Ze hebben je gehoord hoor, zelf verhalen. Glimlach op zijn gezicht.
8: Ja, ja.
7: Maar 3-1 is het. Maar waar hadden we het over Ron Jans? Ja, zijn laatste thuiswedstrijd. En dat die fans en hij natuurlijk ook nog wel een wedstrijdje willen spelen in Volendam. Om dat kunstje, voor zover het een kunstje was, van 2 weken geleden. Ajax uit. En dan winnen. En dan gaat Utrecht, net als dit seizoen, Europa in. Weliswaar niet in de Europa League, dat kan niet meer. Maar dan de Conference League. Maar goed, we kijken een beetje naar aanstaand weekend al. En we lopen wat op de zaken vooruit. Terwijl er nog 20 minuten te spelen zijn. En Heerenveen het nog alles behalve heeft opgegeven. Ook door die wissel. Nordas erin. Maar ja, als je zo invalt als spits, je schiet je eerst de beste 100% kans. Want dat was het. Zo hoog over. Dat is niet goed voor het zelfvertrouwen. Dan Kathleen in de as. Hij draait daar heel mooi weg van Linde. Nu recht voor het doel. Kan hem afgeven aan El Karouani. Doet het zelf makkelijker. Redding voor Klaverboer. Hoeft alleen maar naar de linkerkant te vallen om hem tegen te houden. Katlin werd net gestuit door de keeper. Wat een goed schot was. Dit is een matig rolletje. Dit is wat makkelijker werk. Maar het zijn wel twee Utrecht kansen. Met daartussen dus die kans voor Noordas. Dat was de beste. Maar het staat 3-1 voor Utrecht. Met anderhalf been in de finale van de play-offs.
0: De examenkandidaten op de HAVO maakten vandaag het examen adreskunde. En leraar Roy Helmerhorst van het Anna van Rijn College in Nieuwegein deed zelf ook mee. Helmerhorst en zijn leerlingen zijn ook te zien in de EO-serie De Klas van 26 over dit examenjaar. Roy, goedenavond.
4: Ja, goedenavond.
0: Ben je nog wakker?
4: Ja, ik ben nog wakker, maar mijn stem die is niet meer helemaal wat het is geweest.
8: Het was een mondeling examen, of niet?
4: Ja, ik heb echt alles gegeven in die examenzaal. Maar ja, ik moet erbij zijn, hè, wat dan ook, dus hoe dan ook. Dus,
0: maar ja. Doe je dat vaker, zelf ook een examen maken als het je vak is? Of?
4: Ja, ieder jaar weer. Ja. Oh. Nee, samen met mijn collega Marco, dan maken we het examen. En dat doen we eigenlijk om de leerlingen te supporten. Maar natuurlijk ook zelf in het examen te duiken. Om te kijken van ja, waar lopen de leerlingen dan precies tegenaan, zeg maar.
0: Ja.
4: Dus,
0: en ja, hoe ging het dit jaar?
4: Nou, hij was best wel te doen. Behalve bij het thema Brazilië. Dat hadden we al een beetje verwacht. Dat het een soort van mengelmoesje was van sociale geografie en fysische geografie. En vraagje 32 was niet helemaal lekker. Dus daar kwamen de leerlingen ook best wel een beetje verbolgen uit die examenzaal. Van joh, wat is dit nou voor vraag?
8: Want, waar ging die over dan?
0: Ja, vraagje 32.
4: Ja, vraagje 32 ging over Velsen, Tiel en Schiedam. Waarom daar de leefbaarheid zo negatief wordt beïnvloed door overlast en onveiligheid. En dan kreeg ze een kaart erbij en een bron. En dan moesten de leerlingen, die kregen ook een kaart dus van heel Nederland met infrastructuur erbij. En daar zag je dus ook snelwegen op liggen. Dus eigenlijk kwam iedere leerling op een snelweg uit dat het overlast zou zorgen. Maar ja, het juiste antwoord is uiteindelijk dat het dichtbij bijvoorbeeld een havengebied of een industrieterrein lag. En dat hadden wij wel doorgekregen, Marco en ik, maar... Ja, de leerlingen niet. Dus het was een beetje een rotvraag.
8: Was het een beetje een instinker?
4: Ja, het was een beetje stom, ja.
0: Je praat echt zoals die examenkandidaat, oh. Hij was te doen, een beetje stom.
4: Ja. Weet je? Ja, ik heb ook heel veel met je gebrainstormd. Ja. Vandaar ook mijn stem, denk ik. Ja. Ik heb heel veel nagepraat met ze en ik heb het helemaal overgenomen.
8: Heb je ook nog voorgepraat met ze, zo voorafgaand aan het examen? Hoe ging dat dan?
4: Ja, zeker. Nee. Ja, dat doen we ook altijd. Gewoon even hart onder de riem steken. Van joh, jongens, jullie kunnen dit. Jullie doen dit al 5 jaar, sommige 6 jaar. En hier leef je naartoe. En je hebt al zoveel van dit soort toetsen gehad. En nu is het eigenlijk een vergelijkbare toets die je anders ook zou maken. En ook dit is wat je kan.
8: Even een pep talk van de meester inderdaad. Maar ik kan me zo voorstellen, dan gaan je gedachten ook wel terug naar die tijd dat je zelf examen deed, toch?
4: Ja, absoluut. Ja, we hadden vandaag ook nog een draaidag inderdaad met de serie, met de EO-serie, de klas van 26. En toen werd datzelfde aan mij gevraagd van joh, ja, hoe is dat nou? Heb je spanning? Nou, ik had ongelooflijk veel spanning toen ik daar in die zaal stond. Want je gaat ook echt terug naar je eigen tijd, zeg maar, dat je vroeger zat. Hey, je ziet al die tafeltjes. Je ziet jezelf daar weer zitten. Dat je probeert af te kijken bij je buurman. Wat natuurlijk niet lukte. Ja, het is gewoon... je gaat helemaal terug in de tijd. En dat is ieder jaar weer.
8: Grappig. Dus, iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen. Ik weet nog van mijn eindexamen. Dan kwamen ze met een stroopwafel en een kopje thee. Weet je wel. Dat kreeg je er dan bij.
4: Ja.
0: Met je wel goed verzorgd.
8: Ja, dat wel. Ja.
0: Ik weet van mijn examen dat was altijd in een gymzaal. En als het dan warm was, dan had een soort plat dak. En dan zette dat dak uit door de zon. En hoorde je elke keer pang, pang van dat dak.
8: Dat is lekker voor de rust.
0: Nou, over fysische zaken gesproken. Maar.
4: Ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, Roy, nu trouwens, dat VWO-examen is al geweest. Heb je dat ook gedaan, aardrijkskunde?
4: Ja, nou, mijn vrouw is 37 weken zwanger. Dus die had ook eventjes, moest ik privé hier zeker even bijspringen op de maandag. Want die was maandag namelijk. Dus ja, ik kon niet weg hier thuis. Ik moest even thuis blijven vanwege allerlei omstandigheden. Dus nee, helaas heb ik die niet in de zaal kunnen maken. Maar ik was er wel mentaal bij natuurlijk bij ze.
0: Ja, dat kan een docent dan zeggen. En de leerlingen die moeten natuurlijk gewoon opdraven. En nu is het gewoon weer klaar. Ja. Tijd voor feest. Leerlingen gaan allemaal proberen zo'n stem als jou te krijgen nu, denk ik.
4: Ja, zeker. Tijd. Ja, daar waren ze echt volop al mee bezig. Van we gaan vanavond uit. We gaan helemaal los. En sommigen moeten helaas morgen nog iets maken. Volgens mij is dat bedrijfseconomie. eigenlijk niet op de planning voor de HAVO. Dus ja, die konden dan niet mee, maar die gingen dan morgen willen doen. Dus ze waren alles al aan het uitplannen, inderdaad.
0: En qua examenreis, wat is de populairste bestemming dit jaar? Heb je
4: een... Ja, dat is hoe zij het noemen, Albu. Dus Albu.
0: Albu. Albu in Algarve in Portugal, ja. Ja, dat ja, hoor. Zijn slechtere oorden. Maar jij mag niet mee, want jij moet thuis zijn, hebben we gehoord. Dus,
4: Ja. En ik moet er ook eerlijk gezegd niet aan denken om mee te gaan. Dus nee, dat scheelt ook.
0: Dat mogen ze lekker zelf oplossen. Ja. Goed, Roy Helmerhorst. Fijn dat je ons even te woord wilde staan. Dank je wel. En we bellen je nog wel weer als alle uitslagen bekend zijn. Want we willen natuurlijk wel weten hoe het daar afgelopen is op jouw school.
4: Heel graag. Helemaal goed. Oké.
8: Hoi. Mark Kloostra heeft al 4 doelpunten achter zijn kiezen. Toch is zijn stem nog altijd goed, hè Mark?
7: De stem is prima. Ik kan zo naar Albu. Maar het is hier ook heerlijk tof. Het is 3-1 voor FC Utrecht. Maar Heerenveen probeert het nog wel een verdiende vrije trap. Slim uitgelokt door Brouwde. Die voorlangs kruist bij Zegiel. En dan hoopt op contact. Dat komt er op 17 meter van het Utrecht doel. Waar de bal net bijna in lag voor de 3-2. Er zijn nog 14 minuten over. De bal wordt op 17 meter gelegd. En hoe zat dat nou met die bal er bijna in? Nou, de bal werd de 16 meter ingespeeld naar Venter. Zoals dat bij de 1-1 ook gebeurde. Toen chipte hij de bal over de keeper. Maar nu was hij iets dichter op de achterlijn. Dus kon dat niet. Liep de bal met de bal nog een stap door. En zette hem toen hard voor. Of schoot hem hard op doel. Dat weet ik niet. Maar die bal leek voorlangs te gaan. En bij de tweede paal te kunnen worden binnengelopen door Nordas. Maar er was ook nog verdediger Horemans, de invaller. En die gleed die bal net voor de Heerenveenspits weg tot de corner. En anders was het 3-2 en nog een kwartier. Heel spannend. Dat kan het nu ook worden. Want Trensko schiet laag. Gaat erin. Via een voetje nog. Die bal gaat langs de muur en dan wordt die van richting nog veranderd. Waardoor Barkas op het verkeerde been staat. Nou, 2 minuten na die bal er bijna in, zit hij er helemaal in. Alleen, vraag ik me dan af, als het een Heerenveenvoet is, stond hij dan voor of achter de buitenspellijn? Want dat zou Utrecht nog kunnen redden. 3-2 is het op die lage, ja, op die schuiver van Trensko en het voetje van Brouwde. Maar die heeft ook nog iemand in zijn nek. Nee, dit is geen sprake van buitenspels. Knap gedaan door die Brouwde, al dan niet bewust. Het is 3-2, 13 minuten nog, doelpunt 5. Wat een heerlijke halve finale is dit. En daar is Bleek voor Utrecht, die mag invallen.
0: De Gouden Strop, de verkiezing van het beste spannende boek van 2026... is vanavond in Utrecht. En de juryvoorzitter is niemand minder dan Astrid Holleder. Astrid, goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Nou, maak het grote nieuws maar bekend. Wie is het geworden?
9: De winnaar is geworden het spannendste boek van 2026, Michael Berg. Met De Vergelding.
0: Kijk aan, je zit er nog helemaal in, alsof je de uitreiking net achter de rug hebt.
8: Bijna als we het tromgeroffel horen.
9: Het zit wel een beetje zo.
0: Ja,
9: ja, en ik wil natuurlijk wel hem even in het zonnetje zetten. En eigenlijk... vele thrillerschrijvers.
0: Ja.
9: Want het was een mooie reeks aan inzendingen. We hebben 64 boeken binnengekregen.
0: Zo.
9: We hebben als jury hebben ons helemaal in het zweet gelezen. uiteindelijk is daar dus de shortlist uitgekomen. Na een longlist die we hadden van 12.
0: Ja.
9: Waar ook mega interessante boeken op staan. Die ook gelezen moeten worden. Ik zou zeggen, google ze vooral en maak een keuze. Pinkster komt eraan, dus ik zou zeggen, huppakee, naar de winkel en zorgen dat je een van die thrillers meepakt.
0: Ja, en als we dan het boek pakken van Michael Berg, De Vergelding, is trouwens deel 2, hè, geloof ik, van een trilogie.
9: Is deel 2,
0: ja. Wat voor boek lezen we dan?
9: Ja, wat je leest is eigenlijk het brengt je in een hele rustige cadans. Dus het doet iets met je. Je gaat eigenlijk mee op de achterbank bij Alex. Dat is de hoofdpersoon. Ik mag natuurlijk niet te veel zeggen over het plot. En dat is heel moeilijk. Dus je stelt me een hele lastige vraag. Maar het komt erop neer dat jij continu denkt dat je weet wat het is. Ja. Maar je weet het toch niet.
8: Oh, het is een klassiek verhaal met twists en turns en zo.
9: Twists en turns en nog wat open eindjes. Zodat we opgewarmd zijn voor zijn derde deel. Want hij schrijft een trilogie. En die zullen we dan eens af moeten wachten volgend jaar.
8: Ja. Wat is het? Is het inderdaad dat je je zo kan verplaatsen in die hoofdpersoon? Dat het zo eigenlijk concreet wordt allemaal?
9: Ja, je ziet het voor je. Je beleeft het mee. Je ruikt het. Je proeft het. Je zit te hobbelen in zijn auto achterin. Je baalt van hem. Je vindt het een etter. Je vindt zijn zus geweldig. Zij heeft een verstandelijke beperking. Dat beschrijft hij heel mooi. En heel waardig. En ook... heel realistisch. En zij is eigenlijk de kers op de taart nog uiteindelijk. En meer kan ik er niet over zeggen.
8: Nee, dat snap ik inderdaad.
9: Want we hebben ook nog andere schrijvers te bespreken. Of wilde je dat?
8: Ja, zeker. Er is namelijk ook een schaduwprijs, hè?
9: Absoluut. Bobby Lammers, die heeft de schaduwprijs gewonnen. En dat is voor, denk ik, voor veel mannelijke lezers onder ons is dat al heel interessant. Oh. Ik moest eventjes wennen, want het is, je wordt op missie meegenomen naar Irak. En daarvan dacht ik van, ik weet het niet. Het was meteen zo heftig.
8: Ja.
9: En uiteindelijk ga je met hem ga je de woestijn door. Je gaat allerlei kelders in en je gaat ruimtes in en je zoekt en je bent mee en je voelt de spanning, want je weet elk moment kan er iets gebeuren. Kan er een bom afgaan of word je onder schot genomen? Ja.
8: Ja, het boek Kogelbrief is dat, hè?
9: Kogelbrief, ja.
8: Marion Pauw, de winnares van eerder, die was ook opnieuw genomineerd?
9: Ja. Ja, en dat was eigenlijk alsof ik in de spiegel keek toen ik dat boek las.
8: Hmm.
9: Dat ging over een broer en een zus. Broer was de slechterik, zus was de good girl. En uiteindelijk blijkt het allemaal wel heel erg mee te vallen. En is het allemaal gebaseerd op een rolverdeling binnen het gezin. Nou ja, dat maak je natuurlijk allemaal mee. In ieder gezin heb je dus dat we allemaal een rol toebedeeld krijgen. En zij laat zien, wat ik eigenlijk ook altijd betoog, is dat juist vanuit het gezin zie je dat degene die slecht is, begrijpelijk slecht is. Hè? En niet zo slecht is als je denkt, maar dat het vaak komt door een hele familiedynamiek. Ja, dat resoneert bij mij. Dus ik vond het een heel mooi boek om te lezen. Zij heeft het ook over iets waar ik ook in geïnteresseerd ben. Dat is fawning en pleasen. En dat is eigenlijk wat we tegenwoordig de vierde reflex noemen. En ja, dat geeft eigenlijk aan dat je... we kennen fight, we kennen flight, we kennen freeze. Zegt dat je iets? Of
10: ja, omgaan met heftige situaties. Hoe reageer je?
9: Omgaan met heftige situaties. Hoe reflexmatig reageer je? Je respondeert, je denkt niet na, je doet iets. En zij beschrijft waar ik ook heel erg in geïnteresseerd ben, is de vierde die ze hebben ontdekt. En dat gaat eigenlijk over het pleasen van je bedreiger. Waardoor je zelf veilig blijft. Dus heel veel vrouwen, zeker in, we hebben het heel veel over femicide. Er zitten heel veel vrouwen in bedreigende situaties. Daar wordt vaak gezegd, waarom ga je niet weg? Nou, als je dit boek leest, en ook als je dan leest over fawnen, begrijp je waarom je niet weg kan.
10: En kan jij dan het een beetje scheiden als je die boeken leest, Astrid? Want je leest zeg maar jurymatig, vakmatig. Maar wat je net zegt, ik herken me in zo'n boek van Marion Pauw. Kan je dat uit elkaar halen dan?
9: Nou, bij haar had ik wel heel sterk van, wow, dit raakt me wel ergens op een bepaald vlak. Maar omdat ik het natuurlijk, ik word geacht het als een zekere professionele afstand te hebben. Dus dat heb ik echt geprobeerd. Dat hielp wel. Maar ik moet zeggen, uit het hele genre, zeg maar, uit alle 64 inzendingen, heb ik toch echt wel bij bijna ieder boek wel een element gehad waarvan ik dacht van, oh, dit raakt mij persoonlijk. Omdat ik natuurlijk zo'n gek leven heb, ja, dat ik ook in zoveel verschillende situaties heb. Ik lees het als advocaat, maar ik lees het ook als de dossiers die ik heb gelezen. Dus ik snap ook de rechercheur die erachter zit.
10: En als zus van Willem?
9: En als zus van Willem.
8: Ja.
9: De familiedynamieken, het getuigen, de rechtszaken. Wat doet het met je? Hoe word je ontkend? Hoe word je bekrachtigd? Maar dat maakt het voor mij wel ook wel een pittige leeservaring. En die heeft niet kort geduurd, hè? Want het was soms al 12 uur per dag.
10: Goed, hartelijk dank voor je toelichting en je enthousiast maken. Astrid Horleder, voorzitter van de jury voor De Gouden Strop.
8: Hey Mark, mag je Utrecht Heerenveen ook een thriller noemen trouwens?
7: Zo, dat mag zeker. Het is 3-2. Het had 3-3 moeten zijn hoor. Er zijn nog 6 minuten over. Jacob Trensko, die zo vaak wel scoorde en anders aangegeven was, had hem echt op zijn linkerschoen. Was een voorzet van de linkerkant naar de tweede paal, teruggekopt door Nordas. En daar dook hij recht voor het doel op. En hij kreeg hem op een presenteerblaadje uit de stuit. Maar hij wilde het te mooi doen met buitenkant wreef. Ja, toen zeilde de bal ruim naast het doel, wel een meter of 5-6 van Barkas. En nu is er opluchting bij het Utrecht publiek dat de inworp niet naar Heerenveen gaat. Daar zijn ze boos, komen wat mensen van de bank gesprongen om te vertellen aan de scheidsrechter, hoe kan je dit nou verkeerd zien? Nou ja, dan moet je de schuld terecht aan die man met die vlag geven, want die staat er met zijn neus bovenop. En wijst dat vlaggetje de andere kant op. Het publiek heeft wel begrepen dat ze achter de ploeg moeten gaan staan, want ze werden wat stiller na die 3-2 van, ik dacht, Brouwde. Maar het bleek toch El Karouani te zijn. die met zijn hak onbedoeld het laatste zetje gaf. Waardoor Barkas er niet meer op kon reageren, niet meer bij kon. Dani de Wit gaat liggen, maar krabbelt weer overeind als er niet gefloten wordt. Zagaritis zoekt de spits, vindt hij niet. Daar zit Zeghiel tussen. Dan naar de spits, die is ingevallen bij Utrecht. Haller gaat een beetje op de rug zitten van Overeem, die snel de vrije trap heeft genomen. Noordas klaargelegd nu. Nu moet er iemand schieten. Zagaritis doet dat. Schot geblokt door Van der Horen. Utrecht is echt in de verdrukking. En dan is er Haller om te helpen verdedigen. Doet hij goed, want daardoor kan Utrecht overnemen. Zeghiel van de bal gelopen op Brouwer, de overtreding. Slim gedaan, want anders, als hij die overtreding niet maakt, kan hij hem meegeven aan Katlin en ligt de weg open naar een eventuele 4-2. Het is nog niet gedaan, hè? Zeggen ze bij onze zuidenburen. En dat is het zeker niet. Met nog 4,5 officiële minuut. Minuutje of 4, 5, misschien wel 6 aan extra tijd. Wie zal het zeggen? Want er is veel gewisseld. Het spel ligt veel stil. Maar dat gaan we straks wel zien. Eerst maar eens naar die 90 minuten toe voetballen. Iets wat ze bij Utrecht heel graag, heel snel voor elkaar krijgen met deze tussenstand. Want ze merken ook wel dat Heerenveen aanzet. En met die extra spits erbij is het alle hens aan dek. En die kans voor Tensco, dat is de waarschuwing geweest. En hopelijk voor hen is een gewaarschuwd mens. Eén die voor twee telt en niet de fout ingaat. Heerenveen, daar gaan ze weer. Ze hebben de bal snel terug van Overeem in de as. Meegegeven aan Luc Brouwers. Ook nog een tijdje bij FC Utrecht gespeeld. Breekt naar Kersten. Gaat nu naar de punt van de 16. Naar Brouwde. Slingert met links. Die bal voor naar de tweede paal. Daar staat Meerveld. Controleert de bal niet goed. Uitverdedigd door Dani de Wit. Maar uitverdedigen bij Utrecht is wegtrappen. Bal gaat over de zijlijn. Inworp Heerenveen. Heerenveen moet naar voren. Heerenveen gaat naar voren. Maar Heerenveen staat ook achter. Het is 3-2.

0: talking. Zijn schuld, hè, dat Ajax naar Volendam moest.
1: Zijn schuld dat Ajax nu gewonnen heeft.
0: Oh, is dat dus, ja. Nou, dus een welgemeen thank you vanuit Amsterdam voor Harry Styles.
1: Ja, die de arena bezet met zijn concerten. Goed, Mark.
2: Ja, half minuutje nog. 3-2 Utrecht. Utrecht valt aan. Maar valt die bal? Is dit Hens van Willemsen? Dan opnieuw het schot van Kathleen. Tegengehouden door Willemsen. Die als die bal al op zijn hand kwam, dat alles behalve expres deed. Het is een zeldzame Utrecht-aanval dat vooral aan het verdedigen is. En aan het hopen dat het stand houdt. Want Heerenveen wil wel, Heerenveen moet ook wel. Want 3-2, 3 minuutjes. Dat is niet veel voor Heerenveen. Dat is weinig tijd. Zeker omdat die extra tijd begint met een corner voor Utrecht. En die gaat getrapt worden door El Karouani. De man die hem al een keer vanaf dat kwartcirkeltje voorslingerde. Waarna Van der Horen zijn hoofd tegen die bal zette om de 3-1 binnen te koppen. Maar Van der Horen mag niet naar voren. Want die moet die boomlange spits van Heerenveen, die is ingevallen, in de smiezen houden. Dat is die Nordas. Dus blijft Van der Horen, verdediger als hij is, ook verdedigen. Bal is bij de cornervlag en verdwijnt over de zijlijn inborp Heerenveen. Dat spelen ze niet goed uit bij Utrecht. Hier hadden ze sowieso meer tijd uit moeten halen. Als het dan niet gaat om ook nog eens de bal in bezit te houden. Wat een mooie lichaamsschijnbeweging van Zagaritis. Draait naar de as, geeft hem aan Brouwer. En die krijgt de bal niet bij Vente. Die is uitgezakt naar de rechterkant. Maar die bal is achter hem ook al, omdat Brouwer heel weinig tijd had. Want die bleek is snel. En die zat hem op zijn hielen toen hij die bal in één keer moest doorspelen naar de rechterzijkant. En dus is de inworp voor Utrecht. En daar zullen ze wel alle tijd voor nemen. Goh, een sfeer hier. Goh, kwaad zeg. Ze gaan naar de finale. Tenminste, dat willen ze heel graag. En daar heeft het alle schijn van. Eerste minuut, extra tijd. Zit erop. 3-1 werd een kwartier voor tijd. 3-2. En daarna die kans voor Trensko om er 3-3 van te maken. Komt er nog zo'n kans voor Heerenveen van overheen. Pompen. Maar die bal gaat te hard. Die gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Utrecht. En dan lijkt het met nog anderhalve minuut voor Utrecht in kannen en kruiken. Iedereen staat in dit stadion. Ook die van Heerenveen. Ah nee, die zijn dan aan het aanmoedigen. Kom op, kom op. Maar je kan niet zoveel daar achter het doel. Behalve kom op roepen. Zeker niet als de keeper de bal in zijn handen heeft. Ja, hij moet haast maken, zegt Van der Laan. Ja, dat zal allemaal wel. Keeper is ook niet gek, Henkie. Die denkt, ik neem mooi mijn tijd. Ik ga die bal op een mooi polletje leggen en wegtrappen. En dan zitten er 2 van de 3 minuten op. En in het slechtste geval komt er nog een half minuutje bij. Misschien in het allerslechtste geval voor Utrecht nog een hele minuut. Maar ja, er is heel weinig tijd voor Heerenveen. Dat echt niet veel minder was dan FC Utrecht. Maar gelijk maakte toen ze 1-0 achterkwamen. En binnen 2 minuten 2 doelpunten moesten slikken. En dus met 3-2 achterstaan intussen. Omdat het ook nog 3-2 werd. Nordas aan de linkerkant. Maar dat is geen linksbuiten. Komt op zijn linkerbeen uit. Zet hem wel goed voor. Viergever kopt die bal daar weg. Maar die bal belandt voor de voeten van Meerveld. Nordas, Meerveld, nee. Oh, Horemans achter standbeen langs in eigen 16. Zeggiel bleek eerder. Nee, Kester. Goeie tackle. Zeggiel met de punt. Heerenveen neemt weer over. Zakaritis nu naar Willemsen. Halverwege de Utrechthelft. 20 seconden nog. Oh, die is te kort. Die voorzet weggekopt. En dan valt hij ook nog goed voor Kathleen. En dan gaat Bleek naar de goal of naar de cornervlag. Hij gaat naar de goal voor 4-2 in de finale. Nee! Klaverboer met een voet. En dan maakt hij over de bal. Bal op de achterlijn. Tjonge, jonge, jonge. Ga naar die cornervlag, man. Dan is het afgelopen. Legt hem terug. Punter! Nee! Hoe gaat die er niet in dan? Die bal blijft op de doellijn liggen. Dan denk je, nou die Haller, schuif je been uit en hij zit erin. Maar hij krijgt zijn punt van de schoen niet tegen de bal. Het wordt nog wel een hoekschop. De extra tijd zit erop. Ja, loopt het af met een 4-2. Dan zegt iedereen, hartstikke goed gedaan. Mooi dat je wil voetballen en wil scoren. Maar verlies je de bal, trapt die keeper hem naar voren en wordt het 3-3. Zegt iedereen, waarom ga je in godsnaam niet naar die cornervlag? Want dan is het afgelopen. El Karouani, man of the match. Van der Laan kijkt op zijn horloge. U hoort de IJslandse, hoe noem je dat? Doet er niet toe. Het is af. Utrecht gaat naar Volendam. En dan moeten ze tegen Ajax opnemen. En dat hebben ze nog niet zo heel lang geleden ook al een keer gedaan. Dat liep heel goed af met een winnende voor Van der Horen in de extra tijd. Dat scenario willen ze nog een keer herhalen. Ron Jans is nog niet uitgedanst. Hij mag nog een keer naar Volendam. Heerenveen eruit. Het wordt Ajax tegen FC Utrecht.
3: Zondag dus die ontknoping. Kan u nog melden dat Cristiano Ronaldo met zijn club Al Nassr kampioen is geworden van Saoedi-Arabië. Ronaldo, 41 jaar. Hij scoorde zelfs de 3-1 en de 4-1 en kreeg een publiekswissel. Dat was het voor vandaag. Straks het oog.
1: Lucella Carrasso. Fijne avond.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Hallo, hallo.
4: Ik ga in gesprek met journalist en schrijver Twan Huis.
6: Goedenavond en welkom bij College Tour.
4: Hij is presentator van Buitenhof en College Tour. Hij publiceerde boeken als Ik ben een New Yorker en de Clintons. En nu komt Huis met Het Droompad. Een boek over een wandeling van een vader en een puberzoon.
5: Zometeen van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO.

0: van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in.
8: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
0: NPO Radio 1.
10: Van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente AN Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Volgens Nieuwsuur moeten de gemeenten uitleggen waarom ze de zaken niet op orde hebben. Meer dan de helft van de gemeenten haalt de doelstellingen van de spreidingswet niet. De asielopvang komt daardoor op de schouders van gemeenten als Westerwolde, waar Ter Apel ligt. In totaal moet de gemeente dit jaar nog ruim 40.000 opvangplekken regelen. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000

0: euro. In de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond gewonnen van Heerenveen met 3-2. De club moet het zondag tegen Ajax opnemen in de finale van de Europese play-offs. Ajax won eerder vandaag van FC Groningen met 2-0. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwits. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Prinses Amalia zei vandaag dat ze heeft genoten van het tweedaagse werkbezoek dat zij vorige maand bracht aan haar woonplaats Amsterdam. Maar ze lag daarna wel een dag op de bank om bij te komen. Ook in het nieuws vandaag, een record van 274 mensen bereikte de top van de Mount Everest op één dag. Die moet vast ook wel een dagje bijkomen op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie begint volgende week met de openbare verhoren. De voorzitter van de commissie, Daan de Kort, is straks bij ons te gast. En we hebben, als het lukt met de verbinding, zo contact met Jesse van Schaik. Zij zat de afgelopen dagen vast in Zuid-Israël nadat ze als activist op een zeilboot was opgepakt. Schrijver Roxane van Ieperen maakt zich boos over de term bezorgde burger bij asielprotesten. Dat legt zij zo uit. En vanwege de internationale Sherlock Holmes-dag morgen vertelt fotodetective Hans Aarsman wat hij van Sherlock Holmes heeft geleerd. Om 11:55 hoort u dat ze in Noorwegen ieder jaar de salarissen en belastingafdrachten van inwoners gewoon online en in de krant zetten. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 21 mei.
2: De dag dat oud-advocaat Ines Wesky werd veroordeeld omdat zij
4: structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk.
2: Volgens de rechtbank maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi.
4: Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. En dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat.
2: Haar advocaten hebben steeds voor haar onschuld gepleit.
5: Ze is veroordeeld en dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt. Dat is voor haar heel zwaar.
2: Wel kreeg ze een lagere straf dan vorige maand was geëist. Voor Wesky is dat geen overwinning.
6: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
2: De oud-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Die heeft ze al uitgezeten en
7: zeker gelet op de hele broze gezondheidstoestand van mevrouw Wesky, dan zien we geen reëel strafdoel meer met nog langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
2: De Joodse school Geider in Amsterdam is opnieuw dichtgebleven vanwege een telefonische bedreiging.
8: Mensen zijn boos, mensen zijn schrikken weer, sommige mensen zijn bang.
2: Bij het Centraal Joods Overleg hopen ze natuurlijk dat dit echt de laatste keer was.
8: Ik ben ervan overtuigd dat nu weer de autoriteiten hun woede hierover uit gaan spreken. En dat kan niet, dat mag niet. En dan huppelen we weer voor naar het volgende incident.
2: De politie heeft hiervoor intussen een minderjarige jongen opgepakt. In Utrecht zijn vanavond duizenden mensen samengekomen.
9: Wat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Een solidariteitsprotest voor asielzoekers.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: En die tekst luidde Ja ZC. Ook een man die zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, kwam aan het woord.
11: Wij zijn geen bedreiging. Wij zijn mensen. Niemand vlucht vrijwillig.
2: De organisator van de demonstratie ziet zichzelf als bezorgde burger.
12: Vooral omdat ik bang ben dat er veel geweld is in ons land. En dat eigenlijk onderbuikgevoelens heel snel in geweld overgaan.
2: Wie zich ook zorgen maakt, dat is de koning.
13: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
2: Dat zei hij na het halfjaarlijkse fotomoment.
13: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
2: De fotosessie was dit keer in Park Klingendaal, waar ook net een schoolklas was.
14: Daar hebben deze kant alsjeblieft.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Straks de krant, maar we gaan eerst naar Jesse van Schaik. Dat is een van de activisten die op de flotilla zat. De schepen die onderweg naar Gaza waren, werden tegengehouden en opgepakt. Die zijn inmiddels vrijgelaten. 6 Nederlanders zaten in de groep en vanavond zijn zij in Turkije aangekomen. Jesse van Schaik, goedenavond.
15: Hi, goedenavond.
2: Ja, vanuit Turkije, hoe is het nu met jou?
14: Het is heel gemixt met mij. Van, enerzijds gaat het goed. Als in, ik heb geen gebroken ribben. Anderzijds heeft het mijn hart gebroken. Zowel om daar te zijn. Om al mijn vrienden te zien met gebroken ribben, gebroken neuzen. En bloedende ogen. Het was vreselijk om te zien. En anderzijds het feit ook om te weten dat wat Palestijnen meemaken nog 2000 keer zo erg is. Alles heeft mijn hart gebroken. Dus ik voel me enerzijds opgelucht dat het voorbij is. En anderzijds met een gebroken ziel.
2: Er waren de afgelopen dagen felle internationale reacties op de beelden van jullie arrestaties en de behandeling. Hoe ben jij daar behandeld?
14: Ik ben heel slecht behandeld, net zoals iedereen. Als in relatief viel het nog wel mee, als ik nu de verhalen achteraf hoor. Maar we zijn allemaal geduwd en met onze hoofden naar beneden geduwd. En we hadden enkelboeien om. En ik werd meegesleurd en als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik. En toen sleurden ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen, ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
2: En hoe ben jij daar op dat moment mee omgegaan?
14: Op dat moment probeer ik het gewoon... Ik weet het niet zo goed. Op dat moment probeer ik het soort van een beetje te onwerkelijk te maken. Van het idee om in Israël te zijn. Terwijl we zijn een humanitaire missie. We wilden alleen maar hulpgoederen brengen aan Palestina. We zijn hier voor Palestina tegen genocide op de Palestijnen. Het idee om dan te worden gekidnapt in internationale wateren. Illegaal te worden gekidnapt door een land waar Nederland banden mee heeft. Waar Nederland handel mee drijft. Mijn eigen overheid. Dan illegaal te worden gebracht naar gevangenis. Daar te worden mishandeld, mentaal, fysiek. Met allemaal andere mensen. Er waren mensen met gebroken polsen, mijn cel, en ze weigerden niet te behandelen. Het idee dat ze met ons omgaan als beesten, maar dat ze met de Palestijnen omgaan als nog minder dan het allerminste, dat was vreselijk. Er waren Arabische teksten op de wanden van onze cel en één tekst zei, als de wereld wist wat hier gaande was, dan zou de wereld niet huilen met tranen, maar met bloed. En dat heeft me ook gebroken.
2: En had je daar rekening mee gehouden dat dit zo op deze manier zou kunnen gebeuren met jou?
14: Ja, enerzijds hou je er wel rekening mee. Want ja, wat ik al zei, we hebben te maken met een genocidale, illegale staat die 3 oorlogen tegelijk voert en de grootste genocide van onze tijd. Tegelijkertijd, ik wilde het niet echt geloven. Want wat ik al zei, van, we zijn een humanitaire missie. We brengen hulpmiddelen, we brengen geen wapens. Dus het feit dat ze ons kidnappen, dat zou illegaal moeten zijn. Dus enerzijds wilde ik ook gewoon... Ik wilde gewoon niet geloven dat de wereld dit gewoon laat gebeuren. Op deze manier, dat dit gewoon kan, dat... Het is onwerkelijk en het blijft onwerkelijk. Ik kan het achteraf nog steeds niet geloven. Dus ik heb er wel rekening mee gehouden. Maar dat doet geen afbreuk aan hoe vreselijk het was. En hoe vreselijk het blijft voor alle Palestijnen.
2: En waarschijnlijk is dit ook bedoeld om mensen af te schrikken om dit niet ook te gaan doen. Of nog een keer te gaan doen. Hoe sta jij daarin? Zou je het nog een keer doen?
14: Ja, absoluut. Ik praatte met mijn vriend met de gebroken ribben. En we waren het erover eens. Het heeft ons alleen maar nog vastberadender gemaakt. Ik ga door en ik blijf doorgaan en ik zal het opnieuw blijven proberen tot ik Palestina bereik. Want het feit dat ze dit gewoon ongestraft kunnen doen, want Israël komt hier gewoon mee weg. Nederland gaat niks ondernemen, Nederland gaat niet de banden breken, want onze regering is hier te slap voor. Elke regering in Europa is te slap en de NATO is ook te slap. De Verenigde Naties ook. Niemand gaat wat ondernemen, dus de enige die wat kunnen doen, dat zijn wij als mensen. En het feit dat we zo dichtbij zijn gekomen, het feit dat Israël zo bang voor ons is, dat maakt me alleen maar meer vastberaden. Ze kunnen mijn ribben breken als ze willen, ze kunnen ons allemaal breken. Maar we blijven terugkomen. Dus voor mij, ik ben alleen maar nog meer vastberaden geworden.
2: Ja, en eerst terug naar Nederland wel, neem ik aan.
14: Eerst ga ik terug naar Nederland. Ik wil mijn studie nog afmaken. Maar zodra er weer een nieuwe boten gaan, dan ben ik zeker bij de boten. Want ik kan het gewoon niet aanzien. Het feit dat deze genocide gaande is onder onze ogen. We verliezen onze menselijkheid waar we bij staan. En dat kan ik niet laten gebeuren. Dus ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. En met mij alle mensen die nog een greintje menselijkheid hebben... om de Palestijnen te verdedigen, om het recht op een menswaardig bestaan te verdedigen en om de genocide te stoppen.
2: Jesse van Schaik, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan vanuit Turkije en een goede reis terug in ieder geval straks naar huis. Dankjewel.
14: Dankjewel.
2: En dan de krant van morgen, Suzanne de Vries.
15: Een Nederlandse stichting begint een zaak tegen een grote Amerikaanse datahandelaar. Daar schrijft NRC over. Ze willen dat app Lovin stopt met het verzamelen van gegevens van Nederlandse gebruikers en ook met het verkopen ervan. Volgens de stichting heeft het bedrijf gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders. App Lovin maakt software die in heel veel populaire apps zit. Bijvoorbeeld in de app van verkoopplatform Vinted. maar ook in apps voor videobewerking en in gratis games.
2: Informatie die app Lovin van een gebruiker krijgt in verschillende apps, koppelen ze aan elkaar en verkopen ze aan adverteerders. Volgens de stichting worden er ook gevoelige gegevens verkocht, onder meer over iemands gezondheid, religie of seksualiteit. Daar hebben gebruikers geen toestemming voor gegeven. De stichting wil €500 schadevergoeding per Nederlander van wie data is verzameld.
15: De sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over de Enhanced Games, schrijft de Volkskrant. Zondag mogen sporters in Las Vegas alles doen wat ze willen om te winnen in de sporten zwemmen, atletiek en gewichtheffen. En daarom wordt het ook wel de Spelen voor de Doping genoemd.
2: Ja, er doen 42 sporters mee. Naast dat ze verboden middelen mogen innemen, mogen ze ook kleding aan die in de normale topsport verboden is. Bijvoorbeeld een badpak, waardoor je beter drijft. De prijs die ze moeten betalen voor deelname is hoog. Ze weten dat ze nooit meer mee kunnen doen, terug kunnen keren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook hoog. Er valt in totaal $25 miljoen te winnen.
15: Juristen pleiten in de Telegraaf voor een ander systeem van betaald parkeren. Een vrouw die in Hoorn 1 uur en 10 minuten parkeerde en maar voor 1 uur betaalde, hoeft haar boete namelijk niet te betalen. Dat heeft het Amsterdamse Hof geoordeeld. Na 1 uur parkeren moest je in Hoorn opnieuw een kaartje kopen of je app weer aanzetten. Maar in de gemeentewetgeving staat dat je bij aanvang alles moet kunnen betalen.
2: Juristen denken dat dit ook grote gevolgen kan hebben in andere gemeenten waar je na 1 uur opnieuw een kaartje moet kopen. Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden hebben eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat de boete wel betaald moet worden. Tegen die uitspraken gaan juristen nu in cassatie.
15: En in Trouw lezen we over hulphond Ravi, dat is een Zwitserse sennehond. Hij helpt leerlingen met examenstress op een middelbare school voor speciaal onderwijs in Lelystad. Veel leerlingen zijn gespannen voor hun mondelinge examens, omdat dat bij onbekende examinatoren is. De hond gaat dan met ze mee naar binnen, dat breekt het ijs en is tijdens het examen ook een stabiele factor voor de leerlingen.
2: Maar de toegevoegde waarde van Ravi begint al ver voor de examens. Zo gaat hij in de klas bij leerlingen zitten die onrustig zijn. Ook kunnen scholieren tijd reserveren met Ravi. Een meisje zegt daarover: op momenten dat mijn hoofd helemaal vol zit, ga ik even met hem wandelen en daarna voel ik me weer beter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Slippery People Talking Heads. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel, die naam hebben we lang niet gehoord, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door de commissie die volgende week met de openbare verhoren begint. En Daan de Kort van de VVD, Tweede Kamerlid, is voorzitter van de commissie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ook al doet de VVD er in deze functie niet toe, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter. En dat geldt ook voor de collega's in de commissie. We doen dit echt namens de hele Tweede Kamer.
0: Zeg, wat is uw eigen herinnering aan de coronaperiode? Heeft u het zelf gehad bijvoorbeeld?
1: Ja, en ik vond het net zoals heel veel mensen een vervelende tijd. Ik heb zelf een visuele beperking. En ik was wethouder. En in die tijd we moesten in één keer naar huis en we moesten digitaal gaan werken. En mijn spraaksoftware die werkte niet heel goed. Het was meteen nog niet allemaal goed ingericht. En ik ben een rasoptimist en ik kijk altijd naar mogelijkheden. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld door mijn beperking. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt gehandicapt voelde. Dat ik me opgesloten voelde. Ik niet meteen met Teams en Zoom kon werken. En ik vond dat ik niet te veel moest klagen. Want ja, mijn inkomen ging gewoon door. En ik kon uiteindelijk als wethouder ook van betekenis zijn. En daarnaast Kamerlid. Maar ik vond het een vervelende periode.
0: Ja, en kreeg u het virus zelf ook?
1: Ja, ik woon in Brabant. En na de carnaval, ik dacht het komt door de carnaval. Maar dat was corona.
0: Want u was wethouder in Veldhoven, in Brabant, waar natuurlijk heel veel corona was. Zeker in de begintijd. Hè? Mm-hmm. Wat heeft u als wethouder kunnen betekenen toen?
1: Nou, ik was wethouder voor onder andere economische zaken, sport en onderwijs. En ook voor ons was die persconferentie heel spannend, ook als gemeentebestuur. En direct na iedere persconferentie ging ik bellen met de voorzitter van de winkeliersvereniging, voorzitter van sportverenigingen, schoolbestuurders. Wat kunnen wij voor u betekenen? De maatregelen hebben gevolgen voor uw sector. Kunnen wij als gemeentebestuur u helpen, u ondersteunen? Dus ja, direct schakelen, met mensen in contact treden. Je kunt wel van betekenis zijn, maar er was ook nog veel onduidelijk. En dat was het eerste coronajaar. En het tweede coronajaar kwam ik in de Kamer. En heb ik vanuit als Kamerlid het op een andere manier meegemaakt en mijn bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, en u vertelde net, hè, over wat het met u in die begintijd deed. Dat u zich voor het eerst gehandicapt voelde. Doordat de techniek het niet deed. Zo hebben heel veel mensen natuurlijk herinneringen aan die periode. Heel verschillend, ook verschillende dingen meegemaakt. Wat wilt u het liefst met deze enquête bereiken?
1: Nou, het doel van de parlementaire enquête is om echt te leren van die coronaperiode, zodat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of langdurige crisis. Maar ja, wat ik toch ook wel heel mooi zou vinden, en dat vinden we als hele commissie, is als we een stukje, zeker met de openbare verhoren, de verbinding terug kunnen brengen in de samenleving. En ik realiseer me heel goed dat ontzettend ambitieus is. Want corona kent 18 miljoen verhalen. En het heeft ook wel tot emoties en spanningen geleid in de samenleving. Maar ik zou het heel mooi vinden, en dat vindt de hele commissie, dat als wij iets van die periode met elkaar kunnen afhechten, als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan ben ik al een heel content mens.
0: Maar hoe zouden die verhoren van bijvoorbeeld hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, hoe kunnen die voor die verbinding zorgen? Als u op zoek bent ook naar feiten, hoe zijn dingen gegaan? Ja. Mensen schieten misschien ook in de verdediging. Hoe kan dat tot verbinding leiden?
1: Nou, we kijken echt naar ingrijpende besluiten. Dus dan kunt u denken aan de avondklok. Dan kunt u denken aan het coronatoegangsbewijs of het sluiten van scholen. En er is al veel onderzoek gedaan, ook naar deze thema's. Maar wat een parlementaire enquête uniek maakt, is dat er ook in het openbaar, onder ede, verhoren plaatsvinden. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt. En doordat heel Nederland mee kan kijken hoe een besluit zoals een avondklok tot stand kwam, welke weging gemaakt werd, hoe de grondrechtenafweging plaatsvond, welke rol de Tweede Kamer daarin had. Dan door dat te reconstrueren, ik denk dat dat al heel belangrijk is. We kijken ook nadrukkelijk naar hoe er is omgegaan met coronacritici. En was het kabinet of de Kamer überhaupt wel ontvankelijk voor die geluiden of niet? We gaan zien of het een bijdrage gaat leveren. Hè. Dat is natuurlijk aan de kijker zelf om dat te oordelen. Het gaat uiteindelijk tot een rapport leiden met conclusies en aanbevelingen. Maar we zouden dit wel hele positieve bijvangst vinden die we hopen te realiseren.
0: En wat betekent dat dan voor de toon die u en uw collega's in die verhoren probeert aan te slaan? Hebben jullie het daarover gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn nieuwsgierig. Ook neutraal, maar dat betekent niet dat je niet scherp kunt zijn. We zullen ook scherp zijn. En we willen echt de onderste steen boven krijgen. En dat is een toon die we gaan aanslaan. En dat doen we ook echt namens de hele Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. We willen die onderste steen boven.
0: En deze periode heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Groepen mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Het wantrouwen tegen de overheid nam toe. Hoofdrolspelers zijn bedreigd. Heeft u nog getwijfeld om deze voorzittersrol op u te nemen?
1: Nou, dat is wel iets waar je over nadenkt als je eraan begint. Maar ik vind het ook een eervolle taak om dit te mogen doen. Samen met het team, met de staf, maar zeker ook met de collega's uit de commissie.
0: Ja, maar houden jullie er ook rekening mee dat die hevigheid weer op kan laaien en misschien ook tegen de commissie zich kan richten?
1: Ja, dat zou kunnen. Helaas geldt dat voor heel veel collega's in de Kamer die weer niet in de enquêtecommissie zitten, maar op andere portefeuilles actief zijn. We zien polarisatie in de samenleving. Nou, dat was zeker ook in de coronatijd zichtbaar. Maar gelukkig hebben we hele goede diensten die dat dan in de gaten houden. Verder kan ik er ook niet al te veel over zeggen, omdat je er ook een beetje terughoudend in wil zijn. Maar we weten allemaal dat dit thema gevoelens oproept. En nou, laat ik het dan bij mezelf houden. Ik heb het ook in mijn eigen familie gezien, dat er mensen zijn afgehaakt. Of vriendengroepen die uit elkaar vielen. Ja, het is... Er is ook wel heel veel gebeurd in die periode. En daarom is het juist dit onderwerp wat echt een parlementaire enquête verdient en een grondig onderzoek.
0: En naar welk verhoor bent u het meest nieuwsgierig?
1: Naar welk verhoor ben ik het meest nieuwsgierig? Ja, het is natuurlijk een heel flauw antwoord, maar oprecht alle verhoren zijn interessant.
0: Ja, maar er zal er vast wel eentje tussen zitten waarvan u denkt, u had het over die onderste steen. Er moet iets zijn wat u nog wil weten, wat nu nog niet bekend of openbaar is, of in het openbaar gezegd is. Dus...
1: Ja, maar ik ga er niet één verhoor kiezen, want dan geef ik meteen extra gewicht aan dat verhoor. Als ik als voorzitter daar een voorkeur voor uitspreek, waar ik het meest nieuwsgierig naar ben.
0: Ja.
1: En wat ik het meest belangrijk vind. Mijn dochter is nu 1,5. En er gaat ooit weer een pandemie komen. Hè. De vraag is niet of, maar wanneer. En ik hoop echt dat als ons rapport klaar is, dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. Niet voor mijn dochter, maar voor al haar generatiegenoten. Ja, en ik denk dat alle verhoren daaraan kunnen bijdragen.
0: Dat begrijp ik, maar welke vraag dan, zegt u, daar wil ik echt nog een antwoord op. Want een onderste steen is een soort containerbegrip natuurlijk. Welke vraag moet onder Ede beantwoord worden wat u betreft?
1: Nou, kijk, de besluiten die genomen zijn, die hebben wel echt impact gehad op grondrechten. En hoe zorg je ervoor? Ik denk dat de hamvraag toch is van de volksgezondheid ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke effecten. En welke keuzes je daarin maakt en hoe je die weging dan plaatsvindt. En dan zonder vooruit te lopen op wat dan een mogelijke conclusie of aanbeveling wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aspect volksgezondheid ten opzichte van impact verder op de samenleving.
0: Ja, hoe zijn die discussies gelopen in die tijd?
1: Ja, en wij hebben ook als enquêtecommissie de afgelopen 2 jaar heel veel werkbezoeken afgelegd. We zijn bij ziekenhuizen geweest, bij IC's. Nou, en die vaak pleiten die voor strengere maatregelen, want zij zagen op hun IC wat er gebeurde. Maar tegelijkertijd spraken we ook studenten, ja, die in hun mentale welzijn door die lockdowns ontzettend werden geraakt. En waar je ook echt verhalen had over klasgenoten die suicidaal waren. En dan snap je weer dat er wordt gepleit voor minder maatregelen. En al die aspecten samen. En we hebben horecaondernemers gesproken. Nou, die hebben te maken gehad met faillissementen, sommigen. We hebben de BOA's gesproken die in hun handhaving ook echt in gevaarlijke situaties terechtkwamen, in gevaarlijke discussies. Ja, en als je al die mensen spreekt, nou, misschien nog wel wat ik het meest indrukwekkend vond. Ja, mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende vader of moeder.
0: Ja.
1: Nou, en ook daar moeten we van leren. En dat is gewoon de taak die wij als enquêtecommissie voelen. En waar we ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
0: Meneer De Kort, ik wens u succes de komende weken met de verhoren. En wij kunnen dat allemaal gaan volgen vanaf volgende week. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Glen Campbell, Wichita Lineman. Boze burgers over migratie domineren het maatschappelijke debat. Maar waarom? Volgens schrijver Roxane van Ieperen zijn het geen losstaande incidenten die we zien, maar gaat er een systeem achter schuil. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, deze week zijn er opnieuw verschillende protesten tegen de komst van AZC in verschillende gemeenten. Jij doet onderzoek naar de systematiek daarachter. Mm-hmm. Wat heb jij gevonden? Wat zie jij?
1: Ja, het wordt iedere keer behandeld als een incident. En niet alleen dat, maar ook in het verleden hebben we bijvoorbeeld de dreigementen rond lentekriebels, die seksuele voorlichtingcampagne op scholen, die echt al heel lang bestaat. En die in, volgens mij was dat 23, ook opeens tot heel veel protesten leidde. We hadden natuurlijk dus het stikstofdossier met de boeren.
0: Corona, waar we het net over hadden.
1: En wat ik daar elke keer zie, en dat is gebaseerd op onderzoek van allerlei verschillende instanties, van The Firehouse tot Bellingcat tot noem het al, Trouw heeft daar ook belangrijk onderzoek verricht, De Groene. En wat je dan ziet is, het is niet zozeer een systeem in de zin van een complot. Dat moet je echt heel goed onderscheiden, want die kant gaat het heel snel op. Van oké, er zitten hier dus bewuste poppenspelers achter die ervoor zorgen dat opeens mensen in Loosdrecht de straat op gaan. Zo moet je het zeker niet zien. Maar het is wel meer dan een incident. In die zin dat er je kunt het beter zien als een voedingsbodem die door verschillende soort opportunistische actoren wordt gevoed en waar mensen baat bij hebben. En de poppetjes waar wij dan ons op richten, de bezorgde burger, dat zijn dan de mensen die daar heus staan met hun oprechte eigen verhaal. Maar door alleen maar naar die bezorgde burger te kijken, wordt er niet gekeken naar die voedingsbodem die daaronder zit.
0: Terwijl het kabinet daar volgens mij nu wel mee bezig is. Die is aan het kijken van, zitten er organiserende partijen achter? Welke personen zijn daar? Gisteren was ook, werd er in het journaal ook gesproken over, je hebt aan de ene kant politici die komen daar naartoe. Ja. Je hebt bepaalde extreemrechtse partijen die komen daar naartoe. Daarnaast heb je inderdaad de mensen uit Loosdrecht die zijn geschrokken van een brief die ze hebben gekregen en denken, wat gebeurt er allemaal? Waarom hoor ik dit nu pas? Dus dat het wel een mix is. Maar jij vindt dat dat onvoldoende wordt belicht nog?
1: Ja, in die zin dat zolang je dus naar die symptomen blijft kijken, zie je niet dat er een paar grote bewegingen achter zitten die een beetje dezelfde belangen hebben. En
0: want laten we het daarover hebben, de actoren.
1: Ja. De actoren daarachter, en dan identificeer ik eigenlijk, en nogmaals, dat is dus niet dat die mensen met elkaar aan tafel zitten ergens, totaal niet. Ze hebben alleen ergens een gedeeld belang in dit verhaal. En dan kun je meestal drie verschillende actoren onderscheiden. Dat zijn ten eerste echt wel extremistische ideologische bewegingen. Maar dat kunnen hele kleine zijn. Bijvoorbeeld bij lentekriebels zag je dat daar een paar orthodox-christelijke bewegingen waren die muntjes opgooiden van dit kan niet. En kleuters leren seksuele handelingen verrichten en genderhysterie. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment opgepikt door een tweede ankerpunt. En dat zijn eigenlijk vaak nietsvermoedende online influencers. Dus dat zijn mensen die zich vooral online begeven, daar ook hun nieuws vandaan halen, zoiets oppikken. In dit geval waren dat, noemden ze toen, de bezorgde ouders. Die zoiets hadden van, wacht eens even, mijn kind gaat op school leren hoe het seks moet hebben. Wat is dit voor iets raars?
0: Ja, dus dat zijn influencers die zijn beïnvloed in feite weer door bepaalde groepen die ideologisch tegen iets zijn.
1: En die influencers zijn dus zelf vaak helemaal niet ideologisch gedreven. Die pikken dit op en die denken, hey, er gebeurt hier iets.
0: En dat is vaak een verdienmodel, toch, bij influencers?
1: Dat is vaak een verdienmodel, maar dat kunnen ook mensen zijn die, daar heb ik in corona over geschreven, dat noemde ik toen wellness rechts. Dat was een hele grote groep, met name vrouwen, die hun geld verdienden online, echt met een soort marketingmachine rond wellnessproducten. Nou, dan kun je daar niet van zeggen dat iets politiek is. Maar die kregen eigenlijk rechtsextremistisch gedachtegoed vanuit Amerika. Vanuit QAnon heette dat toen. Dus dan heb je weer dat ankerpunt van een ideologische beweging. Dat sprong naar de wellnessbeweging die niet politiek is in Nederland, die haakte aan op geen vaccinaties, niet vrijheidsbeperkende maatregelen voor de kinderen. Dat noem ik dan de witwasstraat. Dus de witwasstraat zijn eigenlijk de normale mensen die online zitten en met z'n allen zeggen, hey, wat gebeurt hier? Hier moeten we wat tegen doen. En dan gaat het één laag omhoog en dan zie je dat er opportunistische politici zijn die ermee vandoor gaan. Nou, die drie ankerpunten zie je steeds achter die incidenten. En nogmaals, dat is dus niet een soort beredeneerd groepje mensen dat met elkaar in de telefoon zit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voorbij die symptomen van die bezorgde burgers die overal staan te kijken. Dat is wel wat groter dan alleen maar dat.
0: En dan wijs jij in je publicaties ook wel vaak op Big Tech, de grote techreuzen, de bazen daarvan, die daar ook ergens wel, hoe moet ik het zeggen, die dat ook wel op de een of andere manier een belang bij hebben en aanjagen, stimuleren.
1: Zeker. Nou, dat is tweeledig. Dat schrijf ik in mijn laatste essay. Ik zie wat ik geloof. Dat is tweeledig. Enerzijds gewoon plat commercieel belang. Big Tech heeft belang bij je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Daar zit het meeste geld bij. En de aandacht hou je niet vast met een heel ingewikkeld verhaal of een heel genuanceerd verhaal. Dat hou je vast met sensatie, polarisatie, geweld, maar zeker ook angst. Angst voor bijvoorbeeld migratie. En het tweede is een meer, ook wel commercieel gedreven, maar ook politiek gedreven belang. En daar zie je dat er een soort hele paradoxale alliantie is tussen nationalistische politici in verschillende landen en een globalistische techwereld. Wat heel gek is, want je zou denken die nationalistische politici die zijn voor het optrekken van grenzen. Maar wat gebeurt daar nou? Die hebben een gedeelde agenda met Big Tech in de zin van dat ze zeggen, wij laten jullie met rust. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk economische vrijheid is. Zo min mogelijk regulering. Maak ook gebruik van dat online ecosysteem. Je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Forum, een rechtsextremistische partij als Forum, het meeste baat heeft bij die online systemen. Haalt daar ook veel van zijn volgers vandaan. En omgekeerd heeft Big Tech ook veel aan die nationalistische politici, omdat die ze inderdaad het meest met rust laten. Dus die zullen het snelst zeggen, wij gaan jullie niet op het gebied van privacy, belasting, AI-regulering aan banden leggen. Dus daar zie je een hele paradoxale alliantie.
0: En dat commerciële belang hebben zij, maar er zit soms ook toch wel een ideologisch belang bij bepaalde techbazen.
1: Zeker. Wat je ziet is dat bij een handvol van de allermachtigste, en ik neem vaak Peter Thiel als voorbeeld, dat is een beetje de onbekende variant van Elon Musk. Dat is een man die eigenlijk altijd vanuit politieke ideologie alleen maar disruptieve start-ups is begonnen, van PayPal, een betaalsysteem dat echt naast de overheid staat, tot aan Palantir, het grote data-analysebedrijf wat nu in veel defensiesystemen wordt gebruikt. En je ziet dat hij specifiek zijn geld en zijn bedrijven aanwendt om een libertarisch perspectief naar voren te brengen. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Amerika onder Trump, dat is echt helemaal zijn pupil vanaf de universiteit. Die heeft hij helemaal klaargestoomd om die positie in te nemen. Nou, zijn doel is echt een wereld met zo min mogelijk overheid. Hij zegt ook, de liberale democratie staat haaks op vrijheid. Zo min mogelijk overheid en zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven. En eigenlijk voor mensen zoals hij.
0: En als je dit systeem zo beschrijft, wat zou je hier nou tegen kunnen doen?
1: De straat op met fakkels. wat zou je hier tegen kunnen doen? Kijk, het begint natuurlijk altijd, dat is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd, omdat veel mensen dit te abstract vinden, Big Tech, en wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan trek ik altijd de analogie met de voedingsindustrie. Als mensen op grotere schaal suikerziekte en hartaanvallen krijgen, dan is stap 1 dat we snappen van, wacht eens even, we gaan niet iedere dag schreeuwen dat er iemand op de grond ligt en een hartaanval heeft gekregen. Stap 1 is dat we beginnen
0: waar
1: te begrijpen,
0: waar komt het door?
1: Ja. Wat eten wij dan wat zo anders is? Wat doen wij? Wat is onze keuze? Wat is het systeem daarachter? Nou, daar schrijf ik vooral over. En wat ik dan natuurlijk hoop is dat politici voorbij die waan van de dag gaan kijken en denken, oh wacht eens even, we moeten dus dat ecosysteem wat ik dan beschrijf, die actoren die allemaal hier een graantje van meepikken, misschien moeten we die eens in kaart gaan brengen. Moeten we daar eens beleid voor gaan verzinnen. Los van het feit dat je in die gemeentes natuurlijk die lokale politici moet ondersteunen.
0: Roxane van Ypres, dankjewel. Jij leverde de analyse bij ons vanavond. En fijn dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jerry Rafferty met Baker Street. Morgen is het de internationale Sherlock Holmes-dag. Ter ere van de geboortedag van de schrijver van de bekende detectives, Sir Arthur Conan Doyle. Hier in de studio een echte Holmes-fan, fotodetective Hans Aarsman. Van harte welkom.
1: Ja, hallo.
0: Wist je dat het morgen internationaal...
1: Nee, wist ik helemaal niet.
0: Maar dat maakt niet uit. Wel leuk, toch? Mooie aanleiding om het hierover te hebben.
1: Ja, want... goede journalistieke smoes.
0: Ja, verjaardagjournalistiek noemen we dat wel eens. Ah. Maar soms, dat levert ook wel weer altijd leuke dingen op. Ja. Want jij hebt een tweewekelijkse rubriek in de Volkskrant als fotodetective. Misschien goed om even... Ja, wat versta jij onder het zijn van een fotodetective? Om dat even door te nemen.
1: Nou, een fotodetective die kijkt naar foto's en analyseert als een soort detective wat er op de foto te zien is. En die houdt zich heel erg bij de feiten. Dus in die zin, fotografie is een heel bijzonder medium, omdat we eigenlijk in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij de werkelijkheid zijn geweest als met fotografie en film, de bewegende variant. Daarvoor had je allemaal beeldhouden, schilderen, tekenen, weet je, al die dingen in grotten en noem het allemaal maar op. En nu heb je AI. Dus het is ook allemaal weg. Het is allemaal geen werkelijkheid meer. Dus twee eeuwen lang, vanaf 1927 de eerste foto, tot volgend jaar is het precies twee. Kunnen we ook alweer
0: een aflevering doen? Ja, kunnen we ook een mooi gesprek over voeren.
1: 200 jaar echt dicht bij de werkelijkheid geweest en daar nu afscheid van kunnen nemen.
0: Ja, en hoeveel foto's bekijk jij dan op een dag?
1: Gemiddeld 6.000-7.000. Ja, maar dat gaat heel snel.
0: Per dag?
1: Ja, het beeldschermpje wat jij voor je hebt, daar heb ik er dan zo 8 op staan. En dat tik ik gewoon, dat gaat heel snel.
0: Net als je kleding, zeg maar, zoekt op een website.
1: Oh ja,
0: dan krijg je
1: dat
0: allerlei...
1: ken ik niet zo goed. Maar, inderdaad zo. En dan heel intuïtief. Vaak is het een soort vaag iets dat je verwachtingen tegenspreekt, juist waar ik op reageer.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Bijvoorbeeld een vos op een straat in Londen. En je ziet onmiddellijk dat het een stad is en je ziet een vos. En je voelt ook, die staat er wel erg stijf bij, is hij opgezet. En dan gaat hij in het mapje, super. Kan ook ellende in zitten. En aan het einde van de week dan pak ik er eentje uit waar ik denk, misschien wordt dit hem wel. En dan ga ik op onderzoek.
0: En hoe doe jij dat onderzoek dan?
1: Het is eerst heel goed beschrijven, en dat is echt Holmes-achtig. Eerst de data, zegt hij altijd. En dan pas theorie. Anders ga je theorie buigen naar je data buigen naar de theorie. En het moet juist andersom.
0: Dus dan is het straat, vos.
1: Ja, gewoon ook inzoomen. Dus dan heb ik een loopje gewoon digitaal is dat dan. Hè, en dan zie je gewoon een hoekje van het beeld. En het voordeel daarvan is, je ziet dingen groter, maar ook je ziet de rest niet. Dus je eerste indruk ben je kwijt. Dat is echt, want je eerste indruk is vaak een verkeerde indruk. En dan ga je zo langs het beeld en dan noteer ik echt wat ik allemaal zie. En dan langzamerhand ontstaat een soort theorie over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het is vaak iets totaal anders dan in het bijschrift of in de kop of wat dan ook bij de foto staat.
0: Maar dat is een theorie. Check je ook wel eens of het klopt? Of is dat helemaal niet mogelijk?
1: Wat bij mij klopt? Ja, nee, zeker. Nee, ja. Dat is ook weer typisch Holmes. Dus je hebt je theorie uiteindelijk uit de data. En dan vraag je jezelf af, zouden de sporen of data te vinden zijn die mijn theorie bevestigen dan wel ontkrachten? En dan ga je daarmee aan de slag. En zo langzamerhand wordt je steeds steviger.
0: En ga je dan rondbellen van...
1: Nee, ik doe het nooit. Ik doe het alleen maar beeld.
0: Oké, maar hoe stel je... Ik weet niet of je de vos, heb je die genomen of niet als foto?
1: Nee.
0: Maar stel dat dat wel zo is, dan is jouw theorie... je hebt een theorie hoe die vos daar op die straat is gekomen. Maar dan moet je toch van iemand horen of dat klopt of niet. Ja, de politie van Londen bellen.
1: Ja, ik heb ook een tijd in de cold case teams gezeten. En getuigenverklaringen, daar kwam ik al snel achter. Daar heb je helemaal niets aan.
0: Maar
1: dit en de ander zegt dat.
0: Maar ga je dan andere foto's erbij halen om je theorie te toetsen?
1: Andere foto's en onderzoeken. Je kunt op internet natuurlijk. Zonder internet zou die hele rubriek niet kunnen. Dat is echt pas toen dat een beetje liep, toen kon ik die rubriek maken, ja.
0: En een bekende Holmes-methode is ook om het aan een ander te vertellen.
1: Ja,
0: Doe jij dat ook?
1: Ja, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Ja, dus doordat je vertelt, eigenlijk is het zien is eigenlijk bewust worden van wat je ziet. Je ziet namelijk wel heel veel, maar heel veel dingen die ontgaan je omdat je een agenda in je hoofd hebt. Je denkt, ik moet van A naar B, dus je ziet heel veel dingen niet. Je ziet wel auto's die van rechts komen, weet je wel. Dat is allemaal voorgeprogrammeerd vanuit je hersenen. En zo als je haast hebt, zie je ook juist die dingen die heel snel een oplossing voor het probleem beloven. En zo gaat het allemaal maar door. Dus je insteek bepaalt heel erg wat je ziet.
0: En maar vertel jij het dan ook aan iemand?
1: Ja, vertel het aan iemand. Soms aan mezelf. Dat helpt ook wel. Dan ga ik door mijn kamer lopen en dan vertel ik het verhaal aan mezelf. En dan scheelt het ook. Want dan, ja, het is een befaamd voorbeeld ook uit die Sherlock Holmes verhalen. Dan zegt Watson, dat is het hulpje van Sherlock Holmes. Die zegt dan, maar is het nou toch dat jij veel meer dingen ziet dan ik? En dan zegt Holmes, nou, heel simpel. Ze wonen op 221B. Hè. Je komt hier heel vaak. Hoeveel treden heeft de trap eigenlijk naar één hoog? Nou, zegt Watson, ik heb geen idee. Zeg, nou, dat is Holmes. Dat is nou precies. Jij
0: dat is het
1: niets,
0: verschil.
1: Je kijkt niets, maar je ziet alleen.
0: Ja, ja.
1: Dus je bent ook niet bewust van het aantal treden dat daar is.
0: Je zei net dat je in cold case teams hebt gewerkt als fotograaf, hè, neem ik aan.
1: Nee, gewoon als beoordelaar.
0: Als beoordelaar.
1: Om hypotheses te bedenken, scenario's.
0: En is daar je liefde voor Holmes ontstaan,
1: nee,
0: of had je die toen al?
1: Nee, het was al naar aanleiding van die rubriek in de Volkskrant dat ik daarvoor gevraagd ben, ja.
0: Want waar komt die liefde voor Holmes vandaan? Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog?
1: Ja, ik kom uit de fotografie. Ik ben zelf een tijdfotograaf geweest. En ik kreeg altijd moeite met, en ik wist nog niet waarom, maar met esthetiek. Dus dan ging ik weer een andere manier fotograferen, een heel andere stijl. Op een bepaald moment ging ik ook niet meer door de camera kijken, maar hield de camera onder tafel. Zo, het werd steeds wilder. Toen ging ik 4x5 inch, dus een heel groot formaat op een statief. Weet je wel, alles maar proberen om te denken, oké, ben ik nu van die esthetiek af? Op een moment ben ik ermee opgehouden. Ik dacht, nou, het lukt gewoon niet om er vanaf te komen. En toen las ik Holmes. En toen dacht ik, je moet gewoon op een forensische manier met de werkelijkheid omgaan. Gewoon kijken naar wat er op een foto staat. Heel raar, hè, om dat te doen. Maar mensen zijn altijd bezig van, is het een goede compositie? Hoeveel is het lichtval? Dat soort dingen. Is het mooi of niet?
0: Ja, dus concentreer je op het verhaal en niet op het beeld, in feite.
1: Ja, op wat gewoon de feiten die de foto representeert, ja.
0: En heb jij ook er zijn natuurlijk eindeloos veel Holmes-verfilmingen. Heb jij ook een favoriet?
1: Ja, de jaren 80, Jeremy Brett. Ja, die verhalen zijn echt zo ontzettend Holmes. Die man is ook een beetje gekkig, maar op een. Ja.
0: En Benedict Cumberbatch?
1: Ja, Cumberbatch hou ik ontzettend van. Maar die is. Dat is. Die komt ook heel dicht bij Holmes. Het beeld dat je hebt vanuit. Maar Jeremy Brett is echt.
0: En columnist Nico Dijkshoorn die schreef ooit: ik heb de ziekte van Aarsman. Dat gaat dan over jou. Weg is het wilde kijken, onbekommerd om je heen loeren. Klopt dat? Kan jij nooit meer onbekommerd om je heen kijken?
1: Nou ja, het onbekommerd dat klinkt heel erg zwaar op de hand. Maar ik ben juist ontzettend gelukkig geworden door deze manier van met de wereld omgaan. Omdat je laat je niet zo snel op de kast jagen. En je, weet je wel, je komt niet zo snel in je emotie. Omdat je eerst denkt, nou, wat is er nou precies aan de hand?
0: Voordat je met een oordeel komt. Ja, je gaat in je hoofd zitten.
1: Zeg maar, die emo die tegenwoordig zo ontzettend opgerukt is, ook in de media, dat is bij mij allemaal wat minder.
0: Is dat ook wat het jou brengt?
1: Ja.
0: Rust?
1: Ja, het brengt een ongelooflijke rust. En nieuwsgierigheid, dus je verveelt je ook nooit. Dus ik hoef helemaal niet op vakantie. In die zin is het heel groen.
0: Ga je ook nooit op vakantie?
1: Nee, ik vind het helemaal niet interessant. Ik ben hier nog lang niet uitgekeken.
0: Nee. Nou, wat heerlijk. En ga je het morgen nog vieren nu je weet dat het morgen Sherlock Holmes dag is? Of,
1: ja, er is één verhaal, dat is mijn topverhaal. Dat heb ik ook al 10 keer gelezen. Silver Blaze. Kan ik iedereen aanrijden. Dus de hele Holmes-methode kun je daar gewoon uit oppikken. Dat ga ik morgen herlezen. 10.000 woorden, dus het is zo gepiept.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ja,
0: dankjewel. En dan ook nog 6.000 foto's bekijken.
1: Oh ja.
0: Hans Aarsman, dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja, graag gedaan.
2: Het is 11:55.
0: Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van collega's in te kunnen zien in de hoop de loonkloof te dichten. In Noorwegen gaat die openheid veel verder. Aan de lijn de Nederlandse Linda Eikelenboom, die al jaren accountant is in Oslo. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Want in Noorwegen is onder meer bekend hoeveel je aan belasting moet afdragen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het wordt jaarlijks gepubliceerd, dat zowel het belastbaar inkomen, belastbaar vermogen als de belasting die je betaald hebt.
0: En waar staat dat dan?
3: Dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het nog alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Want je hebt ons een lijstje gestuurd. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld Anne-Grethe Björnebeck uit jouw buurt, we kennen haar verder niet, maar dat die 180.000 euro verdient. 73.000 euro belasting betaalt. Ook een eigen vermogen heeft nog daarnaast. Wat is de gedachte hierachter dat de Noren dat allemaal openbaar maken?
3: Ja, oorspronkelijk was het echt de gedachte dat het transparant moet zijn, wat mensen bijdragen aan de staat en dat ze daar open over wilden zijn. Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: En wat vind jij zelf als Nederlandse van die openbaarheid van inkomen en vermogen in Noorwegen?
3: Ik vind het zelf toch een beetje iets te ver gaan. Dat je dat het echt zo transparant is. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
0: Want betaal jij zelf ook belasting daar? Dus staan jouw gegevens ook online?
3: Ja, mijn gegevens staan ook online. Dat klopt.
0: Heeft iemand daar wel eens een opmerking over gemaakt?
3: Nee, dat niet. Maar in Noorwegen is het wel heel gebruikelijk. En dat vond ik in het begin heel raar. Dat mensen vragen van hoeveel heb je betaald voor dit appartement? Dus het is heel normaal om te praten over de prijzen van je huis. Dat vraag je gewoon.
0: Maar het is niet zo dat mensen zeggen, goh, ik zag dat je dit hebt verdiend en dat je dit aan belasting betaalt.
3: Nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet meegemaakt, nee.
0: Oké, accountant Linda Eikelenboom vanuit Oslo, ik dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 21 mei. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen op deze zender. En morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
2: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een mbo-diploma te halen. Dat klinkt goed.
3: Ja, zeker. Vond ik ook.
2: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
1: Ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
2: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
3: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
2: Totdat ineens de telefoon gaat.
1: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
2: In Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid

0: diverse maaltijden op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
12: NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 22 mei. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van den Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er steeds minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
13: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
14: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pap, ik ben 16. Ik moet op deze leeftijd juist afstand van je nemen en vooral niet een maand lang intensief met mijn vader gaan wandelen. Dit kreeg mijn gast van vannacht te horen toen hij een wandeltocht voorstelde aan zijn zoon. Mooie openingszin voor mijn boek, reageerde hij. Maar een boek mocht er al helemaal niet komen. Een boek echt niet. Naast mij zit Twan Huis, journalist en presentator. Hij was Amerika-correspondent. Hij bedacht en presenteerde College Tour. Hij schreef boeken als Ik ben een New Yorker en The Clintons. En we zien hem nu natuurlijk

0: als presentator bij Buitenhof. En voor mij ligt het boek dat er al helemaal niet mocht komen. Het Droompad heet het en het gaat over een vader en een zoon die van München naar Venetië lopen. Maar het gaat ook over de vader toen hij zoon was, over de momenten waarop die rollen zich omdraaien, over wat er doorgegeven en teruggegeven wordt. 555 kilometer liepen ze. En dat leverde niet alleen voer voor een openingszin op, maar voor nog veel meer fijne zinnen. En gelukkig is ergens onderweg een boek echt niet veranderd in een boek echt wel. Twan Huis is geboren in Zevenum in 1964. Welkom.
1: Hallo.
0: Maar wat ga je dan deze zomer doen?
1: Deze zomer gaan we, als er nog kerosine is bij de KLM, naar Colombia.
0: Dat is heel iets anders. En, of wordt er daar ook gewandeld?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken het land helemaal niet. En mijn vrouw en ik, we wilden eigenlijk best wel in de buurt op vakantie. En we hebben een dochter ook nog naast een zoon, Jack. Die zei dat hij vanavond ging luisteren naar dit programma. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem overhoren.
0: Goed aan Jack.
1: Ja, goed aan Jack. Hey Jack. Mijn dochter van 17, die zei van ja, hoezo in Europa? Ik ben nog nergens geweest. Althans, ik ben nog jong. Jullie hebben alles al gezien. En hoezo gaan we dan zo dicht bij huis op vakantie? Ik wil nog iets spannends meemaken. En toen kwam daar Colombia uit.
0: Ja.
1: We'll see.
0: Nou, ook geen straf natuurlijk.
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben heel benieuwd naar dat land. Maar ik vraag me wel iedere dag af, gaan we wel.
0: Maar je hebt nu wel 3 zomers op rij gewandeld.
1: Ja.
0: Dat kan me voorstellen dat je dat dan ook wel een beetje gaat missen.
1: Ik heb heel veel zin. En ik ben een beetje jaloers op Jack, die besloten heeft om met zijn vrienden in juli opnieuw weer een stuk van het Droompad te gaan lopen. Want die vrienden van hem die hebben gevraagd van jullie, je hebt zoveel mooie verhalen verteld. Wij willen dat ook wel. En tot mijn verbijstering heeft hij gezegd van nou oké, dan doe ik dat. Dus die gaat voor de 4e zomer. En ik heb een paar keer voor de lol gezegd van mag ik mee?
0: Maar nee.
1: Nee, natuurlijk mag ik niet mee. Maar het is wel heel leuk dat hij het gaat doen.
0: Je boek heet Het Droompad, dat heb je niet zelf verzonnen.
1: Nee.
0: Je hebt de route ook niet zelf verzonnen.
1: Zeker niet, nee.
0: Die eer is aan Ludwig Krasler.
1: Ludwig Krasler, ja.
0: In 1973 deed hij zijn eerste poging om van München naar Venetië te gaan.
1: Klopt, ja.
0: Weet je wat hem bezielde?
1: Ja, hij wilde. Het was een wandelaar natuurlijk. En hij woonde bij Wolfratshausen. Dat ligt iets ten zuiden van München. Ook op de route die hij zelf bedacht heeft. Natuurlijk heeft hij zijn eigen stad erin gegooid. En hij wilde een route zoeken. Het is heel grappig, want hij heeft een boek geschreven over zijn wandeling en het uitvinden van het Droompad. En er staat in het huidige tijdsgevricht, en in de 18e eeuw was er ook zo'n moment tijdens Goethe. Het is veel te druk geworden, er is veel te veel afleiding, de telefoon maakt ons gek en er is te veel verkeer op de weg en vliegtuigen. En daarom probeer ik een route te zoeken waarin al die afleiding van de westerse samenleving niet meer aanwezig is. En dat moet het Droompad worden. En hij wilde graag hoogte bergen in, dus de Alpen en de Dolomieten, om afstand te nemen van de dal en de herrie. En ik vond het heel grappig dat hij dat toen schreef, vooral omdat wij.
0: Dat is heel herkenbaar.
1: Ja, het is gewoon nu. Wat hij opschreef, dat is vandaag de dag nog natuurlijk hetzelfde probleem, alleen nog heftiger geworden door appjes en mobiele telefoons. Maar als je op deze wandeling zit, voor de mensen die denken van ik ga er eens naar kijken, en er zijn er best veel al, dan zul je ervaren dat hij gelijk had. En dat je in stilte terechtkomt en overweldigende natuur, en dat het waanzinnig is. Het is heel mooi.
0: Tegen de drukte van de dag.
1: Ja.
0: Maar de eerste keer is het gescheiterd.
1: Ja,
0: gefaald.
1: Bij hem.
0: Ja.
1: Bij ons ook trouwens. Maar dit
0: ja, daar komen we zo op.
1: Ja, hij is. Ik moet wel zeggen, hij was wel streng voor zichzelf, want hij is iets van 3 dagen voordat hij Venetië bereikte, is het misgegaan omdat zijn vrouw, ik wilde even afwezen, maar die had een kwetsuur aan de hiel en hij is een beek overgesprongen en heeft een
0: spier gescheurd.
1: En toen konden ze het niet afmaken, wat wel heel zuur is als je er bijna bent. En daarom zei hij gescheiterd, mislukt, gefaald. Heel streng voor zichzelf. En toen is hij het jaar erop, heeft hij een tweede poging gedaan. Toen is het gelukt.
0: Ja, jij hebt iemand gesproken die bij die tocht was.
1: Ja, dat is wel echt te gek. Ik bedoel, dat is mijn journalistieke hart. Ik wilde hem spreken, maar hij was dood. Daar kwam ik achter. En ze hebben het met z'n drieën gedaan.
0: Dat is pas research. Ja.
1: Ik was daar trots op ook. Het stond gewoon in de krant, Femke. Maar hij was er niet meer. En de tweede man, die was veel jonger dan hij, maar die was ook overleden. Maar als je verder kijkt, dan zie je dat, het is heel bizar, er is een meisje van 16, is ook meegegaan met hun drieën. Dus die Ludwig, die was 48, nummer 2 was 32. En een meisje van 16 die ontzettend graag lange afstanden wandelde in de buurt ook van München. En haar moeder had gehoord dat deze Ludwig op pad ging en die kende hem. Die zei, god, ik heb een dochter, die vindt het ook heel leuk. Mag die mee? 1974. En dat is gebeurd. Zij is meegegaan en die heeft probleemloos die tocht gelopen. En ik kon er niet achter komen of zij nog leefde, ja of nee. En op een gegeven moment, na een jaar, heb ik het opgegeven. En toen zag ik ergens een Duitse journalist die schreef over deze route. Die heb ik gebeld voor de lol. En ik zei van, ik zoek die Sylvia Kongost. Weet jij of die nog leeft? Ja, die woont hier in de buurt. Ik zal er even bellen. En dan vraag ik wel of je langs mag komen. En toen ben ik vorig jaar, juni, ben ik bij haar langs geweest.
0: En dat vond ze hartstikke leuk.
1: Ja, zij had een hele introverte vrouw, een hele leuke vrouw. Maar zij vond altijd, ja, die mannen die maken kabaal over die route en over het avontuur. En die doen er stoer over. Niemand heeft mij nodig. Dus haar verhaal heeft ze nooit verteld. En toen bleek dat ik een goudader had aangeboord voor mijn boek. Want niet alleen had ze dat verhaal nooit verteld en dat wilde ze nu wel eens een keer kwijt na 50 jaar. Maar ze had ook nog een 8 mm film die gemaakt was tijdens die wandeling, waarop ik kon zien hoe zij het gehad hadden en ja, hoe dat ging toen. En het was echt heel mooi.
0: Je ziet daar op ook plekken waar jij geweest bent.
1: Ja, ze hebben eigenlijk, is er niet veel veranderd. Dus de ene hut is er misschien niet meer, maar er is er iets anders in de plaats. Maar een hele leuke jaren 70 vergeelde film. En ik ben ook een beetje verliefd geworden op die film in die zin dat ik geprobeerd heb om het boek, wat heel mooi is vormgegeven door Rijntje Sloten bij Prometheus, de uitgeverij, om het boek ook de feel te geven van de jaren 70 door foto's die ik heb gemaakt. Die zijn een beetje verouderd of naar die tijd getrokken. En de kaarten die erin staan zijn ook eigenlijk, de vormgeving komt uit die tijd.
0: Ja, weet je, het voelt een beetje alsof je door je eigen kinderfotoboek bladert.
1: Nou, dat is het, ja. Jij bent veel jonger dan ik, dus ik wist niet dat jouw kinderfoto's dan ook. Maar mijn kinderfoto's zijn helemaal oranje, geel, rood geworden, ja.
0: Ja, mijn kinderfoto's zijn van begin jaren 80, was ook niet zoveel kwaliteit, hoor.
1: Maar dat klopt wel, dat beeld wat je zegt, ja.
0: Jij wilde eigenlijk met je vader gaan wandelen.
1: Ja.
0: Jij stelde hem voor om te gaan lopen en dan te overnachten. En op een gegeven moment belt jouw moeder jou, want je vader begint dan al een beetje de weg kwijt te raken. En ja, zij zegt, je moet maar niet meer praten over je plan voor een wandeling met Frits met overnachting. Hij slaapt er al nachten niet van. Hij is doodnerveus en bang dat hij 's nachts in het hotel de weg kwijtraakt. Hou er in godsnaam over op. De laatste tijd zwerft hij 's nachts af en toe door het huis en soms denkt hij dat jij naast hem ligt in bed.
1: Ja.
0: En later schrijf je, ik had mezelf in slaap gesust en veel te lang gewacht met mijn plan voor een meerdaagse wandeltocht met mijn vader. Zoveel is zeker, het gaat er nooit meer van komen.
1: Ja.
0: Dat is wel verdrietig.
1: Ja, ik vond het ook jammer. En,
0: had jij door hoe hij eraan toe was?
1: Ja, nee, zeker. Mijn ouders die zijn 70 jaar bij elkaar geweest. Die hebben elkaar in 1954 gevonden. En die hebben een heel erg leuk huwelijk gehad. En het vooral heel goed gedaan als ouders voor mijn zus en voor mij. We hebben een hele leuke opvoeding gehad. En zonder hele heftige taboes. En we moesten vroeger wel naar de katholieke kerk voor ons huis. Maar dat hield op een gegeven moment ook op toen ik ging protesteren. Maar hun huwelijk was, hij was een stillere man. En mijn moeder was meer vocaal, extrovert. En het ging heel goed samen. Maar de laatste 2 jaar van zijn leven, toen die langzaam verdwaalde in de mist, werd het ook moeilijker tussen hun twee. En maar wat voor mij interessant was, was mijn vader heb ik nooit zien huilen. Op één moment na, toen hij een TIA kreeg en in het ziekenhuis aangeslagen in bed lag. En toen ik hem opzocht, begon hij te huilen en pakte een folder erbij. En in die folder stond dat als je een TIA gehad had, dat je dan emotioneel werd. Dus in zijn huilbui zei hij van, ja, ik kan er niks aan doen. Het staat gewoon hier, dat is normaal. En mijn moeder en ik kregen zo de slappe lach daarvan. Maar aan het in de laatste 2 jaar merkte ik dat hij veel gevoeliger werd. En hij durfde, ook door de dementie kennelijk, toch veel makkelijker over zijn gevoelens te spreken. Dus ik dacht, als het nou toch nog lukt, dan hoor ik een heel ander verhaal. En dan zie ik een andere man die weliswaar heel vergeetachtig is, maar die meer over zichzelf nu durft te vertellen. Niet dat hij daar zo geremd in was, maar ik dacht, er is nog meer. Dat denk ik altijd. Er is nog een verhaal. Dus daar hoopte ik een beetje op, maar dat kon gewoon niet meer.
0: En dan is het heel makkelijk te denken, oh, maar toen ging Twan gewoon zijn zoon targeten.
1: Ja, nou, dat denk ik. Van, nou ja, weet je, dan probeer ik dit en dan zal dat misschien wel lukken. Als je het visualiseert, dan gebeurt het wel. Maar dat, mijn zoon had daar andere ideeën over. En die zei precies wat jij zei net in de inleiding. Dat hij het een heel slecht idee vond om op zijn leeftijd zo'n groot project met zijn vader aan te gaan.
0: Begrijpelijk. Want hoe oud was hij toen?
1: Totaal, 16. Ja. Nee, ik vond het ook, moet je eerlijk zeggen, toen ik de vraag stelde, dacht ik al van ja, de kans is heel groot dat hier een nee op komt. Maar ik kan het altijd proberen.
0: En toen bedacht je, we kunnen het in etappes doen.
1: Dat bedacht hij. Ik, tot mijn verbazing, ik vind altijd wel dat je nog een keer moet proberen als iets niet lukt. En dan nog een keer en nog een keer totdat het lukt. Dus dat is meestal mijn manier van opereren. Dus, maar ik had maar één tweede kans nodig. En toen zei hij van nou, zeker niet in één keer die 550 kilometer, misschien in etappes. En toen zei ik meteen, denk oh, meebuigen nu, zoals in judo. Heb ik meteen gezegd, wat een goed idee. Ik vind het zelf ook veel te lang. Dus twee etappes, dat gaan we doen. Zullen we dat dan afspreken? Ja, nou, is goed. En toen was het rond.
0: Toen was het beklonken.
1: Ja, deal sealed.
0: Je schrijft dat een bevriende bestseller-auteur tegen jou zegt, nou, het is nogal een waagstuk om een boek te schrijven over een wandeltocht die je maakt met je zoon.
1: Ja, zij zei letterlijk, het is gevaarlijk.
0: Waarom is dat gevaarlijk?
1: Nou, ik had eigenlijk geen trek om door te vragen, omdat ik toen al wist dat ik het ging doen. En ik was een beetje bang voor haar antwoord, want het is een slimme, wijze, scherpe dame. Ook in haar werk. En ik dacht, ik krijg, als ik er hierop doorvraag, is de kans heel groot dat zij iets zegt, waardoor ik denk, nee, het is geen goed idee.
0: Zoiets als, je maakt je relatie kapot.
1: Ja.
0: Maar van alles wat je kan bedenken, is het niet bewaarheid.
1: Nee. Maar het is wel een groot risico, omdat het een intensieve tocht is. En omdat mijn zoon 16 is, dus op een leeftijd dat je van alles vindt. En ook misschien je heel erg gaat afzetten tegen je vader. Daar had hij tot dan toe geen last van. Maar dit is, it's not a small feat. Ik bedoel, het is wel echt een avontuur waarvoor je ook energie nodig hebt en doorzettingsvermogen. En we wisten.
0: Ja, het is een waagstuk, want het is je moet alleen al 22.000 kilometer klimmen. En je beschrijft ook
1: meter, gelukkig.
0: Oh, sorry, meter. En je beschrijft ook dat per jaar de reddingsdiensten ongeveer 3500 keer moeten uitrukken.
1: Ja, en vorig jaar zijn er dus een piek in de Italiaanse Alpen en Dolomieten. In één maand tijd 80 mensen overleden. 3 per dag.
0: Ja, en je zegt dat heeft ook ergens met het weer te maken. Dat het weer minder voorspelbaar wordt.
1: Nou, dat is heel droevig en tegelijkertijd interessant van deze reis. Maar de klimaatopwarming heeft ertoe geleid, niet alleen dat die gletsjers smelten, maar het weer in de bergen is heel onvoorspelbaar. En wat er de afgelopen jaren gebeurd is door die hittegolven die er zijn, dat zie je natuurlijk ook in, niet alleen in Florence, Milaan en Rome, maar dat zit ook in dit gebied. En dat heeft als effect dat het is waar dat als je zeg maar op 1500 meter hoogte zit, koelt de boel af. Dus heel veel mensen in het dal die wegsmolten in Italië en Oostenrijk, die zijn de bergen ingegaan, ongetraind, geen idee hoe dat moet. En daarom zijn er zoveel doden gevallen, omdat die mensen niet voorbereid waren op wat ze gingen doen.
0: En niet op gekleed?
1: Nee, niet op gekleed, verkeerde schoenen aan, zich niet geïnformeerd.
0: Ja, je schrijft ook, de meeste ongelukken, lees ik in een onderzoek van de Oostenrijkse Raad voor Alpine Veiligheid, komen voor tijdens valpartijen bij afdalingen. Mannelijke wandelaars lopen een groter risico dan vrouwen. We raden mensen dan ook een kritische zelfanalyse aan als het gaat om hun klimvaardigheden, schrijven de onderzoekers. Het rapport is klip en klaar. Mannen lijden ook in de Alpen aan enorme zelfoverschatting.
1: Ja, vond ik een hele leuke zin om op te schrijven.
0: Ja, en hij is waarschijnlijk op alle mannen van toepassing, maar niet op jou.
1: Nee, ik ben, dat klinkt een beetje raar, maar ik ben risk averse, totaal. Ik word ook heel erg uitgelachen door mijn vrienden die om allerlei redenen vinden dat ik een bange scheiter ben. En dan zeg ik altijd, maar dat maakt geen indruk van, nou ja, weet je, ik doe werk wat af en toe best spannend is. En ik heb in Somalië rondgelopen, in Mogadishu en de Bosnië-oorlog en dit en dat. Nou, daar lachen ze me alsnog uit. Maar waar ze wel gelijk in hebben, is ik ben niet iemand van grote risico's in mijn privéleven. Of ik zet liever, om een voorbeeld te geven, heel laf mijn geld op een spaarrekening. Ik zou het niet durven leggen, beleggen. Naar de beurs, dat vind ik allemaal, daar heb ik geen trek in. Dus in die zin ben ik een bange scheiterd. En deze tocht, die durfde ik wel te maken, maar ik kijk wel steeds, zeker omdat aanvankelijk was Jack 16, omdat ik mijn zoon bij me had. Als er een groot risico is, dan dacht ik wel, nou, is het verstandig dat ik hem dat aandoe?
0: En je schrijft erover, waarom lukt het me niet te ontspannen? Waarom meteen denken aan het ergste scenario? Ja. En waarom kan ik ook vandaag niet echt genieten van een tocht die nog niet eens is begonnen? De eeuwige gedachte aan wat er allemaal mis kan gaan heeft diepe groeven gekerfd in mijn voorhoofd. Waarom eigenlijk? Net als mijn moeder hou ik altijd rekening met de ergste drama's in de hoop een ramp af te wenden. Zinloos gepieker.
1: Ja.
0: En ergens anders in je boek schrijf je ook dat jij een keer, dat een arts een keer aan je vroeg, zal ik wat aan dat voorhoofd van je doen?
1: Ja, dat klopt. Er is in New York kwam
0: diepe zorgrimpels.
1: Ja. Ja, die zijn ook wel. Dit is best. Ik heb ook gezegd. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ging naar die arts toe voor een klein huidprobleem. En toen zei hij bij het weggaan: zal ik je even helpen aan je rimpels? Dit was wel in New York.
0: Dat is anders, hè?
1: Dat is anders. En dit was 2005, dus het is echt al heel lang geleden. Maar ik zeg dat even omdat Botox was er nog niet zo lang. En hij zei voor de lol van, ja, er is een nieuw middel. En wij noemen dat grappenderwijs Brotox, voor jongens ook. Want heel veel mannelijke collega's van jou, hij wist dat ik voor tv werkte, die laten de handel wegspuiten, want dat verlengt hun carrière met een jaar of 10. Dus als jij nog lang mee wil, zou ik nu wel beginnen.
0: Daar heb jij voor bedankt.
1: Heb ik voor bedankt, ja.
0: Maar de zorgen zijn wel in je voorhoofd.
1: Nou, niet voor die rimpels, maar die zijn er al heel lang. Volgens mij ben ik daar ook mee geboren. Dus daar kon hij niks meer aan doen. Tenzij er 2 liter in ging. Maar nee, maar ik ben wel. Ik pieker wel veel, ja.
0: En dat had je moeder ook?
1: Ja, mijn moeder had dat bij haar kinderen en bij haar man, bij de directe familie. Dus als wij terugreden, als ik terugreed van Horst, waar mijn moeder woonde, en mijn vader in Noord-Limburg naar Amsterdam, dan moest ik wel bellen als ik aangekomen was. En ook op vakantie gold dat ook allemaal. Dus we moesten in ieder geval berichten dat we veilig van A naar B waren gegaan. En eerlijk gezegd heb ik dat bij mijn kinderen ook nu. Maar om allerlei, ik kan overal een groot ongeluk verzinnen.
0: Maar voor iemand die zich dan van alles al voorstelt, zoveel scenario's, zich goed voorbereidt, heb je wel beginnersfouten gemaakt.
1: Enorm, ja.
0: Wil je vertellen over de bladerpleister?
1: Ja hoor. Ja, dit is dag 1, ergens in juli 2023. En na 2 uur wandelen waren München net zo'n beetje uit, zei Jack vrolijk overigens, van ik denk dat ik mijn eerste blaar voel. En we trokken zijn schoen uit en op de hiel zat, was inderdaad een blaar in opkomst. Maar ik had alles bij me. Schapenwol is heel goed voor blaren. Preventief werkt ook goed. Crèmes, pleisters. En dus plakten we daar een blarenpleister op. En na 33 kilometer die dag kwamen we uitgeput, want het was een lange dag. En het was al ook warm, in een hotelletje aan. En toen zei ik, want dat had ik geleerd volgens mij van mijn moeder, het beste is nu om dat blarenpleister er in 1 keer af te rukken, want er kan er lucht bij. Dus mijn zoon die volgde het advies op en ik hoorde een vloek en een enorme schreeuw en aan de blarenpleister hing een lap vlees. Beetje dichterlijke overdrijving, maar het was wel heftig. Ik kon veel wondvocht zien en bloed. En dat was echt serieus. Dus ik ben naar. Ik had gezien dat er een huisartsenpost tegenover het hotel lag. Daar ben ik naartoe gerend. En gevraagd of wij even langs mochten komen. Ze waren bijna dicht en dat mocht. En daar is die verbonden en we kregen zalf en pleisters. En ze moesten heel erg lachen toen ik vertelde wat ik gedaan had. Want een blarenpleister moet je er niet afhalen. Dat moet je een paar dagen laten zitten.
0: Ja, daar zijn ze voor.
1: Dat wist ik niet. Ik had de bijsluiter niet gelezen, ja.
0: Wat ook niet zo goed gaat, is jouw ongeduld.
1: Nee, dat is ernstig. Ja.
0: En je plant geen rustdagen in. Nee. En je schrijft, je bent ongedurig, zei mijn moeder vaak tegen mij. Altijd rusteloos, op jacht naar avontuur. Soms lijkt het wel alsof ik zit vastgeketend aan een loopband, voortgestuwd door een onmogelijk hoog tempo.
1: Ja.
0: En het is jakkeren.
1: Ja.
0: Vanaf dag 1.
1: Ja, dus het was ook helemaal niet raar dat Jack daar gek van werd. En in combinatie met die blaren en ander ongemak, dat hij mij ook te woord stond hierover. En scherp. En daar helemaal gek van werd. En vond dat ik daarmee moest ophouden. Maar ik dacht dat ik hele goede redenen had om dat te doen. Want als je dit gaat doen, dus je hebt 28 dagen dat je van hut naar hut loopt. En die hutten die heb je gereserveerd vroeg in het jaar, ergens in januari, februari al, om ook zeker een plek te hebben. En ik dacht van ja, als ik dan niet van de ene hut naar de andere kom,
0: stort je hele plan in elkaar.
1: Dan past dat schema niet meer. En hoe komen we dan nog op dag 3, kunnen we dan nog ergens slapen? Daar was ik heel nerveus over. Maar wat is nou, wat gebeurt er tijdens zo'n wandeling? Er zijn heel veel mensen die het een keer niet halen, of die veel meer blaren hebben, die stoppen ermee, of er is een regenbui. En dat hele treintje van mensen die op weg zijn, want er zijn er best een aantal, van München naar Venetië. Als het ergens hagelt en regent, dan stopt iedereen. Dus dat betekent ook dat die volgende hut dan wel weer plek heeft. En als er geen plek is,
0: dan maken ze plek.
1: Dan maken ze plek. Dus ik kwam daar allemaal achter tijdens de eerste dagen. Maar ik kon toch niet me overgeven aan het laissez-faire gevoel van dan zien we wel.
0: Hoe is het om dit allemaal op te schrijven? Om zo naar jezelf te kijken?
1: Nou, ik vind dit... ik hoop niet dat verkeerd uitgelegd wordt. Maar van alle boeken die ik geschreven heb, is dit het boek dat me het meest dierbaar is en wat ik het mooiste vond om te schrijven. Omdat ik nooit een persoonlijk boek heb geschreven en daarom dacht van oké, als ik dat dan ga doen, dan moet ik ook wel laten zien wat er gebeurd is. Ook als dat... Als ik daar zelf wat minder uitkom. En dat is ook zo, dat is ook gebeurd. Want Jack is in alle opzichten, de eerste lezers zeggen dat ook, van wat heb jij een wijze en leuke, verstandige jongen die ook nog doorzet op moeilijke momenten. Eigenlijk is zijn vader onhandig en ongeduldig en zo. En dat is ook zo.
0: Vind jij het makkelijk om naar jezelf te kijken? Want je bent ook een man die ergens schrijft dat... Nou ja, dat je net als je te lang in je ziel kijkt, dat het net is als te lang in een diepte kijken. Ja. Dat je ook gewoon hoogtevrees kan krijgen.
1: Nou, in dit avontuur, bij het schrijven van dit boek, heb ik dat gedaan. En het klopt. Ik kan niet zeggen van ik heb dingen niet durven opschrijven omdat ik vond dat ze te ver gingen. Nee, dus dit is het. What you read is what you get. Hoe zeg je dat? Wat je gelezen hebt, dat is het wel zo'n beetje, ja.
0: Je zegt, ik heb het gewoon gedaan.
1: Ja.
0: Maar iets in mij zegt dat het niet je gewoonte is.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit iets... ik heb wel eens een keer een regel of wat over mezelf geschreven. Maar... niet op deze manier. Niet iets heel persoonlijks. En ik vond het in veel opzichten ook een spannend en soms een beetje akelig avontuur. Want er kon zoveel misgaan. Niet alleen fysiek met mij of met hem. Maar ook... stel nou voor dat het andersom was geweest. Dat ik altijd heel slim was geweest en wijs en hij niet. En hij was gaan puberen en had een grote mond tegen mij gehad. Of was uitgevallen, weet ik veel wat.
0: Dan had je geen boek geschreven.
1: Dan had ik het niet opgeschreven, nee. Zeker niet, want ik ga mijn zoon niet definiëren als een etterbak in een boek voor de lezer.
0: Nee, maar je moet wel eerlijk zijn over jezelf.
1: Over mezelf wel, maar niet over hem, ja. Bovendien had hij ook een veto. Dus ik heb ook aan de voorkant gezegd toen ik ging schrijven. Of toen ik zei, ik wil een boek opschrijven. Maar je mag er alles uithalen wat jou niet bevalt.
0: Wat voor jongen is Jack?
1: Ja, die lijkt enorm op zijn moeder. En zijn moeder is Brits, dus daar begint het al mee. Dat is cool, calm en collected. Hij is anders dan ik. Niet zuinig met zijn woorden, maar precies met zijn woorden. Dus ik kan heel veel zeggen en ik denk dat daar 2/3 van weggestreept kan worden. Dan hou je de essentie over. En bij hem hou je de essentie over als hij een zin uitspreekt. Dan is het een goede zin. En vaak komen er one-liners uit waar ik van denk, godsomme, ik wou dat ik zover was geweest op 16, 17-jarige leeftijd.
0: Is dat zo? Niet dat jij dat niet gewild zou hebben, maar waarom zijn ze zo? Ik denk, wij hebben kinderen van dezelfde generatie.
1: Heb jij hetzelfde? Merk jij dat dan ook?
0: Ik denk, nou, je staat wel heel erg aan de hele tijd.
1: En zo bedoel je vanwege...
0: Weten wat er gebeurt in de wereld.
1: Dat is wat moeilijker te zien bij Jack. Ik denk wel dat hij ook heel goed in staat is als hij het wat moeilijker heeft. Of ergens onzeker over is, zal hij dat ook niet meteen laten zien. Maar omdat we elkaar kennen, heb ik de illusie dat ik dat kan herkennen. Maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, maar ik bedoel meer dat het is ook wel een generatie die de wereld komt wel heel erg bij ze binnen.
1: Ja,
0: ik heb het idee, ik kan niet van jou spreken, misschien was jij al een nieuwsjunkie in de luiers. Maar toen ik een jaar of 16 was, kon ik de wereld ook nog wel gewoon heel erg de wereld laten.
1: Nou, daar heb je wel een goed punt, want toen ik die leeftijd had, ik denk dat ik nog niet eens, ik las wel een krant, het Dagblad voor Noord-Limburg, dat mijn ouders hadden, maar dat was het zo'n beetje. En op televisie, ik was een televisie-junkie. Dus ik keek ook naar het testbeeld, eventueel. Maar niet per se nieuwsprogramma's. En als je dat bedoelt, dan ben ik het er helemaal mee eens dat zij krijgen alles binnen nu. En zoveel, en dan ook nog met een vader die in de journalistiek zit, dat ik thuis wel de opdracht heb gekregen om aan tafel op te houden over alles waar ik over bericht. Omdat met name mijn dochter van 17, die vindt dat heel moeilijk om dat steeds te horen allemaal. Dus je hebt gelijk, zij krijgen veel meer binnen dan wij ooit. En dan ook nog visuals erbij. En beste is natuurlijk van alle tijden, maar nu is het helemaal uit de hand gelopen. Nee, dus ik vind het in die zin lijkt het me heel moeilijk om nu op te groeien op die leeftijd.
2: Ja. Wat Jack niet doet, is op de socials zitten.
1: Nee.
2: Hij post daar niks.
1: Hij post niet, maar hij houdt het wel. Ik weet niet of hij dat altijd doet, maar hij kijkt nu wel af en toe naar wat ik erop gooi. Maar hij post niks. En vindt het echt stom. Zijn vrienden ook, die posten ook helemaal niks. Dus ik hoop eigenlijk dat een trend is. Het zal wel niet, maar dat hoop ik. En het heeft misschien ook een beetje te maken, maar dat heb ik hem niet gevraagd, maar het schiet mij nu te binnen. We hebben het ook wel eens gehad in het verleden over als zij van alles posten en er zitten misschien gekke dingen tussen, dat er altijd media kunnen zijn die dat leuk vinden om dat eruit te vissen vanwege mijn werk. Dus daar hebben we wel.
2: Ook kijk wat de zoon van Twan Huis doet.
1: Nou ja, zoiets, weet je, dat is. Dat komt gewoon voor. Ik heb een hele tijd geleden hadden we een college tour die ik maak met studenten op de Universiteit Leiden. En dat was Noah Valen, de dochter van Linda de Mol. En iemand vroeg aan haar van. Heb jij een leuke jeugd kunnen hebben, ondanks het feit dat je moeder was? En of deed je bepaalde dingen niet? En toen zei zij van, nou ja, ik heb op jonge leeftijd wel geleerd dat ik niet dronken, dansend op de bar in een café moet gaan staan. Want dan levert dat socials op.
2: Ja, maar dat is.
1: Ander voor, zij is natuurlijk, haar moeder is heel beroemd en zij ook.
2: Ja, dus snap ik, maar ik denk dat dit tegenwoordig, jammer genoeg, voor heel veel jongeren geldt. Want alles kan gefilmd worden. Dus als jij een keer dronken op de bar danst, je weet nooit wie het ergens neerzet, wie je ook bent.
1: Nou, misschien is dat het wel, dat zij zich dat realiseren. Want ik hoor die verhalen ook van hun, dat hele intieme momenten tussen een jongen en een meisje die elkaar net hebben leren kennen, dat ook gefilmd wordt. En dat, ik geloof dat ze daar soms ook niet eens bezwaar tegen maken. Dus dat het al zo normaal is geworden. Het lijkt mij verschrikkelijk, allemaal.
2: Jij vertelt ook iets wat je op die berg ziet. Eindelijk, na 8 uur klimmen en dalen, zien we in de verte de hut. Het is er hartstikke druk. Op een stalen hangbrug, vlak voor de hut, zie ik een meisje met hijab wild springend. De locatie blijkt een magneet voor influencers op Instagram. Met mascara en lipstick op volgespoten lippen jakkeren ze vanuit het dal in een four-wheel drive de berg op. Vanaf de stalen hangbrug filmen ze zichzelf met op de achtergrond de 3 fabelachtig mooie bergtoppen en een kristalblauw stuwmeer. De opname wordt gecheckt en hup de auto weer in naar beneden. Binnen 15 minuten leggen ze zichzelf en het landschap vast. Wij doen er een hele dag over.
1: Ja.
2: Ja, dus, ik kan me voorstellen dat het bijna een koude douche is. Als je aan het eind van je tocht dan dit ziet.
1: Ja, nou, we waren allebei geschokt. Omdat op die hele route hadden we dat tot dan toe niet gezien. Ik wist dat soort plekken er waren die op Instagram heel populair zijn en waar iedereen naartoe rent. Maar wij wisten niet dat het daar zou gebeuren. En ik vond het krankzinnig, ja. Het was zo'n raar beeld. Het was een Fellini-achtige scène. En wij zijn er heel snel aan voorbij gelopen. En zijn het restaurant van de hut ingegaan waar we zaten. En voor de rest hebben we er ons ook niet meer mee bemoeid. Maar ik kon het beeld niet vergeten, nee. En het was ook niet alleen omdat het was zo'n gek beeld. Omdat wat jij zegt, dat wat ik heb opgeschreven, een meisje met een hijab op, met gesluierd dus. Die er heel hip uitzag. Mooi. En die stond te springen op die brug. En als je op een bepaalde manier op die brug gaat staan, dan is het net alsof je een kilometer boven de grond zweeft. Dat was geloof ik het idee.
2: Dus dat doen ze allemaal?
1: Dat doen ze allemaal, ja. En dus het droompad is op sommige plekken, trekt het hele leuke wandelaars aan en hele gekke influencers.
2: En op het droompad zie je soms ook een man die dan even Christine Lagarde moet bellen.
1: Ja, dat ben ik.
2: Ja,
1: ja. Ja, dat is nog een afwijking, ja. Ja, sommige dingen kun je niet helemaal plannen, omdat het gaat om gasten die agendas hebben waar jij niet over gaat. En we hadden. Ik had haar uitgenodigd.
2: Van de Europese Centrale Bank.
1: Ja, de president van de Europese Centrale Bank. Leuke vrouw trouwens. Ik heb haar eerder geïnterviewd. En maakt van haar hart geen moordkuil. Die durfde echt wat. Dus wij wilden haar graag voor een collegetour in de Nederlandse Bank. En op het moment dat Jack en ik aan het wandelen waren, zei de woordvoerder: je kan me dan en dan bellen. Ja, dan kun je zeggen, ik kan dan niet, want ik zit in de bergen met mijn zoon. En dat vind ik dan even lastig. Dus ik heb toen toch gebeld. En dat leidde tot hele grote irritatie. En terecht bij Jack van, ja, ben je nou met mij aan het wandelen in de natuur? Of ben je je programma aan het ritselen?
2: Ik vond het ook heel erg een moment dat de zaken zich omdraaien. Het is natuurlijk veel meer een ouder die tegen een kind zegt van, zit je nou weer op je telefoon?
1: Ja. Nee, en bovendien realiseer ik me ook de hypocrisie nu en wat ik allemaal aan het zeggen ben. Want ik kijk neer op influencers die zichzelf op een rare manier portretteren op het wandelpad. Maar ik ben eigenlijk geen haar beter door dit soort dingen te doen natuurlijk. Dus dat is, hij heeft mij opgevoed, want ik ben daar wel mee gestopt.
2: Hoe is dat als je zoon zich, laten we zeggen, naast je gaat staan?
1: Ja, ik vind dat geweldig. Dat is toch volgens mij, opvoeden betekent ook dat je niet een hiërarchie creëert waarin je als vader altijd vindt, waarin ik boven hem zou moeten staan of altijd het gezag ben en de slimmerik of de wijsheer. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik vind het allerleukste om te leren. Daarom doe ik ook dit beroep. Journalistiek is voor mij eigenlijk een stiekeme vorm om van andere mensen iets op te steken. Dat heb ik ook jarenlang kunnen doen bij collegetouren en nog steeds. Maar ik leer heel veel van hem. Ik leer heel veel van studenten in Leiden. Eigenlijk leer ik meer van hen dan omgekeerd. Ik kan wel uitleggen hoe je
2: het vak uitleggen, ja.
1: Ja, ik kan het vak uitleggen. Maar zij zijn van een totaal andere generatie, net als Jack. En met andere gewoonten, met andere inzichten. En natuurlijk kijken ze naar mij van, ja, het is toch een beetje een oude lul. En dat is ook zo. Ik denk dat ik ze iets kan leren, maar zij hebben het niet eens misschien altijd in de gaten. Jack ook niet, dat hij iets zegt waardoor ik denk, oh, daar moet ik even langer bij stilstaan. Dit is belangrijk, dit moet ik onthouden en daar moet ik over na gaan denken.
2: Zeg je dat dan ook tegen Jack of tegen de studenten?
1: Ja, ik heb hem tegen allebei. Ik heb Jack uitgebreid. Nou ja, dit boek is eigenlijk ook best een compliment aan hem. Dat hij het doorzettingsvermogen had om het af te maken met zijn vader. Dat hij het wandelvirus heeft meegekregen nu via zijn opa en oma, via mij, en het zelf nu heeft. Maar dat hij vooral niet dat hij niet heeft opgegeven in een tocht die best moeilijk was af en toe. En ik kan me ook prima voorstellen, ik had het ook eerlijk gezegd af en toe verwacht, maar dat is dan projectie, dat hij had gezegd,
2: de handdoek in de ring wilde gooien.
1: En ik heb het ook wel bij terugkomst thuis, niet aan hem durfde ik het niet te vragen, omdat ik bang was dat hij zei, nee, ik doe het niet meer. Maar wel met mijn vrouw erover gehad. En die snapt hem beter, omdat hij op haar lijkt. En die zei, nou, ik denk dat hij het afmaakt. Het is geen opgever, dus dat gaat hij doen.
2: En anders hoor je hem wel.
1: En anders zegt hij het, ja.
2: Jullie hebben ook, Jack is geboren in Amerika.
1: Ja.
2: Daar hebben jullie ook gesprekken over.
1: Heel veel.
2: Hij moet met zijn paspoort. En hoe het is met het land.
1: Ja, hij vroeg mij een tijd geleden. Maar sowieso, hij volgt alles in de Verenigde Staten. En ik treed regelmatig op over Amerika als Amerika-deskundige, whatever that may be, in talkshows. En eerlijk gezegd vertelt hij mij best vaak, net voordat ik vertrek, heb je dat en dat gezien? Want dat is wel belangrijk. En dan heb ik het nog niet gezien, omdat hij op socials gaat het toch weer iets sneller dan. Daar kijkt hij wel naar. Ja, dit en dat en zo en zo. En je moet daar even naar kijken. En ik heb voor de lol gezegd van, je moet mijn redacteur worden. En als er nou iets gebeurt tijdens de uitzending, app me dat dan. Dan kan ik dat nog meenemen. Maar goed, zijn belangstelling is inderdaad ook groot, want hij is Amerikaan.
2: Het is een land waar je je best wel zorgen over maakt. Want je schrijft, het land waar we 7 jaar met zoveel plezier hebben gewoond, getrouwd zijn en waar Jack is geboren, glijdt pijlsnel af naar George Orwell's 1984.
1: Ja. Ik ben in wisselende stemmingen. Want ik hou ontzettend van de Verenigde Staten en meer nog van New York, waar we lang gewoond hebben. Ik vind het een topland in die zin van mensen durven van alles, zijn moedig in hun beslissingen. Als je een keer onderuit gaat in je carrière, dan sta je weer op naar alle clichés die je gehoord hebt. Maar tegelijkertijd ben ik ook af en toe in mijn slechtste momenten heel kwaad op een deel van de bevolking die voor de tweede keer een idiot hebben gekozen als president van hun land. Met alle gevolgen van dien. Maar ik was hier te vroeg vanavond, dus ik heb een uur...
2: Daar houden wij van bij de radio.
1: Ja, ik heb een uur zitten vervelen, maar niet echt. Want vanavond, zometeen, is het afscheid van de talkshow, de late night show van Stephen Colbert. En Stephen Colbert heeft heel lang een late night show gehad die heel populair was bij CBS. En onder druk van Trump, want CBS is overgenomen door een zakenman die bevriend is met Trump. En daar heeft Trump tegen gezegd, die Stephen Colbert is een lul, die moet eruit. En dat is gebeurd.
2: Zo gaan die dingen tegenwoordig.
1: En vanavond is de laatste show. Nou ja, ik kwam terecht ook op mijn feed bij allemaal filmpjes van Stephen Colbert en mensen die nu, sinds dat bekend is, iedereen wil in zijn show. Dus dat gaat van Bruce Springsteen tot president Obama.
2: Ja.
1: Alles komt langs nu. En het is bovendien een hele leuke, grappige man. Ik ben niet per se van het genre late night, maar ik heb dus een uur lang net zitten kijken naar geweldige fragmenten uit zijn shows van de afgelopen dagen. En in zijn show vanavond zit Anthony Scaramucci. En die ken ik heel goed. Die heeft in College Tour gezeten. Die heb ik twee keer geïnterviewd in New York. Dat is de oud-persman van Donald Trump, die afscheid heeft genomen met ruzie. En een hele grappige, slimme gast met een hele leuke podcast. En in een van die filmpjes wordt Stephen Colbert toegezongen door zijn collega Jimmy Fallon. Die heeft een liedje gemaakt op de melodie van My Way in een tekst op Stephen Colbert. En dat eindigt ermee dat hij eigenlijk tegen hem zingt van en nu, and you're gonna run in 28. Er is een soort golf aan de gang nu, serieus of niet, dat Stephen Colbert zich moet kandideren voor het presidentschap. En dat is allemaal heel leuk om te zien in New York, in een stad waar ik van hou. Dus daar werd ik vrolijk van. En toen dacht ik plotseling, goh, als hij het zou doen, zou hij nog best kansrijk zijn. En hij is 1000 keer slimmer dan het gaaijes wat er nu zit.
2: Nou ja, dat is nu al de energie van dat idee is al.
1: Ja, daar word je vrolijk van, ja. En ik vond me iets te somber over het land. Want kijk, het is ook het land dat een zwarte president heeft gekozen. Nou, dat hebben we in Nederland nog niet gezien, laat staan een vrouw.
2: En ben je wel eens somber over Nederland?
1: Nou, Nederland is weggezakt in het moeras natuurlijk. Er worden hier geen beslissingen meer genomen. En het clubje wat nu aan de macht is, heeft bedacht dat ze met een minderheid een meerderheid kunnen overtuigen van hun plannen. Nou, we zien iedere dag nu dat dat niet lukt. Dus dat is opnieuw oponthoud en vertraging en niets wordt opgelost. En dit gaat natuurlijk fout. Ik zie niet in waarom dit nog goed kan komen. Er is ook geen energie meer, vind ik. Tenminste, misschien is die er wel, maar ik zie het niet. Dus ja, het wachten is op andere tijden hier.
2: En je schrijft ergens in je boek over dat je bovenop een berg altijd zorgt voor elkaar. En je schrijft waarom hier hoog in de bergen wel, terwijl we beneden ons bezit met argusogen bewaken.
1: Nou, dat is een raar fenomeen. Dat wandelaars zijn sowieso mensen die in de buitenlucht hun activiteiten doen, wandelaars onder andere, maar ook bergbeklimmers, zijn hele leuke mensen.
2: Natuurlijk.
1: Ja, kijk wie er tegenover je zit. Hallo. Nee, maar daar ben ik achter gekomen. Er wordt gedeeld, er wordt geadviseerd. Er zijn hele leuke gesprekken. Natuurlijk komt dat ook door dat pad waar je op zit. Dus je komt, als je op een maandag vertrekt, dan zijn er waarschijnlijk bij jou in de buurt die maandag nog 10, 15 andere mensen die dit avontuur ook aangaan. Die ook van München naar Venetië gaan. En behalve met de uitvallers, de mensen die heel veel blaren krijgen of iets verstuiken, die zijn weg. Maar wat er overblijft, ziet elkaar iedere avond of tijdens de dag. En er ontstaan dus vriendschappen op dat pad.
2: Ja, met mensen waar je in het dagelijks leven misschien niet zoveel mee zou hebben.
1: Nee, weet ook niet zoveel. Maar dat is,
2: dus we kunnen het wel.
1: Ja, we kunnen het absoluut. En het leuke is, dat is toch ook wel een openbaring. Ik had een rugzak van 8 kilo en er zat genoeg in om 3 weken prima van te leven. Natuurlijk geen eten, maar kleren, sokken, onderbroeken.
2: Voorbereid,
1: top. Een zak met water. En het heeft iets heel bevrijdends om zo compact door het leven te lopen.
2: Ja, Sylvia Cognost, die mevrouw die als jong meisje hem voor de eerste keer liep, die beschrijft ook aan jou dat op het moment dat ze weer terug is thuis, dat die 4 muren eigenlijk gewoon als een gevangenis voelen.
1: Ja.
2: Heb jij dat ook?
1: Ik snap dat heel erg goed, ja. Ik heb mijn afscheid van het droompad kunnen uitstellen door dit boek te schrijven. Maar het is wel uitgesteld afscheid. Ik verlang enorm terug naar zo'n tocht. En soms zelfs naar etappes die we hebben gelopen. Wat ook fascinerend is. Want ik kan bijna visualiseren waar we geweest zijn van dag tot dag.
2: En dat zit dus ook heel erg in dat, nou ja, dat los zijn.
1: Ja.
2: Je leven in je rugtas hebben.
1: Ja, het is je komt in een bubbel terecht die heel aangenaam is. Waarin het belangrijkste is dat je niet valt, niet struikelt. Geniet van de omgeving. De hut haalt. Af en toe denkt van, god, wat duurt dit lang. Verschrikkelijk, waar ben ik aan begonnen? En even later weer denkt van, nou ja, daarom dus. Omdat het zo ontzettend mooi is. Of omdat die mensen hier leuk zijn.
2: Of omdat je het gewoon weer gehaald hebt.
1: En omdat je het weer gehaald hebt. En dat er een eerlijke maaltijd klaar staat. Want alles is lekker als je zo lang gelopen hebt.
2: Jij was niet als kind al dol op wandelen. Je beschrijft het als iets wat moest op zondag.
1: Ja, op zondag. Mijn ouders gingen toen nog naar de kerk. Wat eigenlijk best raar was, want ze waren tegelijkertijd ook ontkerkelijkt. Dus ze deden allerlei dingen die niet mochten. Ze gebruikten voorbehoedsmiddelen in de jaren 60 al. Condooms die door een oom van mij, die avontuurlijk was, besteld waren bij een seksverzendhuis in Duitsland.
2: Heel avontuurlijk.
1: Was voor die tijd was het spannend in Limburg, Beate Oesje. En die kwam een keer met een grote kartonnen doos bij een familieavond. En die deelde iedereen. Die zei, die opende die doos met de woorden, het leed is geleden, we zijn bevrijd. En toen gaf hij iedereen condooms.
2: Maar dat werd niet aan meneer Pastoor verteld?
1: Nee, die had daar niks mee te maken. Maar het is natuurlijk ook, in iedere religie doet iedereen van alles wat niet mag. Ik heb wel eens gehoord dat in Saoedi-Arabië ook heel veel vrouwen onder een gewaad hele leuke lingerie aan hebben.
2: Ik hoop het voor ze.
1: Ja, groot gelijk hebben ze. En nu zijn ze het aan het afgooien. Althans, niet alles, maar ze zijn zich aan het bevrijden. Maar goed, bij mijn ouders is dat dus ook gebeurd. En die hebben zich op een stille manier verzet tegen de kerk.
2: Maar er was een tijd, dan gingen ze nog wel.
1: En dan moest ik mee.
2: En wat er dan de rest van de zondag gebeurde was wandelen.
1: Nou, het was erger dan dat. Want de zondag begon met de kerk. En we konden niet spijbelen omdat wij tegenover de kerk woonden. Dus ook al was je 2 minuten voor 11 nog niet helemaal wakker. Dan kon je toch nog net die kerkbanken ingeduwd worden. Dus dat was het. En dan kwam om 12 uur thuis. Dan ging mijn moeder een warme maaltijd maken. Op zondag aten wij in de middag, tussen de middag warm. Mijn vader zette een Duitse slagerzender op met hele vreselijke muziek. Rex Gildo en weet ik veel wat allemaal. En daarna gingen we verplicht wandelen. En daarna zette mijn vader langs de lijn op. En dan was ik suicidaal eigenlijk na al die onderdelen.
2: Ja, want het was morgen dan gewoon weer maandag.
1: Ja, dan had je niks leuks gedaan.
2: Ja.
1: Ja, dat was dan de vrije dag. Ja. Ik had zaterdag ook al vrij, maar dan moest ik ook nog naar blokfluitles of zoiets.
2: Je zegt dat jij dat geloof al lang van je hebt afgeschud. Maar je zegt ook, gisteravond heb ik voor vertrek bij het inpakken gewijdzand van Sint Gerlaches in onze rugzakken gestrooid. Ja. Zelf nam ik in mijn puberteit al afscheid van het geloof. En ook mijn ouders bleven op zondag voortaan thuis nadat de seksschandalen binnen de kerk bekend werden. Maar de tradities en rituelen van het geloof zijn diep in ons verankerd. Een schietgebedje hier, een kaarsje aansteken in een kapel daar. We doen het allemaal nog steeds. Ja. We lachen erom, maar scheppen toch voor de zekerheid een zakje kalksteenpoeder vol en strooien het in een rugzak.
1: Ik laat je iets zien wat de kijker of de radioluisteraar niet kan zien. Dit is mijn vader.
2: Hij zit op zijn knieën.
1: Hij zit op zijn knieën bij de tombe van Gerlaches, de heilige Gerlaches. En die ligt in Gerlach. Dat is een gehuchtje, een dorpje in Zuid-Limburg.
2: En daar mag je zand scheppen.
1: Ja, en dat is, ik wist het allemaal niet, maar wij waren daar op vakantie en aan het wandelen. En er is een heel mooi hotel en daar staat een kabel bij en daar ligt hij dus. En Gerlaches, dat was, ik heb het opgeschreven, ik ben even de eeuw vergeten, maar dat was een ridder die zich misdroeg en vreemd ging en zoop. Totdat zijn vrouw doodging.
2: Oeh.
1: En daar bleek hij toch heel erg van te houden. En toen is hij op pelgrimstocht gegaan via Rome naar Jeruzalem. Toen hij terugkwam, is hij in een boom gaan wonen. In een,
2: mensen doen, ja.
1: Ja, ze doen mensen dat in Limburg en dan en op andere plekken. En toen is hij heilig verklaard. En toen hij doodging, werd zijn doodskist en zijn botjes en zijn haar werden door de mensen in de buurt weggehaald, omdat ze dachten dat die geneeskrachtig waren. Toen is hij in een tombe gegooid en heeft een slimmerik heeft gewijd zand onder die tombe gelegd. Die zie je hier. Mijn vader die knielt en daarom wilde ik het je laten zien. Kijk, hij kijkt wel serieus, maar dat doet hij voor de foto. Want wij kregen hier de slappe lach van het gewijde zand van Gerlach.
2: Ja, maar jullie doen het toch.
1: Maar we doen het toch. En hij zei, kijk, er hangt je kan hier een plastic zakje uit dit ding. Kijk, hier zie je een zwart iets van marmer.
2: En dan haal je een plastic zakje uit.
1: Zakje eruit en dan kun je met een schep kun je dat volgooien.
2: Er is overal over nagedacht.
1: Ja, Dat hebben we meegenomen. Nooit meer aan gedacht. Die foto is, geloof ik, 6-7 jaar oud. Maar toen we afgelopen in 2025 op pad gingen, vond ik een pot met dat zand erin. En toen dacht ik, ik ga er ook niet flauw over doen. Ik zeg het ook tegen de familie. Want ik heb aan de vooravond van ons vertrek een theelepel gelachersand in de rugzakken gegooid.
2: Ja, niet te veel, want je moet het allemaal tillen.
1: Anders moet je het allemaal tillen, ja.
2: Maar brengt dat dan, is het bijgeloof? Meer dan geloof?
1: Het is bijgeloof en het is voor je weet maar nooit. Het is raar om het te doen natuurlijk. Maar ik vond het en grappig, zoals mijn vader ook op die foto, grappig. En ach ja, weet je, you never know.
2: Het kan geen kwaad.
1: Ja. En het is wel grappig dat ik zag bij Jack, die vond het helemaal niet raar. Die vond eigenlijk wel, volgens mij vond hij het wel een goed idee, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het had ook nog iets te maken, denk ik, maar hoe raar is het menselijke brein. En dit was de derde etappe, omdat we tijdens de tweede etappe zijn we moeten stoppen, omdat mijn vader toen is overleden, onverwachts, terwijl wij hoog in de bergen zaten.
2: Ja, en hij was, dat hadden we het al even over, hij was dement aan het raken. Maar hij is uiteindelijk onverwachts gestorven aan een hersenbloeding.
1: Ja. En het was heel verdrietig en een shock. En ook wel traumatisch omdat wij er niet waren. Want dan wil je ook eigenlijk in de buurt zijn. En door toeval of niet, want hij heeft het ons zelf geleerd. Mijn zus was ook aan het wandelen met haar man. Dus wij waren als kinderen waren we er niet bij. En mijn moeder was in totale paniek, want die heeft het helemaal gezien. Mijn vader zat aan tafel, voelde een enorme steek in zijn hoofd, vroeg aan mijn moeder om een washandje. En terwijl zij dat ging halen en terugkwam, was hij opgestaan en zag ze dat hij niet goed werd. En het laatste wat hij zei is, ik ga dood, viel neer en is niet meer wakker geworden. En wij zaten op dat moment op een terras bij een hotelletje met twee hele leuke mensen met wie we aan het wandelen waren. Die we ontmoet hadden, zaten we lol te maken. En een half uur later kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw die zei, dit is gebeurd, jullie moeten terugkomen, want hij is er nog. Maar de ambulancebroeder heeft gezegd tegen je moeder, neem afscheid, geef hem een kus, want hij gaat niet meer terugkomen.
2: En dat klopte.
1: En dat klopte, ja. Ja.
2: Hij is 91 geworden.
1: Ja.
2: En naast zijn overlijden gaat het rap achteruit met je moeder.
1: Ja, die vond er niks meer aan, nee. Die was. We hebben nog wel, mijn zus en ik en iedereen trouwens in de familie, we hebben er alles aan gedaan. En het was ook bij tijden was het wel hartstikke leuk. En was ze weer helemaal back in business. Maar ze vond het heel moeilijk omdat hij er niet meer was. Maar vooral ook omdat daar waar hij mentaal aftakelde, was haar lichaam eigenlijk op. En kon ze niet meer lopen zonder rollator. En dat werd ook steeds moeilijker. Dus ze ging zich niet opsluiten. Maar zij was iemand die altijd hulp had geboden aan anderen. Ze deed altijd aan Rode Kruiswerkzaamheden voor mensen die waar van alles mee was, die het niet zo goed hadden. Dus zij was niet iemand die de hulpvraag kon stellen. Dat vond ze heel lastig. Behalve aan mijn zus en aan mij, maar dat vond ze eigenlijk ook al vervelend. Dus ze vond dat ze te veel was geworden en dat het leven ook niks meer te bieden had. En dat werd steeds erger.
2: Ja, heel verdrietig.
1: Ja. Ja, ik vind ook, dat is ook wel, ik wist wel dat het einde of de tijd daarvoor ook heel lastig kan zijn. Maar nu hebben we het van dichtbij heel geconcentreerd meegemaakt. Ik verheug me er niks op,
2: nee. Nee, ga je nadenken over jouw laatste 30 jaar?
1: Die gedachte komt wel steeds vaker in me op. Van wat heeft het, hoe belangrijk is het nog om heel erg intensief met mijn beroep bezig te zijn? Als dit nog te, in Frankrijk zeggen ze tussen de 60 en 70, dat is eigenlijk het gouden decennium. Daarom willen ze allemaal met pensioen in Frankrijk. Want dan kun je 10 jaar lang op het terras zitten, naar het museum, op vakantie aan de Côte d'Azur.
2: Waarschijnlijk nog goed van lijf en leden.
1: Ja, dan heb je nog 10 gouden jaren.
2: Nou, jouw ouders zijn alle twee 91 geworden.
1: Ja, dus die hebben het heel lang volgehouden, met z'n tweeën ook. Maar die hebben echt zoveel reizen gemaakt. Ik heb de fotoalbums van mijn ouders, die heb ik opgeruimd. Een deel heb ik meegenomen. En toen kwamen we erachter van, god, die mensen waren alleen maar op vakantie eigenlijk. Mijn vader is op 58-jarige leeftijd gestopt als leraar Engels. Nou, echt fantastisch.
2: Je heeft gewoon nog 30 jaar kunnen doen wat hij...
1: Bijna wel, ja. Ja, nee, 30 jaar, ja, zeker. Want toen ging het een beetje teruglopen, ja.
2: 91 zijn ze geworden. En dan hoor je na je moeders overlijden de hele tijd gezegende leeftijd.
1: Ja, ja.
2: Gezegende leeftijd. Maar het zijn wel gewoon je ouders die er dan niet meer zijn.
1: Ja, nee, ik snapte heel goed waarom mensen het zeiden van, nou, Mijn moeder had al eerder gezegd, vond ik ook al fascinerend, dat vriendinnen van haar, waarvan de echtgenoot al heel lang geleden overleden was, en dan zei mijn moeder van, hoe dat gaat, je vraagt aan elkaar hoe is het, en zei mijn moeder van, nou, het is wel moeilijk met Frits. En dan in het Limburgs dialect, ja, maar hoe klaar is die geheuvel? De Geersom tenminste nog, te even mee, zo lang doe het.
2: Ja, baas boven baas.
1: Baas boven baas, dat is ook, er is ook een leedladder, hiërarchie natuurlijk. Dus daar kon mijn moeder ook niet zo goed over praten, maar wat voor mij gold, en voor mijn zus ook, is, wij hebben zo lang hele leuke ouders gehad dat het een fact of life was. We hebben echt verdrongen het feit dat ze er een keer mee op zouden houden. En toen dat gebeurde, was het een enorme dreun.
2: Ja, en heb je het idee dat mensen daar begrip voor hebben?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. En dat hoeft letterlijk niet. Ik snap heel goed als anderen zeggen van, god ja, count your blessings. Dat doe ik zelf ook. Maar ja, het is toch een heel raar idee. Kijk, ik zit hier nu met jou te praten. Normaal gesproken, als zij leefde, dan hadden ze hier naar geluisterd.
2: En had je op de terugweg.
1: En had ik op de terugweg van Hilversum naar Amsterdam, had ik een gesprek daarover gevoerd, ja. En ik vind eerlijk gezegd, dat is nog iets anders, maar dit dorp Hilversum, ik vind mijn werk fantastisch, maar ik heb het nooit fijn gevonden om hier naartoe te rijden. En als ik dan terugreed van Nova of Nieuwsuur naar huis, dan was het ontzettend gezellig om met hun in het Limburgs dialect de uitzending door te nemen. Was het wat? Was het niks? En meestal was het dan s'nachts eens een ritje van 25 minuten. Nou, dat ging moeiteloos, hadden we dat vol. Met hele leuke dingen. Ook natuurlijk over roddels over de familie en weet ik veel
2: tuurlijk.
1: Wat. Tuurlijk. Dus nu heb ik soms de aanvechting. Denk van, god, ik zou willen bellen. Maar goed, ja, ze zijn er niet.
2: Ik wil nog even iets voorlezen over je vader. Mijn vader heeft een leven lang onder de radar gevlogen. Nooit op jacht geweest naar status, roem of rijkdom. Aanbiedingen om zijn leraarschap Engels aan de lagere technische school in het dorp om te zetten naar een directiefunctie wees hij resoluut af. Vroeger dacht ik dat mijn vader geen ambitie had, nu weet ik wel beter. Die zucht naar erkenning en reputatie, hij vond het maar niks. Rang en status vervliegen sneller dan parfum en winstbejag leidt eerder tot kopzorgen dan ontspanning. Nou, ik denk wel dat hier een les in zit voor jou.
1: Nee, maar dit heb ik me ook zeer ter harte genomen. En ik moet je ook eerlijk zeggen, op het moment dat ik dacht, hij is niet ambitieus genoeg en hoe kun je zo sloom zijn en alleen maar lesgeven op zo'n school en niks meer willen, dat is van heel lang geleden. Want ik heb al heel lang geleden ook bedacht dat hij een heel fijn leven heeft opgebouwd met zijn familie. En toen ik voor een beroepskeuze stond, zei hij van, je moet leraar worden, heb je heel veel vakantie. Maar dat was mijn ambitie niet om heel veel vakantie. Ik wilde iets spannends gaan doen met mijn leven. Ik was nieuwsgierig. Maar later heb ik absoluut begrepen waarom hij deze route heeft genomen. En in veel opzichten is dit natuurlijk heel wijs wat hij heeft gedaan.
2: Ja, maar we hebben natuurlijk ook de aard van het beestje. Ja. Jij bent ambitieus. Dan kan je 100 droompaden lopen, maar dat wandel je er niet zomaar uit.
1: Nee, nou, het droompad is eigenlijk ook best een ambitieuze onderneming. En het schrijven van een boek ook, want het is ook niet, dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen, maar het is ook niet makkelijk. Maar ik vind dat soort dingen heel spannend. En daar zit ook opnieuw, is dat weer nieuwsgierigheid. Want ambitieus is, ik heb 7 jaar in Amerika gewoond, daar is ambition, is volkomen normaal.
2: Dat is wat je doet.
1: Dat is wat je doet. Hier is dat natuurlijk toch een besmet woord. Ik heb heel vaak te horen gekregen, half met respect, maar meer toch met vermoeiend. Van ja, een eindredacteur heeft ook wel eens gezegd van, ja, Twan is zo ambitieus.
2: Ja, op zich kan ik dan nog denken, prima dat je ambitieus bent. Maar nu begin ik in jouw boek ook wel te voelen, ja, je zou eigenlijk wel een andere manier willen, maar die ken je niet.
1: Nou, ik ken hem wel, maar het is moeilijk om de afslag te nemen naar die andere manier. Omdat ik dit al zo lang doe. Dus het is ook een absolute gewoonte geworden. De verslaving aan nieuws, het lezen van kranten. Kunnen we hier iets mee? Zit hier een gast in? Oh, deze is goed voor Buitenhof.
2: Maar het is toch gewoon lekker?
1: Het is heel lekker.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, want ik vraag me af, want je kan willen veranderen, maar je kan ook gewoon accepteren dat je zo bent. Van dit is hoe ik in elkaar steek. En af en toe dan loop ik een stuk en dan gaat het wel weer een jaartje.
1: Ja. Nou, dat is één optie. Dat vind ik een interessante optie. Maar wat ik ook wel spannend vind, want opnieuw is dat ook iets wat mijn nieuwsgierigheid enorm prikkelt. Ik ben een beetje bevriend geraakt de afgelopen jaren, misschien is dat een te groot woord, maar we vinden elkaar aardig en we hebben wel eens met elkaar gewandeld. En we hebben elkaar deze week ook weer gezien met Anja Niewiera, de schrijfster van De Camino. Dat is een fictieverhaal natuurlijk, waarin een wandeling op De Camino een hele grote rol speelt. En tijdens een van onze ontmoetingen vertelde zij van ja, ik ben nu, zij was directeur van de VVV in Zuid-Limburg, deed ze heel goed. En Limburg zit bomvol met toeristen. En ik zeg dan voor de lol tegen haar, jij hebt onze provincie verpest. Ja, inderdaad, dat had ik niet moeten doen. Maar zij is een tijd geleden gestopt met haar vaste baan. En concentreert zich nu op het schrijven van boeken. En wat je vaak hoort als iemand dat doet, dat mensen dan zeggen van ja, dat was nou zo'n goede beslissing, die had ik misschien al wat eerder moeten nemen, is bevrijdend. En op het droompad dacht ik af en toe van, goh, ben ik op weg daar naartoe? Ik denk nog niet helemaal, ik weet ook niet of het ooit gaat lukken, maar het is een aantrekkelijke gedachte om mee te spelen.
2: En hoe vaak kijk je naar die gedachte?
1: Nou, ik heb het er nu met jou over en ik heb mezelf ook een beetje voor het blok gezet, want dit boek is geen testament of een afspraak of een contract, maar het is wel iets waarin ik me de vraag stel en het is niet voor niks. Dus ja, ik vind het wel een spannend idee wat er zou gebeuren. Kijk, mijn vader, wat ik net zei, op 58-jarige leeftijd is die gestopt als leraar. En ik herinner me heel duidelijk dat mijn moeder zei van, als je maar niet denkt dat je de hele dag mij gaat lastigvallen en hier thuis blijft. En ik zag wat onrust in zijn ogen van, ja, wat ga ik eigenlijk doen? En ik heb bij hun gezien, ze hebben het me voorgedaan, dat dat heel erg goed is gegaan. En ik zit in een vriendenkring in Amsterdam die mij pest, waar ik twee keer per week mee ga rennen. En ik word daar onder andere gepest, samen met nog een andere jongen. God, die twee, die werken nog. Dat krijgen wij heel vaak te horen.
2: Ja, maar dat vind je ook leuk.
1: Ja, ik vind dat heel erg leuk. En ja, het geeft me ook heel veel inspiratie.

0: Ja, maar dat vind je ook leuk.
1: Ja, ik vind dat heel erg leuk. En ja. het geeft me ook heel veel inspiratie en om op te schelden. En natuurlijk is het ook een way of life. En ja, misschien denk ik wel, alleen dan besta ik. Maar dat is misschien wat ongezond. Ik weet het niet.
0: Ik wens je veel licht op je pad.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, Twan. Het boek Het Droompad van mijn gast van vannacht, Twan Huis, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit Meer Slapen. Elke nacht wordt van Nooit Meer Slapen ook een podcast gemaakt. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Morgen is er een nieuwe Nooit Meer Slapen, dan weer met Ellen. Zij ontvangt Lex Notenboom. Hij schreef de thriller Ik zal de wereld breken. Over een moord die Europa op het randje van de afgrond zal brengen. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. De gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 Amerikaanse militairen worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Mensen huilen om aan anderen te laten weten dat ze steun en troost nodig hebben. Emoties zijn niet irrationeel, ze helpen ons juist te overleven. Gun een kind dat het stomme dingen doet.
4: Art Vingerhoed, psycholoog. Hij was meer dan 30 jaar hoogleraar emotie en welbevinden aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek richtte zich op stress, hechting, emotieregulatie en de relatie tussen welzijn en psychopathologie. Hij specialiseerde zich in één specifieke emotie, de traan. En het gaf hem de bijnaam de huilprofessor. Hij schreef het boek Tranen, waarin hij uitlegt waarom mensen huilen. En hij schreef De Emotionele Mens, waarin hij beschrijft waarom onze emoties bepalen wie we zijn. Sinds 2019 is hij officieel met pensioen, maar een wetenschapper, tja, dat blijf je altijd. Dus is hij op dit moment ook nog bezig met een nieuw boek. En ja, weer over die ene traan.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Oh, fijn dat je er bent.
6: Ja.
4: Dat is toch zo, van een wetenschapper blijf je gewoon altijd.
6: Ja, mijn supervisor van vroeger, die is onlangs overleden op 93-jarige leeftijd. En die was ook nog steeds bezig met boeken schrijven.
4: Ja. En ik zei al van, je bent nu een boek aan het schrijven. En dat is voor de Amerikaanse markt, hè?
6: Primair voor de Amerikaanse markt, ja.
4: Wel over de traan.
6: Ja.

0: al zoveel over de traan geschreven. Zoveel, ik heb het even opgezocht, 400 artikelen gepubliceerd over dat onderwerp. Ja. Nog steeds niet klaar mee met de traan?
1: Nee, we zijn er nog niet mee klaar. Nee. En er zijn nou weer heel bijzondere nieuwe dingen. Dat is, ja, ik blijf nog even bezig.
0: Want kun je daar iets over zeggen al? Wat voor nieuwe dingen er zijn over de traan?
1: Nou, wat wel heel verrassend is, is dat nog niet zo heel lang geleden er aanwijzingen zijn dat in tranen mogelijk een stof zit. Dat noemen we dan feromoon met een technische term. Die ook invloed heeft op het gedrag van anderen. Dus dat onderzoek dat is gedaan met vrouwen die tranen leverden. En die tranen werden onder de neus gehouden van mannen in een taak waarin ze agressief gemaakt werden. En ze hadden aanwijzingen dat wanneer ze tranen rookten, vergeleken met een met fysiologisch zout, hè, dat die mannen minder agressief waren. En dat is wel een heel nieuwe kijk op tranen weer, de werking ervan.
0: Wat had ik graag gezien hoe dat onderzoek werd uitgevoerd.
1: Ja.
0: Toch? Want dat klinkt vrij ingewikkeld. Je moet dus eerst vrouwen aan het huilen krijgen.
1: Ja.
0: Hoe wordt dat gedaan bij zo'n onderzoek?
1: Nou ja, je vraagt aan een vrouw van, nou ja, probeer bij jezelf tranen op te wekken op die manier die voor jou het beste werkt. En
0: oh ja.
1: De ene die kijkt misschien naar een filmpje en de ander denkt misschien aan de oma die pas overleden is. En,
0: ja.
1: Nou ja. Dat mag ieder voor zich weten.
0: Vervolgens worden die tranen opgevangen. Dan heb je ook de mannengroep. Die moeten eerst worden boos gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, daar zijn verschillende manieren voor. Je kunt ze, de beste manier om mensen boos te maken is onredelijk of onrechtvaardig te behandelen. Hè?
0: Dat, oh ja. En dan wordt er aan geroken aan de tranen. Het klinkt op zich wel logisch, want een traan doet iets met de ander.
1: Ja, en ik zie het vooral ook van belang, denk ik, voor als dat echt zo werkt, ook voor baby's, beschermingsmechanismen voor baby's. Want bij baby's, daar heb je natuurlijk dat het krijsen van baby, dat zorgt vaak voor irritatie. En we weten ook dat vaak een aanleiding is om een kind te mishandelen. En als je dus naar dat krijsen toe gaat en je wordt dan door die tranen beïnvloed, zodat je ergernis en irritatie en agressie wat geremd wordt, ja, dat zou wel heel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ik heb verschillende dingen over je gelezen en ook verschillende dingen van je gelezen. En ik heb zoveel zelf over de traan en over het huilen geleerd. Er wordt het meest gehuild, vooral 's avonds, hè?
1: Ja.
0: Tussen 6 en 11 s'avonds kwam ik tegen. Vrouwen huilen meer dan mannen.
1: Ja.
0: Nou ja, dat weet denk ik iedereen wel.
1: Ja, volwassen vrouwen. Hè?
0: Volwassen vrouwen. Ja. Ja. En vrouwen huilen gemiddeld 6 minuten. Mannen huilen gemiddeld 2 tot 3 minuten. En daarnaast dat vond ik ook heel interessant van dat het niet zo is dat vrouwenhormonen, zoals progesteron, het makkelijker maken om te huilen. Maar andersom is het meer zo dat testosteron het moeilijker maakt om te huilen bij mannen.
1: Daar is in ieder geval, zijn meer aanwijzingen voor. Ja, dat klopt.
0: En dat het traankanaal bij mannen lager zit. Dus dat het ook echt een...
1: Ja, dat is een onzinverhaal.
0: Ja?
1: Ja, ja. Dat is een groot misverstand. Dat, ja. Wat je vaak op internet en zo leest, ja, dat tranen komen niet uit de traanbuis. Tranen komen uit de traanklier. En de traanklier zit boven de ogen. En de traanbuis die begint in de hoek bij de ogen. En die is bedoeld voor de afvoer van tranen.
0: Oh.
1: Dus je leest ook wel eens dat van mijn traanbuis is verstopt en daarom kan ik niet huilen.
0: Mm-hmm.
1: Nee, als je traanbuis verstopt zit, dan huil je juist meer, omdat de afvoer niet goed geregeld is. En tranen dus eerder over je wangen zullen rollen.
0: Want dus alle tranen komen van boven?
1: Alle tranen komen van boven, ja, dat klopt. Ja, ja, tenminste emotionele tranen en reflex-tranen.
0: Ja. Nee, want misschien is dat een hele basisvraag, hoor. Maar kun je eens uitleggen hoe zo'n traan naar buiten komt inderdaad? Hoe dat mechanisme is?
1: Wat belangrijk is om te weten is dus die grote traanklieren die liggen dus boven, een beetje aan de buitenkant van het oog.
0: Ja.
1: En wat ook veel mensen niet weten, die denken dat dat een soort blaas is die gevuld is met tranen. Maar dat is ook niet. Die traanklier die destilleert op het moment dat je huilt die tranen uit het bloed. En we hebben nou recent ook ontdekt dat als iemand gaat huilen, dat de neus een stuk warmer wordt. En dat heeft waarschijnlijk te maken dat we wat meer bloedstuwing die kant op krijgen in het gezicht, zodat dat proces makkelijker verloopt. En die traanklier die wordt dus aangestuurd vanuit de hersenen. Dat heet dan de traankern. En die traankern die kan op zijn beurt weer op twee manieren aangestuurd worden. Enerzijds vanuit het oog zelf. Daar zitten zenuwen die detecteren dat er misschien een vuiltje in het oog zit. Of traangas of uien. Nou, die geeft een signaal naar die traankern van. En dan geeft die traankern op zich weer een signaal naar die traanklier van even schoonspoelen. Dat is dus een beschermingsmechanisme.
0: Ja.
1: Maar die traankern die kan ook aangestuurd worden door die delen van de hersenen die met emoties te maken hebben. En dus wanneer we emotioneel worden, kan die traankern aangestuurd worden, die op zich dan weer op zijn beurt weer die traanklier aanstuurt om ook ons te laten huilen, emotionele tranen.
0: En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder.
2: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A16 Rotterdam richting Breda, dan kom je tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel een spookrijder tegen. Misha.
0: Ja, dus het heeft een schoonmaakfunctie.
1: Ja.
0: Maar dus ook een functie die je mooi verwoordt in het begin. Hè, van om anderen te laten weten, hallo, ik heb steun nodig, help mij.
1: Ja, ja, ja.
0: Het opluchten bij jezelf, dat is eigenlijk geen functie.
1: Nee, dat wordt schromelijk overdreven.
0: Ja, van even lekker huilen.
1: En dat lucht op. Nou, daar hebben wij een groot onderzoek naar gedaan. We hebben meer dan 5000 traan- of dus huilepisodes geanalyseerd. En daar kwam uit dat in precies 50% van de gevallen dat mensen zeiden van het lucht erop. En 40% zeiden ze van het is gewoon hetzelfde. Ik heb er geen baat bij. En 10% zei ik voelde me na het huilen slechter.
0: Oh ja.
1: En dat deed ons realiseren dat de goede vraag eigenlijk niet is van lucht huilen op, maar de betere vraag is voor wie en in welke omstandigheden lucht huilen op. En dat hebben wij verder onderzocht en er kwamen eigenlijk 3 belangrijke factoren uit. De eerste heeft te maken met wie je bent en met name je psychische gesteldheid. Want verrassend genoeg vonden wij dus dat mensen die neigen naar depressie, mensen die burn-out hebben, die huilen meer dan normale mensen.
0: Ja.
1: Maar die zeggen zelden van, dat lucht lekker op. Dus juist de personen die het hardst nodig hebben, die profiteren er niet van. Dat is eigenlijk wel heel sneu natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder vonden we ook dat de directe aanleiding voor de tranen, dat was ook belangrijk. Wij maakten een globaal onderscheid tussen situaties die je niet kunt beïnvloeden, zoals het overlijden van iemand, versus situaties die je dus in principe wel kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld een conflictsituatie of zo. En het bleek dus verrassend genoeg dat als mensen huilen vanwege een situatie die niet controleerbaar is, dus waar ze geen invloed op kunnen oefenen, dan rapporteren ze veel minder dat ze zich beter voelen dan wanneer ze huilen om situaties waarin ze wel die wel te beïnvloeden zijn. Dus je kunt dan misschien voorzichtig de vraag stellen van, is het zo dan dat ze met dat huilen die situatie beïnvloeden? Hè?
0: Ja.
1: En dat is dan inderdaad de derde factor. Dat is ook, hoe reageren anderen op jouw huilen? Hè? Als jij iemand hebt die met begrip en zegt van, kom maar hier, ik geef je troost en ik zal je helpen. Ja, dan lucht dat op. Maar als die je uitlacht of boos wordt en je schaamt jezelf, dan is die opluchting ook ver te zoeken natuurlijk.
0: Ja, Ben jij zelf beroepsgedeformeerd? Dat op het moment dat jij zelf moet huilen, dat je dan heel erg aan het analyseren bent, waarom huil ik nu?
1: Ja, een beetje heb ik dat wel.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: En wat heb jij zelf daarvan geleerd, van jouw eigen huilgedrag?
1: Nou ja, het klopt wel een beetje theorie dat ik me machteloos voel. Maar ook, daar heb ik overigens geen onderzoek naar gedaan. Dat zit er altijd nog wel in mijn achterhoofd. Van, dat het wel eens kan zijn dat huilen, een soort uitroepteken bij een situatie plaatst. Van, hey, vingerhoeds, dit vind jij belangrijk. En dat wist ik zelfs nog niet. Alsof het vanuit mijn onderbuik komt.
0: Ja.
1: En dan, dat was eigenlijk ook een van de aanleidingen om onderzoek naar huilen te beginnen, dat ik naar een film zat te kijken. En plotseling moest ik natuurlijk ontzettend huilen. Dat had ik nooit verwacht. En toen achteraf, dus blijkbaar is dit een situatie die mij erg raakt.
0: Mm-hmm.
1: Door dat huilen staat hier echt een rode vlag bij vingerhoeds. Dit vind jij belangrijk.
0: Ja. Ja, want op het moment dat je huilt vanwege een hele goede sportprestatie die je bijvoorbeeld ziet op tv, dan zeg je daar eigenlijk niet mee met die traan van help mij, steun mij.
1: Dat is de vraag trouwens, hè, of wij echt kunnen huilen van geluk.
0: Mm.
1: Daar zijn een paar manieren om dat weg te redeneren, dat idee. Het eerste is, wanneer je ook bijvoorbeeld bij muziek, mooie natuur, mooie kunst, maar ook de morele schoonheid van gedrag van anderen, die zelfopoffering of zich belangeloos inzetten of zo, dat laat ons tranen. En dat zou je kunnen zien van, dan ben je in een situatie waarin je je klein en nietig voelt en overweldigd in feite. Je weet niet hoe te reageren. Want dat is ook meer algemeen het idee. De meeste mensen associëren huilen en tranen natuurlijk met verdriet. Maar nee, wij zeggen huilen en tranen, dat is vooral een kwestie van ervaren onmacht, machteloosheid. En daarom heb je anderen ook nodig, omdat je je onmachtig voelt. En vaak is dat bij verdriet het geval.
0: Mm-hmm.
1: Maar met name vrouwen, daar zie je nogal eens dat ze een machteloze woede hebben en dan huilen. En stel je een verkrachtingssituatie voor, als een vrouw verkracht wordt, aanvankelijk zal daar waarschijnlijk de vecht- of vluchtreactie optreden. Maar als die man, die belager, veel te sterk is en vechten en vluchten is geen optie, dan komt die machteloosheid en dan komen die tranen. Want tranen en vechten of vluchten, dat gaat niet samen. Maar dat zou je dus door kunnen trekken naar positieve situaties, maar dan praat je niet zozeer over machteloosheid als wel overweldigd zijn en zo.
0: Ja, dus dat is dan bijvoorbeeld als je naar een sportprestatie kijkt.
1: Ja, of het tweede.
0: Ja.
1: Ogenschijnlijk is er iets positiefs aan de hand, maar als je het verhaal helemaal kent, dan blijkt er ook op de achtergrond nog iets negatiefs mee te spelen. Een mooi voorbeeld daarvan is Ankie Vergrunsen, die inmiddels alweer 20 jaar geleden of meer de goud won op de Olympische Spelen. En die moest ontzettend huilen toen ze haar gouden medaille in ontvangst kreeg.
0: Ja.
1: En toen werd haar gevraagd van, zo, zijn dat nou tranen van geluk? Nee, zei ze, mijn vader is een paar weken geleden overleden en ik moet huilen omdat hij dit niet heeft kunnen meemaken, dat hij er niet bij kon zijn.
0: Ja.
1: Recenter, ik denk 2 jaar geleden of zo, was er een voetballer van FC Twente en die maakte een doelpunt en vervolgens barst hij ook in huilen uit. Nou, dat zie je ook nooit, maar ook daar zat het verhaal achter. Die jongen was betrokken geweest bij een ongeluk, had neurologische problemen. De vraag was maar op een gegeven moment, kan hij zijn carrière als profvoetballer nog voortzetten? Nou, dat bleek dus wel te kunnen. En in zijn comeback-wedstrijd scoort je een doelpunt. Ja, en dan komen al die emoties naar buiten. Dus het gaat ook om het grotere verhaal van wat zit er op de achtergrond? Wat speelt daar allemaal mee?
0: Verzamel jij dit soort verhalen ook? Ben je er alert op? Van, hey, deze,
1: probeer ik wel.
0: Ja,
1: hè?
0: Van is iemand aan het huilen op tv. Wat ligt daar? Wat zit daarachter? Hoe wordt erop gereageerd?
1: Ja, ik ben zeker op zoek naar dat soort anekdotes. Ik ben net nog langs geweest bij Beeld en Geluid voor iets.
0: De traan.
1: Nou, niet de traan van Maxima, maar waarschijnlijk een van de eerste keren dat er iemand op de tv gehuild had, dat was Hans Wiegel, politicus, die werd geïnterviewd door Jaap van Meekeren. En Hans Wiegel was net weduwnaar geworden en het ging over een nieuwe wet voor weduwen en wezen. En toen schoot Hans Wiegel vol en Jaap van Meekeren die vond dat een onvergetelijke fout. Dat had nooit mogen gebeuren. En het verhaal gaat, heb ik daar pas gehoord, dat hij ervoor heeft gezorgd dat die beelden dat die gewist zijn, dat die niet meer bestaan.
0: Oh, ja?
1: Dat wou ik eigenlijk wel even gaan checken bij Beeld en Geluid, of dat nou echt zo is.
0: Oh, wat goed. En?
1: Ja, de mediatheek was vandaag helaas gesloten. Okay.
0: Want zie je wel een verschuiving? Tenminste, ja, kijk, jij volgt het natuurlijk al veel langer. Maar ik heb wel het idee dat het steeds meer wordt geaccepteerd. Huilende mannen.
1: Jazeker.
0: Toch?
1: Zeker, ja. De laatste jaren. Maar kijk, als je het in verder terugkijkt, dan zie je echt golven. Hè? De eeuw van sentimentalisme. Voltaire en Rousseau, en dat waren ook enorme huilers. Dat was in die tijd Goethe met heel veel gehuild. En er zijn ook tijden, ook in die tijd was het. Toen was er ook meer een link tussen huilen en het idee was alleen goede mannen huilen. Huilen was een teken van moraliteit.
0: Oh, goede mannen?
1: Ja. Zo, het was bijvoorbeeld ook voor rechters. Is een heel, heel veel beschreven over een Ierse rechter die heel veel moest huilen. Ook als hij dus had die mensen veroordeeld tot de doodstraf, en hoe is die huilen? Maar dat was een teken van moraliteit. Dat was goed dan, ja.
0: Dat kun je nu toch niet voorstellen? Nee, dat er nu een rechter aan het huilen is. Nee, en dat wij dan tegen elkaar zeggen van, nou, dat is echt een goede rechter.
1: Jeetje.
0: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? heb je iets met ChatGPT?
1: Nou, ik vind het af en toe wel makkelijk, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. Heb je ook gesprekken over emoties met chat?
1: Nee, dat heb ik niet gehad.
0: Steeds meer mensen hebben dat, hè?
1: Ja.
0: Echt een soort van vriendschap.
1: Ja.
0: Positieve punten. Ad Vingerhoed wordt gewaardeerd om zijn toonaangevende onderzoek naar emoties en huilgedrag, zijn vermogen om complexe psychologie toegankelijk te maken voor een breed publiek en zijn interdisciplinaire samenwerking binnen internationale wetenschappelijke netwerken. Nou, mooie woorden. Want huilen was een gebied, eigenlijk een terrein binnen de psychologie wat nog vrij onontgonnen was, hè? Toen jij je daarmee ging bezighouden. Hoe kwam dat, denk je?
1: Echt een stiefkindje.
0: Ja.
1: Ja, hoe komt dat? Ik heb in het begin ook echt gemerkt, dat gaat nu veel beter hoor, maar dat mensen me echt niet serieus namen.
0: Nee?
1: En dat ze zeiden van, kun je je nou niet ergens beter mee bezighouden met iets wat belangrijker is en zo. En dat is nog wel een beetje, maar er begint nou wel een kentering zichtbaar te worden. Ja.
0: Nou, dat mag ook wel na al die inspanningen, toch?
1: Ja.
0: Jeetje. Nou, ja. En als je het vergelijkt met, want je bent nu aan het samenwerken met een Amerikaanse wetenschapper ook, hè?
1: Ja, dat gaat vooral het schrijven van het boek.
0: Het schrijven, ja. Maar je boek is ook in andere landen verschenen. Toch, in Amerika?
1: Nou, ik heb één academisch boek. Dat is natuurlijk voor de brede academische markt. En dit moet een meer populair boek worden voor de algemeen.
0: Oké. Want hoe verschillen wij in Nederland als het gaat om huilonderzoek, als je het vergelijkt met andere landen?
1: Wij scoren best goed.
0: Ja, wij zijn pioniers op dat gebied.
1: Ja.
0: Dankzij jou dus.
1: Ja, zo onbescheiden mag ik wel zijn. Maar ik ben nou blij dat er in ieder geval een paar geweldig goede jonge mensen bezig zijn. In Denemarken zit iemand die in Polen zit, in Kroatië zitten echt jonge mensen die buitengewoon goede onderzoekers zijn. Ja.
0: Mooi. Verbeterpunten. Ad Vingerhoed zou binnen zijn onderzoek naar emoties en huilgedrag nog iets kunnen verbeteren door de culturele generaliseerbaarheid te vergroten, de meetbaarheid van emotiegedrag te versterken en zijn focus te verbreden naar andere vormen van emotionele expressie. Ja, culturele generaliseerbaarheid. Heb jij meteen een idee van wat daarmee bedoeld wordt?
1: Nou, ik denk dat ze bedoelen dat mensen zijn ervan overtuigd, en tot op zekere hoogte klopt dat ook wel, dat het binnen de ene cultuur wat anders is dan binnen de andere cultuur.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, goed, daar kun je naar kijken. Ik heb overigens een aantal onderzoeken gedaan, in één onderzoek in 37 landen, een ander onderzoek ben ik bij betrokken geweest in 41 landen. Dus dat ik dat zomaar laat zitten, dat klopt niet helemaal. Maar ja, je kunt niet alles doen.
0: Nee, Chad. En de meetbaarheid van emotiegedrag te versterken?
1: De meetbaarheid van emotiegedrag te versterken. Nou, dat zou ik zo gauw niet weten. Ja, ik denk wel dat ik weet wat er bedoeld wordt, maar vooralsnog zie ik daar niet zoveel mogelijkheden toe. Nou ja, je kunt natuurlijk. Ik heb weinig of eigenlijk geen hersenonderzoek gedaan.
0: Mm.
1: Ik bedoel, misschien dat dat bedoeld wordt van. Ja, wat weten we nou precies van wat er in de hersenen gebeurt als iemand huilt? Nou, ja, heel weinig. Niets bijna.
0: Hoe meet je emoties? Ja, meet je verdriet? Dat is toch alleen maar puur op basis van vragen?
1: Zelfrapportage.
0: Ja. En ja, dat is natuurlijk iets wat heel lastig is.
1: Ja. Ja, wat ook nog kan is natuurlijk kijken naar gelaatsexpressies. Dat hebben we ook af en toe wel eens gedaan. Maar lang niet altijd. Heel vaak gaat het gewoon om simpelweg. Je vraagt mensen, je stelt ze allebei allerlei vragen.
0: Maar verdriet, is dat zichtbaar in de hersenen?
1: Nou ja, we weten wel dat er een aantal structuren in de hersenen zijn die bijzonder actief worden wanneer we verdrietig zijn. Ja.
0: En dat onderzoek daarnaar, is dat eigenlijk nog in de kinderschoenen?
1: Ja, daar is nog niet zo heel veel over bekend, maar wel het een en ander.
0: Ja.
1: Maar kijk, verdriet is geen huilen. Hè? We kunnen verdrietig zijn en huilen.
0: Mm-hmm.
1: En verdrietig zijn zonder te huilen. En ik moet zeggen, ik heb wel eens een aantal van die hersenonderzoekers. Ja, wij hadden in Tilburg die faciliteiten, simpelweg niet. Maar wel eens een aantal van die hersenonderzoekers gevraagd van, hey, jullie hebben onderzoek gedaan naar wat er in de hersenen gebeurt wanneer je iemand verdrietig maakt.
0: Mm-hmm.
1: Heb je ook gekeken of er verschil was als mensen gingen huilen en niet? En nee, daar had niemand naar gekeken. Daar was niemand opgekomen.
0: Mm.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een gemiste kans.
0: Ja, zeker. Het geluid van je jeugd. Nou ja, meerdere geluiden uit je jeugd eigenlijk. Ja. Hoorde de koekoek.
1: Ja.
0: Want waar hoorde jij de koekoek toen jij klein was?
1: Nou ja, wij woonden in een klein dorpje. We hadden dus heel veel weiland en alles. En het valt mij op. En nu is dat nog steeds. Ik woon daar weer in de buurt nu. Maar die koekoek, dat is wel een vogel die op mij op de een of andere manier veel indruk maakt. En ook vroeger al, ja.
0: Wat voor kind was je?
1: Wat voor kind was ik? Ja, ik was bijna altijd buiten aan het spelen. Dus in de natuur, hutten bouwen, dat soort dingen.
0: Want we worden ook Ivanhoe, Rawhide.
1: Dus cowboy en indiaantje spelen en ridder spelen.
0: Huilde je veel als kind?
1: Nou, ik denk niet dat ik bijzonder veel gehuild heb. Nee.
0: Welke huilbuien kun je je nog herinneren?
1: Als kind?
0: Ja.
1: Oeh. Nou, ja, ik heb een keer mijn hoofd flink bezeerd. Ik neem aan dat ik toen wel gehuild zou hebben. maar ik kan het me niet herinneren. Wij hadden zo'n weegklok. En daar ging ik aanhangen. En ja, die spijker kon mijn gewicht niet gedraaid. Dus ik kreeg die klok op mijn kop. En dan had ik hier een wond op mijn voorhoofd. Maar ja.
0: Of kun je je beter herinneren hoe je getroost werd?
1: Nee, dat ook niet. Het beste wat ik me kan herinneren was dat ik... dat ik achterop een brommertje zat van mijn vader als we bij oma op bezoek waren. En dan was zo half dronken. En dan, dat vond ik vreselijk knus, die warmte van zo'n jas. En ja, wat dat betreft heb ik erg goede herinneringen aan mijn jeugd, moet ik zeggen.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil de Hollies horen met He Ain't Heavy, He Is My Brother. Waarom die muziek?
1: Nou, ja, een wankelmoment. Ik geloof niet dat ik dat gehad heb. Maar ik heb dus wel een gehandicapte dochter. Dubbel gehandicapt. En die komt elke 2 weken naar huis. En dan hoor je wel eens mensen zeggen van... nou, dat moet toch ontzettend zwaar zijn. En nou ja, ik vind dat helemaal niet zwaar. Daar hoort een beetje bij. He Ain't Heavy, nou ja, het is dan niet mijn broer, maar ja. Het is mijn dochter.
0: Ja, precies.

0: Is My Brother van The Hollies. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Ad Fingerhoed. Dit is echt het moment in de uitzending altijd dat mensen bij mij regelmatig huilen.
1: Okay.
0: En ik vind het dan altijd wel zelf fascinerend om te zien hoeveel verschillende manieren van huilen je hebt. En hoe comfortabel mensen ermee zijn. Dat daar zo'n variëteit in zit. Hè? Van hoe de ene persoon zo helemaal oké is met dat hij huilt. En de andere persoon merkt dan aan van die willen het gewoon echt liever.
1: Niet.
0: Ja. Want ik las ook in interviews die je eerder hebt gegeven dat een vraag is die je best vaak krijgt. Hè? Van hoe kun je het onderdrukken?
1: Ja, dat is echt een vraag die heel vaak gesteld wordt. Ja.
0: Vind je het eigenlijk een stomme vraag?
1: Nee, ik vind het geen stomme vraag. Alleen ik weet het antwoord niet. Nee. Dat is het irritant over mij. Maar
0: want ik denk ook, want je zegt ook, emoties zijn niet irrationeel. Ze helpen ons juist overleven. Waarom zouden we überhaupt emoties onderdrukken?
1: Ja, er zijn over emoties zoveel misverstanden. Hè. Dat is echt. Kijk, ik vergelijk het wel eens in feite met vuur. Kijk, je kunt natuurlijk, als je het over een verhaal over vuur houdt, hoe verwoestend dat het is en destructief en dat het alles kapot maakt en dat je het niet kunt bedwingen. Mm-hmm. Nou ja, dat verhaal kun je houden. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want wat voor plezier hebben we niet van vuur wanneer je dat wel onder controle kunt houden? Het brengt gezelligheid, het brengt warmte. We kunnen ermee koken. Dus dat moeten we niet vergeten. En zo is het in feite met emoties ook. Maar wij zijn te veel gefocust op dat oncontroleerbare. Maar dat is meteen vaak ook het pathologische. Kijk, het is een groot misverstand. Een normaal mens kan zijn emoties beheersen. Hij is de baas over zijn emoties.
0: Mm-hmm.
1: Alleen wanneer het echt, dan raakt het al bijna meteen aan pathologie als je dat niet kunt. En emoties die zijn vaak zo weinig intens, maar ze zijn wel heel sturend. Denk aan dingen van, ik ben nou al 3 weken niet bij mijn moeder op bezoek geweest. Vanwege vakantie en drukte. Ik voel me schuldig. Ik zal toch maar even naar mijn moeder gaan.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je dus schuld. Zo weinig intens, maar wel heel sturend. Hetzelfde geldt als ik straks naar het station loop en ik zie een grote hond op me afkomen, dan denk ik, even aan de overkant van de straat gaan lopen.
0: Ja.
1: Dan heb ik even angst en dan ga ik aan de overkant van de straat. Angst is weg, mm-hmm. Maar wel heel sturend.
0: Ja.
1: Wil je emoties begrijpen, dan moet je ook de koppeling maken met gedrag. En dan begrijp je dat meteen. En dat geldt ook. Dat snapt iedereen. Bij andere lichamelijke gevoelens, zoals honger, dorst. Dus je kunt een analyse maken van gevoel, honger, gedrag, eten, gevolg. Je lichaam functioneert weer goed.
0: Ja.
1: En dat geldt ook voor dorst, voor vermoeidheid, gevoel, vermoeidheid, gedrag, rust, gevolg. Je herstelt weer, je kunt weer goed functioneren. Nou, zo kun je dat ook met andere emoties doen. Dus angst, gedrag, vermijding, gevolg. Je komt niet in aanraking met gevaarlijke situaties.
0: Ja.
1: En zo kun je dat heel makkelijk begrijpbaar maken waarom die emoties zo belangrijk zijn. Maar je moet er dat gedrag bij halen.
0: Ja, dus emoties bepalen
1: gedrag.
0: Wat we doen.
1: Ja.
0: Ja. Bepalen emoties ook wie we zijn?
1: Ja, tuurlijk.
0: Als een karaktereigenschap?
1: Het is voor een deel een karaktereigenschap. Kijk, wij zijn ook voor een deel gewend om mensen te beschrijven in termen van emoties. Zeker als een of andere emotie dominant is. Dus dat is een knorrig iemand. En dat is een blije gup. En dat is een slome duikelaar. Ja, sloom is dan niet zo'n emotie. Maar wat iemand regelmatig. Dat is een beetje een depri-persoon. Dus wat iemand regelmatig vertoont, laat zien, dat vinden wij onderdeel zijn van zijn persoonlijkheid.
0: En dat controlerende, dat controleerbare, vind je het juist goed dat we onze emoties onder controle hebben?
1: Ja, ja zeker. Ja. Nou ja, onder controle. Vaak komen ze gewoon oppoppen. Ja, je zou het bijna als een pop-up kunnen zien. Hè? Ja. Van in deze situatie, nou hé, hey, schuld. Dus wat ga je doen als je schuldig voelt? Dan probeer je alles te doen om het weer goed te maken.
0: Mm-hmm.
1: En nou ja, goed, en dat, daar laat je je dan door leiden. Dus het is, je gaat niet zitten nadenken van, nou moet ik me schuldig voelen. Zo werkt het meestal niet.
0: Nee, maar ja, toch, ik denk dat ieder mens, die heeft toch ook momenten waarop je je emoties niet onder controle hebt?
1: Ja, maar nogmaals, in de meeste gevallen heb je het dan toch wel over, bijna over, altijd over pathologie, hoor.
0: Ja. Ja. Maar je kan toch ook ongecontroleerd boos zijn af en toe?
1: Ja, maar dat zijn vooral mensen die een hersenbeschadiging hebben. Mensen die getraumatiseerd zijn. De meeste normale mensen die kunnen hun emotie beheersen.
0: Ah oh ja. Ja, want wat wel interessant is natuurlijk, dat is iets van de afgelopen jaren, denk ik, veel meer. Van dat je ook, als het hebt over emoties, over hormonen en over man en vrouw en de verschillen daartussen.
1: Ja.
0: En zeker met, dat merk je ook, vrouwen in de media bijvoorbeeld. Die worden eerder als hysterisch bestempeld, hè?
1: Ja.
0: Hysterisch, kattig, pinnig. En bij mannen heet het anders.
1: Ja.
0: Doen we een ander stempel op. Heet het gepassioneerd, gedreven, bevlogen, kritisch.
1: Ja.
0: Zie je daar ook wel, wordt daar ook wel onderzoek naar gedaan eigenlijk? Naar hoe we emoties ook noemen en wat de impact daar dan op is?
1: Daar wordt zeker onderzoek gedaan. En als je het hebt over deze specifieke dingen, is ook een soort feministische benadering van emoties. Mm. Hè, die toch flink bezig zijn om dat soort dingen juist aan de orde te stellen.
0: Ja. Want als je het hebt over huilen, dan kijk, ik lees nu ook steeds vaker over vrouwen. Van nou, vrouwen, probeer niet te huilen. Want je wordt gewoon minder serieus genomen als je op de werkvloer gaat huilen als vrouw.
1: Ja.
0: En tegen mannen wordt juist aan de andere kant meer gezegd van, nou, toon eens wat meer emoties.
1: Ja, en er wordt van mannen gezegd, als ze een keer huilen, dan, kijk, een vrouw, als die huilt, dan, ja, dat doen ze altijd, daar moet je geen rekening mee houden. En als een man huilt, dan, nou is er wel werkelijk iets serieus aan de hand.
0: Ja.
1: Ja, zo werkt het wel een beetje. Ja, ten onrechte. Maar, ja.
0: Toch lijkt me wel een lastig, want er is gewoon een verschil natuurlijk. Dat hadden we in het begin ook over, hè? Van ook qua hormonen en qua hoe vaak vrouwen huilen.
1: Ja, ja, dat verschil tussen mannen en vrouwen, waarom mannen en vrouwen huilen, deels is dat, hangt dat samen met hormonen. Dat kun je zelfs zien bij mensen die van geslacht veranderen. Hè. Op het moment dat het testosteron, als je van vrouw man wordt, omhoog gaat, dan wordt dat emotionele minder. En andersom, als je van man vrouw wordt, op het moment dat die testosteron omlaag gaat, dan komen die emoties meer opzetten. Ja. Maar wat ook nog meespeelt, is wat vaak over het hoofd gezien wordt, is dat mannen zijn wat banger voor emoties. Ze zijn banger voor verdriet. Mm-hmm. Ik heb nu nog net meegemaakt, een kennis van me, zijn zus, die gaat uit euthanasie plegen, omdat ze een zeer agressieve vorm van Parkinson heeft. En die man zegt, nou, daar wil ik niet bij zijn. Ja, dat is voor een vrouw, denk ik, onvoorstelbaar. Maar ja, ik moet ook de eerste man nog tegenkomen die zegt van, vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv, daar ga ik eens voor zitten. En ja, je ziet het ook natuurlijk in de zorg. Er zijn nog steeds veel meer vrouwen werkzaam in de zorg. Maar ook recent, ik moest een lezing geven voor rouwbegeleiders. Een zaal van 250 mensen. Nou, als daar 15 mannen bij zaten, dan was het veel. En ook een tijd geleden was in het nieuws dat er steeds meer uitvaartverzorgers bijkomen. Nieuwe, allemaal vrouwen. En mannen zijn bang voor verdriet.
0: Ja.
1: En die vermijden dat. Zowel in hun vrije tijd als professioneel.
0: Ja. Ja, ik verbaas me daar toch nog wel steeds over dat in deze tijd nog steeds zo is. Hè? Van, ik had laatst ook een discussie met een goede vriend van mij die ook zei van ja, maar ik ben een man. Dus ja, ik voel daar niet zoveel bij.
1: Ja. Ja, en dan wat nog meespeelt ook is gewoon de sociale druk. Misschien niet zozeer van ouders of zo, maar vooral van peers, hè, van vriendjes. Hè, een jongetje van 11. Als hij met knikkeren verliest en hij gaat huilen, nou ja, dan wordt hij misschien wel gepest en zo. Hè. Dus dat zie je ook, is ook in onderzoek aangetoond. Een jongetje van 11 huilt liever in de nabijheid van zijn ouders of van een onderwijzer dan in bijzijn van zijn vriendje.
0: Ja, ja. Vind je dat er qua onderwijs dat er voldoende wordt voorbereid op hoe om te gaan met emoties?
1: Ja, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Het antwoord is eigenlijk nee. Maar als ik zie wat ze allemaal wel niet vragen in het onderwijs, dan denk ik van ja. Ja, ik ben dan misschien toch nog van de oude stempel. Begin toch eerst maar gewoon met rekenen en taal.
0: Ja, toch wel. Ik had nou wel verwacht dat jij zou zeggen van nou, er zou eigenlijk een vak emoties moeten komen. Waarbij, want ik vind het toch eigenlijk wel heel gek dat je als kind leer je inderdaad aardrijkskunde, geschiedenis. Maar wat je echt nodig hebt in het leven is, hoe voer je een gesprek met iemand? Hoe herken je emoties bij de ander? Hoe zeg je dingen die je moeilijk vindt om te zeggen? Hoe geef je grenzen aan?
1: Ja.
0: Of zeg je van nee, dat moeten de ouders gewoon doen. Ja. Maar ouders zijn ook niet allemaal perfect.
1: Nee, verder van. Verder van. Nee, ja, ik vind dat heel moeilijk. Dat is. Ja, nogmaals, ik zou het er graag bij hebben, maar ik denk dat we liggen al zoveel bij die arme onderwijzers op de bord.
0: Dus, dit ook nog. Doe ook nog even die gevoelens erbij.
1: Ja, precies. En het is niet een kwestie van even een half uurtje per week en dan lukt dat wel.
0: Nee.
1: Ja.
2: Hallo Ad, Marije van der Lee hier van het Helen Dowling Instituut. Het instituut waar jij ook aan het begin van je onderzoeksloopbaan hebt gewerkt. Een onderzoek deed naar of stress het ontstaan of beloop van kanker kon beïnvloeden. Nou, inmiddels zijn wij een top-GGZ instelling en werk ik ook bij Tilburg University, waar jij ook het einde van je loopbaan heel veel hebt gewerkt. Waar ik je voor wil bedanken is het artikel wat je ooit hebt geschreven over emoties bij therapeuten. Je hebt natuurlijk veel onderzoek gedaan naar huilen. En je hebt ooit onderzoek gedaan of therapeuten ook wel eens huilen tijdens therapie. En wat therapeuten daarvan vinden en wat cliënten daarvan vinden. En dat was. Er is ook wel een stroming in therapie die vindt dat je eigenlijk altijd professioneel en dus afstandelijk moet blijven. En dat is bij het Helen Dowling Instituut natuurlijk best wel moeilijk. Omdat mensen geconfronteerd worden met kanker en hele verdrietige dingen. En het was voor mij geruststellend om te lezen in dat artikel dat meerdere therapeuten wel eens huilden. En dat cliënten daar ook helemaal niet zo moeite mee hebben. Dus nog heel veel dank daarvoor. Doeg!
0: Ja, mooie boodschap van Marije van der Lee, hoofdwetenschappelijk onderzoek van het Helen Dowling Instituut. In je beroep, binnen je beroep, huilen. Is dat jou ook wel overkomen?
1: Nou. Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: En als het was, of is dat iets waar je echt moeite voor hebt moeten doen, of gewoon niet gebeurd?
1: Ja, ik weet niet precies wat je bedoelt. Ik ben wel eens in een conflict situatie geweest. Mm-hmm. Dat tot huilen heeft geleid. Dat dus wel. Maar. Ja, wat moet ik anders?
0: Dat je onderzoek aan het doen bent, of je bent in gesprek met iemand voor een boek of voor een onderzoek. En dat je geraakt was door iets.
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, en ja, wel als mensen mooie woorden zeggen bij je afscheid.
0: Ja, dat wel. en je zegt ook aan het begin hè, van Gun een kind dat het stomme dingen doet. Komt uit een column volgens mij die je hebt geschreven.
1: Ja, ja.
0: Want op het moment dat we kinderen te zeer willen beschermen, dan leren ze ook te weinig hoe om te gaan met emoties.
1: Ja, dat gaat vooral dus over veerkracht. Ontwikkelen van veerkracht. Hè?
0: Ja.
1: Je hebt in feite een theorie. Die vergelijkt de ontwikkeling van stressbestendigheid met een soort model van een vaccinatie. Je vaccineert een kind met onschadelijk gemaakte ziekteverwekkers. En daardoor bouwt het weerstand op. Daardoor ontwikkel je weerstand tegen die echte schadelijke ziekteverwekker.
0: Ja.
1: Nou, het idee is dat... dat is één theorie, dat zo ook kan werken om kinderen ook meer veerkracht te laten ontwikkelen. En dan moet je dus zorgen dat ze als kind dus niet uit de wind gehouden worden. Nee, je moet zorgen dat ze ook blootgesteld worden aan stressvolle situaties, maar wel goed begeleid. En natuurlijk, ze moeten niet getraumatiseerd worden. Hè. Dat is het andere kant van het verhaal. Maar je moet wel uitgedaagd worden. En heel simpel, ik hoor bizarre verhalen van... Een kind, dat moest altijd huilen bij spelletje als hij verloor. Dus de ouders lieten het kind altijd maar winnen. Dan denk ik, mijn god, waar zijn we mee bezig?
0: Wat een heel vervelend iemand.
1: Ja. En ik hoorde het verhaal van een kennis van ons, die was juffrouw in de kleuterschool en die zei van, we hebben ruzie gehad met de ouders. Dat was met Sinterklaas. En ze had gezegd van... de kinderen mogen van mij elke dag de schoen zetten, maar ze moeten niet verwachten dat er ook elke ochtend iets in zal zitten.
0: Nee.
1: Nou, en er waren een aantal ouders die waren daar woest, want je mocht kinderen nooit teleurstellen. Ik denk, nou god, ja, waar ben je dan mee bezig als ouder? Daar schrok ik wel een beetje van, dat soort verhalen.
0: Wat zou je graag nog onderzoeken? Wat staat er nog op jouw wensenlijstje?
1: Waar we mee begonnen, dat nieuwe onderzoek, maar die stoffen in, dat zou ik graag willen doen, maar het is wat je zegt, dat is behoorlijk ingewikkeld, dat weet ik niet of er daarvan komt.
0: Ja.
1: En wat we terloops ook aanstipten dan. Dus wat er precies in de hersenen gebeurt, dat zou ik ook wel graag onderzoeken. Maar ook zaken. Ik zou gewoon ook meer willen weten. Dat sluit ook een beetje aan bij Marij van der Lee. Van wat weten praktiserende psychologen en psychiaters nou van huilen? Huilen komt zo vaak voor in de klinische setting.
0: Ja.
1: En wat weten ze ervan? En hoe kijken ze er tegenaan? Wat doen ze ermee? Zien ze het als een element wat alleen maar het therapeutische proces in de weg kan staan? Of zeggen ze van, nou, misschien dat juist wel behulpzaam is. En waarom zou dat dan behulpzaam zijn? Is dat vroeger werd altijd gedacht van, dat huilen lucht op, dat idee, die catharsiswerking. Maar nu is veel meer het idee dat zou kunnen. Als er gehuild wordt in de therapie, of door de therapeut of door de cliënt, dat de band kan versterken. De therapeutische alliantie noemen ze dan. En daardoor kan dat een positief effect hebben op het therapeutisch proces. Dus dat is een hele andere kijk op hoe dat eventueel positief zou kunnen uitwerken. Nou, dat zijn wel heel interessante zaken die ik wel onderzocht zou willen zien.
0: Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten?
1: Ja, ik heb een fles, een thermofles.
0: Mm-hmm.
1: En... voor mij is hij een beetje te groot. Maar hij is wel praktisch, denk ik.
0: Ja.
1: Hij komt, dat is wel aardig, van een congres. Ik heb hem gehad op een congres in Amerika, op een emotiecongres.
0: Oh ja?
1: En nou ja, we hebben meer van dat soort flessen met een iets bescheidener omvang. Maar voor iemand die een grote rugzak heeft en er veel plaats, denk ik dat het een heel bruikbaar ding is.
0: Nou, mooi. Ja, jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik heb daar twee bierglazen staan. En een Wayang-pop. Die is achtergelaten door Marco Gerres. De bierglazen zijn achtergelaten door Julia Schellekens. Zij is muzikant. En ik heb een klein koffiezetapparaatje achtergelaten door Duke Winia.
1: Oké.
0: Heb je een van die drie dingen, heb je daar iets mee?
1: Die bierglazen zijn wel heel mooi.
0: Ja, het is een special edition achtergelaten door Julia Schellekens. En ze zijn ook echt gemaakt door een kunstenaar.
1: Ja. Ja, nou.
0: De bierglazen, ik zie het al.
1: Ja.
0: En we eindigen met De Liefde. En je zei Nederlands Hoop met Peter. Ja. En dat is een cover, hè?
1: Ja.
0: En waarom die muziek dan?
1: Nou ja, ik was een ontzettend groot liefhebber van Nederlands Hoop. Bewonderde zeer. En die hebben dus een LP gemaakt met allerlei covers van echt oude Nederlandstalige nummers uit toen ik heel jong was. En nou, dat vind ik echt fantastisch.
0: Want je hebt ook wel dingen geschreven over liefdesverdriet, toch?
1: Ja, liefdesverdriet. Ik heb een boek geschreven, de Lichtheid van de Liefde.
0: Ja.
1: Ik ben even vergeten hoe dat heette.
0: Ik kan me herinneren van dat een boodschap
1: daar. De ondraaglijke lichtheid van de liefde.
0: Oh ja, dat een boodschap daar toch ook in was van dat we het wat serieuzer moeten nemen, liefdesverdriet?
1: Oh, liefdesverdriet, zeker. Ja. Dat is.
0: Dat we daar toch nog een beetje te lacherig over doen.
1: Dat is ook weer zoiets waar we veel te lacherig over doen, ja.
0: Ja,
1: het is gewoon. Maar het geldt ook voor heimwee trouwens, hè. Het zijn echt mini-rouws. Nou ja, dan mini. Nou ja, mini tussen aanhalingstekens. Het zijn echt rouwprocessen.
0: Neem het serieus.
1: Ja.
0: En ook de omgeving dus.
1: Ja.
0: Dat is me ook bijgebleven. Volgens mij heb je dat ook ooit ergens gezegd. Een paracetamolletje?
1: Bij heimwee, ja, zou kunnen helpen. En bij liefdesverdriet, ja, er is één onderzoek waarin aangetoond werd dat het zou kunnen verzachten. Ja, ja.
0: Zo simpel kan het zijn. Dankjewel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Ad Vingerhoed. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

mij ze dom. Hij kijkt niet naar zo om. Ja, zo is Peter. Die rare Peter.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Ze worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt, namelijk het opsluiten van overlastgevende asielzoekers. De weggestemde maatregelen die aan die wet worden toegevoegd zijn het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Het strafbaar stellen van illegaliteit wordt voorlopig niet opnieuw behandeld. In Spanje is een meisje van 2 jaar overleden nadat ze was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten het kind naar de kinderopvang te brengen en reed in plaats daarvan naar zijn werk. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Een maatschappelijk probleem dat invloed heeft op ons allemaal. Maar 50% van de populatie heeft er echt last van. De oplossing... Die kan ons hele samenleving maar liefst 1 miljard opleveren. Dat hoor je vannacht.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europees deel van ons koninkrijk. Un feliz anoche and a very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de nacht van Caribisch Netwerk. Ze was al eens eerder bij ons, de gast hier in de studio. Met andere woorden, a friend of the show. En vandaag is ze terug met een persoonlijk en urgent maatschappelijk verhaal. Voormalig Europarlementariër. Ze schreef het boek Let's Talk About Our Bodies, waarin ze het taboe rondom vrouwengezondheid, baarmoederziekte en de menopauze doorbreekt. Welkom, Samira Rafaela.
4: Ja. Terug te zijn.
2: Ja, wat goed. Wat goed. Ja. Wat fijn dat je er bent vandaag. Ik ben echt blij om jou hier in de studio te hebben. Dat je nog een keer bij ons...
4: Ja, een paar jaar geleden was ik er al. Ja. En nu weer.
2: Ja, wat leuk. Echt leuk. En nu met een hele andere verhaal. Een frisse blik. Ik ben benieuwd wat we vanavond allemaal kunnen bespreken.
4: Ja.
2: Want je was al eerder te gast in de uitzending. Voor de mensen die je nog niet kennen... Op je 29e werd je Europarlementariër, waar je onder andere al het belang van vrouwengezondheid flink op de kaart hebt gezet. En daarnaast was je gastonderzoeker aan Cornell University in New York. En nu ben je weer in Nederland met een nieuw boek. Dat heet Let's Talk About Our Bodies. Die aanstaande woensdag 27 mei uitkomt, waar je het taboe rondom vrouwengezondheid wilt doorbreken.
4: Klopt.
2: Ja,